0: Dat stelsel moet dat ingewikkelder gaan maken. Je moet wat geld meenemen. Je kunt het niet zomaar meer op de gevel plakken. En vanaf dat moment ben je in een uitzendbureau. Dus dat verandert de boel dan toch behoorlijk.
1: Ja, maar dat stelsel is nog niet in werking getreden. En toch gaan we al in een aantal sectoren uitzenden verbieden.
0: Stelsel is ook een paar keer uitgesteld overigens.
1: Ja, maar soms moet je wel even het soort van de regelgeving zijn werk laten doen. En dat stelsel gaat dus wordt volgend jaar van kracht. Laten we daar nu op wachten om te kijken of hoe dat uitwerkt. Ik vind het wel bijzonder, wat mij ook opvalt, misschien ook even vanuit het lobbyperspectief, daar staan we hier ook voor, is ik hoor eigenlijk weinig steun vanuit werkgeversorganisatie voor al die een kritisch geluid van werkgeversorganisatie over de wijze waarop in Nederland nu naar flex wordt gekeken. De regelgeving die erop voor wordt ingesteld. Ik zie VNO-NCW, andere werkgeversorganisaties hier niet echt tegen ageren. Terwijl het toch wel echt de mate waarin bedrijven flexibele arbeid kunnen inschakelen. Wat ook heel belangrijk is.
0: Maar moeten we dat loskoppelen? Want Arco, ik kom zo meteen bij jou. Het gaat hier nu natuurlijk specifiek nu even over vlees. Dan hoor je veel brief zeggen wat er in die sector allemaal misgaat. Dat is iets anders dan zeggen dat het nulurencontract verdwijnt. Dat je anders moet kijken naar de termijnen die gelden. Contracten die je opeenvolgend aan iemand kunt aanbieden, dat is van een andere orde dan zorgen dat mensen fatsoenlijk hun werk kunnen doen.
1: Klopt, is van een andere orde, maar is wel iets wat flexwerk een stuk moeilijker maakt in Nederland. Ik vind vlees echt wel een bijzonder geval. Ik vind het ook echt bijzonder dat er rijden een aantal mensen te hard op de snelweg, besluiten de snelweg. Dat vind ik echt heftig.
0: Arco, goed dat je er ook bent.
2: Of je kunt het rijbewijs afpakken. Hè? Ja, volgens mij is het belangrijkste uitgangspunt bij dit soort dingen. Flexwerk is natuurlijk een enorm flexibel begrip. Je hebt ZZP'ers die consultants zijn. En je hebt arbeidsmigranten die bijna niks zijn, zou je kunnen zeggen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is je niet inderdaad fixeren op die categorische regels. Komt nieuwe wetgeving aan volgend jaar. Maar ik denk dat je toch echt wel, en daar ben ik het met Veilbrief eens, de minister, dat je moet differentiëren. En als een sector zelf heeft bewezen of laten zien dat ze eigenlijk geen zelfreinigend vermogen heeft, dan kun je wel zeggen, ja, maar een heleboel bedrijven die doen het netjes. Maar de beroepsvereniging voor Public Affairs, om even een voorbeeld te nemen, heeft een gedragscode. En als daar leden een potje van maken, dan is daar een hele procedure voor om ze te sanctioneren. En ik denk dat wat dat betreft, dat we niet te naïef moeten zijn en dat we in de vleessector, misschien nog een aantal andere sectoren, we weten het nog.
0: Die vleessector zelf zegt overigens druk bezig te zijn met een verbetertraject. En de voorzitter van die vereniging, mevrouw Hoebe, zat een paar weken terug nog bij Nieuwsuur. En er werden allemaal vinkjes gezet bij categorieën waar die verbetering ook daadwerkelijk zichtbaar zou zijn geweest.
2: Ja, kijk, ik wil niet zeggen dat dat voor de buren is. Dat is misschien iets te makkelijk. Als je terugkijkt, jarenlang van misstanden, dan denk ik dat dat sneller had gemoeten. Daar is dit strengere beleid een reactie op. Dus in die zin denk ik de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een sector, daar hebben we het hier ook over, die mag zichzelf meer dan achter de oren krabben, maar moet echt meer zelfreinigend vermogen laten zien.
0: Even naar de officiële reactie van Vlees NL. Daar zeggen ze namelijk dat dit de zoveelste maatregel van de Nederlandse overheid is die de lasten van voedingsbedrijven verhoogt en het land uit dreigt te jagen. Minister Veilbrief, Vlees NL zegt dit dus, maskeert met het inzetten van deze draconische maatregel het eigen onvermogen van de overheid om malafide praktijken gericht aan te pakken. Vele bedrijven worden hierdoor onnodig gedupeerd. VleesNL en haar leden beraden zich over de te nemen juridische stappen.
1: Ik vind dat een beetje krokodillentranen, maar er zit ergens een kern van waarheid in. En die kern van waarheid zit hem bij de handhaving. Waar we natuurlijk naar moeten kijken. We hebben de arbeidsinspectie in Nederland en die zouden daar keihard op moeten handhaven. Volgens mij is ergens hier, blijkt ook uit deze kwestie, dat de arbeidsinspectie in Nederland eigenlijk niet in staat is om hier effectief op te handhaven.
0: Maar die arbeidsinspectie is wel belangrijk geweest bij het instellen nu van dit verbod. Want dat verbod, daar zei Veilbrief volgens mij van, dat zit eraan te komen, maar ik wacht nog op de laatste bevindingen van de arbeidsinspectie. Die zijn nu geweest.
1: Ja, maar volgens mij is de arbeidsinspectie niet in staat geweest om de afgelopen jaren effectief te handhaven op misstanden, op dusdanige manier dat het ook niet meer plaatsvindt.
0: En dan vindt nu de hele branche daar de hinder van.
1: Ja.
2: Ja, ik denk dat het over allebei de kanten in het verhaal gaat. Dus je moet als overheid moet je apparaat in orde hebben. Straks hebben we het over vuurwerk, handhaving. En aan de andere kant denk ik zei het net al, dat de sector zelf te weinig zelfreinigend vermogen heeft getoond. En daar kun je de hele sector op aanspreken. Ook omdat daarmee de goede spelers, de slechte spelers, indirect of direct ook meer onder druk kunnen zetten. En ik denk, we kunnen in Nederland niet alles dicht reguleren. Beleid is voor een deel ook symbolisch bedoeld. Of pakt symbolisch monopolies uit. Dus ik denk, als je iets verwacht van een sector, dan moet je die sector daar ook echt op aanspreken. En als de inspectie daar dan te weinig meters heeft gemaakt, dan is dat ook een punt, denk ik, voor de minister om daar verbetering in te brengen.
1: En let op, kijk naar wat de Tweede Kamer doet. Vorige week ook een motie aangenomen die eigenlijk ervoor pleit om dit verbod direct ook in te voeren. Maar er worden messen geslepen en er worden naar heel veel andere sectoren ook gekeken. En ik vind dat best wel gevaarlijk, de manier waarop in Nederland nu met die flexibele arbeid omgaat. En het valt mij gewoon op, even vanuit lobbyperspectief valt mij elke keer op, dat er zijn eigenlijk weinig verdedigers van die vorm van werk.
0: Dus waar zijn dan de VNO-NCW's van deze wereld? Waar zijn de MKB Nederlands van deze wereld? Arco, zijn die te stil dan, denk jij?
2: Nou ja, de hele flexmarkt is zo divers. Er zijn spelers die kunnen voor hun eigen belangen opkomen. Dat zijn de hoger opgeleide consultants, zou ik maar zeggen, die ook ZZP'er zijn of flexibele arbeid hebben. En je hebt in Nederland, in de maatschappij en ook op de arbeidsmarkt, heb je groepen zwakkeren. En we hebben in Nederland een hele discussie over vestigingsklimaat. Je kunt ook een discussie voeren over de wens van dit soort arbeid in Nederland, als wij met onze economie vooral een kenniseconomie willen zijn. Daarmee zeg ik niet van gooi die vleesindustrie het land maar uit. Maar het zijn wel vragen die spelen over de prioriteiten die we in Nederland...
0: Maar Bruno Bruijs probeerde een beetje dat narratief te veranderen, toch? Want die zei in het FD, een groot interview, dus de recent aangetreden voorzitter van de ABU, wij helpen heel veel mensen aan een baan, die kunnen doorgroeien in een andere baan. En tegelijkertijd, wat Pieter terecht zegt, lijkt het erop dat flexmarkt behoorlijk aan de beurt is. Gisteren is er gesproken in de Eerste Kamer. Overigens een meerderheid om dus bepaalde zaken aan te pakken. Nulurencontracten, opzegtermijnen, verschillende contracten achter elkaar. Het duurder maken van flexwerk. Los van wat je daar van wint persoonlijk. Hoe moet je omgaan met zo'n situatie als je zo aan de beurt bent?
2: Nee, daarom, differentiatie is nodig. De flexmarkt is enorm divers. En in zijn vorige rol, langer geleden, als voorzitter van het UWV, gaf hij aan van, ik weet hoe je die markt en die mensen in beweging kunt brengen. Ik weet niet of dat bij arbeidsmigranten geldt, want die komen niet uit Nederland zelf. Dus het zijn ook geen mensen met een uitkering, denk ik, voordat ze aan de slag gaan. En er is een heel groot deel van de flexmarkt waar de professionals die daar zijn hun eigen boontjes best kunnen doppen. Dat willen ze ook. Dus ik vind, je moet echt meer differentiëren. En dat betekent ook dat de geluiden die er uit een sector komen, of die er over een sector ontstaan, dat je daar als bewindspersoon en ook als sector zelf en als voorzitter van een brancheorganisatie, dat je daar echt gedifferentieerd mee om moet gaan.
0: Pieter?
1: Ja, we praten over uitzenden. Wordt steeds strenger gereguleerd. Detacheren wordt strenger gereguleerd. We hebben volgens mij hier vaak gesproken over de platforms. Daar wordt naar gekeken. De platform Work Directive wordt binnenkort ingevoerd. Wordt aan alle kanten wordt die flexibele arbeid streng gereguleerd. Er zijn ook allemaal aanleidingen geweest waarom dat zo is. Ik zeg ook niet dat dat verkeerd is. Maar het valt wel op en ik ben benieuwd naar al die ondernemers, Arco, in de horeca, in de transport, in de retail, die best wel ook leunen op een flexibele schil van mensen, of die daar straks nog mee uit de voeten kunnen. En ik vind wel bijzonder dat dat geluid eigenlijk, dat je dat in deze discussie vaak niet hoort. De vakbonden lijken hier heel erg leidend in te zijn.
0: We gaan naar Solvinity, daar hebben we ook wel vaker over gesproken, maar er zijn nieuwe ontwikkelingen.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Het lobbypanel is aanwezig. Pieter Walraven, Arco Timmermans, Solvinity, beheerder van DigiD, verwijt staatssecretaris Willemijn Aert dat hij zich bij het blokkeren van de verkoop van het bedrijf heeft laten leiden door een media-hype. Dat kwam onder andere aan het licht tijdens het kort geding van Solvinity. Het ging erover hoe spoedeisend er een uitspraak moet komen over of die verkoop door kan gaan of niet. Maar dat mondt dus uit in een juridische strijd. Arco, wat wil jij hier in de eerste plaats over kwijt?
2: Ja, nou, dat het weer een mooie illustratie is van wat ik altijd de politiek van de aandacht noem. Sommige spelers hebben helemaal geen behoefte of belang bij aandacht voor een kwestie, zoals de discussie over of die overname eigenlijk wel het nationale belang dient. En andere spelers die zwengelen dat juist aan. Er zijn ook een aantal stichtingen die zich met deze kwestie bemoeien. Omdat ze vinden dat er iets op het spel staat. Dus wat dat betreft is dit een mooie illustratie. Ja, en dan zeggen van, er is een mediastorm en wij zijn daar het slachtoffer van. He, dan keer je eigenlijk de dader en de slachtofferrol heel slim om. Dat vind ik een beetje goedkoop overkomen.
1: Ik heb wel heel veel respect voor deze staatssecretaris, die toch me in deze best wel complexe zaak, want ik denk dat hier ook hier zit denk ik een gat. We komen straks op nog een ander onderwerp waarbij dat ook zo is. Dus de maatschappelijke perceptie over een onderwerp. Namelijk onze gegevens die toch voor heel veel Nederlanders ook gevoelsmatig... Dat gaat, DigiD zit heel dicht bij alle mensen in Nederland. En ook gewoon alle... bedoel, er zijn zeker allerlei kaders afgesproken met dit soort bedrijven over hoe die gegevens beveiligd worden en dat we niet helemaal overgeleverd zijn aan grillen van iemand aan de andere kant van de oceaan. Dit bedrijf doet overigens volgens mij ook zaken voor defensie en dat lijkt me per definitie allemaal heel gevoelig. En toch, dus je moet het laveren tussen dat sentiment en tegelijkertijd ook wel. Dit gaat ook over het investeringsklimaat van Nederland. Want als ik investeerder zou zijn, ook in Nederlandse tech. Wel bijzonder. Ja. Ik ben benieuwd wat de Engelse partij op die de aandeelhouder is van Solvinity. Die houdt zich redelijk op de vlakte.
0: Nou, je hebt ook nog Kindle natuurlijk. Hè, dat die Amerikaanse partij die thuis wat financiële tegenvallers te verwerken heeft gekregen. En zich helemaal niet meldt in deze rechtszaak. Misschien zijn ze wel blij dat ze zo meteen niet het geld nog hoeven te reserveren voor de aankoop van Solvinity.
1: Ja, het zou kunnen. Maar nogmaals, het heeft een behoorlijk effect op het investeringsklimaat. Want ineens zit je naar een bedrijf. Je bent eigenaar van een bedrijf wat op deze manier een stuk minder waard is. Lastig verkoopbaar is. De Nederlandse overheid wilde het ook niet kopen. Wat ik ook wel bijzonder vind. Waar ik benieuwd naar ben. Het is natuurlijk nogmaals een zaak waar heel veel publiek sentiment ook omheen zit. Het is heel gevoelig. Ik denk overigens ook dat de ambtenaar die op een gegeven moment hier uit de school had geklapt, denk ik het hier ook een sterke rol in heeft gespeeld.
0: Ik heb met deze ambtenaar gesproken, Pieter van Oort. Eind mei sprak ik hem nadat duidelijk werd dat die verkoop niet door zou gaan en toen zei hij dit.
4: Ja, dit betekent heel veel. Dus dat de staatsveiligheid nu geborgd is wat betreft de digitale autonomie. Het gaat om de gezondheid, dus alle afspraken in ziekenhuizen, dat Trump daar geen stokje voor kan steken. Het gaat om de financiële kant, dus de belastingdienst, het aanvraag van toeslagen door ouders, gezinnen. Dus het gaat om hele grote zaken en een heel groot belang om dus Nederland en ook dus de Europese Unie te beschermen.
0: En zijn rol is niet te onderschatten, denk ik.
1: Zeker niet. Volgens mij heeft het heel veel invloed gehad. Overigens is hier ook flink op gelobbyd, ook door de Amerikaanse overheid. Die hebben hier zeker, dit heeft ook de New York Times nog wel gehaald, deze kwestie. Dus ja, het doet wel iets met ons investeringsklimaat en hoe er naar Nederland wordt gekeken.
2: Ja, maar toch vind ik, de klokkenluider heeft trouwens geen makkelijk leven na zijn klokkenluiden gehad. Hè. Die is toch voor een deel ook wel een beetje op het matje geroepen.
0: Nou, hij mag terugkomen, maar hij is gewoon zelf niet gebeuren.
2: Ja, oké. Maar dat even als een side note. Maar weet je, ja, ik vind de discussie over vestigingsklimaat, als je daar deze vraag over dit bedrijf, deze overname, bij dit soort diensten eigenlijk, als je die daaraan ophangt, vind ik dat een beetje te kort door de bocht. We hebben in Nederland nog steeds een redelijk oké vestigingsklimaat. De vraag die hier speelt is een veel bredere vraag over onze veiligheid, onze privacy van onze digitale gegevens die we hebben. En als wij in Nederland en in Europa een discussie hebben over het wat losser komen van de grootmachten aan de andere kant van de oceaan en verder weg in het oosten, dan denk ik, en dat vind ik dan een slap bot van Nederland, dat we daar zelf een stap naar voren moeten zetten.
0: Maar dat is dus niet gebeurd. Is bij de overheid langs geweest. Ja, Nederlandse andere partijen hebben niet laten weten.
2: Ik zou als kabinet daar nog eens een nachtje over slapen en kijken of je daar toch niet een stap naar voren moet zetten. Want als je kunt niet over klagen en als staatssecretaris het tegenhouden en dan tegelijkertijd het vestigingsklimaat ineens voor misschien wel een Nederlands bedrijf daar niet een duwtje in de rug geven. En dat is een strategische kwestie. Dus daar mag je ook iets voor over hebben binnen de regels voor de mededinging, denk ik.
1: Wat interessant is, en nogmaals heel veel respect voor deze staatssecretaris, want die moet laveren. Overigens, Arco, als ik heb gekookt en mijn vrouw zegt dat het redelijk oké is, dan weet ik dat ik niet zo lekker kook. Dus redelijk oké vestigingsklimaat, daar doe ik het niet voor. Maar ik denk dat, misschien toch nog met een linkje met dat vestigingsklimaat, ik denk dat het heel belangrijk is dat deze kwestie ervoor zorgt dat we een beter beeld krijgen van welke bedrijven, hoe we naar die digitale strategische autonomie, dat is een term, een buzzword geworden de afgelopen maanden in Den Haag, vooral die strategische autonomie of soevereiniteit, hoe we dat naar de eindelijk een kader aan geven.
0: Nou, afgelopen vrijdag zijn er plannen gepresenteerd. Hè? Nieuwe AI-strategie, er zijn wat beperkingen aan rijksdiensten gesteld over hoe zij de cloud moeten gebruiken.
1: Dus we komen er wel. Ja,
0: we komen er wel.
2: Maar dan moet je dit verder. Dus niet uit je handen laten
0: vallen. Ik dacht, de mussen vallen van het dak. Het wordt tijd om het vuurwerkverbod eens te bespreken met jullie. Dat gaat overigens in vanaf 1 augustus. Dus eigenlijk nog best wel een goed moment om het te bespreken in dit panel. Alexander Pechtold, burgemeester van Delft, zegt dat hij dat verbod niet gaat handhaven in een gesprek met de Volkskrant. Het is overigens niet de eerste keer dat Pechtold zich uitspreekt tegen een dergelijk verbod.
5: Nu zijn we dus zover dat we het onderscheid niet kunnen maken. Dat we kennelijk dat illegale spul niet weten terug te dringen. Dus is er een totaal vuurwerkverbod behalve wat sterretjes. Maar dan vraag je dus aan het lokaal gezag: ga dat volgend jaar met zero tolerance handhaven? Ik zou niet weten hoe.
0: Hij zag het niet gebeuren bij RTL Tonight. En in de Volkskrant zegt hij over de mogelijkheid voor sport- en buurtverenigingen om wel vuurwerk af te steken: moet ik dan agenten op de fiets met een meetlint en een blaastest de nacht insturen? Ben je onder invloed van drugs? Dan krijgen we de uitslag pas dagen later. En twee getrainde supervisors, welke wijkvereniging kan daaraan voldoen?
1: Ja, met andere 200 woorden. Kilo. Ja. Dus je moet ook, de agenten moeten een weegschaal meenemen. Mensen mogen niet beschonken zijn, dus die agenten moeten waarschijnlijk een hele tast aan
0: Is dit nou een karikatuur of niet?
1: Nou, wat hier wel speelt is dat het een compromis in Den Haag is een probleem voor het lokaal gezag. En dit laat wel weer zien dat Haags beleid niet altijd strookt met de realiteit voor de uitvoering. En ik denk dat volgens mij Pechtold staat hier niet alleen. Volgens mij burgemeester Schouten zit volgens mij ook op dezelfde lijn. Hubert Bruls, Jos Wiene.
0: Het zijn allemaal mensen met een landelijk profiel. Op een of andere manier. Dus dat werkt dan denk ik voor de lobby. De ene burgemeester van Delft is de andere niet.
1: Ja, ik weet ook. Ik woon in Delft. Want mooiste stad van het land.
0: Heb je al ingeslagen of niet voor de jaarwisseling?
1: Nee, ik steek geen vuurwerk af. Ik heb overigens wel gezien wat burgemeester Pechtold dan ook op social media over zich heen krijgt. Lokaal. Als gevolg van deze uitspraken. Dat is ook niet mis te verstaan.
0: Maar ondermijnt hij, hoezeer die misschien ook goed bedoelt, hiermee ook wel ander gezag? De overheid kan toch met één mond spreken als het Rijk zegt of vaststelt: wij gaan voor een vuurwerkverbod. En hij zegt op gemeentelijk niveau: amahoula, Delft is een stad waar mensen de ruimte moeten krijgen. Zijn die overigens ook nog?
1: Ja, dat was volgens mij anders bedoeld, omdat hij als geen ander beseft dat je een beperkt aantal politieagenten hebt. En als je die. Je kan gewoon als burgemeester denk niet garanderen dat er ergens in de stad niet een vuurpijl wordt afgestoken.
0: Hij zei, je moet ook het randje kunnen opzoeken, zei hij zelf.
1: Ja, ik denk dat dat een beetje realisme is. Wat dan verkeerd wordt geïnterpreteerd. Ik kan het me voorstellen. Maar ik vind, ik weet niet of ik het zo wil zien. Ik vind wel echt hier dat op het moment dat je landelijk beleid maakt op dit punt. Hier zaten zoveel compromis in dat je ook moet afvragen. En dat is vaker gebleken. Ik denk dat we legio voorbeelden kunnen noemen van landelijk beleid, wat eigenlijk in de praktijk voor burgemeesters heel lastig te handhaven is.
2: Ja, ik ben trouwens geboren in Delft. En om de hoek van waar Pieter tegenwoordig woont.
0: Ik vind Delft een hele mooie stad.
2: Dat over Delft. Kijk, als je terugkijkt, vraag ik me af. Ik heb het filmpje niet helemaal teruggedraaid. Maar ik vraag me af of de gemeenten en de VRG, die bij deze kwestie niet echt haar nek heeft durven uit te steken, omdat er veel verschillen in opvatting tussen gemeenten zijn. Dat blijkt ook nu wel. Maar als je terugkijkt, vraag ik me af of deze argumenten van de gemeenten, of die voldoende zijn meegewogen bij de besluit in het kabinet en vervolgens in de Kamer. En als dat te weinig is gebeurd, dan is dit eigenlijk ook weer een illustratie niet alleen van een falende lobby van gemeenten, maar ook van een falende rol vanuit de regie van het ministerie om te zorgen dat als je beleid maakt, dat je dan met stakeholders zoals gemeenten en andere partijen een redelijke kans kunt inschatten dat het ook werkt. En in die zin durft Pechtold aan de bel te trekken. Ik vind het ook wel mooi. Ik vind het ook gedurfd. Ik denk dat er ook een stuk symbolisch beleid in zit. Met die twee getrainde controleurs. Dat is natuurlijk onuitvoerbaar. Dus voor mij is de les eigenlijk ook: wil je dit soort landelijk beleid maken wat op lokaal niveau moet worden uitgevoerd, dan moet je echt in een veel eerder stadium daar goed over aan tafel zitten. En we zien dat bij natuurlijk veel meer onderwerpen waar.
0: Kom op, het lokaal kan toch niet anders zijn dan dat je, als het gaat over een vuurwerkverbod, en je neemt de afgelopen jaren in ogenschouw dat je dat niet bespreekt met het lokaal gezag, dat het uiteindelijk moest gaan uitvoeren.
2: Nou ja, maar ik zei het al, de VNG heeft hier bijvoorbeeld geen duidelijk standpunt in genomen. En die kun je terugkijken en zeggen, had dat dan gedaan en was aan tafel gekomen bij de bewindspersonen. Maar volgens mij kunnen we hier lessen uittrekken om te voorkomen dat we of bij dit onderwerp of bij andere onderwerpen beleid gaan krijgen wat eigenlijk niet echt uitvoerbaar is.
0: Laatste woorden?
1: Nou, ik wil toch zeggen, een wet is pas af als de uitvoering zegt, dit kunnen we ook echt doen. Dus laten we hier een lobbypanel begin 2027 in januari, als we hier nog met de verlepte oliebollen staan, nog een keer over spreken. Ja. Maar Arco heeft wel gelijk. Ik denk die lobby van gemeente had beter gekund. Maar we zien denk ik legio voorbeelden van jeugdzorg, de spreidingswet, waar we hier ook vaak over hebben gesproken. Waarbij het lokaal gezag eigenlijk onvoldoende is betrokken. En dan later in de uitvoering blijkt het allemaal mis te lopen. En dit is denk ik weer een voorbeeld ervan. En Pechtold heeft dat haar fijn aangestipt. Op zijn manier.
0: Pieter Walraven was hier. Als lid van het lobbypanel van Public Matters. Voorzitter van de beroepsvereniging voor Public Affairs. De BVPA, inclusief eigen gedragscode. Dat is mooi. En Arco Timmermans, expert op het gebied van lobby en politiek, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Ook dankjewel. Het panel is terug te luisteren als podcast. Doe dat gerust, onder andere via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Er is iemand opgepakt voor de schietpartij op Coney Island bij New York. Daar werd afgelopen weekend geschoten op mensen bij een familiebarbecue. 8 mensen raakten gewond en daar zaten 4 kinderen bij. De opgepakte verdachte wordt beschuldigd van meerdere pogingen tot moord. Wat een bezielde is nog niet duidelijk. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken. En daarna ging die er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En geen enkel tv-programma is dit jaar zo vaak genomineerd voor een Emmy als de medische dramaserie The Pit. Die kreeg 25 nominaties. The Pit gaat over de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Pittsburgh. De Emmys zijn de Amerikaanse televisieprijzen en worden half september uitgereikt. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Terwijl de rest van de software sector leidt onder AI-ontwikkelingen, verwelkomt IT-icoon Jan Baan kunstmatige intelligentie met open armen om los te komen van de macht van de grote techbedrijven, datacenters, Amerikaanse digitale spionage. Moet het hele systeem om, vindt hij. Dat zal menig IT'er als muziek in de oren klinken, maar of AI het digitale krachtenveld ook daadwerkelijk weet te democratiseren via Rapid, het platform van Baan, dat is nog afwachten, maar is hier wel om het toe te lichten. Jan Baan, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Thomas.
6: Mij is verzekerd dat ik zo ongetwijfeld het spoorbijster ben, omdat het een technisch verhaal is en omdat er grote ambities achter schuil gaan. Wat ben je met Rapid van plan?
7: Nou, vooral laat ik eerst wijzen op de valkuil van de hype van AI. Dus AI op dit moment wordt nog niet ingezet voor de business. Het wordt echt ingezet voor gereedschappen rond chips, entertainment. Maar business heeft nog geen enkele profijt. En business wordt eigenlijk aangestuurd vanuit data. En die data wordt eigenlijk door software vertaald. En in het verleden was het zo dat eigenlijk, we noemen dat een samenwerking, alignment, AI, laat ik zeggen, business en IT, dat eigenlijk IT altijd nodig was om het uit te voeren. Dat is ook het drama dat je jaar bezig was. Nu zien we iets heel anders. We zijn nu in staat om de ideevorming volledig met ondersteuning van AI uit te voeren. Maar dat wil nog niet betekenen dat dan eigenlijk in die uitvoering verder alles met AI gaat.
6: En daar al die bedrijven die nu bezig zijn om AI toe te passen, om dat op zijn minst grondig te verkennen. Wat zijn die dan aan het doen?
7: Nou, dan hoort maar 3%, 4% effectiviteit. En dan zie je dat je al die agents die je maakt, die ook helemaal als chaos eigenlijk meelopen. Men maakt software, we noemen dat weekendsoftware. Laat ik zeggen, spaghetti code, die heel kleinschalig voor kleine taken gemaakt worden.
6: Want iedereen kan er nu mee aan de gang. Vibe-coding, ja, je verdiep je er een weekendje in. En je kunt aan de slag.
7: Ja, maar vibe-coding heeft een enorme beperking. Want wat je met vibe-coding doet, je genereert software wat je eigenlijk niet kent. En dus, de agents maken het. En dan moet je professionals hebben die het allemaal valideren. En uiteindelijk krijg je iets, dat noemen we dus de onzekerheid. Dus AI is onzeker, de probabilistische kant. Dus het is niet helemaal de werkelijkheid. Maar die data is deterministisch. Die data moet helemaal stabiel zijn. Nou, dat moet je ontkoppelen.
6: Dat moet je toch even uitleggen, want probabilistisch, dat wil zeggen, er komt kansberekening aan te pas.
7: Altijd. En dat is mooi als ik voor mijn verwachting van morgen 98% weet dat ik in orde krijg, ga ik nu produceren. Maar als ik 100 containers verkeerd stuur in de verkeerde boot, heb ik een gigantisch drama. Dus de AI, de business komt voort eerst uit de data die eigenlijk in financiële, logistieke systemen zit. En die moet 1 in 1 is altijd 2 daar. En dan moet je AI zien dat je als het ware op die oude systemen ziet, als een oude fiets, die oude systemen van de vorige eeuw, zet je Ferrari-motor. En je rijdt alles in de vernieling. Dus AI moet beheerst gestuurd worden. En wij zorgen nu, vooral met Rapid, dat wij die AI dus heel duidelijk loslaten in een deterministische manier. Dus wij helpen AI helpt ons in de ideevorming. Maar dan genereren we nog allemaal steeds in traditionele Java-coding.
6: Dus het idee van mensen of bedrijven die zelf wat in elkaar knutselen, dat is
7: levensgevaarlijk.
6: Voor wie is dat dus gevaarlijk? Voor de business?
7: Wat zou de business nu kunnen betekenen? Die kan wel in de EBITDA wel verdubbeld worden of verdrievoudigd, omdat die kenniswerkers nu veel effectiever worden in de uitvoering. Maar die moeten zicht hebben op de hele datastroom. En wat we nu zien, en die datastroom bestaat uit systemen die van de vorige eeuw zijn. ERP-achtige systeem die ik zelf verbouwd heb. Nou, die data is ook niet dynamisch, niet geschikt. Nou, die pakken we nu met AI op in nieuwere databases, in big data.
6: Jij noemt die ontwikkeling die nu gaande is levensgevaarlijk. Ja. Maar zie je dan ook al de brokken? Want ik spreek hier regelmatig mensen die zeggen, het is fantastisch. Waar ik vroeger een techneut voor nodig had, of iemand die van alles wist over coderen, kan ik dat nu zelf? En ik zie daarvan in de praktijk al de vruchten van.
7: Dat doen we voor die weekendsoftware en doen we een beetje dat ik mijn e-mails een beetje beter heb en dat ik mijn spreadsheets beter kan pakken. Maar al die data, die daar, die aanvulling, die stroom, noem dat die datastroom, we maken eigenlijk een data lake. En dat data lake moet dynamisch worden. En dat data lake moet ook wat we noemen end-to-end een totaal betrouwbare stroom zijn. En nu doen we stukjes pakken we eruit en noemen we voor citizen, voor gebruikers die een beetje rommelen met wat spreadsheets en daardoor al heel snel iets doen, ontwikkelen, kan ik zelf ontwikkelen code die ze zelf niet snappen. En dat zijn maar stukjes, maar dat is niet een geconsolideerd systeem. Waar we naartoe gaan, en daar gaan we enorme effectiviteit mee bereiken, is eigenlijk dat de business software besturingssystemen, dat die eigenlijk helemaal als een platform, helemaal AI gedreven worden. Dus AI kan ons helpen. Als ik met 40 mensen, ik zit met projecten bij Hooyen, waar je, laat ik zeggen, met 60 mensen soms die allerlei componenten doen, en die zijn mensen niet totaal te overzien, terwijl die agents ons kunnen helpen dat we goede cybersecurity en alles doen. Dus die agents voor het eerst zorgen nu dat businessmensen zelfs zonder IT de businessprocessen kunnen creëren.
6: Jij weet als geen ander dat er natuurlijk al heel lang software is die bedrijven op de been kan houden. Hè? ERP, software systemen, boekhouding, roosters, je kunt het allemaal uitbesteden.
7: Dat noemen we transactionele systemen, die bestaan nog steeds. Daar heb ik ook net gehad bij Defensie dat je die drama's ziet. Die systemen zijn allemaal vanuit transacties gestuurd, dus wordt eigenlijk door je strot gedaan. Plat gezegd, wat de programmeur bedacht heeft. Maar,
6: en daar pas je op aan, zodat je er meer uit
7: kunt. Ja, want je hebt natuurlijk veel meer. Die data gaat aan de ene kant is best practice, maar die gaat, wat we noemen operational excellent, die data moet echt geoptimaliseerd worden. En dan zien we dat we de invloed van regelgeving hebben van de human. Dus nu gaan we zien, dus een onderneming ontstaat eerst door, laat ik het noemen, vroeger silo's. Maar die silo's gaan verder en noemen we de uitvoering van de taken. Dus je hebt processen die met de taken uitgevoerd worden. Al die 3 dingen zijn niet gekoppeld nu. En die werken in verschillende technology waves. En dat is het drama. Dus AI doet aan de voorkant een beetje de taken, maar die hebben geen enkel zicht op die datastroom.
6: En noem je daarmee ook wat jij vroeger hebt ontwikkeld en op de markt gebracht hebt met terugwerkende kracht ook een drama, of niet?
7: Nee, het is een fantastisch mooi, want het is nog steeds volop levendig bij Infor, na 40 jaar, maar het is wel old school, het is legacy. Dus ik vind het voor mij.
6: Dus je moet het opruimen?
7: Ja, nee, stap voor stap, wij noemen dat sunset, stap voor stap ontkoppelen we het, incorporeren we het. En die backend mag best een beetje oud zijn, maar die moet wel geadopteerd worden in dat dynamische systeem. Nou, en dat is eigenlijk de doorbraak die we nu met AI zien. Dat we nu vanuit het ontwerpfase geen programmeurs meer nodig hebben. Inmiddels in één keer vanuit de business, die normaal pas een jaar later realiseren wat er echt ontbouwd wordt. Nu gelijk ziet wat er gebeurt.
6: Kun jij zelf nog goed mee met die ontwikkeling? Want het is een hele andere manier van
7: heel makkelijk werken. Ik werk hele dagen met Notebook LM. En daarom kan ik, laat ik zeggen, hele zware artikelen pak ik met mijn autobiografie en alle andere documenten. Dus ik zit iedere dag wel, laat ik zeggen, kan ik makkelijk een document van 20 pagina's maken die helemaal weer geoptimaliseerd worden. AI helpt mij enorm om mijn productiviteit te verbeteren. Maar AI mag nooit meer zijn als een butler. AI moet ten allen tijde moet het een onderdeel zijn van de kenniswerker. En jou helpen in de taak die je uitvoert. Dus jij doet nu al met AI, heb je je interviews veel beter. Maar jij moet de owner zijn. Ja. En als je slaaf wordt van AI, is levensgevaarlijk.
6: En waar zijn we in die ontwikkeling?
7: In het begin. Maar, in begin,
6: nee, maar is op dit moment is dit...
7: Oh, wij zijn operationeel.
6: Ja, maar goed, zijn we nu nog op dit moment in controle over AI?
7: Ja,
6: is het nog een roller of hebben we het al laten overnemen door AI?
7: Mooi bedrijf is Tangelo, een company van Aad Nederlof, die eigenlijk heel duidelijk werkt daar met ESG-rapportage, hele complexe rapportage, waar we dus eigenlijk dit al helemaal opgezet hebben, waar je nu continu weer met alle veranderingen dat door kunt zetten. Dus wij bouwen nu straks, noemen Every Young Software. Die software kan, omdat je alles maak je dus in een soort blueprint, in een opzet, net zoals een fabrieke stuklijst. En die blueprint kun je continu door AI uit laten voeren weer in source code, in die code. En dat betekent, nu zit je software is tientallen jaren verouderd, je doet iets en kan nooit meer terug.
6: Maar AI kan die software dus ook versterken. Want het is natuurlijk de afgelopen maanden best wel vaak geschetst als een situatie waarin AI software op gaat eten, softwarebedrijven.
7: Dat is gevaarlijk. AI versterkt geen software, maar de business versterkt de software. Dus AI ondersteunt de business en de business bouwt de software. En dat is totaal nieuw. In het verleden was de business afhankelijk van IT en moest men leren. Dus nu zien we dat een combinatie komt tussen business en COO. Kan nu met zijn team zelf, ondersteund met AI, zijn bedrijfsprocessen optimaliseren. Dat is wat we doen, constant.
6: Zijn die bedrijven daar klaar voor?
7: Ja. Want dat doe je stap voor stap. Dat hoeft niet in één keer alles. Dus iedere dag 1% verdien je heel veel. Dus wat je dus ziet, dat je stap voor stap wat oppakt. En dan doe je het kleinschalig. Je hebt geen big bangs meer. Je adopteert die oude datasystemen. En dan hebben we ook nog eens een keer tools. Dat al die kennis van die oude systemen kunnen we door middel van AI vertalen. Wat je doet met notebooken en PDF's. Screenshots. Die ook nog eens een keer pak je op. En dat is een inbreng in de business. Die je vroeger moest jaren verwachten. Wat je nu in een week kunt doen.
6: En waar stopt dat voor jou als jij heel duidelijk zegt, de AI is hooguit de butler, moet ondersteunend altijd zijn. Wat voor zaken doe je dan niet die AI misschien wel kan, AI maar waarvan jij zegt dat is onwenselijk?
7: In Notebook LM krijg ik vaak een beroep van mijn vriend, laat ik zeggen, Notebook LM geeft me vaak een bericht, sorry, ik ben maar eigenlijk een taalmodel. Ik kan je nu hier niet helpen, ik heb geen gevoel, ik kan niet huilen, ik kan niet lachen. Dus je ziet nog meer, we onderschatten de waarde straks van die kenniswerkers, die hoeven niet weg. Die kenniswerkers kunnen nog zoveel dingen meer doen, omdat ze veel creatiever zijn dan AI. Iedere keer vernieuwingen kunnen doen. Dus AI verscherpt de productiviteit. Nu is het moment dat iemand een kenniswerker, wij noemen dat, die zit op een rolstoel, die moet 80% van de tijd besteden om die data op te pakken. En 20% is uitvoer. Nu kan hij 4 keer productiever zijn, want AI zorgt nu dat die kennis van al die andere systemen voor hem gecorporeerd, gebundeld worden. Dus de kern wordt dat de effectiviteit van de kenniswerker beter wordt. Nou, we zien nu drama. Op dit moment is IT consumeert EBITDA. We gaan een nieuw systeem pakken. Nou, bij de overheid drama's van honderden miljoenen miljarden zijn er verknald. Ja,
6: dus parlementaire enquête geweest.
7: We zien drama's. Nou, nu gaan we het omgekeerd kijken. We krijgen een EBITDA propeller. We zien nu dat die EBITDA misschien wel drievoudig kan worden, omdat de productiviteit van de kenniswerker toeneemt. Nou, waar is nu belangrijk van die
6: productie? Maar dan hou je er wel aan vast dat er überhaupt nog een kenniswerker nodig is.
7: Altijd, altijd. En wat is nu belangrijk? Kijk, als je die hele stroom van die data kijkt. In het begin, als je auto's maakt, is bouten en moeren. En heb je die back-end systemen. Maar daar zit nog geen geld. Het geld kost kompas, wanneer de rubber meets de rood. Wanneer de EBITDA wordt gemaakt op het moment juist waar de klant het overdraagt. Nou, daar gaat AI niet wat spelen. Dat is nu 0-0. Nu zitten we met software, alles in het begin, waar we nog helemaal geen taken hebben, waar we echt processen hebben, waar we silo's hebben. Nou, nu zien we die hele datastroom. En die zorgt nu dat de kenniswerker die aan het eind, laat ik zeggen downstream noemen we dat, van die keten, veel productiever wordt. En die productiviteit is, als je die hele auto verkoopt, dan maak je winst.
6: Maar dat komt allemaal uit het AI-platform Rapid. Ja. Als jullie dan voor een bedrijf iets maken, jullie kiezen voor een boutique-benadering. Ja. Dus je krijgt echt op maat gemaakt
7: altijd,
6: spul.
7: Ja,
6: zodat je er ook profijt van hebt. Ja. Van wie is het dan? Want we altijd hebben het over data, we hebben het over systemen. Waar is het en waar blijft het?
7: Thomas, dat is de kern. Voor het eerst hebben we doorbroken de vendor lock-in situatie. Om altijd is, laat ik zeggen, is heel de IT-wereld vendor lock-in. En dan kun je geen kant op en daar betaal je alles.
6: Dat wil zeggen, als je helemaal gekozen hebt voor een aanbieder, dan moet je ook andere producten,
7: al die
6: andere diensten.
7: Is dus, wij genereren het in open technologie. Dus uiteindelijk is die productiviteit van die software wordt gedaan wat we al jaren deden, in open Java-code. En die open Java-code kan op ieder platform werken. En die is ook eigendom van de klant, niet van ons. En het is levensgevaarlijk als de klant, zijn secret source noemen we dat, het maatwerk ook nog eens bij die vendor laat doen. Al de waarde zit in die secret source voor die klant en met AI. En dan gaan we nu bij die vendors
6: maar doen. Maar kom ik dan toch ergens in dit verhaal een datacenter tegen, een cloud tegen, die wordt gerund door de Googles van deze wereld, de Amazons van deze wereld?
7: Ook daar moet je
6: dat is geen probleem.
7: Nee, je moet de soevereiniteit zien. Meer en meer gaan we nu zien dat we dus ook mede, dus alle techniek die je gebruikt, moet je ontkoppeld zien. Dus je moet eigenlijk op iedere cloud ook kunnen werken. Dus als ik in een
6: maar dat is een Amerikaanse cloud van een techgigant.
7: Ja, maar wij moeten nu zeggen, Peter Wenning denkt dat we dus nu eigenlijk alle rekenkracht zit in Amerika en China, en dat we dat hier zelf moeten doen, dat halen we nooit meer in. We moeten slimmer zijn. Je hebt 5 lagen in die wereld. Maar Jason Hung zei, je hebt eerst de elektriciteit, dan heb je de chips, dan heb je de internetwereld die je pakt, dan heb je AI. Maar nu de 5e laag is wat wij doen, die apps. En die moet je soeverein bouwen, dan zijn al die onderliggende lagen zijn niet meer relevant. En daar gaat de grote kracht komen. Dus zorgen dat de klant geen vendor lock-in heeft. Dat hij de eigenaar wordt en blijft van die software. En ook na ons aan stop leveren kan hij met iedereen anders weer aan de gang. Nou, ik kan het iedere keer weer vernieuwen. Dus daardoor blijft hij. Dus ik kan beter customer intimacy hebben, de intimiteit van de klant, dan vendor lock-in.
6: We gaan toch nog even naar die vendor lock-in. Dat is namelijk een bedenksel van de grote techbedrijven. Ja. In de vorm van een dilemma leg ik je dat voor. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
7: Ja.
4: Het dilemma.
6: Met mijn platform Rapid kan ik de tech-oligarchen serieus te lijf gaan. Of nee hoor, dat is vechten tegen de bierkaai.
7: Nee, we kunnen serieus te lijf gaan. Maar niet alleen wij, maar dan ook wel met anderen gecombineerd. Met
6: Jan Baan is hier van Rapid. IT-ondernemer en dat al bijna een halve eeuw lang. Die IT-techbedrijven uit Amerika die hebben miljarden te vertimmeren. Die hebben investeringen aangekondigd. Nou ja, daar krijgt een paard de hik van.
7: Ja.
6: Overigens zegt nu de topman van OpenAI richting de Amerikaanse overheid, je mag van mij 5%. En uiteindelijk gaat dit winst opleveren. En dat is dan ook maatschappelijke winst. Daar kunnen we allemaal van profiteren. Ja, dat zijn nobele gedachten. Dat moet je aanspreken.
7: Maar wie, nou kijk, die winst gaat nu verkeerd. We hebben nu 5 bedrijven die voor 60 miljard eigenlijk market cap hebben. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Het zou toch veel mooier zijn dat onze klanten die daar niks geen baat bij hebben, dat 60.000 unicorns ontstaan. Dus wij zorgen dat die waarde naar die klant gaat.
6: Maar dan moet je me toch even uitleggen waarom die klanten daar geen enkele baat bij hebben. Want de gedachte is natuurlijk dat die klanten uiteindelijk gaan profiteren omdat ze productiever worden, omdat ze hun winst kunnen opvoeren, toch? Dat is het idee waarom ze in AI stappen.
7: Waarom investeren zoveel? Die vendor lock-in houdt Microsoft, SAP en Oracle houdt alles vast. Nog meer vendor lock-in. Dus nu willen ze miljarden investeren om ook die AI naar zich toe te trekken. En dat is levensgevaarlijk. AI moet ontkoppeld zijn. AI moet een eigendom worden. En dat is ook een, laat ik zeggen, meer de democratisering daarvan. Van kleine bedrijven die juist op hun vakgebied nu, omdat we dus ook geen IT meer nodig hebben, maar vanuit de business, kan iedereen uniek een concurrerende positie maken. Daarom moet eigenlijk ieder bedrijfssysteem moet eigenlijk in de kern moet het eigenlijk uniek worden.
6: Maar daar heb je nog wel wat missiewerk te verrichten. Want heel veel dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn. Die bekende bedrijven, daar doen we al jarenlang zaken mee. We zitten vast in een systeem. Dan komt Jan Baan, die heeft natuurlijk een bepaald cv, dus daar wordt naar geluisterd. Maar wordt er ook echt naar gehandeld?
7: Ja, maar ik zie wel 48 jaar. Ik ben in 3 technologiewaves geweest. Maar de concepten zijn nog iedere keer hetzelfde. Dus nu zien we ook, er gaat iedere keer stapje voor stapje. Maar we hebben nu wel een doorbraak geregeld, waar ik dan eigenlijk de laatste 15 jaar eigenlijk heel veel alles me hebben en houden ingestopt heb. In een privaat bedrijf.
6: Wat is dat dan, je hele hebben en houden? Nou, dat betekent dat het ook wat heeft mogen kosten.
7: Ja, zeker. En dat doen we. En ik doe het met familieleden. Dus ik heb mijn 3 zoons en dan heb ik nog 2 kleinzoons en een andere kleinzoon, die heb je ook eens geïnterviewd, Jan Baan, die is de voorzitter van mijn stak. Dus als familiebedrijf doen we hele mooie dingen. Maar daar zien we dus juist dat we flexibel zijn. Maar nu die doorbraak, die eigenlijk al 15 jaar.
6: Maar zit je dan alles op rood als je zegt, ik heb mijn hele hebben en hou hierin gestopt?
7: Ja, dat betekent dat geen 6 huizen hebben of allerlei andere dingen. Nee,
6: 5.
7: Nee, 1. en ook daarin, je moet, dus ik heb ook, heel duidelijk offers ingebracht. En dat doet een techneut, waagt alles eraan. Behalve zijn familie, waagt hij alles aan zijn doelstelling. Dat is eigenlijk de entrepreneur. Dus de entrepreneur, je moet die entrepreneurial drive eigenlijk toch wel hebben. Dat hoop ik ook een beetje op mijn zoons over te dragen.
6: Nou, dat is wel gelukt, toch? Of zit je nog volop in de leer?
7: Ik ben er mee, want ik leun heerlijk achterover. Ik heb niks te zeggen voor het bedrijf, geen operationele verantwoordelijkheid. Maar ik kan nog genoeg, laat ik zeggen,
6: hoe vaak leef je het wel beter, ook al heb je niks te zeggen?
7: In de mag ik, heb direct contact met de techneut in India.
6: Maar als jij zegt, alles, we gaan naar links,
7: dan moet ik verkopen. Dus nee, de autoriteit zit heel duidelijk ook bij de operations. Heb ik altijd gedaan, ook in Bank Company al. Een goede entrepreneur is een slechte manager. Dat gaat niet samen. En het is ook een attitude. Om dit te doen, ook met onze mensen, is het een attitude. Wij doen hetzelfde, we zijn een fabriek.
6: Maar je mag hier niet aan twijfelen. Aan dat dit een succes wordt.
7: Oh, maar goed, kijk, al mijn succes is dalen en heuvels. En dus dat is ook een proces, maar het is betaald. Dus het voordeel ook heel duidelijk. En het is in private handen, waar wel al onze medewerkers ook een SARS-belang in aandelen ook gegeven hebben.
6: Maar je moet onderweg toch signalen krijgen van klanten of een grotere beweging zien waarvan je denkt, ik zit op het goede spoor.
7: Ja, dat is geen enkel probleem meer. Dat zit ik met onze lounge en met een paar toppers van mensen die in Mendix Out Systems ook gezeten hebben. De validatie en met klanten. Omdat ik, laat ik zeggen, als entrepreneur, met wat ik gedaan heb, heb ik autoriteit dat ik daar ook in de boardroom binnen kon komen. Normaal is een start-up kan dit niet. Laat ik zeggen, als ik nu ASML zie, had nooit geen start-up kunnen zijn. Dat is in de kraamkamer van Philips is dat gecreëerd. Jan Timmer heeft dat eigenlijk heel duidelijk vastgehouden.
6: Philips topman.
7: We noemen dat skunkwords in het Amerikaanse. Dus uiteindelijk, ik had dit nooit in een start-up kunnen doen. Ik heb dat ook gedaan, iedere keer uit die skunkwords. Ik heb uit baan al mijn kennis mee kunnen nemen opnieuw. En Cordis opnieuw. En voor de derde keer weer vernieuwend met de laatste technologie dit kunnen doen.
6: Maar wil jij dan uiteindelijk net zo groot worden als de bedrijven die je bestrijdt? Of zeg je dat is juist niet het model?
7: Nee, het model is niet. Het model wordt met een partnerorganisatie. Met die boutiquebedrijven, die maken we sterker. De ISV's, de software integrators, die de business in de boardroom hebben, die zijn nu afhankelijk van die grote vendors. En die worden gesqueezed en helemaal in de vendor lock-in. Wij maken die mensen sterker, dat ze ook hun market cap hebben.
6: Maar die mensen die zitten nu in die vendor lock-in. Die worden nu gegijzeld omdat ze die dienst hebben afgenomen. Ja. En dan
7: wij zijn een van de eerste die dit nu...
6: Hoe breek je dat dan? Want je hebt al een hoop al gemaakt. Er ligt al een hoop infrastructuur waarvan jij zegt, moeten we dus...
7: Alles wat ik gisteren gedaan heb, kan ik met een nieuw proces nu genereren. Met AI helpt me daarin. En in die blueprint kan ik in twee uur tijd genereer ik al die source. En die kan ik iedere keer nieuw doen. En die is open op de laatste technologie. Dus morgen weer, ik heb nu vorig jaar Java 21. Nu hebben we Java versie 25. Net zoals... Een onderdeel van de stuklijst, de bill of materials, kunnen constant die dingen vernieuwen. Dus we hebben ever young software, een soort evergreen, die geen vendor lock-in heeft, maar die betekent nu veel voor de business die het uitvoert. En vooral onze partners, die maken nu een sterke positie ten opzichte van die vendor. Dus die gaan nu meer verdienen, die gaan nu hun eigen business content.
6: Dus zie jij het al gebeuren, maar je zegt ook, een start-up kan dit niet. Betekent het ook dat je op dit moment nog geen winst hoeft te maken?
7: Nee, we hebben 6 jaar achter elkaar ook positieve EBITDA gemaakt. In het verleden investeer ik honderden miljoenen, wat dan eigenlijk nog geen opbrengst had. Mijn zoon heeft gezegd, pa, dat doen we niet meer, cash is king. Dus we hebben de laatste jaren dit gedaan.
6: Dat is een hele andere manier van ondernemen.
7: Ja, zeker, maar dat kun je dan achteraf nu pas weer doen. Dus dat anders zat er ook in, anders zou het ook niet kunnen doen.
6: Maar je gaat nu alsnog fors investeren?
7: Niet, de EBITDA betaald. Dat is het moordeel al. Dus uiteindelijk is al die jaren, en daar stopt ook alles in.
6: Dus je zoon had het goed gezien?
7: Ja, die hebben het goed gezien. En daar heb ik ook mijn respect voor.
6: Wanneer heb je voor het laatst zelf iets gemaakt waarvan je denkt dat is weekend software? Ben je zelf nog aan het knutselen?
7: Ik heb nog nooit geen software gebouwd.
6: Oh nee?
7: Nee, dat is dus een gave.
6: Nou, dit is de dag. Nu kan het toch?
7: Nee, dat is een gave die anderen laat doen. Dus met de business en de business genereert. Dus je gaat mee om business. De meeste hebben het over IT. Maar kijk,
6: vindt software niet zo interessant?
7: Business, nee. Software is een component die iedere dag. En die source code is helemaal niet meer belangrijk, maar die wordt constant vernieuwd en verwisseld. En dat is eigenlijk een generiek proces.
6: Wat wil je nog kwijt in de laatste minuut?
7: Nou, laten we vooral kwijt zijn. Ook voor ondernemers, durf nu eens heel voorzichtig te beginnen. Het zijn geen big bangs, het zijn kleine stapjes om eens te zorgen. En zorg nu dat je eigenlijk nu een propeller voor die EBITDA krijgt. Dat je zorgt dat je productiviteit van die kenniswerker tenminste 3 of 4 keer beter wordt. Die aan de downstream processen eigenlijk je winst maakt.
6: Jan Baan was hier. Het was me genoegen. Kom nog een keer terug.
7: Ja, ik kom graag terug.
6: Van Rapid. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Erik Aafdink had ik gisteren een gesprek. Hij is van NVM en daar hebben ze 800 tankstations in de portefeuille, maar willen ze toch sterk inzetten op verduurzaming. Hoe je dat doet, je weet het als je luistert naar de top van Nederland.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Kenny J, say it like this.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas werd gevonden bij supermarkten van Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Agenten hebben ook het huis doorzocht van de verdachte. Daar hebben zijn een auto, motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Er is extra kans dat je misgrijpt in een supermarkt van Jumbo in het zuiden. De schappen zijn leger en dat komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum.

0: in Veghel. Dat heeft last van een personeelstekort en kan de drukte niet aan. Jumbo hoopt de problemen snel op te lossen en zet extra uitzendkrachten in. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En premier Jetten heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jetten zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen zo'n cadeau. Jetten heeft de pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
2: Toen ik bij Samsung kwam, toen dacht ik al meteen van... waarom weet niet iedereen dat we Koreaans zijn? Sommigen denken zelfs dat we Amerikaans of Chinees zijn.
3: Je hoort Nicole Rosanella, director corporate marketing bij Samsung Benelux. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. Deze keer een gesprek met Nicole Rosanella. Ze is verantwoordelijk voor alle marketingcommunicatieactiviteiten van Samsung binnen de Benelux. Op de Nederlandse smartphone-markt domineren Apple en Samsung, gevolgd op grote afstand door Google, Xiaomi en andere producenten. Hoe gaat Samsung de voorsprong op de kleintjes behouden en tegelijkertijd het gat met de grote rivaal Apple verkleinen? Nou, misschien wel door in te spelen op de Koreaanse erfenis van het bedrijf, want de popmuziek en de huidverzorgingsproducten uit het Aziatische land, ja, die zijn wereldwijd razend populair. Ja, misschien weet het van oorsprong Koreaanse elektronica-merk daar ook een beetje van mee te profiteren. Je hoort het hier de komende 30 minuten in CMO Talk. En Nicole, van harte welkom.
2: Dankjewel, Klaas.
3: Ik gaf het al aan in de introductie. Elektronica-merken Apple en Samsung, ja, die domineren al sinds jaar en dag de Nederlandse markt voor de smartphones. Uit recente cijfers, die hebben we natuurlijk even op nageslagen, van stadcounter.com, blijkt dat Apple in Nederland in de maand mei een marktaandeel had van 42,5% en Samsung 30%. Ja, is dat nou een onoverbrugbaar gat? Of zeg je, nou, er komen wat leuke dingen aan, we gaan ze nog een keer pakken?
2: Nou, er komen sowieso natuurlijk heel veel leuke dingen aan. Er zijn ook al heel veel dingen geweest. Ik denk dat Samsung wat dat betreft wel iets anders is dan onze concurrenten, waar we natuurlijk heel veel respect voor hebben en altijd kijken wat zij aan het doen zijn. Wij hebben natuurlijk een bredere range, een bredere assortiment. Ook op het gebied van smartphones, maar sowieso natuurlijk op het gebied van elektronica. Dus wij bedienen eigenlijk een bredere markt. Dus we hebben natuurlijk ook met onze A-series al een hele brede markt. Maar ook nu natuurlijk met de S-serie hebben we ook weer meer een high-end markt. Ja. En we hebben natuurlijk onze foldables, waar we al straks de 8e generatie in gaan.
3: En ik hoorde net dat Apple, de geruchten gaan, dat Apple er ook mee gaat komen in 2027, de foldables.
2: Dat hebben wij ook gehoord.
3: Dat hebben jullie ook gehoord, maar dat zijn geruchten. Hey, ik ben even benieuwd, hè, want als je dan kijkt naar het Apple-ecosysteem, die hebben dat natuurlijk heel slim voor elkaar met dat met hun iCloud-systeem. Dat is een soort van web waar je eenmaal in zit, waar je heel moeilijk uitkomt. Hè. Alle foto's, alle bestanden, die staan allemaal opgeslagen, waardoor die switch kosten, eigenlijk de moeite om te switchen, gewoon best wel lastig is. Ja, hoe kan je nou je consument, hè, die Apple-addict is, hoe kan die nog losweken? Of zeg je nou, dat is een verloren strijd?
2: Wij zien dat zeker niet als een verloren strijd. Sterker nog, wij geloven eigenlijk ook in meer een open systeem. Dus wij hebben SmartThings, waarin we natuurlijk even los van al onze Samsung-producten in de breedte, dus ook tv's, telefoons, wasmachines, koelkasten op kunnen aansluiten, kunnen we ook andere merken erop aansluiten, zoals de Ring, maar ook andere producten van Google, zoals Nest. Ja. Dus daar geloven wij wel echt in, gewoon in de bredere zin. in. En we willen het eigenlijk steeds makkelijker maken om te switchen naar een Samsung. Dus we hebben Smart Switch, waardoor het eigenlijk voor andere gebruikers heel makkelijk is om al je data naar een Samsung-telefoon over te zetten. Okay. En naar het ecosysteem van Samsung
3: te verhuizen. En dan probeer je ze daar in het web te krijgen. Maar je geeft het al aan, jullie kiezen juist uitdrukkelijk voor die breedte. Hè?
2: Ja.
3: Ook koelkasten en natuurlijk ook televisies. Zit daar wel synergie in? Als je dan kijkt naar Apple, en die heeft natuurlijk heel erg op de hardwarekant van computers. Ja, en jullie gaan natuurlijk volle bak de breedte in. Waar zit die synergie voor jullie?
2: Ja, wij geloven er eigenlijk vooral in om het leven van onze consumenten makkelijker te maken. Dus overal waar waar die connectie ook makkelijk gemaakt wordt, en ook natuurlijk met behulp van AI, proberen we eigenlijk op die manier ook het meeste uit onze producten te halen. Dus natuurlijk op je smartphone wat voor de hand ligt, maar juist ook in combinatie met andere producten.
3: Ja, hoe doe je dat? Wat geef je ze voorbeeld?
2: Zoals nu hebben we natuurlijk, we zijn natuurlijk ontzettend druk bezig met de World Cup, zoals iedereen, met het WK. Wij hebben daar onze AI iMode, waarin we dus het makkelijk maken voor de tv-kijkers. Als je een wedstrijd kijkt, om bijvoorbeeld de achtergrondgeluid eruit te halen, om het beeld te optimaliseren. Dus dat is bijvoorbeeld voor onze tv's geoptimaliseerd.
3: Hey, als ik dan even kijk, hè, want Apple die zit inmiddels op de iPhone 17. Jullie inmiddels op de Galaxy S26, als ik het goed heb. Kan je dan zeggen dat jullie veel sneller innoveren dan Apple?
2: Ik weet niet of het sneller is. Ik weet wel dat wij redelijk snel innoveren. En dat, wat ik net al een beetje zei over dat we natuurlijk niet alleen omhoog maar ook in de breedte. Dus we kijken natuurlijk, dat is wel natuurlijk een van de allerbelangrijkste USP is dat we natuurlijk qua technologie altijd vooruitkijken, altijd de beste nieuwe dingen implementeren. Dat is ook natuurlijk heel erg vanuit onze Koreaanse erfgoed. Dat het innovatiegevoel altijd kijken waardoor de producten weer beter worden.
3: Ja.
2: Dus we doen het wel heel erg snel.
3: Want als je gewoon puur kijkt naar, je gaat naar de willekeurige site van een telecomaanbieder en je zet ze naast elkaar. Die topline modellen, dan ontlopen ze elkaar eigenlijk niet zoveel meer. Hè? Dus ik kan een beetje zeggen dat de innovatie een beetje aan het einde van zijn levensduur is.
2: Ik denk dat op een of andere manier innovatie iedereen altijd weer verrast. Ik denk dat met AI natuurlijk een heel mooi voorbeeld weer is, met een hele totally new paradigm shift. Dus ik denk dat er altijd wel weer wat nieuws komt. Ik denk dat uiteindelijk het ook niet alleen maar meer over specs gaat en over wat er allemaal in je telefoon zit. Ik denk ook dat het gaat om alles eromheen. Dus de beleving van het merk. Wat doet het merk nog meer voor me? Hoe kan ik het met andere producten connecten? Dus ik denk dat belangrijker wordt.
3: Je noemde net al even het Koreaanse erfgoed. Als we dan kijken naar de populariteit van Korea, het is ongelooflijk. Je hebt natuurlijk K-pop, je hebt die huidverzorgingsproducten die niet aan te slepen zijn. Ja, kan je daar als Samsung een beetje een graantje van meepikken? Korean Tech.
2: Toen ik bij Samsung kwam, toen dacht ik al meteen van waarom weet niet iedereen dat we Koreaans zijn? Sommigen denken zelfs dat we Amerikaans of Chinees zijn van onze consumenten. Dat weten we dan uit onderzoek natuurlijk.
3: Ja.
2: Dus we hebben ons Koreaanse erfgoed, waarin natuurlijk innovatie, maar ook op allerlei gebieden van K-pop, K-beauty superbelangrijk is. Maar dat gevoel van innovatie hebben wij ook in ons merk. Dus we hebben eigenlijk sinds dit jaar een nieuwe brandstrategie. Gelanceerd, waarin we dus veel meer connectie maken met ons Koreaanse erfgoed op allerlei gebieden. We doen ook heel veel voor onze members. We hebben dan Samsung members, dat is ook onderdeel van ons loyaliteitsprogramma, waarin we bijvoorbeeld ook leuke dingetjes geven aan onze members, zoals Korean face masks. Maar we doen ook samenwerkingen met bijvoorbeeld BTS, dus dat is natuurlijk een Koreaanse K-pop band.
3: Ja?
2: Dus op die manier willen we eigenlijk wel veel duidelijker laten zien dat wij ook Koreaans zijn en alles, al het goede wat daarmee te maken heeft.
3: Ja, want als ik nou vergelijk bijvoorbeeld Ziggo, die geven hun klanten voorrang bij de kaartverkoop van grote artiesten, die optreden in de Ziggo Dome. Ik kan me dan inderdaad voorstellen, zo'n samenwerking met BTS, dat jullie dat voor jullie members ook aanbieden. Moet ik daar aan denken als voorbeeld?
2: BTS partnership is nog in ontwikkeling, in de zin van wat het allemaal precies betekent voor onze markt.
3: Mm-hmm.
2: Maar inderdaad, dat zijn wel dingen waar we ook aan denken. Waar we weer voordelen kunnen geven aan onze klanten, aan onze loyale klanten vooral. En ook inderdaad samen activiteiten doen.
3: Nou, je noemt aan de ene kant klanten, dus mensen die een product van jullie hebben gekocht, maar je noemt ook expliciet members.
2: Ja.
3: Vertel eens, hoe zit dat verschil? Waar zit dat verschil in?
2: Nou, op zich is het verschil niet super groot, behalve dat ons loyaliteitsprogramma, daar word je eigenlijk member. Dan heb je vaak ook verschillende producten van Samsung. Dus je kan een telefoon hebben, maar ook een watch of buds of misschien zelfs ook een tv. Dus ja. Als je meerdere producten van Samsung hebt, maar ook zelfs naar één product, dan kun je een member worden. En als je member bent, dan heb je allerlei voordelen. Dan proberen we je te helpen om het gebruik van je telefoon zo goed mogelijk te maken, maar ook speciale offers voor onze nieuwe producten.
3: Was dat vroeger de Samsung Fun Club? Heel lang geleden, weet je dat nog?
2: Nou, dat was wel ver voor mijn tijd. Ja. Het zou kunnen.
3: Ja. Maar het is nu gewoon de Samsung Members Club.
2: Ja, je bent de Samsung member. Ja.
3: En dan moet je product registreren. Maar dan kan ik me ook voorstellen, dan zit je op een schat aan data.
2: Ja.
3: En dan is het natuurlijk interessant dat je ook wat met die data doet om vervolgens je weer in zover te krijgen dat ze weer bij jou gaan kopen. Kan je een voorbeeld geven wat jullie allemaal met die data doen?
2: Sowieso is Samsung echt een heel erg data-gedreven bedrijf. We doen heel veel testen en uitvoeren en optimaliseren en weer door. Dus we hebben inderdaad heel veel data van onze klanten, waar we natuurlijk super zorgvuldig mee omgaan. Mm-hmm. Maar vooral kijken van wie zijn deze klanten? Wat hebben ze nodig? Welke producten hebben ze? Hoe kunnen we ze helpen de producten die ze hebben te verbeteren met tips en tricks, leuke nieuwe apps en al dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld als we nieuwe producten lanceren, dan hebben we altijd speciale, speciale activiteiten voor hun. Nu hebben we bijvoorbeeld tijdens de World Cup hebben we een soort van rad van fortuin voor al onze members, waarbij ze allerlei producten kunnen winnen, maar ook allemaal de kortingen. Dus op die manier proberen we ze natuurlijk
3: aan je te binden en extra te belonen. Ja. Nog even een vraag. We hebben het natuurlijk even gehad over Apple, maar ik ben ook benieuwd naar, er zijn natuurlijk veel nieuwe kleine spelers, maar ook duurzame spelers, hè, zoals Fairphone, ook eerder hier in de CMO Talk. Van welke concurrent kijk jij echt met bewondering naar?
2: Nou, wij kijken eigenlijk wel met bewondering naar al onze concurrenten. Want zij houden ons scherp. We leren heel veel van ze. En we proberen gewoon altijd te kijken van wat is hun USP en hoe relateert dat tot ons? Maar uiteindelijk proberen we ons ook gewoon vooral op onszelf te focussen.
3: Begrijp. Maar als je nou eentje uit moet kiezen, Xiaomi, Google of juist Fairphone vanuit die duurzaamheid, waarvan zeg je nou?
2: Ja, Google is natuurlijk ook onze partner. Dus
3: die valt af?
2: Nou, ik kan zeggen, dat is een makkelijke keuze. Om te zeggen dat we werken natuurlijk heel veel samen met Google. Dus we hebben sowieso heel veel bewondering voor Google. En we proberen elkaar ook te versterken. En dat is wat je ook eigenlijk ziet in de producten.
3: Dat is ook wel ingewikkeld. Want aan de ene kant ben je partner. Maar aan de andere kant, zij maken ook telefoons. Dus dan ben je ook weer concurrent.
2: Ja.
3: Hoe uit dat zich in de praktijk? Is dat lastig?
2: Nee, dat is niet lastig. Nee hoor. Het blijft uiteindelijk een samenwerking. En uiteindelijk gunnen we onze partners ook om hun eigen dingen te doen. En te kijken waar dat hun brengt natuurlijk. Ja. Dus dat.
3: Zolang je nummer 2 bent, is prima.
2: Ja, nummer 1 is beter.
3: Okay. Ik wil met jou naar de dilemma's. En je moet er steeds eentje kiezen. Okay. Ja, ben je er klaar voor?
2: Jazeker. Ja?
3: Nou, let's go. Als eindverantwoordelijke voor marketing binnen de Benelux heb ik veel vrijheid, of vanuit Zuid-Korea worden de belangrijkste beslissingen gemaakt?
2: Ik zou zeggen dat het 50-50 is.
3: Oké, en als je moet kiezen, de belangrijke beslissingen?
2: Ik zou dan wel zeggen Korea, denk ik.
3: Het wereldkampioenschap voetbal is voor televisieverkopers een mega kans, of wij merken nauwelijks meer vraag naar onze tv's?
2: Nee, het is zeker een mega kans, ook voor ons.
3: In 2030 hebben we allemaal onze eigen AI-assistent in ons oor, of gebruiken we nog steeds een smartphone?
2: Ik denk het eerste.
3: Een smartphone moet 5 jaar mee kunnen, of dan hebben onze toestellen hun beste tijd wel gehad.
2: Ik denk dat ze wel mee moeten kunnen, maar ook wel een beetje tweede.
3: Een dikke bonus voor elke enkel de chipmedewerkers van Samsung. Terecht of oneerlijk?
2: Ik denk wel. Ja, ik weet niet. Vind ik een moeilijke.
3: Dus je moet kiezen.
2: Ik mag daar ook verder eigenlijk niet echt uitspraken over doen.
3: Oké. Mijn wasmachine, droger, stofzuiger, koelkast, televisie en telefoon zijn van Samsung. Of Ik heb stiekem ook nog andere merken in huis.
2: Ik heb wel een aantal Samsung-producten, maar nog niet alles.
3: Dus ook stiekem een paar andere merken in huis.
2: De wasmachine moet binnenkort vervangen worden, dus dan weten we wat voor merk dat wordt.
3: De gast is Nicole Rosanella, verantwoordelijk voor alle marketingcommunicatieactiviteiten van Samsung binnen de Benelux. Nou Nicole, ik hoef jou niet uit te leggen welk dilemma extra pijn deed. Toch? Of wil je er eentje uitlichten zelf?
2: Van deze dilemma's?
3: Ja.
2: Ik denk dat... Wat was het eerste dilemma ook alweer?
3: De eindverantwoordelijkheid. Die gaf
2: ja,
3: je
2: de
3: aan
2: eindverantwoordelijkheid.
3: 50-50.
2: Ja, inderdaad. Ik denk dat het soms wel een interessant veld is waar we ons in begeven. Want we hebben natuurlijk te maken met een heel groot bedrijf. Vijfde merk, zegt Interbrand.
3: Ja.
2: Wereldwijd. Ja, zeker.
3: Qua merkwaarde, toch?
2: Qua merkwaarde, ja. Dus we hebben natuurlijk grote invloed van Korea. En ook vooral op het merk zelf. Merkidentiteit, maar ook op de producten. En alles wat er... de positionering van de producten. Maar wat ik wel heel leuk vind bij Samsung is dat we nog wel... zeker wat ik al zei, 50-50. Ook wel voor een groot deel gewoon ons eigen beleid kunnen voeren hier. Onze eigen campagnes, activiteiten met influencers. Pers, alles ook nog wel zelf kunnen doen, ook op social. Dus het is wel echt 50-50.
3: Als ik jou hoor praten over lokaal beleid, eigen campagnes, influencers, dan zie ik jou een beetje beginnen op te fleuren.
2: Ja.
3: Heb je iets waarvan je zegt, daar ben ik nou heel erg trots op, waar we nu mee bezig zijn?
2: Ja, ik ben zeker wel trots op een aantal dingen. Nou, we hebben het al over gehad over CRM. Sowieso het laatste jaar hebben we er ook wel weer heel veel slagen in gemaakt. Maar ook zeker onze hele social media benadering. Waarin we juist, we krijgen ook daar heel veel content vanuit Korea. Maar we hebben daar ook wel echt onze lokale approach benadering. Waarin we veel meer authentiek, veel meer op thema's die hier spelen. Met een knipoog, met een fun factor. Toch op die manier ons merk wel echt meer karakter geven. En daar ben ik wel echt trots op.
3: Leuk. En het WK, dat doen jullie ook het een en ander. Volgens mij werk je ook veel samen met influencers.
2: Ja.
3: Ik zag een hele bekende voetballer nog langskomen in jullie commercials.
2: Ja.
3: Wat zijn je verwachtingen daarvan? Waarom is zo'n partnership zo belangrijk? Want het is WK en ik kan me voorstellen dat dit soort campagnes toch internationaal worden aangestuurd.
2: We hebben natuurlijk een partnership. Het is een Europees partnership met Thierry Henry gelanceerd.
3: Die wilde ik noemen, ja.
2: Ja. wat voor ons vooral heel belangrijk is. Kijk, iedereen kent Samsung al. We zitten niet meer op merkbekendheid. We zitten echt meer op merkbeleving. En op die manier, met behulp van Thierry Henry, willen we natuurlijk veel meer laten zien waar ons merk voor staat. En een beetje hulp om dat aan de mensen te brengen. Daarnaast doen we ook heel veel activiteiten daaromheen om echt die beleving te verbeteren. Dus dat is. Dat is eigenlijk waar wij ons op richten.
3: Leuk. Dan nog even over loyaliteit. Want dat zit ook in jouw portefeuille. Je noemde al van, we hebben natuurlijk onze eigen members database. Daar zitten wij op heel veel data. Dan ben ik benieuwd van, als je dus weet wanneer mensen producten hebben gekocht. Hoe werkt dat dan dat je mensen gaat triggeren om wanneer het eigenlijk tijd is om weer een nieuw product te kopen? Want aan de ene kant geef je bij de dilemma's aan van 5 jaar, dat moet op zich wel kunnen. Maar het is natuurlijk ook, ik begrijp ook, marketing is natuurlijk ook verantwoordelijk voor natuurlijk het stimuleren van de verkoop. Hè, zorgen voor klantgroei. Wanneer gaat nou die trigger af dat mensen moeten upgraden naar een nieuw telefoon?
2: Ja, we hebben daar natuurlijk allemaal datamodellen voor. Dus we weten eigenlijk over het algemeen wel wanneer het de grootste kans is dat bijvoorbeeld mobiele telefoongebruikers weer willen upgraden. Of misschien een ander product erbij willen kopen, meer cross-sellen. Of wanneer bijvoorbeeld tv-gebruikers weer aan de beurt zijn om een nieuwe tv te kopen. En dat weten we ondertussen best wel goed.
3: Dus. Nou, hoe zit een beetje die data eruit? De gemiddelde Nederlander, hoe lang doet hij met zijn telefoon?
2: Nou, tussen de 1 en 2 jaar.
3: Zo kort?
2: Ja.
3: Echt?
2: Ja, en het heeft toch wel echt ook te maken met innovatie. Dus het gaat gewoon allemaal heel snel. Ja. Je wilt toch weer meer nieuwe snufjes in je telefoon. Dus en aan de tv-kant weten we dat ergens tussen de 4 en 5 jaar... dat is wel maximaal. En als je dan ook nog een World Cup, een WK of een EK hebt, dan gaat het vaak nog iets sneller. Dan
3: gaat het nog iets harder. Want ik zag ook, jullie bieden natuurlijk ook jullie televisies. Je hebt allerlei deals, hè? Dus jullie werken samen met retailers, maar jullie bieden ook jullie televisies aan via jullie eigen kanaal, via jullie eigen webshop.
2: Ja.
3: Daar sturen jullie dus ook gericht op, hè, met zo'n WK-campagne. Dan zet je ook een aantal producten heel expliciet in de verkoop.
2: Ja, we werken natuurlijk heel nauw samen met onze retailers daarin. In de zin van welke producten we... Want we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld op tv's een hele breed scala aan producten. Dus we kijken altijd van welke producten gaan we samen met onze retailers in de markt zetten.
3: Ja. Nog even terug naar je opmerking over, want dat triggert mij toch wel. Want je zegt van ja, gemiddeld een jaar, misschien anderhalf jaar zijn mensen alweer toe aan een nieuwe telefoon. Het heeft te maken met innovatie. Maar dan denk ik, lithium, alle producten die, of de grondstoffen, dat is het woord wat ik zocht, wat nodig is om uiteindelijk die telefoons te maken. Ja, die zijn superschaars, worden alleen maar schaars, dus ook geopolitiek. Dan denk je, hoe lang kan dit nog doorgaan, hè? Deze reis van... Het is natuurlijk niet heel erg duurzaam.
2: Ja, kijk, telefoons en andere producten gaan natuurlijk wel langer mee. Vandaar dat er natuurlijk best een hoge resale value zit op de waarde van het opnieuw doorverkopen van je telefoon. Ja. Of andere producten. Dus dat is natuurlijk wat je ook wel ziet in de markt. Wat steeds groter wordt. Tweedehands, om maar zo te zeggen. Ja, maar dan gerefabbed. Ja.
3: Faciliteren jullie daar ook in?
2: Nou, we zijn daar wel. Ja, we werken daar wel ook op samen, inderdaad. Ja. Dus je kunt wel je telefoon ook inruilen als je een nieuwe koopt. En dan krijg je ook een bepaalde waarde voor terug.
3: Ja.
2: Dus op die manier proberen we natuurlijk ook meer duurzaam te zijn. En ook, we weten dat die telefoon het nog eigenlijk heel goed doet. Ja. Dus kunnen we een beetje doorverkopen aan...
3: Het probleem is vaak ook de batterijen. Dat de batterij er op een gegeven moment mee uitscheidt. Dan als die onder de 80% is, dan wordt het tijd om een nieuwe te nemen. Heb ik me laten vertellen. Of is dat een broodje aap?
2: Nou, ik denk dat ook batterijen steeds beter worden.
3: Oké. Mooi. Ik wil met jou naar de estafettevraag. Want in onze vorige aflevering was de gast Laurens-Jan Duvignot. En hij is directeur Beauty and Wellbeing bij Unilever. En met hem sprak ik onder andere over de reorganisatie bij Unilever. Dus na de afsplitsing van Magnum is ook aangekondigd dat hele voedingsdivisie apart wordt gezegd. Ja, dan blijft dan nog de beauty en haarverzorgingslijn en persoonlijke homecare blijft dan over. Ja. En hij had een leuke vraag voor jou.
4: En wat mij gelijk opviel is dat het eigenlijk heel goed gaat met Samsung. Dus ze hebben een hele succesvolle Q1 afgesloten. Omzet records verbroken. Maar toen ik wat verder ging zoeken, was dat met name gedreven door AI. Hoe kan het eigenlijk anders? En met name eigenlijk alle producten die door de consumenten gebruikt worden, hebben het best wel zwaar. Mm. Met name vanuit een stukje winstgevendheid. Dus mijn vraag naar haar zou eigenlijk zijn, wat betekent dat voor puur de marketing-executie van Samsung Benelux?
3: Nou, allereerst even, herken je het beeld wat Laurens-Jan schetst?
2: Ja, natuurlijk. We zien natuurlijk in de hele chipmarkt die de prijzen omhoog... en wat natuurlijk in principe een beetje platgeslagen door AI komt... die de prijzen omhoog drijven. Dat zien we natuurlijk allemaal.
3: En hij noemt ook expliciet dus de consumentendivisie. Hè, dus dat wat lastiger is, hè, de consumentenproducten. Er loopt wat achter qua winstgevendheid. Is dat ook een herkenbaar beeld?
2: Ja, is iets waar ik eigenlijk lokaal niet heel veel over kan zeggen. Maar als je dat... onze global cijfers heeft gezien, dan...
3: Dan moet dat kloppen.
2: Dan moet dat kloppen.
3: Maar dan even de vraag van, als die global cijfers kloppen, nou, daar gaan we dan vanuit. Dan moet je er natuurlijk lokaal iets mee. Dus wat betekent dat voor de marketing-executie? Heeft dat invloed op jullie strategie?
2: Ja, zeker. Niet alleen dat, maar eigenlijk sowieso is Samsung wel eigenlijk op een moment waarin we, ik heb het net al een beetje gezegd, waarmee we veel meer bezig zijn met onze merkbeleving. Dus echt meer ook de perceptie van het merk. En de waarde die daaraan toegekend wordt. Dus we hebben natuurlijk heel veel producten, maar uiteindelijk is het één merk. Dus hoe creëer je die connectie met mensen, met je merk? Dus dat is waar wij eigenlijk dit jaar vooral ook weer extra mee bezig zijn. Dus hoe doen we dat? Ja, dat doen we dus eigenlijk vooral met Green Heritage. Dus we proberen echt veel meer die link te maken met Green Heritage. Om te laten zien dat het wel echt ook qua innovatie, qua betrouwbaarheid, echt meer op die manier die connectie gemaakt wordt. En ook met allerlei andere dingen, zoals bijvoorbeeld onze servicepropositie. Om op die manier die betrouwbaarheid en ook gewoon de perceptie van het merk omhoog te tillen, waardoor de waarde ook vergroot.
3: Mooi, we vliegen door de tijd. Ik heb hier nog heel veel te vragen. Ik moet echt afronden. Maar gelukkig hebben we natuurlijk de podcastversie. Voor nu wil ik jou danken voor je komst. Nicole Rosanella, verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten van Samsung binnen de Benelux. Nou ja, ik zeg ik wil nog veel meer horen van Nicole. Dat kan natuurlijk in de podcastversie. Dan praten we nog even door over dat wereldkampioenschap voetbal. En natuurlijk ook omdat het een belangrijke moment moment is voor Samsung. Ik hoop dat je over 2 weken weer luistert. Ja, dan gaan we iets leuks doen. De eerste aflevering van de CMO Talk Summer School. Waarin ik over de hele zomer in 3 afleveringen... iedere keer 2 marketinghoogleraren interview. Over de laatste stand van het marketingvak. Dus ik hoop dat je dan weer luistert. Voor nu dank. En tot de volgende.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work. I got lost inside my head. In my head.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas werd gevonden bij supermarkten van Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De agenten hebben ook het huis doorzocht van de verdachte. Daarbij zijn een auto, motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Er is extra kans dat je misgrijpt in een supermarkt van Jumbo in het zuiden. De schappen zijn leger en dat komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Dat heeft last van een personeelstekort en kan de drukte niet aan. Jumbo hoopt de problemen snel op te lossen en zet extra uitzendkrachten in. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En premier Jetten heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jetten zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen zo'n cadeau. Jetten heeft de pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
7: Hoe snel word je veroordeeld als er een melding van grensoverschrijdend gedrag tegen je wordt gedaan? In het Nederlands Fotomuseum leidde dat tot het ontslag van directeur Birgit Donker. Zij werd ontslagen vanwege beschuldigingen van sociale onveiligheid, maar de rechter heeft nu geoordeeld dat dat ontslag onterecht was en dat er te overhaast is gehandeld. Wat betekent zo'n beschuldiging voor degene die hem krijgt? En reageren werkgevers soms sneller dan de feiten überhaupt toelaten? We spreken hierover met onze gasten Thea Vlot, arbeidsrechtadvocaat bij Citius Advocaten, en Erwin Koenen, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Thea, het is een mijnenveld geworden. Iedereen kan tegenwoordig een onveiligheidsknop indrukken of een melding doen, en dan heb je een gigantisch probleem als werkgever.
8: Dat klopt. Ja, het is een mijnenveld. Ja, of je een gigantisch probleem hebt, dat hangt er dan weer af hoe je ermee omgaat natuurlijk als zoiets gebeurt. Maar het wordt wel vrij snel spannend. Je noemt het een mijnenveld, ik zou zeggen op eieren lopen.
7: Op eieren lopen. We gaan daar straks uitgebreid met elkaar verder over praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Ja, Arjan, het is vakantietijd. Wij gaan na vandaag, wij gaan niet met vakantie.
9: Nee,
7: wij gaan gewoon
9: niet
7: ergens anders werken, toch?
9: Ja.
7: Maar opladen en zo.
9: Ja, salarisdienstverlener SD Works heeft recent onderzoek gedaan en zij concludeerde dat de werkende Nederlander gemiddeld 13,7 dagen nodig heeft om het batterijtje weer helemaal op te laden. Zeg maar een week of twee.
7: Ja.
9: En bij jongeren is dat iets minder en bij ouderen is dat vanzelfsprekend iets meer.
7: Hey, en hoe moet je nu die 13,7 dagen of die 2 weken, hoe kun je die het beste inrichten om zo goed mogelijk, want daar gaat het uiteindelijk om, dat je weer vol energie terugkomt bij de werkgever en aan de slag gaat. Hoe kun je die 2 weken nu het beste inrichten?
9: Nou, de belangrijkste advies is ook, doe het aaneengesloten. Dus niet in een blokje hier en een blokje daar en toch weer een dag werken en weer wat kunnen doen. Dus echt even 2 of 3 weken lekker aan elkaar gesloten. En ga een klein, maar dit is de open deur voor iedereen, ga een klein beetje relax die vakantie in. Dus niet al bellend en al mailend en al conference callend, je vakantie in rennen onderweg naar het vliegtuig. Beetje relaxen.
7: Ja, dus al een paar dagen daarvoor laptop dicht.
9: Zo is het.
7: Vacation mode on.
9: On.
7: Oké, nou leuk. Wij zijn in ieder geval de komende 6 weken van vanaf Playa del Amstel te horen, waar we gewoon doorwerken. Want wij maken iedere week een uitzending over employer brands. Dus daar kijk ik naar uit. Dat wordt een hele bijzondere vakantie voor ons. Dan heb je ook nog nieuws over stagevergoedingen. En die zijn verplicht. En dat klinkt heel positief. En dat ik denk van, goed.
9: Maar daar zit een adeltje onder het gras.
7: Oh,
9: daar komt hij. Alle studenten die stage lopen, die moeten straks recht krijgen op een stagevergoeding. Tenminste, dat schrijft minister Rianne Letscher van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. En die vergoedingen moeten dus verplicht worden. Echter, de hoogte van die vergoedingen zijn niet vastgelegd.
7: Ja.
9: Dit is de adder.
7: Ja.
9: Dus ze zeggen, ja, er moet een verplichte vergoeding komen voor mbo, hbo en wo stages. Alleen je moet zelf afspreken wat dan die hoogte is.
7: Maar als je dan zo ver bent als minister en je hebt het geregeld, waarom maak je hem dan niet af? En zeg je, hang je daar een minimum aan? Is toch iedereen blij?
9: Ja, het heeft de urgentie snap ik wel. Want er zijn al bijzonder veel initiatieven. Denk aan het stagecode hbo. En het stagepact MBO, daar hebben wij het ook al vaker over gehad in onze uitzendingen. En die hebben nog niet bereikt wat ze wilden bereiken. Dus die hebben nog niet het succes behaald wat ze wilden doen. Dus heel fijn dat er aandacht aan gegeven wordt. Waar er een beetje waar de angst zit omtrent dit onderwerp, is dat er, want er zijn al te weinig stageplekken, zeker in het MBO-onderwijs, is dat er nog minder stageplekken gaan komen. Alleen, ja, ik denk, ja, oké, jongens, dan is dit niet de oplossing.
7: Ja, dus verplicht je de markt om bijvoorbeeld, je moet minimaal €400 per maand voor goeding, dan zeggen een hoop bedrijven, toedeledoki, zoek het uit met je stage.
9: Juist, en er zijn hbo en wo niet, maar op mbo zijn er echt al te weinig stageplekken. Alleen ik denk dat er een andere discussie aan de grondslag moet liggen. En dat is, hoe equipeer je die werkgevers nou heel erg goed om met die stageplekken om te gaan? En dat die stagevergoeding verplicht wordt, dat vind ik heel normaal. Alleen, ja, daar is, wat moet ik dan zeggen, hier heb je €50 en een zak kauwgomballen. En dan is het wel geregeld.
7: Daar
9: los je natuurlijk niks mee op.
7: Liever met vakantie, Arjan.
9: Dat denk ik ook.
4: Nick Ajowijnen en Arjan Elbers.
7: Een melding, een onderzoek en soms direct grote gevolgen. We praten over de vraag hoe organisaties omgaan met beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. En of er ook voldoende oog blijft voor de positie van de beschuldigde. Waar hebben we het over? En Thea, jij hebt ook naar de situatie van het Fotomuseum gekeken.
8: Ja.
7: Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat valt jou daarin op?
8: Wat daarin opvalt is dat, en dat schrijft de rechter ook eigenlijk in de uitspraak op, dat het Fotomuseum veel te hard is gaan hollen op een bepaald moment. En ook helaas de verkeerde kant op. Dus de eerste meldingen die er kwamen, of de eerste berichten over een, ja, schrikbewind, hè, dat zijn dan woorden die er...
7: sociale onveiligheid.
8: Sociale onveiligheid, schrikbewind, onveilige werksituatie, die werden door de Raad van Toezicht nog wel serieus genomen, in de zin dat ze daar eigenlijk achter de directeur gingen staan, achter de bestuurder gingen staan aanvankelijk. Maar toen dat doorging met die berichten, hebben ze eigenlijk dat ingetrokken en hebben ze deze dame heel snel op non-actief gezet. Beschuldigd van alles en nog wat. Terwijl het helemaal niet duidelijk was dat ze al die dingen waar ze van beschuldigd werd ook gedaan had, dat ze die fout had gedaan. Dus het ging heel snel de verkeerde kant op.
7: Ja. Was geen controle.
8: En het liep uit de hand.
7: Ja. Hey, en als je, wat het net in de intro al over, je hebt van 10, 20 jaar geleden voorbeelden, dan heb je het over pesten, slaan, iets gechargeerd. En nu heb je het over niet gezien worden, niet gehoord worden. Kun jij eens vertellen wat nu concreet wel tot grensoverschrijdend gedrag behoort en wat niet vandaag de dag? Dus waar hebben we het over?
8: Maar ik kan dat niet vertellen, want het is een subjectief begrip eigenlijk. Hè?
7: Ja.
8: Wat ervaar jij als onveilig? En dan zijn er vaak protocollen, als het goed is, bij werkgevers, waarin een poging wordt gedaan om onveilig gedrag te beschrijven. Maar dat lukt natuurlijk nooit helemaal, want dat komt dan toch vaak neer op, als jij het gevoel hebt dat je niet veilig bent, dan ben je niet veilig. Mm-hmm. Althans, dan mag je zeggen dat het onveilig voelt. Maar het gaat vaak om... daar gaat Erwin zo meteen ook iets over zeggen. Het gaat
7: laten we meteen naar Erwin gaan. Erwin, jij bent vertrouwenspersoon. Kun jij eens vertellen wat jij aan verandering ziet qua meldingen die jij krijgt?
10: Of er nou echt verandering... Kijk, het is wel zo dat in de maatschappij het lontje korter is geworden. Dat mensen minder snel iets accepteren. Het probleem is dat... men niet altijd het lef heeft om daarover in gesprek te gaan. En dan kunnen dingen dus escaleren. Het mooie is, als mensen de weg naar de vertrouwenspersoon weten te vinden, dan zie je dat in 85% van de gevallen, want wij doen daar onderzoek naar als LVV, 85% van de gevallen van de meldingen die bij ons, bij onze vertrouwenspersonen komen, die worden via een gesprek of anderszins worden die opgelost.
9: Mm-hmm.
10: Soms via mediation en soms via een gesprek. Maar een heel klein aantal gaat dan door naar een klacht. Ik geloof dat 4% uiteindelijk maar naar een klacht gaat.
7: Maar zeg jij daarmee ook dat het komt doordat de maatschappij verandert? Jij zegt letterlijk mensen hebben een korter lontje. Betekent dat mensen minder pikken en dat daardoor werkgevers daarop moeten aanpassen? En als je dat dan analyseert, welke andere meldingen krijg je dan? Dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden of 20 jaar geleden?
10: Ik denk inderdaad dat mensen minder accepteren. Maar misschien dat het vroeger wel zo was dat mensen te veel accepteerden.
7: En op welke gebieden accepteren ze dan minder? Dus wat pikken ze niet meer?
10: Nou, het onheus bejegenen van mensen. Dus dat je wordt uitgekafferd door je werkgever, door je leidinggevende. Of collega's die vervelende opmerkingen maken of je pesten. En het is goed, hè, dat daar ook aandacht voor is.
7: Heel goed.
10: De kunst is alleen om het bespreekbaar te maken en te voorkomen dat het escaleert.
7: Ja. En welke rol heb jij hierin als vertrouwenspersoon? Iemand komt bij jou en die zegt, joh, Erwin, ik ervaar microagressie.
10: Ja. De vertrouwenspersoon die gaat dan vervolgens met betrokkenen. En laat ik het vooropstellen, een vertrouwenspersoon is partijdig.
7: Ja.
10: Die is voor op dat moment degene die bij hem komt.
9: Ik meld me bij jou en jij bent eigenlijk altijd voor mij
10: ben
9: als
10: ik jouw
9: melder.
10: Oké. Okay. Ja. De vertrouwenspersoon gaat ook geen onderzoek doen naar de waarheid. Die staat de melder in dit geval dan bij. En dan daar is een van de eerste vragen van, nou ja, vertel hè, wat je wil vertellen. En daarna komt ook aan de orde van, maar wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je dat er gedaan wordt? En dan gaat de vertrouwenspersoon helpen om de verschillende opties te bekijken, te bespreken en de voor- en de nadelen van die verschillende opties te bespreken.
7: Uh-huh. Ja, dus jij bent adviseur van in dit geval het vermoedelijke slachtoffer, de melder.
10: Ja, adviseur is misschien nog.
7: Je helpt die persoon.
10: Je helpt, je ondersteunt hem, want de regie blijft bij die betrokkenen.
7: Ja, snap ik.
10: Je wordt niet overgenomen door de vertrouwenspersoon.
7: Ja, en nu lukt dat niet, bijvoorbeeld. En iemand denkt van ja, ik vind het wel fijn, die coaching van Erwin, maar ik ga toch een melding doen. Thea, hoe moeten bedrijven dan juist reageren? Want we hadden net het voorbeeld van het fotomuseum. Maar daar liggen natuurlijk protocollen. Je denkt het is dan heel makkelijk, want je gaat een protocol volgen, maar het gaat heel vaak mis. Maar hoe moeten bedrijven juist reageren op het moment dat er een melding komt?
8: Ja, daar liggen eigenlijk helemaal niet altijd protocollen.
7: Oh.
8: Dat is idealiter wel het geval. Een vertrouwenspersoon heeft, als het allemaal goed geregeld is, ook een protocol. Want dat kan die dan aan degene geven, mm-hmm, die klaagt, zodat hij ook weet waar die instapt. Bedrijven hebben, ja, ik denk dat ik kan zeggen, als het goed is, ook een protocol. Hoe gaan we om met klachten? Maar dat is er niet altijd. En als het er wel is, dan zitten daar natuurlijk nog allerlei situaties in die niet benoemd zijn. He, om een voorbeeld te geven, ook aanhaken bij het fotomuseum. Het is denkbaar dat er een situatie is na aanleiding van een melding over onveilig gedrag, dat je het nodig vindt als werkgever om degene over wie de klacht gaat te schorsen. Dus het is niet per definitie verkeerd om dat te doen. Maar ja, vaak is dat wel. Ja, het is sowieso een erg vergaande maatregel. Dus je moet heel goed nadenken of die passend is in dat geval. Maar dat staat natuurlijk niet in zo'n protocol. Dus er staat dan bijvoorbeeld, als het erg genoeg is, kan diegene geschorst worden.
9: Dus
8: maar ja, dan moet je toch
9: heel veel met subjectiviteit te maken houden.
8: Ja, en niet ingevulde gevallen. Het is natuurlijk toch iedere
7: en
8: keer
7: en als het
8: anders.
7: Heel subjectief is en daardoor ook lastig, hoe kun je dan het als bedrijf zo doen dat het in ieder geval voor de vermeende dader, de melder en voor de vermeende slachtoffer, ja, dus andersom, dat het toch goed voelt of dat het toch juist loopt?
8: Dat is een hele moeilijke vraag, denk ik. Zorgvuldigheid is een hele belangrijke term natuurlijk hierin. Je moet zorgvuldig opereren, maar ja, ook dan zeg je weer, wat is dat dan in een specifiek geval? Ik denk dat je goed oog moet hebben voor degene die klaagt, maar zeker ook goed oog moet hebben voor degene die tegen wie de klacht zich richt.
7: En hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat dat voor beide dan fijn voelt of goed loopt?
8: Nou, bijvoorbeeld zorgen dat er waarborgen zijn dat het proces eerlijk plaatsvindt. Ja, en dan ga je natuurlijk weer vragen, wat zijn dan die waarborgen? Maar dat hangt heel erg van de situatie af. Maar in het geval van het Fotomuseum bijvoorbeeld had de Raad van Toezicht heel snel over een aantal punten van kritiek geoordeeld dat de bestuurder het niet goed had gedaan. Zonder haar eigenlijk goed te bevragen daarop. Zonder haar eigenlijk de gelegenheid te geven om haar zegje te doen en haar bewijsstukken aan te leveren. Was bijvoorbeeld ook afgesloten van de mail, waardoor ze niet bij stukken konden. Ja. Dus dat soort dingen. Dus je moet zorgen dat er ook waarborgen zijn dat iemand gewoon een eerlijke kans krijgt, dat het proces eerlijk is.
7: Ja, Arjan, je hebt ook gekeken hoe de mensen, bedrijfsleven, werknemers, werkgevers daar zelf over denken. Je hebt een poll uitgezet. Kun je ons daar eens in meenemen?
9: Natuurlijk. Eerder deze week hebben wij op onze LinkedIn-pagina een poll uitgezet. En we zeiden, wat is volgens jou de grootste uitdaging bij jullie op de werkvloer wanneer het gaat om sociale onveiligheid en eventueel grensoverschrijdend gedrag? Dat is wel heel typisch. 67% van alle respondenten zegt, er wordt te weinig ingegrepen. Dus dan zit er iets van onveiligheid. 22% zegt er wordt te snel geoordeeld. En 11% zegt er is hier geen hoor en wederhoor.
7: Erwin, hoe reflecteer jij op deze cijfers?
10: Ik vind dat wel verontrustend.
7: Waarom?
10: Nou, als je dus hoort dat een deel...
9: 67% zegt er wordt te weinig ingegrepen.
10: Ja. Dat zegt iets over de cultuur in de organisatie. Dat er dus dingen kunnen voortbestaan. Dat er niet wordt ingegrepen. Dat er niet wordt gecorrigeerd.
7: Maar is het niet zo dat een deel van die 67% dan misschien wel al bij de vertrouwenspersoon is geweest en bij jou van jou al advies heeft gehad? Of iemand gelijk jou?
10: Nou, waarschijnlijk niet. Want dan is er op een of andere manier een ingreep, een interventie geweest wat geleid heeft tot tevredenheid, althans meestal.
7: Ja, dan niet een officiële melding, maar via jou wel opgelost. Ja.
10: Ja. Dus we zullen in Nederland meer met elkaar moeten kijken van hoe gaan we dit oplossen? Hoe zorgen we nu dat iedereen veilig kan werken? En ik vond het verontrustend dat minister Aartsen liet weten dat de verplichte gedragscode, die had hij in een conceptwet staan. Mm-hmm. Dat hij die niet zou invoeren. Hij had een negatief advies gekregen over de club die gaat over lastendruk. Toen zei hij, nou, dan ga ik het niet invoeren. Ik ga dus niet met een wet komen. Onze oproep als LVV is aan de sociale partners, laten we nou zorgen dat het in de cao's komt te staan. Gedragscode voor een bedrijf, dat is geen rocket science. Dat is niks ingewikkelds. Je schrijft op wat je vindt dat niet kan. En vooral wat ook wel kan en moet in een organisatie.
9: Maar moet je, het is geen rocket science, maar moet je dat dan helemaal specificeren? Want terecht wat Thea net zegt, het is heel vaak subjectief. Wat voor jou heel vervelend kan zijn, kan voor mij een heel leuke grap zijn. En daar kan exact compleet andere interpretatie achter zitten.
10: Ja, maar als wij opschrijven van, jij gaat niet je collega pesten. Mm-hmm. Dat kan allerlei vormen hebben. Maar dan weet jij dat als je hem om te pesten iedere keer zijn koffie over zijn bureau gooit, dat je iets doet wat niet oké is.
9: Ik heb ook beloofd dat ik ermee zou stoppen.
7: Nee, klopt. Je hebt het ook niet meer gedaan. Dus.
8: Je maakt werkgever duidelijk dat je er actief mee bezig bent om dit soort dingen te voorkomen. Wat natuurlijk niet betekent dat het dan onmiddellijk ophoudt. Maar je zegt, kijk, wij hebben hier regels. Dit zijn onze regels. Die gelden. En daar kan iemand dus ook een beroep op doen. Hè,
9: dus
8: als
9: je
8: dan toch gepest wordt. Dus het is
9: kleur bekennen.
8: Ja, en dat wordt ook van je gevraagd. Hè. Dat is die zorgplicht. Je moet actief als werkgever zorgen dat je omgeving, de werkomgeving veilig is. Ja, als je dan geen protocol hebt, dan sta je natuurlijk wel een streepje achter. Ik wil niet zeggen dat het dan per definitie foute boel is. Maar dan zal je toch moeten uitleggen. Ja, waarom heb je dat eigenlijk niet?
7: Ja. Nou ja, in die zin, je moet zorgen dat het veilig is. Dat klopt, hè, voor melder, maar ook voor potentieel dader. En nu hoor je wel eens verhalen over van die grote corporates, de KPN's van deze wereld, dat dan mensen eigenlijk het gevoel hebben als zogenoemd dader, maar niet bewezen dat ze met een heel nagevoel in één keer toch buiten staan. En dan denk ik, ja, er zijn gewoon ook een hele hoop bedrijven die zijn bang en die zijn bang voor reputatieschade. En die zetten HR in als soort van reputatiemanagement tool. En de vermeende daders, wat dus dan vaak niet bewezen is, die worden worden met de bosjes buiten gezet. En hoe krijgen we daar balans in? Tenminste, ik zie daar echt een stijging in. Jij ook?
8: Ja, dat herken ik ook wel. Er zijn mensen die zeggen, nou, dat is eigenlijk niet meer te doen om leidinggevende te zijn. Want je moet zo ongelooflijk oppassen wat je zegt. En als je iemand een onvoldoende beoordeling geeft, nou, dan kom je al hier en daar in de gevaar.
7: Dat gebeurt, hè? Je geeft iemand,
8: ja, dat gebeurt.
7: Maar
8: ja.
7: Hoe moet dat kan toch niet dat grote, respectabele corporates dit dan zomaar laten gebeuren?
8: Nou ja, kijk, als dat gebeurt, hè, als iemand een onvoldoende beoordeling krijgt en hij gaat dan naar de vertrouwenspersoon bij wijze van spreken, dan moet het vervolgens goed worden opgepakt natuurlijk. Hè. Dan moet je daar goed mee omgaan. Dus niet uit de hand laten lopen. Niet onmiddellijk uit angst voor claims. Hè, want dat is het dan soms ook. Deze meneer of mevrouw buiten de deur.
9: Te snel acteren en buiten werken.
8: Ja. Zorgvuldig naar kijken. Met oog voor ieders belangen. En niet overreageren. Ja, daar zijn we weer. Maar, dat is dan toch de valkuil, denk ik. Ja.
10: Er zit een groot verschil, hè, tussen een arbeidsconflict. Het oneens zijn over hoe iemand zijn werk doet of hoe een werkgever daarmee omgaat. En ongewenste omgangsvormen. En soms raken die elkaar. Maar het wordt heel vaak ook gemengd.
7: Ja.
10: Maar een arbeidsconflict is echt iets anders. Een werkgever, een leidinggevende, die moet tegen iemand kunnen zeggen, ja joh,
9: je functioneert gewoon niet goed.
10: Functioneert niet goed. Ja. Je zal toch moeten verbeteren, want anders gaan we afscheid nemen.
8: Maar het is wel een heel spannend punt, dit inderdaad. Zeker. Want dit wordt ook soms gezegd tegen mensen die al ergens over hebben geklaagd. Hè, en dan functioneren ze in
9: het moment. Ja.
8: Dus dan krijg je het wel weer. Hè. Dan zeggen ze, ja, maar weet je, dit is toch... Dit is in ieder geval niet helemaal eerlijk wat mij nu gebeurt. Nu heb ik voor mijn eerste onvoldoende beoordeling in 25 jaar te pakken. Ja. Maar volgens mij heb ik gisteren iets over mijn leidinggevende gezegd. Ja.
7: Ja, het is dus heel complex en zeker ook omdat grensoverschrijdend gedrag vroeger wat misschien wat duidelijker was, omdat het wat simpeler was. En doordat, wat Erwin zegt, de mensen veranderen, krijg je er ook andere punten bij, wat meer subjectieve onderdelen. En daar moet dus een goede toetsing voor zijn. En ik zou je heel graag nog heel lang met jullie over doorbakkeleien. Maar dat gaat niet, want de tijd is op. Thea, dank je wel voor dit fijne gesprek. Arbeidsrecht, advocaat en Erwin Koenen, jou ook dank je wel voor dit gesprek. Ja, en dan staat er weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar in de podcast. App Arjan en wij hadden Soufiane te gast hier. Ja. Soufiane Embarki, de wethouder van Amsterdam.
9: De wethouder en eerste loco-burgemeester. Ja. Wat een toffe gast.
7: Wat vond je van het gesprek?
9: Ik vond het heel erg leuk. En wat mij het meeste intrigeerde was dat er een politieagent was die hem aan zijn jas trok.
7: Ja.
9: Toen hij nog een straatschofje van zijn gast. Er zit veel meer in jou. Jij kunt veel beter.
7: En herkenbaar dat was, voor jou?
9: Nee, ik kom helemaal niet uit Amsterdam.
7: Oh, oké. Nou, laten we snel even horen hoe dat bij hem zat dan.
11: Vechten met allemaal dingen in de buurt met jongens. Rondrijden in een auto wat niet eigenlijk, wat gewoon niet mag. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij dat ik op het bureau zat. Zei hij tegen mij, wat doe jij? Ik zeg, hoe bedoel je? Toen zei hij, je zit op het VWO.
9: Ja.
11: Ik zie met wie je omgaat. Ik zie wat de jongens op hun kerfstok hebben. Wat doe jij? Waar ben je mee bezig? En dat heeft mij toen wel aan het denken gezet. En ik ben hem ook nog een jaar later tegen hem op het Leidseplein. Ik was toen met vrienden. Hij was toen met de ME daar. Tijdens zijn uitgaansavond. Toen herkende hij me. Kom je naar me toe?
9: Serieus?
11: Ja.
9: Oh, wow.
11: Het was voor de Melkweg. Kan ik me nog goed herinneren. Toen zei hij tegen mij. Hoe gaat het? Ik zie dat het goed met je gaat. Hou vol, hè?
7: Ja, hoe dit afloopt hoor je in de podcast-app. Want Arjan, ik dacht dat je inderdaad ook VWO had gedaan. Maar dat klopt dan dus toch niet. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Ga vooral naar onze LinkedIn-pagina als je er nog geen genoeg van kunt krijgen. En ondertussen gaan Arjan en ik op vakantie naar Playa del Amstel. En vanaf daar zijn we 6 weken lang iedere week te horen met een zomerspecial. We gaan al daar in gesprek met employer brand bazen over hun Marca en Playa Dora. Volgende week dus. Tot dan.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen boeken.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer op. Na meldingen van een onveilige werkcultuur heeft de toezichthouder de opleiding stilgezet, melden het AD en 1 Vandaag. Verzekeringsartsen beoordelen aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar de achterstand is enorm. De Amerikaanse president Trump dreigde er al mee. Iran zou weer worden aangevallen en dat is nu gebeurd. In Iraanse steden aan de Persische Golf zijn explosies gehoord. Met de luchtaanvallen wil Trump Iran straffen voor het schieten op schepen in de straat van Hormuz. Van de tijdelijke wapenstilstand tussen de VS en Iran is niks meer over. Bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. De Europese klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd. Dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert en mens en natuur steeds meer gevaar lopen. En er is afgelopen avond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan

0: 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Woensdag 8 juli. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Op bezoek bij Rob in Frankrijk. We blijven hier de hele zomer, toch Rob?
3: Dat is wel de bedoeling.
2: Het wordt nog wat.
3: We kijken er naar uit.
2: De mensen op beeld, ja, dat is een beetje het probleem tegenwoordig, dat mensen ons ook kunnen zien op YouTube. Die kunnen zien dat we hier bij jou netjes op een rijtje aan de tafel zitten. Net voor, moet ik zeggen, de persconferentie na afloop van de NAVO-vergadering in Ankara. Die man liet zo lang op zich wachten dat wij er geen zin meer in hadden. Maar vooraf, en laten we beginnen met het onderwerp NAVO-top, liep het al redelijk van de rails.
3: Ja, dat vond ik wel. Als je kijkt wat Trump deed, nou ja, was natuurlijk gewoon zichzelf. Dan begon hij natuurlijk de kanker op de Europeanen, die eigenlijk niks aan hun defensiebesteding deden. Hij begon met name de kanker op de landen die hem niet hadden gesteund in de kwestie Iran. En dan noemde hij met name Spanje. Daar wilde hij helemaal niks meer mee te maken hebben. Daar wilde hij ook geen handel meer mee drijven, alsof hij daar over gaat. Hij begon weer over Groenland. Dat vond ik echt heel erg opmerkelijk dat je dat doet tijdens NAVO-top. Want dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een bom die je daar laat vallen. Kortom, hij was zichzelf en hij begon de bondgenoten weer te schofferen met alle gevolgen van dien. Ja.
4: En wat ik echt heel pijnlijk vond is dat dat deed hij ook allemaal terwijl dus Rutte naast hem stond. Hè? En Rutte, die, ja, als hij dan over Groenland begint, ja, dan moeten we toch eigenlijk wel een zinnetje eruit persen van dat is Deense soevereiniteit. Hè? Dat deed hij helemaal niet. En hij begon te herhalen toen weer van nee, het is fantastisch dat dankzij Trump geeft Europa nu meer geld aan defensie. Ja, dus dat vond ik wel een beetje pijnlijk.
2: Wat Mette Frederiksen, de Deense premier, desgevraagd, zij is in verband hiermee, wij zijn bereid om elke inch van NAVO-gebied, ons gebied, te verdedigen. En we verwachten dan ook hulp van onze bondgenoten. Dit is toch een hele idiote situatie dat er bijna dreigementen worden geuit.
4: In een NAVO-bondgenootschap?
2: Ja.
3: Ja, maar dat betekent natuurlijk gewoon dat je twijfels kunt hebben of die NAVO nog wel functioneert zoals die hoort te functioneren. Want deze president heeft eigenlijk geen duimbreedte toegegeven. Hij heeft eigenlijk de weken na aanloop van deze top heeft hij al geroepen dat de NAVO hem eigenlijk gewoon helemaal niet interesseert. Dat hij zijn troepen wil terugtrekken. Dat hij het allemaal maar vervelend lui vindt. Die Europeanen die hun economie aan het verkanselen zijn en hele foute besluiten nemen met de immigratie. Dus hij heeft gewoon helemaal niets met de NAVO. En daar veranderde deze NAVO-top helemaal niks aan. Ja, en wat Rutte dan doet, is natuurlijk, die gaat over op Trump slijmen. Of Trump vlij, als je het wat netter zou willen noemen. Maar de grote vraag is natuurlijk of dat nou nog werkt. Hè? Dan zegt hij, en daar heeft hij ook wel gelijk in, dat sinds de vergadering de NAVO-top van Den Haag van vorig jaar is natuurlijk enorm veel geld meer besteed aan defensie. 250 miljard is erbij gekomen. Canada en de Europese bondgenoten. 2000 banen erbij in de Verenigde Staten. Hoe die dat berekent, weet ik niet. Maar ook heel veel banen erbij in Europa. Ja, weet je, hij hamert natuurlijk gewoon iedere keer op dat punt. En zegt dan vervolgens ook dat Trump compleet gecommitteerd is. Je had nog iets gezien wat uitgelekt is uit de vergadering, geloof ik.
2: Reuters berichtte op basis van bronnen die dus daadwerkelijk bij de vergadering waren dat Trump daar zou hebben gezegd de VS wil de VS wel in de NAVO houden. Hij blijft bondgenoten wapens verkopen, ook voor Oekraïne. En hij is niet teruggekomen in die vergadering op de onderwerpen Groenland en Spanje.
3: Ja, dat is dan in ieder geval winst. Maar de wapenverkopen, nou, dat weten we dat hij eigenlijk Oekraïne al heel lang als een soort verdienmodel ziet. Dat ziet hij denk ik ook Europa. Dus ik denk dat je dat los moet koppelen van zijn steun daadwerkelijk aan de NAVO. Want hij verkoopt aan iedereen wapens. Want dat is goed voor de Amerikaanse wapenindustrie. Mm-hmm. Maar weet je, er is ook een dag hiervoor is er een defensietop geweest. En wat ik daarvan constateren. En dan wordt er gezegd, ja, er is voor 50 miljard zijn er aan contracten gesloten. Ook Nederland heeft daar een behoorlijke bijdrage aan geleverd. De minister van Defensie heeft voor 3 miljard of iets dergelijks aan contracten gesloten. Dus dat is allemaal redelijk indrukwekkend. Maar ik moet wel constateren dat je wel een voorzichtige verschuiving ziet in de richting van Europese aankoop. Ja. En dat vind ik wel echt heel erg interessant. Hè? Dus, en ik denk dat het meest in het oog springend is de aankoop, dat wisten we al dat dit allemaal zou gaan gebeuren hoor. De aankoop van Saab vliegtuigen voor de radarvliegtuigen voor de voor het waarnemen van allerlei bewegingen buiten NAVO buiten NAVO grondgebied
2: in plaats van Boeings
3: ja. En dat is wel echt een grote doorbraak dat gebeurt. Wat ook een doorbraak is dat Zelensky er was en die heeft een aantal drone deals gesloten, onder andere ook met Nederland. Er is gesproken over de co-productie van bijvoorbeeld de PAC-3 raketten voor de Patriot. Dat is echt een van de grootste problemen die er is binnen de NAVO en ook voor Zelensky. Dat lijkt er allemaal te gaan komen. Dus er gebeurt wel een hele hoop. En ook Airbus die gaat een nieuwe vliegtuig leveren. Een grote transportvliegtuig wordt door verschillende landen tegelijkertijd aangekocht. Nederland die gaat met onder andere de Britten werken aan een nieuw amfibisch vaartuig. Nou ja, ga zo maar door. Er is echt een hele hoop gebeurd. En ik zie heel voorzichtig een verschuiving plaatsvinden van de Verenigde Staten naar Oekraïne, dan wel Europa, als het gaat om de levering van wapens.
4: Ja. En ook de toekomst, hè, dat 12 Europese landen gaan 44 miljard euro uitgeven aan de productie van raketten voor precisieaanvallen.
2: Ja.
4: Dat is toch ook heel bijzonder als dat gaat gebeuren.
3: Ja.
4: Dat duurt overigens, dat duurt nog lang, hè? Dat is de komende 10 jaar. Ook die licentie van die Patriots die Zelensky krijgt, daar is al een hele discussie over ontstaan. Want dat betekent dus niet dat er Amerikaanse Patriots beschikbaar zijn die Europa kan kopen. Dat betekent niet automatisch. Dat moet Oekraïne ze zelf maken.
2: Ja, hè? Het is wel iets waar Zelensky lang om heeft gevraagd. Om dus de licentie om die raketten waar zo'n groot tekort aan is in Oekraïne zelf te kunnen maken. Dat heeft Trump nu gezegd. In gesprek met Zelensky, waarna overigens een hele gezellige persconferentie was met Trump en Zelensky. Trump die vroeg aan Zelensky, ga je niet een keer naar Moskou? Toen zei hij, nou is heel gevaarlijk, er vliegen allemaal Oekraïense drones daar. Maar er was ook echt chemie leek tussen die twee. Je had dus die Patriot deal, veiligheidsgaranties na een wapenstilstand, noemde Trump opnieuw, dat is wel eens eerder gekocht. Maar dus ook interesse om Oekraïense drones te kopen. Nou, hebben we eerder ook van Trump niet gehoord dat hij zover wilde gaan. Dat leek hij dan maar een beetje beneden zijn stand te vinden. Maar hij moet nu toch onderkennen dat Oekraïne daar heel erg goed in is en goed vecht. En dat,
3: ik denk dat hij ook bewondering begint te krijgen voor wat Oekraïne aan het doen is. Want het is natuurlijk echt heel wat dat Oekraïne in staat is om Rusland eigenlijk gewoon tot stand te brengen. En ook enorme problemen te veroorzaken voor Poetin. Zowel op de Krim als in Rusland zelf. Ja, dat wekt denk ik ook inmiddels bewondering af bij Trump. En daarom stelt hij zich zo op. Maar er is iets wat echt heel erg interessant is. En wat heeft ook alles te maken met deze NAVO-top. Dus de opmerking van Zelensky. Dat hij eigenlijk alle wapensystemen nu zelf kan maken, behalve de Patriots.
2: Ja.
3: En dat is echt belangrijk. Want wij zitten natuurlijk continu te discussiëren in Europa. Het duurt jaren voordat wij onafhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Dat kunnen we helemaal niet. Maar kan iemand mij nou gewoon eens uitleggen waarom Oekraïne dat wel kan?
2: Mm-hmm.
3: Oekraïne de poorten openzet naar naar samenwerking met de Europese landen. We zijn in staat ongelooflijk veel contracten op dit ogenblik af te sluiten met Oekraïne over het co-produceren van bepaalde wapensystemen die de Amerikanen gewoon niet meer kunnen leveren omdat die er niet meer zijn. Bijvoorbeeld dus die raketten voor de Patriot, maar ook eigenlijk de raketten als, of eigenlijk moet je zeggen kruisraketten zoals de Tomahawk.
2: Mm-hmm.
3: De Oekraïners hebben die systemen nu, behalve dan die Patriot-systemen. Ja, die kunnen wij natuurlijk ook gewoon gebruiken. En als Oekraïne de Russen van het lijf kan houden, Ja, dan moeten wij dat natuurlijk helemaal kunnen.
2: Ja.
3: Dus het is een hele rare manier van redeneren iedere keer. En ik vraag me zo langzaam af, waarom zeggen mensen dat continu? Ik hoorde het de afgelopen dagen ook weer zeggen van mensen die ik redelijk goed ken, die roepen dat dan ook in de media. Van, nou, het duurt gewoon heel erg lang voordat we onafhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Maar tegelijkertijd, Oekraïne die doet dit, biedt aan. We werken samen met Oekraïne. Dus ik bedoel, wat is nou het probleem? Wat is nou het echte probleem? Nou, ik denk dat dat er gewoon niet is. Ik denk dat het politiek het zo is dat men er niet aan wil. En dat men kosten die Amerikanen bij betrokken wil houden. En dat is natuurlijk ook de insteek op dit ogenblik van Rutte.
4: Heel duidelijk. Rutte heeft ook tegen Spanje en Italië gezegd van luister eens, jullie droom toch lekker verder als je denkt dat Europa dat alleen kan doen. Hè?
3: Ja, dat heeft het Europees Parlement gezegd.
4: Ja, dat heeft hij echt gezegd. Ja. Ja. Dus ik moet je wel zeggen, als je Rutte dan weer ziet opereren en dan in de resolutie of in de slotovereenkomst zie je dan ook staan, artikel 5, de bijstandsclausule is helemaal bevestigd, ironclad. Ja, hoe meer je het zegt, terwijl dus Groenland wordt afgebrand en Spanje ook, dan wordt het steeds holler, hè?
3: Ja.
4: Zie je niet?
3: Nou ja, ik vond de persconferentie van Rutte vond ik wel interessant. Ik bedoel, inhoudelijk werd er eigenlijk niet zoveel gezegd, maar er waren twee vragen die mij wel zijn bijgebleven. Dat was in de eerste plaats de vraag van een Deen, van wat doet het eigenlijk met je
5: eigenwaarde.
3: Met je eigenwaarde, met je zelfrespect, als je iedere keer tegen Trump dit moet gaan verdedigen met betrekking tot Groenland. Daar zeilde Rutte natuurlijk behendig als hij is omheen, maar het legt natuurlijk wel genadeloos bloot wat hier aan de hand is. Aan de andere vraag van de journalist, die was ook interessant. Die vroeg, ja, van wat hier gebeurt. Wat heeft dat nu eigenlijk te maken met waarden? En iedereen heeft altijd voor in de mond liggen van de NAVO is een waardegemeenschap. Mm-hmm. En dat gaat lang terug. Dat gaat terug tot het Atlantisch Handvest van 1941. En ja, je moet toch constateren dat dat deze top plaatsvond in Ankara. Dat is de hoofdstad van een land dat geleid wordt door een autocraat. Ja. Bijna een autocraat zoals Trump. Dus dat is een absoluut terechte vraag. Dus de NAVO als waardegemeenschap is natuurlijk gewoon toch uiteindelijk, ja, is dood. En het interessante is dat ook hier Rutte behoorlijk omheen zeilde.
2: Mm-hmm.
3: Die nam het woord democratie wel in de mond. En dat het zo belangrijk is dat journalisten kunnen vragen wat ze willen. Maar uiteindelijk is de NAVO geen waardegemeenschap meer. En dat kan Trump, dat kan Rutte ook niet meer overeind houden dat zo is. Nee. En dat vind ik echt een probleem.
2: Met de NAVO gaat het dus niet zo goed door toedoen van de president van Amerika. Maar over Oekraïne en Europa kunnen we dus eigenlijk, hoeven we misschien helemaal niet zo negatief te zijn.
3: Dat
2: er gebeurt
3: vind ik
2: hier
3: dus
2: best
3: niet
2: veel inmiddels om zijn eigen verdediging te voorzien.
3: Ja, maar dat hebben we natuurlijk in de podcast al een jaar geleden gezegd. Van als je gewoon kijkt wat daar gebeurt en hoe die aard van die oorlog aan het veranderen is en wat je daarvoor nodig hebt, ja, dan ligt de prioriteit echt bij een droneverdediging en offensieve drones. En die kun je eigenlijk vrij gemakkelijk maken met z'n allen. En dat is helemaal niet zo duur. En dat gebeurt op dit ogenblik ook. En al die zware wapensystemen, daarvan zeg ik niet, je hebt ze niet nodig. Je hebt ze waarschijnlijk wel nodig als de Russen door zo'n droneverdediging komen. Mm-hmm. En het kan inderdaad nog 5 of 10 jaar duren voordat je het voor elkaar hebt. Maar initieel kan je die afschrikking eigenlijk, vind ik, behoorlijk goed herstellen. En daar begint nu voor dat geluid, begint wel steeds meer begrip te ontstaan.
2: Ja. En als we dan eens kijken naar wat Oekraïne voor elkaar krijgt in de afgelopen 24 uur. Oekraïnse drones hebben afgelopen nacht 9 olietankers van de Russische schaduwvloot geraakt op de zee van Azov. Dus dat is zo'n binnenzee rechts van de Krim.
4: Dat waren bootjes die dus olie naar de Krim kwamen brengen, omdat de weg over land heel moeilijk is geworden.
2: Ja. En dus dit waren nog maar de 9 laatste. In de afgelopen 72 uur telt het totaal op tot 19 olietankers. En nog een vrachtschip en nog een veerboot. Allemaal dus ter voorrading van de Krim. Daarnaast trof Oekraïne in Saratov een olieraffinaderij en in Tatarstan 2 raffinaderijen, waaronder, begreep ik, een hele moderne. Ik heb ook wel eens gelezen ergens dat dat is een groot probleem in Rusland, omdat juist die modernste raffinaderijen, die zijn gebouwd met veel westerse technologie, en dat kunnen ze niet zelf repareren. Dus dat kan een langdurig probleem worden. Volgens Reuters is daarnaast de grootste raffinaderij in Omsk helemaal, die maandag werd getroffen, na die aanval stilgelegd. Bij Russische aanvallen op Kherson zijn vanmiddag 2 doden gemeld en enkele gewonden. In Kharkiv 2 doden en 20 gewonden in Kiev. Afgelopen nacht een dode en 2 gewonden. Gisteravond 10 gewonden bij een rakettenaanval op Odessa. En het dodental van de grote aanval van maandag is inmiddels opgelopen tot 30. Op de grond natuurlijk weer vooral de blik op Konstantinivka in Donetsk, waar Poetin vorige week al de overwinning claimde. Maar de laatste berichten zijn dat Oekraïne, dat dus nog steeds daar in die stad zit, posities daar heeft behouden en mogelijk zelfs wat op de Russen heeft teruggepakt.
3: Ja, er zitten gewoon te weinig Russen. Ze controleren het niet. Er zitten, nou, ik schat nu misschien 250, 300 Russen in die stad. Het is wel heel lastig voor de Oekraïne. Ze krijgen ze niet makkelijk uit, eigenlijk helemaal niet. Maar je kunt dus niet zeggen dat je dus die hele stad onder controle hebt. Maar het meest interessante vind ik echt wat er gebeurt op de Krim.
2: Ja, ja.
3: Dat is echt fascinerend om te zien wat daar gebeurt. De 44 elektriciteitsfaciliteiten zijn nu kapot gemaakt. De luchtverdedigingssystemen, stuk of 15, die zijn gesloopt. Je ziet nu dat de logistiek rond Gerson, nou, we hebben het net even gehad over die bevoorrading met brandstof. Ja. Die logistiek begint dus nu in te storten. Nou ja, dit is wel echt een hoofdbreker voor Trump, hoor. Wat hier op dit ogenblik aan de hand is.
4: Voor
3: Poetin.
4: De Krim is heilig voor Poetin, hè? Heilig.
3: Nou ja, logisch. En het is ook tegelijkertijd de oorzaak van alle problemen waarmee we te maken hebben. Omdat die Krim, ja, die herbergt natuurlijk van oudsher de belangrijke Russische vloot, de Zwarte Zeevloot. En die kwam in één klap in een ander land te liggen. Dus ja, het is eigenlijk in het begin van de jaren 90 al voorspeld dat dat ongehoorde shit zou gaan opleveren op het termijn. Ja. Dat is ook feilloos gebeurd.
2: Maar de Zwarte Zeevloot van Rusland is al verjaagd. Ja. Met drones. Zonder echt een marine heeft Oekraïne, ja, de Russische Zwarte Zeevloot verjaagd naar een stukje verderop.
3: Ja, is vernederend voor de Russen.
2: Ze hebben dus ook al veel transport op de weg onmogelijk gemaakt. We hebben al heel wat bruggen genoemd. Dus niet die Kertsbrug richting Rusland, maar de brugverbindingen naar noorden, naar Gerson, dus bezette deel van Oekraïne. Daar is heel veel gesloopt. Burgers kunnen al geen
3: Gerson heeft al een complete krijgen. Blackout gezien, hè? Ja. Gisteren was dat volgens mij. Gewoon helemaal geen elektriciteit meer.
2: Ja. Ja. Er was een andere tijd waarin we het ook veel over de Krim hadden. En toen werd wel genoemd dat de Krim het zwaartepunt van de oorlog was. Dat eigenlijk, dat is eigenlijk een soort plek waar het allemaal samenkomt. Zou hier iets kunnen ontstaan dat echt van strategisch doorslaggevend belang is in de oorlog?
3: Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Want dat zou dus betekenen dat door de Krim en de problemen die daar op dit ogenblik zijn ontstaan, dat Poetin toe gaat geven. Dat zie ik hem niet doen. Op dit ogenblik denk ik dat het nog groter probleem voor Poetin is de grote aanvallen diep in Rusland. Waarbij eigenlijk ook de kwetsbaarheid van Rusland zelf wordt aangemerkt. Ook Zelensky heeft dat dus gezegd, hè? Tijdens de NAVO-top. Die heeft gezegd, wij hebben nu wel de hele mythe doorbroken dat de omvang van Rusland en het achterland van Rusland, dat een strategische asset is van dat land. Het is nu gewoon een kwetsbaarheid geworden. En dat is echt, dat is revolutionair wat hier gebeurt. Hè? Dus er zijn heel wat landen en leiders die zich kapot hebben gelopen op Rusland vanwege het enorme grondgebied. En er begint dus nu een enorm groot probleem te worden, omdat je met lange afstandswapens. Dus nu zijn er dus doelen in Siberië geraakt, 1700 kilometer verderop. Ja, dat is echt problematisch voor de Russen. Dat is gewoon niet te verdedigen, dat land.
2: Ja. En de westerse steun blijft dus overeind. Ja. Er is een paar maanden geleden is die 90 miljard van de EU toegezegd. En bij de NAVO-top zijn nog vele miljarden
4: beloofd. 70 miljard dit jaar en 70 miljard volgend jaar. Ja. Dat is dus wel een belofte. Hè? Dat is indrukwekkend. Dat is verankerd nu.
3: Ja.
4: Dat is belangrijk.
3: Ja. Ja.
4: Even nog over die Krim. Weet je nog 2 jaar geleden met die Kurtzberg dat er allemaal auto's gingen vluchten. Weet je nog? En wat ik me nu afvraag, dus de auto's hebben geen benzine meer, ze kunnen niet vluchten. Maar ik hoor niks van mensen die daar proberen weg te komen. Want zo gezellig moet het daar niet zijn.
2: Ja, ik heb wel wat files weer recent
3: gezien. Ja, ik ook.
2: Gaan we door naar Iran en het Midden-Oosten. Via de NAVO-top zou ik dat dan maar zeg maar doen. Want daar zei Donald Trump dat de voorlopige overeenkomst die de VS en Iran hadden voorbij is. En hij zei daarbij, ik citeer, I do not want to deal with them anymore. They're scum, they're sick people, they're vicious, violent people.
3: Ja, dat is wel Trump. Ik bedoel, het is wel duidelijk in ieder geval. Toch?
2: Ja, het is wel duidelijk. En dit kwam dus na echt grote aanvallen over en weer. Het begon, nou ja, het is net hoe ver je terug wil gaan, maar gisteren had je dus Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen. Afgelopen nacht voerde het Amerikaanse leger echt grote aanvalsgolven uit op Iraanse doelen, vooral bij de straat van Hormuz.
5: 80.
2: Veel groter dan ja, de andere aanvallen die we tijdens het staakt het vuren al hebben gezien. En Iran heeft daarna, naar eigen zeggen, al 85 Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait aangevallen en meer aanvallen aangekondigd. Ja. Nou ja, dan kun je inderdaad op een gegeven moment wel concluderen dat het voorbij is.
3: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, beide partijen hebben niet echt een heel erg groot belang om de strijd te laten escaleren naar een volledige oorlog. Dat is niet goed voor de economie van Iran, want die heeft een deal gemaakt, dat MOU, dat Memorandum of Understanding, waarin eigenlijk hele grote economische voordelen zitten voor Iran. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat ze dat toch willen door laten gaan. Amerika is ook niet te wachten op een heropening van de oorlog. De oorlog is maatloos impopulair. De midterms zitten eraan te komen in Amerika. Het kost onwaarschijnlijk veel geld. En wat nog veel erger is misschien, is dat ze door hun voorraden munitie heen raken. Dus een pak 3 raketten waar we het net over hebben gehad, de Tomahawks. Vele malen de jaarproductie is er doorheen geschoten. En het kost nu pakweg een jaar of 3-4 voordat de Amerikanen alleen al hun voorraden hebben aangezuiverd. Ja. En dan moeten de Europeanen nog een keer komen, inclusief Oekraïne. Dus dat is echt een geweldig probleem. Dit is trouwens, wat daar gebeurd is, wel heel erg belangrijk om dat even in het achterhoofd te houden. Want als de Amerikaanse defensieindustrie niet kan leveren, dan is dat een enorme incentive voor ons om juist 10 passen vooruit te maken en zo snel mogelijk te proberen om die defensieindustrie op te bouwen. Dat is ook precies wat er nu gebeurt. Dus uiteindelijk, weet je, Iran, dat leidt tot een situatie waarin uiteindelijk niet alleen Amerika verliest in zekere zin in Iran, maar ook verliest in Europa. En ook de defensieindustrie verliest. Want je kunt niet wachten tot de defensieindustrie over 10 jaar kan leveren bij wijze van spreken. Ja. Dat moet je dus nu gaan doen in Europa.
4: Wat ik ook heel opmerkelijk vond, is dat Rutte dan gewoon bij het begin van die NAVO-top expliciet zegt dat die Amerikaanse aanvallen op Iran, die waren absoluut noodzakelijk. Want Iran heeft de staakt het vuren geschonden. We hebben het hier over een oorlog met een bedenkelijke rechtsstatelijke status, internationaal recht. En al gaat hij doet het natuurlijk omdat hij heel graag Trump wil paaien. Maar hij neemt echt een heel duidelijke positie in.
3: Nou, ik vraag me af of een secretaris-generaal dat kan doen. Tjoh. Want ik denk dat een hele hoop Europeanen het juist niet vinden dat dat gerechtvaardigd is. En secretaris-generaal, dat heeft hij dus vanochtend ook weer gezegd, die is een belangrijke taak is om de boel bij elkaar te houden. Ja, dat betekent, hij moet ook namens de NAVO-landen spreken. En hij spreekt hier namens Amerika. Ik denk dat de Spanjaarden daar toch anders tegenaan kijken.
4: En de Fransen en de Duitsers ook.
3: Ja.
4: Nou, verder zien we dat de olie stijgt weer. Dat moet ook wel gebeuren, al dus 2,5%. En je ziet ook dat de obligatierentes stijgen. En dat geldt dus ook voor de Europese obligaties. Met name dus ook in Engeland, Frankrijk en Italië, de zwakkere landen. Dus de rust die we een beetje hadden is weer weg.
2: Zijn we er?
4: Ik denk het.
3: Nou, we kunnen nog een uur doorgaan. Maar misschien is dat niet de bedoeling, Hugo.
2: Morgen meer.
3: Ja? Okay.
2: Dank jullie wel.
3: Gaan we morgen verder.
4: Tot morgen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
3: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
4: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
5: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
7: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
8: Het is ongekend wat hier gebeurt.
7: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
9: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
7: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer op. Na meldingen van een onveilige werkcultuur heeft de toezichthouder de opleiding stilgezet, melden het AD en 1 Vandaag. Verzekeringsartsen beoordelen aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar de achterstand is enorm. De Amerikaanse president Trump dreigde er al mee. Iran zou weer worden aangevallen en dat is nu gebeurd. In Iraanse steden aan de Persische Golf zijn explosies gehoord. Met de luchtaanvallen wil Trump Iran straffen voor het schieten op schepen in de straat van Hormuz. Van de tijdelijke wapenstilstand tussen de VS en Iran is niks meer over. Bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. De Europese klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd. Dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert en mens en natuur steeds meer gevaar lopen. En er is afgelopen avond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
13: De week is door midden en dat vier je met je vrienden van Beurs. Welkom deze woensdag 8 juli, de dag dat Maxime en ik het met je willen hebben over Unilever.
14: Een grote aandeelhouder van Unilever haalt hard uit naar de directie. Hij zegt misleid te zijn bij de verkoop van de voedingstak. En hij vindt dat de activistische aandeelhouder Nelson Peltz te veel macht heeft binnen Unilever.
13: Wij zoeken uit wie nu de baas is bij Unilever en wie de baas is tussen China en Nederland. Want na een bemoedigend bezoek van minister Sjoerdsma aan China komt zijn Chinese collega toch nog met een strenge boodschap.
15: En we hebben het over het manische gedrag van president Trump. De deal met Iran is nu toch weer voorbij.
16: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
17: To me, I think it's over. As far as I'm concerned, it's over.
13: De AIX sloot 0,3% lager op 1076 punten. Grootste daler is ArcelorMittal, een daling van 4,5%. En ook in de VS staan de beurzen allemaal in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Welkom.
18: Goedemiddag.
13: Goed dat je er bent. En we beginnen de aflevering gelijk met alweer onrust in het Midden-Oosten.
19: De olieprijzen stijgen opnieuw na aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De VS hebben vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran nadat gisteren meerdere schepen in de straat van Hormuz werden aangevallen. Amerika zegt dat Iran achter deze aanvallen zat.
15: De VS ging weer los op Iran met bombardementen. Ondanks het bestand tussen de twee landen. Ruim 80 locaties in Iran werden getroffen. Amerikaanse troepen vielen onder meer Iraanse luchtafweersystemen, commandocentra en kleine boten van de Islamitische Revolutionaire Garde aan. Met daarna deze mededeling van president Trump. Hij zegt: de overeenkomst met Iran is voorbij. Het is tijdverspilling om met deze leugenaars te praten.
17: As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo.
15: Ja, they're cuckoo. Wat betekent dat alles voor de beurs, Nico?
20: Oh ja, je zag de olieprijs herstellen vandaag en gisteren. Moet zeggen dat die olieprijs natuurlijk hard omlaag gaan de afgelopen maand. Ik zat net even kijken, een maand geleden stond er rond de 95. We zijn onder de 70 geweest. Nou, nu is het onrustig en nu herstelt die richting 75 vandaag. Dus op zich niet heel erg nog, want iedereen kan heel goed leven met een olieprijs van 75 en zelfs $80. Maar we waren natuurlijk overuit dat het eindelijk wat rustiger was daar in het Midden-Oosten. En dat is het dus niet. En die deal, hij zegt zelf van as far as I'm concerned. Dus dat kan morgen wel anders zijn als een keer bellen of wat dan ook. Mm-hmm. Maar hij zaait weer een hoop onrust.
15: Ja, er was wel aan de andere kant weer iets over die olieprijs te zeggen, dat er voortaan geen nieuwe Iraanse olie meer verkocht mag worden. De sancties die eraf waren, die zitten weer erop. Betekent dat op de lange termijn dat die olieprijs toch weer gaat stijgen?
20: Ja, dat hoeft niet per se. Je zag de afgelopen maanden eigenlijk al dat er best wat alternatieven naar boven kwamen. Alternatieven voor olie uit het Midden-Oosten. Er zijn natuurlijk heel veel andere landen die ook olie produceren. Bijvoorbeeld Brazilië, uit Zuid-Amerika. Diepzeeolie doet het goed. Amerika exporteert extra. Dus er was wel aardig wat olie uit andere hoeken en gaten gehaald. Maar ja, dit is toch wel een tegenvaller. Want we gingen ervan uit dat er weer wat olie wegkwam daar. En dat zal dan nu waarschijnlijk even tegenvallen.
21: Ja, de onzekerheid neemt dus weer toe. Dat betekent dus ook dat het inderdaad op lange termijn mogelijk is dat die olieprijs toch weer verder door gaat stijgen. Welke bedrijven hebben er dan het meeste direct last van?
20: Ja, iedereen een beetje eigenlijk. Maar je ziet met name bijvoorbeeld de luchtvaart. Je zag vandaag bijvoorbeeld alle luchtvaartaandelen hard omlaag gaan. Ja, die worden meteen geraakt eigenlijk. Hè. Ik bedoel, die hebben natuurlijk een deel van hun kerosinebehoefte wel gehedged, maar ook een deel niet. En als die olieprijs echt substantieel hoger gaat, dan hebben die er last van. Uiteindelijk is een hoge olieprijs voor iedereen lastig, want energie zit overal in. Dus dan kijk je met name naar de inflatie, want vandaag gingen de rentes ook wat omhoog. Je zag dus dat ja, als de inflatie toch weer gaat aantrekken door die hogere energieprijzen, dan moet de rente misschien omhoog. Dus zo werkt het wieltje een beetje door de hele economie heen. En aan de andere kant zag je de oliemaatschappijen zelf, die gingen al een paar dagen omhoog. En dat kwam vandaag echt een mooi stukje bij. Bijvoorbeeld Shell ging van 33,5 naar vandaag 36. Dus daar kwam weer wat. Ja, voor hun is het dan weer redelijk gunstig dat die olieprijs een klein beetje aantrekt.
21: Het bestand tussen Iran en de VS is dus weer de prullenmand ingegaan. Wat gaat de rest van de wereld daar nog van merken, naast dat de olieprijs dus weer verder gaat stijgen?
20: Ja, dat is best lastig, want het bestand, er was een bestand, maar het was ook een bestand van niks natuurlijk. Ik bedoel, die Iraniërs en Trump, die waren het er niet eens over eens wat erin stond. Dus nu kunnen ze eigenlijk opnieuw beginnen. En we weten met Trump, dus iedere keer wat. Hij is waarschijnlijk een beetje chagrijnig van die verliespartij tegen België. Dus nu jaagt hij ons weer op kosten met die hoge olieprijs. En het kan heel goed zijn, dat dit is natuurlijk zijn playbook altijd geweest. Eerst onderstoken en dan lost hij het zogenaamd op en dan gaat de beurs weer omhoog. Dus het zal dit keer niet anders zijn, denk ik.
21: En één grote afleidingsmanoeuvre dus van die ene voetbalwedstrijd. Ik wil alvast even vooruitkijken naar volgende week. Dan begint het cijferseizoen alweer, met ook de Amerikaanse grootbanken die met hun cijfers komen. En Reuters die durft erop te gokken dat één tak van die banken het heel goed gaat doen. Hun investeringsdak. Het persbureau heeft analisten gesproken en die denken dat de inkomsten daar 15% zullen groeien in vergelijking met een jaar terug. En dat allemaal dankzij één gebeurtenis.
22: We're here at Post 9 at the New York Stock Exchange. We're opened for business in the biggest IPO ever. Up about 16% right now. We'll track every single move of the SpaceX IPO.
0: De beursgang van SpaceX zou dus de grote aanjager zijn. Daarnaast blijven markten ook volatiel door geopolitieke spanningen, zeggen ze. Nou, vandaag nog maar weer eens bewezen. Of de analisten die Reuters geraadpleegd heeft gelijk hebben, dat horen we volgende week dinsdag. Dan komen JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo en Goldman Sachs met de cijfers.
1: Wat een lijstje. Gaan we door naar Apple. Tijdje terug hoorde je al in BNR-beurs dat Tim Cook aan het lobbyen is bij de Amerikaanse regering. Het chiptekort is zo groot dat hij graag Chinese chips in Apple-producten wil gebruiken. Nou, het enige probleem is alleen dat die dingen op een zwarte lijst staan. Dat wordt dus even drama bij minister Scott Bessent en president Trump. Over drama gesproken, in China is Apple al wel begonnen met het testen van die Chinese chips. Het gaat om de DRAM-chip, oftewel de DRAM-chip. Chip die wordt gemaakt door het Chinese CXMT, wat een afkorting allemaal. En dat is een naam die je denk ik vaker gaat horen. CXMT. Ik moet er ook nog aan wennen, Maxime. Het is de op 4 na grootste producent van geheugenchips wereldwijd. En het wil binnenkort naar de beurs, dus je kan er binnenkort dus in beleggen.
0: Ja, en leuk grapje, DRAM en DRAM. Nou, en, ja, mooi bedacht.
1: Ik heb erop gezeten. Nog even
0: naar de tech-collega van Tim Cook. Ik wil het over Mark Zuckerberg hebben. Ik heb weer een leuk verhaal over hem en Meta. Ja, sommige mensen gaan me ervoor haten. Het is een klassiek geval van Meta wil al jouw data hebben. Het is nooit genoeg voor ze. En daarom testen ze nu een nieuwe versie van hun slimme bril. Dat zijn die Ray-Ban-brillen. Nou, ook die oudere brillen die hebben een LED-lampje naast het glas dat aangaat als de camera's en microfoons iets opnemen. Maar Meta wil nu een super-sensing-versie maken die alles wat je doet volgt. Maar continu foto's, continu geluidsopnames. Want dan kan de AI-assistent die in die bril zit je beter helpen. Dat is de gedachte. Maar dat LED-lampje, dat staat lang niet altijd aan. Want dat zou natuurlijk heel vervelend zijn als continu dat LED-lampje aanstaat. Ze zeggen nee, we slaan die opnames niet op die je dan maakt. Ook niet op de Meta-servers. Maar we voeren ze wel in onze kunstmatige intelligentiemodellen. Oftewel, we slaan je data toch soort van op. En ook hier weer is het niet uit de kwestie dat ze die data gaan gebruiken om hun modellen zelf te trainen. Lang verhaal kort, straks heeft Meta over de hele wereld mensen lopen met hun bril die continu van iedereen en alles opnames maakt.
1: Straks vertelt Maxime je alles over de gesprekken tussen China en Nederland. China komt achteraf toch nog met een stevige boodschap voor Nederland en onze chipsector.
0: En Jelle vertelt meer over het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos. Hij heeft voor het eerst geld van andere mensen nodig voor zijn Blue Origin.
1: Eerst Unilever, dat ziet een van zijn grote aandeelhouders weglopen. Eén die al meer dan 15 jaar trouw was aan het bedrijf. Het gaat om fondsbeheerder Terry Smith, die hard uithaalt naar de directie. Tegen de Financial Times zegt hij misleid te zijn. Unilever beloofde hem, net na de afsplitsing van de ijsjestak in 2025, geen grote onderdelen meer te verkopen. En toen kwam ineens dit bericht naar buiten.
3: Unilever on Tuesday said it will merge its food business with spice maker McCormick to create a company worth around $65 billion in one of the largest food transactions in history. Under the terms of the deal, the British consumer goods giant will spin off its food division and merge it with McCormick in a tax-efficient structure known as a reverse Morris trust.
1: Volgens Smith zit niet de directie, maar activistische belegger Nelson Peltz achter de deal en al die afsplitsingen en overnames. Ze lossen de problemen van het bedrijf helemaal niet op, zegt diezelfde Smith. Hij heeft geen vertrouwen meer in de directie van Unilever. Volgens hem presteren ze nu al niet goed genoeg, laat staan bij een veel groter bedrijf. Hij heeft daarom al zijn aandelen Unilever verkocht. Harde kritiek, Nico, om met dat misleiden te beginnen. Als je grote aandeelhouders belooft geen afsplitsing of verkoop te doen en je doet het toch, misleid je dan beleggers?
20: Ja, nou ja, het zijn hele grote woorden. Als je het nou hebt over iemand die chagrijnig is. Deze man is ook chagrijnig, want die heeft de afgelopen 5 jaar niks verdiend. Hij loopt 50% achter bij de bredere markt. En die begint nu een beetje om zich heen te schoppen en te slaan. Hij heeft ook een heel aantal andere aandelen verkocht. Maar ja, ik weet niet, kijk, we weten niet wat voor gesprekken hij heeft met Unilever. Het kan heel goed zijn dat het vorige management, want die meneer Schumacher, die is daar half jaar geleden weggegaan. Dat hij hem gezegd heeft van, nou, we gaan alleen die ijsdivisie afsplitsen en verder niks. En dan komt er een opvolger en die doet wat anders. Ja, dat kan. Dat mag het bestuur doen. Dus, en hij heeft alles, maar ik denk dat hij een beetje narrig was, omdat die aandelen het gewoon niet deden.
1: Toch, advocaat van de duivel, het is niet alleen deze Smith. Er zijn veel meer aandeelhouders van Unilever die zich zorgen maken. Bijvoorbeeld over de hoge schulden vanwege die deal over de voedingstak. Maak je daar ook zorgen om?
20: Nou, dat zit niet per se bij Unilever, maar bij deel wat ze afsplitsen. En die Amerikanen, het is eigenlijk een klein Amerikaans Amerikaans bedrijf wat dat overneemt, die voedingstak. Het is een beetje een rare constructie. Mm-hmm. Ze wilden er kennelijk heel graag van af. En ja, daarom hebben ze zich gecommitteerd aan een deel van die schulden. Dus dat is inderdaad wel een dingetje. Maar op zich hoeft dat niet heel vervelend te zijn. Alleen deze Teddy Smit heeft gezegd van dat management van McCormick, het bedrijf dat overneemt, die vertrouw ik voor gemeten, die kunnen er zelf helemaal niks van. Laat staan dat ze dit bedrijf van Unilever kunnen managen. Dus die maakt zich meer zorgen eigenlijk over het management, over de deal zelf, dan echt over die schulden.
21: Ja, en je hebt dat, maar je hebt ook nog eens dat je die aandeelhouders, die hebben van Unilever dus ook een deel van die McCormick-aandelen gekregen. Die zitten nu in een bedrijf met alleen maar voedingsmiddelen, terwijl ze uit de gespreide portefeuille van Unilever kwamen. Ik kan me voorstellen dat dat ook niet helemaal is hoe je het in gedachten hebt als je investeert in Unilever.
20: Nee, dat is waarschijnlijk ook zo en dat begrijp ik ook. Maar ik denk ook wel dat de meeste aandeelhouders wel begrijpen dat Unilever dat die van zijn voedingstak af wil. Dat is al heel lang eigenlijk iets wat ze wel gecommuniceerd hebben. Ja, omdat in de takken die ze overhouden hebben ze wat hogere winstmarges. Dus op zich moet dat ook geen verrassing geweest zijn. Alleen die deal is niet heel, heel mooi eigenlijk. Daar komt een beetje op neer.
1: Je zei net al, Hein Schumacher is weg. Zijn opvolger Fernando Fernandez, de oude CFO, die heeft het overgenomen. Toch heeft die Fernando Fernandez wel een probleem als dit soort grote aandeelhouders weglopen of andere aandeelhouders mobiliseren om in opstand te komen.
20: Ja, nee, dat klopt. Het is niet fijn. Het hoeft niet vervelend te zijn, want dat aandeel lag even onder druk. Ik kan ook zien dat waarschijnlijk die afgelopen maanden deze man is uitgestapt. Het aandeel is nu wat hersteld. Mm-hmm. Maar het is niet goed voor de reputatie van Unilever. En dat vinden ze niet leuk. En dit is wel een gerespecteerd iemand. Die man wordt ook wel de Europese Warren Buffett genoemd. Moet wel zeggen, wat ik net zei, de laatste 5 jaar heeft hij de bodem een beetje gemist. Maar hij heeft wel een hele goede reputatie. Dus ja, die wil je liever niet tegen je hebben.
1: Dan naar die Nelson Peltz. Die bepaalt best wel veel achter de schermen bij Unilever. Is dat nou goed of slecht nieuws voor de kleine belegger die belegt in Unilever?
20: Nou ja, die Nelson Peltz is een beetje, wij noemen hem altijd de luis in de pels. Hij zit altijd overal te klieren en hij wil zijn zin doordrijven. Hij neemt een belang en dan zegt hij hoe het moet. En hij heeft er heel erg op aangestuurd dat Unilever die voedingstak afsplitst. Dus hij is een beetje tegenpol van die Teddy Smit. Hij is erg agressief en houdt ook wel van een beetje schuld. En Smit die zegt van ja, jullie laten je oren hangen naar die Nelson Peltz. En dat moet je niet doen, je moet zelf die beslissingen nemen. Dus hij vraagt zich eigenlijk af, wie is er nou de baas bij jullie? Is dat die Nelson Peltz? Of is dat die Fernando Fernandez?
1: Nou, de vraag aan jou, wie heeft nu de macht bij Unilever? Is dat Fernando Fernandez of Nelson Peltz?
20: Het is wel zo dat die Nelson Peltz heeft wel zijn zin gekregen. En kijk, het kan heel goed zijn dat die Fernandez, die is ook aangesteld omdat het bestuur van Unilever, de mensen daarboven, de raad van commissarissen, die wilden juist iemand hebben die met een streep erover ging. Die ervoor zorgde dat de winstmarges omhoog gingen. En niet dat Unilever alleen maar mooie dingen deed voor het milieu, zeg maar. Dus op die manier is hij wel aangesteld. En dat past ook in het straatje van die Nelson Peltz. Dus ze zitten wel een klein beetje in hetzelfde kamp ook. Dus niet dat hij beslist moet doen wat die Peltz zegt, maar hij denkt er waarschijnlijk zelf ook zo over.
1: Bij dus Fernando Fernandez is iets meer de baas. Kort samengevat.
20: Ja, nou, die is zeker de baas.
21: 51%. toen Schumacher vertrok, toen werd ook in de Financial Times al gezegd dat Schumacher eigenlijk het te rustig aan zou doen met het afstoten van die onderdelen. Hij zou zeggen, ja, het is niet goed om zo snel zoveel van je bedrijf kwijt te raken of af te snijden. Valt daar ook wat voor te zeggen?
20: Kijk, als belegger wil je ook een beetje rust in een aandeel. Je wil niet dat ze iedere keer de boel verbouwen. Dat ze dan weer dit doen, dan weer dat gaan doen. Er moet geld verdiend worden, er moet een businessplan staan. En dat businessplan moet goed lopen. En die Smit die zegt ook van ja, als het niet lekker loopt in het bedrijf, moet je niet iedere keer dingen gaan verkopen en aankopen. Je moet zorgen dat de problemen opgelost worden. Dat je beter marketing doet of dat je je producten beter maakt. Dat is de oplossing. En niet dan maar zeggen van die divisie verkopen, dan gaan we daar weer wat aankopen. Want dat kost allemaal heel veel geld. Met name aankopen, je weet nooit hoe het uitpakt. Hè. De meeste overnames, fusies, dat loopt niet heel goed af. Dus daar is wel iets voor te zeggen. Maar aan de andere kant kun je ook voorstellen dat Unilever om hogere winstmarges te krijgen en dus een betere waardering op de beurs, dat die wel iets moest doen met die voedingstak.
21: Verwacht jij dat ze nog meer gaan ingrijpen of dat ze eerst de banden met beleggers gaan herstellen?
20: Nou, ik denk dat ze nu wel even rustig aan doen, want dit is best wel een lastige deal. En de beleggers van Unilever zitten ook nog met die Magnum-aandelen in. Hun make-all dat nu al redelijk goed gaat. Maar ik denk dat ze nu even je pas op de plaats maken en ervoor gaan zorgen dat alles eerst even netjes op zijn pootjes terechtkomt.
2: BNR Beurs.
21: Het leek een gespannen, maar gemoedelijk bezoek. We hadden het er gisteren al over. Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel was in China voor wat hij zelf een open en vooruitkijkend gesprek noemde.
4: Open, omdat we natuurlijk ook zaken zijn waar China en Nederland het niet over eens zijn, maar waar we wel met elkaar van gedachten willen wissen hoe we dat hier precies tegenaan zien. En vooruitkijkend, omdat ik zowel bij Wang Wentao, maar ook bij mezelf, proefde dat we eigenlijk een punt willen zetten achter de afgelopen periode. Een periode waarin misschien de relatie met China misschien meer op een botsautopark leek dan op een goede bilaterale relatie.
21: Ja, vooruitkijkend, maar zijn Chinese evenknie kijkt nu toch nog even terug en komt met stevige uitspraken achteraf. Ze hopen dat Nederland zal helpen om de stabiliteit van chiptoeleveringsketens te handhaven en bedrijfsgeschillen op te lossen. Oftewel, lost de kwestie Nexperia op en lost de kwestie exportrestricties op. Maar gaat dat ook gebeuren, Nico?
20: Nou, dat weet ik niet. Ik moet in eerste instantie even zeggen dat ik blij ben dat die Sjoerdsma maar niet gearresteerd is daar, want die stond volgens mij op een zwarte lijst een half jaar geleden.
21: Ja, daar was hij ondertussen vanaf.
20: Dus die heeft het vegelijf kunnen redden. Maar goed, het is voor Nederland wel heel lastig. Want aan de ene kant moeten we natuurlijk we zitten in het kamp van de Amerikanen. Dus we moeten doen wat de Amerikanen zegt. Daar kan je eigenlijk niet zoveel aan doen. Aan de andere kant willen we ook de relatie met de Chinezen goed houden. En dan heb je ook nog de EU. Die heeft ook nog met de Chinezen wat te stellen. Omdat we zitten ook met bijvoorbeeld de staalimport die aan banden wordt gelegd. En met de auto's die ze hierheen brengen. Daar willen we ook tarieven opheffen. Dus het is een hele ingewikkelde, lastige verhouding eigenlijk. Waarin je wel je vrienden wil blijven. Want we hebben ze ook nodig voor onze economie. Ja. Maar we moeten ze wel een beetje kort houden, zeg maar.
21: Ja, China wil ook. Jij noemt al dat de EU hier ook natuurlijk een rol in speelt. China wil graag dat Nederland die EU toch weer wat meer China-gezind krijgt. Is dat een rol die echt voor Nederland weggelegd is?
20: Nou ja, ik weet niet of dat nu een rol is die Nederland op moet pakken. Ja, dan kunnen ze denk ik beter op Europees niveau aanpakken. Maar het is wel iets wat heel erg speelt. En wat ook belangrijk is voor de Chinezen, want die mogen natuurlijk minder exporteren naar Amerika toe. Dus die zoeken andere afzetmarkten. En Europa is op haar gebied ook een beetje zoekende van om toch een beetje los van Amerika te komen. Dus op een of andere manier hebben die twee continenten elkaar wel nodig. Maar hebben ze ook natuurlijk onderling hun dingen te verhapstukken. En dat moet eigenlijk gewoon op Europees niveau geregeld worden. Want je wilt ook niet als Nederland vermalen worden in die diplomatie tussen de EU en China.
2: BNR Beurs.
1: We zijn echt wereldreizigers, want we vliegen van China naar Amerika, naar Wall Street om precies te zijn. De Dow Jones staat 1,2% in het rood. Dat is het ergste nieuws. Daarna valt het wat meer mee. De S&P 500 gaat 0,4% naar beneden en de Nasdaq verliest 0,2%. En het zijn vooral de oliemaatschappijen die het juist goed doen, zoals ExxonMobil en Chevron, omdat, we zeiden het net al, Trump met zijn dreigementen naar Iran de olieprijs laat stijgen.
21: Jelle, jij had het al over Apple. Ik wil ook nog eventjes over Apple praten. Ze willen verboden Chinese chips in hun telefoon stoppen. Maar ja, dan moet je ook het Witte Huis pleasen.
5: Apple announcing its largest US manufacturing commitment to date, expanding its relationship with Broadcom in a deal expected to surpass $30 billion through 2031.
21: Een mega deal dus met het Amerikaanse Broadcom. Die gaan in de VS chips voor iPhones maken, chips voor Bluetooth, wifi en mobiele verbindingen. En in die deal zitten veel dingen waar Trump vast blij van wordt.
5: Apple says the agreement will lead to more than 15 billion US made chips, support hundreds of American jobs and help fund a $1.5 billion expansion of Broadcom's manufacturing facility in Fort Collins, Colorado.
21: Het enige is, het is nog onduidelijk wanneer die productie precies van start gaat, maar de koersen lopen er al een beetje op vooruit. Apple krijgt een procentje erbij en Broadcom staat ondertussen 6% in de plus.
1: Heb ik ook nog Disney voor je, dat ligt overhoop met de FTC, de toezichthouder, dat onderzoek onderzoekt The View. Dat is een programma dat te zien is bij hun televisiezender ABC. Volgens de toezichthouder is het niet zeker of het wel een nieuwsprogramma is. Mocht dat niet zo zijn, dan zou de talkshow namelijk volgens de regels ook politieke tegenstanders evenveel zendtijd moeten geven. Nou, Disney is woest, het noemt het een aanval op de persvrijheid en vindt dat de toezichthouder alleen maar achter The View aan zit omdat het politieke klimaat veranderd is. Het roept in spotjes op televisie nu zelfs kijkers op om te klagen bij de FCC.
6: The View has welcomed your favorite guests and covered the issues you care about for nearly 30 years. Now, the FCC wants to control who is allowed to appear on the show. Viewers, use your voice. Scan this QR code.
1: Bijzonder van Disney, want ze gaan nu dus openlijk de strijd aan met de Trump-regering. Astronaut Buzz Lightyear is een karakter van Disney. Goed bruggetje naar mijn laatste bericht. En dat is Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos.
8: Blue Origin, of course, Jeff Bezos' space company, raising outside funds for the very first time. The company is going to be valued at $130 billion.
21: Ja, die presentator kwam vanuit de ruimte?
1: Of? Ja, Nico die heeft een betere verbinding. De vrienden bij CNBC die hadden een brakke telefoonlijn. Dus ik zet het nog even op een rijtje. Blue Origin had $10 miljard op voor het eerst dat het bedrijf geld ophaalt. Hiervoor stopt Jeff Bezos dus al zijn eigen miljarden erin. En daardoor wordt er een prijskaartje naar Blue Origin gehangen. Het is nu $130 miljard waard.
21: Heel kort nog, overmorgen moet het zover zijn. Dan gaat SK Hynix ook naar de Nasdaq. En om in TNH te blijven, dat aandeel wil naar de sterren en daar voorbij. Nou, nu komt er alvast een update over die notering. Na de beursdag van vandaag neemt de chipmaker namelijk geen nieuwe inschrijvingen meer aan voor die Amerikaanse aandelen, omdat er zoveel beleggers zijn die zich erop in hebben geschreven. Nadat de inschrijvingen sluiten, kunnen ze ook dan wat zeggen over de introductieprijs die het aandeel gaat krijgen. Nou, dus afwachten. Dan hebben we alles voor vandaag wel behandeld. Bijna tijd om af te sluiten. Eerst nog even wat je morgen kan verwachten.
9: Rustig aan kunnen we al beginnen aan het cijferseizoen met nu de halfjaarresultaten van PepsiCo. Een aandeel dat een beetje stil ligt de afgelopen jaren. Het schommelt om de $150 heen. Het pijnpunt de afgelopen tijd waren hun snackmerken. Lay's en Doritos bijvoorbeeld. En dan specifiek de verkopen in de VS. Die lieten een kwartaal terug dan toch wel weer voorzichtige groei zien. Het is dus de vraag of ze dat door hebben kunnen zetten, ook nu de inflatie afgelopen maanden verder is opgelopen. En het is niet mega vaak dat we het over de beurs in Hongkong hebben, maar nu verdient het toch wel even je aandacht. De grootste beursgang van het jaar daar gaat namelijk gebeuren. Het gaat om Luxshare, de maker van elektronische onderdelen die onder meer in Apple's iPhones terechtkomen. Luxshare heeft al een notering in het Chinese Shenzhen, maar daar komt dus deze in Hongkong bij, waarmee ze dik $3 miljard willen ophalen.
1: Dit was de BNR Beurs van woensdag 8 juli. Er werd getwijfeld over de leiding van Unilever. Er werd getwijfeld over de sfeer tussen China en Nederland. Er werd wel eens getwijfeld over België. Maar over wie we nooit twijfelen, Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dankjewel, mijn man.
20: Dankjewel, jongens. Graag gedaan.
21: En jij bedankt voor het luisteren. Mocht je vragen hebben, laat het ons weten. Dat kan tegenwoordig in de BNR-app rechtsbovenin. En dan kunnen wij die vragen weer aan onze gasten stellen. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
23: There's something wrong with them. They're cuckoo.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Allsafe. Geeft ruimte.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Zoals de Amerikaanse president Trump al had aangekondigd, de Amerikanen hebben Iran gisteravond opnieuw aangevallen, omdat Iran eerder heeft geschoten op schepen in de straat van Hormuz. Intussen zou Iran vannacht hebben teruggeslagen. Er zouden Iraanse raketten zijn afgevuurd richting Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die keuren of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana.

0: Roos.
1: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien, dan moet je deze week echt gaan luisteren. En misschien is de zomer ook wel het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden en ook nieuwe routines aan te leren. Hoe kun je tegenslagen nou omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je de dingen doen waar je nou echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag is dat Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit. Hij doet al decennia lang onderzoek naar gezonde voeding. Schreef boeken aan grenzen aan de gulzigheid en het voedingslabyrint. En daarnaast adviseert hij overheden, onderzoeksinstituten, maar ook farmaceutische bedrijven. Van harte welkom.
2: Dank u wel.
1: Ik vroeg me af, grenzen aan de gulzigheid. Ben jij zelf wel eens heel gulzig als het om eten gaat?
2: Jazeker. Ja, ik denk dat iedereen wel een beetje gulzig is. En ja, gulzigheid is eigenlijk in mijn ogen meer eten dan je eigenlijk van plan was.
1: Hè? Ja.
2: Dus dat doe ik ook wel eens. Ja. Elke keer als we gezellig met elkaar aan tafel zitten en het duurt heel erg lang en we hebben allerlei nieuwe gerechten enzovoorts, dan eet je meer dan je eigenlijk van plan was. Maar wat vaker nog gebeurt is dat je ondertussen snacken enzovoorts. Je was het niet van plan, maar er staat een schaal met koekjes en uiteindelijk is die ook leeg.
1: Dat vind jij een lastig moment ook?
2: Dat zijn allemaal lastige momenten. Impulsachtige dingen die zijn eigenlijk, ja, je hebt een voornemen van ik ga minder eten en ik ga gezonder eten. En uiteindelijk word je toch elke keer weer verleid tot ongezonde dingen.
1: Ja, en dan ga je jezelf straffen. Waarom heb ik het nou weer gedaan?
2: Ja,
1: en dan voel je ook
2: krijg je een laag zelfbeeld
1: soms niet
2: en zo.
1: Lekker.
2: En dan wil je weer comfort food.
1: En zo is het een hele vicieuze cirkel. We gaan allemaal de tips ook bespreken. Ja. Hoe we dit ook een beetje kunnen doorbreken. En ook wel de industrie schetsen die ons ook weer op het verkeerde been brengt elke keer. Ja. Misschien eerst even, wat is nou het grootste misverstand rondom voeding dat je uit de wereld zou willen helpen?
2: Nou, het grootste misverstand is wat ik heel vaak in de politiek hoor, maar ook in allerlei discussies, is dat mensen allemaal heel goed in staat zijn om zelf hun eigen keuzes te maken en gezond te leven. Dat is niet zo. Mensen ontbreken vaak de kennis, de vaardigheden, de tijd, het geld, de mogelijkheden, een culturele of sociale of fysieke omgeving die eigenlijk daar niet toe uitnodigt. En daar moet je mensen dus echt bij helpen.
1: Ja, dus en dan moeten ze echt die omgeving moet gaan helpen.
2: Ja, ook, ook de vaardigheden verhogen en de kennis verhogen. Wat wij zien, ik doe veel onderzoek bij kinderen, dat kinderen echt helemaal niet weten waar hun voeding vandaan komt, wat je ermee moet doen, waarom het belangrijk is. Het meeste wat ze horen is marketing en reclame en allerlei andere zaken als het om voeding gaat. En daar moet je echt, als je mensen dan toch verantwoordelijk stelt voor hun eigen keuzes, moet je ze natuurlijk wel de kennis en de vaardigheden geven om dat te doen.
1: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat heel veel zaken zijn natuurlijk duidelijk, hè, dat het niet gezond voor je is. En misschien moeten we daar nog meer educatie op loslaten. Ja. Maar als je kijkt naar de voedingswetenschap, is de voedingswetenschap er eigenlijk over uit wat echt gezond is? Want ik zie hele verschillende voedingswetenschappers toch hele verschillende dingen ook zeggen.
2: Nou ja, ten eerste is er niet een one size fits all. Dus er zijn altijd mensen die zeggen, voor mij werkt dat standaard voedingsadvies niet. Ik doe het op een hele andere manier. En dat is helemaal prima. Over het algemeen kun je zien dat de Gezondheidsraad bijvoorbeeld maakt richtlijnen goede voeding. En dat doen andere landen eigenlijk ook. Mm-hmm. Of het nou Denemarken of de Verenigde Staten of Canada of waar dan ook is. En je ziet dat die eigenlijk allemaal wel heel erg op elkaar lijken. En dat is eigenlijk in de basis, eet voldoende groenten en fruit, eet voldoende volkoren graanproducten, wat peulvruchten. Eet ook de goede eiwitbronnen en dat soort zaken. En dat is eigenlijk overal wel een beetje hetzelfde. En wat ook overal staat is, eet niet te veel suikerrijke voedingsmiddelen, niet te veel vetrijke en zoute snacks en al dat soort zaken. Dus ik denk dat over het algemeen op die hoofdlijnen eigenlijk
1: men het er wel over eens is.
2: Iedereen er wel over eens is. Ja.
1: Geef je aan niet te veel suiker, niet te veel zout, niet te veel vet, dan moet je echt naar onbewerkte voeding gaan. Hè? Ik denk dat echt een basis.
2: Of minimaal bewerkt. Hey, we eten allemaal natuurlijk wel bewerkt voedsel. Zodra je gaat koken, bewerk je voedsel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook prima. We hebben als mensen honderdduizenden jaren al voedsel bewerkt. En dat is ook prima, want het is meer houdbaar. De beschikbaarheid van voedingsstoffen is beter. Er zitten minder onveilige stoffen in. Denk aan aardappelen en bonen. Die kun je helemaal niet onbewerkt eten. Maar er is een mate van bewerking. Als bewerking eigenlijk vooral gericht is op overconsumptie. Maak het zo lekker dat mensen het niet kunnen weerstaan en dat ze er niet mee ophouden. Dat hun hele beloningssysteem, als het ware, hun eetlust gaat over stemmen, dan, ja, dan is het niet goed voor je.
1: Nee, dus dan hebben we het bijvoorbeeld over een zak chips. Hè. Daar zit een speciaal spulletje in, waardoor je uiteindelijk steeds meer gaat eten. Je denkt, ik neem één handje. Ja. Maar daar kan je dus eigenlijk ook niet zoveel aan doen in je brein.
2: Ja, dat kan wel.
1: Hè. Maar moeilijk.
2: Moeilijk. Hè. Als je die zak open hebt en je zit voor de televisie of naar voetbal te kijken of naar een Netflix-serie, wat dan ook, dan gaat die weer gewoon leeg.
1: Ja.
2: En dat gedachteloos, omdat je afgeleid bent. Hè, maar je kunt heel goed, wanneer je van tevoren denkt, dit is mijn portie chips die ik vandaag eet. Ik kreeg dat vroeger, toen ik klein was, een schaaltje chips. En dat was het dan. En dan eet je ook niet meer.
1: Nee. Hè,
2: dus je kunt natuurlijk die porties wel ook een beetje zelf...
1: Ja, ik weet nog heel goed, vroeger als ik met mijn opa en oma op pad ging, dan kreeg ik 1 drop Mentos.
2: Ja, ja.
1: En dacht ik echt, waarom krijg ik er niet meer? Weet je? Maar dan was ik echt me helemaal aan het verheugen. Wanneer komt het moment dat het tasje van oma open gaat? En dan kreeg ik 1 drop Mentos.
2: Ja, en dan geniet je er ook meer van. En daar doe je heel lang over.
1: Ja, precies. Ja, heel lang erover doen om hem op te krijgen. Klopt. Ja. Goed, dus je zegt helemaal onbewerkt hoeft nou ook weer niet. Maar als je naar die E-nummers bijvoorbeeld kijkt... Hè, is daar nou helemaal duidelijk wat je wel en niet tot je moet nemen?
2: Nou, E-nummers is een hele grote groep van stoffen die allemaal door de EU zijn gekwalificeerd als veilig, want daarom krijgen ze een E-nummer. Hè. Je moet, als je iets wilt toevoegen aan voedsel, moet je dat bij de EU aankaarten. En die gaan er naar kijken. Zijn er geen nadelige effecten van? En al dat soort zaken. Krijg je er geen kanker van? Of geen allerlei andere ellende? En als dat dan niet zo is, dan mag je het toevoegen. Dus ze zijn bewezen veilig, zal ik maar zeggen. Tot het moment dat we uiteindelijk besluiten dat we toch fout hadden. Dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Maar er zijn natuurlijk verschillende soorten van toevoegingen. He, want het zijn eigenlijk altijd toevoegingen. Er zijn een heleboel toevoegingen die we eigenlijk allemaal kennen. Vitamine C heeft ook een E-nummer. En daar is natuurlijk verder niks mis mee. Maar je hebt toevoegingen die voedsel veiliger maken. Mm-hmm. Voedsel meer langer houdbaar maken. Zodat je niet hoeft weg te gooien. He, geen voedselverspilling. En je hebt stoffen, kleurstoffen, smaakstoffen enzovoort, die het alleen maar lekkerder maken. He, die gezond voedsel eigenlijk toch nog weer laten aanzetten tot overconsumptie. En die stoffen heb je natuurlijk eigenlijk niet nodig. En zeker de mix van al dat soort stoffen, denk aan kinderen, al die kleurstoffen, al die smaakstoffen enzovoorts, die maken uiteindelijk dat ze en meer er meer van eten, van die ongezonde dingen. Want als je 1 kleur M&M's geeft, als ik een merk mag noemen, dat soort dingen, dan eten kinderen er meer van dan wanneer je al die kleuren hebt.
1: Ja.
2: Enzovoorts. Dus al die kleurstoffen die prikkelen ook het brein. En je wil ze eigenlijk allemaal proberen. En datzelfde geldt voor smaakstoffen. Hè. Als het heel erg lekker is, dan eten er gewoon meer van.
1: En hoe kom je dan, als je naar al die E-nummers kijkt, hoe weet je dan een beetje wat is nog oké en wat moet ik echt niet doen? Of moet je gewoon heel logisch nadenken?
2: Ja, je moet eigenlijk logisch nadenken.
1: Ja.
2: Dus die E-nummers op zich zeggen niet zoveel. Maar je weet wel dat wanneer iets duidelijk gekleurd en dat er smaakstoffen aan toegevoegd zijn. Denk aan sauzen, denk aan soepen, denk aan allerlei andere dingen waar smaakversterkers in zitten. Dan vind je het lekkerder en dan eet je er eigenlijk meer van.
1: Ja. Je zegt, eigenlijk is iedereen het wel over eens wat er nou gezond is en ongezond. Toch zie je wel dat er allemaal verhalen dan de kop opsteken dat je heel veel eiwitten moet eten.
2: Ja, ja, ja.
1: En zeker als vrouw in een hormoongevoelige periode moet je heel veel eiwitten eten. Of als je gaat sporten, heel veel eiwitten eten. En dan soms is het weer, je moet heel erg plantaardig eten. Help ons hier in dat woud van tegengestelde visies.
2: Ja, nou, dat we eiwit nodig hebben, daar is iedereen het over eens. Maar precies hoeveel dan, dat is afhankelijk van wie je bent. Er zijn mensen die een gemiddelde eiwitbehoefte hebben. En de deskundigen variëren dus een beetje van het is 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht tot ongeveer 1 of 1,2 gram per kilogram lichaamsgewicht. Dat maakt wel veel uit. Maar de marges zijn niet zo heel erg groot. Wat je over het algemeen ziet is dat sommige mensen veel meer eiwit nodig hebben. Dat zijn kinderen in de groei. Dat zijn sporters die veel energie verliezen en die veel eiwit nodig hebben vanwege hun spiermassa. Het zijn oudere mensen, het zijn zieke mensen. En ook mensen die afvallen hebben soms baat bij meer eiwit. Omdat eiwit verzadigt en je makkelijker dus ervan afvalt. Wanneer je een eiwitrijke voeding eet. Dus er zijn heel veel mensen die een goede reden hebben om meer eiwit te eten dan aanbevolen vaak. En, maar over het algemeen, de meeste mensen in Nederland die hebben overschrijden ruim die eiwitbehoeften die we per dag nodig hebben.
1: Ja, dat is echt wel veranderd, toch, de laatste tijd? Dat er heel erg wordt ingezet, ook met allerlei influencers, om veel meer eiwitten te gaan eten.
2: Ja, voor een deel is dat niet echt nodig. He, voor die risicogroepen is dat wel nodig. Daarom wordt er in verpleeghuizen enorm gekeken naar eiwitinname. En, en bij zieke mensen in ziekenhuizen enzovoort. En ook bij kinderen in de groei wordt er. En sporters, die zijn ook bezig met shakes en met allerlei andere eiwitpreparaten. Dus die weten het eigenlijk allemaal wel. Wat je, denk ik, vooral niet moet doen, is die eiwitten uit producten halen die zo sterk bewerkt zijn. He, want die eiwithype, om het maar even zo te noemen, die is uiteindelijk natuurlijk ook bij de industrie geland. En dat betekent dat ze allemaal producten gezonder laten lijken door wat eiwitpoeder aan toe te voegen. En eiwitpoeder is heel goedkoop. Dat komt uit de zuivelindustrie en uit de sojabonenindustrie enzovoort. Je kunt die eiwitten heel goedkoop toevoegen.
1: Ja.
2: En dan kun je het veel duurder maken.
1: En je ziet het overal, hè, in de supermarkt.
2: En dan heb je van die, nou ja, ik kom net van het station en daar zie je ook al die repen liggen. Er zijn honderden soorten al van eiwitrijke repen. Daar zit veel suiker in, er zit veel calorieën in, er zit ook veel eiwit in, maar het is heel duur. Die reepjes die zijn gewoon duur.
1: Dus niet doen, zeg je?
2: Niet doen. Want de eiwitten die we nodig hebben zitten vaak in basisvoedingsmiddelen. En dan heb je het over kwark, magere kwark, over bonen, over nou ja, allerlei andere volkorengranen, maar ook vlees en dat soort dingen. Daar zit een heleboel eiwit in, dat is goed qua samenstelling. Dat past ook heel goed bij onze behoeften. En als je dat eet, krijg je ook allemaal nuttige voedingsstoffen erbij. In plaats van heel veel suiker en heel veel vet en heel veel zout of wat dan ook. En dat, ja, dat, je zou dus die eiwitbehoeften vooral moeten hebben uit basisproducten.
0: The Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast vandaag is Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. En als het over gezondheid gaat, meestal zitten wij bij de Big Five en jij kwam binnen. Nee, we gaan staan.
2: Ja.
1: Hè? Dat is ook al een manier om aan je gezondheid te werken, want
2: ik zit al veel te veel.
1: Je zit al veel te veel, ja, precies. Dus heel goed dat je mij ook laat staan een uurtje, want ik doe altijd mee met de gast. Dus supergoed, je bent mij al aan het beïnvloeden. Je kan je gedrag natuurlijk beïnvloeden en gaan straks helemaal praten wat je er zelf aan kan doen.
2: Ja.
1: Maar ik wil toch ook wel even nog benoemen de macht van de voedingsspelers als het gaat over de ruimte eigenlijk die we echt hebben om vrij te kiezen. Hoe groot is de macht van de voedingsindustrie?
2: Ja, de voedingsindustrie, of het eigenlijk het voedselsysteem in grote zin. Dus eigenlijk supermarkten zijn geen industrie in de zin van producenten van voedingsmiddelen. Maar ja, de commerciële voedingswereld, die heeft heel veel invloed op wat wij eten. En dat heeft te maken met het aanbod, met de beschikbaarheid, de prijs, het gemak, de marketing, reclame enzovoort. Al dat soort zaken die maken dat wij heel makkelijk die keuzes maken. De gezonde keuze is vaak duurder, meer bewerkelijk. Het imago is dat het niet zo lekker is en dat soort zaken. En we zijn dus heel erg gefocust op gemaksvoeding. Lekkere gemaksvoeding die je zo kunt eten. En daar is de industrie heel goed in geslaagd. En die weten ook ons op alle momenten eigenlijk van de dag daartoe te verleiden. Of je nou bij de bioscoop bent, of op het station bent, of bij het benzinestation, of in de sportkantine, of waar dan ook. Overal word je verleid tot die
1: keuzes. En ik denk dat iedereen dat ook wel een beetje ziet. Ja. Maar wat zien we niet? Hoe ver gaat die beïnvloeding waar we misschien ook helemaal niet ons bewust van zijn?
2: Nou, ik denk, ik doe veel onderzoek bij de jeugd. En dan zie je dat kinderen eigenlijk helemaal geen idee hebben dat ze zo ontzettend beïnvloed worden. Ze zitten de hele dag op social media en ze zien influencers. En ze hebben geen idee dat er allerlei sponsoren achter zitten. Dat ze energiedrank, vapen, maar allerlei andere fastfood. Het gaat maar de hele dag door. En daardoor wordt je keuze gewoon onbewust beïnvloed. Er is een heleboel, wat ze wel eens noemen, neuromarketing. Je bent je niet bewust van al die beïnvloeding. Waarom die signalen komen allemaal wel binnen. Plus het feit dat je vaak helemaal geen keuze hebt. Als ik met kinderen naar de bioscoop ga, Dan mag je niks meenemen. Want dat wordt, kijk of je een tas bij je hebt. Je moet daar wel dingen kopen. En er is eigenlijk alleen maar popcorn, chips en frisdrank en al dat soort dingen. Er zijn geen gezonde alternatieven. En de porties zijn ook enorm. Als je met een kind van 7 naar de bioscoop gaat, kan die kiezen tussen een emmer of een hele grote emmer of een nog grotere emmer. En dat kan een kind natuurlijk eigenlijk helemaal niet op. Maar het is toch de dwingende keus, zeg maar, in zo'n...
1: En als je dan dat nog even verder trekt, want bij bioscoop dan kan je nog zeggen, oké, ik zit lekker lazy en ik neem er ook even een chippy bij. Maar als je kijkt naar de sportscholen, zwemmen. Het is, na het zwemmen ga je een frietje eten. Hey, ik ken dat zelf ook wel van vroeger, dat je dat heel makkelijk ging doen. Ook de voetbalkantine staat allemaal ongezonde troep.
2: Absoluut, ja. En dat geldt er niet alleen daarvoor, maar ook de supermarkt is zo ingewikkeld. De aanbiedingen, de verleidingen bij de kassa, de beste plekken, de dingen, de 1 plus 1 gratis enzovoort. Dat zijn vaak, en de grootte van die porties, die nodigt ook uit tot overconsumptie. Dus wat zag ik nou gisteren? 2 liter cola flessen, die dan met 4 voor in een aanbieding zitten.
1: Ja.
2: En dan heb je dus 8 liter frisdrank meegenomen. En dat is een koopje, dus heel veel mensen nemen dat dan mee. En als die fles eenmaal open is, dan moet die leeg.
1: Ja.
2: Want je kan hem niet een paar dagen laten staan met het dopje eraf. Nee, want dan is het niet meer lekker. En dat geldt ook voor die grote zakken chips. Dus er zijn allemaal mechanismes die eigenlijk ons stimuleren om meer te eten dan we van plan waren.
1: En daar komt dus sociale media komen daar dan bovenop. Met die influencers. Je ziet nu ook weer een soort fiber revival. Fiber maxing, dat moet je dan gebruiken omdat je dan goed voor je darmen zorgt. En dan zou je geen kanker krijgen of dat soort
2: De claims zijn vaak overdreven, maar op zich is fibermaxing nog wel een van de betere, zal ik maar zeggen. Want we eten in Nederland veel te weinig vezel. En dat hebben we nodig voor een goed maag-darmstelsel, maar ook voor allerlei verzadiging en al dat soort dingen. En dat we eten minder dan de helft van het hoeveelheid vezel die we nodig hebben gemiddeld. Mm-hmm. En dat is met eiwit heel erg anders. We zitten eigenlijk gemiddeld boven de behoefte. Dus dat promoten van die proteïnes, zal ik maar zeggen, dat is niet echt nodig. Maar dat vezel promoten, dat is wel belangrijk.
1: Dus het begint eigenlijk bij iets gezonds, maar op een gegeven moment slaat het dan door met allerlei zaken die daar bovenop komen.
2: Dat is wanneer de commercie in de gaten krijgt dat je dat het verkoopt en dat het in is. Hè, dat er influencers zijn die mensen aansporen om dat te gaan eten. En dan roer je dus weer wat goedkope vezeltjes door je product.
1: En dan kan je het erop zetten. Ja.
2: En dan zet je het er weer op en maak je het duurder.
1: Ik heb laatst hebben wij een Big Five gemaakt over afslankmedicatie. En toen kwam ook naar voren dat de industrie vanwege al die middelen die we kunnen spuiten tegenwoordig alweer producten aan het ontwikkelen is die daarop inspelen.
2: Ja, natuurlijk.
1: Omdat je dan de voeding toch wel kunt verdragen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het nou heel gezond is wat we dan gaan krijgen.
2: Nee, want kijk, mensen blijven natuurlijk toch wel. Dat heeft te maken met die zogenaamde food noise. Dat is ook wel relevant hiervoor. Patiënten die middelen gebruiken, die rapporteren, ik heb niet meer, en dat mijn hoofd is niet meer helemaal overprikkeld met al die voedingsverleidingen. En ik kan gewoon even rustig nadenken over wat ik ga eten, in plaats van dat ik meteen wil grijpen naar die de zoete en vette verleidingen en dat soort dingen. Maar dat geeft dus ook aan dat daar, voordat ze die middelen gebruikten, we dus ontzettend last hebben van de enorme overdaad aan verleidingen voor ongezonde producten.
1: Ja, en dat ze dus dan daarna toch weer iets nieuws vinden, een nieuw product in de markt gaan zetten. Ja. En dan begint de verleiding weer opnieuw. Moeten kijken hoe dat uiteindelijk. Ja. Raak je wel eens gefrustreerd hierover? Want je bent al zo lang heb je gewaarschuwd. Ook bijvoorbeeld met Martijn Catan heb gewaarschuwd. Dat cola voor kinderen heel erg slecht is. Dat ze daar dik van worden, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook de hele obesitas-epidemie heb je eigenlijk al die jaren voorspeld.
2: Ja. Ja, mijn moeder zei altijd, sinds jij ermee bezig bent, is het alleen maar erger geworden.
1: Ja.
2: En dat is ook zo. Dat is zo. En kijk, de frustratie zit hem. Er is hoop en frustratie.
1: Ja.
2: Frustratie is dat de politiek het eigenlijk ook al heel lang weet. Ik heb heel lang voor overheden gewerkt, zowel gemeentes als ook de landelijke overheid, die eigenlijk wel weten wat er moet gebeuren. Je moet die verleidingen wat afremmen. Je moet de gezondere keuze makkelijker maken. Je moet kinderen meer vaardigheden geven. Gezond aanbod aanleren. En we weten het allemaal wel, maar we doen eigenlijk niks. En dat komt doordat er zoveel gedoe is rondom maatregelen die de overheid zou kunnen nemen als het gaat om beïnvloeding van onze keuze. Er zijn een heleboel mensen die meteen roepen, dat is betutteling. Als je zegt, kinderen worden enorm gedreven tot ongezonde keuzes, misschien moeten we ze daar een beetje tegen beschermen, zeggen ze, ja, dat is betutteling. Maar de betutteling komt natuurlijk uit de industrie. Maar dat wordt eigenlijk terzijde geschoven, want iedereen moet vaardig zijn om dat allemaal te kunnen weerstaan, te begrijpen, te doorzien, ja, en alternatieve keuzes te kunnen maken. En we weten, dat is niet zo. Maar ze blijven daar toch heel erg op hameren, dat de overheid er niet voor is om...
1: Terwijl ze dat bij roken hebben ze dat natuurlijk niet gedaan. Daar zijn ze echt opgeschoven.
2: Ja, bij roken is de reden dat ze zijn opgeschoven is vooral de discussie dat andere mensen ook last hebben van dat roken.
1: Ja.
2: En dat, dat is bij frisdrank drinken minder het geval. En dat is iets wat... En bij alcohol speelt dat ook een beetje. Dus waarom hebben we nu discussies over alcohol? Dat is omdat verkeersongelukken, geweld en allerlei andere... Of nou huiselijk geweld, dus vandalisme of wat dan ook. Dit, heel vaak heeft daar alcohol een rol bij. Daar hebben we last van. Niet dat iemand zelf thuis drinkt. En daarom gaan we daar maatregelen over.
1: En daarom is dit hier ook zo ontzettend moeilijk
2: zo
1: om
2: lastig
1: het te veranderen. En
2: ja,
1: ook
2: dat
1: de
2: is één ding. Ja. Twee dingen is de lobby van de industrie. Die eigenlijk probeert te ondermijnen dat er regelgeving is. Sinds 2010 is er een wet in de maken op de verbod op kindermarketing. Tot 16 jaar of zo. En dat is heel goed doordacht. En dat is allemaal al uitgeschreven door de ambtenaren en allerlei deskundigen. En de industrie lukt het om dat steeds maar weer uit te stellen. En om het te ondermijnen met allerlei eigen zelfreguleringsdingetjes en dat soort zaken. De lange termijn. En uiteindelijk is de overheid ook heel gevoelig voor dat soort argumenten vanuit de industrie. En een derde is dat we eigenlijk weinig oog hebben voor de achterliggende factoren waarom mensen ongezonde keuzes maken. En dat is dus gebrek aan kennis en vaardigheden en tijd en geld. Dus vaak armoede, vaak veel stress, vaak in een omgeving wonen die uitnodigt tot ongezonde keuzes. Daaraan werken, dat vindt de overheid nog veel ingewikkelder. Want dat is allemaal, dan moet je het hebben over ruimtelijke ordening, over onderwijs, over allerlei andere zaken.
1: Ja, dus dan gaan we het maar een beetje uit de weg. Dit is te groot.
2: Dat is niet van VWS. VWS moet het oplossen, maar die gaat daar niet over. En dat maakt het ook heel erg ingewikkeld om de. Om
1: en dus echt... raak jij gefrustreerd zo'n beetje onderweg?
2: Ja en nee. Dus de landelijke overheid vindt het heel erg moeilijk om dingen te gaan doen. Suikertax en zo, dat is al eeuwen aan het... niet eeuwen, maar wel al 15 jaar een discussiepunt. Dat de overheid eigenlijk wel wil dat dat gebeurt, maar dat ze... Het steeds weer uitstellen. Lokaal is er wel veel meer belangstelling voor. Dus ik heb veel gewerkt hier in de gemeente Amsterdam, maar ook in allerlei andere gemeentes, die eigenlijk wel zien, wij moeten eigenlijk ervoor zorgen dat die gezondheidsverschillen niet zo groot zijn, dat we een gezonde jeugd hebben, dat we een leefbare stad hebben, dat we die ongezonde verleidingen wat terugdringen.
1: Dat is een goed teken.
2: En dat is een goed teken.
1: Weet je, laten we daar zo meteen verder over praten. Ook hoe dat er dan een beetje uitziet in de praktijk. Maar ook hoe wij allemaal als individuen deze zomer kunnen aangrijpen om echt te veranderen. Zometeen praat ik verder met Jaap Seidel, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Hij is echt de autoriteit. Blijf luisteren.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Zoals de Amerikaanse president Trump al had aangekondigd, de Amerikanen hebben Iran gisteravond opnieuw aangevallen, omdat Iran eerder heeft geschoten op schepen in de straat van Hormuz. Intussen zou Iran vannacht hebben teruggeslagen. Er zouden Iraanse raketten zijn afgevuurd richting Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die keuren of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Het dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 gasten die allemaal op hun eigen manier vertellen hoe je sterk de zomer in kunt gaan. En vooral hoe je er heel sterk uitkomt, zodat je weer lekker aan dat nieuwe seizoen kan beginnen. Ik ga er later deze week nog over praten met oud-commando en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, Reek Klaasens. Ik ga met hem praten over het belang van uit je comfortzone stappen. Hij heeft allemaal leiderschapslessen. Ik spreek ook met investeerder Guido Witpen, die zijn bedrijf met veel succes verkocht heeft en totaal ander leven daardoor kreeg, met heel veel rijkdom ook, maar geld maakt toch niet gelukkig. En over die inzichten gaat hij praten. Vandaag hebben we het over voeding en gezondheid. Ja. Ook heel erg belangrijk. En dat doe ik met Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Volgens mij 2024 met emeritaat gegaan, hè? Zoiets.
7: Ja, dat klopt. Ja.
6: Maar je blijft je gewoon actief inzetten op dit terrein?
7: Ja, het is nog lang niet af.
6: Nee.
7: ik kan nu meer doen dan daarvoor.
6: Ja, ja, misschien ook wat vrijer spreken. Hè?
7: Dat ook, maar veel onderwijs en onderzoek, dat vergt natuurlijk ook heel veel tijd.
6: Ja.
7: En ik heb nu meer tijd om daarover na te denken en te praten.
6: Nou, heel fijn dat we dan met jou nog even lekker een half uurtje door kunnen. Dan wil ik ook een beetje de toekomst schetsen rondom eten en gezondheid en hoe we toch die omgeving kunnen veranderen. Maar uiteindelijk zullen we toch ook weer zelf moeten doen.
7: Ja.
6: En daarom beginnen met een aantal concrete voedingstips om sterk de zomer in te gaan. Ja. Misschien maar even de eerste vraag. Is de zomer echt het moment om je lifestyle te veranderen?
7: Ja, om verschillende redenen. Ten eerste is je leven natuurlijk anders in de zomer. Het is warmer, de dagen zijn langer, je bent wat actiever, je zweet meer. Je hebt op allerlei manieren een ander soort
6: patroon.
7: Waarom
6: helpt het zweet?
7: Nou, dat helpt niet, maar ik bedoel, daardoor moet je dus anders gaan eten en drinken.
6: Ah,
7: omdat je dus minder eetlust hebt, hè, want we zien over het algemeen dat gemiddeld, ik heb dat ooit lang geleden eens onderzocht, dan zag je dat gemiddeld het gewicht in de winter dat toeneemt en dat het weer afneemt richting de zomer en dat het laagste punt is midden in de zomer. En dat komt gewoon omdat we actiever zijn, dat we minder eetlust hebben, dat we gaan experimenteren met van alles en nog wat en niet meer in ons vaste patroon zitten. En niet meer in het vaste patroon zitten geeft natuurlijk een moment om een nieuw patroon aan te leren.
6: Ja, en straks willen die nieuwe patronen graag van je horen, maar ik kan me ook heel goed voorstellen, je bent lekker lekker op vakantie. Ja. Ja. Je zit aan de Franse Riviera met een heerlijk rozeetje.
7: Ja, ja. Ja, dat is ook helemaal prima, denk ik. Als je daarvan geniet, moet je het vooral doen. Maar je moet extra opletten. De vocht is belangrijk tijdens de zomer. We hebben ongeveer 2,5 à 3 liter water per dag nodig. Ongeveer een liter daarvan komt uit ons voedsel.
6: Ja.
7: En de rest moeten wij erbij drinken. En wat we niet nodig hebben is heel veel suiker. En ook alcohol niet. Alcohol is eigenlijk redelijk funest. Als het gaat om de warmte. Die maakt eigenlijk al dat je bloedvaten verwijderen. En alcohol doet dat nog eens een keer. Dus het komt ook harder aan dat drinken. En je droogt er makkelijker door uit.
6: Mm-hmm.
7: Dus je hebt eigenlijk nog meer vochtbehoefte. Dus als je dan een glaasje wijn drinkt. Drink er dan ook altijd een glas water bij.
6: Oké, heel goed.
7: Dat is één tip. Maar dat drinken is dus heel erg belangrijk. En verder worden we natuurlijk verleid tot allerlei lekkere dingen. Dus roomijs en al dat soort zaken. En ook daar kun je natuurlijk verstandige keuzes maken. Als je sorbetijs eet, dan is dat net zo lekker en net zo koud. Maar het is minder dan de helft van de calorieën van roomijs.
6: Ja.
7: En dat soort eenvoudige dingen kun je natuurlijk gewoon wel
6: misschien
7: doen.
6: Één bolletje in plaats van drie met een tot slagroom nog erop.
7: Ook dat. Ja, maak gewoon een beetje verstandige keuzes zonder dat je zegt, ik ga helemaal niks meer doen wat lekker is en waar ik zoveel plezier aan beleef. Dat is belangrijk. Maar wat je vooral ook ziet, is dat je, ik had het er net al over, om een gedragsverandering te hebben, zeker als het gaat om je hele voedingspatroon, heb je dus kennis nodig, vaardigheden en tijd. Gewoon om het te leren.
6: Ja.
7: En dat heb je doorgaans niet in een druk werk bestaan. Dus die goede voornemens die er altijd zijn rondom de jaarwisseling.
6: Ja.
7: Dat is nou juist net een verkeerd moment. Want je zit helemaal in de flow van verkeerd eten en de structuur. In januari begint weer je werk en het is allemaal druk en zo. Om dan nog te gaan experimenteren van ik ga dus meer mediterraan koken of meer plantaardig of meer dit en dat. Dat is dan niet het goede moment eigenlijk.
6: Ja.
7: Maar de zomer is juist een heel goed moment.
6: Omdat je gewoon langer de tijd hebt, maar ook omdat je lichaam dus ook andere behoeftes heeft.
7: Waar je geen behoefte aan hebt is zware maaltijden. Waar je wel behoefte aan hebt is lichte maaltijden, salades en al dat soort dingen. En dat eet je ook op vakantie. Dat vind je eigenlijk ook lekker. Dus het idee dat gezond eten, altijd vervelend is en niet lekker enzovoort. Denk gewoon aan die groentemaaltijden en salades die je langs de Middellandse Zee kunt eten en dat soort dingen.
6: Ja.
7: En want dan weet je van, oh ja, maar dat is juist wel lekker.
6: Ja.
7: En ik heb dan ook helemaal niet zo trek in grote hoeveelheden.
6: En hoe lang heb je nodig om echt een nieuwe routine aan te leren?
7: Nou, dat hangt een beetje af van het niveau van kennis en vaardigheden wat je hebt. Soms moet je echt nieuw leren koken. Je moet het uitzoeken, je moet andere boodschappen doen. Je moet misschien andere pannen nemen of wat dan ook. Heel veel keukens waar ik in ben geweest, die zijn eigenlijk helemaal niet uitgerust om andere dingen te gaan doen. Ja, er is wel een frituurpan en een pannetje om iets in te koken, maar allerlei andere dingen, gereedschappen en dat soort zaken, die zijn er vaak niet. Dus kennis en vaardigheden, die kun je juist dan opdoen. En die kun je ook een tijdje uitproberen, zodat je aan het eind van de zomer gewoon in een routine zit, zodat je het kunt volhouden.
6: Ja.
7: En want dat is het grote probleem met die 1 januari goede voornemens. Die zijn altijd wel goed bedacht, maar bijna niemand houdt het langer vol dan 2 of 3 weken. Gewoon omdat je het niet lukt om in die routine te komen.
6: Omdat je gewoon te weinig vrije tijd hebt.
7: Want je moet nieuwe gewoontes aanleren. Ja. Nieuwe gewoontes aanleren kosten gewoon tijd.
6: Ja. En wat zijn nou goede gewoontes? Wat zou nou een goede routine zijn? Want het moet ook niet te moeilijk worden. Hè? Soms gaan mensen het heel moeilijk maken voor zichzelf. Nee. Help ons even aan een makkelijke routine.
7: Nou ja, ik zeg zelf altijd van elke dag een beetje gezonder dan de vorige dag. Dat helpt enorm. Als je dat een paar maanden doet, dan zit je aan het einde van die zomer, ben je heel veel gezonder bezig. Het hoeft niet in één keer om. Want dat is, dan moet je allerlei dingen afleren. Dingen waar je aan gewend bent, moet je er ineens, die ga je missen. Je moet je gezin ook meenemen. Of je collega's. Of nou ja, wat dan ook. Je sociale omgeving moet erin meegaan. En dat betekent dat je dus gewoon de tijd nodig hebt. Nou, gemakkelijke dingen zijn in feite, ga gewoon andere. Ga eens volgens de schijf van 5 eten. Meer de groenten, fruit, de salades, al dat soort zaken. Juist in de zomer is er heel veel aanbod van groenten en fruit. En dat betekent dat je het dus ook makkelijker kunt goedkoper kopen.
6: Maar met fruit zit natuurlijk ook helemaal vol met suiker. Dus als je alleen maar de hele dag bananen, appels en weet ik veel, mango's gaat eten, dan gaat het ook niet helemaal goed, denk ik.
7: Niet de hele dag, maar dat we aan die twee stuks fruit komen. Want daar komen we in Nederland niet aan. We zitten ook daar ongeveer op de helft. Maar het is een stuk gemakkelijker wanneer je druiven en bessen en al dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk de vruchten van de zomer.
6: Ja.
7: Dat zijn de bosbessen en de frambozen en de aardbeien en dat soort dingen. Nou, daar kun je echt niet heel gemakkelijk te veel van eten, waardoor je aankomt. Je moet een hele berg opeten om één roomijsje als het ware te compenseren.
6: Ik ontbijt bijvoorbeeld 's ochtends niet. Dat vind ik ook gewoon fijn. En dan hoor je ook over dat het juist goed zou zijn om je lichaam een beetje tot rust te laten komen. Anderen zeggen weer, nee, je ontbijt is juist het allerbelangrijkste.
7: Ja.
6: Wat is nou het echte verhaal?
7: Nou, dat hangt een beetje van je per individu af. Hè, van wat gemakkelijk gaat. Ik zeg altijd bij kinderen, als kinderen zonder ontbijt naar school gaan, hebben ze de hele ochtend trek. En dan willen ze snacken, ze kunnen zich moeilijk concentreren en zo. En we weten uit onderzoek dat een verantwoord ontbijt, en dat is dus niet wit brood met jam en vruchtensap, zoiets dergelijks, dat is alleen maar suiker.
6: Ja,
7: maar
6: vruchtensap is echt killing, hè?
7: Ja, maar als je havermout met vruchten eet of dat soort dingen, dan doen kinderen het gewoon beter. Ja. Ze zijn verzadigd, niet te verzadigd, maar ze kunnen zich goed concentreren. Ze hebben genoeg energie om te spelen en te springen en dat soort dingen. Dus voor kinderen vind ik het belangrijk dat ze wel ontbijten. Voor volwassenen hangt het heel erg af van wat voor soort werk je doet. Als je zwaar lichamelijk werk doet, dan heb je dat misschien dat wel nodig. Maar als je gewoon een kantoorbaan hebt en je zit voornamelijk in de auto of in de trein, ja, dan heb je eigenlijk helemaal niet zoveel energie nodig. Hè?
6: Nee. Dus je hebt het niet nodig, maar er zijn ook beweringen dat het juist beter zou zijn om je lichaam tot rust te laten komen. Ja. Dat hij even niet hoeft te werken om al die voeding te verteren. Dat is een beetje onzin dan, denk ik.
7: Nee, dat is niet onzin. Kijk, als je veel te zwaar bent en je hebt diabetes of je zit daar tegenaan, je hebt allerlei dingen zoals een hoge bloeddruk en dat soort dingen, dan is intermittent fasting, dat helpt wel. Zeker op de korte termijn lukt het daardoor mensen makkelijker om minder te eten en minder veel koolhydraten naar binnen te werken, waardoor ze steeds een hoge suikerspiegel hebben in hun bloed en veel insuline en zo. Dus dan intermittent fasting, dat helpt wel.
6: Maar het is niet voor ieder mens per se goed, want die claim wordt dan gedaan.
7: Nee, bijvoorbeeld, ik zou het niet doen als ik een jonge vrouw was met een laag lichaamsgewicht. Als je dan gaat intermittent fasten, dan verlies je ook nog weer lichaamsgewicht. En dat is dan juist niet goed voor je. Dan raak je onder een bepaalde grens, de menstruatie stopt en allerlei andere hormonale veranderingen, dus dat zou ik dan niet doen. Intermittent fasting is geen recept voor iedereen. Het moet je goed bevallen. Je moet het goed kunnen inpassen in je dagelijks leven. En dan helpt het mensen wel gewoon om hun energieinname te reguleren. Ja. Maar voor bijvoorbeeld kinderen zou ik niet per se intermittent fasting gaan adviseren.
0: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos.
6: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five. Sterk de zomer ingaan. Eerder deze week sprak ik over dit thema met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Over hoe zij juist na haar zwaarste tegenslagen de grootste prijzen heeft gepakt. En er zitten een paar belangrijke lessen in die we ook zelf allemaal kunnen toepassen. Ook lessen voor het bedrijfsleven. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik over voeding en gezondheid met hoogleraar voeding en gezondheid, emeritus hoogleraar, moet ik zeggen, Jaap Seidel. En we hebben altijd de kettingvraag, Jaap, in de uitzending. Gisteren sprak ik hier met dokter in de psychologie Elke Gerards. En dat ging over de zebra en de leeuw. Ja. En dat we iets meer de zebra moeten hebben in ons leven, iets meer rust. Maar ze wilde dit vooral van jou weten.
3: Ik heb Jaap's werk bestudeerd en hij heeft het natuurlijk vaak over de impact van de omgeving op ons eetgedrag. En dat schuurt sterk aan tegen mijn vakgebied, waar de smartphone natuurlijk ook een impact heeft op ons scrollgedrag. En ik ben benieuwd hoe Jaap daarnaar kijkt. Is die wilskracht die je kan trainen vergelijkbaar bij ons eetgedrag en ons smartphonegebruik? Of is het vooral de omgeving die moet veranderen, of een combinatie van de twee?
7: Ja. Ja, goede vraag. En eigenlijk is het alle twee. Hè? Dus we moeten de omgeving veranderen, zodat we niet automatisch verleid worden tot de ongezonde keuze. Als de ongezonde keuze de makkelijkste, goedkoopste, de meest aanwezige is, ja, dan is gedragsverandering gewoon heel erg lastig. Dan vraag je aan mensen, betaal nou eens wat meer en besteed nou eens meer tijd aan allerlei dingen. Dat gaat niet gewoon gebeuren. Dus die omgeving moet anders worden. Maar je moet ook sterk in je schoenen gaan. Want als die omgeving niet verandert, heb je natuurlijk wel weerstand nodig tegen die omgeving, tegen die verleidingen. En dat kun je heel gemakkelijk doen door bijvoorbeeld een beetje vooruit te plannen. Als je een beetje weet waar je gevoelig voor bent, voor welke prikkels. Hè, ik ben zelf gevoelig voor het moment dat ik op de trein stap, 's avonds laat, en dat er de trein weer vertraagd is en er alleen maar ongezonde dingen zijn, dan heb ik echt ontzettend behoefte aan iets uit de muur trekken of een andere snack. Als ik dan niks bij me heb, gaat dat ongetwijfeld ook gebeuren. Als ik wel iets bij me heb, bijvoorbeeld een boterham of een cracker of fruit of wat dan ook, dan eet ik dat op, want ja, ik heb het meegenomen. Dus je moet jezelf een beetje weerbaar maken tegen die verleidingen. Ja. Je weet de zwakke momenten, daar moet je goed over nadenken. Wanneer ga ik nou steeds weer voor de bijl? Dat gaan voorbereiden. Dus veel heeft te maken met plannen. Dat gaat ook voor de supermarkt.
6: Ja.
7: Als je met honger, en dat weten we allemaal wel, als je met honger naar de supermarkt gaat en het is al laat en je hebt niet zoveel tijd om te koken, dan ga je weer al die ongezonde dingen meenemen die je eigenlijk niet van plan was om te gaan eten. Maar als je van tevoren een lijstje maakt van dit ga ik nu eten en je doet het op tijd.
6: Dan kun je daar makkelijker aan houden.
7: Ja. Dus dat zijn eenvoudige dingen.
6: Sommige dingen die weten we ook wel, maar het is zo moeilijk om het altijd te doen. Hè? Dat is routineverandering is echt lastig.
7: Routineverandering betekent dus gewoon het stevast doen.
6: Ja.
7: En dat. Zoals
6: Bas van Werven steeds zegt over allerlei onderwerpen, je moet gewoon vaker nee zeggen. Nee, keihard nee, niet doen.
7: Ja, en een alternatief hebben. Ja. Want als je geen alternatief hebt, dan wordt het ingewikkeld.
6: Ja, er wordt ook altijd gezegd dat je, dat is ook altijd zo'n voornemen dat ik dan heb, dat je moet preppen. Dus dat je in het weekend eigenlijk moet voorbereiden voor de week. Maar ja, in het weekend wil je juist lekker vrij zijn. Hè? Maar misschien dat het iets is om in de zomer
7: als het
6: wel
7: er gewoon
6: op te pakken.
7: Insluit, het is een beetje zoals tandenpoetsen. Hè? Als je dat gewoon twee keer per dag doet, dan hoef je er niet meer over na te denken. Dan is dat gewoon een nieuwe routine.
6: Ja.
7: En dat maken van routines, daar hadden we het net over, dat kan je dus in de zomer makkelijker mee beginnen dan wanneer je dat midden in de routine van een andere. Ja.
6: Ik zag trouwens net dat je ook met Lily Gené, de vrouw natuurlijk van mijn collega Wilfred, samen met Erik Scherder, die trouwens ook onlangs bij de Big Five was, ook iets bij de kop hebt gepakt, zelf aan zet.
7: Ja.
6: Om echt te zorgen, en het is wel leuk misschien voor jou om te weten, want ik heb net het boek besteld.
7: Oh ja,
6: ik denk ik ben wel benieuwd naar jullie verhaal.
7: Nou ja, kijk, we praten veel over de omgeving. Hè, minder verleidingen en de overheid moet wat doen en er moet een suikertax komen, dat soort zaken. Maar dat gaat heel erg lang duren, dat weten we al. Want ik praat al tientallen jaren met de overheid
6: die dat soort dingen van plan waren.
7: Maar ondertussen kan je ook zelf wel wat doen.
6: Ja.
7: En dat zelf aan zet betekent in feite dat je goed moet nadenken over wat houdt mij nou eigenlijk tegen om die gezonde keuze te maken. Soms is dat gewoon financiële gezondheid. En daar denken we vaak niet over na, maar financiële stress, zal ik maar zeggen, leidt tot ongezonde keuzes. Dat deels doordat je gewoon mentaal gestrest bent. Ten tweede ook omdat je altijd voor de aanbiedingen gaat en voor de snelle dingen en dat je behoefte hebt aan comfortfood en dat soort zaken.
6: Ja.
7: En we denken daar vaak niet aan, maar financiële gezondheid is dus een belangrijke voorwaarde ook om gezonder te gaan leven.
6: Ja, dus je moet echt naar het totaalpalet kijken om echt ook routines überhaupt te kunnen veranderen.
7: Ja,
6: dat is eigenlijk
7: zeker
6: wat jullie zeggen, wat meer in de breedte. Als we het dan hebben over de verstandige dingen doen, je hebt net al iets gezegd over die routines. Een vraag die bij mij altijd blijft is, moeten we nou juist meer plantaardig eten? Is dat toch de meest, ook als je naar de Blue Zones kijkt, hè, dat is zo'n bekend verhaal over waar mensen veel langer gezond en ouder worden. Dat heeft ook met bewegen te maken. En,
7: en sociale
6: en sociaal,
7: factoren. Ja. Ja.
6: Maar ook wel dat plantaardige volgens mij.
7: Ja, niet per se. Hè, er wordt wel ook dierlijk gegeten, maar minder dan wij doen eigenlijk.
6: Ja.
7: Dus in Japan eten ze ook gewoon vis. Hè, Okinawa is een van die Blue Zones. En dat geldt ook voor Sardinië en voor de Griekse eilanden, waar je ook die Blue Zones hebt. Daar wordt ook wel vlees gegeten, maar gewoon niet zoveel. En niet zo overmatig veel. En dat meer plantaardig eten is We weten dat bij de ophef van het presenteren van de nieuwe schijf van 5, 2 maanden geleden ongeveer, daarvan wordt meteen gezegd van we moeten nu allemaal havermelk drinken en we mogen geen gehaktbal meer eten en dat soort dingen. Maar dat leidt af van de onderliggende vraag. Dat is namelijk, we moeten gezonder gaan eten, dat is sowieso, voor onze eigen gezondheid. Mm-hmm. We moeten ook gaan eten dat gezonder eten zodanig dat het gezond is voor de bodem, voor het klimaat, milieu en dat soort zaken. Als de hele wereld straks met 10 miljard mensen zoveel vlees gaat eten als wij of de Amerikanen doen, dan hebben we 3 planeten nodig. Dat kan gewoon niet.
6: Nee.
7: Dus, en we weten, en dat heeft de Gezondheidsraad goed uitgezocht, dat wanneer je een verschuiving maakt van eiwitbronnen van dierlijk naar meer plantaardig, dat het ook goed kan zijn voor je gezondheid.
6: Ja, want soms wordt er gezegd, je moet echt, want dan kom je weer bij die influencers. Hè, dat sommigen zeggen, je moet juist heel erg in die dierlijke eiwitten zitten. Ja. En anderen zeggen, nee, je moet juist die plantaardige eiwitten. Kan een plantaardig eiwit gewoon net zo goed zijn? Dus als je bonen eet bijvoorbeeld?
7: Dan moet je het goed mengen. Hè? Dus granen en bonen en verschillende soorten peulvruchten. Dat zijn natuurlijk rijke, goede eiwitbronnen. En daar kun je prima mee vooruit. Dus dat is, die dierlijke eiwitten hebben we niet echt nodig. Wat je niet moet doen, is denken dat al het plantaardige eten gezond is. Je kunt heel ongezond plantaardig eten.
6: Ja.
7: Frisdrank is plantaardig, suiker is plantaardig.
6: Ook die vegan burgers bij de supermarkt, die zitten vol met zout bijvoorbeeld.
7: Ja. Dus je kunt, en witte rijst is ook plantaardig. En je kunt dus een heel ongezond menu maken, wat heel eenzijdig is, en dat volledig bestaat uit plantaardige producten. Dus waar het veel meer om gaat is, eet nou meer bonen, eet meer granen, volkoren granen dan. Eet meer groenten, fruit en dat soort dingen.
6: Ja, we gaan het allemaal van harte meenemen, ook deze vakantie. Misschien nog een laatste punt over supplementen.
7: Ja.
6: Want wij spraken net ook even in break met elkaar dat je ook steeds meer AI-influencers hebt die ook supplementen aanprijzen.
7: Ja.
6: En jij bent een van die influencers.
7: Ja, er gaan deepfake video's rond op de social media. Dat geldt ook voor een aantal van collega's van mij die in de gezondheidszorg werken en gezondheid. Dat er preparaten worden aangeprezen met mijn gezicht, mijn bewegende hoofd met een stem erbij die niet die van mij is. Maar die heel overtuigend zeggen van hier kan je het kopen. En ik krijg dan ook mailtjes van ik heb het besteld, maar ik heb het niet ontvangen. Kun je ervoor zorgen dat ik het alsnog krijg? En dan zeg ik, ik weet helemaal van niks. Je kunt dat melden bij de politie. Maar er is weinig tegen te doen. Maar dat betekent wel dat AI te wantrouwen is als het gaat om voedingsinformatie. Er is ook uitgezocht dat alle voedingsinformatie die er online te krijgen is, dat die over het algemeen ongezond is. Die wordt betaald door de industrie, die wordt betaald door allerlei andere zaken.
6: Doorzien.
7: En dat moeten we doorzien, maar er is dus ook heel veel fake news. Er wordt ontzettend veel geld verdiend aan supplementen en allerlei andere zaken die eigenlijk overbodig zijn en veel te duur.
6: Ja, want je kan het gewoon in je gewone voeding voor een heel groot deel kan je dat gewoon eruit halen. We hebben nog een kettingvraag natuurlijk naar de gast van morgen. Morgen spreken we met Ray Klaasens, voormalig officier bij de Nederlandse Special Forces, oftewel het Korps Commandotroepen. Hij is ook voormalig inlichtingenofficier. Maar we kennen hem ook als presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Hij heeft ook een adviesbureau waarmee hij leiderschapslessen geeft aan bedrijfsleven. Wat zou je aan hem willen vragen?
7: Nou ja, dat geldt bij ons natuurlijk ook een beetje. Je gaat iets anders eten. Dat is meestal, je kent het niet. Je weet niet hoe het gaat bevallen. Mijn vraag is eigenlijk van, moet je voortdurend dan buiten die comfortzone zijn om te kunnen blijven groeien? Of moet je zo nu en dan het opzoeken om even de switch te maken naar een nieuwe gewoonte? En wat dat is uiteindelijk, voortdurend buiten je comfortzone leiden, werken of leven is volgens mij ook heel stressvol. En dat is weer niet goed voor je gezondheid.
6: Mooie vraag, want hij gaat in ieder geval ook uitleggen waarom je uit je comfortzone moet. Maar jij hebt ons geleerd, doe het een beetje. Ga langzaam in dagen aan je routine werken en doe het allemaal niet tegelijk.
7: Nou, word ook vooral binnen je comfortzone gewoon beter in de dingen die je zou willen doen.
6: Ja, goed. Dankjewel voor alle inzichten. Jaap Seidel, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Luister vooral ook alles terug via onze BNR. Ook onze andere themaweken, ook van mijn collega Art Rooijakkers. Mooie dag en graag tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de ochtendspits. Baby, make you satisfied.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die beoordelen of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. De politie heeft sterk het idee dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van telecomprovider Odido, meldt nu.nl. Iemand belde het bedrijf op met het verhaal dat hij zogenaamd IT-medewerker was en hij sprak goed Nederlands. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. Amerika heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Op allerlei plekken waren gisteravond explosies. De Amerikaanse president Trump had al gezegd dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Hij houdt Iran verantwoordelijk voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. Bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. Klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd. Dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert en dat mensen en natuur steeds meer gevaar lopen. En een bijzonder, maar ook gevaarlijk cadeau voor premier Jette op de NAVO-top in Turkije. Hij kreeg van de Turkse president Erdogan een pistool met zijn naam erin gegraveerd. Er zat ook een doosje kogels bij. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. En dan het weer van Weer Online. Vandaag kan het op veel plekken eerst nog bewolkt zijn. Daarna overal zon, het eerst in het zuiden. En het wordt 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Nieuwe luchtaanvallen vannacht door de Amerikanen op doelen in de Golf. En uiteraard op Iran. En dat sloeg op zijn beurt weer terug op de Golfstaat. Het laatste nieuws krijg je zo van correspondent.

0: Met Tara Kenkhuis in de podcast Ochtendnieuws.
1: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
2: Ontdek Obly, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
1: Obly, meer rust, meer rendement.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Meer rust, meer rendement? Obly.nl. Met AU en EY.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen en welkom bij deze podcast Ochtendnieuws. En dat is de editie van 9 juli 2026. Het is een donderdag en Iwan zit naast me. En we hebben weer een hoop te doen in de komende 20 minuten, dus hou je vast.
8: Zeker, we gaan zo meteen maar weer eens praten over digitale onafhankelijkheid. Ondernemers die zijn best bereid om van Amerikaanse op Europese technologie over te stappen. Maar ja, dan moeten die alternatieven er wel zijn. Dat blijkt een probleem, blijkt uit een enquête van het BNR Ondernemerspanel. Hebben we het zo meteen over. En Volkswagen moet mogelijk 100.000 banen gaan schrappen en 4 fabrieken sluiten. Vandaag wordt er op topniveau over dat plan gesproken. En of we dan ook knopen kunnen doorhakken vandaag, hoor je zo meteen.
0: Dus krijg je inzicht in de dag die komt. BNR, Nederland en de rest van de wereld met de vliegende start van je werkdag begint vandaag opnieuw helaas in het Midden-Oosten. Want de Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Central Command, het Amerikaanse centrale commando, zegt dat de Amerikanen 90 Iraanse militaire doelwitten hebben geraakt, waaronder luchtverdedigingssystemen en opslagplaatsen van raketten en drones. En die aanvallen vonden plaats nadat president Trump op Truth Social dreigde om nog met zwaardere aanvallen te komen dan eerder deze week. Teheran heeft gereageerd, meteen andere aanvallen gepleegd op militaire doelen van de Amerikanen in Bahrein en Kuwait en ook in Qatar, waar een sirene is te horen. We gaan erover praten met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren zei hij, het is klaar met die hele ceasefire en met die memorandum of understanding. We gaan aanvallen.
9: Ja, precies.
0: Plegen. Ja, nou, en de intensiteit, is die zwaarder inderdaad dan de eerdere aanvallen deze week?
9: Ja, zeker. Het is vooral veel meer uitgebreide aanvallen langs de Iraanse zuidkust. De havenstad Bandar Abbas, die we gisteren al noemen, en ook enkele eilanden Qasem en Abu Musa. Er zijn ook meer strikes in Zuidoost-Iran. In Iranshahr en Konarak en Chabahar onder andere. Daar zijn rapporten van explosies zowel in civiele als militaire gebieden. Onder andere ook faciliteiten op een vliegveld waarbij een dode viel. En ook Bushehr is getarget. En daar staat Iraans nucleaire energiecentrale. Maar die is volgens lokale officials niet geraakt.
0: Ja, wat wil hij bereiken, Trump, met deze aanvallen?
9: Ja, ik denk dat twee dingen. Ten eerste wil hij natuurlijk laten zien of een boodschap afgeven dat de Iraanse controle over de straat van Hormuz niet door kan gaan. Dat hij dat niet zal accepteren nadat Iran bijvoorbeeld die boten heeft gebombardeerd gisteren. Uh-huh. Maar ook letterlijk de Iraanse capaciteiten om de straat van Hormuz te controleren te verminderen. Daarom zegt hij bijvoorbeeld dat hij raketinstallaties en dergelijke langs de straat van Hormuz heeft geraakt. Ja. Nou heeft hij dat al een aantal keer gezegd. Hij heeft ook al een keer gezegd dat ze al volledig gedecimeerd waren, maar ze blijken er toch nog steeds te staan.
0: Zeker, ja. En ondertussen heeft hij ook gedreigd dat eigenlijk Karg aan te vallen. Hè, vanwege de olie-export is dat een belangrijk strategisch punt. Heeft hij daar ook inderdaad een aanval gepleegd?
9: Nee, daar is nog niets van bekendgemaakt. En dat eiland is natuurlijk belangrijk omdat daar veel olie overgeheveld wordt. Dus niet dat het daar gewonnen wordt, maar het wordt daar overgeheven. Dus als dat eiland in Amerikaans bezit zal vallen of gebombardeerd wordt, dan heeft dat grote impact op de economische ader voor het regime om olie te exporteren.
0: En Iran meteen met een tegenreactie. Dan kan je zeggen, nou, we bombarderen alle stellingen die we zien. Luchtafweer en opslagplaats voor raketten. Maar kennelijk inderdaad, de Iraniërs zijn dus in staat om terug te schieten. Weten we iets over de schade die zij aanrichten daar in die golfstaten?
9: Nou, er zijn nog geen rapporten van schade of gewonden, dus het zal allemaal meevallen. Er zijn wel veel video's online van luchtafweer die is ingezet in Bahrein en Kuwait. Dus tot nu toe lijkt daar in ieder geval de systemen nog te houden.
0: Ja, nog eventjes naar de achterliggende, want we hadden een memorandum of understanding, een ceasefire, waarbij ook werd afgesproken dat sancties verlicht zouden worden. Die zijn weer ingesteld op olie van Iran. Maar anderzijds, ze zouden ook betalingen gaan plaatsvinden. In hoeverre hebben de Iraniërs er last van? Want als je dit dus gewoon inderdaad laat gaan, dan ben je ook een groot deel van de mooie deal kwijt die je sloot met Trump.
9: Ja, precies. Alleen dat mooie gedeelte van de deal, dat was er nog niet. En veel Iraniërs en ook mensen binnen het regime zullen überhaupt weinig vertrouwen hebben gehad dat die mooie dingen zouden komen. En nu zie je dus inderdaad dat bewezen worden in hun ogen. Want de dingen die ze zouden krijgen, krijgen ze niet. En ondertussen worden ze weer gebombardeerd.
0: Nou kwam Iran ook nog met een voordeling voor Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO. Want de steun van Rutte voor die aanvallen, dat maakt Europa medeplichtig. Maar Europa, je zou zeggen de NAVO, of moet we echt vrezen dat Iran zich gaat richten op Europese basis?
9: Ja, de uitspraak van de minister van Buitenlandse Zaken ging wel specifiek over Europa. Met name omdat Rutte natuurlijk eerder heeft gezegd dat Europese bases ook gebruikt zijn om vanuit te vliegen door de VS. Maar ik denk eigenlijk niet dat Iran zich op Europese bases gaat richten. Ik denk eigenlijk meer dat het gaat omdat het Iraanse minister van Buitenlandse Zaken ervoor wil zorgen dat Europa zich niet meer in het conflict mengt dan ze op dit moment doet. Omdat er natuurlijk af en toe gesproken wordt over Europese missies naar Hormuz om schepen te bewaken. Ja. Dat wil Iran voorkomen.
0: Dankjewel. Tarek Enkhuis, onze correspondent in het Midden-Oosten.
10: Who let the dogs out?
8: Ja, wie laat de honden uit? Maar misschien nog wel belangrijker, wie brengt je hond terug als die kwijt is?
0: Ja?
8: Nou, binnenkort is het antwoord misschien Elon Musk.
0: Hè?
8: Hoor je over een kwartiertje.
11: Ochtendnieuws.
0: Zeer benieuwd.
8: Nederlandse ondernemers die willen best wel afstappen van Amerikaanse software, maar zien nog niet direct Europese alternatieven. Blijkt uit een enquête van het BNR Ondernemerspanel. Veel ondernemers hebben het gevoel dat ze niet zonder die Amerikaanse tech kunnen. Ik ga erover praten met Bart van Rijswijk van de BNR Onderzoeksredactie. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
8: Ja, 90% die zou dus wel willen afstappen van Amerikaans naar Europees. Maar ja, dat zomaar doen, dat blijkt toch een stapje te ver.
12: Nee, precies. Ja, 87% geeft aan dat ze het eigenlijk overwegen. Hè, overstappen op Europese alternatieven. Maar ja, die moeten er dan wel zijn. En dan ook vooral geschikte alternatieven. Dus dat is wel een belangrijke kanttekening. Hè. Dus ondernemers hebben eigenlijk niet het idee dat er goede alternatieven zijn. Voor veel gebruikte Amerikaanse software en technologie. Denk aan clouddiensten van Amazon. Denk aan natuurlijk het Microsoft Office pakket dat veel gebruikt wordt. Ja. Die zijn natuurlijk enorm gebruiksvriendelijk. En Europese alternatieven, die worden niet als even goed gezien, eigenlijk.
8: Ja, en misschien ook niet prijstechnisch zo interessant genoeg. Zijn ondernemers daar wel druk mee om doorlopend om zich heen te kijken van zijn die alternatieven er? Of laten we onszelf ook een beetje aanpraten dat het er niet is?
12: Nou, overstappen gebeurt echt nog niet massaal. Maar uit onze enquête blijkt wel dat 40% van de respondenten al wel degelijk stappen onderneemt. Bijvoorbeeld met Proton te gaan werken, met Linux, met Europese softwareprogramma's. Vooral als er dan zeg maar nieuwe programma's gebruikt gaan worden. Dan zie je wel dat men eerder geneigd is voor Europese diensten te kiezen. Mm-hmm. Dus er worden wel degelijk stappen ondernomen, inventarisaties gemaakt. Helemaal niks gebeurt er niet.
8: Nee, je noemde al eventjes Outlook bijvoorbeeld. Nou, Office 365 gebruiken we hier bij BNR ook. Is dat nou een van de meest prangende pakketten waar die ondernemers dan vanaf willen? Ze zitten met name daarin, kantoorsoftwarepakketten?
12: Dat zijn wel de diensten die veel gebruikt worden. Maar we hebben het ook over clouddiensten, inderdaad. Outlook wordt veel gebruikt. Ja, ook social media zijn natuurlijk overwegend Amerikaanse zakelijke social media, zoals LinkedIn. Dus nee, dat zit er me eigenlijk overal wel in, ja.
13: Ja. En gaat het dan echt om goede alternatieven die er al dan niet zijn? Of zit er nog meer achter waarom die ondernemers niet overstappen? Ja, misschien ook gewoon gemak, want inderdaad wat jij net zegt, als je het bij die Amerikanen regelt, dan werkt het wel allemaal.
12: Precies, dat is het ook. Die Amerikaanse diensten zijn over het algemeen heel klantvriendelijk. Redelijk goed geprijsd. En ja, dan zit je ook een beetje. Vaak maak je klanten gebruik van dezelfde diensten. Dus zit je een beetje met z'n allen een beetje vast in hetzelfde besturingssysteem. Dat werkt gewoon heel erg fijn. Dat is zeker een reden. En dat zorgt ervoor dat. Dat het moeilijk is om over te stappen. Want dan ben je eigenlijk de enige die gebruik maakt van een. Alternatief Europees systeem.
13: Ja, en ik begreep met jouw verhaal ook, want je hebt gesproken ook met die leden van het BNR ondernemerspanel, dat die ook zeggen van ja, we kunnen misschien wel overstappen, maar dat is ook allemaal experimenteren, dat is risicovol, kost tijd, kost geld, dan maar liever niet.
12: Nee, precies. Een ondernemer die wij spraken zei ook dat de overstap op een nieuw systeem ook risico's met zich meebrengt. Een overheid kan veel makkelijker eigenlijk overstappen op een nieuw besturingssysteem. Ambtenaren krijgen eigenlijk de tijd om eraan te wennen. Voor ondernemers kost experimenteren op die manier juist heel veel geld. Zeker als het niet lukt. En nogmaals, Amerikaanse software is gebruiksvriendelijk. Wordt ook wel als redelijk veilig beschouwd. Mm-hmm. Maar ja, die geopolitieke risico's die we de laatste tijd merken. Ja, dat zorgt ineens, werpt toch een ander licht op de zaak.
13: Ja, want je data ligt wel degelijk bij de Amerikanen. En ook als het hier in Europa opgeslagen is, kunnen ze er wel bij als het echt nodig is. Maar het kan wel anders. Dat bewijst bijvoorbeeld een e-mail provider, Sovereign. Daar gaan we in de ochtendspits over praten. Een Europees bedrijf dus. Kijken waarom zij vinden dat je over zou moeten stappen en wat er nodig is om dat aan te jagen. Dankjewel Bart. En het hele verhaal van jouw hand kan je lezen op bnr.nl en in de BNR-app. En wil je zelf ook lid worden van dat BNR ondernemerspanel? Heel graag. CFO's, CEO's, DGA's, allemaal welkom via bnr.nl/ondernemerspanel.
0: Dan is tijd voor de beurs. Maxime van Wil.
14: Rustig aan kunnen we al beginnen aan het cijferseizoen met nu de halfjaarresultaten van PepsiCo. Een aandeel dat een beetje stil ligt de afgelopen jaren. Het schommelt om de $150 heen. Het pijnpunt de afgelopen tijd waren hun snackmerken. Lay's en Doritos bijvoorbeeld. En dan specifiek de verkopen in de VS. Die lieten een kwartaal terug dan toch wel weer voorzichtige groei zien. Het is dus de vraag of ze dat door hebben kunnen zetten, ook nu de inflatie afgelopen maanden verder is opgelopen. En het is niet mega vaak dat we het over de beurs in Hongkong hebben, maar nu verdient het toch wel even je aandacht. De grootste beursgang van het jaar daar gaat namelijk gebeuren. Het gaat om Luxshare, de maker van elektronische onderdelen die onder meer in Apple's iPhones terechtkomen. Luxshare heeft al een notering in het Chinese Shenzhen, maar daar komt dus deze in Hongkong bij, waarmee ze dik $3 miljard willen ophalen.
0: Dat is Maxime van Wil van BNR Beurs. En dat programma kun je luisteren elke werkdag 6:30 avonds live hier bij BNR. Of als podcast in je podcast-app. De BNR-app dus. Ja, en dan gaan we weer naar het nieuws over Volkswagen. Want 100.000 werknemers van de autobouwer hangt ontslag boven het hoofd. Dat wisten we al, maar vandaag praat de CEO van de Volkswagen in Wolfsburg met de RVC, met de Raad van Commissarissen, meneer Oliver Bloemen. Er zouden in totaal 4 fabrieken de deuren moeten sluiten. Alleen de RVC is nogal kritisch. Hoe dat zich gaat ontspinnen, gaan we bespreken met Fred van Putten, zelfstandig adviseur voor de Duitse autosector. Goedemorgen.
15: En goedemorgen, Bas.
0: Ja, Fred.
15: En goedemorgen.
0: De CEO, Oliver Bloemen, heeft lang aan het plan gewerkt. Het moet ook echt wel, want het gaat hartstikke slecht met die autobouwer. Is dit simpelweg reduceren van kosten? Of is dit een plan, als je praat over sluiting van 4 fabrieken, echt het decimeren van je footprint als autobouwer?
15: Ja, goed. We kennen de problemen in Europa ten opzichte van de Chinezen die opkomen.
0: Ja.
15: Maar het is natuurlijk al veel langere problemen bij Volkswagen met 663.000 medewerkers wereldwijd.
0: Ja.
15: Waarvan 61.000 in China inmiddels. Dus er blijven er dan nog 600.000 over die de rest van de wereld werken. Mm. Waarvan een kleine 300.000 in Duitsland en 360.000 buiten Duitsland. Dus het is allemaal niet zo eenvoudig.
0: Nee.
15: En je kan natuurlijk fabrieken sluiten in Duitsland. Maar dan blijven er nog steeds 350.000 man over in het buitenland. Dus je had je afvragen wat daarmee gaat gebeuren.
0: Ja.
15: Maar vooral de structuur natuurlijk van de Raad van Commissaris is heel ingewikkeld. Daarbij de familie Piëch Porsche heeft 53% van de stemrechten in de Raad van Commissarissen.
0: Ja.
15: Dan heb je nog niet de Saxen als aandeelhouder die 20% heeft. En Qatar Holding met zijn 17%. Dus je zit met 90% van het stemrecht eigenlijk aan de kant waarvan je af kan vragen wat er gaat gebeuren.
0: Ja. Maar wat denk je?
15: Het grootste probleem.
0: Wat gaat er gebeuren? Die RVC kan inderdaad gewoon. Die heeft een hele grote stem in het kapittel. Die zijn buitengewoon kritisch over dit plan. En ik kan me voorstellen, wat meneer Bloemen wil. Ja, misschien wil de familie Piëch dat helemaal niet.
15: Nee, maar het grootste probleem is de laatste weken naar boven gekomen. De Raad van Commissarissen zijn gaan vragen wat de salarisstructuren zijn bij deze bedrijven, onder andere bij Porsche. En als je nou weet dat het gemiddelde salaris bij Volkswagen gemiddeld rond de 75.000 tot 80.000 euro ligt, gemiddeld, dan praat ik over fabrieksarbeiders, alles door elkaar, is dat denk ik een groter probleem dan hoeveel het mensen.
0: Ja.
15: De structuur is gewoon veel te duur. En zelfs al zou maar 100.000 mensen ontslagen krijgen, dan blijft de verhouding tussen bijvoorbeeld Toyota en Volkswagen nog totaal scheef.
0: Ja.
15: Toyota bouwt meer auto's met de helft van de mensen ongeveer.
0: Ja, en nou kijk naar China, waar BYD ongeveer hetzelfde doet. Hè, met minder mensen, veel meer output hebben.
15: Ja, en inmiddels gaan er natuurlijk alle mogelijke verhalen in Duitsland. BYD zou Volkswagen over kunnen nemen. BYD zou de fabrieken over kunnen nemen die Volkswagen wil sluiten.
0: Ja.
15: Maar het grootste probleem van Volkswagen blijft toch die enorme kostenstructuur.
0: Ja.
15: En ik geloof dat er de komende weken, let op mijn woorden, meer gelet gaat worden op de salarisstructuur en de kosten. Ja. Vooral in de top van Volkswagen.
0: Ja.
15: Van mensen die miljoenen verdienen ten opzichte van de normale fabrieksarbeider.
0: Ja.
15: Ik geloof dat dat een groot punt gaat worden.
0: Precies. Nou weten we ook dat de bonden de afgelopen tijd erg hebben gedreigd. Hè, en ook zelfs de dreiging hebben omgezet in concrete actie door gewoon te staken, omdat ze hogere lonen wilden. Nou, dat is dus niet meer betaalbaar, niet meer haalbaar.
15: Nee.
0: Maar nogmaals, wat kan die Raad van Commissarissen doen? Want uiteindelijk denk ik dat meneer Bloemen wel gelijk heeft als hij zegt, ja, we moeten los van dat salarishuis met te veel mensen, te weinig output, ga je het niet redden.
15: Ja, maar dat blijft dus, dat is al jaren een probleem.
0: Ja.
15: Of het nou meneer Bloemen is, of een opvolger of een voorganger.
0: Ja.
15: We zijn allemaal tegen hetzelfde verhaal aangelopen.
0: Ja.
15: En ik geloof dat er een keer doorgebeten moet worden.
0: Hm.
15: En de Raad van Commissarissen moet zeggen, de Porsche Piëch-familie heeft daar toch de meerderheid van de stemrechten.
0: Ja.
15: En ze zullen dan toch uiteindelijk over Nieder Saxen heen moeten gaan.
0: Ja.
15: En de vakbonden en dergelijke. En te zeggen, jongens, let op wat jullie doen.
0: Ja.
15: Want als het zo doorgaat, dan hebben ze helemaal geen banen meer over in Duitsland.
0: Dan is er geen volkswagen meer. Dan wordt
15: het probleem nog groter.
0: Dan is er
15: dan wordt het too big, too fail kennen we niet meer.
0: Nee.
15: Dat is voorbij sinds Nokia en dergelijke.
0: Exact. Dankjewel voor je toelichting. Fred van Putten is zelfstandig adviseur voor de Duitse autosector.
13: Bij de grootschalige hack van telecomprovider Odido zijn zeer waarschijnlijk Nederlandse criminelen betrokken geweest, meldt de politie aan nu.nl. Begin februari, we weten het nog wel, kwam de data van miljoenen Nederlanders op straat te liggen nadat de klantenservice van Odido tot twee keer toe werd gebeld door iemand die zei dat hij een IT-medewerker bij die provider was. En de politie laat nu weten dat die zogenaamde, die nep-IT'er, dat dus een Nederlander was en dat die zeer waarschijnlijk betrokken was zelf bij die hack. En ze sluiten daarbij ook niet uit dat criminelen ook uit andere landen betrokken zijn geweest bij de datadiefstal. Nou, de inhoud van die telefoontjes, die wil de politie niet delen. Maar wel is duidelijk dat Odido na die neptelefoontjes via phishing is misleid. De topvrouw van Odido, Tisha van Lammeren, die gaf eerder ook al aan dat de hack heel snel is gegaan. Die nep-IT'er die had niet meteen beet na het eerste gesprek. Toen werden wel alle medewerkers van Odido gewaarschuwd. Nou, dan zou je denken, iedereen om high alert. Maar een dag later, op 6 februari om precies te zijn, ging het alsnog mis en kwamen de gegevens in handen van de hackers. Ja, je hebt maar één zwakke schakel nodig die de poorten openzet en je kan blijkbaar alles zo weghalen daar. De politie heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar die hack, heeft nog geen aanhoudingen gedaan. En omdat het een lopend onderzoek is, willen ze ook geen uitspraken doen over mogelijke verdachten. Wel laat de politie weten dat dat telefoon telefoontjes opgenomen. En de politie overweegt om dat op een later moment openbaar te maken. Dus misschien dat we in de opsporing verzocht aan een telefoontje gaan horen. En dan is de vraag:
0: van een hacker.
13: Wie is dit? Ja. Hoofdoperatieën bij de politie en verantwoordelijk voor de aanpak van cybercrime is daar Stan Duif. En die zegt tegen nu.nl dat de politie eerst de criminelen de kans wil geven om zichzelf te melden. Maar dat ze in principe dus van plan zijn om dat audiofragment te publiceren. Nou, ik zou denken, na ongeveer 5 maanden heb je wel genoeg tijd gehad om jezelf te melden. Dus laat maar horen.
0: Ik ben benieuwd hoe dat gaat werken. Ik heb ooit hier als verrassing mijn broer op de zender gehad. Ik herkende hem totaal niet. Kan je nagaan?
13: Nee, ik ben heel benieuwd welke familie deze man gaat herkennen. Ja. Het,
0: ja. We gaan naar de krant, Iwan. Het kabinet zwakt de wet die bedrijven aanzet tot oorlogsinspanningen fors af. Naar kritiek van ondernemers komt de Volkskrant. Ja, we weten, minister Helene Herbert van Economische Zaken heeft een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd dat bedrijven bij oorlogsdreiging kan dwingen om voor het leger te produceren. Maar inmiddels is die wet afgezwakt. Dat gebeurde na kritiek van de ondernemersorganisaties. En die ondernemersclubs vonden de wet in zijn oude vorm veel te ingrijpend.
13: In diverse, en met name Amerikaanse media, zien we dat Graham Plattner, de democraat, zich terugtrekt uit de senaatsrace in Maine. Plattner die beëindigt zijn campagne voor de Senaat na een beschuldiging van seksueel misbruik. Een flinke klap voor de democraten. 72% van de democratische stemmers in die staat wilden hem als kandidaat zien voor de senaatsverkiezingen. En hij werd ook wel gezien als een soort reizende ster bij de democraten. En nu dus opgestapt, althans van de kieslijst af. De partij heeft tot 27 juli om met een nieuwe kandidaat te komen die het moet gaan opnemen tegen de Republikeinen.
0: Ja, nou, niet verwonderlijk, maar het is toch wel manifest aan het worden. Lezen we in het FD, advocatenkantoren zien een deel van hun werk rap verdwijnen door de opkomst van AI, kunstmatige intelligentie, zegt de krant. Uit de rondgang blijkt dat grote advocatenkantoren eenvoudige klussen als contractbeheer en simpele compliance steeds vaker verliezen, omdat cliënten dat helemaal zelf kunnen doen met behulp van AI. Opvallend is dat het verdwijnen van het werk niet leidt tot omzetverlies bij die grote advocatenkantoren. En dan zeg ik nog niet.
13: In de Financiële Telegraaf. Amsterdam kwetsbaar cyberknooppunt. De Nederlandse telecom- en internetinfrastructuur is te geconcentreerd rondom Amsterdam, wat bij sabotage grootschalige landelijke gevolgen kan hebben. En daarom adviseert de Cybersecurity Raad om de geografische spreiding van internetknooppunten en datacenters meer te stimuleren. En dat bericht komt 2 dagen nadat we horen dat er in Amsterdam nog zo'n gigantisch datacentrum wordt geopend.
0: Ja, en dan in NRC onder het kopje, gelukkig hebben we nog de beelden. Onderzoekers zien live hoe de aarde openspleit en de oceaanbodem vormt. Ja, je moet er maar bij willen zijn. Een groep Franse wetenschappers zag de aardkorst in de Indische Oceaan openspleiten. Daarna stroomde er enorm veel lava uit, wat volgens weer verhardde. En op die plek was de oceaanbodem meer dan 1 meter breder geworden. Voor het eerst zagen ze dus hoe zo'n stuk oceaanbodem zich daar vormt.
13: En dan, het is de ultieme nachtmerrie van elke hondenbezitter. Je hond kwijtraken tijdens een wandeling en hij ziet een leuk hert of een kat en denkt, doei, ik ben weg. En
0: vervolgens
13: vind je hem nooit meer terug. Nou, dat hoeft misschien binnenkort niet meer. Mm-hmm. Met een beetje hulp van Elon Musk.
0: Oh.
13: Want het Amerikaanse bedrijf Fi komt met de Fi Ultra. En dat is volgens het bedrijf de eerste hondentracker die gebruik maakt van het Starlink-netwerk van SpaceX. Oftewel, je hond is dan vanuit de ruimte zichtbaar. De tracker die schakelt automatisch over van het mobiele netwerk naar de satellietverbinding als er geen bereik meer is. En daardoor kunnen baasjes hun hond ook blijven volgen tijdens wandelingen in allerlei afgelegen natuurgebieden of andere plekken zonder zendmasten.
0: Dat is wel mooi. Dus ook als je echt gewoon de bouche gaat, dan kan je hem terugvinden.
13: Ja, precies. En ook buiten mobiel bereik kan je hem dus vinden. Mm-hmm. Hij heeft ook GPS en ook wifi en ook Bluetooth. Hij heeft alles aan boord om je hond te kunnen vinden. En er zit ook een terugroep functie op. Daarmee kunnen baasjes hun hond met een geluidssignaal of een trilling trainen om terug te komen zonder nare elektrische prikkels. Mm-hmm. Moet je het wel oefenen van tevoren. Ja. Ik vraag me wel af, als je in de bush bent in de middle of nowhere en je hond is 6 kilometer verderop, of die je dan nog vindt. Maar je kan wel een signaal sturen in ieder geval. Er zijn Amerikaanse media die hebben het ding al getest. Die zeggen door de voortdurende GPS en satellietverbinding gaat de accu niet zo lang mee. Maar 2 dagen meldt de Verge. Ja. Nou, je zal maar lekker aan het hiken zijn en dan 3 dagen later je hond kwijt. Ding leeg, waardeloos. Maar de satellietverbinding, die werkt wel. Al wordt de locatie soms maar enkele om de paar minuten bijgewerkt. Dus misschien is ook dat niet ideaal. Nou, Fi zegt, de vraag naar zo'n tracker is groot. Met name onder mensen die veel wandelen, kamperen of jagen in afgelegen gebieden. Het ding is nu verkrijgbaar in Amerika. Goedkoop is die niet. Nieuwe klanten betalen $200 voor die tracker. Plus een verplicht abonnementje. Maar dan kan je wel zeggen als het nodig is, Elon Musk heeft mijn hond thuisgebracht.
0: En dat ik zou zeggen,
16: ja, wil ik hebben.
13: Ik heb hem al naar Stijn gestuurd, inderdaad. Dus aanvragen en testen dat ding. Dan moeten we wel naar een afgelegen gebied, maar dat moet vast lukken.
0: Ah, dat redden we. Dat is hier in Amsterdam toch wel een beetje afgelegen voor hondenbezitters, toch?
13: Ja, maar niet zonder mobiel bereik.
0: Nee, dus
13: moeten we, goed, dan moeten we naar Amerika voor een schaal van hebben test, denk ik.
0: Dat kan. De NAVO-top was toch een beetje chaotischer dan veel leiders hoopten. Hoe de vlag er de day after bij hangt, gaan we zo horen van Michal van der Toorn, die nog steeds in actie is.
16: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
17: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
18: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
17: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
18: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
19: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
20: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
23: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
24: geeft ruimte.
25: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
23: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: BNR Verkeer.
0: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. De spits is begonnen. Er staat 70 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A20 richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A27 Breda-Gorkum. Voor het knooppunt Gorkum. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 244,9. En op de A44 naar Amsterdam bij 20,4.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
28: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die beoordelen of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. De politie heeft sterk het idee dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van telecomprovider Odido, meldt nu.nl. Iemand belde het bedrijf op met het verhaal dat hij zogenaamd IT-medewerker was en hij sprak goed Nederlands. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. Amerika heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Op allerlei plekken waren gisteravond explosies. De Amerikaanse president Trump had al gezegd dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Hij houdt Iran verantwoordelijk voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. Bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. Klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd. Dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert en dat mensen en natuur steeds meer gevaar lopen. En een bijzonder, maar ook gevaarlijk cadeau voor premier Jette op de NAVO-top in Turkije. Hij kreeg van de Turkse president Erdogan een pistool met zijn naam erin gegraveerd. Er zat ook een doosje kogels bij. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. En dan het weer van Weer Online. Vandaag kan het op veel plekken eerst nog bewolkt zijn. Daarna overal zon, het eerst in het zuiden. En het wordt 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, wat we al een beetje hadden kunnen verwachten was dat de NAVO-top in Ankara niet geheel vlekkeloos verliep. Maar hoe de vlag de day after erbij hangt, gaan we zo bespreken met onze verslaggever ter plaatse.
1: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
3: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
27: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Ja, daarmee is 6:35. Trappen we deze nieuwsdag af, want het is donderdag 9 juli 2026. En Iwan, de zon begint op te komen. Het wordt een lekkere dag vandaag, gaatje of 26. Nou, wat wil je nog meer? Fantastische mooie zomerdag. En een mooie nieuwsdag ook. Wat
13: zeker, is veel nieuws? Er is veel nieuws te melden. Uit het buitenland bijvoorbeeld, uit Zuid-Korea. Het Hoge Rechtshof doet daar vandaag uitspraak in de zaak tegen voormalig president Yoon Suk-yeol. Die riep, je weet nog wel, 2 jaar geleden tot ieders verbazing de militaire noodtoestand uit. Ja. Nou, wat er op het spel staat. Die zaak moet nog beginnen, maar we gaan het zo meteen bespreken met Remco Breuker. En ja, Nederland en het WK, dat kunnen we vergeten. De Nederlanders zijn er al lang weg. En toch werpt het KC House in Kansas City zijn vruchten af. Want de eerste deal tussen Amerika en Nederland is gesloten. Nou ja, een dealtje. Wat er nog blijkbaar aan zakelijke successen worden behaald, ook voor Nederland op het WK, hoor je zo meteen met natuurlijk Jaap de Groot, onze sportverslaggever.
0: Ja, maar we gaan eerst naar Ankara terug. Want hij kondigde nieuwe aanvallen aan op Iran. En de beledigingen aan het adres van Europese leiders vlogen in het rond. Donald Trump, gaan we het uiteraard over hebben, zorgde voor de nodige commotie en chaos op die NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara gisteren. Nou, dat zou je niet zijn ontgaan. Maar toch viel ook het woord eenheid vaak. En gisteravond was Trump op een persconferentie weer een stuk milder en positiever over de NAVO.
4: They like the job I'm doing. They said, we love you. These are grown people saying that. Isn't that nice? Maybe, I don't know, maybe they're trying to get to me. And in a way they did, because there was tremendous unity in that room.
0: Nou, we gaan naar Europa-verslaggever Michal van der Toorn vanuit Ankara nog steeds. Michal, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, het is
5: love, wat een liefde, hè?
0: Love and unity. Ongelooflijk. Was er sprake van eenheid, zoals Trump nu claimt?
5: Het is eigenlijk een beetje lastig te zeggen. Het was een flinke rollercoaster gisteren. We begonnen de dag met flinke uithalen van Trump. Toen hoorden we de hele tijd dat het wel weer meeviel en dat het achter de schermen inderdaad helemaal koek en ei was. Maar ja, wat nou het echte verhaal is, is een beetje lastig te zeggen. En ik vroeg me ook af, wat concluderen we nou hieruit en wat herinneren we ons over een paar jaar of over een jaar aan deze top? Is dat inderdaad die unity? Laten we het even vragen aan NAVO-chef Mark Rutte.
6: Ik denk dat het beeld wat blijft hangen is eenheid. Het was echt heel bijzonder wat er gebeurde vandaag. Toen we bij elkaar zaten met de 32 leiders. Je hebt natuurlijk één dominante leider. Amerika is de helft van de NAVO. En de andere 31 zijn de andere helft. Hij en alle 31 anderen met z'n 32 kwamen echt gezamenlijk tot die eenheid.
5: Ja. Dat zou ik ook zeggen als ik hem was, denk ik.
0: Ja, tuurlijk.
5: Hoe de NAVO het nou zelf ervaart en hoe het naar buiten komt, hoe het er van buitenaf uitziet, dat is natuurlijk wel wat anders. Ik zou zeggen, de grote conclusie van deze top is misschien niet echt die love en unity, maar eerder dat de overige NAVO-landen toch nog een beetje huiverig kijken de hele tijd naar wat Trump zegt. En hij bepaalt absoluut de agenda.
0: Ja, toch, terwijl hij ook zegt, ik heb niet zo gek veel met die NAVO, maar die Rutte, dat is een fantastische gozer. En dan zou je kunnen zeggen, ja, werkt dat dan? Want het is mooi dat je misschien de president stroop om de mond smeert, maar ja, wat heb je eraan in NAVO-verband?
5: Ja, waren inderdaad heel veel complimenten gisteren aan het adres van Mark Rutte. Ik vond het bijna een beetje ongemakkelijk worden. Zeker in het gesprek, één-op-één gesprek wat Rutte en Trump hadden. Na afloop hebben journalisten aan de Rutte ook nog even gevraagd of hij dat niet zelf ook een beetje ongemakkelijk vond. En toen zei hij nee, want als ik een compliment geef, dan meen ik dat. Dus dan, dan mag je mij ook complimenten geven als je het bij mij meent. Dus nou goed, veel geslijm. Werkt het? In dit geval heeft het misschien op de korte termijn wel gewerkt. Maar er zijn ook toch wel veel, zeker andere Europese landen die toch een beetje begint op te vallen. En die ook zeggen, moet dat nou op deze manier? Maar goed, voor nu, korte termijn, heeft het misschien gewerkt.
0: Is er nou nog wat, hè, dat moeten we het ook nog even doen, dat altijd de slotverklaring, maar is er iets concreets uit die top gekomen, behalve love and unity?
5: Nou, wel steun aan Oekraïne. En wat op dat, onderwerp ook echt opviel, was de veranderende houding van Trump, vond ik, tegenover Oekraïne. Zeker ook als je het vergelijkt met vorig jaar, de slotteksten naast elkaar legt, dan is er dit jaar meer aandacht voor Oekraïne dan vorig jaar. En premier Robiette zei na afloop dat ook echt ter sprake gekomen is in de Raad.
7: Iedereen heeft door dat Oekraïne dankzij de veel diepere aanvallen in Rusland heel veel druk zet op de Russische economie en op de Russische president. En dat dit kantelpunt van Oekraïne ook echt moet worden ondersteund. Dus het signaal dat de Amerikanen eventueel bereid zijn om onder licentie meer luchtafweer geschut door de Oekraïners en eventueel met Europese bondgenoten samen te laten bouwen, is een heel duidelijk signaal dat ook president Trump weer meer involvement wil laten zien om Oekraïne hier te gaan helpen de komende tijd.
5: Ja, dus Jette die zegt het natuurlijk. Het is niet alleen maar iets wat hij zegt. Trump die ondersteunt dat inderdaad dus ook met zijn daden. Ja. Het gesprek tussen Zelensky en Trump gisteren verliep goed. En dus die licentie die de Verenigde Staten gaan verlenen aan Oekraïne, zodat ze zelf Patriot-raketten kunnen gaan maken. Overigens hoor ik dat ze die wel gewoon zelf moeten betalen, maar het is wel een stap in de goede richting.
0: Ja, precies.
5: Die zijn dan in ieder geval in Oekraïense grondgebied.
0: Ja, en er zou dan zelfs sprake van zijn dat de Amerikanen een fabriek neerzetten om Patriot te kunnen bouwen in Oekraïne. Ja. Dus ja, daar gaan ze ook weer aan verdienen. Ja, het is altijd een deal waarmee betaalt een Trump.
5: Ook Trump heeft gisteren weer gezegd, ik maak deals, dat is wat ik doe. Dus nou ja, dat
0: dat je het weet. Dat we het vooral niet vergeten. Even naar iets anders, want het onderwerp defensieuitgaven die opgeschroefd zou worden, dat was in aanloop naar de top, kwam Rutte met het verhaal, het gaat hartstikke goed, Canada en Europa doen geweldig hun best. Hebben we daar nog iets over gehoord?
5: Het is een beetje ondergesneeuwd, heel eerlijk gezegd, onder al het geweld en natuurlijk ook al het nieuws over Iran, maar bij de Nederlandse persconferentie was het nog wel te horen.
7: Canada en Europese landen hebben het afgelopen jaar een behoorlijk been bijgetrokken, waaronder ook Nederland. Wij hebben de afgelopen jaren ons defensiebudget verdrievoudigd en zetten daar in deze kabinetsperiode ook vol mee door. En dat doen we ook door te investeren in onze eigen krijgsmacht, maar ook door de samenwerking met andere NAVO-landen flink te versterken. Daarmee laten we ook zien dat we met de Europese NAVO-landen ons eigen grondgebied goed kunnen verdedigen en dat we onze Oekraïense bondgenoten volop blijven steunen zolang die Russische oorlog daar doorgaat.
5: Nederland benadrukte ook bij dit verhaal heel erg om koploper te zijn binnen Europa en spoort ook andere landen aan meer te doen. En de minister van Defensie liet ook met name erg zien, investeer meer in defensie en daar wordt je eigen economie ook beter van. Je economie wordt beter, je bedrijfsleven die profiteert er natuurlijk van. Er komen meer banen en dat dragen zij ook uit bij andere Europese landen. Het stond verder ook in de slotverklaring dat Europa en Canada wat meer op eigen benen moet gaan staan tegenover Amerika. Maar het was niet het belangrijkste onderwerp gisteren.
0: Nee, precies. Dat werd een beetje overgenomen door Trump. Toch kan Erdogan terugkijken als gast hier op een geslaagde NAVO-top?
5: Ik denk het toch wel. Natuurlijk regende het ook voor hem complimentjes van Trump. Er waren niet heel veel vragen over kritische vragen over de democratie en de mensenrechtssituatie hier in Turkije. Dus ik denk dat hij daar ook blij mee kan zijn. En Trump heeft ook nog de sancties tegen Turkije opgeheven. Als het gaat om militair materieel onder andere, die F-35, want Turkije zit niet meer in het F-35-programma, tot groot verdriet van Erdogan, dat is nog onzeker. Maar misschien zijn ze wel dichterbij zo'n F-35 dan ooit. En na afloop, na de persconferentie van Trump, was Erdogan nog aan de beurt en die persconferentie schijnt ook best grappig te zijn geweest. Dus volgens mij kan hij met een goed humeur hierop terugkijken.
0: Ja, en een nieuwe top, komt hij eraan?
5: Dat is een beetje de vraag. Hij komt waarschijnlijk wel, maar het staat niet in de slotverklaring. En dat is de eerste keer sinds lange tijd dat het er niet in staat of en wanneer en waar die top is. Als we Rutte ernaar vragen, is dat om de volgende reden.
6: Nou, het is heel belangrijk dat we regelmatig bij elkaar komen op dit niveau. Wat precies de timing is, moet je iedere keer bekijken. We hebben het in het verleden ook wel eens minder vaak gedaan, of wat vaker. Je hebt ook wel eens tussentijdse vergaderingen gehad. Ik ben daar totaal pragmatisch in. Het is niet een doel om precies ieder jaar in juli een top te hebben. Maar je moet steeds kijken, wat is handig, wat is praktisch, wanneer moeten we besluiten nemen.
5: Ja, dat zegt Rutte.
0: Ja.
5: Die top zou eigenlijk in Albanië zijn. Maar we horen dat Trump gewoon niet zoveel zin heeft om nu alweer
0: bijeen te komen. Ja,
5: en ook dat het aan de andere kant, dat eigenlijk niemand er zin in heeft. Ook dat aan de andere kant mensen denken, dit is weer een kans om te laten ontsporen hier bij de NAVO. Het is nu relatief goed gegaan. Laten we even kijken of het misschien wat later zou kunnen.
0: Dankjewel, Europa-verslaggever Michael van der Toorn vanuit Ankara.
27: De ochtendspits.
0: En overigens, ik zie net Trump in een toestel stappen. Een lichtblauwe Air Force One.
13: Ja, dat was gisteravond inderdaad. Toen vertrok hij vanuit Ankara. Naar huis terug, naar Washington, ja. Maar niet rechtstreeks. Want inderdaad, hij stapte daar in zijn oude Air Force One. We hebben nog wat verhalen uit de zijlijn van de NAVO-top.
0: Ja.
13: Met dat oudere toestel dus. Is vannacht in Groot-Brittannië overgestapt op dat nieuwe toestel. En vloog daarna pas door naar Washington. Een beetje opmerkelijk. Ja. Waarom was dat nodig? Want op de heenweg vloog hij wel met het nieuwe toestel in één keer. Nou, Trump zei in Ankara dat hij dat deed. Zodat Amerikaanse militairen op die Britse basis, die dat nieuwe toestel, dat cadeautje, die 747 van Qatar, dat ze die konden bekijken.
8: Why aren't you flying on the new Air Force One home?
9: It's flying to Europe to one of the big bases, two or three of the big bases, where we can show it to the people, and we'll be going home by normal methods. But we have it going to Europe to a couple of bases, actually one in particular, but it's going to go to a couple of bases, stop, so the soldiers can see it because it's truly magnificent.
13: Ja, een beetje een raar verhaal. En deze wissel leidde ook tot allerlei speculaties over de veiligheid van het toestel, van dat nieuwe toestel dus. Trump zei opnieuw, ook tijdens die persconferentie, zei hij opnieuw dat hij naar eigen zeggen bovenaan de dodenlijst van Iran staat. Maar gaf geen duidelijk antwoord op de vraag of dat nou ook de reden was voor die vliegtuigwissel. Zeker ook met de opgelopen spanning tijdens die NAVO-top met Iran in het achterhoofd. Nou, inmiddels weten we iets meer. Volgens de New York Times en recent ook ABC News adviseerde de Secret Service Trump uit voorzorg om Turkije te verlaten met dat oude toestel, met die oude Air Force One. Het vertrek was ook een beetje typisch, want werd geloof ik niet gefilmd. Hij was opeens weg, het ging allemaal heel snel. Volgens de New York Times was er geen concrete dreiging, maar zou die oude Air Force One wel beschikken over beveiligingssystemen die dat nieuwe toestel mogelijk nog niet heeft. Bijvoorbeeld rondom raketafweersystemen en communicatiebeveiliging. Het Witte Huis zegt nog steeds dat het nieuwe toestel veilig is, voldoet aan de eisen. Maar later aan boord van Air Force One, dan heeft Trump altijd zo'n gesprekje met journalisten, zei hij nog het volgende.
10: Were you aware of any credible threat by Iran against Air Force One?
9: Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go, right?
10: But was there a specific
9: threat? So perhaps someday you want to change professions.
13: Nou, dat wat dat betreft. En verder, ja, die journalisten moesten bijvoorbeeld ook hun raampjes dicht doen. Ja. Dat vonden ze allemaal een beetje raar. Dus er gebeurden allerlei gekke dingen. Maar hij is inmiddels weer onderweg naar huis.
0: Ja, toch nog even een ander klein zijlijnverhaal in deze NAVO-top. Want je weet, Kamerleden moeten cadeautjes opgeven als ze die ontvangen. En ook aangeven wat de waarde daarvan is, tenzij ze die niet kennen. Nou, dat wordt bijgehouden in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. En als je dat openbaar register zo eens doorleest, zie je af en toe bizarre giften. Kleine bloemlezing, tot we bij de aanleiding komen voor het verhaal. Want Henry Bontebal van het CDA ontving van een dominee van een kerk in Zuid-Korea 2 gouden oorbellen, waarde onbekend. Martin Bosma van de PVV ontving per post van de Sultan van Oman een doos geurkaarsen, waarde onbekend. Jesse Klaver van Pro liet het halletje van zijn woonhuis opknappen door het televisieprogramma Eigen Huis en Tuin, waarde onbekend. Maar dan premier Jette, die gisteren in Ankara was bij de NAVO-top, en die kreeg net als alle andere leiders van de Turkse president Erdogan
11: een origineel Sandria-pistool, type Browning, met een doos met 500 scherpe patronen.
0: Ja, dat was even een stukje van Code and the Bee van hun Radio Giraffe. Maar Jette kreeg echt een mooie houten doos met erin een revolver. Een werkende revolver met daarin zijn naam gegraveerd. En een doos met scherpe patronen. Heel aardig had Erdogan als gulliggever ook besloten dat er even geen exportregels golden voor die wapens. Maar helaas, dat mag nooit Nederland in. Dus wordt het nu op de ambassade in Ankara onklaargemaakt. En mag het daarna naar het torentje in de vitrine van de premier. En komt het in het geschenkregister een pistool van Erdogan gekregen.
1: Fascinerend cadeau.
0: Waardeom. Bekend. Nou, Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, hoe staat het erbij op de weg?
12: Er staat 130 kilometer file nu, Bas. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Uitzondering is nu de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintam en Waardenburg doe je er een kwartier langer over. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij 244,9. Op de A9 naar Alkmaar bij 46,6. En de A13 naar Den Haag bij 3,3.
27: Luister vandaag, begrijp morgen.
14: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
15: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
16: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
1: Gaan we naar Zuid-Korea, want het Hoge Rechtshof daar doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de voormalige president Yoon Suk-yeol. Althans, één van de zaken. Voor het belemmeren van de rechtsgang rondom zijn arrestatie. Die uitspraak wordt trouwens ergens in de komende minuten verwacht, dus we gaan het in de gaten houden. Eerder kreeg hij 5 jaar cel opgelegd. Het jaar daarvoor had hij de militaire noodtoestand uitgeroepen in een poging om een staatsgreep te plegen. Nou, voor het uitroepen van die noodtoestand is Yoon al veroordeeld tot levenslang. Dat loopt nog in hoger beroep. Maar nu is er dus een andere zaak die al verder is in het proces. We gaan erover praten met Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Remco, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
1: Ja, want kan je even schetsen, deze zaak draait eigenlijk om de gevolgen en wat er allemaal daarna gebeurd is, hè?
17: Ja, dit gaat dus niet om zijn mislukte coup-poging, maar om wat er daarna gebeurde toen hij gearresteerd zou gaan worden. En hij zijn lijfwacht eigenlijk instructie heeft gegeven om zich daartegen te verzetten. Dus dat wordt gezien door de overheid als het belemmeren van de rechtsgang. Het is ook een hele soap-opera geweest, hè, toen hij uit zijn privé-residentie moest worden gehaald. En er was toch echt wel angst dat er veel geweld zou nodig zijn. Uiteindelijk is dat niet nodig geweest, maar hij heeft wel dus zijn lijfwacht zich laten verzetten. En hij heeft ook nog, en dat is ook belemmering van de rechtsgang, maar dat staat er iets los van. Zijn eigen kabinetsleden niet ingelicht toen hij de macht probeerde over te nemen. Ja. Dat wordt ook gezien als belemmering van de rechtsgang. En hij heeft allerlei documenten. Na het uitroepen van een noodtoestand waarmee hij die coup probeerde te plegen, die heeft hij doen verdwijnen of later doen aanpassen, zodat hij niet schuldig zou lijken aan het belemmeren van de rechtsgang.
1: Ja, de lagere rechter heeft hem al veroordeeld tot 5 jaar cel. In hoger beroep werd dat veroordeeld naar 7 jaar, geloof ik. Maar allebei de partijen, zowel aanklager als de aangeklaagde, die hebben argumenten om nog maar de gang dus naar het Hoge Rechtshof te maken.
17: Ja, nee, de officier van justitie, het Openbaar Ministerie, was duidelijk niet tevreden. Die hadden 10 jaar geëist en hadden ook eigenlijk verwacht het volle pond te kunnen krijgen. Zeker ook omdat in andere rechtszaken, voor de coup-poging, Yoon wel tot de maximale straf is veroordeeld. Tenminste, de maximale vrijheidsstraf is niet tot de doodstraf veroordeeld, dat het ook had gekund. En Yoon zelf houdt vol dat hij niks heeft fout gedaan, omdat het zijn hele arrestatie onrechtmatig zou zijn geweest. Het feit dat het arrestatiebevel was onrechtmatig. Dus alles wat eruit voortvloeit is volgens hem onrechtmatig. En zijn verzet is met andere woorden dus rechtmatig en geen belemmering van de rechtsgang.
1: Dat zijn
17: de verschillende standpunten.
1: Ja, en waarom zit het eigenlijk niet in één zaak? Waarom is het opgesplitst, opgeknipt, weten we dat?
17: Ja, dat is een beetje speculeren, maar er zijn verschillende redenen. Eén is dat dit gewoon een waanzinnig grote zaak anders zou worden. Er lopen 7 tot 8 rechtszaken, geloof ik. En als je moet wachten tot alles daarbij uitgezocht is, dan was waarschijnlijk de eerste uitspraak in het belangrijkste proces, namelijk over die coup-poging, ook nog niet geweest. En het land had toch echt wel rust en duidelijkheid nodig. Dus dat is denk ik één reden. En de andere reden kan ik me voorstellen, maar dat zou een jurist beter weten dan ik... dat als Yoon onschuldig was geweest in de coup-poging, dat hij dan ook meteen onschuldig was geweest in deze subsidiaire klachten. Dus wellicht dat het daarom ook in stukken opgeknipt is.
1: Ja. Hoe kijkt men in de publieke opinie in Zuid-Korea nou tegen deze zaak aan? En met name misschien ook die andere rondom inderdaad die coup-poging zelf, waarvoor die dus
13: levenslang kreeg opgelegd. Ook dat loopt toch in een hoger beroep. Ja, dit is een dossier, ja. Dit is nog lang niet gesloten.
17: Dit is nog lang niet gesloten. Nee, dat is natuurlijk, ja, dat krijg je in een rechtsstaat waarin een verdachte, hoe schuldig die ook lijkt te zijn, zijn volle rechten geniet en tot aan het hoogste rechtshof kan doorprocederen. Dat zal Joen doen. Hij is natuurlijk zelf jurist en voormalig officier van justitie, saillant detail. Maar de samenleving is aan de ene kant moe. Ik denk dat mensen over het algemeen graag hiervan af willen. Het is toch een herinnering aan iets dat helemaal fout is gegaan in de Zuid-Koreaanse democratie. Al is er ook wel weer goed op gereageerd. En het grootste deel van het land is geen Joen-aanhanger. De meerderheid vindt toch echt wel dat hij hier verschillende grenzen over is overgegaan. Dat gezegd hebbende, het land is ook wel echt politiek zeer gepolariseerd. Ja. Dus Joen heeft ook nog wel zijn medestanders.
13: Ja. En je zei het al, er lopen meer zaken ook tegen die Han Duk-soo nog. Hè? Die wacht geloof ik ook op een uitspraak van het Hoge Rechtshof nog. Dus ze zijn er maar druk mee met die hele nasleep daar.
17: Ja, en die heeft geloof ik ook, wat is het, 28 jaar celstraf gekregen. Ja, dan zou ik ook tegen in beroep gaan.
13: Ja, dat snap ik inderdaad. Goed, we gaan het afwachten. Uitspraak waarschijnlijk ergens in de komende uren of minuten. Dankjewel voor nu, Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.
0: En dat brengt ons bij het WK voetbal en alles wat er omheen gebeurt. Want daar hebben we het vaak over hier op BNR. Voetballen, dat doen andere zenders. Wij hebben het over zaken doen. En Casey House in Kansas City, dat werpt nu zijn vruchten af. Hè. Dat is die ontmoetingsplekken eigenlijk, waar de fans en bedrijven elkaar zouden kunnen ontmoeten. De eerste deal tussen Amerikaanse bedrijven en Nederlandse bedrijven is gesloten, want stadionbouwer Populous gaat het Philips Stadion van PSV verbouwen. En dat weet ook BNR Sportsverslaggever Jaap de Groot. Uiteraard, Jaap, goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen Bas.
0: Ja, dat Casey House, dat koppelt eigenlijk gewoon bedrijven. Het is een soort marktplaats, onder de noemer gezelligheid en WK voetbal. Maar nu dus inderdaad, Populous gaat dat stadion van PSV verbouwen. Wat heeft dat Casey House daarbij geholpen? Heeft dat inderdaad gewoon gefungeerd als een oliemannetje?
18: Ja, er zijn natuurlijk twee recepties geweest. Twee van dit soort sessies. Er was er eentje in Houston voor Nederland-Zweden. En vervolgens was er voor Nederland-Tunesië eentje in het KC House in Kansas City. Georganiseerd door de Nederlandse ambassade en de staten Missouri en Kansas. Nou, daar heeft Populous, wat marktleider op het gebied van stadionbouw, een presentatie gedaan. En dat heeft ertoe geleid dat Populous is toegevoegd aan het project van PSV. En de uitbreiding van het nieuwe Philips Stadion, wat tussen 2027 en 2030 zijn beslag gaat krijgen. En waarvan de kosten tussen de 350 en 450 miljoen geschat worden. En geheel door PSV zelf gefinancierd wordt. Wat ook zorgt dat de Eindhovenaren dit heel erg projectmatig aanpakken. En nogal wat specialisten erbij betrekken. Want in eerdere instantie waren al betrokken de Hypercube Business Innovation uit Utrecht. Die hebben het haalbaarheidsonderzoek gedaan. En vervolgens kwamen de eerste bouwtekeningen via het architectenbureau ENI Architecten en de Sweco Group, die ook betrokken is bij de stedenbouwkundige plannen van de stad Eindhoven. Ja, en nu is Populous daaraan toegevoegd. En die gaat dus vooral, wat ik begrepen heb, de specifieke aspecten van deze stadionbouw bestuderen en begeleiden. Ja. Dus het overkomt een beetje als een rol van een second opinion en een adviseur. En mogelijk later meer.
0: Ja, precies. Maar wel in een club die heel erg veel weet van het bouwen van stadions natuurlijk. Hè? Dit dus.
18: Ja, nee, zeker. Want ze hebben dus het Azteca Stadion, van waar Engeland Mexico gespeeld werd. Het nieuwe Wembley hebben ze gedaan. Het stadion van Tottenham Hotspur, de Emirates van Arsenal. En het zou jou tot de verbeelding spreken. Ze hebben ook de hele renovatie van het circuit van Silverstone opgeweten.
0: Kijk, zijn jongens die wel wat kunnen. Dat is mooi. PSV, Popje, dus met elkaar, mogelijk leidt dat tot meer. Zijn er meer joint ventures daar gerealiseerd in het Casey House?
18: Nou, niet in het Casey House, maar nog niet, maar wel in Houston zelf. Want daar was ook minister Mirjam Sterk, minister van Langdurige Zorg, onder meer aanwezig. En dat heeft weer geresulteerd in samenwerking vanuit de Nederlandse zorg met het Harry County Public Health, wat vergevorderd is in digitale service in de ouderenzorg. Mm-hmm. En met het Texas Medical Center, waar hoogstaand onderzoek plaatsvindt naar dementie. En dat valt weer samen in het kader van de nieuwe zorgstandaard dementie 2026.
0: Hartstikke mooi. We kunnen één ding stellen. Oranje is al terug, maar het bedrijfsleven dat doet nog steeds zaken, daar begrijp ik.
18: Ja, zeker. Absoluut. Ja. Absoluut. De olievlek is, ja. is redelijk aan het vergroten.
0: Juist, een oranje olievlek. Maar toch wel mooi, het Nederlands bedrijfsleven daar. Is het nog een tegenvaller dat ze dat oranje verdwenen is? Of daarvoor gaat het dan niet meer over, waarschijnlijk.
18: Nou ja, kijk, ze hadden natuurlijk na de uitschakeling liepen ze een wedstrijd in Houston mis. Nou, daar hebben ze al een receptie gehad. Ja. En daarna hadden ze naar Boston gegaan. Ja, Boston was wel eigenlijk nog de enige optie om daar nog die samenwerking tussen bedrijven in het noordoosten van Amerika met Nederlandse bedrijven te realiseren. Ja, dat was eigenlijk de enige optie, want het waren Houston en Dallas. Daar speelt dan de halve finale. En daar zijn ze alle twee al geweest. Dus wat dat betreft denk ik dat er wel een hoog rendement uit deze recepties en sessies gehaald is.
0: Goed gekozen weer door Nederlanders. Dankjewel, BNR Sportsverslaggever Jaap de Groot. Gaan we naar het Midden-Oosten, want Amerika heeft Iran vannacht opnieuw aangevallen. En de intensiteit van die aanvallen was veel en veel groter. 90-plus aanvallen. En ook de Iraniërs die vielen weer militaire doelen in de Golfstaten aan. Ja, Trump zei het gisteren al, het is wat mij betreft einde met de vrede. Maar hoe krijg je de partijen aan tafel? Want die hebben toch allebei belang bij het feit dat die oorlog zo snel mogelijk wordt beëindigd. We gaan zo praten met oud-topdiplomaat Ron Keller.
19: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en

0: krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meer Davoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook?
1: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis down under, die heeft u zeker.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Lossers.
5: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Nu in de BNR-app.
10: Amerikaanse aanvallen zwaarder en uitgebreider dan eerder, en Iran blijkt toch altijd terug te kunnen slaan. Ondernemer wil wel afstappen van Amerikaanse technologie, maar ziet nog geen Europees alternatief. En Erdogan geeft NAVO-leiders gepersonaliseerde revolver cadeau met munitie. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
11: We gaan naar Dennis Mooij van de AWB. Dennis, een vrachtwagen met pech bij de A15, begrijp ik.
12: Ja, op de A15 van Nijmegen naar Gorkum moet je daarom bij Tiel rekening houden met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is afgesloten. Meeste oponthoud heb je nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Doe je er 25 minuten langer over. Dat komt omdat de andere route vanuit Brabant naar Utrecht natuurlijk dicht is, de A27. De M35 Zwolle-Almelo is bij de Salland-Twente-tunnel afgesloten. Verkeer richting Almelo volgt de omleidingsroute U10. En Flitsmeister meldt een camera langs de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 244,9. En op de A58 naar Vlissingen bij 160,6.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velsen-Noord in Noord-Holland is vannacht brand geweest in een aantal vakantiehuisjes. Daarbij zou iemand gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een aantal huisjes aan weerskanten van de brand is ontruimd. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend, er wordt nog nageblust. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op, meldde het AD in een vandaag. De toezichthouder heeft veel meldingen gekregen over een onveilige werkcultuur. Leerlingkeuringsartsen voelen zich geregeld geïntimideerd. De zaak intern oplossen lukte niet. Bij de hack op telecombedrijf Odido waren Nederlandse criminelen betrokken, zegt nu.nl. In februari kwamen gegevens van miljoenen klanten in verkeerde handen terecht na een inbraak op het Odido-netwerk. Waarschijnlijk nadat iemand de klantenservice had gebeld en zei dat hij van de IT-afdeling van Odido was. Een bijzonder, maar ook gevaarlijk cadeau voor premier Jette op de NAVO-top in Turkije. Hij kreeg van de Turkse president Erdogan een pistool met zijn naam erin gegraveerd. Er zat ook een doosje kogels bij. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Amerika heeft vannacht weer aanvallen op Iran uitgevoerd en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt, zoals luchtverdedigingssystemen en opslagplaatsen voor raketten. Iran heeft teruggeslagen door bases van Amerika in Bahrein en Kuwait te bestoken. Gisteren had president Trump al gedreigd Iran nog harder aan te gaan pakken. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Ja, je zou kunnen zeggen, ondanks de aanvallen van Amerikanen op doelen in Iran en de aanvallen van Iraniërs op Amerikaanse doelen in de Golfstaten, gaat het met de beurs nog redelijk aardig. De Nikkei staat 1,6% hoger. De Hang Seng die verliest 1%, maar de Kospi staat 1/10 hoger. De scheepvaart rond de straat van Hormuz ligt inmiddels uiteraard weer helemaal stil. Nadat Amerika voor de tweede dag op rij aanvallen uitvoert, is er op de scheepvaartmonitor te zien dat beweging in de straat zich grotendeels beperkt tot die door de Iraniërs goedgekeurde route. Want de door Amerika ondersteunde corridor Normand die ligt er verlaten bij. Ja, gisteren voerden er nog in totaal 14 vrachtschepen door die zeestraat. Het laagste aantal sinds dat Memorandum of Understanding werd getekend. Ter vergelijking, een week of anderhalf geleden voerden er nog 60 schepen door de straat. Flinke daling. Olieprijs.

0: die zien we omhoog komen. $78.91 nu voor wat Brent Crude in the future. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in onze onvolprezen BNR-app. Zometeen gaan we verder praten over die Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. Het waren intensieve aanvallen, de intensiteit was groter dus. En het waren er ook meer. Nou, we gaan praten over hoe je partijen weer om tafel krijgt. Want ze hebben er wel allebei belang bij, Iran en Amerika, om tot een deal te komen. Zometeen oud-topdiplomaat Ron Keller.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: 4 over 7, goedemorgen. Het is donderdag 9 juli 2026. Buiten schijnt de zon heftig. Maar er gebeurt op het geopolitieke gebied nogal wat. Maar ook gewoon in Nederland. Dus het nieuws gaan we het komende half uur brengen. En iemand weet wat.
4: Ja, bijvoorbeeld over ondernemers die op zich best willen overstappen van Amerikaanse techbedrijven naar Europese techbedrijven. Alleen ja, dan moeten die alternatieven er wel zijn. En die zien zij dus niet. Of zijn die er daadwerkelijk niet? Nou, een van die alternatieven, die spreken we zo meteen. Sovereign, een mail provider onder andere. Kijken wat zij dan doen om hun producten aan de markt te brengen. En waarom dat misschien beperkt lukt. En we hebben nog een interessante juridische kwestie zo meteen. Vandaag beslist het Europees Hof van Justitie of de Anne Frank Stichting inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Het Achterhuis. Gevolgen van die zaak voor het auteursrecht en wat daar precies speelt, bespreken we ook straks.
0: Maar we gaan eerst naar het Midden-Oosten, want Trump kondigde het op die NAVO-top al aan. Hij heeft dit keer zijn belofte waargemaakt, want vannacht heeft Amerika opnieuw Iran bestookt met luchtaanvallen. Het waren 90 plus en met name Iraanse luchtverdedigingssystemen. Opslagplaatsen voor drones en raketten waren daarbij het doelwit. En volgens Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis wil Trump met die aanvallen een hele duidelijke boodschap afgeven aan Iran.
5: Ten eerste wil hij natuurlijk laten zien dat de Iraanse controle over de straat van Hormuz niet door kan gaan. Dat hij dat niet zal accepteren nadat Iran bijvoorbeeld die boten heeft gebombardeerd gisteren. Maar ook letterlijk de Iraanse capaciteiten om de straat van Hormuz te controleren te verminderen. Daarom zegt hij bijvoorbeeld dat hij raketinstallaties en dergelijke langs de straat van Hormuz heeft geraakt.
0: Ja, en dat heeft hij met veel meer en grotere wapens gedaan dan tot nog toe gebruikt. Inmiddels heeft Iran ook besloten om weer aanvallen te gaan plegen in Bahrein, in Kuwait en mogelijk ook zelfs in Qatar met raketten en met drones. Om daar Amerikaanse doelen te raken. Want daar zijn nog wat Amerikaanse bases gevestigd. Maar de grote vraag is natuurlijk, we hadden een Memorandum of Understanding. Er waren ja, toch wel een aantal oningevulde dingen nog. Maar er werd gesproken in ieder geval. Dat lijkt van de baan. Wat doen die aanvallen met dat fragiel bestand? Gaan we bespreken met de oud-topdiplomaat Ron Keller. Ron, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Jos. Ja,
0: is dat nu gewoon van tafel eigenlijk, dat MOU?
6: Ja, eigenlijk wel, hè. Ik denk dat als er zo op zo'n grote schaal wordt geschoten over en weer, en niet even een uurtje, maar dus nu al een paar nachten achter elkaar, en als je ook de taal van Trump gisteren goed op je laat inwerken. Hij spreekt over tuigen, hij praat over leugenaars en voor hem is het over. Nou ja, daar is Trump bekend dat hij zo nu en dan wat wisseltuurig is, maar ik denk dat dit toch wel helder is. Hier heeft hij wel over nagedacht en hier is... Hij is echt heel boos en hij heeft het om allerlei redenen gehad met Iran. En dat betekent dat dat wapenstilstandakkoord, dat toch al fragiel was in feite, niet meer bestaat.
0: Maar toch, beide partijen hebben een enorm belang om te zorgen dat ze dit toch tot een einde gaan brengen. Want Amerika giert door zijn wapens heen, heeft er eigenlijk gewoon te weinig presence. Iran heeft ondertussen ook een enorm probleem, want ook daar gaat het gewoon slecht, economisch slecht, noem maar op. Dus ze moeten uiteindelijk toch wel met elkaar om tafel, zou je kunnen zeggen.
6: Ja. Dat klopt, Bas. En dat, je beschrijft denk ik terecht hoe beide kanten tot die wapenstilstand van een paar weken geleden zijn gekomen.
0: Ja.
6: Men wil inderdaad men wil niet doorvechten, want daar zijn grote nadelen aan.
0: Ja.
6: Maar het probleem is dat als je een wapenstilstand hebt, dan werk je toe naar een vredesakkoord. Mm-hmm. En dan moet je ook een wilsovereenstemming hebben, dat je ook echt tot een akkoord komt. En dan moet je hebben doordacht al van waar wil ik op uitkomen. Ik denk dat het grote probleem is geweest al die tijd. Mm-hmm. Ook wij hebben misschien te veel een wensdenken gedaan.
0: Ja.
6: En kijk, er is al heel weinig liefde tussen de Amerikanen en Iran. Dat gaat echt terug tot de jaren 70. Dat is een hele diepe wonde tussen die twee landen. En dan is die wapenstilstand dus niet gebaseerd op een uitzicht op een akkoord.
0: Nee.
6: Dat nucleaire programma, je hoorde Trump gisteren ook eens zeggen, hij wil dat Iran het niet heeft. Dat wil Israël, die op de achtergrond mee onderhandelt eigenlijk, ook niet. Vooral Israël wil dat niet. En Iran wil dat wel. Dan speelt er ook nog een wat indirecter een rol. Iran wil dat er een Palestijnse staat komt. Nou, Israël wil dat niet.
0: Nee.
6: En ook hier is dus niet echt een uitzicht op een overeenstemming. Als er geen uitzicht is op een tussenoplossing, ja, dan is zowel het vredesoverleg als het wapenstilstandakkoord zijn eigenlijk heel erg leeg.
0: Ja, nou, we hebben dat gezien met het 14-puntenplan ook. Hè. Er staan dingen in waar beide partijen andere interpretaties voor hebben.
6: Exact.
0: En dan kom je ook niet veel verder. Maar toch, hè, op de achtergrond speelt nog steeds het verhaal rond, en daar houden we dan maar even aan vast, dat er hoop is omdat ze allebei belang hebben bij het vinden van een middenweg. Die partijen, hoe krijg je die nu weer om tafel? Want nu schieten nachtenlang op elkaar knallen. Ik kan me voorstellen dat de onderhandelaar, die diplomaten die daar zitten, die denken ook van, jongens, hoe gaan we dit tot een goed einde brengen?
6: Ja, dat klopt pas. Dat is, als je in zo'n situatie onderhandelt, dan doe je dat namens je leider. Dan ben je politiek gedekt, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
6: Kushner en Witkoff die daar nu bezig zijn. En aan de Iraanse kant ook. Maar dan moet je dus terug naar het punt dat ik eerder maakte. Dan moet er dus een politieke wil zijn om tot een vredesakkoord te komen.
0: Mm-hmm.
6: Het wapenstilstand is alleen maar eigenlijk een mogelijkheid om te gaan praten over die vrede.
0: Ja.
6: Het probleem is dat beide partijen, denk ik, ook nog eens een keer intern verdeeld zijn.
0: Mm.
6: Dat speelt in Iran, daar zijn, laat ik het maar zo zeggen, havikken en superhavikken.
0: Ja.
6: Iran is een klein beetje in de winning mood van, we hebben eigenlijk gewonnen.
0: Ja.
6: Wat denken die Amerikanen wel niet? Ze moeten herstelbetalingen plegen en,
0: mm-hmm.
6: Enzovoort. Maar ook binnen de Amerikaanse administratie zijn er personen en krachten die heel sterk, zeg maar, de Israëlische kant steunen. En een ander deel die zegt van, ja, maar pas op, die oorlog, die kost ons veel geld, maar ook de wereldeconomie. Dat moeten we voorkomen. Dus kortom, die verdeeldheid aan beide kanten kan er best toe hebben geleid dat de Iraniërs toch weer zijn gaan schieten op schepen. Dat is ook nog een probleem, Bas.
0: Mm.
6: Er zijn 2 of 3 corridors afgesproken waar de schepen dan doorheen kunnen.
0: Ja.
6: En ik denk dat het probleem is dat ook daar de Amerikanen en de Iraniërs dus niet echt een harde afspraak hebben gemaakt.
0: Precies.
6: Over welke corridor wordt gebruikt, moet je daar dan voor betalen of niet? Moet je toestemming vragen aan Iran of niet? En zo zijn er heel veel verdeeldheid is er in het akkoord wat gesloten is, en politiek in de hoofdsteden. En daar komt ook nog bij dat misschien wel beide partijen er belang bij hebben gehad en hebben om precies tijdens de NAVO-top dit conflict te laten oplaaien.
0: Ja.
6: Omdat Trump natuurlijk eigenlijk nog steeds vindt dat de NAVO hem moet steunen. En hij kan dus nu laten zien, weer zie je nou hoe ik aan het vechten ben voor jullie.
0: En jullie doen
6: niet. En jullie steunen niet.
0: Ja.
6: En de Iraniërs die kunnen ook de schijnwerper op het conflict weer hebben laten. Want die waren misschien bang dat de rest van de wereld een beetje Iran was vergeten. Kortom, men heeft misschien wel aan beide kanten gebruik gemaakt van die NAVO-top. Als dat laatste een rol heeft gespeeld, dan is gelukkig die NAVO-top over. En zou je hopen dat men toch weer over een week gaat praten. Maar ik ben er eigenlijk behoorlijk somber over. Dat is heel slecht nieuws voor beide partijen.
0: Ja.
6: Voor de regio en voor de wereldeconomie als geheel.
0: Zeker, dankjewel. Oud-topdiplomaat Ron Keller.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Daarmee is 12 minuten over 7.
4: Dan gaan we naar Maine, want democraat Graham Plattner die beëindigt zijn campagne voor de Amerikaanse senaatsverkiezingen. De politicus heeft besloten zich terug te trekken nadat twee ex-vriendinnen hem hebben beschuldigd van seksueel misbruik. En die Plattner die kondigde zijn besluit aan via X. Hij zegt niet langer de aangewezen persoon te zijn om de politieke beweging van de democraten in stand te houden. En het is een flinke klap voor de democratische partij, want die Plattner die werd wel gezien als een beetje een soort reizende ster die wel eens het verschil zou kunnen gaan maken bij de aankomende tussentijdse verkiezingen in november, bij de midterms. 72% van de democraten wilden dat hij hen zou vertegenwoordigen in de strijd tegen de zittende republikeinse senator Susan Collins. Die zit er al 30 jaar, vertegenwoordigt zij Maine in de Senaat. Maar uit peilingen bleek dat Plattner een kleine voorsprong had op haar. Nou, dat is toch wel interessant. Dit verhaal speelt trouwens al dagen, maar nu dus een besluit genomen door Plattner. Hij wist de afgelopen tijd een links-progressieve beweging op te zetten met behulp van onder andere voormalig presidentskandidaat Bernie Sanders, maar vanwege die aantijgingen over seksueel misbruik trokken Sanders en ook allerlei andere democraten hun steun in. En nu heeft hij daar dus zijn conclusies aan verbonden. Democraten hebben nu tot eind deze maand de tijd om te beslissen wie hun kandidaat gaat worden voor die midterms. En dat is een belangrijke post, want zonder een overwinning in Maine gaat het voor de democraten lastig worden om überhaupt een meerderheid in de Senaat te veroveren. En dat zullen ze wel willen om Trump een beetje in toom te kunnen houden. Nou, twee mogelijke kandidaten hebben zich al wel gemeld. Een bierbrouwer, ene Dan Cleban, die belooft waarschijnlijk veel gratis bier. En het voormalige hoofd van de Senaat in Maine, dus de Senaat in de staat Maine, dat is ene Troy Jackson, die willen Plattner wel gaan vervangen. Nou, ze hebben dus nog een dag of 20 om dat uit te vechten, wie dat gaat worden.
0: Dennis Mooij van de ANWB is bij ons. Dennis, meeste vertraging nu op de A2, wat is daar gebeurd?
7: De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Nou, dat zijn omrijders, omdat de andere route vanuit Brabant naar Utrecht al een tijd dicht is vanwege werkzaamheden. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je op de A2 nu bijna een half uur vertraging. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum doe je er tussen Ochten en Tiel 20 minuten langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis zo dicht. De Berger is onderweg. Flitsmeister meldt aan een camera op de A9 naar Alkmaar bij 46,6 en de A20 naar Gouden. Daarbij 44,8.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
4: Nog aardig om te noemen dat Donald Trump nu boven Maine vliegt, onderweg naar huis. Misschien dat hij even zijn middelvinger opsteekt naar meneer Plattner. Wie weet. We gaan naar het verhaal van de BNR.
0: Ja, had er zelf wat een grab him by the pussy, Trump?
4: Ja, dat was hij.
0: Ja, nee, ja. Precies. Nee, dat is even over meneer Plattner.
4: Ja, maar ja. Hij zal wel in zijn vuistje lachen dat deze meneer Plattner nu opstapt. We gaan naar het verhaal van de BNR onderzoeksredactie over tech en techbedrijven. Want als er goede alternatieven zijn, dan willen ondernemers best wel overstappen of van een Amerikaanse naar Europese technologiebedrijven. Blijkt uit een enquête onder het BNR ondernemerspanel. Het probleem is alleen een beetje dat die ondernemers twijfelen of er wel waardige alternatieven zijn. En als ze er zijn, dan moet je die hele overstap gaan maken. Die migratie, begin daar maar eens aan. Maar ze zijn er wel degelijk. Bijvoorbeeld Sovereign, dat is een e-mail provider. Een Europees alternatief voor de Outlook of de Office 365 of Gmail. En Diana Krieger is medeoprichter en directeur van Sovereign. En nu bij ons, goedemorgen.
8: Goedemorgen Bas, hallo.
4: 9 op de 10 zegt dus, wij willen best overstappen indien er goede alternatieven zijn. Maar die alternatieven, die zien wij niet. Herkent u dat beeld dat er veel overstappen angst is?
8: Ja, zeker, zeker. Nou, ik ben sowieso super positief verrast over die 90%. Daar hadden we een paar jaar geleden niet van kunnen dromen. En ik ben blij dat dat bewustzijn aan het groeien is. Dat er inderdaad alternatieven zijn. En dat er meerdere redenen zijn in ieder geval om daarnaar te kijken. Ja, dat ze misschien minder bekend zijn dan de grote. Dat is misschien ook eigenlijk wel de bevestiging van het probleem.
4: Ja.
8: Dat we met z'n allen enorm afhankelijk geworden zijn van twee grote partijen. Als het gaat om waar ik zit, mail en office pakketten.
4: Mm-hmm.
8: Ik denk dat dat ook klopt. Dat ze minder bekend zijn en daardoor minder goed gevonden worden. Maar dat betekent niet dat ze er niet zijn.
4: Nee, precies, want dat is een beetje het beeld. En, hè? Dat alternatief, dat is er niet.
8: Ja.
4: Dus je bent veroordeeld tot Gmail of Microsoft. Maar dat is een hardnekkig beeld dat eigenlijk niet meer klopt.
8: Nee, dat klopt al heel lang niet meer. En gelukkig, dat heb je altijd met nieuwe producten, heb je daar ook een adoptiecurve. Dat speelt hier natuurlijk net zo goed. En ik denk als we de 280 miljard die we per jaar naar Amerika brengen, deels in ieder geval gaan investeren in Europa, dan gaat dat zichzelf natuurlijk ook terugverdienen, letterlijk. Maar ook die bekendheid groter maken. Dus maar er zijn heel veel oplossingen die inmiddels ook echt wel op schaal werken. Waaronder wij. We hebben meer dan 1 miljoen mailboxen. En dat betekent dat we al een groot bereik hebben.
4: Ja.
8: Alleen ja, we zijn niet zo bekend als Gmail en Microsoft.
4: Nee.
8: Dat hopen we nog te gaan worden. Nee. Tegelijkertijd hebben wij niet de ambitie om dezelfde grootte als een Microsoft of een Google te worden. Want daar zit gelijk ook het grote probleem. Het is een soort, ik noem het wel eens Hotel California. You can check out anytime, but you can never leave.
4: Ja.
8: En dat willen wij voorkomen. Wij staan voor open standaarden en ook om mensen het overstappen makkelijker te maken.
4: Ja, u doet bijvoorbeeld ook niet aan dataverzameling en dergelijke. U probeert het allemaal heel, heel minimaal te houden. Daarmee word je misschien ook wel een techreus.
8: Ja, dat weet ik niet. Want uiteindelijk, als je naar software kijkt, kan je op verschillende manieren je geld verdienen. En wij geloven erin, als je een goede oplossing biedt, goede functionaliteit biedt, goede service biedt, dat je daar gewoon een prijs voor kan vragen. En dat je businessmodel is. En de bedrijven waar we het nu over hebben, de grote techbedrijven, die zijn eigenlijk helemaal geen softwarepartijen meer. Die zijn gewoon databoeren.
4: Mm-hmm.
8: En dat willen wij niet zijn. En dat zijn we ook nooit geweest. Dus wij vragen geld voor onze service. En in ruil proberen wij zo min mogelijk van jou te weten. We moeten natuurlijk wel een aantal dingen weten om de service überhaupt te kunnen leveren. Maar wij hebben geen businessmodel op het analyseren van data of het verkopen van data. Dus dat is echt een ander verdienmodel.
4: Ja, maar waarschijnlijk ook een duurder verdienmodel op het factuurtje aan het einde van de maand. Kunt u een gelijkwaardige kwaliteit bieden voor ook een concurrerende prijs? Of moeten we daar eerlijk in zijn en zal wat u doet altijd duurder zijn dan wat Microsoft doet bijvoorbeeld?
8: Nee, het is zeker niet duurder. Dat is één. Dat heeft ook gewoon te maken wat voor kosten reken je toe aan je product? Wat voor kosten maak je? Voor onze mail zijn we super concurrerend al eigenlijk vanaf het begin. En dat blijven we. En wij zullen later dit jaar ook een office pakket lanceren, waarmee we bewust ook ruim onder Google en Microsoft gaan inzetten.
4: Okay.
8: Dan moet ik er ook eerlijkheidsgehalve bij zeggen dat wat je betaalt bij die grote, dat je er heel veel andere diensten voor bij krijgt. Maar die 90% waarschijnlijk van die 90% ook niet gebruiken.
4: Nee.
8: Dus als je echt kijkt naar de kerndiensten die mensen gebruiken, en dat weten we allemaal, je wil tekst kunnen verwerken, je wil documenten kunnen opslaan, je wil je agenda kunnen bekijken, je wil kunnen mailen en je wil kunnen chatten, videobellen. Dan zijn dat echt wel kerndiensten en die kunnen wij ook goedkoper aanbieden dan de grote bedrijven.
4: Ja.
8: En daar zit ook in dat model wat Big Tech hanteert, zit natuurlijk ook een natuurlijk groeimodel van licentiekosten. Ja. Dat is een andere drijver dan die wij hebben. Wij sturen niet alleen op waarde.
4: Ja, tot slot, stel dat ik nou zeg van ik ga dat overwegen. Ik ga overstappen naar u of naar een van uw Europese concurrenten of collega's. Ja, dan zit ik misschien nu al jaren in de Microsoft Cloud. Dan moet ik de hele boel gaan migreren. Heb je even, zou ik zeggen. Dat is natuurlijk een gigantische nachtmerrie. Of is dat ook een cliché die niet per se waar hoeft te zijn?
8: Nou, het is wel een beetje de mythe die heel erg gebruikt wordt. En er zijn natuurlijk verschillende redenen voor om hetzelfde. Ze zijn er niet, ze zijn niet goed genoeg. En migreren is heel lastig. Dat zijn natuurlijk wel de makkelijkste om te roepen. Om vervolgens ook echt niet in beweging te komen. Ja. Dus ik ga ook niet zeggen dat het zeker voor grote bedrijven super makkelijk is. En dat je dat in het één druk op de knop doet. Maar er zijn inmiddels heel veel tools. En er zijn heel veel partijen die daarbij helpen. Wij doen zelf eigenlijk niet een Big Bang migratie. Maar we doen dat altijd in kleine stapjes. Ja, en als jij een ondernemer bent en je hebt documenten, je hebt mails, je hebt calendar items, dan is die migratie echt niet ingewikkeld meer.
4: Ja.
8: Maar dat is een mantra wat veel gebruikt wordt om vooral nog niet te bewegen. Dus we hopen dat ondernemers eigenwijs genoeg zijn om hetzelfde te gaan ervaren.
4: Duidelijk.
8: We merken in ieder geval een enorme aanwas en interesse in en ook de oplossing die we later lanceren.
4: Duidelijk.
8: Er is wel zeker appetite.
4: En als je wil, dan kan het dus. Dank, Diana Krieger van e-mail provider Sovereign. En wil je het hele verhaal lezen van de BNR onderzoeksredactie, dan moet je terecht in de BNR-app of op bnr.nl.
0: En dan dit. Het Europees Hof van Justitie doet zometeen uitspraak in een zaak die aangespannen is door het Anne Frank Fonds. Dan moet je weten, dat is een Zwitsers fonds. En dat is gebaseerd in Basel. en claimt dat de Nederlandse Anne Frank Stichting inbreuk maakt op haar auteursrecht. Want de Anne Frank Stichting, het Nederlandse deel dus, heeft een verzameling manuscripten van het dagboek online gepubliceerd. Terwijl dat Zwitsers Fonds claimt, ja, wacht eventjes, wij hebben tot 2037 de auteursrechten. Wij bezitten die en jullie niet, dus je had dat nooit mogen publiceren. We gaan erover praten met Charlotte Meijnersma, die is oprichter van Charles Law and Fine Prints, jurist gespecialiseerd in auteursrecht. Mevrouw Meijnersma, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zit dat nou precies? Wie heeft welke rechten? Want wat heeft die Anne Frank Stichting in Nederland dan voor rechten?
9: Ja, eigenlijk gaat het erom dat het inderdaad alleen maar over de rechten in Nederland gaat.
0: Ja.
9: De stichting die heeft wel de onder meer de dagboeken in handen. En die wilde dat publiceren voor wetenschappelijk onderzoek. Mm-hmm. Het fonds heeft eigenlijk gezegd, ja, dat willen we niet. Hè. Er zijn hele grote delen wel gepubliceerd via de publicatie van het boek Het Achterhuis. Maar ja, dat is een compilatie. En het werd online gepubliceerd. En dan is het ook beschikbaar in Nederland in principe.
0: Ja.
9: Dus daar gaat eigenlijk deze vraag nu over. En dat het zo'n probleem is, komt eigenlijk omdat onze auteurswet in 1995 is veranderd, waarbij de termijnen zijn veranderd. Anders was het auteursrecht ook in Nederland in 2016 al vervallen.
0: Ja, precies. En dat is nu dus tot 2037 het feit. Wie bezit het auteursrecht? Want dat is natuurlijk interessant. In principe was vroeger de regel dat een auteur tot 70 jaar na zijn dood kon genieten van het auteursrecht en ook zijn rechtsopvolgers. Dat is dus licht bijgesteld, anders geworden. Hoe moet ik dat zien?
9: Ja, dat was dus 50 jaar na openbaar. En dus ook 50 jaar na het overlijden van een maker. Maar in dit geval was het pas in 1986 openbaar gemaakt.
0: Ja.
9: En dat is door Otto Frank gebeurd. En hij heeft het fonds opgericht en hij heeft zijn auteursrechten aan het fonds overgedragen. Ja. En daardoor liggen die auteursrechten bij het fonds.
0: En nu denkt Zwitserland dat ze dus een zaak hebben. Maar hebben ze die ook daadwerkelijk?
9: Ja, het lijkt er in principe wel op dat zij ter discussie kunnen stellen, is het in Nederland openbaar gemaakt?
0: Ja.
9: Alleen wat de vooruitzicht een beetje lijkt te zijn van conclusies die al getrokken zijn, waar vaak het Hof van Justitie zich wel aan houdt, of die dat wel volgt, is eigenlijk dat er gezegd is, nou, er zijn genoeg maatregelen getroffen, zoals geoblocking, waardoor Nederland bijvoorbeeld in principe is uitgesloten.
0: Mm-hmm.
9: Nou, zou je daar met een VPN-verbinding omheen werken, dan krijg je alsnog op de pagina de vraag, goh, uit welk land kom je?
0: Juist.
9: Ja, want als je uit Nederland komt, dan mag je daar hier niet op. En dan is dat een inbreuk op het auteursrecht.
0: Ja, precies. Dus dat wat er met die voorwaarden die ook door die Nederlandse Anne Frank Stichting zijn ingeroepen, zou je kunnen zeggen, hebben ze een sterke zaak tegenover dat Zwitserse fonds?
9: Eigenlijk heeft het in principe wel, omdat ze dus voldoende maatregelen hebben getroffen.
0: Exact. Ja. We gaan het zien. Nou, die uitspraak die is vandaag. Als het nou niet ten faveur van de Nederlandse Anne Frank Stichting uitvalt, wat dan? Moeten die dan schadevergoeding gaan betalen? Of verliezen ze dan het recht om die online publicaties te doen? Moeten die eraf worden gehaald? Hoe gaan we dat zien dan?
9: Ja, dan is inderdaad de kans groot dat het dus offline gehaald zou moeten worden. Want dan zou het betekenen dat je zegt, als het maar op internet staat, dan is het in principe voor iedereen beschikbaar.
0: Precies.
9: En zijn in elk geval deze maatregelen niet voldoende.
0: Mm-hmm.
9: Maar dan is de vraag, wanneer is een maatregel dan wel voldoende?
0: Ja.
9: Want 100% waterdicht is het natuurlijk nooit.
0: Nee.
9: Dus voorlopig zou het dan inderdaad offline moeten. En dan zou er inderdaad ook nog een schadevergoeding gevorderd kunnen worden. Mm. Maar dan moet er wel gewoon weer een nieuwe procedure over plaatsvinden in Nederland.
0: Ja. Nou, we gaan ongetwijfeld de afloop horen. Dank, Charlotte Meijnersma, oprichter van Charles Law and Fine Prints, jurist gespecialiseerd in auteursrecht. Oekraïne kan zelf Patriot-raketten gaan ontwikkelen. Dat is de bedoeling. Althans, dat heeft de Amerikaanse president Trump gisteren gezegd. Ze krijgen licentie om te gaan bouwen in een fabriek in Oekraïne, die we mogelijk samen met ze willen gaan bouwen. Maar is dat handig? Werkt dat ook echt? En wat gaan wij eraan hebben? Zometeen Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
10: Hoge energieprijzen.
11: Oplopende kosten.
10: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
11: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
10: We stellen korte, gerichte vragen
11: over wat er speelt
10: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
11: Ben jij die beslisser?
10: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om? Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
14: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
13: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
15: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
16: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
15: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
17: De Friday Move is vrijdag vanuit Grand Hotel Huis Terduin in Noordwijk. Wietse de Jager is de co-host, ook schuiven Pieter Kobelens en Wietse Snaak aan.
18: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
19: BNR Verkeer.
7: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Rosmalen-West en Waardenburg een half uur vertraging. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A27 Breda-Gorkum, 25 minuten vertraging tussen Hank en Gorkum. En Flitsmeister meldt een camera langs de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij 244,9. Op de A9 naar Alkmaar bij 46,6. En de A58 naar Flitsmeister bij 160,6.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velsen-Noord in Noord-Holland is vannacht brand geweest in een aantal vakantiehuisjes. Daarbij zou iemand gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een aantal huisjes aan weerskanten van de brand is ontruimd. Hoe het virus ontstaan is niet bekend, er wordt nog nageblust. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op, melden het AD en Een Vandaag. De toezichthouder heeft veel meldingen gekregen over een onveilige werkcultuur. Leerlingkeuringsartsen voelen zich geregeld geïntimideerd. De zaak intern oplossen lukte niet. Bij de hack op telecombedrijf Odido waren Nederlandse criminelen betrokken, zegt nu.nl. In februari kwamen gegevens van miljoenen klanten in verkeerde handen terecht na een inbraak op het Odido-netwerk. Waarschijnlijk nadat iemand de klantenservice had gebeld en zei dat hij van de IT-afdeling van Odido was. Een bijzonder, maar ook gevaarlijk cadeau voor premier Jette op de NAVO-top in Turkije. Hij kreeg van de Turkse president Erdogan een pistool met zijn naam erin gegraveerd. Er zat ook een doosje kogels bij. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Amerika heeft vannacht weer aanvallen op Iran uitgevoerd en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt, zoals luchtverdedigingssystemen en opslagplaatsen voor raketten. Iran heeft teruggeslagen door bases van Amerika in Bahrein en Kuwait te bestoken. Gisteren had president Trump al gedreigd Iran nog harder aan te gaan pakken. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ja, over luchtverkeer gesproken. Trump zegt gisteren toe aan Oekraïne dat ze zelf Patriots mogen gaan bouwen in een eigen fabriek in Oekraïne, waar de Amerikanen best bij willen helpen. Gaat dat lukken? Gaat dat ook soelaas bieden? En wat betekent dat? Gaan we zo bespreken met Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies in Auschwitz.
22: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Event Ships. Z-Event Ships.nl.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
23: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 7:58 geworden op donderdag 9 juli 2026. Iwan, wat gaan we doen? De komende half uur sowieso een tech-update, hè?
4: Ja, zeker. Met, ik geloof, Niels Koloos. Ja, klopt. Zitten? Ja, ja hoor. Klopt. Met hem gaan we praten. En we hebben het zo meteen over de rentevergadering van de Fed. Want de notulen daarvan die zijn gepubliceerd. Nou, u weet, bij de laatste vergadering is de rente niet gewijzigd. Maar sommige leden van het bestuur wilden wel degelijk een verhoging van de rente. Zometeen onze huiseconoom Han de Jong.
0: We gaan eerst naar een afspraak die gisteren eventjes werd gemaakt door president Trump met Zelensky. Want die sloten een deal over de ontwikkeling van Patriots, die luchtafweerraketten die zo peperduur zijn. Trump heeft gezegd: je kan een licentie krijgen, maar dan kan je als Oekraïne zelf Patriots bouwen.
24: One of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's like, make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right. You know, sure they'll be thrilled.
0: Ja, dat denk ik ook. Trump heeft het nog niet afgestemd, maar de maker van Patriots die gaat gewoon een licentie geven. Punt. We gaan erover praten met Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemorgen.
25: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, wat wordt dat voor deal? Want ja, je kan een fabriek neerzetten en een licentie krijgen. Betekent dus dat je kennis moet gaan uitwisselen, misschien onderdelen moet gaan leveren. Hoe moeten we dat zien?
25: Nou, laten we beginnen met Trump. Wat hij zegt, hoe houdbaar is dat? Want straks gaat hij weer met Poetin bellen en wordt er teruggedraaid als je niet uitkijkt. Alhoewel het wel de laatste tijd meer pro-Oekraïne is dan voor pro-Poetin. Dus ja, op zich is het goed nieuws voor Zelensky en voor Oekraïne zelf natuurlijk. Want Zelensky vraagt hem natuurlijk al heel lang om. Ja. Kijk, de laatste paar grote aanvallen die op Oekraïne zijn geweest, ja, daar konden die ballistische raketten niet meer uit de lucht geplukt worden. En daar heb je eigenlijk wel die Patriot pak 3 raketten voor nodig. Ja. Het is ook maar de vraag welk type raket Oekraïne dan mag gaan bouwen.
0: Ja, en dat moet Trump nog even afstemmen met de maker van de Patriot, hè? Ja, wat is dat? Is het Grumman Northrop of zoiets? Een van de grote defensieclubs? Ik weet het niet eens meer, maar niet uit.
25: Lockheed Martin.
0: Oké, ja. Maar het lijkt een beetje een sigaar uit eigen doos. Hè. Je krijgt een licentie. Europa krijgt uiteindelijk het bonnetje gepresenteerd voor het maken, neem ik aan. En het moet ook gaan betalen.
25: Nou ja, sterker nog, we hebben in Europa ook al zijn we bezig met een licentie. Nederland, Duitsland en Roemenië hebben vorig jaar al zijn begonnen met het bouwen van een Patriot Interceptor, dus een rakettenfabriek in Zuid-Duitsland. En ook dat gebeurt gewoon in licentie. Dat betekent voor iedere raket die je bouwt, moet je wel even afdragen aan de originele firma die de intellectueel eigendom daarvan heeft natuurlijk.
0: Ja, precies.
25: En dat zal ook gebeuren bij de Oekraïne. Waar die fabriek moet gaan zitten, dat weten we niet. Dat wordt natuurlijk ook geheim gehouden. Want als je in Oekraïne zou neerzetten, ja, dan wordt dat een heel belangrijk doelwit voor de Russen om te treffen.
0: Zeker.
25: Dus daar gaan we niks over horen. Nee. En misschien begint het ook wel buiten Oekraïne plaats. Bijvoorbeeld in Polen of zo. Om in ieder geval een manier van veiligheid te creëren.
0: Ja, maar je kan ook zeggen, we gaan overal onderdelen maken. We assembleren het ergens op een bepaalde plek. Maar in ieder geval gaat dit een versnelling geven in de grote wens van Zelensky om beschikking te krijgen over meer luchtafweerwapens. Want hier gaan er wel even wat water door de Rijn, neem ik aan.
25: Zeker. Nou, uiteraard is iedere raket die je bouwt het samenbouwen van onderdelen. En dat is niet even een middagje alles in elkaar flansen. Nee. Er gaat echt wel een heleboel tijd overheen per raket. Bovendien, voordat je alles in place hebt. Je hebt een faciliteit nodig, een fabriek. Je hebt de mensen nodig die opgeleid zijn. Ja. Je moet die logistieke stromen kunnen beheersen. Welke al die onderdelen moeten op het juiste moment bij elkaar worden gebracht. Ja, daar gaat wel een hoop tijd overheen. En daar gaan we 12 maanden overheen, denk ik, voordat de eerste raket uit de Oekraïnse fabrieken zou gaan rollen. En dat is dan al heel erg snel, want ook die, waar ik het net over had, die Duits-Nederlands-Roemeense fabriek, ja, die produceert nog niet, maar er wordt al wel een jaar aan gebouwd. En gaat dat verlichting geven? Nee, voorlopig niet. Want er zijn gewoon wereldwijd tekorten aan die Patriot-raketten... Ja. Om die ballistische raketten die op Oekraïne worden afgevuurd... uit de lucht te plukken. Misschien is het wel zo dat landen sneller geneigd zullen zijn... om nog wat restvoorraden die aanwezig zijn aan Oekraïne te geven... omdat ze weten dat dan op korte termijn de productie weer wordt vergroot... zowel door dat Nederlands-Duits-Roemeense initiatief als door... het Oekraïnse initiatief en dat er dan meer Patriot-raketten beschikbaar zijn. Ja. Nou, we weten dat die beschikbaarheid heel erg laag is geworden. Zeker sinds 28 februari de voorlaatste Iran-oorlog is begonnen. Hoe moet je dat tegenwoordig zeggen?
0: Ja, ja.
25: En we weten ook dat er toen hele dure Patriot-raketten zijn ingezet tegen veel te goedkope drones. Nou, door het drone-initiatief wat Zelensky begonnen is met de Arabische landen, met de Golfstaten, moet ik zeggen. Heb je misschien kans dat er minder Patriot-raketten nu uitgejaagd worden tegen veel te goedkope doelen?
0: Ja.
25: Dat er dus wat beter beheer is over die voorraad die er nog is. En dat dat dan ook voor een deel naar Oekraïne kan gaan. Maar het is allemaal wel if.
0: Ja, en het punt is natuurlijk, we hebben Oekraïne gezien als een buitengewoon resourceful, innovatieve land. Ik kan me ook voorstellen, ze hebben de Flamengo in de markt gezet. Ze mochten eerst niet verder dan 200 kilometer met de raketten die ze geleverd kregen. Hebben het kunstje zelf verbeterd. Maken nu een soort cruise missile zelf, die Flamengo. Daarnaast hebben ze de drone, hebben ze tot het machtigste oorlogswapen van deze tijd weten te bombarderen. Ja, hebben die over een paar jaar die Patriots nog wel nodig? Als ze de kennis hebben, dacht ik al, en een licentie... kunnen ze het misschien verbeteren en goedkoper zelf van die dingen bouwen.
25: Nou, daar zijn ze inderdaad ook al mee bezig. Dat is een hele goede opmerking van je. De FP9 is dat ook, vrijjaarsysteem noemen ze dat. Dat moet een Patriot-analoog worden. Maar ook daarvan zeggen ze, dat is niet voor eind 2027 operationeel. Ze zijn nu bezig met name die offensieve wapens... om dat verder te vergroten. Nou, we zien gisteren ook weer een aanval, of eergisteren... 2500 kilometer ver weg. Hè?
0: Ja.
25: Dat is dan wel heel knap wat die Oekraïners voor elkaar krijgen. Dus die Patriot die zullen ze ook wel kunnen gaan bouwen. En daarom zeg ik van, dat zou ook wel een jaartje duren. Ja, en tegen die tijd is ook een eigen systeem misschien net operationeel. Maar hoe meer variaties je hebt, hoe meer fabrieken er zijn... hoe moeilijker het is om die aanvoer natuurlijk te verstoren door de Russen. Dus ja, het gaat altijd wel helpen. Alleen niet morgen, niet vandaag en niet het komende half jaar.
0: Nee, dat is een race tegen de klok. Want ondertussen hebben de Russen nog ballistische systemen. Veel.
25: Ja, en de verwachting daarvan is dat met name die Iskander ballistische raketten voor de kortere afstand... dat de Russen daar 60 per maand van kunnen bouwen. Ja, dus iedere dag kunnen er 2 op Oekraïne worden afgevuurd. Dat doen de Russen niet.
0: Nee.
25: Die vuren er echt wel 30 of 40. Ja, dat kunnen ze dan 1 keer per 20 dagen doen zo'n beetje.
0: Ja.
25: Maar dat is wel heel erg dodelijk voor Oekraïne steeds. Ja. En ja, die tijd zullen ze wel moeten doorstaan.
0: Dankjewel. Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
3: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
4: Een deel van het rentecomité van de Fed was bij de meest recente rentevergadering voor een renteverhoging. Blijkt uit de notulen die door de Fed zijn vrijgegeven. Ondanks dat de inflatie in mei op 4,2% lag, ging men in Amerika unaniem akkoord met de handhaving van de rentestand op 3,5 tot 3,75%. Nou, de notulen doorgespit door huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
5: Ivan, goedemorgen.
4: En de eerste notulen onder leiding van Kevin Warsh, de eerste vergadering. Een deel wilde dus die rente eigenlijk al verhogen. Grote verdeeldheid achter de schermen?
5: Ja en nee. Hè, want dus gewoon als je leest naar de voorkeuren... Dan lijkt er toch wel behoorlijk verschil van inzicht. Maar de beslissing om de rente onveranderd te laten, die werd unaniem genomen. Dus dan kun je natuurlijk afvragen, wat is er nou precies gebeurd in die vergadering? Bij een renteverhoging onder de huidige omstandigheden, dat komt natuurlijk ook niet op een paar weken aan. En in de persverklaring staat natuurlijk, er is een persverklaring die direct na de vergadering is uitgebracht. Ja, daar staat gewoon duidelijk dat de risico's van te lange, te hoge inflatie zijn toegenomen. Dat pleit voor renteverhoging. En die de risico's op een te zwakke arbeidsmarkt, en dat zou pleiten voor een renteverlaging, die risico's zijn juist afgenomen. Dus een renteverhoging zou bepaald niet gek geweest zijn. En een week eerder verhoogde de ECB de rente natuurlijk wel. Daar moet je wel de kanttekening bij maken dat de rente van de ECB een stuk lager was dan die en nog is dan die van de Fed. En wat we natuurlijk ook niet moeten vergeten, en waar je al aan refereert, is dat het de eerste rentevergadering onder Warsh was. Iedereen weet dat president Trump een lagere rente wil. Hij heeft die Warsh feitelijk op die plek gezet. Ja, we kunnen niet in het hoofd van de vetbestuurders kijken. Maar misschien hebben die wel gedacht, ja, als wij nou meteen de rente gaan verhogen bij de eerste rentevergadering van Wars, dan krijgen we misschien toch te maken met de toren van Trump.
4: Ja.
5: En laten we dat maar niet doen. Dus we kijken het nog even aan. Maar goed, ik speculeer natuurlijk. Mm-hmm. Hè, want de gedachte, we kijken het nog even aan. Die zou ook zonder de dreiging van de woede van Trump heel legitiem geweest zijn, denk ik.
4: Ja. Als we even kijken naar die inflatie, dat is wel interessant. Want die leden die in die board zitten, een deeltje daarvan vreest dat de inflatie vanzelf wel afzwakt. Hè, omdat die oorlog misschien wat minder wordt, omdat die olieprijzen wat naar beneden komen. Een andere groep vreest, geloof ik, dat die inflatie juist hardnekkig hoog blijft. Hoe kan dat nou dat er zo twee smaken zijn?
5: Nou ja, dat is natuurlijk het probleem van het voorspellen van de inflatie. Eigenlijk moeten de leden van het beleidscomité, die moeten een voorspelling maken van de inflatie. Maar ze moeten ook eigenlijk een taxatie maken van hoe mensen dat zien en hoe mensen dan zullen reageren. Ze moeten kijken naar de inflatieverwachtingen. Inmiddels is de olieprijs natuurlijk toch wat gedaald. Die is natuurlijk de afgelopen dagen weer wat opgelopen. Ja. Door dat oplaaien van die vijandigheden in Iran. Maar de olieprijs is nu natuurlijk toch wel lager dan die was bij de vorige vergadering. Mm-hmm. Er komt volgende week een inflatiecijfer over juni. In Europa hebben we dat inflatiecijfer al. En dat is eigenlijk opmerkelijk laag was dat. Dus erg meegevallen. Nou, als in de Verenigde Staten volgende week dat inflatiecijfer over juni wordt gepubliceerd en als dat ook meevalt, dan is het heel goed denkbaar, lijkt mij, dat de Fed opnieuw zal besluiten om de boel nog even aan te kijken.
4: Ja. Ja, nou zei het al, het was de eerste rentevergadering onder leiding van Kevin Warsh, zijn eerste notulen dus ook. Hij heeft geloof ik al laten weten dat hij minder guidance wil geven, forward guidance. Wat kan je uit de notulen opmaken over het optreden van meneer Warsh?
5: Ja, uit de notulen maak ik er eigenlijk weinig van op. Maar je geeft het zelf al aan, hè? Hij heeft met allerlei uitingen toch wel duidelijk gemaakt wat hij wil. Dat begon eigenlijk al direct na dat rentebesluit van 2 weken geleden. Want de toelichting die dan wordt gepubliceerd, die was een stuk korter dan onder zijn voorgangers. En hij heeft uitgebreid gesproken over dat hij van de guidance, dus dat de Federal Reserve eigenlijk naar de markt indiceert wat men van plan is op de iets langere termijn. Nou, daar wil hij vanaf. Hij wil ook anders met de pers communiceren. Hij heeft 5 werkgroepen ingesteld met onder andere externe deskundigen die op 5 verschillende terreinen met adviezen zullen gaan komen. Die wellicht tot aanzienlijke veranderingen in het functioneren van de Fed tot uiting zullen komen. In die notulen is nog weinig van hem terug te zien. Maar wij gaan nog echt wel heel veel veranderingen zien de komende tijd.
4: Dankjewel, BNR's huiseconoom Han de Jong.
6: En dat brengt ons uiteraard bij Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, waar staat de meeste vertraging nu?
7: Op de A2 Bas vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je 40 minuten extra nodig tussen Den Bosch en knooppunt Everdingen. Er zitten veel mensen tussen die er moeten omrijden, omdat de A27 natuurlijk al weken dicht is vanuit Breda naar Utrecht. Op die A27 veroorzaken die werkzaamheden ook file. Tussen Hank en de afsluiting bij het knooppunt Gorkum heb je een 30 minuten vertraging. Er is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd in die file. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam, daar wordt geflitst bij 244,9. En op de A9 naar Alkmaar bij 46,6.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
6: Het voorstel dat bedrijven bij oorlogsdreiging kan dwingen om voor het leger te produceren is flink afgezwakt. Er kwam namelijk veel kritiek vanuit de ondernemersorganisaties. Want die wet, die heet voluit de Wet Weerbaarheid, Defensie en Veiligheidsgerelateerde Industrie. En daarom heeft minister Helene Herbert nu gezegd, de scherpe kantjes moeten er maar vanaf. Daarover schrijft de Volkskrant. De wet werd bedacht door het 4e kabinet Rutte. Oorspronkelijk gaf het de overheid enorme bevoegdheden om bij acute oorlogsdreiging een deel van de productiecapaciteit van defensieleveranciers op te eisen. Met als gevolg dat die bedrijven dan gedwongen kunnen worden om te werken voor defensie.
0: ook als dat ten koste gaat van hun andere klanten. Neem bijvoorbeeld een fabrikant, we zeiden het gisteren al even, van pleisters en bandages, die dus kan zeggen, nou, niet meer aan ziekenhuizen, alleen maar aan defensie. Die wet kon je heel ruim interpreteren, want essentiële leveranciers van de krijgsmacht zijn immers ook bijvoorbeeld voedselproducenten of transporteurs of die maker van die bandages. Het doel van de wet was te voorkomen dat het leger in een oorlogssituatie te weinig slagkracht heeft. Nou, dus de scherpe kantjes eraf, want in die oude vorm vonden de werkgeversorganisaties het allemaal veel te ingrijpend, ook niet omdat er onduidelijkheid was over welke vergoedingen betaald zouden worden voor die gedwongen leveranties. Daarmee is er 2 jaar overlegd en nu ligt er dus een wet voor aan de Raad van State die Helene Herbert heeft afgescheiden. Het ministerie wil niet zeggen om welke bedrijven het gaat, want er gaat nu wel daadwerkelijk om een aantal sectoren en bedrijven die aangewezen zijn. Het gaat om enkele tot tientallen bedrijven die gedwongen kunnen worden tot verhoging van productie. Er zijn veel voorraden aangelegd door Defensie, waardoor de oude versie van de wet minder nodig is. En dus gisteren naar de Raad van State en dit najaar naar de Tweede Kamer.
4: En dan, bij de grootschalige hack van telecomprovider Odido zijn zeer waarschijnlijk Nederlandse criminelen betrokken geweest, meldt de politie aan nu.nl. Dat was allemaal begin februari. Toen kwam de daad

0: en van miljoenen Nederlanders op straat te liggen nadat de klantenservice van Odido tot 2 keer toe werd gebeld door iemand die zei dat hij een IT-medewerker was bij die provider. En de politie laat nu weten dat deze nep-IT'er, dat hij een Nederlander was en zeer waarschijnlijk betrokken bij de hack. En sluit daarbij niet uit dat ook criminelen uit andere landen betrokken waren. Inhoud van dat telefoongesprek wil de politie niet delen, maar wel is duidelijk dat Odido na meerdere van die neptelefoontjes via phishing is misleid. En dat zei eerder ook al de topvrouw van Odido, Tisha van Lammeren, in gesprek bij onder andere nu.nl. Die hack is heel snel gegaan, zei ze. Die nep-IT'er die had niet meteen beet na het eerste gesprek. Toen werden wel alle medewerkers van Odido gewaarschuwd. Nou, dan zou je zeggen iedereen op high alert. Maar een dag later, op 6 februari, ging het alsnog mis en kwamen de gegevens in handen van de hackers. Dus was er een zwakke schakel in de organisatie gevonden. De politie heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de hack, nog geen aanhoudingen verricht. En omdat het over een lopend onderzoek gaat, wil de politie nu geen uitspraken doen over mogelijke verdachten. Maar, en dat is interessant, wel laten ze weten dat het telefoontje van de nep-medewerker is opgenomen en dat de politie overweegt om dat op een later moment openbaar te maken. Dus dat gaan we misschien terug horen in bijvoorbeeld Opsporing Verzocht of zo'n soort programma. Stan Duif is hoofdoperatieën en verantwoordelijk voor de aanpak van cybercrime bij de politie. Die zegt tegen nu.nl dat de politie eerst de criminelen de kans wil geven om zichzelf te melden. Nou, ik zou denken, je hebt 5 maanden de tijd gehad. En dat ze in principe van plan zijn om het audiofragment dus te gaan publiceren. Dus misschien kunnen we binnenkort zelf horen hoe Odido door middel van de phishing eigenlijk opgelicht is en vervolgens alle data heeft kunnen laten lekken.
1: En dan blijft het hartstikke lastig om aan een stem alleen te horen wie het is, hè?
0: Zeker, dat is... Ik ben benieuwd of dat wat gaat opleveren.
2: Tech Update.
1: 10 minuten voor 8 en we gaan naar Niels Koolhoos. Die zit in de studio bij ons. Niels, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: De continuïteit van onze internet- en telecomnetwerken staat onder druk. In ons land dus. Dus er zijn extra maatregelen nodig, zegt de Cybersecurity Raad in een adviesrapport aan het kabinet. Nou, wat dan?
3: Nou ja, die druk die komt van een wereld, Bas, die in toenemende mate onveiliger en onvoorspelbaarder wordt volgens de Cybersecurity Raad. En daarbij haalt het adviesorgaan ook een belangrijk standpunt naar voren van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. En die luidt dat Nederland zich in een, grijs gebied tussen vrede en oorlog bevindt. Want nee, de tanks rijden niet door Amsterdam, maar andere landen voeren wel steeds meer cyberoperaties tegen onder andere Nederland uit. En dan hebben we het vooral over landen als Rusland en China die zich daarmee bezighouden. En daarom is het volgens de Cybersecurity Raad van belang dat onze digitale infrastructuur weerbaarder wordt. En daar krijgt het kabinet dan ook gelijk 5 adviezen voor. En ik wil beginnen met de opvallendste, en misschien wel de belangrijkste. Amsterdam, dat is ons belangrijkste knooppunt en ook het belangrijkste internetknooppunt voor Europa. Daarover zegt de Cybersecurity Raad, maak die eens minder belangrijk. Ga eens geografisch spreiden met die datacenters. Niet meer hier bouwen, maar ga een keertje bijvoorbeeld naar Groningen kijken als je een datacenter in Amsterdam zou willen bouwen. Ga eens een keertje in het noorden van het land iets maken. Tweede advies, onze digitale infrastructuur moet beter samenwerken met onze energieinfrastructuur, want die hebben elkaar allebei heel hard nodig, kan je je wel voorstellen. Neem bijvoorbeeld omvormers. Yep. Ja, die stuur je aan met digitale middelen, en voor die middelen heb je weer omvormers nodig. Dus lekker een symbiotische relatie. Nou ja, dat soort samenwerking is ook belangrijk tussen bijvoorbeeld telecombedrijven, zijn we bij het derde advies. Want stel dat Odido er langdurig mee ophoudt, omdat het gehackt wordt, dan is het nu niet zo dat alle gebruikers automatisch naar een soort noodnetwerk worden overgezet.
1: Even kwijt.
3: Nee, maar dat zou dus wel moeten. Volgens de Cybersecurity Raad. Je kan namelijk wel 112 bellen als al het internet ermee ophoudt. Maar het zou ook fijn zijn als je alle andere dingen kan blijven doen als er langdurig een telecomprovider door bijvoorbeeld Rusland uit de lucht wordt gehaald. Vierde advies, het is belangrijk dat digitale infrastructuur gebruik kan maken van noodstroom als dat moet. Want tot zover is de capaciteit daarvoor nog niet groot genoeg volgens de Raad. En dan het laatste advies, hoe kan het ook anders, Bas? We moeten minder afhankelijk worden van het buitenland. Want stel je nou eens voor dat er een handelsblokkade wordt opgeworpen en al onze clouddiensten er ineens mee stoppen. Nou ja, de Cybersecurity Raad noemt dat voorbeeld, maar ze noemen geen namen, dus dan doe ik dat maar. Stel, de VS vindt ons niet zo lief meer, dan zou het dus zo kunnen zijn dat de clouddiensten van Microsoft, Google en Amazon niet meer werken. En daar draait zo'n beetje heel Nederland op. En dat willen we natuurlijk niet.
1: Precies. Oh, maar het is wel veel wens, denk ik. Want ga dit maar eens realiseren.
3: Ja, het zijn concrete adviezen, maar om ze nou concreet uit te voeren, dat lijkt me lastig. Dat heb je niet morgen gedaan. Dat duurt wel even.
1: Dan kun je vanaf nu nog makkelijk met ChatGPT praten, dankzij ChatGPT Live. Wat is dat?
3: Nou ja, met ChatGPT praten, dat kon sowieso al een tijdje. Je had een soort praatfunctie, maar tot nu toe ging dat een beetje stroef. Hè? Je vraagt of je zegt wat, dan wacht je even, gaat hij laden, het antwoord verzinnen en dan hoor je het antwoord van ChatGPT. Nou, werkte prima. Maar met ChatGPT Live is het alsof je een echt gesprek met iemand voert. Je krijgt direct antwoord op je vragen, je kan onderbreken. En daardoor heb je dus ja een natuurlijker gesprek, alsof je met een echt mens praat. Dus natuurlijk, ik heb het even uitgeprobeerd, een praatje gemaakt. En ik vroeg hoe het ging en vrijwel gelijk was het antwoord.
4: Gaat prima, dankjewel. Lekker wakker, klaar om je te helpen.
5: Wat is er om 7:50 te horen op BNR Nieuwsradio?
4: Even kijken hoor. Rond 7:50 is op BNR nog steeds de ochtendspits te horen. Daarin zit de tech-update als vast onderdeel, met Niels Koeloos die het technieuws bespreekt.
0: Niels Koeloos!
3: Ja, Niels Koeloos, die achternaam
1: Niels
3: kan
1: Koeloos.
3: Ik vond het echt fascinerend, Bas, want de tijd die ertussen zit heb ik er niet uitgeknipt.
1: Nee,
3: dit is hoe snel
1: hij
3: reageert.
1: Meteen, hij zegt, nou, wacht even, kijk eventjes.
3: Ja, maar ook altijd,
1: alsof hij zoekt.
3: Inderdaad, maar hij zoekt ook echt op dat moment. Dus als hij zegt, even kijken, dan zie je onderin je scherm searching of browsing, dan gaat hij het internet op. Maar dat heb je dus eigenlijk niet door als je wegkijkt. Het is alsof een echt mens dus even gewoon aan het nadenken is. Dat is beter dan zo'n onnatuurlijke pauze.
1: Heb je hierna nog gezegd, ik ben zelf... Je spreekt trouwens
3: het
1: in deels
3: Koeloos. Nee, dat
1: is Koeloos.
3: Dat heb ik niet geprobeerd. Misschien moet ik het zo meteen even proberen. Ja, maar goed, je hebt dus natuurlijkere gesprekken. Ja. Wat ook bijvoorbeeld live vertalen een stuk handiger maakt. Je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, wil je gelijk even in het Chinees praten vanaf nu? Als ik wat
1: kan
3: zeg.
1: Gewoon.
3: En dan doet hij dat in één keer. Alleen, ik heb hier wel één grote zorg over. Ja. Het klinkt heel menselijk, het klinkt heel echt. Hij zegt, hij ademt ook een beetje, hij hapt lucht, er zit intonatie in. Er is al een groep mensen, Bas, die taalmodellen gebruikt om oprecht sociaal contact te vervangen. Ook met soms psychoses als gevolg. Het is best wel serieus. En dat zien we dus sowieso al gebeuren met gewoon tekst. Maar laat staan als je ook daadwerkelijk kan praten. En het klinkt heel erg natuurlijk.
1: Ja, het klinkt echt.
3: En OpenAI ziet dat dus ook. Ze zeggen niet, mensen worden er helemaal gek van. Maar ze zeggen wel, er zijn echt heel veel gebruikers die gewoon een praatje met ChatGPT maken als ze naar hun werk gaan. Nou ja, laat staan als je dus gewoon kan doen alsof je daadwerkelijk met iemand aan het bellen bent. Dat het gewoon zo natuurlijk gaat.
1: Ik ben zo blij dat je in de studio zit hier.
3: Ik ben ook gewoon blij dat ik er ben.
0: En het blijft toch wel een beetje praten met een Amerikaan, hè?
1: Met de clues.
3: Doe wel inderdaad. Die Amerikaanse twang zit er wel in.
1: Zit er een beetje, dankjewel.
3: Inderdaad.
1: Niels Koeloos.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, want het is weer tijd voor zomerseizoen, vakantie en zomerkampen.
0: Heerlijk, en dus lekker op vakantie. Ja. Of inderdaad nog beter, je kinderen op zomerkamp en jij lekker thuis. Heerlijk. Maar niet alleen kinderen gaan deze week op zomerkamp. Ook allerlei Amerikaanse miljardairs die zijn even lekker weg in eigen land.
1: Oh.
0: Bijvoorbeeld Sam Altman van OpenAI, Tim Cook van Apple, Alex Karp van Palantir, Jeff Bezos van Amazon. Die gaan allemaal naar de Sun Valley Conference van de New Yorkse investeringsbank Allen & Co., waarbij dan de top van het entertainmentwereld, media, tech, sportwereld, daar samenkomen om lekker te netwerken, bij het haardvuur te zitten en een beetje over M&A te babbelen. Dus wat gaan ze dan doen? Ja, natuurlijk kletsen, maar ook lekker hiken met elkaar.
1: Oh, leuk.
0: Lekker borrelen, lekker fitnessen en sinds dit jaar ook breien.
1: Ja, ook een vorm van fuseren.
0: Ja, zeker. Ja, nogal ook een soort M&A, maar dan anders. Uit de gelekte uitnodiging van het evenement blijkt dat deze tech en andere magnaten kunnen kiezen uit allerlei activiteiten zoals yoga, vliegvissen, pilates en dus breien. Aangezien de media- en entertainmentwereld in Amerika steeds meer onder druk komt te staan door AI, door de opkomst van allerlei alternatieve sterren die deze tech-moguls niet onder de knop hebben en niet aan een lijntje hebben, kunnen ze misschien wel even wat stressvermindering gebruiken. En dus, daar zit je dan met je breinaalden naast Tim Cook, Tim Apple en lekker vliegvissen. Nou ja, ik zie wel voor me hoe dat gaat.
1: Ja, ik zou toch voor het onderdeel borrelen gaan zelf.
0: Borrelen, ja. Barbecue, borrelen en fitness.
1: Waarschijnlijk is dat ook in een bad liggen en dan heel hard borrelen.
0: Ja, nou, laten we er maar een eind aan breien.
1: Ja, vind ik ook. Opnieuw hebben de Amerikanen vannacht uitgehaald naar Iran. En waarom het conflict tussen de twee landen steeds blijft escaleren, ondanks het feit dat ze echt allebei gewoon aan de onderhandelingstafel zouden moeten willen gaan zitten, gaan we zo bespreken met BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
6: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. Lanclan. NL.
7: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
6: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. Lanclan.nl.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo.
11: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
3: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
4: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Nu in de BNR-app.
6: Amerikaanse aanvallen zwaarder en uitgebreider dan eerder, en Iran blijkt nog altijd terug te kunnen slaan. Ondernemer wil wel afstappen van Amerikaanse technologie, maar ziet nog geen Europees alternatief. En Nederland scoort alsnog op het WK. Amerikaans bedrijf werkt mee aan het verbouwen van het PSV-stadion. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
7: We gaan naar Dennis Mooij van de ABB. Dennis, kan je al een beetje doorrijden of staat het op veel plekken vast nu?
8: Nou, vooral rond Rotterdam en Brabant staat het vast. Zoals op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Everdingen doe je er bij elkaar opgeteld 35 minuten langer over. De A4 dan, vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Leidschendam is het oponthoud 20 minuten. En bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda voor het Terbrechtseplein 25 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Voor het knooppunt Gorkum 25 minuten extra ook. Daar stond al file en nu is er in de file ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Flitsmeister meldt aan een camera op de A12 Arnhem-Utrecht bij 75,1. En op de A73 naar Nijmegen bij 49,0.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velzen-Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. 1 persoon heeft brandwonden opgelopen en ligt in het ziekenhuis, zegt de brandweer. Meerdere huisjes in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Er zijn in de eerste helft van dit jaar bijna 10% minder personenauto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit onderzoek. Toyota's blijven het populairst onder dieven. De Renault Captur is een snelle stijger. In tegenstelling tot auto's werden brommers juist vaker gestolen. De politie denkt dat Nederlandse criminelen achter de grote hack bij Odido zaten. De inbraak in de computersystemen gebeurde namelijk nadat een man die Nederlands sprak de klantenservice van Odido had gebeld en deed alsof hij van de IT-afdeling was. De politie overweegt nu de stem van de man openbaar te maken in de hoop dat iemand hem herkent. Amerika zegt bij nieuwe aanvallen op Iran 90 militaire doelen te hebben geraakt. Er zaten opslagplaatsen voor raketten en drones bij. Als antwoord heeft Iran Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait aangevallen. Als gevolg van de aanvallen is het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zo goed als stilgevallen. En een flinke domper voor Marokko, dat vanavond in de kwartfinales van het WK tegen Frankrijk speelt. Oud-PSV'er Ismaël Sarbari kan niet meedoen omdat hij nog last heeft van een blessure in zijn dijbeen. Sarbari is belangrijk voor de Marokkanen. Hij scoorde dit WK al 3 keer. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Kijken we even naar de beurzen. Nou, de Aziatische beurzen die staan wat gemengd. De Nikkei 1,8% hoger. Hang Seng in Hongkong 0,8% lager. De Kospi wint 0,25%. Nou, alles kijkt uiteraard met argusogen naar wat er gebeurt in het Midden-Oosten, waar aanvallen vannacht waren van Amerikanen, meer dan 90, met een veel hogere intensiteit, met name langs de kust van Iran, om daar luchtafweersystemen en andere zaken uit te schakelen. Maar aan de andere kant, Iran voert ook weer aanvallen uit op Amerikaanse doelen in het kustgebied van de Verenigde Arabische Emiraten. Er zijn 2 corridors waar schepen doorheen komen. Nou, dat lukt op dit moment gewoon helemaal niet. 24 juni jongsleden voerden er nog 59 schepen door de straat. En het waren er gisteren 14. Dat is het laagste aantal sinds die memorandum van understanding van Trump gisteren zei. Dat vredesakkoord, dat bestaat niet meer. Nou, we gaan het zien. In ieder geval kijken we naar de olies. En we zien de olieprijzen oplopen. De Brent crude staat op 77,68.

0: nu in de future. En als er wat gebeurt, hoor je dat uiteraard hier. Beursnieuws krijg je bij BNR, in al onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En zometeen gaan we verder uiteraard praten over die nieuwe aanvallen. Weer een nacht van aanvallen van Amerikanen op Iraanse doelen langs die straat van Hormuz. Wat betekent dat nou en wat gaat dat voor dat vredesakkoord wat er was betekenen waarvan Trump zegt dat bestaat wat mij betreft niet meer. Bernard Hammelburg zometeen.
1: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Ja, we zijn op de helft van deze ochtendspits. 5 over 8, donderdag 9 juli 2026. Iwan, wat doen we straks?
6: Zometeen hebben we het even over de, afdronk van de NAVO-top. Bijvoorbeeld wat alle leiders daar mee kregen. Een bijzondere cadeautje kregen ze mee. Een van de leiders, Bart de Wever, die kwam er pas in België achter wat het was. En schrok daar wel een beetje van. Nou, hoor je zo meteen. En de uitspraak is binnen tegen voormalig president Yoon Suk-yeol. Zuid-Korea hadden we het eerder deze ochtend over met Remco Breuker. Het Hoge Rechtshof ging daarover oordelen over een zaak over de nasleep met name van die coup die hij probeerde te plegen. Nou, wat dat Hoge Rechtshof geoordeeld heeft, hoor je ook zo meteen.
0: Maar we gaan eerst naar het Midden-Oosten, want het was vannacht weer raak. De Amerikanen voeren aanvallen uit op doelen in Iran. Met name langs de kust van de straat van Hormuz. 90 militaire doelwitten, zeggen ze, hebben ze geclaimd te hebben geraakt. En op zijn beurt sloeg Iran terug in de Golfstaten. In Kuwait, Bahrein en Qatar om precies te zijn. En het lijkt erop alsof de oorlog weer terug bij af is. En uiteindelijk gaat het allemaal om die controle over die straat van Hormuz. Wat Trump betreft is er van een wapenstilstand geen sprake meer. Maar ja, gisteren constateerden we al eventjes, Bernard Hammelburg, goedemorgen, dat die twee landen elkaar heel erg hard nodig hebben.
7: Ja, ik blijf van mening dat ze uiteindelijk niet onder een bestand uit kunnen. Ja. Maar de straat van Hormuz, daar hadden we het gisteren over, en nu helaas weer, blijft de crux op dit moment. Ja. Omdat Iran zegt, ja, wij maken uit wie daar doorheen mag en via welke vaarroute. En daardoor is de vlam letterlijk in de pan geslagen. Ja. Omdat Iran op 3 schepen had geschoten die een andere route namen dan zij wilden. Namelijk vlak langs de kust van Oman. En daardoor is deze explosie weer over en weer en over en weer opnieuw ontstaan. Dat moet worden teruggedraaid voordat je überhaupt de onderhandelingen zou kunnen hervatten. Mm-hmm. Ik denk, maar dat denk ik altijd, dat er achter de schermen gewoon wordt dooronderhandeld. Ja. Dat gebeurt nu ook, dat is bijna zeker. En dan vooral door Pakistan en Qatar, die doen enorm hun best op de achtergrond. En soms ook wel een beetje op de voorgrond. Maar in ieder geval, er wordt wel onderhandeld. Het is een beetje een vicieuze cirkel aan het worden. En dat komt omdat eigenlijk de Amerikanen niet een hele duidelijke strategie hebben. Die overeenkomst die was gesloten, dat was inderdaad niet meer dan een staakt het vuren. Maar op de belangrijke punten, bijvoorbeeld de controle over de straat van Hormuz, daar staat ook in, ja, daar moest dan nog verder over worden gesproken. Als je niet een hele duidelijke strategie hebt bij het sluiten van zo'n wapenstilstand, ja, dan loop je vroeg of laat vast. En dat is wat er nu gebeurt.
0: Ja, duidelijk. Maar dat is inderdaad vooral heldere afspraken maken in zo'n, ook in zo'n eerste stuk. En daar weten we vanaf het begin van die, nadat die memorandum van understanding van kracht werd, was er oneenigheid over hoe leg je dat dan uit. Ik neem aan dat als er inderdaad gepraat wordt, dat daar eerst duidelijkheid over moet gaan komen van hoe gaan we dat scheepvaartverkeer op gang brengen.
7: Zeker.
0: En gaat Iran daar geld aan verdienen, ja of
7: ja,
0: nee?
7: Ja, en Iran beschouwt het klaarblijkelijk zo ongeveer als het Suezkanaal.
0: Ja.
7: Dus ze zeggen, het is van ons. En wij kunnen dus bepalen wie er doorheen gaat, maar vooral ook of de betaling, of hoe je het ook maar noemt.
0: Servicekosten, heet het ook.
7: Ja, servicekosten hebben ze dan over.
0: Ja.
7: De Amerikanen zeggen, nee, dit is volgens het internationaal recht gewoon open water en iedereen moet er doorheen kunnen.
0: Ja.
7: En als dat niet zo is, dan gaan wij erop toezien dat het wel kan. Vandaar ook de plek waarop ze nu aanvallen, net als bij de vorige aanval, dat zijn allemaal posities eigenlijk langs die straat van Hormuz.
0: Ja, precies.
7: Omdat ze terecht denken, ja, daar vandaan is de grootste bedreiging voor de straat van Hormuz.
0: Ja.
7: Maar het is, als ze niet opnieuw bij elkaar. Ja, het is nu een verhaal dat Trump zegt, ja, ze hebben alweer gebeld.
0: Precies, ja.
7: Dat zal ongetwijfeld ook wel zo zijn.
0: Mm-hmm.
7: Ik weet alleen niet wanneer. Dat zegt hij er ook niet bij.
0: Nee.
7: Hij zei het tijdens zijn vlucht terug naar.
0: Ik heb een stukje. Kan even laten horen.
8: Ah. And they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it. I don't know that they're going to honor the deal. That's well.
0: Ja, nou inderdaad, ze willen een deal. Maar gisteren noemden die ze nog scam en waren ze gek en koekoe en weet ik veel wat er allemaal aan de hand was.
7: Ja, dat helpt ook niet, soort teksten.
0: Nee.
7: En of dat nu waar is of niet, je kunt ervan vinden wat je wil. Maar hij definieert tuig, want dat zegt hij dus, als mensen die niet doen wat hij denkt dat ze hebben afgesproken.
0: Ja.
7: Maar ze hebben niks afgesproken over de straat van Hormuz. Alleen maar dat die gedurende de periode van onderhandelen open zou zijn. Dat je er doorheen kon. Maar die, nogmaals, die bepaling over welke route je dan moet volgen, die staat niet in dat Memorandum of Understanding.
0: Ja.
7: Dus dat de Iraniërs dus zeggen, ja, maar dat maken wij uit. Ook dat is niet geregeld.
0: Nee.
7: Alleen maar dat er verkeer doorheen komt.
0: Ja,
7: maar niet wie en hoe.
0: Nou, laten we hopen dat ze snel inderdaad weer om de tafel gaan. Maar,
7: ik blijf denken dat dat gebeurt omdat ze allebei geen keuze hebben.
0: Ja.
7: Iran staat er buitengewoon slecht voor. Al doen ze het, naar mijn idee, strategisch veel beter dan de Amerikanen.
0: Mm-hmm.
7: Maar Trump heeft voortdurend de hete adem in de nek van zijn eigen MAGA-beweging. Die zegt, dit moet stoppen.
0: Ja. Zeker, en hij heeft de midterms. En nu is hij opnieuw aan het vechten. En de olieprijzen blijven hoog. De brandstofprijzen in Amerika. Dat is een slecht verhaal. Nog eventjes over één ander klein puntje. Vond ik wel aardig, die Air Force One. Hij kreeg een tijdje dat vliegtuig cadeau van Qatar, waar ondertussen 400 miljoen aan verbouwd is door de Amerikaanse belastingbetaler, maar dit terzijde. Het is niet helemaal wat het is, want hij vloog met de oude Air Force One terug.
7: Ja, de Secret Service heeft ingegrepen. Het is een koddig verhaal, hoe gek het ook klinkt.
0: Mm-hmm.
7: Maar dat ding is dus gewoon niet goed beveiligd.
0: Nee.
7: En dat kan ook niet. Wat ze er wel in hebben gezet voor die enorme hoeveelheid geld is een communicatiesysteem, dat kan. Maar de Air Force One, zoals die bestond, de oude, dat zijn er twee.
0: Ja.
7: En de nieuwe die nu zijn besteld.
0: Mm-hmm.
7: Daar wordt eigenlijk vanaf het begin van de bouw een soort van pantsering aangebracht. En dat bestaat uit bijvoorbeeld 230 mijl aan koperdraad dat helemaal in de wand wordt verwerkt.
0: Mm-hmm.
7: Versterkte ramen. Flares, dat is een soort van anti-raket dingetje dat je kunt afschieten om aanstormende raketten af te leiden. Dat ding moet zo sterk zijn dat hij ook bij de ontploffing van een atoombom ergens in de omgeving, dat hij ook die klap weerstaat. Er moet een ventiel in zitten om hem te kunnen bijtanken. Dat zit er allemaal niet in,
0: in dit
7: toestel. En dat kan ook niet, want dat kan alleen maar als je vanaf het begin van de bouw dat allemaal meteen inbouwt. En vandaar dat de bouw van die twee nieuwe toestellen zo verschrikkelijk lang duurt. Die zijn pas in 28 klaar.
0: Ja.
7: En dat komt vanwege. Dus het ding is gewoon onveilig.
0: Ja.
7: Het is gewoon een Boeing 747 met een paar versterkingen.
0: En
7: een uitstekende boordradio. En daar komt het dan op neer.
0: Ja.
7: Dus, en Trump zei zelf gisteren al een paar keer, Op het lijstje van mensen die het meest gevaar lopen voor een aanslag sta ik helemaal bovenaan, iets met 5,3% of zo. Dat is enorm hoog, de kans dat er iets gebeurt.
0: Zeker,
7: dus de Secret Service zei, sorry vriend, maar stijg jij niet meer op.
0: Nee,
7: althans niet vanuit Ankara.
0: Nee, alleen voor de gezelligheidsvluchtjes.
7: Ja, dus hij heeft dus een smoes bedacht. Hij zei, er zijn heel veel soldaten van ons in Engeland die willen hem zo graag zien, dus daar sturen we hem dan heen. En dan neem ik dat oude ding wel.
0: Ja, natuurlijk.
7: Ja. Maar het was, ik denk dat ze geen keuze hadden.
0: Nee, dus, precies.
7: Dus en het toestel valt door de mand.
0: Pure noodzaak,
7: ja. En nog één leuk dingetje. Hij zei steeds, we gebruiken het ook niet zo lang. Want dat ding komt te staan in de Trump Library.
0: Ja, precies.
7: In Florida. Ja. Moet je voorstellen dat je een 747 in een gebouw wil krijgen.
0: Mm-hmm.
7: Nou, ik daag je uit. Maar goed, dat is plan.
0: Maar er stond er al eentje in de Ronald Reagan Library, geloof ik.
7: Ja, maar dat was een oude 70. Dat was een 707. Dat zouden wij nu een klein toestel noemen. Maar daar hebben ze al dat hele toestel helemaal uit elkaar moeten halen.
0: Ja, om
7: het binnen weer op te bouwen.
0: Ja.
7: Nou, en deze 7478, dat is echt een kolossaal ding.
0: Ja.
7: Nou, zie dat nou maar. Naast de gouden roltrap staat er in het plan in die Trump Library te krijgen.
0: Ja. Yes. Ja, misschien beter om een hele library in het vliegtuig te bouwen. Dan ben je gecombineerd. Ja, dat is handiger. Dankjewel. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
6: Nog even een van de belangrijke randzaken van de NAVO-top. Ja. Want de Turkse president Erdogan die heeft alle regeringsleiders op die NAVO-top een toch wel vrij opvallend afscheidscadeau gegeven. Ja. Namelijk, het deed jou denken aan
9: een origineel Sandria-pistool, type Browning, met een doos met 500 scherpe patronen.
0: Dit was ooit Radio Giraffe van Verkoot en de Bie. En dat kreeg je dan als winnaar van de scheet van de week. Maar nu was je op de NAVO-top geweest als regeringsleider en kreeg je een pistool.
6: Ja,
0: een revolver.
6: Ja, gegraveerde revolver met een doos scherpe patronen. Alle leiders hebben dat gehad. Bijvoorbeeld ook Rob Jetten, de Nederlandse premier. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat het cadeau op de Nederlandse ambassade is gebleven in Ankara. Daar wordt hij onklaar gemaakt en bewaard. En de RVD zegt ook, dit soort geschenken van andere regeringsleiders, die nemen we in principe gewoon aan, dus deze ook.
0: Ja.
6: De Britse premier Keir Starmer heeft zijn exemplaar ook achtergelaten in Turkije, want een werkend vuurwapen mag niet zomaar worden ingevoerd. Ook al had Erdogan er wel allerlei exportpapieren en ook een persoonlijk briefje bij geschreven, maar ging dus toch niet mee. In België ging het een beetje anders. Daar ontdekte premier Bart De Wever pas na thuiskomst op Brussels Airport, of het militaire deel daarvan, wat er in het cadeau zat. Volgens het laatste nieuws ging de ongeopende verpakking mee op de terugvlucht. En pas in Melsbroek bleek dat er een revolver en munitie in zat. Dus blijkbaar is het niet door de scanner gegaan.
0: Gelukkig is onze naam erop, ze weten wie die was.
6: En daarna is het ding overgedragen aan de luchtvaartpolitie. Nou, de laatste dan nog even, Ursula von der Leyen, Antonio Costa, kregen ook zo'n wapen. En Politico meldt dat de veiligheidsdiensten nu kijken over hoe ze in vredesnaam met die geschenken moeten omgaan. Waarschijnlijk worden de twee niet persoonlijk eigenaar van het wapen, want daarvoor gelden allerlei strenge regels. Dus het is een beetje een bijzonder afscheidscadeau.
0: De grote vraag is hij meegegaan op het Amerikaanse regeringstoestel? En heeft Trump hem straks gewoon staan in Mar-a-Lago? Ja. Natuurlijk.
6: En hij gaat ermee schieten ook waarschijnlijk.
0: En zeker gaat hij ermee schieten. Precies, op iedereen die iets vervelends van hem vindt. Gaan we eens even naar de AWB. Dennis mooi van de AWB is bij ons. Ja, over schieten gesproken. Schiet nog niet op de A2, hè, geloof ik.
10: Nee, daar schiet het zeker niet op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je alles bij elkaar opgeteld. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen. Er zitten veel mensen tussen die moeten omrijden, omdat de A27 tussen Gorkum en knooppunt Everdingen al weken in beide richtingen dicht is vanwege werkzaamheden. Flitsmeister meldt aan een camera op de A9, nou ook maar bij 46,6. En de A20 naar Gouda bij 45,0.
11: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
7: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
12: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
13: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
6: Nou, en dan heeft zoals verwacht het Hoge Rechtshof in Zuid-Korea uitspraak gedaan in de zaak tegen voormalig president Yoon Suk-yeol. Vanwege het belemmeren van de rechtsgang rond zijn arrestatie. Eerder kreeg hij 5 jaar cel opgelegd bij de eerste rechter. Toen in hoger beroep nog 2 jaar. En het Hoge Rechtshof heeft nu besloten om die straf in stand te laten. Bevestigd dus de straf van de hoger beroeprechter. En Yoon is daarnaast ook nog veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege het uitroepen van die militaire noodtoestand. Dat was eerder al. Die zaak loopt in hoger beroep. En nu dus een uitspraak in die zaken van het Hooggerechtshof. Remco Breuker is nogmaals bij ons. We spraken elkaar 1,5 uur geleden al voorafgaand aan deze uitspraak. En nu hebben we dus de uitspraak binnen. Remco, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
6: Ja, nou ja, dit was een van de mogelijkheden uiteraard. Is het nou nu klaar? Want ik zie geloof ik dat die advocaten van Joen ook nog wel gaan kijken of ze dit ook weer kunnen aanvechten.
14: Nou ja, met mijn kennis van de Koreaanse wet zou ik zeggen, nu is het klaar, want dit was het Hooggerechtshof. Maar goed, als zijn advocaten nog gaan kijken of ze het weer kunnen aanvechten, is daar wellicht nog een mouw aan te passen. De rechtsgang van deze president is nog niet klaar. Want er lopen nog andere processen en andere hoger beroepen. Zijn ze nog wel even bezig.
6: Ja.
14: Maar ik zou denken dat hier kan je niet zo heel veel meer doen. Behalve misschien als je kan laten zien dat er echt een grove fout ergens is gemaakt.
6: Ja.
14: In hoger beroep. Ja.
6: En weten we of het juridisch systeem redelijk hetzelfde werkt? Als je in cassatie gaat, kijken ze dan naar of in het verleden alle processen goed gegaan zijn. Ja, precies. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde als hier.
14: Ja. Dat werkt precies zoals hier. Nee, nieuwe feiten zijn niet geïntroduceerd. Het gaat er echt om of de afwegingen en de procesgang zelf rechtmatig zijn geweest en volgens protocol zijn verlopen.
0: Ja, je kan nog naar het constitutioneel hof. Dat is eigenlijk niet een beroep, maar daarbij ga je de grondwettelijkheid van de uitspraak ga je laten toetsen. Maar that's it.
14: Ja. Ja, nee, Zuid-Korea heeft in tegenstelling tot Nederland wel nog een constitutioneel hof.
0: Ja, precies. Ja,
14: maar... Ja, dat lijkt me... Nou ja, goed, ik ben geen ris, ik moet mijn mond er ook over houden. Ja. We zullen zien wat er gebeurt.
0: We weten niet van het Koreaans.
6: Moeten we uitzoeken, inderdaad. Je zei al, er lopen nog andere zaken. Bijvoorbeeld eentje, ja, dat lijkt me een soort... misschien normaal iets wat in de bijlijn zou spelen. Het sturen van drones naar Noord-Korea. Maar daar kreeg hij ook 30 jaar cel voor. Ja. Dus ja, deze man, die zit nog, die hangt, kan je zeggen.
14: Ja, nee, zeker. De kans dat ook in hoger beroep... dat ook de voordeling tot levenslang opgeven of wordt verworpen... is echt heel erg klein. Hij moet het echt gaan hebben van presidentiële gratie... op enig moment als hij een paar jaar vast heeft gezeten. Want anders dan blijft hij daar tot het einde van zijn leven zitten. Ja.
6: Is die traditie, is dat te verwachten, die gratie?
14: Nou, hij heeft natuurlijk wel meer dingen gedaan die nog niet iemand voor hem heeft gedaan. Maar tot nu toe is elke president zo'n beetje aangeklaagd en veroordeeld geworden. Mm-hmm. Elke Zuid-Koreaanse president, democratische tijdperk. En ze zijn ook allemaal na een paar jaar vrijgelaten en hebben een straf kwijtgescholden gekregen. Nou heeft niemand geprobeerd een staatsgreep te plegen van die.
6: Nee.
14: Maar er zitten ook wel mensen bij die oud-dictators die ook gratie hebben gekregen. En die dus echt enorm veel bloed aan hun handen hadden. Dus ja, de kans is groot dat op enig moment hij wel weer vrij zal komen.
6: Dankjewel. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.
0: Ja, en dan ja, iets van deze tijd, zo meldt het FD althans. Advocatenkantoren zien een deel van hun werk in rap tempo verdwijnen. En dat komt allemaal door kunstmatige intelligentie, blijkt uit een rondgang die het FD maakte langs diverse advocatenkantoren. Kantoren zien dat hun cliënten steeds kritischer worden over de inzet van externe advocaten. Volgens Loijs & Loef bijvoorbeeld, zo'n grote firm, maken klanten steeds bewuster de afweging welk juridisch werk ze wel uitbesteden en wat ze met behulp van kunstmatige intelligentie zelf kunnen doen. En dan moet je denken aan hele routinematige werkzaamheden, zoals contractbeheer, standaard herzieningen van documenten, eenvoudige compliance opzetten en beheren. Dat zijn allemaal dingen die zou je in principe met AI goed kunnen doen. Inderdaad, dat kan je dan zelf doen. Opvallend is dat die verschuiving niet leidt tot omzetvermindering. Uit de jaarrekening over 2025 van de kantoor is juist omzetgroei te zien. Kan betekenen dat het ligt aan inderdaad, dames en heren, de hogere tarieven en een sterkere focus op complexere en hoogwaardiger zaken. Uit onderzoek van advocatenkantoor Houthof blijkt dat 2/3 van de ondervraagden, onder wie cliënten van hun eigen kantoor minder geld verwachten, uit te zullen gaan geven aan juridische diensten. Dat zou op den duur toch wel tot omzetkrimp gaan leiden. Daarnaast hebben advocatenkantoren zelf steeds vaker te maken met oplopende AI-kosten, want de aanbieders van dat soort diensten zullen steeds vaker de switch maken van een vast abonnementsbedrag naar een prijsmodel waarbij je betaalt naar gebruik. Dat zagen we al even. Er zijn al van die legal AI providers die daar hun businessmodel op gaan aanpassen. Niet meer zeggen zoveel eurotjes per maand, maar naar rato inzet ga je daarvoor betalen. En daardoor kunnen de kosten voor die kantoren flink oplopen, want ook zij maken steeds vaker gebruik van AI. En wie checkt dat dan weer? Hè?
6: Het werkt verslavend allemaal. Hè? Ja. Mm-hmm. Dan, jij hebt een hond, Bas. Meerdere zelfs.
0: Ja.
6: Ik heb er één. Ben je wel eens bang dat je een van je honden kwijtraakt?
0: Zeker, want we hebben er één die heeft het wild in de neus, zoals dat mooi heet. Nee, dat is Lotje.
6: Oh, Lotje. Oh, ja.
0: En Lotje die vertrekt gewoon. Als hij een haas ruikt, ziet of een gans ziet vliegen, dan is het... Daarnaast, ze is doof.
6: Is Lotje zo snel?
0: Ze is en snel en doof.
6: Oh, zou je niet zeggen.
0: Ja, dus als je er roept, dan... Nee, dat denk je van mij ook, maar pas op.
6: Nou ja, het is de ultieme nachtmerrie van elke hondenbezit inderdaad. Je hond kwijtraken, maar dat hoeft binnenkort misschien niet meer. Mm-hmm. Met een beetje hulp van Elon Musk. Want een Amerikaans bedrijf, heet Fi, komt nu met de Fi Ultra. En dat is, zo zegt het bedrijf zelf, de eerste hondentracker voor consumenten die gebruik maakt van het Starlink-netwerk van SpaceX. Die tracker die schakelt automatisch over van een mobiel netwerk naar een satellietverbinding als er geen gewoon bereik meer is. En daardoor kunnen baasjes hun hond ook blijven volgen tijdens wandelingen in allerlei afgelegen natuurgebieden of op plekken zonder zendmasten. En dat ding dat heeft dus mobiel netwerk, heeft satellietverbinding, GPS, wifi, bluetooth, alles aan boord. Het is bijna een soort Air Force One om zo de locatie nauwkeurig te kunnen bepalen.
0: Slegen president in.
6: Nee, dat niet. En er zit ook een terugroepfunctie op. Daarmee kunnen baasjes hun hond met een geluidssignaal of een trilling trainen om terug te komen zonder elektrische prikkels. Maar goed, als je hond kwijt bent en die loopt 8 kilometer verderop, dan weet ik niet of die hond weet waar die heen moet. Amerikaanse media hebben de tracker al getest. Die merken wel een belangrijk nadeel. Want het ding heeft natuurlijk continue ook satellietverbinding. En daardoor gaat de accu veel minder lang mee dan bij eerdere modellen. En dus moet je de batterij elke 2 dagen opladen. En dan zal je net zien, loop je hond weg, batterij leeg, hond kwijt. Satellietverbinding werkte wel, het ging allemaal goed. De locatie werd soms wel pas na een paar minuten bijgewerkt, dus dat kan toch nog wat spannende situaties opleveren voor baasjes. En Fi zegt dat de vraag naar de tracker zo groot is, vooral onder mensen die vaak wandelen, kamperen.
0: Gebieden komt, ja.
6: Exact, in de Amerikaanse berg. Je kan het heel goed voorstellen dat je daar wandelingen doet. En dan voor Nederland laat dit denk ik nergens
0: op. Nee, want je hebt je trackers op GPS.
6: Exact, en we hebben hier overal 4G of 5G of desnoods 2G. Nou ja, goed. De Fi Ultra is nu verkrijgbaar in Amerika. Ook goedkoop is die niet.
0: Nee.
6: Nieuwe klanten betalen $200 voor alleen al die tracker. En dan heb je nog een verplicht abonnement nodig bij meneer Musk. Maar dan kan je wel zeggen, Musk heeft mijn hond thuisgebracht. Dat er maar wel.
0: Dat fijn. De NAVO-top was toch, zullen we stellen, licht chaotisch. Veel chaotischer dan veel leiders hadden gehoopt. Hoe de vlag er de day after bij hangt, hoor je zo meteen van onze Europa-verslaggever Michal van der Toorn, die nog in Ankara is.
15: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
16: Het is ongekend wat hier gebeurt.
15: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
17: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
15: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
18: En, hoe ging je leestoets?
19: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
18: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
18: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
20: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
18: In 14 weken begrijpend leren lezen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
21: Thomas van Zijl.
22: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de vervolging van Tata Steel en een gesprek met Rudy van Kleef, commercieel directeur Benelux bij Philip Morris International, over de aankomende Europese tabaksproductenrichtlijn en hun eigen controversiële lobby. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
24: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
24: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
26: Als u meer wilt met uw vermogen,
1: maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: BNR Verkeer.
10: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 350 kilometer file op de A2 Den Bosch-Utrecht. En ben je 35 minuten extra kwijt tussen de knooppunten Hintham en Everdingen. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofaar en Sveen en Leidschendam doe je er een half uur langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Dan de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt een camera op de A12 Arnhem-Utrecht bij 75,1. Op de A58 naar Vlissingen bij 160,6. En op de A76 vanuit Heerlen naar Aken bij 25,6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velzen-Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. 1 persoon heeft brandwonden opgelopen en ligt in het ziekenhuis, zegt de brandweer. Meerdere huisjes in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Er zijn in de eerste helft van dit jaar bijna 10% minder personenauto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit onderzoek. Toyota's blijven het populairst onder dieven. De Renault Captur is een snelle stijger. In tegenstelling tot auto's werden brommers juist vaker gestolen. De politie denkt dat Nederlandse criminelen achter de grote hack bij Odido zaten. De inbraak in de computersystemen gebeurde namelijk nadat een man die Nederlands sprak de klantenservice van Odido had gebeld en deed alsof hij van de IT-afdeling was. De politie overweegt nu de stem van de man openbaar te maken in de hoop dat iemand hem herkent. Amerika zegt bij nieuwe aanvallen op Iran 90 militaire doelen te hebben geraakt. Er zaten opslagplaatsen voor raketten en drones bij. Als antwoord heeft Iran Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait aangevallen. Als gevolg van de aanvallen is het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zo goed als stilgevallen. En een flinke domper voor Marokko, dat vanavond in de kwartfinales van het WK tegen Frankrijk speelt. Oud-PSV'er Ismaël Sarbari kan niet meedoen omdat hij nog last heeft van een blessure in zijn dijbeen. Sarbari is belangrijk voor de Marokkanen. Hij scoorde dit WK al 3 keer. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, die avond op een anker, die was toch een beetje chaotischer dan iedereen had gehoopt. Maar hoe de vlag er nu bij hangt, gaan we zo bespreken met onze Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Die is nog steeds in Ankara, Turkije.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
8: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
26: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
27: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
8: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
28: De Nationale Autoshow.
29: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
28: Meindert en Wouter.
30: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
29: Bijna de helft.
30: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
28: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
30: Het kwartje valt nu pas.
31: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van
6: van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 8:55 geworden. En mooi weer buiten. Iemand weet wat er gebeuren gaat. Nou, zeg het maar, wat gaan we doen?
7: We gaan het zo te hebben over Volkswagen.
0: Ja.
7: Want daar zouden 100.000 banen op de tocht staan.
0: Ja.
7: We hebben het dan meteen over een paar minuten. We hebben Daniel Mol met een crypto-update hier in de studio bij ons. En Stan Westerterp vertelt wat we kunnen verwachten van de beurshandel vandaag aan het Dammark.
0: Ja. Maar we kijken eerst nog even terug naar die top van de NAVO afgelopen 2 dagen in Ankara, Turkije. Ja, want gisteren zagen we Donald Trump toch voor de nodige commotie zorgen. Dat had iedereen al een beetje gevreesd. Sterker nog, het werd chaos. Hij kondigde nieuwe aanvallen aan op Iran. Beledigde Europese leiders. Spanjaarden die waren helemaal niks meer waard. Waardeloos en moesten maar opzouten. Nou, het was allemaal niet zo heel gezellig. Maar toch viel er ook het woord eenheid. En gisteravond was Trump op een persconferentie ineens weer een stuk positiever over de NAVO en zijn leden.
9: They like the job I'm doing. They said, we love you. These are grown people saying that. Isn't that nice? Maybe, I don't know, maybe they're trying to get to me. And in a way they did, because there was tremendous unity in that room.
0: Ja, iedereen hield van me en er was ook nog eenheid in de ruimte. Was dat er ook? Europa-verslaggever Michal van Toer vanuit Ankara vindt dat eigenlijk een beetje lastig om te zeggen.
11: We begonnen de dag met flinke uithalen van Trump. Toen hoorden we de hele tijd dat het wel weer meeviel en dat het achter de schermen inderdaad helemaal koek en ei was. Maar wat nou het echte verhaal is een beetje lastig te zeggen. En ik vroeg me ook af, wat concluderen we nou hieruit en wat herinneren we ons over een paar jaar of over een jaar aan deze top? Is dat inderdaad die unity? Laten we het even vragen aan NAVO-chef Mark Rutte.
12: Ik denk dat het beeld wat blijft hangen is eenheid. Het was echt heel bijzonder wat er gebeurde vandaag. Toen wij bij elkaar zaten met de 32 leiders. Je hebt natuurlijk één dominante leider. Amerika is de helft van de NAVO. En de andere 31 zijn de andere helft. Hij en alle 31 anderen met z'n 32 kwamen echt gezamenlijk tot die eenheid.
11: Dat zou ik ook zeggen als ik hem was, denk ik.
0: Ja, natuurlijk.
11: Hoe de NAVO het nou zelf ervaart en hoe het naar buiten komt, hoe het er van buitenaf uitziet, dat is natuurlijk wel wat anders. Ik zou zeggen, de grote conclusie van deze top is misschien niet echt die love en unity, maar eerder dat de overige NAVO-landen toch nog een beetje huiverig kijken de hele tijd naar wat Trump zegt. En hij bepaalt absoluut de agenda.
0: Ja, toch, terwijl hij ook zegt, ik heb niet zo gek veel met die NAVO, maar die Rutte, dat is een fantastische gozer. En ja, dan zou je kunnen zeggen, ja, werkt dat dan? Want het is mooi dat je misschien de president stroop om de mond smeert, maar ja, wat heb je eraan in NAVO-verband?
11: Ja, er waren inderdaad heel veel complimenten gisteren aan het adres van Mark Rutte. Ik vond het bijna een beetje ongemakkelijk worden. Zeker in het gesprek, één op één gesprek wat Rutte en Trump hadden. Na afloop hebben journalisten aan Rutte ook nog even gevraagd of hij dat niet zelf ook een beetje ongemakkelijk vond. En toen zei hij nee, want als ik een compliment geef, dan meen ik dat. Dus dan, dan mag je mij ook complimenten geven als je het bij mij meent. Dus nou goed, veel geslijm. Werkt het? In dit geval heeft het misschien op de korte termijn wel gewerkt. Maar er zijn ook toch wel veel, zeker andere Europese landen die toch een beetje begint op te vallen. En die ook zeggen, moet dat nou op deze manier? Maar goed, voor nu, korte termijn, heeft het misschien gewerkt.
0: Nou, is er nou nog wat, hè, dat moeten we ook nog even doen, dat hadden de slotverklaring, maar is er iets concreets uit die top gekomen, behalve love and unity?
11: Nou, wel steun aan Oekraïne. En wat dat onderwerp ook echt opviel, was de veranderende houding van Trump, vond ik, tegenover Oekraïne. Zeker ook als je het vergelijkt met vorig jaar, de slotteksten naast elkaar legt, dan is er dit jaar meer aandacht voor Oekraïne dan vorig jaar. En premier Robiette zei na afloop dat dat ook echt ter sprake gekomen is in de Raad.
13: Iedereen heeft door dat Oekraïne dankzij de veel diepere aanvallen in Rusland heel veel druk zet op de Russische economie en op de Russische president. En dat dit kantelpunt van Oekraïne ook echt moet worden ondersteund. Dus het signaal dat de Amerikanen eventueel bereid zijn om onder licentie meer luchtafweer geschut door de Oekraïners en eventueel met Europese bondgenoten samen te laten bouwen, is een heel duidelijk signaal dat ook president Trump weer meer involvement wil laten zien om Oekraïne hier te gaan helpen de komende tijd.
11: Ja, dus Jette die zegt het natuurlijk. Het is niet alleen maar iets wat hij zegt. Trump die ondersteunt dat inderdaad dus ook met zijn daden.
0: Ja.
11: Het gesprek tussen Zelensky en Trump gisteren verliep goed. En dus die licentie die de Verenigde Staten gaan verlenen aan Oekraïne, zodat ze zelf Patriot-raketten kunnen gaan maken. Overigens hoor ik dat ze die wel gewoon zelf moeten betalen, maar het is wel een stap in de goede richting.
0: Ja, precies.
11: Die zijn dan in ieder geval in Oekraïense grondgebied.
0: Ja, en er zou dan zelfs sprake van zijn dat de Amerikanen een fabriek neerzetten om Patriot te kunnen bouwen in Oekraïne. Ja. Dus ja, daar gaan ze ja, ook weer aan verdienen. Ja, het is altijd een deal waarmee betaalt een Trump.
11: Is ja, ook Trump heeft gisteren weer gezegd, ik maak deals, dat is wat ik doe. Dus nou ja, dat
0: is dat je het weet. Ja, als we, ja. Dat we het vooral niet vergeten. Even naar iets anders, want het onderwerp defensieuitgaven die opgeschroefd zou worden, hè, dat was in de aanloop naar de top, kwam Rutte met het verhaal, het gaat hartstikke goed, Canada en Europa doen geweldig hun best. Hebben daar nog iets over gehoord?
11: Het is een beetje ondergesneeuwd, heel eerlijk gezegd, onder al het geweld en natuurlijk ook al het nieuws over Iran. Maar bij de Nederlandse persconferentie was het nog wel te horen.
13: Canada en Europese landen hebben het afgelopen jaar een behoorlijk been bijgetrokken. Waaronder ook Nederland. Wij hebben de afgelopen jaren ons defensiebudget verdrievoudigd. En zetten daar in deze kabinetsperiode ook vol mee door. En dat doen we ook door te investeren in onze eigen krijgsmacht. Maar ook door de samenwerking met andere NAVO-landen flink te versterken. Daarmee laten we ook zien dat we met de Europese NAVO-landen ons eigen grondgebied goed kunnen verdedigen. En dat we onze Oekraïnse bondgenoten volop blijven steunen zolang die Russische oorlog daar doorgaat.
11: Nederland benadrukte ook bij dit verhaal heel erg om koploper te zijn binnen Europa en spoort ook andere landen aan meer te doen. En de minister van Defensie liet ook met name erg zien, investeer meer in defensie en daar wordt je eigen economie ook beter van. Je economie wordt beter, je bedrijfsleven die profiteert er natuurlijk van. Er komen meer banen en dat dragen zij ook uit bij andere Europese landen. Ja, het stond verder ook in de slotverklaring dat Europa en Canada wat meer op eigen benen moet gaan staan tegenover Amerika. Maar het was niet het belangrijkste onderwerp, of het niet het meest prominente onderwerp is.
0: Nee, precies. Dat werd een beetje overgenomen door Trump. Toch kan Erdogan terugkijken als gast hier op een geslaagde NAVO-top?
11: Ik denk het toch wel. Natuurlijk regende het ook voor hem complimentjes van Trump. Er waren niet heel kritische vragen over de democratie en de mensenrechtssituatie hier in Turkije. Dus ik denk dat hij daar ook blij mee kan zijn. En Trump heeft ook nog de sancties tegen Turkije opgeheven. Als het gaat om militair materieel onder andere, die F-35, want Turkije zit niet meer in het F-35-programma, tot groot verdriet van Erdogan, dat is nog onzeker. Maar misschien zijn ze wel dichterbij zo'n F-35 dan ooit. En na afloop, na de persconferentie van Trump, was Erdogan nog aan de beurt. En die persconferentie schijnt ook best grappig te zijn geweest. Dus volgens mij kan hij met een goed humeur hierop terugkijken.
0: Ja, en een nieuwe top, komt hij eraan?
11: Dat is een beetje de vraag. Hij komt waarschijnlijk wel, maar het staat niet in de slotverklaring. En dat is de eerste keer sinds lange tijd dat het er niet in staat of en wanneer en waar die top is. Als we Rutte ernaar vragen, is dat om de volgende reden.
12: Nou, het is heel belangrijk dat we regelmatig bij elkaar komen op dit niveau. Wat precies de timing is, moet je iedere keer bekijken. We hebben het verleden ook wel eens minder vaak gedaan, of wat vaker. Je hebt ook wel eens tussentijdse vergaderingen gehad. Ik ben daar totaal pragmatisch in. Het is niet een doel om precies ieder jaar in juli een top te hebben. Maar je moet steeds kijken, wat is handig, wat is praktisch, wanneer moeten we besluiten nemen.
11: Ja, dat zegt Rutte. Ja. Die top zou eigenlijk in Albanië zijn. Maar we horen dat Trump gewoon niet zoveel zin heeft om nu alweer bijeen te komen. En ook dat het aan de andere kant, dat eigenlijk niemand er zin in heeft. Ook dat aan de andere kant mensen denken, dit is weer een kans om te laten ontsporen hier bij de NAVO. Het is nu relatief goed gegaan. Laten we even kijken of het misschien wat later zou kunnen.
0: Dus even goede herinneringen houden aan deze top, zei Europa-verslaggever Michal van der Toorn vanuit Ankara.
14: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: En daarmee is 12 minuten over 8:30.
7: 100.000 werknemers van Volkswagen hangt ontslag boven het hoofd. Vandaag praat de CEO van het bedrijf uit Wolfsburg, Oliver Bloemen, met de Raad van Commissarissen. In totaal zouden er 4 fabrieken moeten sluiten, maar de RVC is kritisch. Fred van Putten is zelfstandig adviseur, werkt onder andere voor de Duitse autosector. En die ziet uiteraard dat de problemen bij Volkswagen al langere tijd spelen en dat ze ook nog eens flink complex zijn.
15: We kennen de problemen in Europa ten opzichte van de Chinezen die opkomen.
0: Ja.
15: Maar het is natuurlijk al veel langere problemen voor het Volkswagen met 663.000 medewerkers wereldwijd.
0: Ja.
15: Waarvan 61.000 in China inmiddels. Dus er blijven er dan nog 600.000 over die in de rest van de wereld werken. Waarvan een kleine 300.000 in Duitsland en 360.000 buiten Duitsland. Dus het is allemaal niet zo eenvoudig.
0: Nee.
15: En je kan natuurlijk fabrieken sluiten in Duitsland. Maar dan blijven er nog steeds 350.000 man over in het buitenland. Dus je had je afvragen wat daarmee gaat gebeuren.
0: Ja.
15: Maar vooral de structuur natuurlijk van de Raad van Commissaris is heel ingewikkeld. Daarbij de familie Piëch Porsche heeft 53% van de stemrechten in de Raad van Commissarissen.
0: Ja.
15: Dan heb je nog niet de Saxen als aandeelhouder die 20% heeft. En Qatar Holding met zijn 17%. Dus je zit met 90% van het stemrecht eigenlijk aan een kant waarvan je af kan vragen wat er gaat gebeuren.
0: Ja. Maar wat denk je?
15: Het grootste probleem.
0: Wat gaat er gebeuren? Die RVC kan inderdaad gewoon. Hè, die heeft een hele grote stem in het kapittel. Die zijn buitengewoon kritisch over dit plan. En ik kan me voorstellen, wat meneer Bloemen wil. Ja, misschien wil de familie Piëch dat helemaal niet.
15: Nee, maar het grootste probleem is de laatste weken naar boven gekomen. De Raad van Commissarissen zijn gaan vragen wat de salarisstructuren zijn bij deze bedrijven, onder andere bij Porsche. En als je nou weet dat het gemiddelde salaris bij Volkswagen gemiddeld rond de 75.000 tot 80.000 euro ligt, gemiddeld, praat ik over fabrieksarbeiders, alles door elkaar, is dat denk ik een groter probleem dan hoeveel het mensen.
0: Ja.
15: De structuur is gewoon veel te duur. En zelfs al zou maar 100.000 mensen ontslagen krijgen, dan blijft de verhouding tussen bijvoorbeeld Toyota en Volkswagen nog totaal scheef.
0: Ja.
15: Toyota bouwt meer auto's met de helft van de mensen ongeveer.
0: Ja, en nou kijk naar China, waar BYD of je hetzelfde doet. Hè? Met minder mensen, we veel meer output hebben.
15: Ja, en inmiddels gaan we natuurlijk alle mogelijke verhalen in Duitsland. BYD zou Volkswagen over kunnen nemen. BYD zou de fabrieken over kunnen nemen die Volkswagen wil sluiten.
0: Ja.
15: Maar het grootste probleem van Volkswagen blijft toch die enorme kostenstructuur.
0: Ja.
15: En ik geloof dat er de komende weken, let op mijn woorden, meer gelet gaat worden op de salarisstructuur en de kosten. Ja. Vooral in de top van Volkswagen.
0: Ja.
15: Van mensen die miljoenen verdienen ten opzichte van de normale fabrieksarbeider.
0: Ja.
15: Ik geloof dat dat een groot punt gaat worden.
0: Precies. Nou weten we ook dat de bonden de afgelopen tijd erg hebben gedreigd. Hè? En ook zelfs de dreiging hebben omgezet in concrete actie door gewoon te staken. Omdat ze hogere lonen wilden. Nou, dat is dus niet meer betaalbaar, niet meer haalbaar.
15: Nee.
0: Maar nogmaals, wat kan die Raad van Commissarissen doen? Want uiteindelijk denk ik dat meneer Bloemen wel gelijk heeft als hij zegt, ja, we moeten los van dat salarishuis met te veel mensen, te weinig output, ga je het niet redden.
15: Ja, maar dat blijft dus, dat is al jaren een probleem.
0: Ja.
15: Of het nou meneer Bloemen is, of een opvolger of een voorganger.
0: Ja.
15: We zijn allemaal tegen hetzelfde verhaal aangelopen.
0: Ja.
15: En ik geloof dat er een keer doorgebeten moet worden.
0: Hm.
15: En de Raad van Commissarissen moet zeggen, de Porsche Piëch-familie heeft daar toch de meerderheid van de stemrechten.
0: Ja.
15: En ze zullen dan toch uiteindelijk over Niedersachsen heen moeten gaan.
0: Ja.
15: En de vakbonden en dergelijke. En te zeggen, jongens, let op wat jullie doen.
0: Ja.
15: Want als het zo doorgaat, dan hebben jullie helemaal geen banen meer over in Duitsland.
0: Dan is er geen Volkswagen meer.
15: Dan wordt het probleem nog groter.
0: Dan is er
15: dan wordt het too big, too fail kennen we niet meer.
0: Nee.
15: Dat is voorbij sinds Nokia en dergelijke.
0: Zij Fred van Putten en die is zelfstandig adviseur voor de Duitse autosector. Wat een Dennis mooi van de ABB. Dennis, kun je een beetje doorrijden inmiddels op de Nederlandse weg? Of staat er nog een grote hoeveelheid files?
1: Nee, we stagneren een beetje. We schommelen een beetje rond 350 kilometer verspreid over het land. De meeste files staan nog steeds rond Rotterdam en in Brabant. Op de A2 Den Bosch-Utrecht doe je er 35 minuten langer over tussen Den Bosch en Everdingen. En dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarensveen en Leidschendam. Meest oponthoud nu op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein is de vertraging bijna drie kwartier. Vismeister meldt een camera op de A13 naar Rotterdam bij 19,5 en de A16 naar Breda bij 71,1.
2: Blik op de beurs.
0: Nog een kwartiertje en dan zien we de beurs openen en dus kijken we vooruit. Na een nieuwe nacht met aanvallen in Iran, over en weer tussen Amerikanen en Iraniërs. Wat gaat er gebeuren en hoe gaat de AEX openen? Stan Westerterp van Bond Capital Partners, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Wat zegt de future?
16: Ja, opvallend Bas. Een plusje van 0,6%.
0: Huh?
16: En precies het nieuws dat jij al aangeeft, dat zou er niet op duiden dat we toch hoger van start gaan. Maar het lijkt erop dat met name de IT-fondsen, dus de chipfondsen, toch wat herstel gaan laten zien na met name de dalingen die we op dinsdag hebben gezien. En dat strookt natuurlijk niet helemaal met het feit dat als je inderdaad je krantenpagina openslaat deze ochtend en je ziet dat de raketten weer over en weer vliegen en de olieprijs aardig gestegen is. Maar het lijkt er toch op dat we een voorzichtig herstel gaan inzetten ten opzichte van de daling van eerder deze week.
0: Ja, want er waren wat winstnemingen. Nou, dat zou dus inderdaad de kar kunnen gaan trekken. Welke fondsen? Ja, dan weten we het wel, hè, wat we in de gaten moeten gaan houden.
16: Ja, dat zijn de fondsen die wij eigenlijk elke dag in de gaten houden. Maar ik zou er toch één specifiek een andere tussenuit willen pikken. Namelijk eentje die juist heel erg veel last heeft gehad van die AI-hype. En dat is natuurlijk Wolters Kluwer in Nederland. Ja. Een daling van de afgelopen 2 jaar van meer dan 60% is bij, wat dat betreft het slechtst performende aandeel van de hele AIX, by far. En normaal besteed ik hier niet zoveel aandacht aan. Maar nu hebben de analisten van JP Morgan toch gezegd dat die koers eigenlijk wat te ver is doorgeslagen. En dat is wel opvallend, want die waren eerder nog behoorlijk negatief.
0: Ja.
16: En dit is dus niet zo dat ze zeggen, oké, het AI-risico bestaat niet meer voor deze bedrijven. Maar eigenlijk is het te ver doorgeslagen. Hè? Dus Wolters was van Quality Compounder ineens werd er gedaan alsof AI de hele business kapot maakt. Ja, en daarvan zegt JP Morgan, dat scenario is eigenlijk dat risico is te zwaar ingeprijsd. Dus deze waardering is te ver doorgeslagen naar de onderkant toe. Dus er is echt ruimte voor upside naar boven toe.
0: Oké, nou, we gaan Wolters Kluwer in de gaten houden. Andere dingen, macro-technisch nog dingetjes?
16: Nou ja, olieprijzen uiteraard en met name de FED natuurlijk gisteren. Dus daar bleek uit dat er toch wel een aantal leden waren van de FED die behoorlijk hawkish waren. Die eigenlijk al in juni een renteverhoging hadden gewild.
0: Ja.
16: En met name ook omdat ze bang zijn dat AI ook gaat zorgen voor hogere inflatie. Maar uiteindelijk toch eensgezindheid, niet de rente verhoogd uiteraard. Maar dat toont wel aan dat de ruimte voor renteverlagingen echt op dit moment afwezig is. Dus dat we eigenlijk eerder rekening moeten gaan houden in september met een renteverhoging vanuit de FED dan dat er een verlaging aan zit te komen.
0: Dankjewel. Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
7: En dan nog even naar nieuws over ABN AMRO. Dat heeft namelijk een boete gekregen van 8,5 miljoen euro van DNB, de Nederlandse bank, vanwege tekortkomingen in de anti-witwascontroles. Volgens de toezichthouder ging het om structurele problemen bij de controle van klanten met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering. DNB onderzocht een aantal dossiers uit de periode tussen september 2023 en september 2024. En daaruit bleek dat de bank signalen van verhoogde risico's wel zag, maar die vervolgens, volgens de toezichthouder, niet kritisch en diepgaand genoeg onderzocht. Het gaat onder meer om dossiers met grote contante geldstromen, transacties met landen met een verhoogd risico en mogelijke pogingen om sancties tegen Rusland te omzeilen. Nou, ABN AMRO erkent de tekortkomingen, accepteert de boete, gaat niet in bezwaar en de bank zegt dat ze inmiddels aanvullende maatregelen hebben genomen om de controles verder te verbeteren.
4: Crypto-update.
7: En we gaan naar Daniel Mol van de BNR Cryptocast, ons programma over Bitcoin en andere digitale munten. Daniel, goedemorgen.
5: Dag Iwan en Bas, hallo.
7: Nou, hoe staat de cryptomarkt ervoor momenteel?
5: Ja, zeg bijna $63.000 per Bitcoin, een stukje hoger dan vorige week. Bitcoin lijkt wat te stabiliseren, dat is wel goed nieuws. Het heeft minder last van schokken op de aandelenmarkt, negatief nieuws uit de cryptowereld zelf. Nou, zo verkocht Michael Saylor, kondigde ik vorige week al aan, met zijn MicroStrategy bijna 3600 Bitcoin. Maar de prijs op de markt steeg dan juist. Nou, dat is wel goed nieuws. Ook de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Iran hebben geen enorme impact. En op de altcoin-markt zien we ook een vergelijkbaar beeld. Mm-hmm. Ja, en dan komen we een beetje aan bij de vraag, hebben we de bodem van de bear market bereikt? Dat ben ik benieuwd naar, maar ik durf dat niet te zeggen.
7: Nee, of kan dat allemaal nog dieper? Dan moeten we het even hebben over MiCAR, die grote Europese cryptowet. Want die overgangsfase die is inmiddels afgelopen. En dus is die wet nu echt definitief?
5: Ja, precies. Ja. En dan krijgen we direct een aantal interessante ontwikkelingen op ons bordje. De overgangsfase. De termijn liep dus op 1 juli af, maar het duurde dan even voordat we de balans helemaal konden opmaken. De grootste opmerkelijke afvaller is Binance. Nou, een van de grootste crypto-exchanges ter wereld, hier vaak besproken. Die is het gewoon niet gelukt om voor de deadline een MiCAR-vergunning te halen. En dat vind ik echt wel opvallend. Er liep nog een aanvraag in Griekenland of all places, maar ook die werd eind juni ingetrokken. Nou, er is nu wel nieuws dat ze het opnieuw in Frankrijk aan het proberen zijn. Maar in de tussentijd moeten alle Europeanen dus van Binance af en dus helemaal niet meer handelen. Daar. Andere leuke die ik vond is het crypto-netwerk Ripple. Die haalde een vergunning in Luxemburg last moment en mag dan nu in alle EU-landen cryptobetalingen aanbieden. En ja, voor de meeschrijvers dan ook nog wel even leuk om de definitieve getallen op een rij te zetten. 279 vergunningen in de hele Europese economische zone. Koplopers Duitsland, Frankrijk en tromgeroffel, trompetgeschal Nederland. 28 vergunningen. En dat is dan vooral een compliment aan toezichthouder AFM.
0: Ja, daarmee staan we nummer 3 dus.
5: Ja, netjes. Zeker. Best wel prima, toch?
0: Ja,
5: beter dan het WK.
0: Dat Dat is waar. Het plan voor de strategische Bitcoin-reserve van Amerika loopt vertraging op door geruzie tussen ministeries.
5: Ja,
0: vertel.
5: Dat is een beetje een ongemakkelijke situatie. Het is een fenomeen waar we het al een tijdje niet meer over hebben gehad hier, Bas. 16 maanden geleden na het, was dat executive order van Trump om die strategische Bitcoin-reserve te vormen. Ja, formeel is er nog helemaal niets gebeurd. Die strategische Bitcoin-reserve, om even de herinneringen op te halen, had als doel de in beslag genomen Bitcoin die de VS bezit vast te houden, eventueel budgetneutraal uit te breiden. Een van zijn verkiezingsbeloftes. Ja, dat gaat nog altijd om een bedrag van ruim 328.000 bitcoin. 20 Zo. Miljard dollar. Ja, en er zijn ook, moet ik er dan bij zeggen, heel veel coins onderdeel van lopende rechtszaken. Dus van wie die helemaal zijn, dat weten we niet. Maar goed, de twee belangrijkste ministeries op dit gebied hebben gewoon ruzie over wie die strategische bitcoin reserve mag behandelen. Het gaat om de ministeries van Financiën en Handel. Nou, oorspronkelijk in dat originele plan leek Financiën het gewoon te gaan doen, maar nu is daar allerlei juridische twijfel over. En sindsdien is het ministerie van Handel in beeld. En die hebben dus nu ruzie. En ja, er is eigenlijk gewoon een concurrentiestrijd gaande binnen het kabinet Trump.
0: Best het lukt, Nick.
5: Ja, wie die reserve mag behandelen.
0: Oké, maar komt het er dan überhaupt nog wel? Want dat was echt een belofte,
5: ja,
0: inderdaad.
5: Goeie vraag. Ja, ik twijfel eraan, hoor. Het executive order van Donald Trump is nu zo'n 1,5 jaar oud. Ja, we weten, een presidentieel decreet is geen wetgeving.
0: Nee, precies.
5: Analisten denken ook dat er zonder die echte wet ook weinig terecht van zou komen, want dan durven die ministeries zich helemaal niet daar aan te branden. En ja, zo'n wet is politiek weer lastig. Die wet die is er namelijk wel, dat heet de Bitcoin Act. Die is aan het begin een stukje van het congres, zit hier de hele tijd vast. Hebben we het hier ook wel eens over gehad. En die lijkt eigenlijk kansloos.
0: Precies.
5: Ja, er staat die strategische Bitcoin reserve staat beschreven in die wet. Maar wat er ook staat is bijvoorbeeld het aankopen van 1 miljoen Bitcoin met belastinggeld. Ja, typisch een politiek voorstel van de wat extremere kant van de Republikeinen. Nou ja, hartstikke leuk natuurlijk om daar goede sier mee te maken, maar het heeft geen serieuze kans wat mij betreft. Dus ja, de tijd tikt nu een beetje voor een serieuzer wetsvoorstel wat wel door het congres kan komen. En ja, die tussentijdse verkiezingen die komen er ook aan. En de kans is daar best aanwezig dat die Republikeinen hun meerderheid kwijtraken. Ja. Dus ja, ik zet de strategische reserve alvast uit mijn hoofd.
0: Oké, dan even nog. Tenslotte, wat heb je deze week in de CryptoCast?
5: Ja, een gesprek over de wisselwerking tussen crypto, Bitcoin en AI. Nou ja, de belangrijkste crypto-CEO's zoals Brian Armstrong van Coinbase roepen maar al te graag dat crypto elementair is voor AI. Ja, zonder
0: koppelen.
5: Precies, ja. En hoe kunnen al die AI-agents, die miljarden agents straks online gaan betalen? Nou ja, daar hebben ze dan crypto voor nodig. Ja, nou, dat verhaal ligt wel wat genuanceerder, ontdekken we in dit gesprek. Maar in theorie zou crypto heel veel kunnen gaan betekenen. En dan vooral die stablecoins. Nou, gesprek had ik met Bert en Peter Slachter en is leuk geworden.
0: Mooi, dankjewel. Daniel Mol, presentator van de CryptoCast. En je kunt de CryptoCast altijd beluisteren in de BNR-app of in een andere... Nee, die is ook niet favoriete podcastplayer. Het is gewoon de BNR-app, hè, Daniel, toch?
5: Zeker, ja, dat is mijn favoriete
0: podcastplayer. Ja, mijn ook, ja.
10: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Amerika heeft Iran vannacht opnieuw aangevallen en de intensiteit van die aanvallen is opgevoerd. Ja, en toch, hoe krijg je die partijen dan weer aan tafel? Ze zijn toch wel tot elkaar veroordeeld. Zometeen, oud-topdiesblad Ron Keller.
17: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
18: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
21: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
3: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
8: 52 min 40.
22: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
24: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
25: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: In 12 weken leren rekenen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence. EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Everdingen doe je er nu 25 minuten langer over. A16 van Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 40 minuten vertraging. En op de A44 richting Amsterdam loopt het vast door een ongeluk. Bij Kaagdorp ben je een half uur extra kwijt. Dat is 4 kilometer. Flitsmeister meldt dan een camera op de A4 naar Amsterdam bij 34,9. A20 richting Gouda bij 45,0. En de A32 Heerenveen-Meppel bij 26,0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de brand in 6 strandhuisjes bij Velsen Noord zijn volgens regionale media 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Eén had brandwonden, de ander, een brandweerman, was bevangen door de enorme hitte. Voor zover bekend wordt na de brand niemand vermist. Hoe het vuur is ontstaan, is onduidelijk. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 10% minder auto's gestolen dan in de eerste helft van vorig jaar, blijkt uit onderzoek. De Toyota's Corolla Cross en RAV4 zijn het populairst bij dieven, maar ook de Renault Captur wordt steeds vaker gestolen. De Kia Sportage viel uit de top 3. Je telefoon beveiligen met gezichtsherkenning is niet echt een goed idee. De Consumentenbond heeft het getest en ongeveer 3/4 van de telefoons was te foppen door een foto voor het scherm te houden. Een paar jaar geleden trapten veel minder telefoons in dat trucje. Telefoons van Apple en Google zijn wel veilig. ABN AMRO heeft een miljoenenboete gekregen van de Nederlandse bank, omdat de bank niet goed controleert of klanten geld witwassen. De boete is 8,5 miljoen euro. ABN AMRO had kunnen weten dat er soms iets niet in de haak was, maar deed vervolgens niks. Bijvoorbeeld als iemand veel contant geld opnam. En een maand na de start hebben al meer dan 1 miljoen mensen rondgekeken in de digitale schatkamer van Beeld en Geluid, waar veel oude tv-uitzendingen terug te vinden zijn. Mensen zoeken vooral naar oude jeugdseries zoals Floris, Zwiebertje en Q&Q. Bij de webpagina's over personen wint André van Duin. En dan het weer van Weer Online. In het noordoosten blijft het nog even bewolkt, maar vanmiddag is het overal zonnig. Er zijn wel flinke verschillen in temperatuur. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ja, we zagen na de windstemming de afgelopen dagen al dat de fondsen in Amerika en in Japan en in Hongkong trouwens ook, de techfondsen het weer wat beter deden trekken aan. Zien we ook bij de AX. Die staat nu op 1084,9. 0,8% winst. Besi staat 3,2% hoger. ASML staat op dit moment 2,6% hoger. ASMI 2,9%. En Wolters Kluwer leidt de dans 7,1% winst. Dat heeft alles te maken met bijstelling door een groot analistenhuis. Dat heeft gezegd, ja, het is ondergewaardeerd geworden. Het is veel meer waard dan jullie allemaal denken. Nou, dat heeft de belegger opgepakt. Aan de andere kant de dalers. Shell daalt, dat is gek. Oplopende olieprijs, maar toch. En ook SBM Offshore zien het rijtje dalers 0,3% lager. Evenals Unilever 0,8 lager en Ahold 0,6% verlies. Straks over een kwartiertje meer in ons blokje over beurzen. Want dat krijg je altijd, hè? Beursnieuws voor BNR. In de nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Maar eerst gaan we zo naar het Midden-Oosten. Want Amerika heeft Iran vannacht opnieuw aangevallen. Met name langs de kust in de straat van Hormuz. En de intensiteit van die aanvallen werd opgevoerd. En dan is de grote vraag, ja, waar is dat memorandum of understanding? En hoe gaan we weer die partijen aan tafel krijgen? Want ze hebben elkaar toch echt hard nodig. Zometeen oud-topdiplomaat Ron Keller.
4: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
8: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
9: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
10: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
9: Ja, flexibel ticket, hè?
10: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
9: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
11: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl jij...

0: Naast het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
1: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
3: In de BNR-app
2: heb je ook altijd en overal breaking news.
3: Download de BNR-app
2: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Het is 9:05. En dat betekent dat we nog een uur verwijderd zijn van een ritje naar buiten om daar te evalueren hoe de uitzending was.
5: Ja, dat doen we
4: voordat we het op de zender doen. Ja, doen we altijd. Dat is altijd leuk. Ja, zijn we even lekker buiten. Heerlijk even ruiken aan de buitenlucht.
5: Een rapportcijfer.
4: Ja, ook dat. Nou, ik denk dat het een goed rapportcijfer wordt.
5: Ja, dat denk je dat het vandaag wordt?
4: Dat zeg ik niet. Oh. Nee, want anders hoeven we niet naar buiten.
5: Kunnen we het verkloten ook?
4: Nee, wat gaan we doen de komende half uur? Eerst over werk. Kom.
5: Ja, oké. We gaan het nog hebben over dat bijzondere cadeau dat Erdogan gaf aan al die NAVO-leiders die er waren. Mm-hmm. Een revolver. Helemaal functionerend, met de naam erin gegraveerd en munitie. Ja, toch wel een vrij bijzonder cadeau. We hebben er zometeen een wapendeskundige over. Over ja, wat moet je daar nou mee met zo'n ding? En we hebben het zometeen over een bijzondere zaak. Een vrouw uit Naarden die een boete kreeg voor het bellen op de fiets. Die krijgt haar geld terug, omdat toen dat gebeurde voelde ze zich onveilig. Belde toen met haar moeder, geloof ik. En de rechter zegt nu, nou, die boete hoef je niet te betalen. Hoor je straks.
4: Nou, eerst naar dit, naar het Midden-Oosten. Want Trump kondigt het op NAVO-toppen aan en heeft dit keer zijn belofte gehouden. Want vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen bestookt met luchtaanvallen. Luchtverdedigingssystemen werden geraakt. Opslagplaatsen voor drones en raketten waren het doelwit, allemaal langs de straat van Hormuz. En volgens Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis wil Trump met die aanvallen een hele duidelijke boodschap laten horen aan Iran.
6: Ten eerste wil hij natuurlijk laten zien dat de Iraanse controle over de straat van Hormuz niet door kan gaan. Dat hij dat niet zal accepteren nadat Iran bijvoorbeeld die boten heeft gebombardeerd gisteren. Maar ook letterlijk de Iraanse capaciteiten om de straat van Hormuz te controleren te verminderen. Daarom zegt hij bijvoorbeeld dat hij raketinstallaties en dergelijke langs de straat van Hormuz heeft geraakt.
4: Al dus, daar herken ik uit. Maar door die aanvallen van de afgelopen dagen is het bestand tussen die twee landen wel heel erg fragiel geworden, om een eufemisme te gebruiken. Oud-topdiplomaat Ron Keller ziet maar weinig tekenen dat er überhaupt nog sprake is van zo'n ceasefire, een wapenstilstand tussen Iran en Amerika.
7: Ik denk dat als er zo op zo'n grote schaal wordt geschoten over en weer, en niet even een uurtje, maar dus nu al een paar nachten achter elkaar, en als je ook de taal van Trump gisteren goed op je laat inwerken. Hij spreekt over tuigen, hij praat over leugenaars en voor hem is het over. Nou ja, daar is Trump bekend dat hij zo nu en dan wat wisseltuurig is, maar ik denk dat dit toch wel helder is. Hier heeft hij wel over nagedacht. En hij is echt heel boos en hij heeft het om allerlei redenen gehad met Iran. En dat betekent dat dat wapenstilstandakkoord dat toch al fragiel was in feite, niet meer bestaat.
4: Maar toch, beide partijen hebben een enorm belang om te zorgen dat ze dit toch tot een einde gaan brengen. Want Amerika giert door zijn wapens heen, heeft er eigenlijk gewoon te weinig presence. Iran heeft ondertussen ook een enorm probleem, want ook daar gaat het gewoon slecht, economisch slecht, noem maar op. Dus ze moeten uiteindelijk toch wel met elkaar om tafel, zou je kunnen zeggen.
7: Ja. Dat klopt, Bas. En je beschrijft denk ik terecht hoe beide kanten tot die wapenstilstand van een paar weken geleden zijn gekomen.
4: Ja.
7: Men wil inderdaad men wil niet doorvechten, want daar zijn grote nadelen aan.
4: Ja.
7: Maar het probleem is dat als je een wapenstilstand hebt, dan werk je toe naar een vredesakkoord. Mm-hmm. En dan moet je ook een wilsovereenstemming hebben dat je ook echt tot een akkoord komt. En dan moet je hebben doordacht al van waar wil ik op uitkomen. Ik denk dat dat het grote probleem is geweest al die tijd. Mm-hmm. Ook wij hebben misschien te veel een wensdenken gedaan.
4: Ja.
7: En kijk, er is al heel weinig liefde tussen de Amerikanen en Iran. Dat gaat echt terug tot de jaren 70. Dat is een hele diepe wonde tussen die twee landen.
4: Mm.
7: En dan is die wapenstilstand dus niet gebaseerd op een uitzicht op een akkoord.
4: Nee.
7: Dat nucleaire programma, je hoorde naar Trump gisteren ook weer zeggen, hij wil dat Iran het niet heeft. Dat wil Israël, die op de achtergrond mee onderhandelt eigenlijk, ook niet. Vooral Israël wil dat niet. En Iran wil dat wel. Dan speelt er ook nog een wat indirecter een rol. Iran wil dat er een Palestijnse staat komt. Nou, Israël wil dat niet. Nee. En hier is dus niet echt een uitzicht op een overeenstemming. Als er geen uitzicht is op een tussenoplossing... Ja, dan is zowel het vredesoverleg als het wapenstilstandakkoord... zijn eigenlijk heel erg leeg.
4: Ja, nou, we hebben dat gezien met het 14-puntenplan ook. Hè. Er staan dingen in waar beide partijen andere interpretaties voor hebben.
7: Exact.
4: En precies. Dan kom je ook niet veel verder. Maar toch, hè, op de achtergrond speelt nog steeds het verhaal rond... en daar houden we dan maar even aan vast... dat er hoop is omdat ze allebei belang hebben... bij het vinden van een middenweg. Die partijen, hoe krijg je die nu weer om tafel? Want nu dus schieten, nachtenlang op elkaar knallen. Ik kan me voorstellen als onderhandelaar, die diplomaten die daar zitten, die denken ook van, jongens, hoe gaan we dit tot een goed einde brengen?
7: Ja, dat klopt pas. Dat is, als je in zo'n situatie onderhandelt, dan doe je dat namens je leider. Dan ben je politiek gedekt, om het zo maar te zeggen. Ja. Kushner en Witkoff die daar nu bezig zijn. En aan de Iraanse kant ook. Maar dan moet je dus terug naar het punt dat ik eerder maakte. Dan moet er dus een politieke wil zijn om tot een vredesakkoord te komen. Mm-hmm. Het wapenstilstand is alleen maar eigenlijk een mogelijkheid om te gaan praten over die vrede.
4: Ja.
7: Het probleem is dat beide partijen, denk ik, ook nog eens een keer... intern verdeeld zijn. Mm. Dat speelt in Iran, daar zijn, laat ik het maar zo zeggen, havikken en superhavikken. Ja. Iran is een klein beetje in de winning mood van we hebben eigenlijk gewonnen.
4: Ja.
7: Wat denken die Amerikanen wel niet? Ze moeten herstelbetalingen plegen en, mm-hmm. Enzovoort. Maar ook binnen de Amerikaanse administratie zijn er personen en krachten die heel sterk zeg maar, de Israëlische kant steunen. En een ander deel die zegt van ja, maar pas op, die oorlog die kost ons veel geld, maar ook de wereldeconomie. Dat moeten we voorkomen. Dus kortom, die verdeeldheid aan beide kanten kan er best toe hebben geleid dat de Iraniërs toch weer zijn gaan schieten op schepen. Dat is ook nog een probleem, Bas. Mm. Er zijn 2 of 3 corridors afgesproken waar de schepen dan doorheen kunnen.
4: Ja.
7: En ik denk dat het probleem is dat ook daar de Amerikanen en de Iraniërs dus niet echt een harde afspraak hebben gemaakt.
4: Precies.
7: Over welke corridor wordt gebruikt, moet je daar dan voor betalen of niet? Moet je toestemming vragen aan Iran of niet? En zo zijn er heel veel verdeeldheid is er in het akkoord wat gesloten is. En politiek in de hoofdsteden. En daar komt ook nog bij dat misschien wel beide partijen er belang bij hebben gehad en hebben om precies tijdens de NAVO-top dit conflict te laten oplaaien.
4: Ja.
7: Omdat Trump natuurlijk eigenlijk nog steeds vindt dat de NAVO hem moet steunen. En hij kan dus nu laten zien, weer zie je nou hoe ik aan het vechten ben voor jullie.
4: En jullie doen
7: het. En jullie steunen het.
4: Ja.
7: En de Iraniërs die kunnen ook de schijnwerper op het conflict weer hebben laten. Want die waren misschien bang dat de rest van de wereld een beetje Iran was vergeten. Kortom, men heeft misschien wel aan beide kanten gebruik gemaakt van die NAVO-top. Als dat laatste een rol heeft gespeeld, dan is gelukkig die NAVO-top over. En zou je hopen dat men toch weer over een week gaat praten. Maar ik ben er eigenlijk behoorlijk somber over. Dat is heel slecht nieuws voor beide partijen, voor de regio en voor de wereldeconomie als geheel.
4: Zij autotopdiplomaat Ron Keller.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
5: Van het verhaal, een vrouw uit Naarden die een boete heeft gekregen voor bellen op de fiets, krijgt haar geld terug. Ze had haar moeder gebeld omdat ze zich onveilig voelde door een man die voor haar fietste. Toen ze de politie tegenkwam, kreeg ze een boete dus voor het vasthouden van haar telefoon tijdens het fietsen, want dat mag niet. Maar dat was volgens de rechter hier niet gepast, zo schrijft RTL Nieuws. Dat voorval dat vond al 3 jaar geleden plaats. Toen de vrouw door een bosrijk gebied naar huis aan het fietsen was, toen bleef de man die voor haar reed maar herhaaldelijk achterom kijken. Vervelend gevoel. En ja, dat zij vervolgens een boete kreeg vanwege dat bellen op de fiets, vond de vrouw onterecht en ze stapte om die reden naar de rechter. Nou, die rechter had wel wat kanttekeningen bij de situatie. Het is namelijk niet aan de weggebruiker zelf om te beslissen of een verkeersregel wel of niet voor hen geldt. En ook moeten mensen zelf vooraf bedenken hoe ze op een veilige manier thuiskomen, bijvoorbeeld door te regelen dat je samen met iemand anders kan fietsen. Nou, oké, dat voelt voor mij wel eens een beetje victim blaming, maar goed. Toch ging de rechter wel mee in de suggestie dat het te ver ging om de vrouw in dit geval een boete te geven. Moet namelijk wel mogelijk zijn om in een onveilige situatie telefonisch hulp in te roepen eigenlijk. En de vrouw heeft de situatie goed kunnen uitleggen en dus krijgt ze het geld van de betaalde boete terug. En dat kan ook wat betekenen voor andere fietsers, want deze vrouw is natuurlijk bij lange na niet de enige weggebruiker die zich zich soms onveilig voelt. Zeker vrouwen hoor je regelmatig verhalen dat zij zich op afgelegen plekken, bosgebieden, stille hoekjes en dergelijke niet prettig voelen. Uit onderzoek van de Fietsersbond. Sorry, ik weet niet waar dat vandaan kwam. Blijkt dat slechts 12% van de ondervraagden zich nog nooit onveilig heeft gevoeld tijdens een fietsrit in het donker. Mensen krijgen daarom juist de tip om met iemand te bellen tijdens zo'n fietstocht. Of je daar dan voor een boete moet krijgen, dat valt nog te bezien. Je kan natuurlijk ook bellen met oortjes in. Als je dat wel van tevoren weet, dan is dat misschien iets beter. Maar ja, in noodsituaties een telefoontje plegen. Volgens deze rechter zou dat dus niet beboet moeten worden.
4: En dan het wetsvoorstel dat bedrijven bij oorlogsdreiging kan dwingen om voor het leger te produceren, is inmiddels flink afgezwakt. Nou, er kwam felle kritiek vanuit de ondernemersorganisatie op de wet, die voluit de wet weerbaarheid defensie en veiligheidsgerelateerde industrie heet. En daarom heeft minister Helene Herbert van Economische Zaken de scherpe kantjes van afgehaald. Ja, en dus een wat mildere versie, zoals we al gisteren melden, bij de Raad van State aangeboden. Nou, die wet werd bedacht onder het kabinet Rutte 4. Het oorspronkelijke wetsvoorstel gaf de overheid enorme ruime bevoegdheden om bij acute oorlogsdreiging gewoon een deel van de productiecapaciteit van defensieleveranciers op te eisen. Gewoon even met uitsluiting van anderen. Dat was namelijk het verhaal. Bedrijven worden dan gedwongen te produceren voor defensie, ook als dat ten koste gaat van andere klanten. Dat kon je wel heel ruim interpreteren, want essentiële leveranciers van de krijgsmacht zijn ook bijvoorbeeld de voedselproducenten of transporteurs. Ja, die moeten dus iemand anders ook kunnen beleveren. Maar toch, het doel van de wet was om te voorkomen dat het leger slagkracht verloor in tijden van oorlog. Maar werkgeversorganisaties vonden het veel te ver gaan. Het was niet duidelijk welke vergoedingen er tegenover stonden. Wat je dus kon rekenen aan defensie als er ineens je pen moest laten vallen en voor defensie moest gaan schrijven. En daarom is de afgelopen 2 jaar veel overlegd tussen die clubs en het ministerie van Economische Zaken. En is nu onze minister Helene Herbert door de knieën voorstel afgezwakt. En nu gaat het naar de Raad van State. Het voorstel wordt dit jaar nog voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dennis Mooij van AWB is bij ons. Dennis, hoe staat het er nu wel op de weg? Wordt het een beetje minder?
8: Ja, de drukte neemt langzaam af. De meeste files staan nog steeds rond Rotterdam en in Brabant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Everdingen doe je er 35 minuten langer over. Een half uur vertraging heb je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En het loopt vast op de A50 van Eindhoven naar Arnhem door een ongeluk. Tussen Os-Oost en Ravenstein heb je 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A32, Heerenveen Meppel bij 26,0. En de A44 naar Amsterdam bij 19,8.
2: Blik op de beurs.
4: Ja, Ajax staat nu 0,18% hoog op 1084,55 punten. En de techfondsen zijn de kartrekkers. Hebben eerder deze week en vorige week wat klop gekregen. Veel beleggers die wat winsten namen, maar toch. Nee hoor, het gaat nu weer een beetje crescendo. Besi 3,4% hoger. ASM International 3,1% en ASML 2,5%. Maar, ja, wat staat op dit moment helemaal bovenaan? Het fonds Wolters Kluwer. De koers van het aandeel is 30% gedaald. En Stan Westerter van Bond Capital Partners zei vanmorgen dit.
9: Normaal besteed ik hier niet zoveel aandacht aan. Maar nu hebben de analisten van JP Morgan toch gezegd dat die koers eigenlijk wat te ver is doorgeslagen. Mm-hmm. En dat is wel opvallend, want die waren eerder nog behoorlijk negatief.
4: Ja, en dankzij JP Morgan's analisten staat het aandeel nu 5,6% hoger. Er zijn ook echter verliezers. En die hadden we nog niet even gehad. Het orkest dacht, ja, daar kunnen we. Nee, dat kan niet. CVC Capital verliest 1%, net als Unilever. En KPN 0,8% lager.
5: Nog een keer die jingle?
4: Nee, dat nu is die vest, daar komt niet meer. Nee, dat denkt u ook nu het gewoon.
5: Oké, dan gisteren.
4: Vroeg geschoten is dat, hè?
5: Ja, dat is nog
4: een beetje trigger happy.
5: Kruid verschoten, inderdaad.
4: Ja,
5: hè?
4: Zeker.
5: Ja, daarover gesproken. Gisteren op de NAVO-top. NAVO-top liep een beetje ten einde. En dan hoort er altijd een afscheidscadeau bij. Nou, een bijzonder afscheidscadeau van de Turkse president Erdogan. Onder andere onze premier Rob Jetten. Maar ook Ursula von der Leyen, Bart de Wever, Keir Starmer en al die andere leiders. Die kregen een revolvercadeau. Een gegraveerd wapen met de naam van de leider erin. En ook nog wat munitie. Volgens een Turks medium dat ik zag, gaat het om een Sachsilmas SR-38, geproduceerd in Turkije. Met exportpapieren en een persoonlijke verklaring daarbij. Ja, toch wel een vrij bijzondere cadeau, zou ik denken. We gaan over praten met Dave Soetmulder. Hij is erelid en deskundige van de Vereniging van Nederlandse Wapenverzamelaars en gespecialiseerd in met name antieke wapens. Meneer Soetmulder, goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen.
5: Ik denk dat dit in vroegere tijden misschien best gebruikelijk was om een cadeau te geven. Maar ja, anno 2026, een revolver. Keek u ook op toen u het nieuws zag?
10: Dat ik het hoorde, vond ik het. Ik denk, nou, dat is zeer redelijk uniek.
5: Ja, ja, want wat ik zei, ik denk dat dit vroeger wel vaker gebeurde, toch?
11: Het is, ja, in de 17e, 18e eeuw was het heel gebruikelijk dat Nederland, de Verenigde Nederlanden toen, als cadeau aan een vorst een paar antieke wapens, een paar toen nieuwe speciale cadeaus, wapens als cadeau schonken.
5: Ja.
11: En dat waren dan, zoals bijvoorbeeld Maastricht was er beroemd om, daar werden pistolen gemaakt waarvan de kolf van ivoor was en helemaal gegraveerd. En dat was dan een zeer kostbaar geschenk van de diplomaat die daar al bezoek kwam. En dat werd dan geschonken aan de eigenaar van iets. Of het gebeurde ook een generaal die een veldslag had gewonnen. En meer van dat soort dingen. En die wapens liggen nu vrijwel allemaal in een aantal musea over Europa verstrooid, moet ik zeggen.
5: Ja, precies. En die leiders die gisteren zo'n wapen kregen, ja, die lijken er toch een beetje ongemakkelijk mee te zijn. Want ja, dat wapen is dan ook niet onklaargemaakt en dergelijke, hè?
11: Nee, maar ik denk ook niet dat zo'n cadeautje onklaargemaakt wordt. Mm-hmm. En waar dat vandaan komt, daar is het omgang met vuistvuurwapens wat makkelijker dan in Nederland. En als je dit invoert zonder papieren, dan heb je een heleboel problemen. Want dan heb je illegaal een vuurwapen in bezit. Een functionerend vuurwapen, want een antiek vuurwapen is vrij. Waar je niet meer mee kunt schieten, wat van voor zeg maar 1895 is. Dan heb je daar geen problemen mee. Maar dit zijn moderne. Ik verbaas me over een revolver, want een revolver is eigenlijk helemaal uit de tijd.
5: Ja.
11: Dat is ingehaald door het pistool. En dit is inderdaad echt een geschenk geweest.
5: Ja.
4: Maar het kan wel schieten met een beetje ammunitie erbij.
11: Als jij een doosje munitie hebt bij zo'n revolver, dan kun je ermee schieten.
4: Ja.
5: Maar goed, ik zei al, Erdogan zal toch ook wel weten dat hij ook allerlei problemen hiermee veroorzaakt. Want mensen krijgen het ook niet zomaar mee terug aan boord van hun toestellen naar hun eigen landen.
11: Ja, dat hangt er helemaal vanaf hoe dat gaat. Ik heb begrepen dat een van de mensen het wapen gewoon mee heeft genomen. En in België was dat, dacht ik, het gewoon aangegeven heeft. En daar dus is het legale circuit ingegaan. Maar als je dat niet doet, dan heb je een. Dan pleeg je een strafbaar feit, waar je dus ook gevangenisstraf op kan komen te staan als je zo'n ding thuis hebt.
5: Ja, ja. U hebt waarschijnlijk ook wel de beelden gezien, hè, van die Charles Yilmaz. Is het een mooi cadeau, zou u zeggen? Van, die
11: wil ik wel niet zeggen, want ik hoor dus toen uw collega mij belde, hoorde ik ervan. Ik had dus helemaal nog niks gezien. Het zal beslist wel, want als ik hoor dat het gegraveerd is, zal het een mooie revolver zijn. Ja. Niet een pistool, heb ik begrepen. Nee. En dat zijn twee heel grote verschillen. Maar ik zou het wel in ontvangst nemen. En dan als de bliksem zorgen dat het in handen kwam van de politie die hiermee in Nederland dat werk doet. Ja. Wapens controleren en vergunningen verstrekken.
5: Ja, nou, blijft toch een bijzondere gewaarwording. Dank, Dave Zoetmulder. Hij is deskundige verbonden aan de Vereniging van Nederlandse Wapenverzamelaars en weet met name alles van antieke wapens.
4: Ja, dan advocatenkantoren, want die zien een deel van hun werk in rap tempo verdwijnen. En dat heeft alles te maken met AI. Meldt het FD vandaag op basis van een rondgang langs de grote advocatenkantoren. Die kantoren zien dat hun cliënten steeds kritischer worden over de inzet van externe advocaten. Volgens Loijs & Loef, een van die grote kantoren, maken klanten steeds bewuster de afweging welk juridisch werk ze zelf doen en wat ze uitbesteden. Nou, zelf doen is dan goedkoper en dat kan je met AI best goed doen. Routinematige klussen als contractbeheer, standaard herziening van documenten, eenvoudige compliance, allemaal goed uit te voeren door een juridische AI-robot, een agent. Opvallend is dat die verschuiving niet leidt tot een omzetdaling bij de advocatenkantoren. Nou, mooi, dat wijten ze zelf aan. De hogere tarieven die ze tegenwoordig voeren, die waren al niet zo laag. Mm-hmm. En er is een sterkere focus op complexere en hoogwaardiger zaken. En dat zorgt ervoor, het free up time, je kan duurder je uren verkopen. Dat is natuurlijk best goed, want er is juist een omzetgroei te zien bij de advocatenkantoren. Nou, bij Houthof blijkt dat 2/3 van de ondervraagden, onder wie cliënten van het eigen kantoor, minder geld verwacht uit te gaan geven aan juridische diensten. Maar advocatenkantoren zelf, die hebben wel weer een hogere kostenpost door AI. Want de aanbieders van de AI-diensten, we hoorden dat laatst ook al even, het is zo'n legal AI-bedrijf die agents verkopen, die deden dat eerst met uurtje factuurtje. Dat was gewoon een vast abonnementsbedrag. Maar inmiddels is het betalen naar gebruik, waardoor de kosten flink op kunnen lopen. Want ook advocatenkantoren maken zelf steeds intensiever gebruik van AI.
5: En dan, de zomerperiode is aangebroken, dus we gaan weer lekker op vakantie. Morgen is geloof ik de regio Zuid aan de beurt. En voor veel ouders is het ook even de tijd om misschien een weekje afscheid te nemen van de kinderen. Lekker naar kamp, gaan we lekker daar de boel ravot en kapot maken. Dan kunnen papa en mama thuis lekker een glaasje wijn drinken, in alle rust. Maar niet alleen kinderen gaan op zomerkamp. Ook Amerikaanse miljardairs die zijn even lekker weg in eigen land. Bijvoorbeeld daar de Sun Valley Conference van een New Yorkse investeringsbank. En wie zijn daar dan zo al? Nou, bijvoorbeeld Sam Altman, de topman van OpenAI. Tim Cook, hoog in de boom bij Apple. CEO af, geloof ik inmiddels, maar nog wel verantwoordelijk voor alle public affairs connecties. Alex Karp, de medeoprichter en topman van Palantir. Jeff Bezos, de oprichter van Amazon. En die zijn dus allemaal samen bij die Sun Valley Conference, bij dat zomerkamp, met allerlei andere toppers uit de entertainment, media, tech en sportwereld. Ja, wat gaan ze daar dan doen? Want de uitnodiging is uitgelekt. Nou, bijvoorbeeld lekker hiken met elkaar en borrelen en fitnessen. En sinds dit jaar ook breien. Ja, dat lezen we dus terug. Op
4: de breiende biljonairs.
5: De breiende biljonairs, ja, biljonairs, exact. Ja.
4: Aflevering van Suske Wiske.
5: Yoga, vliegvissen, pilates en dus breien. Nou, heel opvallend. Ik zou er graag wel eens tussen willen zitten waar deze mensen over praten. Ik denk toch gewoon dat het over zaken gaat en business en dergelijke.
4: Ja, breien van naam van bedrijven.
5: Ja, hoe je het inderdaad nog meer aan elkaar kan breien.
4: Uitgebreid
5: merken en breien. Ja, bedrijven. Ja. Dus, nou ja, deze week niet bellen naar Sam Altman, Tim Cook, Alex Karp en nog Jeff Bezos, want die nemen niet op, want ze zijn aan het breien. Nou, uitgebreid. Uitgebreid verhaal
4: wel. Nou wel, Oekraïne kan zelf patches gaan ontwikkelen. Dat is de bedoeling. Ze hebben een licentie gekregen van Trump. Tenminste, het bedrijf in Amerika wat die dingen bouwt moet daar nog wel even ja tegen zeggen. Maar toch, hoe gaan ze dat doen? Gaat dat helpen in de war effort van Oekraïne en van ons? Gaan we zo bespreken met Patrick Bolder. En die is defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
12: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
13: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
15: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
12: En naar wat er o zo fout is gegaan.
16: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
12: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
17: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
18: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
19: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
20: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
21: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
20: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
22: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
20: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
23: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor. BNR Verkeer.
8: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je ruim een half uur vertraging tussen Den Bosch en Everdingen. De A15 richting Europoort tussen knooppunt Vaanplein en Charloes 25 minuten extra. Door bergingswerk is de linkerrijstrook dicht. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem doe je er 3 kwartier langer over tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. Andere kant op de kijkersfile dus richting Eindhoven levert 25 minuten. De vertraging op tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Flitsmeister meldt een camera op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 244,9 en de A20 naar Gouda bij 45,0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de brand in 6 strandhuisjes bij Velsen-Noord zijn volgens regionale media 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. 1 had brandwonden, de ander, een brandweerman, was bevangen door de enorme hitte. Voor zover bekend wordt na de brand niemand vermist. Hoe het vuur is ontstaan, is onduidelijk. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 10% minder auto's gestolen dan in de eerste helft van vorig jaar, blijkt uit onderzoek. De Toyota's Corolla Cross en RAV4 zijn het populairst bij dieven, maar ook de Renault Captur wordt steeds vaker gestolen. De Kia Sportage viel uit de top 3. Je telefoon beveiligen met gezichtsherkenning is niet echt een goed idee. De Consumentenbond heeft het getest en ongeveer 3/4 van de telefoons was te foppen door een foto voor het scherm te houden. Een paar jaar geleden trapten veel minder telefoons in dat trucje. Telefoons van Apple en Google zijn wel veilig. ABN AMRO heeft een miljoenenboete gekregen van de Nederlandse bank, omdat de bank niet goed controleert of klanten geld witwassen. De boete is 8,5 miljoen euro. ABN AMRO had kunnen weten dat er soms iets niet in de haak was, maar deed vervolgens niks. Bijvoorbeeld als iemand veel contant geld opnam. En een maand na de start hebben al meer dan 1 miljoen mensen rondgekeken in de digitale schatkamer van Beeld en Geluid, waar veel oude tv-uitzendingen terug te vinden zijn. Mensen zoeken vooral naar oude jeugdseries zoals Floris, Zwiebertje en Q&Q. Bij de webpagina's over personen wint André van Duin. En dan het weer van Weer Online. In het noordoosten blijft het nog even bewolkt, maar vanmiddag is het overal zonnig. Er zijn wel flinke verschillen in temperatuur. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Ja, alle regeringsleiders gingen naar huis met een pistool en Zelensky hoopte met Patriots naar huis te gaan. Nou, hij krijgt een licentie om zichzelf te mogen gaan bouwen en ontwikkelen. Tenminste, dat zei Trump toe. Gaan we zo bespreken met Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
25: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
24: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
26: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
27: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
28: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
27: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Bas van Werven en Iwan Verrips.
23: 21:54 en dat betekent alweer het laatste half uurtje van deze ochtendspits van 9 juli 2026. Het is namelijk donderdag. Iwan, wat gaan we doen?
4: Zo meteen over 7 minuten praten we nog over Graham Platner. Dat was de reizende ster bij de Democraten voor de aankomende midterms. Nou, ze hebben ook wel iemand nodig die daar de kar trekt om, als ze dat willen, Donald Trump de macht een beetje in te perken. Maar die trekt zich nu terug als kandidaat voor de Senaat uit Maine. Dat heeft allemaal te maken met de beschuldigingen van seksueel misbruik. Nou, wat dat betekent, ook met name dus voor die Democraten en die aankomende midterms, bespreken we zometeen.
23: Maar we gaan eerst naar de NAVO-top terug. Want de presidenten Trump en Zelensky zouden een deal hebben gesloten over de ontwikkeling van Patriots. En Trump die heeft Zelensky een licentie beloofd waarmee Oekraïne nu zelf Patriots kan gaan bouwen.
5: One of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. They say make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right. Sure, they'll be thrilled.
23: Al dus Donald Trump. Maar hoe en wanneer Oekraïne dat die licentie krijgt en wanneer ze kunnen gaan bouwen is onduidelijk. Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, die zegt ja, de wispelturigheid van Trump, waar hij onbekend staat, dat is mijn grootste vrees.
6: Ja, laten we beginnen met Trump. Wat hij zegt, hoe houdbaar is dat? Want straks gaat hij weer met Poetin bellen en wordt er teruggedraaid als je niet uitkijkt. Alhoewel wel de laatste tijd meer pro-Oekraïne is dan voor pro-Poetin. Dus ja, op zich is het goed nieuws voor Zelensky en voor Oekraïne zelf natuurlijk, want Zelensky vraagt hem natuurlijk al heel lang om. Ja. Kijk, de laatste paar grote aanvallen die op Oekraïne zijn geweest, ja, daar konden die ballistische raketten niet meer uit de lucht geplukt worden. En daar heb je eigenlijk wel die Patriot Pak 3 raketten voor nodig. Ja. Het is maar de vraag welk type raket Oekraïne dan mag gaan bouwen.
23: Ja, en dat moet Trump nog even afstemmen met de maker van de Patriot, hè? Ja, wat is dat? Is het Grumman Northrop of zoiets? Een van de grote defensieclubs? Ik weet het niet eens meer, maar maakt niet uit.
6: Lockheed Martin.
23: Lockheed Martin, oké, ja. Maar het lijkt een beetje een sigaar uit eigen doos, hè. Je krijgt een licentie. Europa krijgt uiteindelijk het bonnetje gepresenteerd voor het maken, neem ik aan. En het moet ook gaan betalen.
6: Nee, sterker nog, we hebben in Europa ook al zijn we bezig met een licentie. Nederland, Duitsland en Roemenië hebben vorig jaar al zijn begonnen met het bouwen van een Patriot Interceptor, dus een rakettenfabriek,
23: ja,
6: in Zuid-Duitsland. En ook dat gebeurt gewoon in licentie. Dat betekent voor iedere raket die je bouwt, moet je wel even afdragen aan de originele firma die de intellectueel eigendom daarvan heeft natuurlijk.
23: Ja, precies.
6: En dat zal ook gebeuren bij de Oekraïne. Waar die fabriek moet gaan zitten, dat weten we niet. Dat wordt natuurlijk ook geheim gehouden. Want als je in Oekraïne zou neerzetten, ja, dan wordt dat een heel belangrijk doelwit voor de Russen om te treffen.
23: Zeker.
6: Dus daar gaan we niks over horen.
23: Nee.
6: En misschien begint het ook wel buiten Oekraïne plaats. Bijvoorbeeld in Polen of zo. Om in ieder geval een manier van veiligheid te creëren.
23: Ja, nou, je kan ook zeggen, we gaan overal onderdelen maken. We assembleren het ergens op een bepaalde plek. Maar in ieder geval gaat dit een versnelling geven in de grote wens van Zelensky om beschikking te krijgen over meer luchtafweerwapens. Want hier gaan nog wel even wat water door de Rijn, neem ik aan.
6: Zeker. Nou, uiteraard is iedere raket die je bouwt het samenbouwen van onderdelen. En dat is niet even een middagje alles in elkaar flansen. Nee. Er gaat echt wel een heleboel tijd overheen per raket. Bovendien, voordat je alles in place hebt. Je hebt een faciliteit nodig, een fabriek. Je hebt de mensen nodig die opgeleid zijn.
23: Ja.
6: Je moet die logistieke stromen kunnen beheersen. Welke al die onderdelen moeten op het juiste moment bij elkaar worden gebracht. Ja, daar gaat wel een hoop tijd overheen. En er gaan wel 12 maanden overheen, denk ik, voordat de eerste raket uit de Oekraïnse fabrieken zou gaan rollen. En dat is dan al heel erg snel, want ook die, waar ik het net over had, die Duits-Nederlands-Roemeense fabriek, ja, die produceert nog niet, maar er wordt al wel een jaar aan gebouwd. En gaat dat verlichting geven? Nee, voorlopig niet. Want er zijn gewoon wereldwijd tekorten aan die Patriot-raketten.
23: Ja.
6: Om die ballistische raketten die op Oekraïne worden afgevuurd uit de lucht te plukken. Misschien is het wel zo dat landen sneller geneigd zullen zijn om nog wat restvoorraden die aanwezig zijn aan Oekraïne te geven. Omdat ze weten dat dan op korte termijn de productie weer wordt vergroot. Zowel door dat Nederlands-Duits-Roemeense initiatief als door het Oekraïnse initiatief, en dat er dan meer Patriot-raketten beschikbaar zijn.
23: Ja.
6: Nou, we weten dat die beschikbaarheid heel erg laag is geworden. Zeker sinds 28 februari de voorlaatste Iran-oorlog is begonnen. Hoe moet je dat tegenwoordig zeggen?
23: Ja,
6: en we weten ook dat er toen hele dure Patriot-raketten zijn ingezet tegen veel te goedkope drones. Nou, door het drone-initiatief wat Zelensky begonnen is met de Arabische landen, met de Golfstaten, moet ik zeggen, Heb je misschien kans dat er minder Patriot-raketten nu uitgejaagd worden tegen veel te goedkope doelen?
7: Ja.
6: Dat er dus wat beter beheer is over die voorraad die er nog is, en dat dat dan ook voor een deel naar Oekraïne kan gaan. Maar het is allemaal wel if.
23: Ja, en het punt is natuurlijk, we hebben Oekraïne gezien als een buitengewoon resourceful, innovatieve land. Ik kan me ook voorstellen, ze hebben de Flamengo in de markt gezet. Ze mochten eerst niet verder dan 200 kilometer met de raketten die ze geleverd kregen. Hebben het kunstje zelf verbeterd. Maken nu een soort cruise missile zelf, die Flamengo. Daarnaast hebben ze de drone, hebben ze tot het machtigste oorlogswapen van deze tijd weten te bombarderen. Ja, hebben die over een paar jaar die Patriots nog wel nodig? Als ze de kennis hebben, dacht ik al, en een licentie, kunnen ze het misschien verbeteren en goedkoper zelf van die dingen bouwen.
6: Nou, daar zijn ze inderdaad ook al mee bezig. Dat is een hele goede opmerking van je. De FP9 is dat ook, vrijjaarsysteem noemen ze dat. Dat moet een Patriot analoog worden. Maar ook daarvan zeggen ze, dat is niet voor eind 2027 operationeel. Ze zijn nu bezig met name die offensieve wapens om dat verder te vergroten. Nou, we zien gisteren ook weer een aanval, of eergisteren, 2500 kilometer ver weg. Hè?
23: Ja.
6: Dat is dan wel heel knap wat die Oekraïners voor elkaar krijgen. Dus die Patriot die zullen ze ook wel kunnen gaan bouwen. En daarom zeg ik van, dat zou ook wel een jaartje duren. Ja, en tegen die tijd is ook een eigen systeem misschien net operationeel. Maar hoe meer variaties je hebt, hoe meer fabrieken er zijn, hoe moeilijker het is om die aanvoer natuurlijk te verstoren door de Russen. Dus ja, het gaat altijd wel helpen. Alleen niet morgen, niet vandaag en niet het komende half jaar.
23: Nee, dat is een race tegen de klok, want ondertussen hebben de Russen nog ballistische systemen. Veel.
6: Ja, en de verwachting daarvan is dat met name die Iskander ballistische raketten voor de kortere afstand. Dat de Russen daar 60 per maand van kunnen bouwen. Ja, dus iedere dag kunnen er 2 op Oekraïne worden afgevuurd. Dat doen de Russen niet.
23: Nee.
6: Die vuren er echt wel 30 of 40. Ja, dat kunnen ze dan 1 keer per 20 dagen doen zo'n beetje.
23: Ja.
6: Maar dat is wel heel erg dodelijk voor Oekraïne steeds. Ja. En ja, die tijd zullen ze wel moeten doorstaan.
23: Zei Patrick Bolder, en die is defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
9: Radio, de ochtendspits.
23: 9:55 is het geworden.
4: Ja, het was de belofte van de Democraten, maar dat doek is nu gevallen. Graham Plattner moest het verschil gaan maken voor de Democraten in de verkiezingen om de senaatszetel voor de staat Maine. Misschien een naam waar je nog niet van gehoord had een paar weken geleden, maar het ging snel, zijn opkomst. Maar ja, er kwam ook van alles en nog wat aan het licht. En nu ex-partners hem deze week publiek beschuldigden van seksueel misbruik, trekt hij zich terug als kandidaat, maakte die vannacht bekend in een video op X.
10: We are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not. We're not doing it because of the allegations, we're doing it because of the structures that are being taken away from us by those in power.
4: Ja, want ook zegt Plattner, mensen die mij steunen, waaronder Bernie Sanders, Elizabeth Warren, die hebben zich teruggetrokken. En ook wil de campagneorganisatie geen geld meer steken in meneer Plattner. Maar wat maakt hem nou zo belangrijk voor de Democraten? En ja, wat nu? Gaan we bespreken met Amerika-deskundige Carol Rock. Carol, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
4: Ja, die Plattner, wie is dat?
11: Ja, het was echt een reizende ster binnen de Democratische Partij. Je ziet eigenlijk nu, überhaupt in de Democratische Partij, dus niet alleen in Maine, dat er een wat meer linkse wind waait, zeg maar. En dat hebben we bij voorgaande verkiezingen ook gezien. De burgemeester van New York, Mandani, is natuurlijk een heel goed voorbeeld daarvan. Daar hebben we het ook in Colorado hebben we dat gezien. Wat steeds linksere, iets populistischere boodschap. En Plattner was echt het gezicht voor die boodschap. En hij was eigenlijk de gedoodverfde winnaar, de enige die het kon opnemen tegen Susan Collins, die er al decennia lang zit. En eigenlijk niet weg te slaan is daar, ondanks haar hoge leeftijd.
4: Ja, en Maine was ook een van de weinige realistische kansen waar een democraat wellicht inderdaad een republikein kon wippen, hè?
11: Precies, ja. En met Graham Plattner, en dan vooral moet ik ook benadrukken de boodschap die hij bracht, maar het was natuurlijk ook de man, de gewone man die deze boodschap bracht, maakt het natuurlijk een stuk geloofwaardiger.
4: Ja.
11: Leek die kans toch wel behoorlijk reëel.
4: Ja. Ja. Want hij was een voormalig marinier, oesterkweker geloof ik.
11: Ja, en, oesterkweker, ja.
4: Wat was dan zijn succes? Want hij voerde een vrij populistische campagne, maar dan met dus een democratische boodschap of zoiets.
11: Ja. Ja, dat is eigenlijk best wel grappig. Trump heeft natuurlijk met een vergelijkbare boodschap gewonnen.
4: Mm-hmm.
11: Die heeft zich natuurlijk heel erg naar voren geschoven als de man voor de gewone Amerikaan. En dat is heel goed bevallen, dat hebben we allemaal gezien natuurlijk. En democraten die zijn, denk ik, wakker geworden, of die zijn wat meer naar hun achterban gaan luisteren. En die hebben gezien van, dit is waar de kiezers behoefte aan hebben, aan de linker- en de rechterzijde van het hele spectrum. Ja. Dus deze boodschap werd gebracht door inderdaad de oesterkweker, een oud-marinier, een hele gewone man, is al heel lang getrouwd en heeft al heel lang te maken, is heel erg open geweest over hun worstelingen met vruchtbaarheid. Hij en zijn vrouw proberen al heel lang kinderen te krijgen. Dat soort dingen, heel gewoon. Alledaagse Amerikaan kan zich gewoon heel goed spiegelen aan deze manier. Ja,
4: heel gewoon, maar ook allerlei rare berichten op sociale media. Beledigende berichten, geloof ik. Een of andere de tatoeage die op een nazi-symbool lijkt. Hoe kan je nou denken dat je met dat soort dingen door kan?
11: Ja, dat is de tatoeage. Dat was natuurlijk een van de eerste dingen die naar buiten kwamen. Vrij chockerend natuurlijk. Hij heeft zo'n totenkop, heet dat dan in het Duits. En dat werd dan geassocieerd met een nazi-symbool. En hij heeft dat heel gauw afgedaan. Ik had geen idee dat het iets daarmee te maken had. Nee. Ik heb in het leger gezeten. En dat schijnt dus vaker voor te komen dat soldaten gezamenlijk een tatoeage laten zetten. En dit is, de keuze is gevallen op deze opmerkelijke tatoeage. Hij heeft gezegd daar bedoelde ik niks mee. Hij gaf zelfs een voorbeeld dat zijn broer, geloof ik, getrouwd is met een Joodse vrouw. En dat ze op die bruiloft gewoon aan het dansen waren en hij zijn overhemd helemaal open had en dat iedereen dat kon zien. Inclusief de Joodse familie van zijn schoonfamilie. Dus hij zegt, ik had geen idee en ik bedoelde verder helemaal niks mee. Ja. Dus zo heeft hij het weggezet. Okay. En dat geldt ook een beetje voor alle beschuldigingen die hij kreeg van vrouwen. Dat heeft hij altijd of ontkend of zijn excuses voor aangeboden. Hetzelfde geldt voor zijn, vreemde boodschappen die hij heeft geplaatst op zijn social media. En op Reddit bijvoorbeeld over vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Dat ze wat weerbaarder moeten zijn. Maar ook homofobische opmerkingen. Ja. Heeft hij zijn excuses voor aangeboden.
4: Okay. Ja. Nee, goed, het was in ieder geval niet meer houdbaar nu. En Susan Collins, die leunt achterover en die denkt,
11: die lacht nu zeker in haar vuistje. Ja, die denkt van te gelopen race. Maar ik moet er wel bij zeggen, de boodschap, dat hebben de democraten nu wel begrepen, de boodschap blijft. Dus nu is het een kwestie van welke gewone man of vrouw kunnen wij nu achter deze boodschap aan plakken en dat we deze race gewoon weer voort kunnen zetten naar november en dat wij toch zeg maar dat felbegeerde plekje gaan krijgen in in de Senaat.
4: Ja, het blijft maar bijzonder dat die democraten, dat ze eigenlijk niemand
7: krijgen.
4: Geen prominent gezicht hebben die opstaat en die de Trump van de democraten is. Het lukt ze gewoon niet.
11: Het lukt ze gewoon. Het is ook zo moeilijk omdat ze moeten natuurlijk twee kanten te besturen. Ze hebben aan de ene kant die jonge generatie die ze zo massaal heeft laten vallen eigenlijk bij de verkiezingen in november. Die waren ontevreden over de establishment, zoals ze dat altijd zeggen. Bijvoorbeeld ook over de oorlog in Gaza. Daar spraken de kandidaten, dus Kamala Harris in dit geval, zich gewoon niet fel genoeg tegen uit. En ze moeten die jongeren moeten ze dus zien te bereiken. Maar ze hebben natuurlijk ook de kiezers die er altijd al zijn geweest. En dat zag je bijvoorbeeld in New York, dat de oudere democratische kiezers, dat zij zo zeiden van, die Mandani, die bouwt luchtkastelen. Ja. Die man die is nog niet droog achter de oren. Die snapt helemaal niet hoe dat werkt. Maar nu zien ze wel van, dit is de boodschap en hier moeten we echt aan vasthouden. Dus ik denk dat het nu vooral belangrijk is dat ze iemand vinden die heel geloofwaardig vooral ook deze boodschap kan overbrengen.
4: Duidelijk. Hier zo denk je met Trump, dat moet toch ideaal oppositie voeren zijn. Maar het lukt ze niet heel goed. Dankjewel.
11: Ja, dat lijkt niet zo makkelijk inderdaad.
4: Amerika-deskundige Carol Rock.
23: We gaan eens eventjes naar de ANWB. Dennis Mooij, die is bij ons. Waar staat de meeste vertraging nog? Het loopt wel terug, het rijtje.
8: Het loopt zeker terug. Er staat nog 140 kilometer. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. De meeste vertraging heb je nu rond Os. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar tussen Nistelrode en Ravenstein doe je er nog wel 25 minuten langer over. Daardoor is het vastgelopen op de A59 vanuit Den Bosch naar Os voor het knooppunt Paalgraven. Heb je 40 minuten vertraging. Nou, vanmiddag wordt het weer een drukke avondspits. De werkzaamheden op verschillende snelwegen veroorzaken weer extra drukte, vooral rond Utrecht en Rotterdam. Terug naar het nu. Er wordt geflitst op de A20 naar Gouda bij 45,0 en de A32 Heerenveen-Meppel bij 50,4.
7: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
12: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
13: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
14: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
15: Om 10 uur, BNR's Big Five, de vierde aflevering in Sterker naar de Zomer met Diana Matroos. En die staat hier gewoon naast me keihard sterk te zijn. En wie heeft het dan ook als gast vandaag?
16: Ja, je merkt
15: vandaag
16: het verschil in het sociale
15: ja. Je bent zo scherp deze week.
16: En dan moet je kijken hoe ik terugkom na de zomerstop van de Big Five. Dan weet je gewoon niet wat er gebeurt.
15: Nee,
16: Want ik ga van al die mensen heb ik geleerd hoe ik nieuwe routines moet...
15: Mentaal armpje drukken wordt dat. Jezus,
16: ja,
15: dat wordt lastig.
16: Precies. Nou ja, en ook fysiek sterk worden. Nou, en zeker na vandaag, want we gaan zo meteen even in het korps commandotroepen duiken. Ik heb oud-commandoleider Ray Klaassens te gast. We kennen hem ook van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Jij kijkt geen tv, begrijp ik.
15: Ik kijk geen tv, nee.
16: Nee, ik zie het aan je ogen.
15: Dat klopt. Maar
16: dit is een superpopulair programma waar mensen helemaal door het putje gaan. Maar het belangrijkste is, hij geeft ook veel lezingen voor het bedrijfsleven. Hij coacht ook mensen uit het bedrijfsleven intussen, want hij is dus oud-commandoleider. En van hem gaan we lessen leiderschap leren. Hoe je mentaal sterk moet zijn. Mm-hmm. Hoe je uit je comfortzone stapt. Persoonlijke groei, you name it. Hij heeft overal een verhaal.
15: En hoe kan je tijdens een speedmars slapen en lopen?
16: Ja.
15: Want dat kunnen ze.
16: Ja.
15: Ik heb vrienden die dat deden. Bloed is goed, pijn is fijn, jeuk is leuk.
17: En op commando slapen ook, hè?
15: Op commando slapen. Ja. Liggen en klaar. Ja.
16: Nou ja, pijn is fijn, dat is wel een hele cruciale. En ook voor ons. Ja. Wil je groeien als mens, dan moet je houden van pijn.
17: Ik moet denken aan Julie Jaspers, dat is die kok. Die zei uit bij Masterchef, had hij een kandidaat die daar meedeed. En die deed er handen aan een pand. Toen zei auw. Toen zei Julie Jaspers zijn, pijn is een emotie. En emoties kun je uitschakelen. En toen pakte die pad. God, dat is heel heet.
15: Pas op met pallen. Ja, dankjewel. Precies. Die hadden we gewoon zo meteen met Ray Klaas. Ja?
16: Ja, Ray Klaas.
15: Niels Koloos, die is nu hier. Goedemorgen met de tech-update. Niels, goedemorgen. Meta moet van de Franse concurrentie waakhond opnieuw in gesprek met Franse uitgevers die geld van de techbedrijven eisen. En waarom willen ze dat? Ik denk het omdat er getraind wordt door Meta.
18: Nee, daar gaat
15: niet
18: het niet
15: dit
18: om.
15: Keer.
18: Nee, nee, het gaat hier vooral om nieuwsmedia, als de uitgevers zeggen. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan de Franse krant Le Monde, die zit in dit groepje.
15: Ja.
18: De inhoud van hun artikelen, ja, je kan je wel voorstellen, daar wordt ook AI mee getraind, ander verhaal. Maar ze worden ook gewoon volop gedeeld op Instagram en Facebook door gebruikers. En in de Europese Unie is het zo dat je dan als platform zogeheten naburige rechten moet betalen aan makers van specifiek journalistieke producties. Maar je raadt het al, dat heeft Meta niet gedaan. Mm. Het wil maar niet lukken om uit de onderhandelingen met de Franse uitgevers te komen. Ja. En daarom is de Franse concurrentiewaakhond ertussen gesprongen. En die stelt dat Meta het vooral moeilijk maakt in die onderhandelingen. Ze willen het bedrijf per se een eigen rekenmethode gebruiken om de uitgevers te compenseren. Dus hoe gaan we dan die artikelen tellen? Gaan we per woord? Hoeveel moet er dan gedeeld worden voor wat het telt? Nou, et cetera. Er valt alleen te praten over artikelen die Facebook-gebruikers delen wat Meta betreft. Dus Instagram en Threads, die tellen niet mee, zegt het bedrijf. En Meta zou noodzakelijke informatie te laat en onvolledig delen met de uitgevers, wat dus die onderhandelingen nog verder belemmert. En daarom heeft de concurrentiewaakhond nu geoordeeld dat Meta binnen 2 weken, of 15 dagen moet ik zeggen, de juiste informatie moet aanleveren. En daarmee moet er dan oprecht, transparant en eerlijk onderhandeld worden met die uitgevers. Wordt eigenlijk nu afgedwongen.
15: Oké, maar wacht even, de burgerrechten in Frankrijk, die gelden ook in Nederland. Ook wij herkennen dat.
18: Jazeker, ook hier is er veel te doen, hè, om media die vergoedingen van grote techbedrijven eisen. Zo sloten mediabedrijven, waaronder ons moederbedrijf trouwens, vorig jaar nog een grote deal met Google vanwege resultaten in de zoekmachine en advertentieinkomsten. Hoe ga je daar dan mee om met nieuwsartikelen? Vooral omdat je ook de AI-samenvattingen hebt en allemaal van dat soort dingen. Maar afgelopen maand hebben diezelfde bedrijven Google weer aangeklaagd in de rechtbank van Amsterdam, omdat er toch weer dingen misgaan. Maar ook dat is een ander verhaal. Maar bij Meta zou het al bijzonder zijn als er überhaupt gepraat zou worden met Nederlandse media. Want dat bedrijf is er echt van overtuigd dat nieuwsbedrijven, even heel erg plat gezegd, gewoon hun bek moeten houden. Je moet gewoon blij zijn dat jullie op Instagram en Facebook gedeeld worden, want dan krijgen jullie ook weer verkeer van. En doorgaan inderdaad. Maar daar vindt de EU wat anders van. In mei oordeelde het Hof van Justitie van de EU nog dat lidstaten platformen mogen dwingen om te onderhandelen met nieuwsmedia over zo'n naburige rechtenvergoeding. Ja. En vandaar ook dat de Franse concurrentiewaakhond dat nu kan doen in juli. En wellicht dat we daar dus ook in Nederland nog wel wat van gaan zien. Want die uitspraak komt uit mei van dat Hof. Dus het is helemaal nog niet zo oud. Het is allemaal best wel nieuw. Het is allemaal nog ongoing.
23: Kijk al, dan. De hackersbende Shiny Hunters blijkt Nederlandse leden te hebben. Althans, misschien.
18: Ja, misschien. En dat is nou niet echt iets waarvan je zegt, we staan er weer mooi op, hè, jongens. Het is wel fascinerend, want Shiny Hunters by far de bekendste ransomware groep van het jaar is. Vooral natuurlijk door de Odido-hack van februari.
23: Ja,
18: die nu in de boeken staat als het grootste datalek in de Nederlandse geschiedenis ooit. Staan we ook niet echt op mooi op, zou je kunnen zeggen. Maar we kennen Shiny Hunters al jaren. Maar wie er achter die groep zit, dat is best wel een groot mysterie.
23: Ja.
18: Sinds de oprichting zijn er 6 mensen gearresteerd in 2019, onder wie een Fransman van in de midden 20, genaamd Sebastien Raoul. En daar kan binnenkort dus misschien een Nederlander bij komen. Want onze politie meldt dat er waarschijnlijk Nederlanders betrokken zijn bij die Odido-hack van Shiny Hunters uit februari.
23: Ze zouden een belletje hebben van een hacker.
18: Het gaat om een belletje inderdaad. De klantenservice van Odido is in februari gebeld door een man die heel erg goed Nederlands sprak. En hij deed zich voor als de IT-medewerker. Die medewerker van Odido zelf werd naar een inlogpagina geleid van, wil je hier even voor mij inloggen? Alleen het was een nep inlogpagina, gegevens gestolen, aanval en alle gegevens stonden in één keer op het dark web. Maar die man was dus Nederlands en de politie zegt ook, waarschijnlijk was de stem ook geen AI. Daar kunnen we niet 100% van uitgaan, maar waarschijnlijk was het dus een echt mens van vlees en bloed, die dus wel heel erg vloeiend onze taal sprak. Dus waarschijnlijk ook
23: dus
18: onze nationaliteit deelt inderdaad.
23: Ja.
18: Dus het zou kunnen zijn dat Shiny Hunters Nederlandse leden heeft, of in ieder geval Nederlandse handlangers. Maar of dat echt zo is, dat komen we waarschijnlijk pas over een paar maanden te weten, want dan verwacht de politie het onderzoek naar de groep en naar de hack pas af te hebben.
23: Nou, we gaan het zien en beleven. En die meneer hopelijk gepakt zien worden. Dankjewel, Niels Koloos.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
23: Ja, dit was dan weer de ochtendspits voor vandaag. Zometeen op BNR Big Five met Diana Matroos. Sterk de zomer in. Nou, dat wordt een uurtje afzien voor Diana, want die gaat hier onder leiding van Ray Klaasens, oud commando, presentator van Kamp van Koningsbrugge, eens eventjes flink kikkerend door de bangel. Wat dacht jij? De ochtendspits. Die zijn morgen weer.
3: Om 6:00.
23: Tot... Zonder mij.
3: Maar met mij. Tot morgen.
19: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
20: BNR Business Beats.
19: Met de beste pop, funk en soul.
20: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
19: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
0: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
0: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
22: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
24: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
22: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
1: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
2: Thomas van Zijl.
5: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de vervolging van Tata Steel en een gesprek met Rudy van Kleef, commercieel directeur Benelux bij Philip Morris International, over de aankomende Europese tabaksproductenrichtlijn en hun eigen controversiële lobby. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
25: Nu in de BNR-app.
26: Voormalig topdiplomaat somber over vrede in het Midden-Oosten. Zonder tussenoplossing is overleg zinloos. ABN AMRO krijgt miljoenenboete van de Nederlandse bank voor gebrekkige witwascontroles. En ondernemer wil wel afstappen van Amerikaanse tech, maar ziet nog geen Europees alternatief. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
15: En dat brengt ons bij de ANWB. Dennis Mooij van de ANWB is nog steeds druk.
8: Ja, nou vooral in Brabant en rond Rotterdam. Daar lossen de files maar.
15: ANWB, Dennis Mooij van de ANWB is nog steeds druk.
8: Ja, nou vooral in Brabant en rond.

0: Op de A28 naar Groningen bij 101,7. Op de A32 van Heerenveen en Meppel bij 26,0. En de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij 197,0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is in het afgelopen kwartaal een recordaantal huizen te koop gezet. Volgens makelaarsclub NVM komt dat door de seizoenspiek die we vaker in het voorjaar zien, maar ook doordat er nog altijd veel huurwoningen worden verkocht. De gemiddelde prijs van een bestaand huis steeg weer naar iets meer dan een half miljoen euro. Na de grote brand die 6 strandhuisjes in Velsen-Noord in de as legde, ligt nog 1 persoon in het ziekenhuis met brandwonden. Een brandweerman werd daar ook heen gebracht omdat hij was bevangen door de hitte, maar hij is inmiddels weer thuis. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Telefoons die je van het slot kunt krijgen met gezichtsherkenning zijn makkelijk te misleiden. De Consumentenbond heeft het geprobeerd en 3/4 van de telefoons ging van het slot als je een foto voor het scherm hield. Wie geen risico wil lopen, kan er het beste eentje kopen van Apple of Google. Die zijn het veiligst. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 10% minder auto's gestolen dan in de eerste helft van vorig jaar, blijkt uit onderzoek. De Toyota's Corolla Cross en RAV4 zijn het populairst bij dieven. Maar ook de Renault Captur wordt steeds vaker gestolen. De Kia Sportage viel uit de top 3. En ABN AMRO heeft niet goed gecheckt of klanten geld aan het witwassen waren en is daarvoor op de vingers getikt met een boete van 8,5 miljoen euro. Volgens de Nederlandse bank greep ABN AMRO niet in bij verdachte zaakjes. Bijvoorbeeld als iemand veel geld contant opnam of toch probeerde zaken te doen met Rusland, terwijl dat niet mag. En dan het weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen van noord naar zuid tussen 21 en 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je echt groeien als mens, dan moet je houden van pijn. Hij begint al te lachen. Het is een van de lessen van het Korps Commandotroepen. Welke leiderschapsles en mentale les kunnen we nog meer van ze leren? Te gast is Ray Klaasens, hij is oud-commandoleider, maar ook presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge in de Big Five van Sterk de Zomering.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
3: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Dan moet je deze week luisteren. En hopelijk heb je de hele week al geluisterd. Want misschien is de zomer ook wel echt het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden en nieuwe routines aan te leren. Hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag doe ik dat met Ray Klaasens. Hij is voormalig officier bij de Nederlandse Special Forces, oftewel het Korps Commandotroepen, en inlichtingenofficier bij de AIVD is hij geweest. Van harte welkom bij de Big Five.
7: Ja, goedemorgen allemaal.
3: Ja, leuk dat je hier bent, want na jouw werkzaamheden bij Defensie heb je ook samen met je compagnon de Triangular Group opgericht. Dat is een advies- en trainingsbureau gericht op veiligheid, inlichtingen en leiderschap. Dus we gaan heel veel leiderschapslessen van jou leren, denk ik, het komende uur. En dat doe je ook als spreker en coach. Komt dat ook elke keer terug. Maar iedereen kent jou denk ik ook wel, tenminste voor de mensen die tv kijken, als hoofdinstructeur van het programma Kamp van Koningsbrugge.
7: Ja, nou, dat is
3: een mooie intro,
7: zeg. Ja.
3: Nu mag jij gaan praten vooral.
7: Okay, daar
3: stel ik af en toe wat vragen. Misschien als eerste even, want we gaan straks helemaal praten over leiderschap. Maar als je nu al één tip zou willen meegeven aan onze luisteraar om sterk de zomer in en uit te gaan.

0: Aan, wat zou dat zijn?
1: Nou, vergeet vooral niet waar die zomer ook voor bedoeld is. En dat is eventjes een pas op de plaats maken, genieten, ontspannen, het werk even het werk laten. De belangrijke dingen niet vergeten, want dan krijg je daarna weer stress van. Maar ook echt even tijd nemen voor vrienden, familie, je gezin, jezelf. En nou, we komen er nog over te spreken, denk ik. Maar kijk eens of je routines kunt ontwikkelen die je daarna gaan helpen om, nou ja, misschien gezond en sterk te blijven.
0: Ja,
1: of te worden.
0: Want hoe ga jij dat wel doen?
1: Nou, niet zo heel expliciet van ik ga nu met een routine aan de slag. Maar het gebeurt eigenlijk. Dus ik heb gewoon meer tijd. De ochtenden zien er anders uit. Minder geleefd door calls. Minder geleefd door spreekbeurten die ik vaak door het land doe. En dus kan ik eens kijken van welk stukje sport ga ik nu oppakken. Waar ga ik nu goed op?
0: Ja, maar jij bent een man altijd met een plan. Dat heb ik wel gezien.
1: Ja, en ja, dat klopt wel, ja. Ja. Ik zou, als je me dat zou vragen, dan vind ik het ook wel lekker om te zeggen, nou, dat heb ik niet altijd, ik ben ook wel impulsief en ik ben toch wel...
0: Maar eigenlijk ben je dat niet.
1: Maar als ik terugkijk, denk ik, nee, er is altijd wel iets van een stip op de horizon waar ik naartoe aan het bewegen ben.
0: Ja, wat is jouw stip dan?
1: Nu is een stip om te kijken van wat ga ik nu de komende tijd doen met werk? Ik heb, je zei het al net al, ik ben oprichter en mede-eigenaar van Triangular Group. En nou, wij trainen de Nederlandse overheid met... voor defensie, ja. Politie. Daar hebben we best een heleboel mensen in aan de slag. Ik doe daar zelf niet meer zoveel. Er zit een heel kundig bestuur op. Die doen het allemaal fantastisch. Dus er komt de tijd vrij. En om dat nou alleen maar bezig te blijven met het verzorgen van keynotes en sparsessies over leiderschap, denk ik van, ik moet iets anders gaan doen.
0: Ja.
1: En wat dat dan is, dat ga ik nu ontdekken. Dus het is voor het eerst een beetje een diffuse stip. Waar ik meer tijd heb en wat minder plannen heb. En dat is, dan zou je zeggen, dat is toch heerlijk?
0: Ja.
1: Dan raak ik er ook een beetje van in de wacht.
0: Ja, jij vindt het niet echt comfortabel.
1: Daar moet iets komen, lijkt het wel.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk niet zo. De tijd zal het leren. Dus ook meer tijd om te sporten. Meer tijd voor de familie. En er ontstaan nog gewoon in één keer andere dingen. En
0: ja, jij bent in ieder geval iemand die altijd persoonlijk, als ik jou een beetje heb gevolgd en de dingen die je van je hebt teruggeluisterd, je bent altijd bezig om je persoonlijk te ontwikkelen. Dat vind je heel erg belangrijk.
1: Ja, dat vind ik belangrijk. En dat is iets wat... die conclusie die ben ik eigenlijk pas gaan trekken in de afgelopen 5-6 jaar. Dat deed ik altijd al lang. Ik had daar nooit zoveel woorden bij. Niet zo reflectief op dat stuk. Maar als ik terugkijk, dan is dat zo. En daarna ben ik gaan kijken van... Kan ik daar een boodschap van maken? En is die boodschap ook over te dragen op anderen?
0: Mm-hmm.
1: Zodat het tot inspiratie leidt. En dat mensen in gaan zien van... Hoe werkt die groei nou eigenlijk?
0: Ja, wat moeten we echt weten van hoe groei werkt?
1: Nou, ik geloof dat groeien, beter worden, dat vaak iets te maken heeft met iets doen wat je nog niet eerder gedaan had. En als je iets gaat doen wat je nog nooit gedaan hebt, dan raak je een beetje de weg kwijt. Want ja, je wordt dus geconfronteerd met dingen die niet lukken. Het kan in één keer goed gaan, dan heb je denk ik heel veel geluk. Maar vaak gaat het niet in één keer goed. Dat moet je gewoon ontdekken hoe dat werkt. En dat is niet altijd leuk, want de omgeving die gaat reageren op je. Je kunt op je teentjes getrapt voelen. Je kunt ook voelen dat je gewoon... of denk dat je het vermogen niet hebt om het te doen. Dus de kans dat je daarmee gaat stoppen, die is nogal groot. En dat je weer terugkomt bij het oude wat je wel kent. En dat is geen groei, dat is stilstand. Dat is niet per se slecht. Soms is dat heel belangrijk om af en toe stil te staan. Ja. En gewoon te consolideren.
0: Dat denk ik wel eens bij mezelf. Ik wil altijd persoonlijk weer groeien. Ik wil groeien qua werk, maar ook als mens wil ik altijd groeien. En soms dan denk ik, joh, ga gewoon eens even lekker niks doen.
1: Ja, en ik denk dat, niks doen, misschien is niks doen niet per se wat ik dan zou willen zeggen, maar doe gewoon eens waar je goed in bent en geniet ook eens van wat je wel hebt. En ik denk dat in de meeste gevallen hoef je ook niet te groeien. Maar nooit groeien, of niet weten hoe groei werkt en daar dus een beetje aversief op reageren, of dat maar uit de weg gaan, dat leidt ook niet tot, de wereld trekt aan je voorbij dan, letterlijk. Dus dan wordt het, stilstand wordt achteruitgaan.
0: Ja, zie je veel mensen, als je zo een beetje om je heen kijkt en ook met je werk, die toch een beetje stilstaan?
1: Ja, en ik denk dat het een beetje een eigenschap van de mens is, omdat we het heel spannend vinden om iets te gaan doen wat we nog nooit gedaan hebben. Dus het is een menselijk trekje waar angst of in ieder geval het gebrek aan moed om dat nieuwe te gaan doen, dat heeft niet iedereen. En ik denk dat de luisteraars van dit station, toch bovengemiddeld veel ondernemers, die herkennen dit niet. Die doen dat namelijk wel.
0: Ja.
1: Onderneming starten is nou precies iets. Je gaat iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. Waarbij je overtuigd bent dat je het kunt. Maar je komt ook op plekken waar je nog nooit geweest bent. Dat eerste blauwtje lopen bij een klant is toch niet leuk. En de tweede keer en de derde keer weer. Totdat je erachter komt dat die klanten niet vervelend zijn, maar dat je zelf iets nog niet goed doet.
0: Mm-hmm.
1: En dat is die ontwikkeling.
0: Ja.
1: En dat gaat niet alleen in je werk, maar ook op sport, gezondheid, relaties. Je ziet het eigenlijk overal terug.
0: Dus eigenlijk zijn die ondernemers die naar ons luisteren, dan heb je natuurlijk ook het bedrijfsleven, wat daar nog bij komt, de corporates, komen zo meteen wel op als het om leiderschap gaat. Maar je zegt, die ondernemers die kunnen dat heel erg goed. Merk je dat ook bij het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, dat juist de mensen zijn die dan excelleren?
1: Ja. Het is altijd een beetje moeilijk om dat zo super stellig te zeggen, want hoe zeg je dat, de gevallen bij wie dit dan niet werkt, die halen dit dan onderuit. Het is maar een populatie van 15 mensen elke keer. Maar we hebben er denk ik zo'n 100 gehad inmiddels. En als je ze dan naast elkaar zet, dan zie je toch wel een beetje de wet van de grote getallen ontstaan. Dan klopt dat wel, ja. Dat mensen die vaak in het leven tegenslag hebben ervaren. En of dat nou, we hebben een keer een jongen gehad, die was kapper. Dus ondernemer. We hebben wel eens dansers gehad. We hebben mensen van het boerenbestaan gehad. Dat zijn mensen die hebben tegenslag in het leven vaker ervaren. En iemand die sportkampioen is, of Olympisch sporter is, of ontzettend sterke data haalt in sportomgevingen, die zijn niet per se sterk in het omgaan met tegenslag, omdat ze altijd in zo'n gecontroleerde omgeving.
0: Met een heel team wat voor ze werkt ook, hè?
1: Vaak met een heel team.
0: Ja.
1: In elk geval weten ze wanneer het stopt. Ze weten ook wie de tegenstander is. Ze kunnen de tegenstander bestuderen in allerlei beschikbare footage. Maar de truc is nu, kun je het nou ook als je dat allemaal niet weet?
0: Ja.
1: En dat kan die kapper dus wel. En dat kan die danseres kan dat, en de ondernemer en de boer. En daar zie je toch wel iets ontstaan van dat omgaan met tegenslag. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan ben je er eigenlijk niet weerbaar genoeg voor. En ik durf die stelling wel aan, dat mensen die weerbaarder zijn, die komen in zo'n programma, maar ook in het leven, nou eenmaal gewoon verder.
0: Ja. Ja, voor de mensen die niet het programma kennen, is misschien nog even goed om te schetsen. De laatste keer, volgens mij komt er nu een 7e seizoen alweer aan.
1: Ja,
0: ongelooflijk. Het is een heel succesvol televisieprogramma. De laatste keer was in Suriname.
1: Ja.
0: Dat is denk ik echt wel next level.
1: Dat was het, ja. Dat was het.
0: Ja.
1: Episch.
0: Ja, maar voor de mensen die dit programma niet kennen, jullie laten eigenlijk gewone burgers, en er zitten soms ook bekende mensen bij, die gaan jullie trainen, zoals bij het Korps Commando Troepen. Gebeurt. Hoe heftig is dat?
1: Ja, het lijkt op wat we proberen te doen, is dat we ze het gevoel laten geven hoe dat voelt in zo'n commandotraining, in zo'n selectieopleiding. En dicht bij dat gevoel laten komen. Wij leiden geen militairen op, geen commando's. Het is ook maar 8 dagen, hè, zo'n echte opleiding.
0: Stelt eigenlijk niks voor, hè?
1: Nou, in die zin, het is wel echt anders. En ik wil het ook niet in dezelfde lijn zetten als een commandoopleiding. Daar zou ik deze mannen en vrouwen echt tekort mee doen. Maar tegelijkertijd voelen deze deelnemers zich echt zo. En dat weet ik omdat ik dat aanschouw 24 uur per dag, 8 dagen lang. Waarbij deze mensen de keuze hebben, kies ik voor mezelf of kies ik voor het geheel een missie. En die keuze is eigenlijk waar we ook over spreken met die groei. Dat is namelijk, als je kiest voor jezelf, dan kun je zeggen, ik stop. Of ik eet deze appel zelf op, want niemand kijkt. Ik pak hier een uurtje extra slaap en ik laat in de hoop dat iemand anders wel de moeilijke wacht gaat nemen. En al die keuzes die je voor jezelf doet, daar brokkel je eigenlijk dat geheel mee af, maar ook je eigen weerbaarheid. En zo een aantal keren per dag krijgen ze in dat programma dit voorgespiegeld. Dat is allemaal heel impliciet, dat leggen we niet per se uit. Maar dat is denk ik wel wat iedereen op de bank ook voelt. Je voelt wie de moeilijke taak oppakt voor het team. Wie...
0: Dus eigenlijk de echte leider staat dan op. Ja, dat is wat je heel snel ziet.
1: In elk geval iemand die eigenaarschap of heel sterk persoonlijk leiderschap heeft.
0: Ja.
1: En die staan daar op. En sommige mensen die moeten dat uitgelegd krijgen, van waar zijn wij nou naar op zoek? Je hoeft van ons niet te winnen met dit hardlopen event. Je hoeft van ons niet de moedigste en de sterkste en de slimste te zijn. Maar we willen dat jij die echte teamplayer wordt die, wat er ook gebeurt, altijd zorgt dat team er sterker uitkomt. En dat gedrag, dat moet je leren. Zo worden wij niet geboren als mensen.
0: Ja.
1: We zijn toch vrij, en zeker als het lastig wordt, gesteld op ons eigen comfort. En dat nemen we daar weg. En dat maakt ook die tv zo mooi. Dat zag je dus in Suriname. Prachtig in een soort een nacht die ze doorbrachten. Die was bedoeld om op krachten te komen. Waar ze een onderkomen in de jungle moesten bouwen. En deze mensen die kregen dat niet voor elkaar met elkaar. Technisch niet, maar ook niet qua samenwerking. En die zijn maar gewoon gaan liggen. En als je ziet wat er dan 's ochtends wakker wordt, dat is niet een uitgerust clubje. Maar die waren compleet naar de galamiezen, deze mensen.
0: En wat leert dat ons?
1: Dat Nou ja, dat samenwerken onder druk. Dus ze hebben dat nog nooit gedaan. Dat het gaat over luisteren, daadkracht, besluiten durven nemen. Weten dat dit nooit mooi wordt. Dat we altijd hard moeten werken. Dat niet aan slaap toekomen zomaar een optie zou kunnen zijn. Maar dat we dat altijd doen in verbinding. En dat we daar geen frictie en ruzietjes laten ontstaan. Want die ontstaan vanuit ik. Vanuit het ego wat in de weg zit. Vanuit ik die pijn gedaan wordt. En als we dat leren of daar bewust van zijn, dat is misschien nog wel beter. Dan kun je dat dus ook parkeren. Dan kun je het in jezelf houden.
0: En dan wordt het eigenlijk voor iedereen leuker. Dat is ook de belangrijke les, denk ik, hiervan.
1: De sfeer blijft inderdaad beter. Maar je leert dus ook relativeren.
0: Ja.
1: Er komt een soort humor ontwikkelt zich in zo'n groep. Dat je gaat lachen om je misère. En niet dat die misère leuk wordt, maar doordat het humor wordt, ben je een soort van gezamenlijk vlaggetje op die tijdlijn aan het plaatsen, waarbij iedereen zegt, daar had ik eigenlijk gewoon bij moeten zijn.
2: The Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast is Ray Klaasens. Hij is oud-commando en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waar we net van hebben gehoord wat dat ongeveer een beetje behelst. Tipje van de sluier, waar gaat het volgend seizoen over?
1: Het gaat over hetzelfde. De locatie is alleen heel anders. Het blijven 15 mensen. Ik mag het niet verklappen. Ik zou het graag doen, maar het wordt echt een soort van equivalent van Suriname.
0: Okay.
1: Maar toch weer heel anders.
0: Maar het wordt dus heftiger. Kan je niet een beetje richting geven?
1: We gaan deze mensen in dezelfde situaties brengen. Maar wij leren natuurlijk ook steeds meer van hoe krijg je nou het effect bij niet-militairen goed.
0: Ja.
1: Voor het voetlicht. En dat gaat ons denk ik lukken.
0: Ja, je gaat gewoon niks zeggen. Je lijkt wel een politicus, joh.
1: Nou ja, we gaan naar een prachtig land toe. Ik mag het niet zeggen.
0: Zeggen. Nou goed. Uiteindelijk zie je mensen ook helemaal stuk gaan. Hè? In zo'n programma, maar ook in jouw werk. Toen je zelf commandoleider was, zie je ook mensen kapot gaan. Wat was een moment dat jij kapot ging?
1: Ja, die heb ik veel gehad. Er blijven natuurlijk een aantal bij die de moeite zijn om te vertellen. En één in de commandoopleiding is er één geweest dat had te maken met iets wat ik helemaal over het hoofd gezien had. Ik was een veldfles waar je uit drinkt, verloren. Op dag 2, even voor de beeldvorming. Deze opleiding duurt zo'n 75 dagen in die tijd dat ik daar zat. En de tweede dag gebeurde dit. Dus dat is echt aan het begin. En ik verlies een veldfles. We hadden een opdracht gehaald. En een van de commando-instructeurs kwam naar me toe. Hij zegt, is deze fles van jou? Ja. Hij zegt, ja, zo kan ik ook tijden halen. Dus je dondert onderweg alles uit. En dan gaan we het wel redden. Maar dat is het gedrag wat we hier niet tolereren. Dus hij zegt, van overal waar je water in kunt doen, stop dan maar eens wat grind in. Waardoor ik een kilo of meer bij had dan de rest.
0: Ja.
1: En toen begon die dag. Maar ja, ik had nogal wat mee te zeulen. En ik moest leiding geven. Maar ik kon het tempo niet bijhouden, ik had de kracht niet meer, ik liep leeg, de voedingsstoffen die gingen sneller op. Ik kon geen leiding meer geven, ik kon nog niet eens meer normaal op adem komen. Dus ik verloor het een beetje in mijn hoofd. Voor het eerst, je hebt een heel voortraject van weken waarin je mentaal en fysiek
0: getraind wordt. Je had echt wel heel veel achter de rug.
1: Ja, en ik was de oudste, maar toch denk ik ook wel een van de fysiek de sterkere. Mentaal ook verder, denk ik, dan veel jonge jongens. Maar dat heeft me altijd ver gebracht, tot dat ene moment. En toen raakte ik dus zelf de weg kwijt in mijn hoofd. Want ik dacht van, ik kan dit niet. Ik red het niet. Het gaat niet lukken. Dit is pas dag 2. Ik ben hier degene die de leiding moet nemen, maar ik word meegesleurd door die hele club. En toen moest ik daarna een vuurtje maken. Ik moest een wapen uit elkaar halen. En dan mislukte dus ook alles. Niet zozeer omdat ik het niet meer weet, maar omdat ik het gewoon echt niet meer kon. En men was dus, en dit is goed om dat te zeggen, zo'n instructiekader die kijkt dus niet mee van, jij kunt dit niet meer. Want dat snappen zij ook wel. Zij snappen wel, als je dus deze belasting geeft, dan gaat dat niet meer lukken.
0: Ja.
1: Maar we willen dus zien, en zij dus ook toen, hoe ga je nou om met het feit dat je nu voelt dat de rest het nog wel kan en jij kunt het niet meer?
0: Ja.
1: Wat doe je met dat gevoel?
0: Ja, dus dat is die tegenslag, hè? Hoe ga je om met tegenslag? Ja. Daar gaat het uiteindelijk om.
1: En ik was dus echt, dan word je dus, dus in het begin introvert, maar heel emotioneel van binnen. Want het is zo'n machteloosheid eigenlijk. Terwijl je wel moet blijven leveren. En dat kan niet meer, tenminste niet meer op niveau. Dus die dag die stopt niet met. Die stopt eigenlijk niet, maar wel de fysieke onderdelen stoppen. En op een gegeven moment krijg je, gek genoeg, in zo'n opleiding zangles. Om met elkaar saamhorigheid. En dan moet je die teksten leren. Dat gaat over commando's. En in die teksten dan zit dus ook alles opgesloten wat die dag gebeurt. Je vuur wil niet branden, je voeten doen pijn, je hebt geen slaap. Nou, eigenlijk al die anekdotes die kwamen voor tijdens die zangles, nou, dat wordt een beetje ludiek aangelopen. En ik werd dus in één keer, de waterlanders over mijn gezicht. En ik zit hier met, ik was nog al 30 jaar, ik had er best al veel gedaan. En ik begaf me eigenlijk gewoon.
0: Ja.
1: En toen werd ik dus uit de klas geplukt door degene die de leiding had van die training. En die nam apart, die zegt, dit is jouw les geweest. En toen dacht ik, dit is toch prachtig, dit is zo'n geweldige reflectie.
0: Ja.
1: En zo, jouw les is niet dat je iets niet kunt. Jouw les is dat je voelt dat je, je raakt het kwijt. En wat moet je doen om te zorgen dat je dus in één keer hulp krijgt en dat het niet meer lukt. Maar dat je dus niet de handdoek in de ring gooit.
0: Ja.
1: Dat je niet je vinger opsteekt van het is voldoende. Want de meeste mensen stoppen namelijk in die eerste 5 dagen.
0: Ja, en dat deed jij niet, maar je brak dus wel.
1: Letterlijk, ja.
0: Ja, en is dat breken dan ook iets wat je nodig hebt? Is dat die pijn waar je van moet houden, waar je het ook vaak over hebt?
1: Ja, ik zeg dat wel eens. Hè. Je moet een beetje van pijn leren houden. Maar wat in ieder geval niet helpt, is om het uit de weg te gaan. En ik hield echt niet van dat gevoel wat ik had. Echt niet. Ik vond het verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd heb ik het wel. Ik herken het nu. Dat gevoel wat ik toen had, heb ik ook nooit meer gehad. Dat krijg je niet elke keer. Dat heb je een keer gehad. Je weet nu wat het is. Ook wat de functie daarvan is. En ook hoe je jezelf daartoe verhoudt. Dat is groei.
0: Ja.
1: Daardoorheen gaan.
0: Maar ik probeer ook een les voor ons daarin te vinden. Hoe heb je het toe verhouden? Waardoor je dus uiteindelijk er doorheen bent gekomen. Waar anderen misschien, hè, want dat is natuurlijk wat je ziet in zo'n strijd. De een loopt weg en zet niet door. En jij hebt wel doorgezet. Bent gebroken. En
1: dat is een uiteenzetting die ik eigenlijk altijd op deze manier vertel. Als je stopt. Als je besluit om te stoppen in dat moment, want het is gewoon een keuze. Het is een besluit van jezelf, je kiest om te stoppen. Het is gewoon een mentale toestand die zegt, voor tot hier en niet verder. Dat doorgaan is dezelfde keuze. Alleen de uitkomst van die keuze is anders. Mm-hmm. Je kiest namelijk om verder te gaan met het programma. Het lukt niet, oké, maar je kiest dus niet om je vinger op te steken, dus haal me er maar uit. En het bewustzijn waar ik het vaak over heb, van hoe, waar moet je je dan uiteindelijk bewust van zijn? Dat in het moment dat je je vinger opsteekt van tot hier en niet verder, waarbij je weet dat over een uurtje lig ik in een warm bad, heb ik een goede maaltijd, mag ik slapen en stop deze ellende, dat je eigenlijk op dat moment dat je dat genot gaat krijgen, een zaadje hebt begraven van spijt en van schuld en van schaamte. Want dat zaadje, dat gaat groeien met de tijd. Die wereld die trekt verder. De mensen van wie je afscheid neemt van jongens, ik ga lekker in bad. Hè, dat zul je nooit zeggen, maar dat is wat er gebeurt. Die mensen die gaan verder in die ellende en die komen een week of 6 later aan en die krijgen daar waar je zelf ooit een droom van had en voor gevochten had.
0: Ja.
1: Alleen die hebben een vinger niet opgestoken. Die hebben ook een zaadje begraven. Door te gaan, een vinger naar beneden te houden, te verbijten, te relativeren, die humor op te zoeken. En dat zaadje, dat heet dan trots. En dat gaat ook groeien, maar dat groeit niet vanzelf. Dat groeit niet door meningen, dat groeit niet door vooroordelen, dat groeit niet door anderen. Je moet energie blijven leveren om dat te gaan doen.
0: Ja. En je moet dus die pijn omarmen. Dat is heel belangrijk.
1: Pas omarmen als je begrijpt dat die pijn een functie heeft.
0: Ja.
1: En als je er tegen blijft verzetten, wat ik dus ook toen deed,
0: ja.
1: Dan verlies je het van jezelf.
0: Ja. Ja.
1: Dit heeft een doel.
0: Ja.
1: Die tegenslag, die klant die nu nee zegt, die leert mij iets, die klant. Die klant is niet stom. Ik doe iets kennelijk nog niet goed.
0: Ja.
1: En dan heb je.
0: Want dat doen we vaak. Hè? We wijzen vaak naar anderen.
1: Ja, maar dat is denk ik toch ook wel wat we met elkaar kunnen concluderen. Is het niet naar de politiek, of naar de conjunctuur, of naar de economie, of naar de beurs, of naar de concurrent, of de markt? Waar hebben wij hier niet iets te doen?
0: Ja.
1: En dat is voor ondernemers vaak een les die ze al geleerd hebben. Die kunnen dit.
0: Ja.
1: Maar dit is ook de les die je in je organisatie wil vertellen. Wat hebben wij hier te leren? Ga nou niet wijzen naar de chef, de derde verdieping, de directie. Kijk wat je zelf kunt doen. En dat is wat eigenaarschap is. Mm-hmm. Maak je dag mooier door iets te gaan doen. Niet door het weg te laten lopen in een zucht of een klaagzang.
0: Ja, wat ik een mooie zin van je vond ergens. Op het moment dat je zegt van deze mensen inspireren mij niet, dan moet je vooral naar jezelf kijken.
1: Ja, ja. Ja. Ja, dat denk ik dus ook. Ja.
0: Ja.
1: En ja, dat denk ik ook.
0: Dat denk je ook.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, vertel waarom jij dat denkt.
1: Nou kijk, inspiratie is dat je geraakt wordt door iets wat er al is. He, dus als ik, we kunnen 10 mensen op een rij zetten en ik raak niet door dezelfde mensen geïnspireerd als jij.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je ergens geïnspireerd raakt, dan is er iets latent aanwezig. Er is potentie in je, die is er nog niet uitgekomen. Omdat die op waardeniveau word je geraakt. Als ik zie, dit leiderschap vind ik inspirerend, dan zegt dat iets over hoe ik kijk naar leiderschap. En dat ik dat nog moet gaan ontwikkelen door dingen te gaan doen en te bedenken van wat is dan mijn weg naar dat rolmodel of die inspiratiebron. Ja, dat is de zoektocht. Maar ergens op waardeniveau zie ik daar iets wat ik ook heb. Wat ik belangrijk vind of mooi vind of krachtig vind. En dat is niet voor iedereen hetzelfde. Als iemand mij niet inspireert, dan heb ik iets niet van die waarde. Dat wil niet zeggen dat hij niet inspirerend is. Dat is mm-hmm. gek. Mm-hmm. Zegt iets van mij.
0: Ja.
1: Het doet mij
0: maar
1: niks.
0: Moet je dan iets met jezelf doen? Moet je met jezelf aan de slag op zo'n moment?
1: Nou, als iemand niet inspirerend is, kan het ook gewoon een gegeven zijn. Ja. Dan hebben we gewoon verschillende.
0: Moet je gewoon wegstappen van zo'n
1: iemand? Dat denk ik, ja. Ja. Dat is dan niet jouw inspiratiebron. Volgens mij zit daar boven die inspiratiebron, ik noem dat vaak ook stuurraketjes, hè, die mensen die je inspireren, die stuwen jou een bepaalde richting op door die waarde voor je te laten werken. Maar je hebt ergens ook een droom of een visie. En dat is een punt wat je misschien gevisualiseerd hebt, misschien ook wel heel al kwalitatief gemaakt van wat is dat doel dan? Maar de weg daarnaartoe, dat is een weg van energie leveren. Ben je bereid en kun je dat ook om dat te gaan doen? En dan is het wel fijn als je mensen hebt onderweg die je inspireren om daar te komen. En zo zie ik die twee dingen tot elkaar verhouden.
0: Ja, ja. Als je kijkt naar leiders in Nederland, ben je dan onder de indruk? Je komt te veel tegen, je spreekt met raden van bestuur.
1: Ja, en het mooie is, daar waar je onder de indruk raakt, voel je al eigenlijk binnen 10 minuten. En want dan voel je van, er is hier iets anders. Het is prettig, het is krachtig. Mensen gaan hier op een bepaalde manier met elkaar om. Ook hoe ik zelf ontvangen word. Of in een voorgesprek heb ik het vaak al, dat ik merk van, dit wordt anders. En het vervelende om te constateren is dat het niet in de meeste gevallen zo is. In de meeste gevallen heb ik dat niet. Dan denk ik van, hier is wel iets aan de hand. Hier kan ik iets komen brengen. Maar als ik voel dat ik geraakt word, dat ik denk van, wauw, dit is echt mooi. En dat zie je vaak ook in het MKB, soms in familiebedrijven. Ik heb laatst in de groente- en fruitteelt gehad. In het Westland was dat een bedrijf waar heb ik echt bijna de hele tijd kippenvel gehad.
0: En wat was dat dan, de kippenvel bij jou?
1: Dat ik het zo herkende. Voor mij zat er gewoon een special forces team. Hoe zij met elkaar omgingen, hoe eerlijk ze waren naar elkaar, maar ook wat ze voelden gewoon op tafel durfden te leggen naar het leiderschap dat ook terug durfde te leggen. Mensen werden ter verantwoording geroepen, maar alles in verbinding. Je kon zien dat deze mensen op de lange termijn heel erg zuinig voor elkaar zijn geweest. Die waren er voor elkaar, waardoor ze dit konden doen.
0: Laten we hier precies over verder praten zo meteen. De leiderschapslessen die je daar kunt geven. Heeft het ook te maken met al die burn-outs die we zien? Hoe breken we daar doorheen? Ik ga er zo meteen over verder praten met oud-commandoleider Ray Klaasens. Blijf luisteren.
3: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
4: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
5: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
3: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
9: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
10: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
8: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
10: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
11: BNR Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland voor datzelfde Terbrechtseplein 10 minuten extra. In beide gevallen komt dat door werkzaamheden. De Flitsmeister-app merkt een camera op langs de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij 244,9. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij 57,7. En de A20 naar Gouda bij 45,0.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is in het afgelopen kwartaal een recordaantal huizen te koop gezet. Volgens makelaarsclub NVM komt dat door de seizoenspiek die we vaker in het voorjaar zien, maar ook doordat er nog altijd veel huurwoningen worden verkocht. De gemiddelde prijs van een bestaand huis steeg weer naar iets meer dan €500.000. Na de grote brand die 6 strandhuisjes in Velsen-Noord in de as legde, ligt nog 1 persoon in het ziekenhuis met brandwonden. Een brandweerman werd daar ook heen gebracht omdat hij was bevangen door de hitte, maar hij is inmiddels weer thuis. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Telefoons die je van het slot kunt krijgen met gezichtsherkenning zijn makkelijk te misleiden. De Consumentenbond heeft het geprobeerd en 3/4 van de telefoons ging van het slot als je een foto voor het scherm hield. Wie geen risico wil lopen, kan er het beste eentje kopen van Apple of Google. Die zijn het veiligst. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 10% minder auto's gestolen dan in de eerste helft van vorig jaar, blijkt uit onderzoek. De Toyota's Corolla Cross en RAV4 zijn het populairst bij dieven. Maar ook de Renault Captur wordt steeds vaker gestolen. De Kia Sportage viel uit de top 3. En ABN AMRO heeft niet goed gecheckt of klanten geld aan het witwassen waren en is daarvoor op de vingers getikt met een boete van €8,5 miljoen. Volgens de Nederlandse bank greep ABN AMRO niet in bij verdachte zaakjes. Bijvoorbeeld als iemand veel geld contant opnam of toch probeerde zaken te doen met Rusland, terwijl dat niet mag. En dan het weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen van noord naar zuid tussen 21 en 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hoe word je echt een sterke leider? Daarover ga ik zo meteen verder praten met oud-commando-leider Ray Klaasens. Uit de comfortzone stappen, dat is uiteindelijk cruciaal. Maar hoe ver moet je daarin gaan? Je hoort het zo meteen in BNR's Big Five. Van sterk de zomer in.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 kopstukken over hoe je sterk de zomer ingaat en vooral sterker uitkomt. Eerder deze week sprak ik over dat thema met oud-wielrenner Annemiek van Vleuten. Zij is Olympisch kampioen, heel veel successen geboekt. Maar ze had ook veel tegenslagen. En eigenlijk de echte grote successen kwamen pas toen ze heel diep ging na die tegenslagen. Ze heeft daar ook allerlei lessen. Luistert vooral terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Ray Klaasens. Hij is oud-commandoleider, presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Maar je bent ook veel in het bedrijfsleven actief. Je ziet daar leiders, je ziet raden van bestuur, je ziet managers, je ziet ondernemers. En eigenlijk waren we op het punt aangekomen in het eerste half uur dat je zei, ik word zelden op een positieve manier verrast. Dat ik denk, hier gaat iets bijzonders gebeuren. Hoe kan dat altijd zo weinig gebeurt? Heb je daar een verklaring voor?
1: Ja, het gebeurt minder vaak dan andersom. Het is wel zo dat het gebeurt. En die momenten dat het gebeurt, die onthoud ik ook allemaal. Omdat het mezelf inspireert. En ik krijg dan dus kippenvel.
0: Ja.
1: Kippenvel omdat ik leiderschap zie dat zo verbindend is. En tegelijkertijd gewoon benoemt wat er nodig is. En in het bedrijfsleven gaat de taak, het klinkt al een beetje onaardig om dat zo te zeggen, maar gaat de taak toch voor de mensen. Je bent er met een reden, je hebt positieve cijfers nodig. Je moet jezelf maar overeind zien te houden in die chaotische wereld. En daar is leiderschap voor nodig, want anders wint de chaos het. En dat leiderschap dat moet die taak laten winnen boven de mensen. Maar ook heel goed begrijpen dat op de lange termijn die mensen het moeten gaan doen. Dus je zult wel ontzettend goed voor ze moeten zorgen, heel zuinig op ze moeten zijn, zorgen dat ze de beste versie van zichzelf kunnen worden. En daar is een bepaalde code voor nodig. Code van leiderschap, dat je daar waar het nodig is, dat je er ook echt bent voor ze. Ja. Dat je voelbaar bent, aanwezig bent, en niet bestuurd vanuit software en e-mails en achter laptops.
0: De Excel-sheet.
1: Maar dat is natuurlijk wat er gebeurt vaak.
0: Ja.
1: He, dat we bedenken iets en we communiceren dat met de memoranda. Of we communiceren dat via, in elk geval niet met raaktijd. En die raaktijd is juist zo belangrijk om die moeilijke boodschappen, die waarom, te vertellen. En ik denk dat dat het grote verschil is bij die bedrijven waar ik zeg van, ik voelde, zoals ik zei dat straks in het vorige half uurtje, dat fruitbedrijf in het Westland, waar rottend fruit aan de orde van de dag is. En rottend fruit is een soort tijdbom van de business. En die tijdbom van de business maakt dat als we niet met urgentie handelen, gaat het mis. Nou, het feit dat die urgentie er is, dat lijkt voor mij sprekend op die urgentie bij een special forces operatie.
0: Mm-hmm.
1: De helikopter gaat weg, de gijzelaar die wordt straks vervoerd. En die urgentie die doet iets met gedrag, vraagt iets van leiderschap. En ik zag daar gewoon een gigantische parallel ontstaan.
0: Ja, en wat zag je dan daar waarvan je zegt, dit moeten we allemaal meer gaan doen? Wat deden zij anders?
1: Er waren geen roze olifanten. En dat wat je vaak in een bestuurskamer ziet, dat wat we allemaal voelen, gaan we niet benoemen, want oei, oei, oei, het zou maar eens mislopen. Maar die roze olifanten die zorgen voor knopen bij iedereen in de maag. We hebben het erover met elkaar, maar tegelijkertijd communiceren we ontzettend slim.
0: Maar geef daar eens een voorbeeld van dat ontzettend slim communiceren wat uiteindelijk niks losmaakt.
1: Hoe slimmer de mensen aan tafel, des te behendiger ze zijn om die woorden te kiezen dat niemand er eigenlijk wat mee kan. Je kunt iemand er niet op aanspreken, ze nemen gewoon een loopje met je. En dat uur van die vergadering gaat voorbij, het is niet besloten, de roze olifant is er nog steeds, we hebben het er wel over met elkaar, en volgende keer zitten we met dezelfde gebakken peren. Er wordt niet besloten, we proberen eigenlijk dit soort mini-crisis, proberen we te managen. Maar waar het om vraagt is om leiderschap.
0: Maar je zegt ook eigenlijk dat ze dan een heel uur zitten te praten en eigenlijk niks zeggen.
1: Niet zeggen wat er nodig is. Ze praten inderdaad heel veel, maar wat er benoemd moet worden is dat wat er misgaat. Daar waar we waar de sfeer gegijzeld wordt door dat euvel wat maar niet besproken wordt.
0: Ja.
1: Terwijl als je dat benoemt, dan is het dus eventjes ontzettend onprettig, maar we hebben het wel waar het eigenlijk over moet gaan.
0: Ja.
1: En dat doen die andere bedrijven doen het anders. En die kunnen dat doen omdat ze heel op de lange termijn dus heel goed voor mensen zorgen. Die klappen dus een laptop dicht, 2 dagdelen per week, en gaan dus gewoon koffie drinken.
0: Ja.
1: Wat dus gewoon onderdeel is van hun werk. En hoe gaat het met je? Wat gebeurt er achter de voordeur? Waardoor je dus verbindingen krijgt in het systeem die je gaat begrijpen, omdat je er bent.
0: Mm-hmm.
1: Dus elke keer als je bezig bent met het verbeteren van die PowerPoint en de tekst nog eens een keertje doorlezen.
0: Ga even met iemand praten. Ja.
1: Ga koffie drinken.
0: Ja.
1: Ga koffie drinken of thee als je wil.
0: Maar durf dus ook te benoemen en durf iets te doen. Is dat gewoon, je ziet een beetje uitstelgedrag. We praten eromheen. We gaan uiteindelijk ook niks doen. We praten een beetje met chique woorden over excuses.
1: Ja, zeker. En we verstoppen onszelf. We nemen geen eigenaarschap. Het is niet altijd daadkrachtig. En dat is nou precies wat leiderschap. Ik zeg niet dat je altijd die leider moet zijn die bovenop de bok staat. Sterker nog, in 80% van de gevallen is dat helemaal niet nodig. Maar je voelt al wanneer het wel nodig is. Er zijn de momenten namelijk dat je daar geen zin in hebt. Die momenten ben je nodig.
0: Mm-hmm.
1: En dan die angst die je dan voelt, of die onzekerheid, of dat die boosheid soms, ja, die heeft woorden nodig. Laat het maar eens even zien. En dat is voor mij leiderschap.
0: Maar hoe zorg je dat je dan niet met elkaar in de boksarena terechtkomt, maar dat je dus daar, hè, want dan ga je de pijn benoemen, dan ga je elkaar ook aanspreken. Misschien op dingen die heel vervelend zijn, die kwetsend kunnen zijn op een bepaalde manier. Hoe doe je het op een goede manier?
1: Ja, er zijn natuurlijk spelregels voor.
0: Ja.
1: In Rotterdam doen ze dat anders dan in Limburg. Dat is ook helemaal prima om te begrijpen van hoe werkt het hier. Timing is natuurlijk een belangrijke. Maar het allerbelangrijkste, voordat je aan gaat spreken, of voordat je dingen gaat benoemen of probeert te repareren, is dat je beseft dat dat alleen maar kan als je verbindend bent in de tijd dat er niks aan de hand is. En dus aanwezig bent, voelbaar bent, dat je dat ook echt plant, ziet dat het belangrijk is, dat je zichtbaar bent. En dan ga je dus over de tong. In het begin is dat een beetje raar. Want dan zeg je, is hij er nou alweer? Ja. Is hij er nou alweer? Maar op een gegeven moment wordt het, krijg je vertrouwen. Gaan ze dingen tegen je vertellen? Ga je meer inzicht krijgen in je eigen tent?
0: Ja.
1: Waardoor je vanuit het overzicht wat je hebt de betere beslissingen gaat
0: nemen. Ja, en als je helemaal in een crisis zit, dan werkt dat uiteindelijk niet meer om dat op die manier te doen.
1: Dan ben je eigenlijk te laat. En ik zeg niet dat je er niet mee moet beginnen. Want er is nooit, het beste moment is namelijk nu. En dan moet je het ook gaan doen.
0: Ja. Kan jij dit ook relateren op een bepaalde manier als je kijkt naar cijfers van het RIVM, dat 1 op de 5 werknemers worstelt met burn-outs? Dat is echt gewoon een ziekte van deze tijd.
1: Ja, ik moet al een beetje opletten, want ik heb dat niet onderzocht. Maar door mijn
0: lange. Dit zijn cijfers van de RIVM, ja.
1: Ja, en 600 van dit soort sessies gedaan. Ik durf wel te zeggen dat empirisch kan ik hier ook wel iets van vinden. Dus je kunt dit staven. Mensen die, zeker in een leiderschap, die vanuit dat gevoel van ik moet eigenlijk iets doen, maar ik durf het niet, die vereenzamen. Want die krijgen namelijk last van in bed. Hebben minder zin om te gaan. Raken niet uitgepraat hierover met een partner of een vriend. Terwijl waar je het moet bespreken, is daar waar het aan
0: op het
1: tafel.
0: Werk. Ja.
1: En dat spannend is, dat is eigenlijk wat we het de hele tijd over hebben. Dat is dus ook buiten je comfortzone. Ga dat maar eens leren.
0: Ja.
1: En dat de eerste keer gaat dat mis. En de vijfde keer misschien ook nog. Maar hier word je echt vanzelf beter in. Maar daar moet je doorheen. Want anders blijft die knoop zitten en word je doodongelukkig.
0: Ja.
1: En dat ongeluk, dat in je. Hè, wat heb ik toch een lastige baan? Ze vragen zoveel van me en ze doen niet wat ik wil. Dat is toch een beetje de spagaat van veel leiders. Daar zit volgens mij, als je dat combineert met in je eentje, ja, dan gaat het mis.
0: Ja.
1: Dit moet je samen doen.
0: Je moet echt in verbinding komen. Als je dat dan relateert aan jouw missies, hè, als oud-commando-leider, missies Afghanistan, heb ik begrepen. Welke missies heb je nog meer gedaan?
1: Bij het Korps Commandotroepen in Ivoorkust en Libanon. Ik heb nog in Bosnië gezeten, ooit bij een ander onderdeel. En 2 keer in Afghanistan.
0: Ja. Heb je een voorbeeld uit die tijd wat heel exemplarisch is, wat wij hier ook op onszelf kunnen toepassen?
1: Nou, ik vind een mooi voorbeeld Ivoorkust. Ivoorkust was een operatie, dat noemden ze een NEO-operatie, non-combatant evacuatie-operatie. Dat betekent, er is wat aan de hand in een land. Er zijn Nederlandse ingezetenen en die moeten er zo snel mogelijk uit. Dat bedenkt niet Nederland, dat bedenkt eigenlijk de hele internationale community. Dus dat zijn een soort van relatief ongecontroleerde operaties waarbij je met weinig middelen zo snel mogelijk een effect probeert te bereiken. En wij zijn toen met 16 mensen, zonder transport, maar met goed uitgerust verder, zijn we die kant op gegaan en we werden gewoon geconfronteerd met chaos. We hadden een stip op de horizon staan, dat was de ambassade en haar personeel, inclusief alle Nederlanders die nog aanwezig waren, eruit halen. En dan komt het neer op, hoe zorgen we ervoor dat het effect bereikt gaat worden? Terwijl je volledig in onzekerheid zit, dat mensen vermoeid raken, je hebt van alles te weinig, er is altijd schaarste. Nou, als er schaarste is, ja, dan is leiderschap nodig om te kiezen. Kiezen van wat gaan we niet doen, wat gaan we wel doen, wat gaan we sneller doen. En bij die keuzes die je maakt, ga je al die mensen, tussen aanhalingstekens, pijn doen. Je gaat namelijk vertellen wat ze het liefste zouden doen, dat gaan we nu niet doen. Want dat kan niet, want er is van iets te weinig. En dat leiderschap wat erop zat, dat was deze man is nu generaal, die heeft dat zo goed doorgehad. Die heeft heel veel vrijheid gegeven. Er gaan ook dingen mis, heeft die verantwoording over afgelegd. Voelt gewoon aan van, dit is mijn verantwoordelijkheid, een stukje ga ik delegeren. En ik accepteer dus dat dit nooit helemaal mooi wordt. Maar we gaan dit wel regelen met elkaar.
0: Ja.
1: En die houdt die 16 mensen met zoveel gemak bij elkaar. Er waren geen kikkers die uit de kruiwagen sprongen. Er was
0: maar hoe deed hij dat dan?
1: Door heel erg betrokken te zijn. En zijn wedstrijd is gespeeld voordat we daar waren. Wij gaan met 16 mensen op pad, dat is in november geweest. In het jaar 2004. En daarvoor heeft hij zich laten zien als een menselijk leider. Iemand die begrijpt dat die verbinding, die gaat voor de inspanning uit. Ja, dat heeft hij gedaan vanuit zijn buikgevoel of omdat hij zo is. Maar het is ontzettend effectief.
0: Mm-hmm.
1: En het gaat niet meer over welke stijl had hij verder. Maar hij weet dus met schaarste iets te bereiken waarvan ik denk, dat zie ik nog niet iedereen zomaar
0: doen. Nee, en dat is dus ook die olifant in de kamer heel duidelijk benoemen en ook zeggen, we gaan niet doen wat jij wil, het kan niet.
1: En ook daar ontstaan olifantjes. En die krijgen de ruimte, want je hebt niet altijd die raaktijd in zo'n crisis. Maar de basis is goed genoeg, dat op het moment dat het naar voren komt, wordt het benoemd. En dan heeft iedereen zich te verhouden tot dat besluit. En dat gebeurt ook, want het is namelijk dezelfde kerel die voor je knokt als een leeuw, in het traject daarvoor zeg je, maar ik ga door het vuur, door het vuur voor hem.
0: Ja.
1: En dat moet het leiderschap beseffen. Van hoe zorg ik ervoor dat ik dat gedrag laat zien als de wedstrijd dan niet gespeeld wordt?
0: Zometeen praat ik erover verder met oud-commandoleider Ray Klaasens. Gaan we misschien nog wat missies in om te kijken wat we daar kunnen leren. Maar eerst, wat ga jij zo meteen doen, Thomas?
15: Jawel, ik ga praten met Rudy van Kleef. Hij is de commercieel directeur van Philip Morris, tabakfabrikant. Ja. Veel in het nieuws geweest. Ook
0: kan je hem even aan de tand voelen over vapen, vapende jongeren? Want ik heb laatst een sessie voor KWF gedaan en ik ben me echt rot geschrokken hoe groot dat probleem is.
15: Diana, ik denk dat er heel veel aan de orde gaat komen in dat halve uur, want de lobbytactieken van Philip Morris zijn onderwerp van gesprek. Wat is er rookvrij, wat is niet rookvrij? Nieuwe tabakswetgeving, tabakspeciaalzaken, subsidies om fabrieken te verduurzamen. Moet je dat nou wel of niet verstrekken als overheid? Nou ja, goed, ik zou zeggen, luistert dat allen. Tussen 12:30 en 1 is
0: dat. Weet je waar ik het meeste van schrok? Dat die jongeren dus, in die vape zit zoveel nicotine, dat je dus 's nachts wakker wordt en dat je even moet vapen.
15: Dat je even moet.
0: Het is echt afschuwelijk dat we dit gewoon weer hebben. Het is ongelooflijk.
15: Ik neem het mee. En het was al een vol lijstje, kan ik je zeggen. Tussen 11:30 en 2:30. Nou, ik voel me zeker vrij om ook nog even iets te zeggen over het boardroompanel. Want Tata Steel ook volop in het nieuws natuurlijk. En er komen steeds minder mensen naar aandeelhoudersvergaderingen. Terwijl ze wel veel te zeggen hebben over de koers van het bedrijf. Ja, waarom gebruiken ze dat recht dan niet? Ook dat is een typisch BNR-onderwerp. Komt allemaal aan de orde in BNR Zaken.
0: Oké, dank je. Vanaf 11 uur.
15: Hoi.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Eerder deze week sprak ik over dit thema met dokter in de psychologie Elke Gerards. Over waarom ons stresssysteem altijd aanstaat. Alsof er een leeuw achter ons aan zit. Ze had een heel mooi verhaal dat we meer de zebra moeten worden. En hoe we ook een beetje van die leeuw afkomen in ons leven. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Ray Klaasens, oud-commandoleider en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waar dus weer nieuw seizoen van aankomt, maar heeft dus ook een adviesbureau. Geef lezingen. De man heeft een hele drukke agenda. Ik denk dat het mooi is om even de kettingsvragen bij te pakken, hè? Want dat gaat ook wel een beetje over die zebra en die leeuw en jouw stelling dat je om persoonlijk te groeien uit je comfortzone moet komen. Ik sprak gisteren met voedingswetenschapper Jaap Seidel en hij wilde dit van je weten.
16: Nou ja, dat geldt bij ons natuurlijk ook een beetje. Je gaat iets anders eten. Dat is meestal, je kent het niet. Je weet niet hoe het gaat bevallen. Mijn vraag is eigenlijk van, moet je voortdurend dan buiten die comfortzone zijn om te kunnen blijven groeien? Of moet je zo nu en dan het opzoeken om even de switch te maken naar een nieuwe gewoonte? Want dat is uiteindelijk, ja, voortdurend buiten je comfortzone leiden, werken of leven is volgens mij ook heel stressvol. En dat is weer niet goed voor je gezondheid.
0: Ja.
1: Eens met Jaap.
0: Ja?
1: Ja. Nee, dat is ook niet. Groeien doe je buiten je comfortzone is iets anders dan je moet altijd buiten je comfortzone, want je moet altijd groeien. Dat geloof ik ook niet. Ik denk dat het helemaal waar is wat hij zegt. Je moet soms, als je gegroeid bent, moet je ontspannen. Als je gegroeid bent, moet je weer op krachten komen. Die scheurtjes die ontstaan in je, of dat nou fysiek is in je spieren, of dat je eventjes wat stress hebt ervaren door die groei, daar moet je weer van bekomen. In het bedrijfsleven is dat ook zo. Je kunt niet blijven groeien, want dan groei je zelf stuk. De processen die moeten op orde komen met de groei die je doorgemaakt hebt. En dat noemen we dan consolideren. En dan ben je sterker geworden en dan kom je uiteindelijk erachter dat er weer een tijd is om te gaan groeien. En ik denk dat in 20%, ik heb dat getal al vaker genoemd vandaag, in 20% van de tijd mag je best groeien. En in de rest zou ik zeggen, vooral consolideren en zorgen dat je op orde blijft en gezond blijft en onderhoud de tent.
0: En dus ook eigenlijk het op- en afschalen naar een crisis. Als je kijkt naar een crisis die jij hebt meegemaakt tijdens een missie, hoe ging je dan vervolgens weer afschalen? Wat waren jouw methodieken daarvoor?
1: Ja, kijk, het is niet. Dat is denk ik het goede om. Om daar ook bij te vermelden, dat zo'n crisis ontstaat niet van binnenuit. Bij zo'n speciale operatie. Die ontstaat doordat er iets in de wereld gebeurt waar je geen controle op hebt. En er is een eenheid die heeft als missie om die crisis dan te beslechten. En dan moet je gaan. En dan in die inspanning die geleverd wordt, is er maar één houding, gedrag juist. En dat is namelijk dat het effect gerealiseerd moet worden. Het maakt niet meer uit hoe dat gaat gebeuren, maar we gaan dit met elkaar doen. Er komt een moment dat het dan klaar is. Dan heb je met elkaar wel geleden. Ja. Je spullen zijn versleten, jij bent zelf redelijk versleten. Het is allemaal een beetje op. Sommige mensen lopen hebben overmatig veel stress gehad. Kunnen zelfs een stoornis van ontwikkelen, PTSS. Je hebt dus eventjes heel goed te kijken naar hoe staan we erbij. Wat is er gebeurd? Dan moeten we brieven aan elkaar, of die brieven. We moeten zorgen dat we daarvan leren. Dus je voelt al in alles wat ik nu zeg, er zit heel veel rust in. Kom op adem. Word weer sterker. Repareer het materieel, maar ook de geest, het lichaam. En zorg dat je er weer klaar bent straks.
0: Mm-hmm.
1: Nou is het zo dat bij zo'n militaire eenheid, en zeker als je met een club in Afghanistan bent, moet je je voorstellen dat je daar 5 of 6 maanden zit. En zeker die jongens in de tijd in Uruzgan, die komen ook terug op de kazerne om te herstellen. Maar dan gebeurt er weer wat en moeten ze op pad. Je kiest dus niet wanneer je die wedstrijd speelt.
0: Nee.
1: Maar in die tijd van 5, 6 maanden is de taak van de eenheid om te zorgen dat ze doen wat er moet gebeuren. En het is de rol van het leiderschap om te zorgen dat je op zoek van wat kunnen we nou nog net wel aan.
0: Ja.
1: Want we gaan dit wel doen.
0: En hoe belangrijk is emotie daarbij?
1: Ja, ik geloof dat emotie de component is waar leiderschap zich onderscheidt van een manager. He, dat zijn de tweezelfde mensen. Maar daar waar je voelt, ik word er onrustig van, er gebeurt iets wat niet helemaal klopt. Ja, dat is toch echt iets van emotie, van zorg, van misschien zelfs onzekerheid of angst of gedrevenheid of passie. Maar daar komt leiderschap uit voort. Dus een manager mag wel vanuit het hoofd en technisch de zaak aanlopen, maar die leider die moet toch eerst even luisteren naar zijn buik.
0: Ja.
1: Ik heb hier iets te doen.
0: Ja.
1: En wat ik te doen heb, ik heb geen idee. Dat is ook zo mooi van leiderschap. Ik weet het niet, want ik heb van iets tekort. Ja, dat is wel een wezenlijk verschil van de tentmanager of iemand door de crisis heen. Die een tent door de crisis heen leidt.
0: Ja, ja. En tegelijkertijd in het bedrijfsleven worden we soms ook overvallen, hè, door een crisis waar we ons nauwelijks op kunnen voorbereiden. Financiële crisis was zo'n voorbeeld. Corona, de pandemie. Ja, dan moeten we ook in één keer aanstaan. En nu moeten we ons steeds meer voorbereiden op oorlog dichter bij huis. Het is al dicht bij huis. En als je kijkt hoe dichtbij Oekraïne is. Maar we weten ook dat vanuit NAVO-baas Rutte is gezegd, we kunnen hier ook in Nederland, kunnen we echt met oorlog te maken krijgen. Is dat nog iets waar jij van onder de indruk bent, of ben je zo goed getraind dat je dat niet raakt?
1: Het raakt me als mens wel, want ik vind het allemaal verschrikkelijk wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Maar ik heb het geluk, en heel veel mensen met mij, dat ik wel op een bepaalde manier dit probeer te plaatsen, te relativeren. Ik raak er ook niet per se gestrest door.
0: Nee.
1: En als het zover is, dan is dat ontzettend moeilijk en vervelend. En dan gaat er heel veel veranderen. Maar het is nog niet zover. Dus wat heb ik nu te doen om te zorgen dat ik er straks klaar voor ben? En daar staan de kranten ook bol van en de social media. Je kunt jezelf gewoon weerbaarder maken, voorbereiden. Laat jezelf ook niet gek maken. Het is nog niet zover. Ik zeg niet dat het niet kan komen. Misschien is die tijd is die dichterbij dan we denken. Maar het staat in de sterren. We hebben er ook niet zo heel veel invloed op. Maar op iets hebben we wel invloed. En dat is hoe hebben we onszelf verenigd in het gezin? Wat hebben we voor elkaar in huis? Wat hebben we in ons bedrijf voor elkaar? Hebben we onszelf verdedigd tegen cyberaanvallen? Want de voortekenen van dit soort conflicten, die zijn er wel degelijk. Je kunt een heleboel wel. Je kunt je ook zorgen maken, maar dat levert sowieso niks op.
0: Mm-hmm.
1: Dus zet dat om, die zorg, dat gevoel, daar kom je weer in persoonlijk leiderschap om iets te gaan doen. En dan kom je erachter dat je eigenlijk heel veel kan doen. Ik ben niet onder de indruk. Dat is helemaal niet een advies of zo. Dat is gewoon meer een weergave van hoe je
0: bijzit. Ja, je hebt gewoon ook ervaring. Weet je, dat is natuurlijk toch heel anders als je zoveel oorlogssituaties ook hebt meegemaakt.
1: Ja, ik weet niet of het met name daarvan komt. Ik denk toch dat het ergens is gebeurd in die, ik noem dat gekscherend altijd een stressbestendigheidsopleiding, de commandoopleiding. Daar word je zo onder druk gezet persoonlijk, dat je op een gegeven moment eigenlijk weet kalm te blijven.
0: Ja.
1: En die zijn er heel veel, die mensen.
0: Ja. Dit is wel een mooi punt. Ik sprak met mijn fysio Sanne. Sanne Boeken, ze is echt geweldig. En zij is fan van jou. Ze kijkt ook naar het programma. En ze heeft podcast van jou geluisterd. En we hadden het een beetje over jou. Nou, ik was ook fan van jou toen ik je zag ook bij dat congres waar we samen stonden. En het klinkt alsof jij alles helemaal together hebt. En we vroegen ons toch af, wat is nou dat stukje waar jij nu nog kwetsbaar bent? Want je lijkt eigenlijk overal een antwoord op te hebben.
1: Ja, dat komt ook omdat ik hier vaak over praat, laat ik ook eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Dus ik weet ook wel wat ik hiervan vind en ik kan het onder woorden brengen, maar ik ben wel degelijk nog kwetsbaar. Ik heb niet zo lang geleden een fietsongelukje gehad. Ik was aan het trainen voor een Ironman, een triathlon is dat. En tijdens een afdaling van een flinke berg ben ik hard onderuit gegaan. Dat was ook echt wel stevig. En ik weet wat ik zou zeggen tegen een ander als hem dit zou of haar dit zou overkomen. Van ja, dit is nu wat het is. Laten we eens gaan kijken wat je allemaal nog wel kunt. Nou, dan denk ik iedereen, nou, lekker stoïcijns. Kunnen we iets mee? En dan gaan we dat doen. Nou, ik zat nu zelf in deze lappenmand. En nog steeds een beetje. En dan kom ik er dus achter dat ik dat iets niet kunnen. Iets dat je dus eventjes minder kunt handelen. Dat is als met mijn gezondheid iets gebeurt. Dit is dan gewoon een ongelukje. Dan, dan werkt dat bij mijzelf dus allemaal niet zo.
0: Nee, want waar kom je dan tegen aan te lopen bij jezelf?
1: Veel te snel willen. Waardoor het probleem groter wordt. Dat heb ik dus ook gehad. Ik heb nu allemaal andere klachtjes die voortkomen uit gewoon niet de rust willen pakken, die gewoon een dokter adviseert. Plannen willen maken. Die Ironman is niet gelukt. Verdorie. Die moet lukken. Ga ik volgend jaar. Nou, dan plan ik hem in de agenda. Ik kan toch niks anders. En dan bedenk ik van ja, maar dan ga ik weer de hele winter 14 uur per week bezig. Heb ik helemaal geen zin in. Dus ik kom eigenlijk tegen diezelfde geen zin hebben aan als waar veel mensen mee worstelen met sport bijvoorbeeld. Ja. En ik heb daar ook niet meteen een antwoord op. En langzaam, hè, dat is dan. Dan denk ik van, en hoe ga ik daar dan mee om? Dat is dan de reflectie. Laat het er maar gewoon zijn. Ga niet zo stoïcijn zijn, want je bent het nu dus kennelijk niet. Je voelt je even vervelend. Dit is zo. Het komt wel weer. En kijk maar eens of je van dat gevoel wat je hebt gewoon iets krachtigs kunt maken. In plaats van dat je je eigen dogma maar gaat leven.
0: Ja.
1: En dan ben ik er weer.
0: Ja.
1: En dat lukt dus ook.
0: Ja, wat ik van mijn stiefvader, psychiater, heb geleerd is juist op de momenten dat je gewoon helemaal even de weg kwijt bent en echt in een crisis zit, op wat voor niveau dan ook, dan kan je juist die enorme transformatie weer maken.
1: Ja, ja.
0: En dat is er mooi aan. Dus dat weet ik nu intussen. Dus als ik in zo'n situatie, ik had het met mijn niertransplantatie, ik weet, ik kom hier uiteindelijk sterker uit. Maar ik ga wel even door een heel diep dal.
1: Ja.
0: Ja.
1: En in dat dal was je nog niet eerder geweest. En er gebeuren dingen. Die gedachten, die zijn er.
0: Ja.
1: En dat is denk ik mijn les. Druk dat nou niet weg. Gun het de tijd. Je bent ook gewoon, net zoals elk ander, daar. Ja.
0: Ja.
1: Even slachtoffer van je eigen hoofd.
0: Ja, gelukkig ben jij ook een mens. Dat stelt San en mij ook weer gerust. dat jij het ook af en toe niet weet. Je mag nog een mooie vraag stellen, een kettingvraag aan de gast morgen. Dat is commissaris en investeerder Guido Witpen. Hij heeft heel veel succes geboekt in het leven qua carrière. Bijvoorbeeld door heel succesvol als ondernemer zijn bedrijf te verkopen. Schaapjes op het droge, maar is ook achtergekomen dat rijkdom niet gelukkig maakt. Over die inzichten ga ik morgen met hem praten. Maar wat zou jij hem willen vragen?
1: Ja, ik heb even gekeken naar zijn biografie en wat heeft hij gedaan. Wat heeft hij... Nou goed, en uiteindelijk komt hij dus nu tot de conclusie dat rijkdom, wat is dat? Het geeft je vrijheid. Hè? Dus dat, en daar trekt hij lessen uit, daar gaan jullie over spreken. Dus eigenlijk zoomt hij uit bij geld en kijkt hij wat kan ik daarmee en wat zijn nou mijn drijfveren. En toen dacht ik, waar worstel ik? Ik worstel niet, maar het interesseert me enorm op dit moment. Dat zijn een beetje de hele grote levensvragen. Wat gebeurt er als we daar niet meer zijn? Hoe groot is het heelal? Wat is nou dat ene moment wat je beleeft? Terwijl er iedereen heeft gewoon een compleet eigen perspectief. Wat we eigenlijk, het bewustzijn dus eigenlijk. En ik ben mezelf aan het voeden met allemaal inzichten. Aan de ene kant is dat super technisch, quantum fysica. Aan de andere kant is dat hartstikke mystiek. Gewoon, dat kan boeddhistisch zijn. Ik ben gewoon eens heel benieuwd, hoe kijkt hij naar wat is hierna? En wat is zijn voorkeur om dit te benaderen? Is dat dan een religieuze benadering? Is dat meer een mystieke benadering? Of ook iets heel technisch? Dat we simpelweg nog niet kunnen weten wat we weten. Of wat we niet weten. Omdat we daar gewoon veel te weinig ontwikkeld in zijn.
0: Ja.
1: Ben ik heel benieuwd naar.
0: Prachtige vraag. Nou, baal ik dat ik hem niet eerder aan je gesteld heb. Want nu begint eigenlijk het gesprek. Want daar ben jij echt mee bezig.
1: Daar ben ik mee bezig.
0: Maar daar praat ik graag een andere keer met je over.
1: Nodig me uit. Ik kom graag. Ik vind het leuk hier.
0: Mooi. Goed. Je bent hier dus mooi ontvangen ook.
1: Ja,
0: dat is het sfeertje.
1: Dat is zo. Ja. Heel fijn. Ja.
0: Dus je komt terug. Dat is mooi om te horen. Zijn we allemaal ontzettend blij mee. Ray Klaasens, oud-commandoleider, presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Maar natuurlijk ook voor het bedrijfsleven beschikbaar als het gaat om leiderschapslessen, coaching met zijn adviesbureau. Luister zeker naar onze andere afleveringen van de Big Five. Ga gewoon naar onze BNR-app. Maar blijf live, vooral op deze zender. Zometeen Thomas van Zijl met Zaken doen. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
17: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
18: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
19: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
20: of over de grootste beursgang aller tijden.
19: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
20: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
19: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
18: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
21: Maak door Saxo. Saxo. Be invested.
18: Stop met boekhouden.

0: verder af door een groter aanbod. De overheid heeft aan het begin van de coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen opgevangen voor de kleinere bedrijven. En Nederlanders waren mogelijk betrokken bij de mega-hack op Odido. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Staan er files aan de grens?
1: Ja, in het noorden van het land op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans een kwartier vertraging. Dat komt ook door werkzaamheden daar. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er 20 minuten langer over. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein bij Rotterdam een 10 minuten extra. En op de A20 naar Hoek van Holland voor datzelfde Terbrechtseplein heb je ook 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt een camera op de A32 Heerenveen-Meppel bij 26,5. En op de A58 naar Vlissingen bij 160,6.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Ze worden ook meer gepest en komen lastiger hogerop, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut. Dat noemt de uitkomst zorgelijk. Je gewicht heeft niets te maken met hoe goed je bent in je werk, zeggen de onderzoekers. Ze roepen bazen op tot actie. Het oplaaiende geweld tussen Amerika en Iran zorgt dat het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz weer stil ligt. En dat zorgt voor hogere brandstofprijzen. Benzine en diesel zijn vandaag zo'n 3 cent per liter duurder geworden, zegt United Consumers. En dat terwijl de olieprijs juist iets was gedaald. Nu Oranje niet meer meedoet op het WK voetbal, zien ze bij boekingsplatform Natuurhuisje ineens een piek in het aantal boekingen. Alsof mensen gewacht hebben met het plannen van hun vakantie tot we uit het WK lagen, zegt een woordvoerder. In de week na de uitschakeling steeg het aantal boekingen met 50%. Er is in het afgelopen kwartaal een recordaantal huizen te koop gezet. Volgens makelaarsclub NVM komt dat door de seizoenspiek die we vaker in het voorjaar zien, maar ook doordat er nog altijd veel huurwoningen worden verkocht. De gemiddelde prijs van het bestaand huis steeg weer naar iets meer dan €500.000. En het kabinet gaat volgens de Telegraaf niet in op het aanbod van Corendon en TUI om het regeringstoestel over te nemen. Dat is een Boeing en KLM doet dat type toestel eruit. Het gevolg is dat het toestel verkocht moet worden en er iets nieuws moet komen. Zonde, zeggen Corendon en TUI. Wij vliegen nog wel met Boeing, dus laat ons het voortaan doen. En dan het weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen tussen 21 en 29 graden. Ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zometeen alles over de vervolging van het OM, Tata Steel, in het vizier. En betekent dat ook dat de bestuurders van Tata Steel extra moeten opletten nu? Zometeen het boardroompanel in BNR Zaken doen.
4: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventships.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventships.nl.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over Bol, dat zich stort op de markt voor afhandeling van financiële zaken. Vanaf 12 uur ook het laatste macro-economische nieuws met Menno Middeldorp. En om 12:30 een gesprek met Rudy van Kleef, commercieel directeur van Philip Morris in de Benelux, over een rookvrije generatie. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws. Dat gaat over ABN AMRO. Die bank krijgt een boete van €8,5 miljoen van de Nederlandse bank, de toezichthouder, vanwege gebrekkige witwascontroles over de periode van september 2020. 2023 tot september 2024. DNB heeft structurele tekortkomingen vastgesteld bij de controles van klanten met een hoog risico. En ook stelt de Nederlandse bank dat er tekenen waren dat klanten mogelijk sancties tegen Rusland probeerden te omzeilen.

0: AMRO heeft deze signalen volgens DNB onvoldoende diepgaand onderzocht. Vertrouwde te veel op de verklaringen van klanten zelf. De bank laat weten de boete te accepteren en de bevindingen te onderschrijven. Het is overigens niet de eerste keer dat de bank op de vingers wordt getikt voor gebrekkige controles op witwassen. In 2021 werd er al geschikt voor 480 miljoen met het OM. Ondertussen nog even een blik op de AEX. En ik zie een plusje van 0,4%, 1080 punten. Al om 11:50 meer van onze beursnerd XL. Steeds meer beleggers kiezen ervoor om aandeelhoudervergaderingen aan zich voorbij te laten gaan. En Tata Steel Nederland bevindt zich met de gisteren aangekondigde vervolging vol in het vizier van het Openbaar Ministerie. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. Leen Paap is hier, emeritus hoogleraar Corporate Governance, verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Commissaris toezichthouder bij verschillende bedrijven. En Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Vanzelfsprekend trappen we af met de zaak Tata Steel. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel namelijk vervolgen. Het OM verdenkt de staalfabrikant uit IJmuiden van opzettelijke vervuiling met mogelijk schadelijke gevolgen voor de openbare gezondheid. En ook verdenkt het OM het bedrijf ervan zijn zorgplicht te hebben geschonden. Het gaat om werken zonder de goede vergunningen. Het gaat om het verzwijgen van incidenten die hebben plaatsgevonden. En dus die opzettelijke vervuiling. Dan is er nog wel iets wat je ten laste wordt gelegd. Begrijpelijk dat het OM na 5 jaar onderzoek dan tot deze vervolgstap overgaat?
2: Ja, zeker. Ervan uitgaande dat datgene wat ze allemaal roepen, dat dat ook te bewijzen valt. Maar dat je dan met dit soort feiten vervolging instelt, dat lijkt me wel een keer terecht.
0: Wat betekent dit dan uiteindelijk voor het bedrijf?
2: Nou ja, daar is natuurlijk nog even te zien. Voor het bedrijf kan het natuurlijk toe leiden dat je of boetes krijgt, of in zekere zin je licentie wordt ingetrokken. Maar dat gaat wel erg ver, hè, want dan stop je in het bedrijf. Kijk, de vraag die nu bij velen natuurlijk opkomt is: wat betekent dit voor de bestuurders? Gaan we die ook nog persoonlijk vervolgd worden? En het antwoord is, dat weet je niet, maar het zou zomaar kunnen. Want ze zijn natuurlijk wel verantwoordelijk voor wat er in die boardroom gebeurt. En natuurlijk zijn het dan mensen die voor hen ook al besluit hebben genomen. Maar ja, je treedt in de rechten van. Dus ja, je hebt dan ook maar te maken met een mogelijke claim en een vervolging. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk.
0: Het is aan het rollen gebracht door Benedikt Fiek. In 2021 deed zij een massa-aangifte namens 800 omwonenden. Ik sprak haar gisteren, gevraagd naar een eerste reactie op deze stap van het OM. En ook de vraag of die persoonlijke vervolging er zou moeten komen. Zij zou dat niet meer dan logisch vinden.
3: Ik vind dat als iemand persoonlijk strafrechtelijk gekoppeld kan worden aan een strafbaar feit, dat die vervolging niet alleen maar het bedrijf zou moeten betreffen, maar dat die vervolging uiteraard de mensen die aan de knoppen zitten, dat die meegenomen moeten worden in de vervolging van de strafzaak die voorgelegd wordt aan de strafrechter.
0: Anton, daar zit geen woord Spaans bij. Voor
1: nee,
0: binnen
1: zeker niet.
0: Is het zo klaar als een klontje voor jou ook?
1: Ik vind het wel logisch. Tot nu toe heb je steeds, je hebt altijd de strijd tussen bestuursrecht en strafrecht. Bestuursrecht gaat voor, hè. Dan krijg je eerst de maatregelen die ze moeten nemen om te zorgen dat het niet gebeurt. Vergunningen en dat soort zaken. Maar we hebben natuurlijk zoveel overtredingen gezien. We hebben er ook zo vaak over gesproken in de boardroom panels van de afgelopen jaren. Ik vind het volkomen logisch. Ik denk dat een aantal mensen heel slecht heeft geslapen de afgelopen nachten.
0: Leen?
2: Ja, dat ze slecht slapen is wel zeker waar. Kijk, je kunt het bedrijf niet in de gevangenis zetten. Je kunt het bedrijf wel een boete opleggen, maar dat is het dan. Ja, en uiteindelijk moet je toch als bestuurder je realiseren dat het een keer stopt. En dat je daar ook rigoureuze maatregelen voor moet nemen.
0: Gaan bedrijven pas echt anders handelen als de bestuurders van die bedrijven daarop worden afgerekend en ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden?
2: Het antwoord is, ik denk dat dat een enorm verschil maakt. Dus ik heb ook in mijn afscheidsrede gepleit voor toch een zorgplicht voor ondernemingen naar de samenleving toe. En die is er wel in zekere zin. Maar daar wordt zelden goed in opgetreden, of door bedrijven, dan wel door de overheid die het toelaat. En daar hebben we in Nederland meer voorbeelden van. We hebben Gemoers, dat ook allerlei zooi in het milieu kwakt. Overigens nog met een vergunning van de overheid. Dus dat je hier een keer paal en perk aan stelt, dat vind ik ook wel volkomen terecht.
0: Als het zou blijven bij een financiële straf, dan wordt al vaak gezegd 10% van de omzet, dat is 600 miljoen. is dat dan iets wat je aftikt en je gaat vrolijk verder? Of kan dat toch ook pijn doen?
2: Nou, dat doet meer dan pijn, want dan heeft dat bedrijf een ongelooflijk serieus probleem. En dan is natuurlijk de vraag, wat betekent dat voor de moeder? Gaat hij dat ook willen betalen, laten betalen? Ja, of uiteindelijk, als het de continuïteit bedreigt, ja, dan moet je op die gronden een faillissement aanvragen.
0: Maar dan geef je dus aan dat die financiële boete al behoorlijk dat bedrijf midscheeps kan raken.
2: Zeker.
0: Dat het
2: als
0: niet per se
2: maar
0: afhangt van persoonlijke vervolging.
2: Nee, dat als zo'n boete maar omvangrijk genoeg is. Maar ja, dan is weer even de discussie natuurlijk in Nederland. En die is ook al vaak gevoerd. Ja, het gaat wel over 9000 mensen. Dus op het moment dat je een bedrijf stillegt omwille van een boete of omwille van een vergunning die je intrekt, ja, dan roept iedereen 9000 medewerkers direct en nog tienduizenden daaromheen. Met andere woorden, dan krijg je die dimensie.
0: Nou, wat is er eigenlijk gebeurd in de verhouding tussen het OM en het bedrijfsleven? Kom ergens een analyse tegen, dat ging wat verder terug. Onder andere over de Libor-fraude van Rabobank. Dat is inmiddels meer dan 10 jaar geleden. Maar toen is er vrolijk geschikt. Werden er honderden miljoenen overgemaakt. Werd ook feitelijk strafrechtelijke vervolging daarmee afgekocht. Dat doen we dus niet meer. Daar laat het OM het ook niet bij zitten.
1: Zeker niet. Ik denk, ik heb bij Leen een jaar op cursus gezeten met de commissarissen. Daar gaat het ook om stewardship. En over en wat wij in feite doen in de boardroom en als commissaris of als CEO, dat gaat met name om houding en gedrag. En houding en gedrag aanpassen, dat is best wel lastig. En tot nu toe kwam iedereen ermee weg. Er werd een boete betaald. Heel vervelend, die aandeelhouder betaald. Dan toch wel uiteindelijk.
0: Maar het OM heeft dus ook blijkbaar gekozen voor een andere benadering.
1: Zeker, maar dat zal ook echt moeten. Want er gebeurt eigenlijk te weinig. En bovendien heb je ook nog weer een soort verknoping tussen bepaalde lokale overheden en het bedrijf. Kun je nog controleren als je ieder jaar dezelfde discussie hebt. Uiteindelijk is de conclusie, denk ik ook, dat te weinig echte vooruitgang wordt geboekt op basis van de straffen die zijn uitgedeeld. En logischwijs ga je dan trajecten naar, ga je richting strafrecht. Maar dan moet je het wel kunnen bewijzen en dat lijkt me buitengewoon lastig.
0: We praten hier dan overigens over een mogelijke boete, vervolging van de bestuurders. En op een ander schaakbord is er nog altijd de deal die eraan zou zitten te komen tussen de overheid en Tata Steel, om ervoor te zorgen dat Tata Steel verduurzaamd mee kan in de toekomst van dit land. Komt dat dan ook op losse schroeven te staan?
2: Ja, 2 miljard willen we dat er dan nog in stoppen. Dus de overheid heeft nu gezegd, laten we even pas op de plaats maken en nog eens even rustig nadenken en afwachten wat er hier gebeurt. Ja, die twee dingen zijn natuurlijk wel moeilijk los te koppelen van elkaar. Een bedrijf dat 600 miljoen boete zou krijgen en dan tegelijkertijd 2 miljard overmaken voor het verduurzamen. Die twee dingen, dat komt niet goed over in de pers. Nou vind ik ook wel dat je die twee dingen ook weer niet te veel moet vermengen. Dus het is in die zin een beetje een ongelukkige samenloop dat het nu op dit moment die vervolging komt. Kijk, die 2 miljard erin stoppen, ja, ik weet niet of het verstandig is, maar goed, dat besluit is genomen. Daar is goed over nagedacht, er zijn afspraken over gemaakt en daar moet je ook weer niet al te lichtvaardig van zeggen, we stoppen er maar even mee.
1: Ja, 2 miljard. Ik heb even snel uitgerekend, Leen. Dat is 30.000 euro per werknemer. Hè, wat je dan kunt als overheid ook kunt verspijkeren aan alternatieven voor die mensen.
2: Zeker.
1: Maar ik denk dat ook in
0: het ontmantelen van die fabrieken, dat is ook wel eens uitgerekend. Daar gaan ook miljarden in om.
1: Dat klopt. Maar er is ook iets anders gebeurd. Hè. De oorlog in de Oekraïne hebben ook gemaakt. We hebben gezien dat zeg maar staal strategisch is geworden om te hebben als Europa. Dus ook dat speelt in de hele analyse en het krachtenveld mee. Hè, maar fundamenteel denk ik dat het goed is dat die bestuurders worden aangesproken, uiteindelijk. Dat ze daar ander gedrag gaan vertonen, dat we ook andere cultuur krijgen in Business Nederland. Maar je ziet ook weer aan de reacties van het bedrijf zelf dat ze echt weer in een soort spagaat schieten die we al kennen.
0: Nou ja, het is inderdaad journalistiek ook wel verantwoord om nog even aan te geven hoe Tata Steel heeft gereageerd. Namelijk, wij nemen die zorgplicht serieus. Wij willen een goede buur zijn. Het gaat om een beperkt aantal incidenten. We zijn in voortdurende dialoog met de omgevingsdienst. Een strafzaak voegt niet zoveel toe. En zeggen ze ook nog, letterlijk citaat, bij een industrieel productieproces op deze schaal is het technisch onvermijdelijk dat incidenteel een koks niet volledig gaart. Waardoor voor het voorkomen van ongare koks nooit een absolute garantie kan worden gegeven.
1: Dat geldt voor alles in de wereld, Thomas, ben ik bang. En bovendien is het ook een behoorlijk bekende casus dat de omgevingsdienst en de directie van Tata Steel toch wel te veel verknoopt zijn geraakt afgelopen jaar. Waardoor er niet is opgetreden waar het wel had gemoeten. Als je die literatuur erop naast, ik heb het vanmorgen even gedaan, dan schrik je best wel dat van alle signalen die er zijn geweest de afgelopen jaren en dan toch willens en wetens zijn genegeerd.
0: Maar er zijn natuurlijk ook boetes uitgedeeld, nog dit jaar.
1: Zeker, zeker.
0: Maar had die reactie van Tata Steel er anders uit moeten zien?
2: Nee, ik denk dat dit een voor de hand liggende reactie was.
0: Zou had Donald Pols het anders gedaan?
2: Waarschijnlijk wel. Je kunt ook gewoon zeggen dat er fouten zijn gemaakt en dat je je bewust bent van. En dit is natuurlijk politiek correct. Je wil je ook weer niet verder exposen in een juridische procedure door te roepen dat je het inderdaad fout hebt gedaan. Dus dat begrijp ik ook alweer, dat schuld bekennen. En Anton heeft gelijk. Ja, dit soort productie gaat natuurlijk altijd gepaard met uitstoot. En dan moet je wel met de samenleving over in gesprek. Maar ja, weet je, al die incidenten in een lange reeks van jaren. Ja, we hebben natuurlijk het probleem groter gemaakt door niet op tijd in te grijpen. Dus is de tijd helaas misschien verkeerd voor Tata, maar dat het wel een keer gebeurt.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: De leden van het boardroompanel zijn vandaag Leen Papen en Anton Wiggers. Webwinkel Bol heeft een vergunning van de AFM gekregen om diensten aan te kunnen bieden als betaald dienstverlener. Daarover schreef het FD eerder deze week. Het bedrijf wil daarmee achteraf betalen mogelijk maken en verdient ook zelf aan betaald technologie. Ik begin bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen van een andere betaald dienstverlener, P. Leen, dat ben jij.
5: Ja.
0: Goed dat we dat eventjes openbaren.
5: Zo is het.
0: Ben jij daarmee ook een speler in dit hele verhaal of niet?
2: Zeker. Pay.nl is ook een betaalserviceorganisatie. En daarmee is Bol natuurlijk dat zou een concurrent kunnen worden. Dus het is ook om die reden dat ik dit ook even heb vermeld. En ik snap wel dat Bol dit doet. Dus het is met hun omvang en datgene wat ze aan andere diensten willen ontwikkelen, is het ook alweer een logische stap.
0: Waarom zouden ze het dan doen?
2: Nou ja, uiteindelijk willen klanten natuurlijk geholpen worden in het afhandelen van betalingen. Je wil ook in dit geval faciliteren, eerst kopen dan betalen. Dus dan heb
0: dat
2: je
0: schijn
2: dit
0: je te willen.
2: Ja, dat schijn je te willen, want dat is namelijk erg lucratief. Hè, als verdienmodel, de rente die je dan kan vragen.
0: Je weet ook dat je het dan goed moet regelen?
2: Jazeker, dus dit op een goede manier regelen vergt een bak aan inspanningen om te voorkomen. Know your customer en witwassen en al die dingen meer, ook je compliance op orde hebben. Dus nee, het is wel een enorme inspanning om dit goed voor elkaar te
0: maken. Maar daar staan dan serieuze verdiensten tegenover. Zeker. Want je haalt je een bak verplichting op de hals.
2: Ja, je haalt je een bak verplichting op de hals. Je staat onder toezicht van de Nederlandse Bank. Nou, je hebt net in het begin ook al even weer melding gemaakt van ABN AMRO. Dus ja, weet waar je aan begint. Maar alweer, als je dit soort dingen wil doen, is dit natuurlijk de enige weg. En de vraag is natuurlijk, ja, er zijn nogal wat aanbieders. In hoeverre zijn ze in staat om dat op te tuigen en ook in het competitieve speelveld een belangrijke speler te worden. Maar ze hebben wel een omvang en wel een apparaat en wel een dikke portemonnee.
0: Want ze gaan een aparte dochter in het leven op, geloof ik. Hè? En daar ook heel veel vacatures voor vervullen. Moet zeker allemaal nog gebeuren. Anton, heb je nog iets toe te voegen aan het exposé van Leen?
1: Nee,
0: zou mooi zijn.
1: Ja, nou, misschien vanuit de gedachte. De platformstrategie die Bol zeg maar nastreeft, is het ook, nou, ook zo. Je krijgt ook meer data. Je hebt meer gegevens over de customer journey. En dat wil je ook. Dus je hebt op dat moment kun je zeg maar ook meer waarde creëren voor de toekomstige koper van Bol.com.
0: Waarom zien banken dit dan niet in? Want het komt er ook op neer dat zij kredieten gaan verstrekken, dat zij ondernemers op wat voor manier dan ook gaan helpen. Dat zijn zaken en taken die tot voor enige tijd ook wel bij banken werden belegd. Waarom nu niet meer?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk dat zij ook de compliance al op orde hebben. Hoeven ze niet meer te doen. Ik denk dat ze het gewoon niet interessant genoeg vinden. Dat het zeg maar te klein is, te veel klein geld.
0: Want Bol had een samenwerking met de Rabobank, geloof ik, om ondernemerskredieten te verstrekken.
1: Ja.
0: Dat had tot in de lengte van dagen zo kunnen blijven.
1: Ja, ik weet niet hoe omvangrijk het is, eerlijk gezegd. Dus ik heb geen data erover. Maar ik denk dat het logisch zou zijn om het daar te laten. Maar gegeven de andere alternatieven die je hebt om zeg maar meer data over je klanten te hebben, ook een stukje financiering en dus hogere marge te genereren. Want in feite het businessmodel van Bol.com is lage marges en volume. Ja, dan voeg je echt iets toe. Maar daar staat tegenover dat je heel veel compliance-achtige organisaties moet gaan
0: concurreren met al die andere spelers van wie we er toevallig
1: maar zeg maar, hun visie is Alibaba doet het ook, Temu doet het ook. Je hebt Apple Pay. Dus ze gaan in dat kader ook gewoon mee met wat de concurrent is.
0: Maar je gaat iets doen waar niet van oudsher je kracht ligt.
1: Nee.
0: Dus als je het doet, moet je het goed doen.
1: Ja, nou, dat kunnen ze wel.
2: Nou ja, de andere kant van die medaille is natuurlijk de vraag. Inderdaad, data wordt verzameld. Wil jij inderdaad als leverancier of klant dat al jouw data ook op die manier terechtkomt? Ook je betaalgedrag bij, in dit geval, bol.com. De betaalserviceorganisaties zoals we die kennen, banken hebben zich links en rechts laten inhalen door een aantal andere. Adyen, Buckaroo, Pay.nl.
0: Maar dat hebben ze waarschijnlijk laten gebeuren omdat ze zelf dachten, hier valt geen droogbrood meer te verdienen.
2: Nou ja, dat is misschien één ding. Maar ik denk niet dat het alleen dat is. Een apparaat was zo duur geworden dat ze niet meer konden concurreren met die snelle jongens die even links en rechts ook in staat waren dit op te tuigen. En als je natuurlijk als bol.com nu niet alleen handel doet, verkoopt, inkoopt, leningen verstrekt en ook data verzamelt, nou ja, dat is vanuit een geïntegreerd model goed voor te stellen. Maar als klant dan wel als leverancier, ja, dan lever je ook wel weer uit aan één platform. En dat is bij die andere betaalserviceorganisaties niet het geval.
0: We gaan naar het derde onderwerp, terwijl we er stilzwijgend aan lachen. Beleggers brachten afgelopen jaar minder vaak hun stem uit bij aandeelhoudersvergaderingen. Vooral bij de midcapbedrijven daalt de opkomst. Blijkt uit een evaluatie van Eumedion. Dat is de belangenbehartiger voor de institutionele belegger. Anton, waar zijn al die beleggers gebleven?
1: Ding thuis. Je hebt er gewoon geen zin in.
0: En waarom zouden ze er geen zin in hebben? Want Eumedion zegt, we hebben er ook voor gestreden. Aandeelhouders hebben nu over veel zaken iets te zeggen. Ja. Mogen zich er in ieder geval voor uitspreken. Ja. Maak gebruik van dat recht, verkwansel het niet.
1: Zeker, alleen die vergaderingen die vinden plaats midden op de dag. Dus als kleine aandeelhouder moet je daar een dag vrij voor nemen of een halve dag vrij voor nemen. Ik denk dat het anders zou kunnen en moeten. Ik denk dat ze dat gewoon digitaal moeten gaan doen. En dat het op wat je dat op het moment doet, dat mensen zeg maar het uitkomt. Als je nu ING-aandelen hebt, kun je ook gewoon stemmen als aandeelhouder via je bank.
0: Maar het interesseert je dan blijkbaar ook onvoldoende? Of de offers zijn te groot?
1: Vergis je niet, als je een jaarrekening moet lezen tegenwoordig, dan moet je een halve studie achter de rug hebben om dat goed te kunnen
0: bereiken. Ja, zeg, wilden we eerst dat er een beetje serieus werd gerapporteerd, is het nu te dik geworden?
1: Ja, maar daarom doen we het ook gewoon niet meer. We zijn gewoon een beetje lui geworden en we kijken naar die koersen en we verkopen weer wat en op het moment dat het interessant wordt.
0: Ja, dat stond er ook nog wel fijn. Inhoudelijk. Ze komen niet meer opdagen, maar de winsten nemen toe.
1: Precies. En ik weet nog wel, toen ik heb ooit bij een beurslid fonds gewerkt, daar kwamen met name gepensioneerde mensen naar Amsterdam en die gingen gaan kijken, wat is het cadeautje wat we dit jaar krijgen? Het waren gewoon motieven om naar die vergaderingen te gaan. Die cadeautjes zijn ook minder geworden, Thomas.
2: Ja, kijk, 80-90% van aandelen wordt gehouden door de vermogensbeheerders. Hè. Dus in die zin, de kleine aandeelhouder, ja, die kwam nog wel voor het cadeautje, het scheerapparaat of iets anders als hij op de aandeelhoudersvergadering kwam. Maar die grote jongens maken het verschil. En ja, daar zie je natuurlijk wel dat dankzij Trump toch er een zekere tendens is om dat woken maar weg te halen. Dus die resoluties die gaan over duurzaamheid, stemmen over de betalingen van de top. Ja, dat zijn ook vaak adviesstemmen. Die worden ook vaak genegeerd door de bedrijven. Dus op enig moment is er wel weer de vraag, wat is je impact als aandeelhouder nu werkelijk op datgene wat in zo'n AVA gebeurt? En dan leert de uitkomst van al die stemmingen dat dat verrekte weinig en beperkt is. En als je dan wil engagen, zoals dat zo mooi heet, in gesprek wil gaan met een bedrijf, dan doe je dat buiten de AVA. Dus dan zoek je ze op bij andere bijeenkomsten. En dan ga je daar het gesprek met ze aan. En in die AVA is het natuurlijk toch meer een rituele, formele dans geworden, waarin de impact ook helaas overzienbaar is. En ja, dan zie je dus ook een afnemende trend.
0: Maar als het al lastig is om ze er met de haren bij te trekken, moet je dan niet zorgen dat de drempel in ieder geval zo laag mogelijk is? Ik citeer uit het bericht van Eumedion: institutionele beleggers werden geconfronteerd met uiteenlopende stemdeadlines, omslachtige volmachtprocedures, fouten in registratieprocessen. Het ging met name over een fout bij bodemonderzoeker Fugro. Door een registratiefout circa 39% van de uitgebrachte stemmen onjuist verwerkt. Waardoor ook een voorstel ten onrechte als verworpen werd verklaard. Dit zijn allemaal zaken die je toch wel uit de weg zou kunnen ruimen.
2: Zeker. Kijk, we doen dit sinds COVID. Hè. Daarvoor was het natuurlijk altijd fysiek bij elkaar komen. En daarna mocht het ook digitaal. En dan blijkt dat in die aantal jaren die dat nu kan, dat nog vaak niet goed is en krakkemikkig. Ik snap dat wel, want het zijn wel complexe kanalen die je dan moet volgen. En dat daar af en toe wat misgaat, dat is evident. En ja, dat Anton zegt, dat moet je natuurlijk gewoon stroomlijnen verbeteren. Zodanig dat je gewoon vanuit je huiskamer, als je dat wil, ook mee kan stemmen.
0: Maar als je dan niet komt opdagen, dan moet je ook niet gek staan op te kijken als vervolgens een activistische aandeelhouder die er wel is, met de buit vandoor gaat. Dit zijn onze beursnerd Jochem Visser daarover.
5: En dan zeggen ze bij Eumedion, ja, u neemt te weinig verantwoordelijkheid. Dat is de stok eigenlijk. En dan ook de wortel. Pas op, straks neemt een activist de boel over als u te weinig stemt.
6: Zou dat kunnen gebeuren?
1: Nou, in ieder geval, ze kapen wel zeg maar de nieuwsgaring zeg maar, die het biedt, weg. Voor, dus je kunt natuurlijk een heel duidelijk stempel drukken op zo'n AVA. En dan komt het ook in de pers. En heb je werk kennelijk goed gedaan. Maar uiteindelijk kan ook een bestuursvoorzitter ook weigeren om dingen op de agenda te zetten en dingen te beantwoorden.
2: Ik denk overigens dat wat Jochem zegt, dat natuurlijk flauwekul is. Want die activisten die waren er altijd al. En ook de Children Fund heeft ooit met de 0,36% aandelen van ABN AMRO ertoe geleid dat er een paar dingen helemaal anders liepen. Dus ook die hele kleine activisten die kunnen zeer wel buiten de AVA een impact hebben.
6: Jochem deelt hier overigens een zorg van Rient Atma van Eumedion.
2: Zeker, en hij moet dat zeggen als de voorman van Eumedion. Maar alweer, dit fenomeen bestaat al lang. En dat gebeurt al lang met hele kleine aandelen. Zoek je gewoon de publiciteit op. En kun je ook enorm veel invloed hebben. En daar hoef je niet voor langs de AVA.
6: Nee, maar wel in een radiostudio staan. Want jullie invloed, niet meer in woorden uit te drukken. Mijn dank wel. Fijn dat jullie er waren. Leen Papen, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Commissaris, toezichthouder bij verschillende bedrijven. En Anton Wiggers was er ook bedrijvendokter. Partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. Dit panel is terug te luisteren als podcast. Abonneer je gerust.
2: Dankjewel.
6: De Cyberraad wil meer spreiding van internetknooppunten in Nederland. Straks een toelichting van KPN-topman Joost Farwerk in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Hoge energieprijzen.
9: Oplopende kosten.
8: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
9: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
8: We stellen korte, gerichte vragen
9: over wat er speelt
8: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
9: Ben jij die beslisser?
8: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
10: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
18: Allsafe
19: geeft ruimte.
20: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: BNR Verkeer.
6: Ik ben
3: Dennis Mooij van de ANWB. Grote problemen nu rond Rotterdam. Eerst op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht in de tunnel. Omrijden doe je via de A13. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Die is in beide richtingen afgesloten ter hoogte van de Van Brienenoordbrug door een technische storing. Verkeer vanuit Breda naar Rotterdam kan omrijden via de A15 en de A4 door de Benelux-tunnel. Maar omdat de A20 dicht is vanwege werkzaamheden, kan je die omleiding niet nemen als je vanuit Rotterdam naar Breda wil. Dan moet je dus gewoon geduld hebben. Flitsmeister meldt aan een camera op de A27 naar Almere bij 90,9 en op de A32 van Heerenveen naar Meppel bij 26,0.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Ze worden ook meer gepest en komen lastiger hogerop, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut. Dat noemt de uitkomst zorgelijk. Je gewicht heeft niets te maken met hoe goed je bent in je werk, zeggen de onderzoekers. Ze roepen bazen op tot actie. Het oplaaiende geweld tussen Amerika en Iran zorgt dat het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz weer stil ligt. En dat zorgt voor hogere brandstofprijzen. Benzine en diesel zijn vandaag zo'n 3 cent per liter duurder geworden, zegt United Consumers. En dat terwijl de olieprijs juist iets was gedaald. Nu Oranje niet meer meedoet op het WK voetbal, zien ze bij boekingsplatform Natuurhuisje ineens een piek in het aantal boekingen. Alsof mensen gewacht hebben met het plannen van hun vakantie tot we uit het WK lagen, zegt een woordvoerder. In de week na de uitschakeling steeg het aantal boekingen met 50%. Er is in het afgelopen kwartaal een record aantal huizen te koop gezet. Volgens makelaarsclub NVM komt dat door de seizoenspiek die we vaker in het voorjaar zien, maar ook doordat er nog altijd veel huurwoningen worden verkocht. De gemiddelde prijs van een bestaand huis steeg weer naar iets meer dan €500.000. En het kabinet gaat volgens de Telegraaf niet in op het aanbod van Corendon en TUI om het regeringstoestel over te nemen. Dat is een Boeing en KLM doet dat type toestel eruit. Het gevolg is dat het toestel verkocht moet worden en er iets nieuws moet komen. Zonde, zeggen Corendon en TUI. Wij vliegen nog wel met Boeing, dus laat ons het voortaan doen. En dan het weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen tussen 21 en 29 graden. Ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Nederlandse telecom- en internetinfrastructuur moet beter bestand zijn tegen sabotage. Hoe dat dan in zijn werk zou moeten, hoor je zo meteen van de topman van KPN, Joost Farwerk. En de Amsterdam Pride is van start gegaan, trekt honderdduizenden bezoekers. Kunnen ook MKB'ers daarvan profiteren? Straks meer in BNR Zaken doen.
23: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
24: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
23: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
25: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
6: Dit is BNR Zaken doen. De weerbaarheid van de digitale telecommunicatie en internetinfrastructuur in Nederland is goed, maar staat onder druk. Staat allemaal te lezen in een nieuw adviesrapport van de Cybersecurity Raad. De reden daarvoor: de wereld is nu eenmaal onvoorspelbaarder en onveiliger geworden. Contact met Joost Farwerk, hij is lid van de CSR en namens de vitale sectoren. Topman van telecombedrijf KPN, goedemorgen.
27: Goedemorgen.
6: Over het algemeen dus nog een prima staat. Die infrastructuur die mag er zijn, maar staat onder druk. Waar zie je dat concreet aan?
0: Nee, klopt. Vergeleken met andere Europese landen en ook als we het kijken naar de Europese standaarden, dan doen we het hartstikke goed in Nederland. Hele goede infrastructuur. Maar ja, de geopolitieke situatie is natuurlijk totaal veranderd. Dus het is belangrijk dat we ook vooruitkijkend kijken naar wat er nog beter kan om weerbaar te zijn op de digitale infrastructuur. Nou, dan gaat het over punten als een verdere geografische spreiding van technische locaties. Een betere samenwerking met de energiesector. Een betere voorziening op noodstroomcapaciteit bij stroomuitval. Dus het is iets dat wij hebben vertaald als Cybersecurity Raad in samenwerking met de sector. In een advies voor de staatssecretaris, maar ook eigenlijk voor onszelf.
6: Ja, want moeten bedrijven die hier dan bij betrokken zijn dat wiel vooral zelf uitvinden? Of hebben jullie nog steun nodig, directe maatregelen vanuit Den Haag?
0: Nou, daar hebben we het vandaag even kort over gehad met de staatssecretaris. Ik denk dat we daar zelf een opdracht hebben, maar dat er ook bij het zetten van beleid en regels hiernaar gekeken zou moeten worden. Dat heeft het ministerie in het verleden ook wel eens gedaan. Dat werkt goed. Daardoor hebben we nu de beste mobiele netwerken ter wereld in Nederland. Dus ik denk dat, dat we beide de verplichting hebben om hier naar te kijken.
6: Maar stippel de route dan eens uit. Wat zou er bijvoorbeeld, als het aan jou ligt, morgen al geregeld moeten worden?
0: Nou, kijk, wat eigenlijk kan, want dat doen we al op bepaalde stromen verkeer, is backup voor elkaar zijn. We concurreren natuurlijk tegen elkaar als het gaat om de grote partijen Vodafone, Ziggo, Odidal, KPN. Maar soms werken we ook samen. Bijvoorbeeld als één netwerk uitvalt, dan pakken we het 112-verkeer altijd over op een ander netwerk. Dat is al geregeld. Nou, dat zou je bijvoorbeeld ook bij ander cruciaal, vitaal verkeer kunnen doen. Dat hebben we tot nu toe nog niet geregeld. Maar omdat het technisch kan, dat zien we aan 112, kunnen we dat natuurlijk ook verder uitbreiden. Dat is een simpel voorbeeld.
6: Maar daar is goede wil voor nodig. Dan moet je dus kunnen en willen samenwerken met je concurrent als de nood aan de man is.
0: Absoluut, maar dat doen we al. Dus als het gaat om cybersecurity, om weerbaarheid, hebben we heel goed overleg met elkaar. Als het gaat om het Nederland aangesloten houden, dan is dat het belang wat we allemaal hoog hebben. En daar hebben we ook de verplichting om daar samen te werken, maar dat loopt ook vrij goed.
6: Ja. Je haalde net al aan dat er ook gesproken is en geschreven is over een andere geografische spreiding van de belangrijke knooppunten, datacenters. Er gebeurt een hoop in en rond Amsterdam. Als je daar verandering in zou willen aanbrengen. Kijk je dan ook naar bijvoorbeeld jezelf, naar KPN?
0: Absoluut. Wij hebben vier hele grote technische locaties, datacenters. Die zitten niet alle vier in Amsterdam, maar verspreid over Nederland. In het verleden hebben we daar veel minder rekening mee gehouden, maar nu doen we dat wel. We hebben ook een internet exchange in eigendom van KPN in Amsterdam staan. We bouwen nu een tweede brug naar het internet in Rotterdam. Maar je zou dat nog verder kunnen verspreiden. En dat het bewustzijn dat dat verstandig is, dat is gewoon belangrijk bij het nemen bij investeringsbesluiten voor onszelf. En wellicht kan het ministerie daarbij helpen door dat aantrekkelijker te maken in bijvoorbeeld het oosten van het land.
6: Ja, of een gemeente kan zeggen, zoals volgens mij in Amsterdam al aan de orde is, nog meer datacenters zien wij zelf niet zitten, en dan regelt die geografische spreiding zich vanzelf.
0: Nou, dat helpt ook. En ook de stroomvoorziening is op sommige plekken beter voorhanden dan in andere. Dus het versterkt elkaar.
6: Is dit nu een mammoettanker of denk je dat je dit best wel wendbaar als een speedboot voor elkaar kunt krijgen?
0: Nou, als het gaat om hele zware investeringen in datacenters, dan gaat dat langzamer. Aan de andere kant, zoals ik net het voorbeeld gaf, zijn wij dat al aan het doen, KPN. Sommige dingen kunnen praktischer elkaar helpen bij de backup. Als het gaat om noodstroomvoorziening, praktische plannen maken, oefenen. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk best wel, eerst het bewustzijn moet er zijn en de tweede ingeregeld worden. Maar dat kan allemaal vrij snel als het aan mij ligt.
6: Ja, maar het is misschien lastig om die urgentie te voelen als een belangrijk deel van het rapport ook gaat over dat we het toch eigenlijk best uitstekend voor elkaar hebben.
0: Nou, dat we het goed voor elkaar hebben, dat gaat over welke regels zijn er vanuit Europa en hoe doen andere landen het. Maar dat wil nog niet zeggen dat we weerbaar genoeg zijn. En kijk, daar houden we rekening mee. Dat buitenlandse mogendheden iets kwaad willen in Nederland. 10 jaar geleden had ik me daar niks bij kunnen voorstellen, maar nu is dat opeens een reële optie. Nou, daar moet je het draaiboek op klaar hebben en daar kunnen we gewoon altijd beter samenwerken.
6: Joost Farwerk, lid van de Cybersecurity Raad namens de vitale sectoren en ook topman van telecombedrijf KPN. Dank voor de toelichting.
1: Ongevraagd advies.
6: Het kabinet wil het concurrentiebeding aan banden leggen. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hans Velbrief stuurde daarom vorige week een wetsvoorstel naar de Raad van State, waarin de maximale duur wordt beperkt tot 1 jaar. En ook zou de werkgever straks moeten betalen als ze een beroep doen op zo'n beding. Dat moet de arbeidsmarkt in beweging brengen, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat dat de juiste oplossing is. En dat zeg ik niet zomaar, want hier in de studio voor zijn ongevraagd advies is Robert de Boek van Antea Participaties. En dat ongevraagd advies gaat richting de Raad van State. Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Thomas.
6: Hoe zit het met het concurrentiebeding van de medewerkers van Antea?
1: Nee, die hebben we niet. Ze hebben alleen een relatiebeding. En daar moet het ook de meeste werkgevers om gaan, dat niet iemand de deur uitlopen met je klantenbestand onder de arm.
6: Een relatiebeding?
1: Ja.
6: En wat is het kardinale verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding?
1: Een concurrentiebeding zegt dat je niet bij een concurrent in dienst mag treden. Een relatiebeding zegt dat dat wel mag, maar dat je geen cruciale bedrijfsgegevens mag meenemen.
6: Ja. Komt het vaak voor dat je denkt van een medewerker die een move maakt, jeetje, had iets anders uitgekozen, niet daar?
1: Nee, want het verloop bij Antea is heel beperkt.
6: Maar we hebben het er wel over, omdat het een serieuze factor is op de arbeidsmarkt. Ik kwam in een onderzoek tegen dat zo'n 40% nagenoeg van alle medewerkers een concurrentiebeding heeft. Dat viel hoger uit dan ik had gedacht.
1: Ja, dat is zeker hoog. En ik zou dat ook iedere werknemer adviseren die naar een nieuwe baan overstapt. Om dat niet te accepteren, want je levert je over aan de willekeur van een werkgever. Het is een principiële vrijheid van werknemers op arbeidskeuze. De slavernij is afgeschaft. En als Thomas, als jij benaderd wordt om presentator bij Vandaag in Site te worden als opvolger van Wilfred Gené, en we overstappen naar Talpa, dan moet dat gewoon kunnen.
6: Dat tot nu toe afgeslagen, Robin.
1: Nou, misschien vanwege je concurrentiebeding. Maar ja, principiële vrijheid, arbeidskeuze.
6: Maar goed, als jij zegt die slavernij is afgeschaft, dan is er niemand die dat tegenspreekt. Minister Velbrief zegt dan ook, ik wil voorkomen dat werkgevers, werknemers onnodig vasthouden. En dan komt hij met deze maatregelen.
1: Ja,
6: maar we maken dat duurder.
1: Ja, maar dat heeft als gevaar dat dat een soort standaard wordt, dat halfjaarssalaris, want het kan oplopen tot halfjaarssalaris.
6: Ja, dat mag een jaar duren, zo'n beding.
1: En voor iedere maand dat je er een beroep op doet, moet de werkgever 50% van het laatste maandloon betalen. Ja, dat heeft als risico dat dat straks standaard wordt en dat je gewoon als werkgever een half jaar kwijt bent. Bovendien, ja, waar gaat het om, en dat schrijft Velbrief ook, het gaat om die bescherming van die cruciale bedrijfsgegevens. Ja, dat kan je op een andere manier regelen. Daar is dat concurrentiebeding niet voor nodig. Daar is dat relatiebeding geschikt voor. Dus ja, mijn advies is gaat nog veel verder. Schaf dat hele concurrentiebeding af. Want nogmaals, een werknemer is overgeleverd aan de grillen van een werknemer. Want tegenstanders zeggen dan van ja, maar in 2/3 van de gevallen doet een werkgever er geen beroep op. Ja, nee, maar in 1/3 van de gevallen wel. Dus je levert je over aan die willekeur. En het beperkt je positie op de arbeidsmarkt. En voor werkgevers kan die bescherming van die cruciale gegevens dus op een andere manier geregeld worden.
6: Wat denk je dat het gevolg is van de maatregel zoals die nu voor ligt en wellicht kan worden ingevoerd? Want ik kwam arbeidsexperts tegen die zeiden dat werknemers dan niet meer gaan vertellen waar ze naartoe gaan. Zou het echt zo ver gaan, denk je?
1: Nou ja, dat kan, hè. En dat zal, ja, het werkt allemaal onduidelijkheid in de hand. Want ja, een half jaar salaris klinkt leuk, maar ik denk dat het betekent als een werkgever een beroep doet op dat concurrentiebeding, dat je niet naar die nieuwe baan over mag gaan. Ja, en dat betekent dan krijg je de helft van je huidige salaris. Ja, hoe ga je dat doen, Thomas? Dus ja, het heeft heel veel onduidelijkheid. En ja, het is geen oplossing voor het daadwerkelijke probleem. Dus schaf gewoon dat concurrentiebeding af. Dat is veel eenvoudiger. Met 1 uitzondering. Er is een belangrijke doelgroep in mijn vak waar dat wel op toepassing moet blijven. En daar is nu in de wet geen aparte regeling voor gemaakt. Dat zijn de ondernemers die hun bedrijf verkopen.
6: Ah, dat is eigenlijk waar jij je geld mee verdient.
1: Ja, precies.
6: En die moeten worden uitgezonderd.
1: Nou, die moeten worden uitgezonderd. Want ik vind het niet redelijk als ik 10 keer de jaarwinst voor een bedrijf betaal, dat ik bescherming heb, een concurrentiebeding mag 2 à 3 jaar, daar zijn de meningen over verdeeld, maximaal duren.
6: Oh, jij denkt dat de verkopende partij binnen een mum van tijd een ander bedrijf heeft opgericht met ongeveer hetzelfde doel?
1: Ja, precies. Ja, en dat is toch niet redelijk naar die koper toe. Notabene doet hij dat met een zak met geld wat die koper hem heeft gegeven. Er zijn tal van voorbeelden van. Concurrentiebeding na 2 jaar verlopen, na een dag beginnen ze een concurrent. En ze beginnen natuurlijk al eerder met de voorbereiding.
6: En hoe probeer je dat nu dan dicht te timmeren? Want je klinkt helaas als een ervaringsdeskundige.
1: Nou ja, door heel goed te kijken of je het idee hebt dat mensen dat van plan zijn te doen. Dus ja, je moet in dit vak een beetje psycholoog zijn, Thomas. En ja, die bescherming die vind je wettelijk niet. Nou, dat vind ik heel onredelijk. En die termijn zou je wat mij betreft moeten koppelen voor die specifieke doelgroep. En als dit voorstel van Vuilbrief er doorkomt, ja, dan moet ik nog die ex-DGA nog een half jaar gaan betalen, terwijl die gaat concurreren.
6: Dus hoe meer jij betaald hebt, hoe langer de verkopende partij niks mag doen.
1: Ja, als ik 10 keer de jaarwinst, ja, dat is toch redelijk. Ik betaal 10 keer de jaarwinst, ja, dan moet ik 10 jaar bescherming hebben. Betaal ik 5 keer de jaarwinst, moet ik 5 jaar bescherming hebben. Dat is een heel redelijk voorstel.
6: Okay. Nog 1 keer luid en duidelijk, jouw ongevraagd advies.
1: Ja, mijn ongevraagd advies aan de Raad van State: keur het wetsvoorstel van Vuilbrief af en adviseer een algeheel verbod op concurrentiebedingen. Dat voorkomt dat werknemers zijn overgeleverd aan de grillen van een werkgever. En voor werkgevers valt een bescherming van cruciale bedrijfsgegevens op een andere manier te regelen, via dat relatiebeding. En maak een uitzondering voor DGA's die hun bedrijf verkopen. Die moeten wel een concurrentiebeding houden. En verder, iedereen die een nieuwe baan aangaat, Thomas, adviseer ik geen concurrentiebeding te accepteren. Want dat kan je behoorlijk in de weg zitten in je volgende stap op de arbeidsmarkt.
6: Wanneer is jou voor het laatst een nieuwe baan aangeboden?
1: De vorige eeuw.
6: Robert de Boek van Antea Participaties. Dank voor je ongevraagd advies en tot snel.
1: Zeker.
2: Beursnerd XL.
6: Iedere donderdag praat ik op dit tijdstip over beleggen. Dat doe ik met Jochem Visser, redacteur van dit programma, presentator van BNR Beurs. En hier als Beursnerd XL. Jochem. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
6: Op de schaal van Warren Buffett, waar staat Chris Hahn?
4: Net eronder.
6: Oh, net eronder?
4: Net eronder. Ja, net iets minder goed. Berkshire Hathaway is 1965, 19%. En Chris Hahn 18 sinds 2004. Maar ik zag dat het in het FD heel veel over hem ging, over Chris Hahn. Want ik noem maar even een Corné van Zijl. Die schreef op 25 juni dat iemand hem erop wees dat Chris Hahn, de beste belegger van Europa en het VK dus, de grootste financier van Extinction Rebellion is. Nou, die iemand staat voor je neus, Thomas. En daarna schreef Milou Brandt over zijn liefde van Hoon dus, zijn Toyota Prius en zijn plastic horloge. Waaraan ik wil toevoegen dat de mooiste foto van Chris Hoon is gemaakt naast een Toyota Previa, niet een Toyota Prius.
6: Nee, je hebt hem toegestuurd, geloof ik.
4: Ja, zeker. Maar ten tweede dacht ik, weet je, dan kan ik er nog wel eens overheen. Want recent hield zijn fonds, TCI, de Children's Investment Fund, wolf in schaapskleren, met returns van 18% per jaar naar kosten sinds 2004, een beleggingsconferentie in New York, lekker exclusief. En nou ja, je moet je klant natuurlijk soms even vertellen wat je nou aan het doen bent. Bijvoorbeeld waarom je Alphabet hebt verkocht vorig jaar, nu weer terugkoopt. Dus ik dacht, als ik nou gewoon nog meer inside info vertel die ik van mijn bronnetjes krijg die daar langs gingen, dan kom ik misschien nog wel vaker in het FD.
6: Nou, vertel.
4: Nou, eerst enige context, want bijna elke actieve belegger die niet Chris Hahn heet tegenwoordig, die wordt geslacht door passief beleggen, door momentumbeleggers, door een horde van gokgekke Joep om de hoeks die als een malle hefboom, ETF's, dagopties en andere spielerij aanschaffen. Elk land en elke index en elke belegger op aarde merkt dit. En Dell kan dan zomaar $200 miljard naar bed gaan en $275 miljard waard zijn als ze wakker worden. Hè?
6: Deze man is dus een actieve belegger die het wel voor elkaar krijgt.
4: Ja, en alles is AI ook nog een keer. Hè? Dus de S&P 500, de MSCI World Index, de opkomende marktenindex, de semiconductor index, de ik heb geen idee, maar vind wel dit thema leuk index. En zelfs onze eigen AIX, zoals de VEB schrijft, allemaal AI. Daar kan je op 3 manieren mee omgaan. De eerste is, je bent SoftBank en je YOLO't gewoon alles in AI en chips. Dat is 1. De tweede is, je bent Terry Smith. Je wordt heel boos om je underperformance, omdat iedereen die bizarre bewegingen veroorzaakt en alles AI is. En je schrijft een briefje waarin je alles tegenspreekt wat je eerder preekte, om vervolgens Unilever en Novo Nordisk uit te leggen dat je ze hebt gedumpt. Of je heet dus Chris Hahn. En je maakt de anti-AI-portefeuille die voor geen goud capituleert en enkel goede bedrijfscijfers koopt. En de beste optie is natuurlijk die van Chris Hahn. Maar daar moet bij gezegd worden dat er een verschilletje is tussen Terry Smith en Chris Hahn. En dat is dat Smith klanten heeft die de uitgang zochten, waardoor zijn fonds van £23 miljard naar £12 miljard is gedaald de afgelopen 3 jaar.
6: Dus Smith heeft het heel zwaar, zit in zwaar weer. Chris Hahn heeft het allemaal wel overleefd, die passieve gokgravenbeut en alle andere etiketten die erop plakten. Zonder AI te kopen.
4: Ja, en dat kan je het beste illustreren met een van de presentaties bij die recente investeerconferentie van TCI in New York dus. Dat was eind juni. Want als jij TCI bent met iets van $80 miljard onder beheer, net iets minder, en een platina gerande reputatie, dan kan je het volhouden om gewoon goede wetjes te leggen en daar over 5 jaar pas aan te verdienen. En het wetje zegt wel heel veel, ik licht er 1 uit, S&P Global. Dat wordt nu een beetje in die softwarebak gegooid, oftewel down, maar het is natuurlijk een kredietbeoordelaar, databoer, uitvoer, prijsverschaffer, indexverschaffer. Want ja, als jij een kredietrating krijgt van S&P of Moody's, dan kan jij meestal goedkoper lenen. Dus dat is heel belangrijk voor bedrijven op aarde, nog afgezien van of die data uniek is of niet. Als jij in olie wil handelen, heb je de cijfers van Platts nodig, oftewel S&P Energy. We kennen allemaal de S&P 500, die is nuttig. En dan hebben ze nog een Bloomberg-product, namelijk informatie. En de markt denkt dat die laatste, CapIQ, het Bloomberg-product, van tafel wordt geveegd door AI die software aan de kant beukt. Je kent het hele verhaal, we hebben het al 15 keer besproken hier.
2: En de markt heeft altijd gelijk.
4: Nou, de markt heeft volgens Chris Hone dus ongelijk. Want de markt denkt, ja, het hart van die business is S&P Global. En dat vormt het onderdeel van die Markets Intelligence divisie. En CapIQ wordt dus kapot geconcureerd door AI. Maar zij zeggen dat daar geen hout van klopt. En dat AI geen poot heeft om op te staan als het gaat om 80% van de rest van de omzet van S&P Global. Omdat 80% van die totale omzet afkomstig is van kredietbeoordeling, de indices en de olie-slash-commodity-prijsbusiness die ik net noemde.
2: Ja.
4: En dan heb je dus door die softwareangst nu, zegt Chris Hone dan, een historische kans om een van de sterkste bedrijven op aarde te kopen, die standaarden zet voor alles en iedereen, al sinds de jaren 50 eigenlijk en daarvoor ook. En die Markets Intelligence divisie van S&P Global, ja, die zit dan, afgezien van de publieke data, helemaal volgeramd met eigen data, met fysieke data van vroeger die je niet eventjes uit de kluis trekt, en data die waardevolle partijen aan S&P verkopen, die hartstikke veel waard is. Dus dat punt dat zet dus ook nog enige kracht bij, moest ik wel om lachen, want zij nodigen dus ook gewoon even de topvrouw uit. Martina Cheung van S&P Global
2: komt
4: daar
2: dan. Dan ook.
4: Die komt dan ook gewoon, want als jij Chris Hone heet en 80 miljard beheert en een ster bent onder alle sterbeleggers, nou dan komt zij wel even praten. En die melden natuurlijk dat TCI gelijk heeft. Ja, dat raadt zich natuurlijk raden. En zij zegt ook, ja, slechts 5% van onze omzet wordt bedreigd door AI, omdat CapIQ inderdaad publieke data gebruikt. Maar ja, dan moet je alsnog goed schieten op ons product, ja, zegt zij dan ook.
2: Maar wat als de markt S&P Global niet ziet staan?
4: Ja.
2: De softwareangst waar we het al 15 keer over hebben gehad, blijft hangen de komende maanden. Ja, is niet gelijk krijgen dan hetzelfde als ongelijk hebben?
4: Ja, dat is het zeker. Dat is de markt. Maar ik vind de benadering heel mooi. Want kijk, wat we nog niet hebben besproken is dat je S&P Global nu kan kopen voor 19 keer de voorwaartse winst. Dat is historisch nog nooit zo goedkoop geweest. Nou, in de afgelopen 10 jaar 1 keer overigens. En dat is ook trouwens ook de grootste afstand qua waardering op Moody's, die het concurrent die je ooit hebt gezien. En als je dan kredietbeoordeling van Moody's en de multiple daarop vergelijkt met die van S&P of de indexverschaffing van MSCI en de multiple daarop, of de koers-winstverhouding daarop vergelijkt met die van S&P, dan krijg je de rest van S&P gratis als je die andere zou kopen voor diezelfde multiple. Dus dat, kijk, we hebben het wel eens vaker gehad over Chris Hone. Die keepert alle bedrijven over de heg tot hij er 100 tot 200 overhoudt, met slotgrachten, met krokodillen om zich heen, een hek met 20.000 volt en machinegeweren op de oprit. Alles is altijd een bad business volgens hem. Zo omschrijft hij zelfs zijn eigen sector van vermogensbeheerders, waar Terry Smith een mooi voorbeeld van is. Maar dit is dus wel weggetje nummer 3 in deze nieuwe wereld van AI en flows before pros en geconcentreerde markten. Je bent of SoftBank en je gokt op de duurste Pokémon-kaart, of je bent Terry Smith en je gooit al je speelgoed uit het raam en dan ga je maar kopen wat de rest van de kids koopt. Of je bent Chris Hone en je koopt oldschool Lego op de meest aantrekkelijke waardering die je ooit hebt gezien. Over 5 jaar spreken we elkaar weer. Dan zullen we zien of het heeft gewerkt.
2: Jochem Visser, onze beursnerd XL, dankjewel.
5: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
7: Het MKB praat mee.
2: De komende 3 weken staat Amsterdam in het teken van de Pride. Het queer-evenement trekt jaarlijks 100.000 bezoekers en ging gisteren van start met een ceremonie in de Nieuwe Kerk. Sekswinkel Male & Female zit in het centrum van Amsterdam, verwacht veel meer klanten. Madeleine Vreekamp is de bedrijfsleider al daar. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Ga je zelf naar de Pride eigenlijk?
8: Natuurlijk ga ik naar de Pride.
2: En waarom? Waarom geniet je daarvan?
8: Ja, omdat het vieren van diversiteit is gewoon het mooiste wat er is, als je mij vraagt.
2: Waar verheug je je op?
8: Ik vind het altijd heel mooi om mensen zichzelf te zien zijn, om mensen in de openbaarheid te zien. Want ja, niet iedereen is altijd veilig. Zeker niet buiten de Randstad of in andere delen van de wereld. En ja, het is gewoon altijd een soort, een tijdelijke utopie of zo, waar we allemaal elkaar kunnen zijn. Dan gaan we daarna weer terug naar het normale leven.
2: Maar voor jullie geldt ook, de winkels al open zijn en misschien wel overuren, ja, draaien. Hoe belangrijk is deze periode, die 3 weken, voor male en female?
8: Nou, het is wel, we hebben wel meer klanten van over de hele wereld die natuurlijk naar Amsterdam reizen voor zoiets. Maar voor ons is het wel het hele jaar door Pride, want wij zijn gewoon een inclusieve winkel. Dus we zijn sowieso belangrijk voor de queer community en de queer community is belangrijk voor ons. Maar nu met ook de grote feesten op Museumplein, wat bij ons om de hoek is, verwachten we wel meer drukte en gezelligheid.
6: En wat moet ik me precies voorstellen bij een inclusieve winkel? Leid me eens rond.
8: Nou, ons assortiment is voor iedereen. Kijk, we zijn natuurlijk begonnen in 1988 als een mailorderbedrijf voor vrouwen. Maar inmiddels zijn we een winkel ook. En voor iedereen, dus niet alleen voor mannen en vrouwen, maar ook voor mensen die zich anders identificeren. En ook niet alleen voor hetero mensen. Dus ons assortiment is super breed. Duizenden producten hebben wij. Dus dat gaat van een klassieke vibrator tot de beste strap-on in de hele wereld. Ja, je kan het zo gek niet bedenken of we hebben dat.
6: Ja. En gebeurt er nog iets bijzonders tijdens de Pride? Want je hebt van die bedrijven die ontdekken dan een paar weken van tevoren dat ze inclusiviteit belangrijk vinden en daarna hoor je ze een jaar niet meer. Ik neem aan dat het bij jullie anders ligt, maar doen jullie het ook nog wel een stapje extra tijdens die weken?
8: Nou, ik denk dat wij richten ons vooral op gewoon de mensen die ons weten te vinden in die week of langskomen. Dat ze die extra goed kunnen helpen. De druk is al hoog bij ons. En daarnaast doen we wel mee aan een aantal evenementen. We staan in het Willet Wolthuis van het Amsterdam Museum rondom Queer Pleasure. Daar geven wij dan onze befaamde workshop Vingeren en Aftrekken. En we gaan ook mee met de marches, met de protesten. Maar vooral gewoon de mensen welkom heten bij Male en Female.
6: Marlene Vreekamp, veel plezier dan de komende weken tijdens de Pride in Amsterdam van Male en Female. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
9: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Deze rubriek is ook te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Menno Middeldorp in de tweede uur van BNR Zaken doen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
18: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
18: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
18: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
12: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
15: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
14: En naar wat er zo fout is gegaan.
16: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
14: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
28: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
29: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
30: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
31: De Friday Move is vrijdag vanuit Grand Hotel Huis Terduin in Noordwijk. Wietse de Jager is de co-host, ook schuiven Pieter Kobelens en Wietse Snaak aan.
32: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
18: Nu in de BNR-app.
6: De krapte op de woningmarkt neemt verder af door een groter aanbod. De Oekraïne Oekraïne, pardon, beschiet 12 Russische tankers op de zee van Azov. En Nederlanders waren mogelijk betrokken bij de mega-hack op Odido. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Rijn Baardmans. Hoe druk is het zo rond het middaguur?
0: Nou, het valt mee. 90 kilometer file in totaal. Het is vooral druk rond Rotterdam. Op de A16 richting Breda staat een lange file voor de Van Brine Noordbrug. Dat komt door technische problemen. De monteur is aanwezig en er wordt getest, maar de eindtijd is nog onbekend. Omrijden dat kan via Rotterdam Airport over de A16, de A13 en de A20. Dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 45 minuten door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht en omrijden kan het best via de A13. De A7 richting de Duitse grens. Ze zijn aan de weg bezig tussen Oudeschans en Duitsland. 20 minuten extra. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Duitse grens richting Arnhem bij hectometerpaal 139,2. En de A27 Utrecht-Almere bij 90,9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een ziekenhuis in Portugal is de Brit...
1: De nieuwsupdate van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel.

0: Verminder energie gebruiken komt niet alleen doordat de industrie er zuiniger mee omspringt, maar ook doordat auto's minder verbruiken en huizen beter geïsoleerd zijn. Kleine en middelgrote instellingen in de verslavingszorg doen hun werk niet goed, vindt de inspectie. Ze houden zich niet aan de richtlijnen om iemand te behandelen en gaan hun eigen gang. Ze kunnen volgens de inspectie hun kwaliteit verbeteren door samen te werken met grotere instellingen die verslaafden helpen. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Ze worden ook meer gepest en komen lastiger hogerop, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut. Dat noemt de uitkomst zorgelijk. Je gewicht heeft niets te maken met hoe goed je bent in je werk, zeggen de onderzoekers. Ze roepen bazen op tot actie. En in Huizen in Noord-Holland moet een heel blok van 8 woningen plat na een dodelijke explosie en brand vorige week, meldt de regionale omroep. De impact van de klap was zo groot dat de andere huizen niet meer veilig zijn. De woningcorporatie is op zoek naar vervangende woonruimte. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Philip Morris is tegen roken, maar niet tegen tabak. Wat dat precies inhoudt, dat verschil, dat hoor je zo meteen van de commercieel directeur Benelux, Rudy van Kleef. En Menno Middeldorp van Rabo Research koppelt straks de oorlog in het Midden-Oosten aan de nieuwste notulen van de FED. Straks meer in BNR Zaken doen.
2: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
5: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
6: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen. Zo meteen een uitgebreid gesprek met Rudy van Kleef, commercieel directeur Benelux van Philip Morris. Maar eerst
7: macro.
1: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Menno Middeldorp van Rabo Research. Menno, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Het akkoord om de oorlog in Iran te beëindigen, dat geldt niet meer, was getekend. President Trump heeft daarna en daarvoor ook nog weer allemaal dingen gezegd. Maar zijn er al gevolgen voor de economie, of de verwachte gevolgen voor de economie van dit alles?
9: Ja, dat is dus enorm onzeker. Je zag dat de olieprijs in eerste instantie steeg nadat er heen en weer onderhandeld werd met raketten. Dat heeft dan vandaag weer tot een soort omkeer in de olieprijs geleid. Ondanks al de uitspraken van Trump dat ja, het is nu echt over. En kennelijk dus gaat de oliemarkt ervan uit dat ja, we niet dus weer in een hele grote oorlog terechtkomen, maar dat dit gewoon weer, op een of andere manier uitgerekt wordt.
1: Ja, want er zijn ook wel signalen, als je er tekstexegese op loslaat, die dat dan ook wel weer zouden kunnen staven, toch? Dat dit niet een hele grote oorlog wordt opnieuw.
9: Ja, nou, Trump heeft gezegd van, nou, die deal, of die tijdelijke deal dat eigenlijk was, die is nu weg, maar tegelijkertijd zegt hij ook van, ik denk niet dat het grote oorlog hoeft te worden. Dus dat is één ding. En ja, ze hebben die afspraak niet voor niks gemaakt. Ze hebben allebei wat minder zin in op het moment om nu direct door te knokken. Maar ze hebben dan wel andere belangen uiteraard, en ze zijn er fundamenteel nog niet uit. Want dit was maar een tijdelijke overeenkomst om even de straat van Hormuz open te zetten en verder te gaan onderhandelen. Dus Iran wil eigenlijk die leverage behouden over de straat van Hormuz. En dat is denk ik waar dit over gaat. Hè. Dus af en toe laten zien dat zij daar nog de baas zijn. Dat is wat ze willen laten zien. En Trump wil dat niet natuurlijk. Dus die duwt daarop terug. En ja, ik noem het niet voor niks onderhandelen met raketten. Het is dus meer, het lijkt meer op een verlenging van die machtsstrijd rondom de straat van Hormuz dan dat het echt geknapt is.

0: uiteindelijk denken we wel bij Rabo Research dat uiteindelijk dat wel het einduitkomst is. Dat de verschillen tussen die twee zo groot zijn en onoverbrugbaar, dat waarschijnlijk na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, de midterms, dat die oorlog dan weer begint. Is natuurlijk nu een hoger risico dat het gewoon een beetje uit de hand loopt en escaleert. Maar eigenlijk willen beide partijen het even gewoon op de lange maat.
1: Als jij het al over de midterms hebt, dat is in november, geloof ik, begin november. Dan wordt het wel een structureler knelpunt.
0: Ja, nou, dat is de volgende interessante vraag. Want de oliemarkt staat natuurlijk ook niet stil. We zagen überhaupt dat de reactie in de oliemarkt op het conflict wat minder heftig was dan je misschien had verwacht. China heeft veel minder geïmporteerd dan men had verwacht. Heeft zich op een of andere manier zijn eigen energiesysteem zo kunnen regelen dat ze of ze veel op voorraad hadden of gewoon andere substituten hebben gebruikt. Ze hebben kool, ze hebben steeds meer duurzame energie. Dus de balans in de oliemarkt lijkt ook te veranderen. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in omwegen. Dus dat is natuurlijk ook alweer het moeilijke voor Iran. Is hoe langer ze dit uitrekken, hoe langer dit allemaal uitgerekt wordt, hoe meer de kans er is dat de oliemarkt minder impact heeft van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Want niemand wil daaraan blootgesteld worden. Dus iedereen is naar de tweede opties aan het kijken.
1: Je gaat de routes verleggen.
0: Ja, de routes worden vrij. Het duurt natuurlijk allemaal veel tijd. En het zal niet zo snel terugkomen waar we waren als die straat wel verlegd open is. Maar die straat die opereert nu maar op een fractie van de oude capaciteit. Dus het is niet ook weer niet zo dat we terug zijn bij hoe het was voor de oorlog. En dat zie je natuurlijk ook in een wat hogere olieprijs. Maar je ziet ook wel weer dat die olieprijs dit soort dingen best wel goed oppakt. Dus er lijkt, je kan ook wel een verhaal vertellen dat de evenwicht in de olieprijs nog ook de evenwicht in de oliemarkt ook misschien een wat lagere prijs met zich meebrengt dan we een aantal maanden geleden hadden verwacht.
1: Maar hij ligt nu wel wat hoger. En het is nog maar de vraag of we teruggaan naar die historische niveaus. Dat betekent ook dat centrale banken daarop moeten reageren. Daar rekening mee moeten houden. Wat zie jij gebeuren?
0: Nou, we hadden gisteren de notulen van de Fed. De Fed-notulen zullen wellicht steeds interessanter worden. Want de nieuwe voorzitter Warsh die heeft niet zoveel zin om mensen te vertellen wat hij gaat doen. Dus dat moeten ze dan zelf maar uitpluizen aan de hand van allerlei signalen. Waaronder dan die notulen. En daar zie je dat een paar of een enkele van de participanten in die vergadering, die vonden dat er toch een argumenten waren voor directe renteverhogingen.
1: Ja, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft de rente gelijk gelaten.
0: Dat is niet gebeurd. En natuurlijk, hoe langer ze het niet doen, hoe groter de kans dat ze het helemaal niet gaan doen.
1: Maar de inflatie ligt inmiddels op. Wat was het ook al?
0: De inflatie is wel duidelijk boven de target.
1: Die rechtvaardigt een renteverhoging.
0: Ja, maar zo moet je er niet tegenaan kijken. Want de traditionele aanpak is vanuit centrale bankiers, als je zo'n olieschok hebt, hè, dat je dan eigenlijk, zoals het heet, look through it. Kijk er doorheen. Hè. Want het is maar tijdelijk. En als je niet denkt dat het een soort tweede ronde effecten krijgt, waar inflatieverwachtingen omhoog gaan en het een langdurige inflatie wordt, kan je het laten gaan. Want het nadeel van het verhogen van rente is dat je de groei afknijpt. En dat is niet nodig als je toch naar je inflatiedoelstelling komt uiteindelijk. Ja, ja. Dus ze zijn nu een beetje aan het kijken van, gaat het nou zo slecht dat we deze strategie niet meer kunnen handhaven? Moeten we wat actiever optreden om even onze tanden te laten zien?
1: Dat er doorheen kijken. Er komt toch een moment dat dat simpelweg niet meer gaat? Dat iets wat je als tijdelijk had ingeschat vrij permanent blijkt te zijn?
0: Ja, nee, en dat hebben we natuurlijk een paar jaar geleden gezien. Toen was die inschatting dat het tijdelijk zou zijn echt fout. En toen moesten ze te laat optreden. De ECB kiest hier ook duidelijk een andere richting. Hè. Die zeggen van, we gaan iets doen om al gewoon te laten zien dat we hier bovenop zijn deze keer. En de Fed die kiest duidelijk daar nog net niet voor. En is nog een beetje aan het aanvoelen. Maar dus, als ze dus niks doen uiteindelijk, als ze toch zeggen van, het gaat wel net goed. Ja, dan neemt de kans toe dat ze helemaal niet de rente gaan verhogen. En dan zou je volgend jaar juist renteverlagingen kunnen zien. Want als je kijkt naar wat zij zeggen zelf, dat de evenwichtsrente is, daar hebben ze een soort schatting voor, dat vragen ze aan alle participanten, van waar denk je dat die evenwichtsrente zit op lange termijn? En die zit lager dan waar we nu zijn. Dus ja, dan kan het zijn dat ze uiteindelijk gewoon gaan verlagen. En dat is ook wat wij denken. Wij denken dat ze een renteverhoging, dat het er gewoon niet van komt. De markt denkt dat hij er wel van komt, maar dat hij dan, dat er dan weer heel snel weer verlaagd wordt. Wij denken dat we eigenlijk gewoon een beetje door die hobbel heen, dat die hobbel er nooit van komt en dat de volgende stap uiteindelijk dan wel wat later
1: volgend jaar. Maar er is nu al niet volledige eensgezindheid binnen de Fed. Dat was overigens de laatste vergaderingen onder Powell ook al niet zo.
0: Nee.
1: Misschien is die wel nooit, maar het viel de laatste keren toch ook wel op dat Powell moest zeggen van ja, wij zijn ook geen praatclubje, we mogen het ook wel oneens zijn met elkaar.
0: Nee, en dat is ook zo. En het is al natuurlijk vaker, er is vaker oneenigheid, maar het wordt vaak niet zo hoog opgespeeld. En komen ze er wel uit door met elkaar te praten. Je ziet nu wel, doordat dat het allemaal wat scherper wordt neergezet, ook omdat sommige mensen in die raad gewoon door Trump zijn benoemd. En die hebben natuurlijk naast de traditionele economische argumenten zijn er ook wat politieke druk die uitgeoefend wordt. Dus dat verscherpt het debat wellicht wat.
1: Menno Middeldorp, dankjewel en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
2: Blik op de wereld.
1: De midterms werden zojuist genoemd. Het is tijd voor iedere dag onze blik op de wereld met vandaag BNR-redacteur Mick Fruitier. Mick, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Thomas.
1: En als we het daarover hebben, de senaatsverkiezingen van november. Nieuws daarover. Er is een democratische kandidaat, niet de eerste, de beste, Graham Plattner, die zich teruggetrokken heeft.
4: We are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt. And it most certainly is not. We're not doing it because of the allegations. We're doing it because of the structures that are being taken away from us by those in power.
1: Oeh, ik hoor beschuldigingen, ik hoor schuld. Het gaat om een kandidaat van de Democraten in de staat Maine. Stapt uit de race, waarom?
3: Nou, je hoorde Plattner net zeggen. Het feit dat ik mij terugtrek betekent niet dat ik schuld beken. Nou ja, waar wordt hij dan van beschuldigd? Van seksueel misbruik door zijn ex-vriendin. En de vrouw in kwestie deed 2 dagen geleden haar verhaal bij het nieuwsmedium Politico. Nou, eind 2021 zou Plattner op een avond onaangekondigd bij haar thuis zijn binnengedrongen. Heeft haar toen verkracht. En dat terwijl zij hem meerdere keren zou hebben gevraagd om te stoppen. Nou, Plattner zelf die sprak die beschuldiging gingen eerder deze week ook al tegen en nu dus opnieuw via een videoboodschap. En het is niet het eerste schandaal waar Plattner mee te maken kreeg. Ook een tattoo zorgde al voor de nodige ophef. Dat vertelde Amerika-deskundige Carol Rock vanmorgen aan BNR.
5: Hij is chockerend natuurlijk. Hij heeft een totenkop, heet dat dan in het Duits. En dat werd dan geassocieerd met een nazi-symbool. En hij heeft dat heel gauw afgedaan. Ik had geen idee dat het iets daarmee te maken had. Mm. Ik heb in het leger gezeten. En dat schijnt dus vaker voor te komen dat soldaten gezamenlijk een tatoeage laten zetten. Mm. En dit is... De keuze is gevallen op deze opmerkelijke tatoeage.
3: Nou, al deze zaken bij elkaar. Ja, daardoor is de situatie rondom Plattner onhoudbaar geworden. Ook eerder al vooraanstaande democraten zoals Bernie Sanders en Elizabeth Warren, die trokken hun steun voor zijn campagne in.
1: En Maine doet ertoe tijdens die senaatsverkiezingen van november. Waarom is dat zo cruciaal?
3: Het is een must-win staat, zoals het wel door velen wordt genoemd. Want als de democraten namelijk een meerderheid willen behalen in de senaat in november, ja, dan zullen ze Maine toch echt nodig hebben. Naast dat ze alle zetels die ze nu al in handen hebben moeten behouden en nog eens 3 nieuwe zetels moeten veroveren. En die Plattner die werd toch wel gezien als de kandidaat om de zittende Republikeinse senator op te volgen.
5: Hij was eigenlijk de gedoodverfde winnaar, de enige die het kon opnemen tegen Susan Collins, die er al decennia lang zit en eigenlijk niet weg te slaan is daar ondanks haar hoge leeftijd.
3: De democraten hebben nu dan nog tot 27 juli om een andere kandidaat te vinden. En dan in de hoop om die Susan Collins, die al sinds 1997 senator is.
1: Sinds 1997?
3: Ja, is zij al senator namens de Republikeinen in de staat Maine. Dus een lange periode. Ze hoopt eindelijk dan dus die senatorzetel te flippen. Maar dat zal nog even moeten blijken.
1: We gaan naar Zuid-Korea, want daar heeft de hoogste rechter een uitspraak gedaan over het lot van de oud-president van het land, Yoon Suk-yeol.
3: Ja, het Hoge Rechtshof van Zuid-Korea heeft de veroordeling van de oud-president voor het belemmeren van de rechtsgang in stand gehouden. In april dit jaar legt het Hof van Beroep die Yoon Suk-yeol een straf van 7 jaar op. Nou, hoe zat het ook alweer? Eind 2024 riep Yoon Suk-yeol de noodtoestand uit in het land om op die manier het parlement te omzeilen. Nou, dat werd hem niet in dank afgenomen. En daarna heeft hij geprobeerd om de arrestatie te voorkomen. En dat wordt hem dan nu kwalijk genomen. En daarvoor krijgt hij een gevangenisstraf van 7 jaar. Nou, overigens blijft het vermoedelijk niet bij die 7 jaar... want de oud-president kreeg voor het uitroepen van die noodtoestand eerder ook al levenslang. Ja, dus de vraag is een beetje hoeveel dan deze 7 jaar dan nog uitmaakt. Maar die zaak rondom die levenslange gevangenisstraf, die loopt nog. Daar zal de hoogste rechter van Zuid-Korea later dan nog uitspraak over doen.
1: En zit hij dan ook echt zijn hele leven lang vast? Zijn er nog uitwegen?
3: Er is één uitweg, presidentiële gratie. Dat is het enige wat Yoon Suk-yeol daarna nog kan redden. En ja, met die presidentiële gratie heeft Zuid-Korea wel een behoorlijk lange geschiedenis. Dat vertelt Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.
6: Tot nu toe is elke president zo'n beetje aangeklaagd en veroordeeld geworden. Elke Zuid-Koreaanse president, democratische tijdperk. En ze zijn ook allemaal na een paar jaar vrijgelaten en hebben een straf kwijtgescholden gekregen. Nou heeft niemand geprobeerd een staatsgreep te plegen van die. Nee. Maar er zitten ook wel mensen bij die oud-dictators die ook gratie hebben gekregen. En die dus echt enorm veel bloed aan hun handen hadden. Dus ja, de kans is groot dat op enig moment hij wel weer vrij zal komen.
3: Ja, tot die tijd zal de oud-president eerst wel nog de gevangenis ingaan.
1: Mick Fruitier, mijn collega bij BNR. Dank voor jouw blik op de wereld. En terugblik op de wereld, dat kan via de app van BNR. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Rudy van Kleef, commercieel directeur van Philip Morris International. Hij is het in de Benelux. Stan Westenter van Bond Capital Partners is er ook voor zijn blik op de beurs. Stan, goeiemiddag. Het doet mij een plezier om het met jou weer eens te hebben over Wolters Kluwer.
7: Ja, prettig, hè?
1: Ja, dat vind ik altijd leuk.
7: Ja, want nou ja, ik hoorde Jochem Visser net op weg hier naartoe over oldschool Lego is de beste praten. In het kader van de SaaS-apocalypse die we natuurlijk hebben gehad. En alle bedrijven die daaronder vallen, die eigenlijk afgestraft zijn omdat AI hun businessmodel gaat ontwrichten. Hij noemde specifiek S&P Global, overigens het bedrijf waar wij ook in beleggen. En Wolters Kluwer is natuurlijk de Nederlandse variant daarvan, met een min van meer dan 60% over de afgelopen 2 jaar.
1: Ja,
7: echt, ja, by far het slechtst presterende fonds van binnen de AIX over de afgelopen jaren. Dit jaar min 30, Adyen doet het nog iets slechter. Maar ja, dat is wel reden om daar eens zeer kritisch naar te kijken natuurlijk. En het verhaal was natuurlijk altijd, met name als we even op de health-tak inzoomen, ze hebben daar een product dat heet UpToDate. Dat wordt van doktoren voor doktoren natuurlijk gebruikt. Met meer dan 3 miljoen zorgprofessionals in de wereld. Met name natuurlijk in de Amerikaanse markt heel interessant. En daar was ineens een aantal jaar geleden Open Evidence, een AI-based eigenlijk praatprogramma voor doktoren op basis van publieke informatie.
1: En dat zou het allemaal gaan opeten?
7: Dat zou het allemaal gaan opeten. Nou, JP Morgan was ook heel lang heel negatief. Daar zie je vanochtend van, die kwamen met een rapport dat ze zeiden, ja, het risico is er nog steeds. Maar we zien toch ook dat niet meteen de hele business wordt opgegeten, omdat ook de data die UpToDate heeft, dus die Wolters Kluwer heeft, veel meer evidence-based, clinical-based is. Met andere woorden, een accuraatheid van 99% plus. En zeker in die tak van sport, als het om doktoren gaat, ga je niet zeggen, ik heb een hersenoperatie op basis van wat de chat heeft gezegd uitgevoerd. Dus er moet echt wel degelijk gewoon gevalideerde data in zitten.
1: Maar is dit dan het eindspel? Of blijft er altijd toch een kwaliteitsstempel gelden voor Wolters Kluwer en daarmee ook een concurrentievoordeel ten opzichte van openbare bronnen?
7: Dat is een hele goede vraag. En de tijd zal het uit moeten wijzen, want niemand weet het. Wat je nu wel ziet, is er een groot verschil is tussen het sentiment van de markt, min 60% in de afgelopen 2 jaar, en het fundament van de cijfers die we elke keer krijgen van Wolters Kluwer. Want daar zie je dus helemaal nog niets terug van een afzwakking, verslechting van de marge, een omzetgroei die stagneert of iets dergelijks. Maar tegelijkertijd is het koers wel fors afgestraft. En daarvan zegt JP Morgan nu eigenlijk, wat wij eigenlijk ook al heel lang zeggen, en ook bijvoorbeeld Corné van Zijl, die iedere maand natuurlijk zijn enquête houdt onder de experts, tussen haakjes, die hebben Wolters Kluwer al lang als op topper gestaan. Dat die waardering gewoon te ver is doorgeschoten. Dat risico is er wel. Alleen is veel te veel ingeprijsd door de markt.
1: Met is andere... het nou Wolters Kluwer, waar wij samen nog naar hebben zitten kijken, dat ze in hun kwartaalrapportage zeiden, we hebben momentum. Het gaat eigenlijk hartstikke goed met ons. Of was het een ander bedrijf?
7: Nou, wat je wel ziet, is dat ze ook AI-layers bouwen natuurlijk over hun datamodellen die ze hebben, dus dat ze daar ook duidelijk wel een propositie naar de markt toe hebben. Maar nogmaals, het belangrijkste voor ons is dat fundament versus dat sentiment. En ja, het fundament is duidelijk nog niets aan de hand. De markt probeert vooruit te kijken. En daarom is het zo relevant om maar in die kwartaalcijfers te blijven kijken. En als je dan ziet de berekening ook die JP Morgan maakt op dit moment, als ze gewoon van conservatieve schattingen uitgaan, bijvoorbeeld van de health divisie, dan nog waardeert het aan de winst voor 2030 op 5 keer de winst. Ja, dat is natuurlijk echt extreem laag voor zo'n bedrijf. En ook als je kijkt naar concurrenten zoals RELX en Pearson, die zijn echt nog steeds beter gewaardeerd. Dus er zit ook een enorme onderwaardering ten opzichte van de concurrentie in.
1: Rudy, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: Jij wilde het met mij hebben over PSV, en dat mag ook altijd, want ik geloof dat wij beide fan zijn.
8: Jazeker. Ja,
1: maar het is wel duidelijk zomerstop. We moeten ons helaas vermaken met het WK.
8: Ja.
1: Maar als het een beetje mee zit, dan kunnen binnenkort de fans die graag naar de wedstrijden gaan ook makkelijker aan een kaartje komen, want het stadion wordt fors uitgebreid.
8: Zeker, zeker. En Oranje is al een tijdje uitgeschakeld, helaas. Maar wat er in Kansas is gebeurd, en dat is door de BNR-verslaggever Jaap de Groot opgepakt, is dat het stadion van PSV wordt uitgebreid in de komende jaren. En dat gaat gebeuren mede door een Amerikaans bedrijf. En die gaan helpen om dat stadion de capaciteit uit te breiden naar bijna 60.000 mensen. Dus jij en ik kunnen dan samen kijken.
1: Ja, ik vraag me wel bijna af of dat in de buurt komt van overschatting. Van 40 naar 60.000 elke week. Ook als het een keertje wat tegen zit en andere clubs helaas weer kampioen kunnen worden.
8: Als ik de berichten mag geloven, is er een enorme wachtlijst.
1: Ja.
8: Dus dan zou het geen overschatting moeten zijn. En laten we hopen dat de succes en kampioenschap van PSV die wachtlijst nog groter maken.
1: En wat gaat het Amerikaanse bedrijf precies doen? Want bouwers genoeg toch?
8: Wat ik begreep is, dat is echt een toonaangevende bedrijf dat ook het Wembley Stadion heeft verbouwd. Dat bijvoorbeeld Silverstone het Formule 1 circuit heeft verbouwd. En dat ze PSV gaan helpen, want het stadion ligt natuurlijk op een lastige plek in de stad, om op een hele innovatieve manier te gaan uitbreiden. Nou, wat ik zo mooi vind aan dit verhaal is dat, ja, we hebben de successen, Thomas, maar dat PSV echt vooruitkijkt en dat beleid hebben door samenwerking met de gemeente en met allerlei partijen in Eindhoven vooruit te blijven op de troepen en succesvol te blijven ook over 10, 15 jaar. Nou, dat moet ons toch aanspreken.
1: Ik ben nu al verkocht. Stan, we gaan nog eventjes door.
7: Ik hoop het voor jullie.
1: Ja, jij bent van NAC, dus wij
7: Ajax, NAC, in ieder geval geen PSV.
1: Nee, ook nog voor Ajax?
7: Ja, tuurlijk. Kom, mijn kinderen zijn allemaal in Amsterdam geboren.
1: Jaren, Stan. Een Ajax-ziet uit Breda. Je zal het maar zijn. De vet notulen, ze kwamen net al even kort aan de orde in het gesprek met Menno. Het ging ook over de energievraag als gevolg van de AI-hoos. Het ging over inflatie. Wat wil jij eruit pikken?
7: Nou, dat eigenlijk dat laatste punt inderdaad. Dat de Fed nu ook aandacht besteedt aan die AI-investeringsgolf die er is. En dat ze daar juist inflatoire druk van zien. En dan pak ik even de zin erbij die mij opviel. Er stond: many participants noted the ongoing strong demand for AI infrastructure would likely sustain upward pressure on prices for technology products and electricity. Met andere woorden, waar wij altijd denken AI op langere termijn gaat dat desinflatie, zeg maar, betekent, deflatoire effect hebben, zeggen ze nu eigenlijk gewoon heel simpel: ja, maar we zien dus dat daardoor prijzen van technologische producten en elektriciteit oplopen. Kijk naar Apple, die zijn prijzen al met 30% verhoogd, omdat de geheugenchips veel te duur worden. Dan is ook
1: nou,
7: meteen.
1: Is dat nou het hele verhaal of niet?
7: Nou, je wilt natuurlijk ook wat marge nog extra inbakken, ongetwijfeld. Ja. Maar goed, feit is dat de prijzen stijgen als gevolg van, tussen haakjes, de AI-investeringscyclus die er plaatsvindt. En dan hoor ik Menno net zeggen, net als bij die olie, ja, dan probeer je als centrale bankier toch doorheen te kijken, want dat is tijdelijk. Maar hoe tijdelijk zijn al deze effecten bovenop elkaar? En moet je dan inderdaad niet op een gegeven moment zeggen, ja, ondanks dat het wellicht tijdelijk is, zullen we toch die rente moeten gaan verhogen? En dat is wel wat je nu ook steeds meer het signaal dat je krijgt ziet. En eind juli komen ze samen. Dan zal het nog te vroeg zijn, omdat er te weinig datapunten misschien zijn. Maar de kans dat in september toch een keer de rente verhoogd gaat worden ten opzichte van gelijk blijven of verlagen, die is meer dan 50% als je naar de marktverwachtingen kijkt.
1: Maar dan zegt men, als ik het allemaal goed onthouden heb, je verhoogt een keertje en dan komt in 2027 een periode van verlaging.
7: Dat is in principe het idee. En wat hij net ook zei, daar moest ik wel om lachen, dat de ECB dit keer wel bij het rechte eind had, omdat ze al een kwartje verhoogd hebben. Ik hoor bijna Edin Mujak iets juichen van, dat doet Lagarde om hem tevreden te stellen. Want in 2022 zaten ze er natuurlijk helemaal naast. En wat dat betreft, met dat in het achterhoofd, begrijp ik wel dat centrale bankiers nu wat dichter op de bal willen zitten dan destijds. Want toen was het natuurlijk volledige verkeerde inschatting. Je ziet die inflatie echt hardnekkig, zeker in Amerika. Ja, en als dit soort cijfers daar overheen komen en die arbeidsmarkt blijft toch relatief sterk, ja, dan zou je op een gegeven moment geen andere keuze hebben dan die rente te verhogen. En moeten wij daar als beleggers ook weer chocola van gaan maken.
1: En tussendoor ging het ook nog heel even over de mogelijke politieke druk.
7: Ja.
1: Speelt dat nou wel of geen rol?
7: Nou, ik kan mij toch voorstellen dat ook Kevin Warsh heeft nagedacht. Hè. We hadden het over, ik ga minder communiceren met de markt, maar eigenlijk dus ook minder communiceren met de president van Amerika, om misschien wel toch ervoor te zorgen dat hij ook minder continu zich ermee bemoeit. Met andere woorden, beleggers en analisten en financiële markten zoeken het zelf maar wat meer uit, maar ook misschien richting Trump.
1: Nou, jij moet je natuurlijk gaan lezen.
7: Ja, zeker. Maar je hebt minder momenten om te schieten, zeg maar, op de centrale bank, om het zo maar even te zeggen. Wat dat betreft was het wel opvallend dat die vetnotulen toch best wel uitgebreid waren. Dat we dus toch best wel wat data weer hebben gekregen.
1: Maar dat communiqué bij die rentebeslissing was dan echt in de buurt van nul.
7: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: 100 woorden.
7: Ja, ja, precies. Daar kwam het op neer. Dus met andere woorden, ja, wij moeten weer meer zelf ons huiswerk gaan doen. Dat was de boodschap.
1: Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dankjewel.
7: Graag gedaan.
1: Stand van de AEX in de plus vandaag. 0,5% erbij op 1081 punten. Om 1 uur nog veel meer van onze beursnerds. En zometeen praat ik verder met Rudy van Kleef, commercieel directeur Benelux van Philip Morris, over het verschil tussen rookvrije producten en nicotinehoudende producten. Lobbyen op Europees niveau. Je hoort het allemaal in BNR Zaken doen straks.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd alweer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
11: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
12: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
11: Obli, meer rust, meer rendement.
13: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
11: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
14: De Nationale Autoshow.
15: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
16: Meindert en Wouter.
17: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
15: Bijna de helft.
17: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
14: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
18: Het kwartje valt nu pas.
19: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
20: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
21: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
22: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
21: Ja, flexibel ticket, hè?
23: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
21: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
24: BNR Verkeer.
25: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 130 kilometer file op de Nederlandse wegen en de meeste files die staan rond Rotterdam. Dat zie je op de A15 Rotterdam richting Nijmegen, tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Arkel, 25 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam, daar is het erg druk tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16. 3 kwartier vertraging door een auto met pech op de A16. Tot slot de A7 Groningen richting de Duitse grens. Ze zijn aan de weg bezig en daarom sta je vanaf Oudeschans in de file. Reken hier op 25 minuten extra. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Duitsland richting Arnhem bij 139,2. De A20 Hoek van Holland richting Gouda bij hectometerpaal 45,1. En de A27 Utrecht richting Almere bij 90,9.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
26: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een ziekenhuis in Portugal is de Britse zangeres Bonnie Tyler overleden. Ze lag al een poosje in een kunstmatige coma na een darmoperatie. Tyler had vanaf de jaren 70 hits als Lost in France en Total Eclipse of the Heart. In 2013 deed ze met weinig succes mee aan het Eurovisie Songfestival. Bonnie Tyler was 75 jaar. Vergeleken met 25 jaar geleden verbruiken we nu heel wat minder energie, terwijl er meer mensen zijn bijgekomen. Het CBS komt uit op een daling van 20%. Dat we minder energie gebruiken komt niet alleen doordat de industrie er zuiniger mee omspringt, maar ook doordat auto's minder verbruiken en huizen beter geïsoleerd zijn. Kleine en middelgrote instellingen in de verslavingszorg doen hun werk niet goed, vindt de inspectie. Ze houden zich niet aan de richtlijnen om iemand te behandelen en gaan hun eigen gang. Ze kunnen volgens de inspectie hun kwaliteit verbeteren door samen te werken met grotere instellingen die verslaafden helpen. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Ze worden ook meer gepest en komen lastiger hogerop, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut. Dat noemt de uitkomst zorgelijk. Je gewicht heeft niets te maken met hoe goed je bent in je werk, zeggen de onderzoekers. Ze roepen bazen op tot actie. En in Huizen in Noord-Holland moet een heel blok van 8 woningen plat na een dodelijke explosie en brand vorige week, meldt de regionale omroep. De impact van de klap was zo groot dat de andere huizen niet meer veilig zijn. De woningcorporatie is op zoek naar vervangende woonruimte. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Er kwam een hoop AI te pas aan de lobby tegen strengere tabakswetgeving. Allemaal gebruikt door Philip Morris. Omzeilde het bedrijf daarmee de regels of niet? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren.
6: De maatschappij, dat ben jij.
2: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: Hoewel de asbak al jaren uit het straatbeeld is verdwenen, is de sigaret er nog altijd, ondanks schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Toch zien ook tabaksfabrikanten dat de tij begint te keren. Philip Morris International zegt al een tijdje dat de sigaret in een museum hoort. Biedt in plaats daarvan een selectie zogenoemde rookvrije producten aan. Hoe gezond, hoe verantwoord is dat dan? Ik ga erover in gesprek met Rudy van Kleef, commercieel directeur van Philip Morris International in de Benelux. Welkom.
8: Dankjewel. Goedemiddag.
1: Logische eerste vraag. Rook je zelf?
8: Nee, ik rook niet. Ik heb bewust gekozen om niet te roken. Want het is een risicovol product.
1: Nooit een sigaret opgestoken? Nee. En een rookvrij product dat jullie zelf aanbieden wel eens geprobeerd?
8: Nee, ook niet. Omdat die producten die we aanbieden ook niet risicovrij zijn. Dus voor mij als niet-roker zou dat een stapje terug zijn. Daarom zeggen we ook als bedrijf, begin ook niet aan onze alternatieve producten. Het beste is om niet te roken of niet een van onze producten die alternatief zijn te gebruiken.
1: Hoe is het dan om dat toch te verkopen? Want zonder de verkoop van dit soort producten was er geen Philip Morris International.
8: Nou, ik hou van uitdagingen. Ik heb een commerciële achtergrond. En we opereren in een best lastige omgeving. Dat weet je. Stevig gereguleerd. Maar als het tegenwind is, dan vind ik dat juist mooi om nog harder te gaan fietsen. Harder te gaan trappen en daartegen in te fietsen. Om ook die transitie waar we nu als bedrijf in zitten, om die in ieder geval zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.
1: Maar jij werkt al 20 jaar bij een bedrijf waarvan je zegt, ik heb er nooit ook maar een gedachte aan gewijd zelf te beginnen. Ik raad mensen af dat te doen. Als je van een commerciële uitdaging houdt en je weet dat mensen niet gezond genoeg eten, dan kan je toch net zo goed broccoli gaan verkopen?
8: Ja, maar
1: veel beter.
8: Begrijp ik die vraag. Maar wat ik mooi vind is om dit van binnenuit bij te dragen aan die verandering. En toen ik werk al 20 jaar bij het bedrijf, maar in 2015 ben ik bijvoorbeeld al benoemd tot directeur rookvrije alternatieven. Toen waren die producten nog niet op de markt in Nederland. Dus die transitie, die verandering is binnen Philip Morris natuurlijk intern al een hele tijd aan de gang. Nou, en dat fascineert me, hoe zo'n groot bedrijf met een miljardenomzet zichzelf opnieuw wil uitvinden.
1: Maar dat zijn nog altijd producten, ik herhaal nu jouw antwoord, waarvan je zelf zegt, als je het niet al doet, begin er niet aan.
8: Klopt. Laat ik me daar glashelder in zijn. Als bedrijf zeggen we, begin niet met roken. En als je rookt, stop. Maar als je niet stopt met roken, stap dan over op een veel minder schadelijk alternatief. Ja.
1: Hoe veel minder schadelijk dat is, daar komen we nog over te spreken. Want uiteindelijk, of je rookt of zo'n rookvrij product in jullie optiek koopt, uiteindelijk weet je dat dat schade aan de gezondheid toe kan brengen, dat je daaraan kunt overlijden. Het is toch lastig om daar al 20 jaar van je werkzame leven aan te besteden?
8: Nou, het gaat om die verandering. Kijk, het beleid dat nu wordt gevoerd door de overheden heeft ertoe geleid dat in Nederland nog steeds 18% van de volwassenen rookt. Hoe mooi zou het zijn en hoeveel zou het helpen voor de volksgezondheid als die overstappen op minder schadelijke alternatieven die wetenschappelijk aantoonbaar minder schadelijk zijn. Het huidige beleid verder voortzetten is niet de weg naar een snelle manier van een rookvrije toekomst te realiseren.
1: Zou je zelf graag ergens anders willen werken? Want je gaf net aan, ik werk al 20 jaar bij Philip Morris.
8: Ja.
1: Is het überhaupt mogelijk om ergens anders te werken als je al 20 jaar in de tabaksindustrie werkt?
8: Tuurlijk, ik werk niet bij Philip Morris omdat ik geen andere keuzes had. Ik werk er omdat ik echt gefascineerd ben en geboeid ben door die verandering die plaatsvindt. En elke dag, elke vergadering hebben we over die rookvrije toekomst.
1: En dan zeg je, ik ga harder trappen als ik wind tegen heb. En jullie hebben wind tegen, want de regulering wordt nauwer, wordt strenger. En om dat te voorkomen kun je een lobbyapparaat in werking zetten. Dat begint bij de consultatieronde. Dan kunnen mensen laten weten wat ze van voorgestelde wetgeving vinden. Your voice, your choice. Dat is de campagne van Philip Morris. Moest je wel de kleine lettertjes lezen. Daar is veel controverse over ontstaan. In Brussel worden nu de twee grootste Europese tabakswetten herzien. Regels voor tabaksproducten en die voor tabak. Reclame. En mensen mogen daar dus hun mening over geven. Wat blijkt, dat hebben ze gedaan via een code, hebben ze kunnen scannen en dan gaven ze aan wat ze ergens van vonden en dan maakte Philip Morris daar een mooi door AI gegenereerd tekstje van met de uitkomst, die strengere tabakswetgeving vindt geen steun. Wat vind je van die modus operandi?
8: Nou, laat ik vooropstellen dat dat artsen, want voornamelijk artsen die je tegen die vraag over hebben gesteld, dat ik die vraag begrijp. Hè? Maar die ophef die eromheen is ontstaan, die draagt niet bij aan de dialoog. Want waar we nou op zoek zijn, is een dialoog.
1: Ik begin eventjes bij waarom die artsen in het geweer kwamen. Namelijk omdat ze vonden dat hier dingen gebeurden, een lobby werd bedreven die niet conform de regels is.
8: Ja, we hebben AI ingezet om te faciliteren. Niet om antwoorden en meningen te genereren. En het inzetten van technologie gebeurt al vele jaren op burgerinitiatieven en burgeracties. Als je, en ik weet niet of je het zelf hebt gedaan, maar als je de tool in zou gaan en kijkt naar, zijn er voldoende mogelijkheden geweest om je eigen mening te geven. Er wordt ook heel duidelijk gezegd, dit is door PMI gegenereerd. Kijk de antwoorden goed na. Personaliseer en controleer voordat je indient.
1: Ja. Dus AI is echt gebruikt. Is die tool op dit moment offline, dus ik heb het zelf niet kunnen doen. Mm-hmm. Maar ik ken wel het verhaal van een longarts die uiteraard voor die strengere wetgeving is en dat ook duidelijk dacht te hebben aangegeven en vervolgens de tekst zag en dacht, hé, maar luister eens, dit is helemaal niet wat ik beoog.
8: En dan is er nog zeker ruimte om die tekst aan te passen, zodat jouw mening is. En die wordt niet door AI gegenereerd. Die wordt puur gefaciliteerd.
1: Het is aan het licht gekomen door onderzoek van Poynter. Ja. Ik citeer even uit hun bevindingen. 11 van de 12 belangrijke aspecten geven je argumenten tegen strengere wetgeving. Ook de verdere zorgen die de gebruiker kan aanklikken zijn allemaal negatief over verdere regulering. Dan stuur je mensen toch heel bewust een kant op. De kant die jou het beste uitkomt.
8: Wat niet betekent dat je nog steeds niet eens kunt of oneens kunt zijn met dat standpunt. Dus een negatieve mening kunt geven. Maar waar het ons om gaat is dat we de dialoog willen hebben. Want uiteindelijk streven we naar hetzelfde. We streven naar het uitfaseren, je zei het in je begin, in je opening, van sigaretten. We willen dat sigaretten in het museum behoren, tot het verleden. Wat daarbij cruciaal is, is dat er verschil komt in regelgeving tussen sigaretten en de minder schadelijke alternatieven. Dus uiteindelijk streven we allemaal naar hetzelfde doel. Alleen de route er naartoe verschilt.
1: Dat jullie graag die producten waarvan je zelf zegt dat die minder schadelijk zijn, toch wil kunnen verkopen. En dat er politiek wordt gekeken naar, zijn die producten die wat jullie betreft dan veel beter zijn, echt zoveel beter? En als dat niet voldoende bewezen is, dan willen we dat daar een streng regime voor geldt.
8: Ja, nou, als je kijkt naar het onderzoek, dan erkent ook een RIVM en andere onderzoeksinstituten dat die resultaten kloppen, dat het veel minder schadelijke alternatieven zijn. Als we bijvoorbeeld nu naar de FDA kijken, die enkele dagen geleden in Amerika heeft erkend, en dat ging in dit geval over nicotinezakjes, dat het overstappen van sigaretten naar nicotinezakjes een significant minder risico geeft op rookgerelateerde ziektes.
1: Dat is de Amerikaanse toezichthouder. Ik kom echt nog
8: maar wat terug op onderzoek.
1: Dit dossier, waar ze overigens wel van hebben gezegd, er komen nog altijd veel schadelijke stoffen vrij en we hebben verder onderzoek nodig. Als je dat toch volledig wil citeren, dat is toch zo? De FDA geeft toch nog wel wat kanttekeningen?
8: De FDA heeft inderdaad ook aangegeven dat het niet risicovrij is. Maar nogmaals, significant minder risico op rookgerelateerde ziektes. En ze doen dat na een jaar onderzoek, uitgebreid onderzoek. Dus we kunnen daar ook niet zomaar overheen stappen.
1: Jij zegt, het gaat ons om de dialoog. We willen uiteindelijk hetzelfde. Dan toch nog even de opbrengst van deze campagne, hè, die voor een deel door AI is gefaciliteerd. Vragen in de Tweede Kamer over deze werkwijze. Europese Commissie boos. Een groep artsen die een rechtszaak begint. Ja, jij bent hier als commercieel directeur, maar jullie zult toch ook de public affairs wel in de gaten moeten houden. Dan is dit toch volledig uit de hand gelopen. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn geweest?
8: Het gaat ons uiteindelijk om het hebben van die dialoog.
1: Maar die heb je toch helemaal niet gekregen?
8: Die hebben we niet gekregen.
1: Zitten allemaal in de hoogste boom. Maar die, wel terecht.
8: Maar die zouden we heel graag willen. Maar die dialoog aangaan, daar heb je twee partijen voor nodig. En helaas heeft de andere partij besloten om niet met ons, bijvoorbeeld hier vandaag, aan te schuiven.
1: Nou, we hebben ze ook niet uitgenodigd overigens, maar dat doen we vaak genoeg. Het is ook wel vaak genoeg besproken inmiddels. Want het is iets wat je toch, jij zegt, het is een techniek die vaker wordt toegepast. En technologie in de lobby is geen nieuw fenomeen. Die wel vragen oproept als je kijkt naar die consultatierondes. Daar gaan ook wel eens consultatierondes voorbij zonder dat mensen reageren. In jullie geval duizenden, tienduizenden reacties. Waardoor mensen ook dachten, wat is hier aan de hand?
8: Nou, laten we het wel in het perspectief van jou. Perspectief plaatsen. In Nederland praat je over 700 reacties op 100 miljoen volwassen rokers in Europa. 700 reacties. Dus je moet het ook wel in het juiste perspectief blijven.
1: Je zou het op dezelfde manier doen een volgende keer.
8: Ik zie niet in waarom we dat niet zouden doen. Want nogmaals, het is een tool die gebruikt is om te faciliteren en niet om meningen te genereren. Maar we roepen iedereen op om nu met ons die dialoog aan te gaan, hoe we samen die rookvrije toekomst kunnen realiseren. Want de standpunten blijven, in de verdediging blijven zitten, dat helpt de roker niet.
1: Nee, overigens nog eventjes inhoudelijk naar die nieuwe wetgeving. Want die tabaksrichtlijn die gaat gelden niet alleen voor tabak, maar ook op nicotine. Wordt strenger wat betreft rookvrije producten.
8: Ja.
1: En dat zijn de producten waarvan jij zegt, daar zit de toekomst in voor ons bedrijf. Ja. Het is dus een heel duidelijk zakelijk en commercieel motief om hierop tegen te zijn, toch? Heb je dan echt wel de volksgezondheid voor ogen?
8: Een gelijke behandeling van ongelijke producten, want er zit een heel duidelijk verschillend risicoprofiel in die producten, klopt niet, is wetenschappelijk onjuist. Daar gaat het ons om.
1: We gaan daarover doorpraten. Nadat jij een dilemma voorgelegd hebt gekregen van mij, als je daar wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
3: Het dilemma.
1: Over 100 jaar dan is er geen plek meer voor grote tabaksfabrikanten. Of ook zonder sigaretten heeft de tabaksindustrie een gezonde, tussen aanhalingstekens, toekomst.
8: Tweede.
1: Die gezonde toekomst. En dat gebeurt dan, Rudy van Kleef, commercieel directeur van Philip Morris, aan de hand van die rookvrije producten. Ik geef je toch even de gelegenheid om uit te leggen, wat is wat jou betreft rookvrij?
8: Aan de ene kant heb je sigaretten, daar zit tabak en die verbrandt. En alles wat verbrandt, daar komt rook bij vrij en heel veel schadelijke stoffen. En aan de andere kant heb je dus alternatieven, rookvrije alternatieven. Een aantal van deze producten bevat tabak, maar die wordt verwarmd en niet verbrand. En dus als het niet verbrandt, komt er geen rook bij vrij. Of er zijn ook producten waar geen tabak in zit en slechts nicotine. Dan kun je helemaal niet over verbranding spreken.
1: En slechts nicotine?
8: En slechts nicotine.
1: Dat maakt het toch niet per se minder schadelijk?
8: Nicotine is niet risicovrij, maar experts zijn het erover eens dat het niet de primaire oorzaak is van rookgerelateerde ziektes.
1: Goed, jij hebt een legertje experts. Ik heb ook een legertje experts. Je haalde al het RIVM aan.
8: Ja.
1: Ik ben er gisteravond nog even geweest. Over verhitte tabak schrijft het RIVM: de gebruiker krijgt van verhitte tabak minder kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen binnen dan van sigaretten. Dat betekent echter niet dat het gezondheidsrisico in dezelfde mate lager ligt. Ook een kleine hoeveelheid kankerverwekkende stof kan kanker veroorzaken. En daarnaast bevat de rook van verhitte tabak juist een grotere hoeveelheid van sommige andere schadelijke stoffen dan de rook van een sigaret. Wat is dan de winst?
8: Maar daarom zeggen we ook deze alternatieven kun je beter niet gebruiken.
1: Maar jij schermt met het RIVM dat dan duidelijk zou zeggen dat die rookvrije producten wezenlijk anders zijn dan die sigaret. Terwijl het RIVM staat op hun eigen site over verhitte tabak een tamelijk vernietigend oordeel velt.
8: Ja. Wat wij uit onze onderzoeken, en anders die worden ook onderbouwd door andere onafhankelijke instituten, zeggen, het heeft aantoonbaar minder schadelijke stoffen. En als ik nu even dit mag bruggen richting bijvoorbeeld.
1: Maar dan staat er minder schadelijke stoffen. Dat betekent niet per se dat het gezondheidsrisico in gelijke mate afneemt.
8: Nee, en daarom zeggen we ook, het is beduidend minder schadelijk. We praten ook niet over een percentage, maar het is minder schadelijk dan het roken van sigaretten.
1: Maar je wil dan nog iets afmaken?
8: Ja, als je dit bijvoorbeeld brugt naar een land als Zweden, waar er een gebalanceerd beleid is en goed doordachte regelgeving, en een verschillende regelgeving tussen sigaretten en rookvrije alternatieven. Wat je daar ziet, is dat het aantal volwassen rokers onder de 5% is gedaald. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie aangeeft dat Zweden het eerste rookvrije land ter wereld is.
1: En een rookvrije land, dus als het aantal rokers afneemt, dan wil dat niet per se zeggen dat het aantal mensen dat dan die rookvrije producten koopt ook afneemt, want dan zijn ze dus blijkbaar gevlucht naar iets anders, waarvan het RIVM dus ook nog even nogmaals zegt dat die gezondheidsrisico's er wel degelijk zijn en niet in gelijke mate afnemen.
8: Exact. Dan hebben die mensen een bewuste keuze gemaakt om over te stappen op een minder schadelijk alternatief. En wat als laatste heel belangrijk is, Zweden is het land met de laagste percentage rookgerelateerde ziekten in Europa.
1: Het RIVM heeft er ook iets over gezegd tegenover Kassa. Ik keek de uitzending van begin dit jaar terug. Daar zegt de onderzoeker, als je 1 druppel gif neemt, dan ga je dood. Als je er 10 neemt, ga je niet plotseling 10 keer meer dood. Wat is dan de winst van die 1 druppel gif nog? Want het effect is hetzelfde. Dood is dood.
8: De winst zit hem erin dat er nogmaals vele malen minder schadelijke stoffen in zitten. En laat nogmaals helder zijn, je kunt deze producten ook beter niet gebruiken, want ze zijn niet risicovrij. Maar op dit moment het roken in stand houden en 18% van de volwassenen in Nederland nog steeds roken, is ook geen oplossing. Het RIVM geeft zelf ook aan dat het Nationaal Preventieakkoord en de rookvrije samenleving in 2040 niet gehaald gaat worden op deze manier. Nou, dan kunnen we blijven gaan met verbieden en hele hoge prijzen op sigaretten. Of we kunnen kijken wat rookvrije alternatieven voor een rol kunnen spelen.
1: Die rookvrije alternatieven, daar heeft de Universiteit van Maastricht zich ook over gebogen. Ja. En daar zeggen ze dan bijvoorbeeld dat mensen dit product veel sneller pakken. Dat ze het ook vaker doen. Dus als je dat dan tegen elkaar afweegt, misschien een in jouw ogen minder schadelijk product, maar je gebruikt er meer van, je gaat er sneller naar grijpen. Ja, dan kom je toch op hetzelfde punt uit.
8: Dat ligt natuurlijk aan. Dat komt niet uit onze cijfers naar voren. En ik zou daar graag over in gesprek willen.
1: Waarom kom jij eigenlijk bijna nooit in gesprek? Want dat idee krijg ik in de media, ben je bijna nooit. Er zijn denk ik ook veel media die principieel zeggen, met Philip Morris gaan we niet in gesprek. Klopt. Je zegt RIVM, politiek, universiteiten. Ja. Wanneer heb jij voor het laatst hier dan een goed gesprek over gevoerd?
8: Dat gebeurt veel te weinig. En ik vind het ook nogmaals, dankjewel voor deze uitnodiging. Want er wordt heel veel over ons gesproken, maar heel weinig met ons gesproken, terwijl we onderdeel willen zijn van de oplossing.
1: Als jij nu gesprekspartners zou mogen uitkiezen, wie zou er dan aan tafel zitten?
8: Ik zou graag met de beleidsmakers om tafel willen. Om te praten over hoe bereiken we die rookvrije samenleving. Want op deze manier komen we er niet.
1: Ja, maar ik snap toch echt wel dat zij denken, een rookvrije samenleving, daarover ga ik niet in gesprek met een tabaksfabrikant die geld verdient met het verkopen van dit soort producten.
8: En ik snap daar helemaal niks van.
1: Oh nee?
8: Als je kijkt naar omliggende landen, bijvoorbeeld Zweden, maar ook het Verenigd Koninkrijk, waar je dit soort resultaten dus wel kunt gaan behalen. Als je kijkt naar onze intentie en de onderzoeken die we delen en de data, laten we dan op basis van data en wetenschap die discussie hebben. Maar het negeren van de industrie en dus uiteindelijk ook de rokers niet kunnen informeren over alternatieven, dat is het slechtste wat je kunt doen.
1: Maar het RIVM, dat is toch de wetenschap?
8: Dat is de wetenschap.
1: En de wetenschap hoeft toch niet met jullie in gesprek te gaan om te constateren dat er nog altijd serieuze gezondheidsrisico's kleven aan de producten die jullie verkopen.
8: En daarom zeg ik wil graag ook met de beleidsmakers in gesprek, zodat we de wetenschap, de innovatie en het beleid in één keer kunnen bespreken.
1: Nou, ik begin eens boven aan de apenrot, want minister Hermans heeft ook gesproken over rookvrije producten en verhitte tabaksproducten. En zij zegt dat is net als een gewone sigaret schadelijk voor de gezondheid, blijkt, haalt zij aan uit dat onderzoek van de RIVM. Hoewel de lange termijn effecten nog niet volledig bekend zijn, blijkt uit het onderzoek dat verhitte tabaksproducten op korte termijn schadelijk zijn voor de gezondheid en daarmee zijn verhitte tabaksproducten geen veilig alternatief voor roken. Het gebruik van die producten moet dus, net zoals bij gewone sigaretten, ten zeerste worden afgeraden. Dat is de minister van Volksgezondheid. Ja. Dat is niet de beleidsmaker, maar wel een lid van het kabinet.
8: Ja, en wat ik alleen maar kan doen is verwijzen naar, kijk naar de onderzoeken.
1: Dat heeft ze gedaan, kijk naar de RIVM aan.
8: Kijk naar wat er in andere landen gebeurt. En dan zul je zien dat dit feitelijk niet juist is.
1: Maar we komen toch nog altijd teer tegen, we komen nicotine tegen, we komen chemische stoffen tegen. Het zou toch gek zijn als een minister van Volksgezondheid zegt, nou, dit is je go-to place.
8: Producten waarin tabak verwarmt, maar niet verbrandt, lijkt me heel erg lastig dat daar teer in, want het vindt bij verbranding plaats. Maar nogmaals, we kunnen in de details gaan, inderdaad. En ik ben geen wetenschapper en geen onderzoeker.
1: Maar je werkt 20 jaar
8: bij deze fabrikant. Maar ik werk 20 jaar bij Philip Morris. De dialoog aangaan en samen optrekken om oplossingen te vinden, dat is waar het ons om gaat. En we zijn daar volledig transparant in. We steken onze nek uit. En ik snap voor heel veel mensen dat dat heel vreemd is. En wellicht dat er sceptisch op gereageerd wordt. Maar dit is echt, we zijn van binnenuit veranderd en we willen die rookvrije samenleving.
1: Ja, maar het wordt allemaal gezegd door iemand die zelf niet rookt en die ook niet aan de alternatieven is begonnen, omdat hij zegt het risico is me te groot.
8: Is dat niet het mooiste voorbeeld?
1: Nou ja, het is ook een voorbeeld van de kinderen van de techgigant die allemaal niet op een scherm mogen zitten. Of de medewerkers van een tabaksfabrikant die er niet over piekeren om te roken. Dat zijn dus mensen die weten wat ze verkopen. Die weten wat het teweeg kan brengen. Ja. En dus zeggen, ik begin er nooit aan.
8: Klopt. Omdat we heel duidelijk zijn en zeggen, dit product is risicovol, dus begin er niet aan. Maar het product verbieden en in de illegaliteit drukken is ook geen oplossing voor het probleem.
1: De winst van Philip Morris wereldwijd is alleen maar toegenomen. Er worden op grote schaal nicotinezakjes verkocht.
8: Ja,
1: ja, dat is toch ook, kom ik weer met mijn broccoli, maar bepaalt geen groente en fruit wat je verkoopt. Het is nog altijd gewoon rotzooi, toch?
8: Ja, en daarom zeg ik ook, begin er niet aan.
1: Ja, maar je wil het wel verkopen, neem ik aan.
8: We willen het graag verkopen in het gereguleerde kanaal aan volwassen rokers. Maar niet zoals het nu in Nederland gebeurt. En daarom verkopen we ook geen nicotinezakjes en overigens ook geen vapes in Nederland. Omdat die volledig, ze zijn verboden. En wat er allemaal in het illegale circuit gebeurt is een nachtmerrie voor de volksgezondheid. En daar willen we ook heel graag dat de overheid beter handhaaft. Want het is vreselijk wat er op schoolpleinen allemaal gebeurt.
1: Ja, maar goed, dat gaat over schoolpleinen. Uiteindelijk zie je dat het afzetkanaal waar je sigaretten kunt kopen of aanverwante artikelen, dat kleiner wordt. Dus wat gebeurt er dan? In de supermarkt kan het niet meer. En dan komt er op een steenworp afstand van die supermarkt een tabakspeciaalzaak. Ook onderzoek naar verricht, deels undercover, gefinancierd door Philip Morris.
8: Ja, heel goed dat je dat vraagt. Ik wil het heel graag in perspectief plaatsen. In 2024 is het verbod op tabaksverkoop in de supermarkten van kracht geworden. Daar zijn 6000 verkooppunten verdwenen. Het aantal rokers is relatief gelijk gebleven, 18%. Dan is het logisch dat die rokers op zoek gaan naar andere verkooppunten. Ondernemers springen daarop in en er zijn 150 nieuwe winkelpunten geopend. VWS heeft een SEO-rapport laten opstellen waarin toen al werd aangegeven, er komen 800 nieuwe winkelpunten. Dat is gewoon een logisch gevolg van de economische situatie. Het zijn er 150 geworden.
1: Maar door jullie gefinancierd?
8: Omdat wij op die punten de rokers weer willen informeren over onze minder schadelijke alternatieven.
1: Yo, maar je wilt toch ook gewoon verkopen?
8: Tuurlijk, we zijn uiteindelijk ook een commercieel bedrijf.
1: Ja, maar zeg dat dan ook.
8: Dat zeg ik bij deze. We zijn een commercieel bedrijf en we willen winst maken. Maar wat we niet willen, is niet rokers aanzetten tot het gebruik van onze producten.
1: Maar jij wil een rookvrije generatie. Jij wil mensen ervan afhelpen. Dan is het toch best wel moeilijk met elkaar te rijmen dat jij ondernemers financiert om een winkel te openen of flink te gaan verbouwen.
8: Ondernemers willen graag met ons optrekken.
1: Dat snap ik ook wel, omdat jij ze een ton geeft om het er mooi uit te laten zien. Maar jij wil, zeg je zelf net, hetzelfde beogen als degene die sigaretten de wereld uit willen helpen. Ja. En ook het liefst in hun verhaal de rookvrije producten. En dan open jij, in ieder geval gefinancierd door Philip Morris, tabakspeciaalzaken.
8: Maar denk je dat, Thomas, dat het helpt op het moment dat wij ons terugtrekken? Probleem, de uitdaging is aan de vraagzijde. 2,5 miljoen rokers die hun product dagelijks willen kopen. Op het moment dat wij aan de aanbodzijde zullen stoppen, dat betekent dat de concurrent erin stapt. Of nog veel erger, dat in de illegaliteit verdwijnt.
1: Nou, die concurrent die erin stapt, dat is. Het moet jou denk ik vooral dan gaan om de illegaliteit.
8: De illegaliteit. Illegaliteit is een groot probleem in Nederland. Inmiddels is 50% van de tabaksverkopen komt niet uit Nederland. Dat betekent dus dat je als klant niet weet wat voor product je koopt, qua regulering en qua controle, dat we accijns missen.
1: Als jij een pakje sigaretten koopt uit Duitsland, dan heb je denk ik toch een vermoeden van wat erin zit, of niet?
8: Dat klopt, maar wat er gebeurt is
1: dat van Marlboro, dat komt gewoon op de rekening van Philip Morris.
8: Van Philip Morris. Dat is voor mij als commercieel directeur een probleem in de Benelux, maar dat terzijde. Maar je ziet steeds meer dat de producten in het illegale circuit worden gekocht. En dat is een groot probleem. Het andere probleem dat er is dat er 980 miljoen accijns is misgelopen vorig jaar. Daar kun je ongeveer de Van Brienenoordbrug voor neerleggen, om het even in perspectief te plaatsen.
1: Maar je kunt er ook voor zorgen dat er minder mensen roken of rookvrije producten gebruiken, zodat de zorgkosten naar beneden gaan.
8: En daarom hebben we ook al 16 miljard geïnvesteerd in de technologie en innovatie van deze producten. 16 miljard.
1: Ja, dat is prima. Maar uiteindelijk wordt het toch nog altijd ook gewoon betaald voor mensen die met klachten in het ziekenhuis terechtkomen.
8: Ook, ja.
1: Maar help je nu, zeg je, de laatste generatie rokers of gebruikers van rookvrije producten nog hun leven door dat aan te bieden? En stopt het daarna of niet?
8: Ik hoop dat sigaretten echt zo snel mogelijk tot het verleden behoren.
1: Ja, dat is de sigaret, maar die rookvrije producten. Want uiteindelijk zeg je ook, dat is niet risicovrij. Ik zou het zelf niet gebruiken en begin er niet aan. Als dat op grote schaal zou worden nagevolgd, en je bent hier toch Rudy van Kleef, dus misschien luisteren de mensen wel naar je, dan is er dus over 50, 60 jaar geen bedrijf meer.
8: Nou, voorlopig hebben we onze handen vol aan het omzetten van die 1,2 miljard rokers wereldwijd die er nog zijn. Maar tegelijkertijd ontwikkelen we ook producten voor wellness en lifestyle. Die voorzien in een consumentenbehoefte. We hebben natuurlijk heel veel kennis van inhalatie en aerosols.
1: Mm-hmm.
8: Dan praat je bijvoorbeeld over producten die je kunt inhaleren die je beter concentratie geven, minder slaapproblemen, zelfzorg, inhaleren van aspirines, dat soort zaken. Maar dat is echt voor de lange termijn.
1: We hadden natuurlijk een paar jaar geleden ook al, ik geloof, astma-medicatie of astma-machines. Dat is mislukt. Ik denk toch dat mensen dachten, dat is een iets te moeilijke bocht waar Philip Morris zich nu in wringt.
8: Wij richten ons nu inderdaad op wellness.
1: En is dat toch omdat je dan, ja, als hypocriet de boek komt te staan. Eerst zorg je ervoor dat mensen kortademig worden, last krijgen van astmaklachten, door ze een leven lang te laten roken. En vervolgens komen we met de oplossing.
8: Ja, wat ik nu weet is dat we ons echt richten op die lifestyle, die wellness en die zelfzorg.
1: Ja, maar ook dat is natuurlijk vreemd. Als je deze categorie in ogenschouw neemt, de rokers of de mensen die een rookvrij product gebruiken, dat zijn misschien niet de mensen die het fitste zijn. En dan zeg je, nou, maar voor de wellness kun je ook bij ons terecht.
8: Kijk. Stoppen met ons product is het beste wat je kunt doen. En daarnaast heb je dan de andere categorie richting wellness, lifestyle.
1: En dat is de levenslijn van Philip Morris?
8: Dat is de levenslijn van Philip Morris. En wij noemen dat Beyond Nicotine. Want we beseffen ook, nicotine is niet risicovrij. Dus we zijn ook al bezig voor de komende 30, 40 jaar. Waar willen we heen? En dat gaat in deze richting.
1: Rudy van Kleef was hier. Dank je wel. Voor je komst. De commercieel directeur Benelux van Philip Morris. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met IT-legende Jan Baan. Hij is nu eigenaar van het platform Rapid en hij gaat de strijd aan met de Amerikaanse Big Tech. En hoe het MKB daarvan kan profiteren, dat weet je als je luistert naar de top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen. Straks, de Amerikaanse beursnotering van de geheugenchipmaker SK Hynix is niet één, niet twee, nee, 7 keer overtekend. Wat is daar aan de hand? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zo meteen deze hoort.
11: Oh god damn, you got me in love.
9: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke PEC-meting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigen tijd, sir, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
29: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
30: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
31: En Arjan Elbers.
32: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
33: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
34: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
35: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
36: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
37: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
38: In de BNR-app.
1: De krapte op de woningmarkt neemt verder af door een groter aanbod. Italië zet Russische diplomaten uit om verdenking van spionage. En het energieverbruik in Nederland in 25 jaar is gedaald, ondanks een fikse bevolkingsgroei. Deze verhalen en meer vind je in de app van BNR. Rijn Baartman zit bij de ANWB. Hoe druk is het op dit moment?
0: Ja, er staat 135 kilometer file in het land, met de meeste files in Zuid-Holland. En dat ga je merken op de A15 richting Nijmegen, tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Arkel, 10 kilometer met 45 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Door de werkzaamheden op de A20 is het erg druk op de A16 richting Breda, bij knooppunt Terbrechtseplein, 25 minuten vertraging. De N210 schoon over Rotterdam, daar is het druk bij de aansluiting met de A16. Er staat een kapotte auto op de A16 en daarom doe je er 25 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Den Haag bij hectometerpaal 57,8. De A32 Heerenveen richting Meppel bij 26,0. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 212,8.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In steeds meer plaatsen in ons land hebben ze het gehad met Duitse windmolens net over de grens. Ze staan te dicht in de buurt van Nederlandse huizen, is de kritiek. Ook zijn er zorgen over de natuur en bouwplannen, meldt Nieuwsuur. Tientallen windmolens van 70 meter worden bijna 4 keer zo hoog. Het aantal huishoudens in ons land met een tv-abonnement daalt. Er wordt vaker gekeken via streamingdiensten. Aanbieders van live tv kunnen ondanks prijsverhogingen dat verlies aan klanten niet opvangen, zegt de marktonderzoeker. Vaker gekeken via streamingdiensten. Aanbieders van live tv kunnen ondanks prijsverhogingen.

0: verdwijnen wegens geldgebrek. Vervoersbedrijf EBS heeft daarom de provincies gevraagd bij te springen. Sinds een paar jaar verzorgt EBS het vervoer in delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Omdat dat eerst niet goed ging, kreeg het bedrijf een boete van 3,5 miljoen. En om de wedstrijd van vanavond tegen Frankrijk te beïnvloeden, hebben Marokkaanse fans een berucht recept uit de kast getrokken. Herrie maken bij het spelershotel. Met z'n honderden waren ze naar het hotel in Boston gegaan om daar te trommelen, te toeteren en vuurwerk af te steken. Na ingrijpen van de Franse beveiliging vertrokken ze. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Geheugenchipmaker SK Hynix mag rekenen op 7 keer zoveel inschrijvers als het daadwerkelijk nodig heeft voor zijn Amerikaanse beursnotering. Dat staat allemaal morgen te gebeuren, maar al veel eerder dan morgen. Onze beurs neurt daarover in BNR Zaken doen.
2: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app
6: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
7: Download de BNR-app
6: en blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen. En dat is een ideale tijd om te beginnen met een analyse van de financiële markten.
7: Beursnerd.
1: Jochem Visser is een economie-redacteur die zich normaal gesproken niet inhoudt. En dat hoeft ook zeker niet. Jochem, goedemiddag.
8: Hoi, goedemiddag.
1: Stand van de AEX. Een plusje, minuutje, wat is het?
8: Het is een goed plusje weer. De AEX staat nu op 1080 punten, 1/4 in de plus. En wat ziet mijn oog? Wolters Kluwer, 4% in de plus. Grootste stijger van allemaal. Hoe zou dat toch komen? Nou, grootste bank in Amerika, JP Morgan Chase. Dikke upgrade. Ze zetten het van neutraal op overweight. Oftewel, koop er maar meer van dan je nu hebt, om het simpel te zeggen. En dat is wel een grote verschuiving. Want kijk, het is niet echt heel veel nieuws of zo. Maar het is wel zo dat JP Morgan zegt van ja, er komen buybacks aan. Dat is goed. En dat is natuurlijk ook mooi als je een zwaar ondergewaardeerd aandeel hebt. Dat hoort management ook zo te doen natuurlijk.
1: Want enorm afgestraft. Hè? Ik hoorde net van Stan, 30% alleen al dit jaar eraf. En ja, als we nog weer verder terug aan 60%.
8: Ja, als we echt, dit is een van de meest geslagen software-aandelen op aarde. Bijna de aanvoerder van degene die met de geslagen vlag over tafel kunnen, zeg maar, of rond kunnen rennen. En kijk, Wolters Kluwer, de cijfers vallen niet eens zo hard tegen als het aandeel is afgestraft. En dat ziet JP Morgan dus ook. En zoals je weet, alles wat te ver wordt afgestraft, wordt op een gegeven moment koopwaardig. Dat is een wet, een ijzeren wet op de beurs.
1: En Wolters Kluwer is dan weer harder afgestraft dan Relax bijvoorbeeld?
8: Ja, dan Reed Elsevier. Dat is vooral een communicatieverschil. Wolters Kluwer heeft een groot probleem vaak met het uitleggen wat het nou zelf doet. En dat zie je ook van die artikelen in het FD verschijnen. Hè, werkzaam met OpenAI en zo, hebben wij wel eens vaker besproken. En dan straffen de analisten dat weer af, want die vinden dat te gortig en dergelijke. Ja. Oh, komt nu zoveel winst uit. En dat is wel geinig. En Reed Elsevier weet veel eerder te zeggen van ja, wij hebben bijvoorbeeld dataproduct LexisNexis, weet je wel. En daar zit Claude wel in. En nou, zo zie je dus dat communicatie nogal een verschil kan maken. Want allebei de cijfers zijn eigenlijk best mooi. Goed, je kan nog allerlei verschillen tussen de bedrijven zien. Maar dat is het dan ook wel. En laten we trouwens ook even constateren dat de boete die ABN AMRO opgelegd krijgt vanwege het witwasdebakel beleggers niet bepaald deert. Lekker in de plus. En verder nog een kleine aanvulling op het FD Live-blog, omdat ik het toch vandaag al vaak over die krant heb, Thomas. Het is inderdaad zo dat markten een beetje moe zijn van al die raketten in het Midden-Oosten. En dat men na een tijdje een dikke huid opbouwt richting alle uitlatingen van de heer Trump en nieuwe beschietingen en zo. En dat de olieprijs vaatje Brent nu dus op 78 staat en niet op 90 of 100 of 120. Zoals we eerder dit jaar hebben gezien. Maar er is wel één getalletje dat heel erg wild uitslaat deze week. En dat is de zogeheten crack spread. Dat is ook een functie van futures.

0: Maar om het enigszins te versimpelen, het verschil tussen een mandje ruwe olieproducten, olietypjes eigenlijk, en de producten die je daarvan maakt. Dus kerosine, benzine, diesel en de rest. En dat ligt niet aan de prijs van ruwe olie, want die haalt de schouders op, om het simpel te zeggen, maar aan de prijs van die producten die de lucht in knalt, zoals raffinaderijen in Rusland dat tegenwoordig ook wel eens doen. Want dat gebeurt namelijk met de prijs van al die brandstoffen. En dat ligt zowel aan het Midden-Oosten als aan het succes van Oekraïne dus met die drones. En ik sprak gisteren zelfs een belegger, die moest ik om lachen. Die zei,
1: sprak je gisteren een belegger?
0: Ja, dat doe ik wel eens. En die zei, ik heb het aan AI gevraagd, want ik zag die crack spread op Twitter de lucht in knallen, want dat is de primary news service voor beleggers, hè, Twitter. En toen zei ChatGPT terug, koop Valero. Nou, dat is een bedrijf vol met raffinaderijen. Die profiteren nog van relatief goedkope, ruwe, lange koolstofketentjes, oftewel olieproducten. En de wat kortere koolstofketentjes die je voor veel meer geld kan verkopen, de brandstoffen dus, nadat je ze hebt geraffineerd, oftewel gecrackt in je raffinaderij.
1: Dan naar de geheugenchips, want anders hebben we het er nooit over. Morgen staat er iets bijzonders te gebeuren met SK Hynix. En beleggers die zijn enthousiast.
0: Ja, ja.
1: Hoeft niet meer alleen maar naar Zuid-Korea te kijken?
0: Nee, de Amerikaanse beursnotering van SK Hynix is meer dan 7 keer overtekend voor morgen. Hoe kan het ook anders in deze dolle markt van tegenwoordig, Thomas? En dat is een hele bijzondere beursgang, want SK Hynix is natuurlijk al genoteerd in Zuid-Korea. Dus het gaat om een certificaat in Amerika, een ADR, een American Depositary Receipt. Zoals bijvoorbeeld ook ASML er eentje heeft, gewoon genoteerd en de Nasdaq. Maar SK Hynix wil ergens tussen 25 en 30 miljard dollar ophalen. Ziet er nu naar uit dat het eerder 25 wordt. Eerder deze week werd nog 28 genoemd, dat was iets te veel. Hangt er vanaf wat er morgen gebeurt. Maar ja, als je SpaceX even wegdenkt, zou dat gewoon bijna het voormalige beursrecord van Saudi Aramco aantikken voor een listing in Amerika, terwijl je er al een had in Zuid-Korea. Nou, dat is natuurlijk bijzonder.
1: Waarom willen mensen dat zo graag hebben?
0: Nou, de beste illustratie die ik daarvan kan geven is een belegger die me recent vertelde dat hij al 3 maanden bezig is om een rekening in Zuid-Korea te openen. Want je moet echt door allerlei hoepels van de regelgevers springen daar om daadwerkelijk een Zuid-Koreaans aandeel te kunnen kopen. Dus als jij denkt, die Samsung en die SK Hynix, die koopt toch iedereen? Nee, die kopen Zuid-Koreanen. En de rest koopt het via ETF's of via Londen en dan betalen ze extra transactiekosten.
1: Nou, dat was inderdaad mijn vraag, want ik geloof dat er een enorme toeloop was de afgelopen tijd van mensen die hier toch van dachten, dit kan ik niet voorbij laten
0: gaan. Exact, maar dat komt dus vooral uit de semiconductor ETF's, dat komt uit London listings voor Samsung bijvoorbeeld, dat komt uit Zuid-Korea zelf met al die mensen die zich suf lenen daar. En nou ja, dat leer je dus heel snel zodra je bij een fonds aan de slag gaat als stagiairtje met je Master Finance en je CFA-diplomaatje. Tussen een goed idee en executie kan echt wel een slok op een borrel zitten. En dat is dus wat hier teniet wordt gedaan door SK Hynix, door een Amerikaanse listing aan te vragen. En zo krijgt iedereen veel makkelijker toegang tot die geheugenchips. Kan het ook de ETF's weer in, de Nasdaq in, enzovoort, enzovoort. En er moeten meer mensen dat kopen, ook passieve kopers. En ja, SK Hynix staat te lachen natuurlijk. Die smeden het ijzer terwijl het glidheet is en de geheugenchipcyclus nog bepaald niet over is. En ja, dan kan je nog wat zeuren over gebrek aan stemrechten en een kleine extra fee voor dat certificaat versus dat aandeel in Amerika.
1: Want daar zit het om in, want ik zou dan denken, als het zo makkelijk is om al die romslomp te omzeilen, kies allemaal het ruime sop. Ja. Samsung bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker. Maar Samsung doet dat niet. En ik vroeg me af waarom dat zo is. Maar eigenlijk, de belangrijkste reden daarvoor die ik kon vinden is dat zij een heel complexe, denk aan Naspers en Prosus, cross-shareholding zaken hebben. Want Samsung is natuurlijk niet alleen 25% of zo van de Zuid-Koreaanse economie, de export daarvan. Maar Samsung is ook een chaebol, een groot familiebedrijf. Een gigantisch conglomeraat met allerlei belanghebbenden en dergelijke. En die hebben natuurlijk elkaar allemaal wel eens wat toegespeeld in het verleden. En nou ja, dan ga je daar een ADR van maken in Amerika. Succes. En dan moet je ook nog natuurlijk al de regels voor de listing en de hoepels doorspringen en zo. Dus daar ligt dat waarschijnlijk allemaal aan. Alleen kan ik me voorstellen dat ze bij Samsung nu wel denken, goh, wij hadden ook wel 25 miljard extra dollars willen ophalen. Dus dat is het een beetje, denk
1: Laatste
0: ik.
1: Minuutje in het teken van Eric Trump.
0: Ja, wel kijk, ik moest er enorm om lachen. Maar we hebben natuurlijk een enorm aantal woorden kunnen lezen over de zelfverrijking van de Amerikaanse president en zijn familie. En wat doet Eric Trump? Die verbrandt even 600 miljoen dollar met American Bitcoin. Idee was simpel, Bitcoin-pot, zoals MicroStrategy ook wel, hebben we het vaker over gehad, beursgenoteerd bedrijf en is de theorie van, misschien kopen sommige mensen dat die geen geld kunnen stoppen in Bitcoin, maar wel in de beurs. En dan geef ik eindeloos nieuwe aandelen uit, dan koop ik er Bitcoins van en dan word ik meer waard. Dat is een beetje de doldwaze theorie. Eric Trump was niet de eerste met dat lumineuze idee. En die Bitcoin heeft niet een bepaald makkelijk jaar, dit jaar. Dus wat ging hij nou doen? Die ging er eentje oprichten met een mijnbedrijf aan de pot vastgelegd. Dus een crypto miner, om het simpel te zeggen. Sudoku-oplosser die daarmee Bitcoins verdient. En sinds deze week zijn die aandelen 95% gedaald van de merken Bitcoin. Oftewel, zijn stake 6%. dat zo laag is, omdat hij zelf ook wel wist dat hij andere beleggers moest uitnodigen hierbij. Dat is $600 miljoen gedaald. Dat heeft hij gewoon verbrand door de pleegspoel. Dus daar zit je dan met Eric. Hè? De minst slimme telg van een van de meest zelfverrijkende families op aarde. Met een pot bitcoins die van de trap zijn gevallen. Een stel computers die niet zo nuttig zijn. En dan ga je dus 95% omlaag. En $600 miljoen door de pleeg. Dat vond ik grappig.
1: Jochem Visser, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel.
2: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
1: Voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten, abonneer je op de podcast. Macro. Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Menno Middeldorp van Rabo Research. Menno, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Het akkoord om de oorlog in Iran te beëindigen, dat geldt niet meer, was getekend. President Trump heeft daarna en daarvoor ook nog weer allemaal dingen gezegd. Maar zijn er al gevolgen voor de economie of de verwachte gevolgen voor de economie van dit alles?
3: Ja, dat is dus enorm onzeker. Je zag dat de olieprijs in eerste instantie steeg nadat er heen en weer onderhandeld werd met raketten. Dat heeft dan vandaag weer tot een soort omkeer in de olieprijs geleid. Ondanks al de uitspraken van Trump dat ja, het is nu echt over. En kennelijk dus gaat de oliemarkt ervan uit dat ja, we niet dus weer in een hele grote oorlog terechtkomen, maar dat dit gewoon weer, zeg maar, op een of andere manier uitgerekt wordt.
1: Ja, want er zijn ook wel signalen, als je er tekstexegese op loslaat, die dat dan ook wel weer zouden kunnen staven, toch? Dat dit niet een hele grote oorlog wordt opnieuw.
3: Ja, nou, Trump heeft gezegd van, nou, die deal, of die tijdelijke deal het eigenlijk was, die is nu weg, maar tegelijkertijd zegt hij ook van, ik denk niet dat het grote oorlog hoeft te worden. Dus dat is één ding. En ja, ze hebben die afspraken niet voor niks gemaakt. Ze hebben allebei wat minder zin in op het moment om nu direct door te knokken. Maar ze hebben dan wel andere belangen uiteraard. En ze zijn er fundamenteel nog niet uit. Want dit was maar een tijdelijke overeenkomst om even de straat van Hormuz open te zetten en verder te gaan onderhandelen. Dus Iran wil eigenlijk die leverage behouden over de straat van Hormuz. En dat is denk ik waar dit over gaat. Hè. Dus af en toe laten zien dat zij daar nog de baas zijn. Dat is wat ze willen laten zien. En Trump wil dat niet natuurlijk. Dus die duwt daarop terug. En ja, ik noem het niet voor niks onderhandelen met raketten. Het is dus meer, het lijkt meer op een verlenging van zeg maar die machtsstrijd rondom de straat van Hormuz dan dat het echt geknapt is. Uiteindelijk denken we wel bij Rabo Research dat uiteindelijk dat wel het einduitkomst is. Dat de verschillen tussen die twee zo groot zijn en onoverbrugbaar dat waarschijnlijk na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, de midterms, dat die oorlog dan weer begint. Is natuurlijk nu een hoger risico dat het gewoon een beetje uit de hand loopt en escaleert. Maar eigenlijk willen beide partijen het even gewoon op de lange maat.
1: Als jij het al over de midterms hebt, dat is in november, geloof ik, begin november. Dan wordt het wel een structureler knelpunt.
3: Ja, nou, dat is de volgende interessante vraag. Want de oliemarkt staat natuurlijk ook niet stil. We zagen überhaupt dat de reactie in de oliemarkt op het conflict wat minder heftig was dan je misschien had verwacht. China heeft veel minder geïmporteerd dan men had verwacht. Heeft zich op een of andere manier zijn eigen energiesysteem zo kunnen regelen dat ze of ze veel op voorraad hadden of gewoon andere substituten hebben gebruikt. Ze hebben kool, ze hebben steeds meer duurzame energie. Dus de balans in de oliemarkt lijkt ook te veranderen. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in omwegen. Dus dat is natuurlijk ook alweer het moeilijke voor Iran. Is hoe langer ze dit uitrekken, hoe langer dit allemaal uitgerekt wordt, hoe meer de kans er is dat de oliemarkt ja, minder impact heeft van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Want ja, niemand wil daaraan blootgesteld worden. Dus iedereen is naar de tweede opties aan het kijken.
1: Je gaat de routes verleggen.
3: Ja, de routes worden vrij. Het duurt natuurlijk allemaal veel tijd. En het zal niet zo snel terugkomen waar we waren als die straat wel verlegd open is. Maar die straat die opereert nu maar op een fractie van de oude capaciteit. Dus het is niet zo dat we terug zijn bij hoe het was voor de oorlog. En dat zie je natuurlijk ook in een wat hogere olieprijs. Maar je ziet ook wel weer dat die olieprijs dit soort dingen best wel goed oppakt. Dus er lijkt, je kan ook wel een verhaal vertellen dat de evenwicht in de olieprijs nog ook de evenwicht in de oliemarkt ook misschien een wat lagere prijs met zich meebrengt dan we een aantal maanden geleden hadden verwacht.
1: Maar hij ligt nu wel wat hoger. En het is nog maar de vraag of we terug gaan naar die historische niveaus. Dat betekent ook dat centrale banken daarop moeten reageren. Daar rekening mee moeten houden. Wat zie jij gebeuren?
3: Nou, we hadden gisteren de notulen van de Fed. De Fed-notulen zullen wellicht steeds interessanter worden. Want de nieuwe voorzitter Warsh, die heeft niet zoveel zin om mensen te vertellen wat hij gaat doen. Dus dat moeten ze dan zelf maar uitpluizen aan de hand van allerlei signalen. Waaronder dan die notulen. En daar zie je dat een paar of een enkele van de participanten in die vergadering, die vonden dat er toch een argumenten waren voor directe renteverhogingen.
1: Ja, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft de rente gelijk gelaten.
3: Dat is niet gebeurd. En natuurlijk, hoe langer ze het niet doen, hoe groter de kans dat ze het helemaal niet gaan doen.
1: Maar de inflatie ligt inmiddels op. Wat was het ook alweer?
3: De inflatie is wel duidelijk boven de target.
1: Die rechtvaardigt een renteverhoging.
3: Ja, maar zo moet je er niet tegenaan kijken. Oh, want de traditionele aanpak is vanuit centrale bankiers, als je zo'n olieschok hebt, hè, dat je dan eigenlijk, zoals het heet, look through it. Kijk er doorheen. Hè. Want het is maar tijdelijk. En als je niet denkt dat het een soort tweede ronde effecten krijgt, waar inflatieverwachtingen omhoog gaan en het een soort een langdurigere inflatie wordt, kan je het laten gaan, want het nadeel van het verhogen van rente is dat je de groei afknijpt. En dat is niet nodig als je toch naar je inflatiedoelstelling komt uiteindelijk. Ja, ja. Dus ze zijn nu een beetje aan het kijken van, ja, waar gaat het nou zo slecht dat we deze strategie niet meer kunnen handhaven? Moeten we wat actiever optreden om even onze tanden te laten zien?
1: Dat er doorheen kijken. Er komt toch een moment dat simpelweg niet meer gaat. Dat iets wat je als tijdelijk had ingeschat vrij permanent blijkt te zijn.
3: Ja, nee, en dat hebben we natuurlijk een paar jaar geleden gezien. Toen was die inschatting dat het tijdelijk zou zijn echt fout. En toen moesten ze te laat optreden. De ECB kiest hier ook duidelijk een andere richting. Hè. Die zeggen van ja, we gaan iets doen om al gewoon te laten zien dat we hier bovenop zijn deze keer. En de Fed die kiest duidelijk daar nog net niet voor. En is nog een beetje aan het aanvoelen. Maar dus als ze dus niks doen uiteindelijk, als ze toch zeggen van nou, het gaat wel net goed. Ja, dan neemt de kans toe dat ze helemaal niet de rente gaan verhogen. En dan zou je volgend jaar juist renteverlagingen kunnen zien. Want als je kijkt naar wat zij zeggen zelf, dat de evenwichtsrente is, daar hebben ze een soort schatting voor, die ze dan, dus dat vragen ze aan alle participanten, van waar denk je dat die evenwichtsrente zit op lange termijn? En die zit lager dan waar we nu zijn. Dus ja, dan kan het zijn dat ze uiteindelijk gewoon gaan verlagen. En dat is ook wat wij denken. Wij denken dat ze een renteverhoging, dat het er gewoon niet van komt. De markt denkt dat hij er wel van komt, maar dat die dan, dat er dan weer heel snel weer verlaagd wordt. Wij denken dat we eigenlijk gewoon een beetje door die hobbel heen, dat die hobbel er nooit van komt en dat de volgende stap uiteindelijk dan wel wat later
1: volgend jaar. Maar er is nu al niet volledige eensgezindheid binnen de Fed. Dat was overigens de laatste vergaderingen onder Powell ook al niet zo.
3: Nee.
1: Misschien is die wel nooit, maar het viel de laatste keren toch ook al op dat Powell moest zeggen van ja, wij zijn ook geen praatclubje, we mogen het ook wel oneens zijn met elkaar.
3: Nee, en dat is ook zo. En het is al natuurlijk vaker, er is vaker oneenigheid, maar het wordt vaak niet zo hoog opgespeeld. En komen ze er wel uit door met elkaar te praten. Je ziet nu wel doordat het allemaal wat scherper wordt neergezet. Ook omdat sommige mensen in die raad gewoon door Trump zijn benoemd. En die hebben natuurlijk naast de traditionele economische argumenten, zijn er ook wat politieke druk die uitgeoefend wordt. Dus dat verscherpt het debat wellicht wat.
1: Menno Middeldorp, dankjewel en tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.
4: Blik op de wereld.
1: De midterms werden zojuist genoemd. Het is tijd voor iedere dag onze blik op de wereld met vandaag BNR-redacteur Mick Fruitier. Mick, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas.
1: En als we het daarover hebben, de senaatsverkiezingen van november. Nieuws daarover. Er is een democratische kandidaat, niet de eerste, de beste, Graham Plattner, die zich teruggetrokken heeft.
6: We are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt. And it most certainly is not. We're not doing it because of the allegations. We're doing it because of the structures that are being taken away from us by those in power.
1: Oeh, ik hoor beschuldigingen, ik hoor schuld. Het gaat om een kandidaat van de Democraten in de staat Maine. Stapt uit de race, waarom?
5: Nou, je hoorde Plattner net zeggen. Het feit dat ik mij terugtrek betekent niet dat ik schuld beken. Nou ja, waar wordt hij dan van beschuldigd? Van seksueel misbruik door zijn ex-vriendin. En de vrouw in kwestie deed 2 dagen geleden haar verhaal bij het nieuwsmedium Politico. Nou, eind 2021 zou Plattner op een avond onaangekondigd bij haar thuis zijn binnengedrongen. Heeft haar toen verkracht. En dat terwijl zij hem meerdere keren zou hebben gevraagd om te stoppen. Nou, Plattner zelf die sprak die beschuldiging gingen eerder deze week ook al tegen en nu dus opnieuw via een videoboodschap. En het is niet het eerste schandaal waar Plätner mee te maken kreeg. Ook een tattoo zorgde al voor de nodige ophef. Dat vertelde Amerika-deskundige Carol Rock vanmorgen aan BNR.
7: Hij is chockerend natuurlijk. Hij heeft zo'n totenkop, heet dat dan in het Duits. En dat werd dan geassocieerd met een nazi-symbool. En hij heeft dat heel gauw afgedaan. Ik had geen idee dat het iets daarmee te maken had. Mm. Ik heb in het leger gezeten. En dat schijnt dus vaker voor te komen dat soldaten gezamenlijk een tatoeage laten zetten. Mm. En dit is... De keuze is gevallen op deze opmerkelijke tatoeage.
5: Nou, en al deze zaken bij elkaar. Ja, daardoor is de situatie rondom Plätner onhoudbaar geworden. Ook eerder al vooraanstaande democraten zoals Bernie Sanders en Elizabeth Warren... die trokken hun steun voor zijn campagne in.
1: En Maine doet ertoe tijdens die senaatsverkiezingen van november. Waarom is dat zo cruciaal?
5: Het is een must-win staat, zoals het wel door velen wordt genoemd. Want als de democraten namelijk een meerderheid willen behalen in de senaat in november... Ja, dan zullen ze Maine toch echt nodig hebben. Naast dat ze alle zetels die ze nu al in handen hebben moeten behouden... en nog eens 3 nieuwe zetels moeten veroveren. En die Plätner die werd toch wel gezien als de kandidaat om de zittende Republikeinse senator op te volgen.
7: Hij was eigenlijk de gedoodverfde winnaar, de enige die het kon opnemen tegen Susan Collins, die er al decennia lang zit en eigenlijk niet weg te slaan is daar, ondanks haar hoge leeftijd.
5: De democraten hebben nu dan nog tot 27 juli om een andere kandidaat te vinden. En dan in de hoop om die Susan Collins, die al sinds 1997 senator is.
1: Sinds 1997?
5: Ja, is hij al senator namens de Republikeinen in de staat Maine. Dus een lange periode. Ze hoopt eindelijk dan dus die senatorzetel te flippen. Maar dat zal nog even moeten blijken.
1: We gaan naar Zuid-Korea, want daar heeft de hoogste rechter een uitspraak gedaan over het lot van de oud-president van het land, Yoon Suk-yeol.
5: Ja, het Hoge Rechtshof van Zuid-Korea heeft de veroordeling van de oud-president voor het belemmeren van de rechtsgang in stand gehouden. In april dit jaar legde het Hof van Beroep Yoon Suk-yeol een straf van 7 jaar op. Nou, hoe zat het ook alweer? Eind 2024 riep Yoon Suk-yeol de noodtoestand uit in het land om op die manier het parlement te omzeilen. Dat werd hem niet in dank afgenomen. En daarna heeft hij geprobeerd om de arrestatie te voorkomen. En dat wordt hem dan nu kwalijk genomen. En daarvoor krijgt hij een gevangenisstraf van 7 jaar. Overigens blijft het vermoedelijk niet bij die 7 jaar... want de oud-president kreeg voor het uitroepen van die noodtoestand eerder ook al levenslang. Ja, dus de vraag is een beetje hoeveel dan deze 7 jaar dan nog uitmaakt. Maar die zaak rondom die levenslange gevangenisstraf, die loopt nog. Daar zal de hoogste rechter van Zuid-Korea later dan nog uitspraak over doen.
1: En zit hij dan ook echt zijn hele leven lang vast? Zijn er nog uitwegen?
5: Er is 1 uitweg, presidentiële gratie. Dat is het enige wat Yoon Suk-yeol daarna nog kan redden. En ja, met die presidentiële gratie heeft Zuid-Korea wel een behoorlijk lange geschiedenis. Dat vertelt Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.
8: Tot nu toe is elke president zo'n beetje aangeklaagd en veroordeeld geworden. Elke Zuid-Koreaanse president, democratische tijdperk. En ze zijn ook allemaal na een paar jaar vrijgelaten en hebben een straf kwijtgescholden gekregen. Nou heeft niemand geprobeerd een staatsgreep te plegen van die. Nee. Maar er zitten ook wel mensen bij die oud-dictators die ook gratie hebben gekregen. En die dus echt enorm veel bloed aan hun handen hadden. Dus ja, de kans is groot dat op enig moment hij wel weer vrij zal komen.
5: Ja, tot die tijd zal de oud-president eerst wel nog de gevangenis ingaan.
1: Mick Fruitier, mijn collega bij BNR. Dank voor jouw blik op de wereld. En terugblik op de wereld, dat kan via de app van BNR. Lisbeth Staat, Nina van der Dungen. Het nu al voor de middag. De avondspits vanaf 4 uur. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
10: Ja, hoi.
1: Lisbeth, wat is jouw lievelingsonderwerp van vandaag?
10: Waar ik naar uitkijk is dat wij onder de loep gaan leggen het Spaanse leger. Want wij maken een serie over de Europese legers. Gisteren heeft Trump nog ruzie gemaakt met Spanje. Ja. Onder meer over hun onwil om aan die NAVO-normen te voldoen. Ja, hoe staat het eigenlijk met dat leger? Want de premier Sanchez die zegt, wij voldoen aan alle wensen van de NAVO. Daar hoeven we niet extra geld tegenaan te gooien. Dus hou op met die norm.
1: Het Spaanse leger en nog meer.
9: Ik kijk uit naar Revolvergate. Want we hebben natuurlijk Erdogan gezien die iedereen, alle leiders, alle wereldleiders, een cadeautje gaf. Namelijk een revolver met namen erin gegraveerd op de loop met 6 kogels.
10: Wat een
9: en
10: cadeau.
9: Een schoonmaakzetje. Wat een cadeau. Premier De Wever.
1: Wat zou jij doen als je het zou krijgen?
9: Net zoals De Wever zou ik het waarschijnlijk te laat open hebben gemaakt, terwijl ik al door de douane ben en alweer in België ben geland. Dat is namelijk bij De Wever gebeurd. Als ik het op tijd open zou maken, ja, dan zou ik het inderdaad ook wel keurig aan een van mijn ambtenaren geven van, leg het in een kluis, in een wapenkluis. Doe er iets mee. Ja, dan weet je, je mag hem dus niet zomaar meenemen.
10: Nee, maar een De Wevertje zou ik dan doen.
9: Ja, precies. Wij willen in elk geval weten, wat zijn nou normale cadeautjes? Wat zijn nou ook de gekke cadeautjes die ooit gegeven zijn? En wat wil Erdogan hier nou? Wat bedoelt hij hiermee met dit gebaar?
1: Je hebt vast openbare registers waar al die geschenken in staan.
9: Dat zou wel moeten.
1: En nog meer? Laatste?
10: Volkswagen moeten we het natuurlijk over hebben. 100.000 ontslagen in Duitsland. Dat is niet alleen een klap in Wolfsburg, maar voor de hele Duitse economie.
1: Nina en Lisbeth loodsen je door de avondspits vanaf 4 uur. Veel plezier. Morgen is mijn gast Chris Meijers. Hij is de CEO, jawel, van Toodaloo. Ik vraag hem of de wc-keten na een roerig verleden, jaren van verlies, nu eindelijk echt uit de problemen is. Zometeen andere problemen met Boekestein en de Wijk. Veel plezier. Tot morgen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
13: Het is ongekend wat hier gebeurt.
12: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
14: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik me niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
12: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
18: geeft ruimte. Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
20: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Onlineveilingmeester.nl.
19: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
22: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
23: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland. In Nederland staat er nu zo'n 120 kilometer file in totaal. Je staat in de file op de A15 richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel. 11 kilometer met 30 minuten vertraging. Ook op de A16 is het druk richting Breda. Bij knooppunt Terbrechtseplein zijn ze aan de A20 bezig. En daarom sta je 15 minuten in de file. De A27 richting Gorkum vanwege de wegwerkzaamheden bij knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. En tot slot de N210 Schoonhoven Rotterdam. Bij de aansluiting met de A16 staat een kapotte auto en daarom doe je er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A20 Hoek van Holland richting Gouda bij hectometerpaal 45,1. De A35 Enschede richting Almelo bij 69,3. En de A50 Zwolle Apeldoorn bij 212,8.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
24: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In steeds meer plaatsen in ons land hebben ze het gehad met Duitse windmolens net over de grens. Ze staan te dicht in de buurt van Nederlandse huizen, is de kritiek. Ook zijn er zorgen over de natuur en bouwplannen, meldt Nieuwsuur. Tientallen windmolens van 70 meter worden bijna 4 keer zo hoog. Het aantal huishoudens in ons land met een tv-abonnement daalt. Er wordt vaker gekeken via streamingdiensten. Aanbieders van live tv kunnen ondanks prijsverhogingen dat verlies aan klanten niet opvangen, zegt een marktonderzoeker. Wie nog live tv kijkt, doet dat vooral via de kabel, maar er zijn ook steeds meer glasvezelgebruikers. Steeds meer vrouwen die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse wagen zich aan de langste afstand, waarbij je 50 kilometer per dag loopt. Dit jaar zijn het er bijna 2100, goed voor een vijfde van alle 50 kilometer lopers. Vrouwen mogen hun afstand zelf kiezen. Voor mannen tussen de 19 en 49 is de 50 kilometer verplicht. Het busvervoer in Flevoland en delen van Gelderland en Overijssel dreigt te verdwijnen wegens geldgebrek. Vervoersbedrijf EBS heeft daarom de provincies gevraagd bij te springen. Sinds een paar jaar verzorgt EBS het vervoer in delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Omdat dat eerst niet goed ging, kreeg het bedrijf een boete van 3,5 miljoen. En om de wedstrijd van vanavond tegen Frankrijk te beïnvloeden, hebben Marokkaanse fans een berucht recept uit de kast getrokken. Herrie maken bij het spelershotel. Met z'n honderden waren ze naar het hotel in Boston gegaan om daar te trommelen, te toeteren en vuurwerk af te steken. Na ingrijpen van de Franse beveiliging vertrokken ze. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
4: Radio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
21: Woensdag 8 juli. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Op bezoek bij Rob in Frankrijk. We blijven hier de hele zomer. Toch, Rob?
25: Dat is wel de bedoeling.
21: Het wordt nog wat.
25: We kijken er naar uit.
21: De mensen op beeld, ja, dat is een beetje het probleem tegenwoordig, dat mensen ons ook kunnen zien op YouTube. Die kunnen zien dat we hier bij jou netjes op een rijtje aan de tafel zitten. Net voor, moet ik zeggen, de persconferentie na afloop van de NAVO-vergadering in Ankara. Die man liet zo lang op zich wachten dat wij er geen zin meer in hadden. Maar vooraf, en laten we beginnen met het onderwerp NAVO-top, liep het al redelijk van de rails.
25: Ja, dat vond ik wel. Als je ook kijkt wat Trump deed, maar hij was natuurlijk gewoon zichzelf. Dan begon hij natuurlijk de kanker op de Europeanen, die eigenlijk niks aan een defensiebesteding deden. Hij begon met name de kanker op de landen die hem niet hadden gesteund in de kwestie Iran. En dan noemde hij met name Spanje. Daar wilde hij helemaal niks meer mee te maken hebben. Daar wilde hij ook geen handel meer mee drijven, alsof hij daar over gaat. Hij begon weer over Groenland. Dat vond ik echt heel erg opmerkelijk dat je dat doet tijdens NAVO-top. Want dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een bom die je daar laat vallen. Kortom, hij was zichzelf en hij begon de bondgenoten weer te schofferen met alle gevolgen van die.
26: Ja. En wat ik echt heel pijnlijk vond, is dat dat deed hij ook allemaal terwijl dus Rutte naast hem stond. Hè? En Rutte, die, ja, als hij dan over Groenland begint, ja, dan moeten we toch eigenlijk wel een zinnetje eruit persen van dat is Deense soevereiniteit. Hè? Dat deed hij helemaal niet. En hij begon, hij herhaalde toen weer van dit is fantastisch dat dankzij Trump geeft Europa nu meer geld aan defensie. Ja, dus ja, ja. Dat vond ik wel een beetje pijnlijk.
27: Wat Mette Frederiksen, de Deense premier, desgevraagd, zei in verband hiermee, wij zijn bereid om elke inch van NAVO-gebied ons gebied te verdedigen. En we verwachten dan ook hulp van onze bondgenoten. Dit is toch een hele idiote situatie dat er bijna dreigementen worden geuit.
26: In een NAVO-bondgenootschap?
27: Ja.
25: Ja, maar dat betekent natuurlijk gewoon dat je twijfels kunt hebben of die NAVO nog wel functioneert zoals die hoort te functioneren. Want deze president heeft eigenlijk geen duimbreedte toegegeven. Hij heeft eigenlijk de weken na aanloop van deze top heeft hij al geroepen dat de NAVO hem eigenlijk gewoon helemaal niet interesseert. Dat hij zijn troepen wil terugtrekken. Dat hij het allemaal maar vervelend lui vindt, die Europeanen die hun economie aan het verkanselen zijn en hele foute besluiten nemen met de immigratie. Dus hij heeft gewoon helemaal niets met de NAVO. En daar veranderde deze NAVO-top helemaal niks aan. Ja, en wat Rutte dan doet, is natuurlijk, die gaat over op Trump slijmen. Of Trump vleien, als je het wat netter zou willen noemen. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk of dat nou nog werkt. Hè? Dan zegt hij, en daar heeft hij ook wel gelijk in, dat sinds de vergadering, de NAVO-top van Den Haag van vorig jaar, is natuurlijk enorm veel geld meer besteed aan defensie. 250 miljard is erbij gekomen. Canada en de Europese bondgenoten. 2000 banen erbij in de Verenigde Staten. Hoe die dat berekent, weet ik niet. Maar ook heel veel banen erbij in Europa. Ja, weet je, hij hamert natuurlijk gewoon iedere keer op dat punt. En zegt dan vervolgens ook dat Trump compleet gecommitteerd is. Je had nog iets gezien wat uitgelekt is uit de vergadering, geloof ik.
27: Reuters berichtte op basis van bronnen die dus daadwerkelijk bij de vergadering waren, dat Trump daar zou hebben gezegd, de VS wil, hij wil de VS wel in de NAVO houden. Hij blijft bondgenoten wapens verkopen, ook voor Oekraïne. En hij is niet teruggekomen in die vergadering op de onderwerpen Groenland en Spanje.
25: Ja, dat is dan in ieder geval winst. Maar de wapenverkopen, nou, dat weten we dat hij eigenlijk Oekraïne al heel lang als een soort verdienmodel ziet. Dat ziet hij denk ik ook Europa uit. Dus ik denk dat je dat los moet koppelen van zijn steun daadwerkelijk aan de NAVO. Want hij verkoopt aan iedereen wapens. Want dat is goed voor de Amerikaanse wapenindustrie. Mm-hmm. Maar weet je, er is ook een dag hiervoor is er een defensietop geweest. En wat ik daarvan constateren, en dan wordt er gezegd, ja, er is voor 50 miljard zijn er aan contracten gesloten. Ook Nederland heeft daar een behoorlijke bijdrage aan geleverd. De minister van Defensie heeft voor 3 miljard of iets dergelijks aan contracten gesloten. Dus dat is allemaal redelijk indrukwekkend. Maar ik moet wel constateren dat je wel een voorzichtige verschuiving ziet in de richting van Europese aankoop. Ja. En dat vind ik wel echt heel erg interessant. Hè? Dus, en ik denk dat het meest in het oog springend is de aankoop. Dat wisten we al dat dit allemaal zou gaan gebeuren hoor. De aankoop van Saab-vliegtuigen voor eigenlijk radarvliegtuigen. Voor het waarnemen van allerlei bewegingen buiten NAVO, buiten NAVO-grondgebied.
27: In plaats van Boeings.
25: Ja. En dat is wel echt een grote doorbraak dat gebeurt. Wat ook een doorbraak is dat Zelensky er was. En die heeft een aantal drone-deals gesloten. Onder andere ook met Nederland. Er is gesproken over de co-productie van bijvoorbeeld de PAC-3 raketten voor de Patriot. Dat is echt een van de grootste problemen die er is binnen de NAVO en ook voor Zelensky. Dat lijkt er allemaal te gaan komen. Dus er gebeurt wel een hele hoop. En ook Airbus die gaat een nieuwe vliegtuig leveren. Een grote transportvliegtuig wordt door verschillende landen tegelijkertijd aangekocht. Nederland die gaat met onder andere de Britten werken aan een nieuw amfibisch vaartuig. Nou ja, ga zo maar door. Er is echt een hele hoop gebeurd. En ik zie heel voorzichtig een verschuiving plaatsvinden van de Verenigde Staten naar Oekraïne, dan wel Europa, als het gaat om de levering van wapens. Ja.
26: En ook in de toekomst, hè, dat 12 Europese landen gaan 44 miljard euro uitgeven aan de productie van raketten voor precisieaanvallen. Ja. Dat is toch ook heel bijzonder als dat gaat gebeuren. Ja. Dat duurt overigens, dat duurt nog lang, hè? Dat is de komende 10 jaar. Ook die licentie van die Patriots die Zelensky krijgt, daar is al een hele discussie over ontstaan. Want dat betekent dus niet dat er Amerikaanse Patriots beschikbaar zijn die Europa kan kopen. Dat betekent niet automatisch. Dat moet Oekraïne ze zelf maken.
27: Ja, het is wel iets waar Zelensky lang om heeft gevraagd. Om dus de licentie om die raketten waar zo'n groot tekort aan is in Oekraïne zelf te kunnen maken. Dat heeft Trump nu gezegd. In gesprek met Zelensky, waarna overigens een hele gezellige persconferentie was met Trump en Zelensky. Trump die vroeg aan Zelensky, ga je niet een keer naar Moskou? Toen zei hij, nou is heel gevaarlijk, er vliegen allemaal Oekraïnse drones daar. Maar er was ook echt chemie leek tussen die twee. Je had dus die Patriot Deal, veiligheidsgaranties na een wapenstilstand, noemde Trump. Opnieuw is wel eens eerder gekocht. Maar dus ook interesse om Oekraïnse drones te kopen. Nou, hebben we eerder ook van Trump niet gehoord dat hij er zover wilde gaan. Dat leek hij dan maar een beetje beneden zijn stand te vinden. Maar hij moet nu toch onderkennen dat Oekraïne daar heel erg goed in is en goed vecht. En
25: dat, ik denk dat hij ook bewondering begint te krijgen voor wat Oekraïne aan het doen is. Want het is natuurlijk echt heel wat dat Oekraïne in staat is om Rusland eigenlijk gewoon tot stand te brengen. En ook enorme problemen te veroorzaken voor Poetin, zowel op de Krim als in Rusland zelf. Ja, dat wekt denk ik ook inmiddels bewondering af bij Trump. En daarom stelt hij zich zo op. Maar er is iets wat echt heel erg interessant is. En wat heeft ook alles te maken met deze NAVO-top. Dus de opmerking van Zelensky. Dat hij eigenlijk alle wapensystemen nu zelf kan maken. Behalve de Patriots. Ja. En dat is echt belangrijk. Want wij zitten natuurlijk continu te discussiëren in Europa. Het duurt jaren voordat wij onafhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Dat kunnen we helemaal niet. Maar kan iemand mij nou gewoon eens uitleggen waarom Oekraïne dat wel kan? Mm-hmm. Oekraïne de poorten openzet naar naar samenwerking met de Europese landen. We zijn in staat ongelooflijk veel contracten op dit ogenblik af te sluiten met Oekraïne over het co-produceren van bepaalde wapensystemen die de Amerikanen gewoon niet meer kunnen leveren omdat die er niet meer zijn. Bijvoorbeeld dus die raketten voor de Patriot, maar ook eigenlijk de raketten als, of eigenlijk moet je zeggen kruisraketten zoals de Tomahawk. Mm-hmm. De Oekraïners hebben die systemen nu, behalve dan die Patriot-systemen. Ja, die kunnen wij natuurlijk ook gewoon gebruiken. En als Oekraïne de Russen van het lijf kan houden, ja, dan moeten wij dat natuurlijk helemaal kunnen. Ja. Dus het is een hele rare manier van redeneren iedere keer. En ik vraag me zo langzamerhand af, waarom zeggen mensen dat continu? Ik hoorde het de afgelopen dagen ook weer zeggen van mensen die ik redelijk goed ken, die roepen dat dan ook in de media. Van, nou, het duurt gewoon heel erg lang voordat we onafhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Maar tegelijkertijd, Oekraïne die doet dit, biedt aan. We werken samen met Oekraïne. Dus ik bedoel, wat is nou het probleem? Wat is nou het echte probleem? Nou, ik denk dat dat er gewoon niet is. Dat het politiek het zo is dat men er niet aan wil. En dat men kosten wat het kost die Amerikanen bij betrokken wil houden. En dat is natuurlijk ook de insteek op dit ogenblik van Rutte.
26: Heel duidelijk. Rutte heeft ook tegen Spanje en Italië gezegd van luister eens, jullie droom toch lekker verder als je denkt dat Europa dat alleen kan doen. Hè?
25: Ja, dat heeft het Europese parlement gezegd.
26: Ja, dat heeft hij echt gezegd. Ja. Ja. Dus ik moet je wel zeggen, als je Rutte dan weer ziet opereren en dan in de resolutie of in de slot ook overeenkomst zie je dan ook staande artikel 5, de bijstandsclausule is helemaal bevestigd, ironclad. Ja, hoe meer je het zegt, terwijl dus Groenland wordt afgebrand en Spanje ook, dan wordt het steeds holler, hè? Ja. Zie je niet?
25: Nou ja, ik vond de persconferentie van Rutte vond ik wel interessant. Ik bedoel, inhoudelijk werd er eigenlijk niet zoveel gezegd, maar er waren twee vragen die mij wel zijn bijgebleven. Dat was in de eerste plaats de vraag van een Deen, van wat doet het eigenlijk met je
27: eigenwaarde.
25: Met je eigenwaarde, met je zelfrespect, als je iedere keer tegen Trump dit moet gaan verdedigen met betrekking tot Groenland. Daar zeilde Rutte natuurlijk behendig als hij is omheen, maar het legt natuurlijk wel genadeloos bloot wat hier aan de hand is. En andere vraag van de journalist, die was ook interessant. Die vroeg, ja, van wat hier gebeurt. Wat heeft dat nu eigenlijk te maken met waarden? En iedereen heeft altijd voor in de mond liggen van de NAVO is een waardegemeenschap. Mm-hmm. En dat gaat lang terug. Dat gaat terug tot het Atlantische Handvest van 1941. En ja, je moet toch constateren dat dat deze top plaatsvond in Ankara. Dat is de hoofdstad van een land dat geleid wordt door een autocraat. Ja. Bijna een autocraat zoals Trump. Dus dat is een absoluut terechte vraag. Dus de NAVO als waardegemeenschap is natuurlijk gewoon toch uiteindelijk ja, is dood. En het interessante is dat ook hier Rutte behoorlijk omheen zeilde. Mm-hmm. Die had, nam het woord democratie wel in de mond. En dat het zo belangrijk is dat journalisten kunnen vragen wat, mm-hmm. wat ze willen. Maar uiteindelijk is de NAVO geen waardegemeenschap meer. En dat kan Trump, dat kan Rutte ook niet meer overeind houden dat dat zo is. Nee. En dat vind ik echt een probleem.
27: Met de NAVO gaat het dus niet zo goed, door toedoen van de president van Amerika. Maar over Oekraïne en Europa kunnen we dus eigenlijk, hoeven we misschien helemaal niet zo negatief te zijn.
25: Dat
27: er gebeurt
25: ik
27: hier
25: dus
27: best
25: niet.
27: Veel ja. Inmiddels om ja. zijn eigen verdediging te voorzien.
25: Ja, maar dat hebben we natuurlijk in de podcast al een jaar geleden gezegd. Van als je gewoon kijkt wat daar gebeurt en hoe die aard van die oorlog aan het veranderen is en wat je daarvoor nodig hebt. Ja, dan ligt de prioriteit echt bij een droneverdediging en offensieve drones. En die kun je eigenlijk vrij gemakkelijk maken met z'n allen. En dat is helemaal niet zo duur. En dat gebeurt op dit ogenblik ook. En al die zware wapensystemen, daarvan zeg ik niet, je hebt ze niet nodig. Je hebt ze waarschijnlijk wel nodig als de Russen door zo'n droneverdediging komen. Mm-hmm. En het kan inderdaad nog 5 of 10 jaar duren voordat je het voor elkaar hebt. Maar initieel kan je die afschrikking eigenlijk, vind ik, behoorlijk goed herstellen. En daar begint nu voor dat geluid begint wel steeds meer begrip te ontstaan.
27: Ja. En als we dan eens kijken naar wat Oekraïne voor elkaar krijgt in de afgelopen 24 uur. Oekraïnse drones hebben afgelopen nacht 9 olietankers van de Russische schaduwvloot geraakt op de zee van Azov. Dus dat is zo'n binnenzee rechts van de Krim.
26: Dat waren bootjes die dus olie naar de Krim kwamen brengen. Ja. Omdat de weg over land heel moeilijk is geworden.
27: Ja. En dus dit waren nog maar de 9 laatste. In de afgelopen 72 uur telt het totaal op tot 19 olietankers. En nog een vrachtschip en nog een veerboot. Allemaal dus ter de voorrading van de Krim. Daarnaast trof Oekraïne in Saratov een olieraffinaderij. En in Tatarstan 2 raffinaderijen, waaronder begreep ik een hele moderne. Ik heb ook wel eens gelezen ergens dat is een groot probleem in Rusland, omdat juist die modernste raffinaderijen die zijn gebouwd met veel westerse technologie. En dat kunnen ze niet zelf repareren. Dus dat kan een langdurig probleem worden. Volgens Reuters is daarnaast de grootste raffinaderij in Omsk helemaal, die maandag werd getroffen, na die aanval stilgelegd. Bij Russische aanvallen op Kherson zijn vanmiddag 2 doden gemeld en enkele gewonden. In Kharkiv 2 doden en 20 gewonden. In Kiev afgelopen nacht 1 dode en 2 gewonden. Gisteravond 10 gewonden bij een rakettenval op Odessa. En het dodental van de grote aanval van maandag is inmiddels opgelopen tot 30. Op de grond natuurlijk weer vooral de blik op Konstantinivka in Donetsk, waar Poetin vorige week al de overwinning claimde. Maar de laatste berichten zijn dat Oekraïne, dat dus nog steeds daar in die stad zit, posities daar heeft behouden en mogelijk zelfs wat op de Russen heeft teruggepakt.
25: Ja, er zitten gewoon te weinig Russen. Ze controleren het niet. Er zitten, nou, ik schat nu misschien 250, 300 Russen in die stad. Het is wel heel lastig voor de Oekraïnse krijgen niet makkelijk uit, eigenlijk helemaal niet. Maar je kunt dus niet zeggen dat je dus die hele stad onder controle hebt. Maar het meest interessante vind ik echt wat er gebeurt op de Krim.
27: Ja,
25: dat is echt fascinerend om te zien wat daar gebeurt. De 44 elektriciteitsfaciliteiten zijn nu kapot gemaakt. De luchtverdedigingssystemen, stuk of 15, die zijn gesloopt. Je ziet nu dat de logistiek rond Kherson, nou, we hebben het net even gehad over die bevoorrading met brandstof. Ja. Die logistiek begint dus nu in te storten. Nou ja, dit is wel echt een hoofdbreker voor Trump, hoor. Wat hier op dit ogenblik aan de
26: hand is.
25: Sorry, voor Poetin.
26: De Krim is heilig voor Poetin, hè? Heilig.
25: Nou ja, logisch. En het is ook tegelijkertijd de oorzaak van alle problemen waarmee we te maken hebben. Omdat die Krim, ja, die herbergt natuurlijk van oudsher de belangrijke Russische vloot, de Zwarte Zeevloot. En die kwam in één klap in een ander land te liggen. Dus ja, het is eigenlijk in het begin van de jaren 90 al voorspeld dat dat ongehoorde shit zou gaan opleveren op termijn. Ja. Dat is ook feilloos gebeurd.
27: Maar de Zwarte Zeevloot van Rusland is al verjaagd. Ja. Met drones, zonder echt een marine, heeft Oekraïne de Russische Zwarte Zeevloot verjaagd naar een stukje verderop.
25: Ja, dat is vernederend voor de Russen.
27: Ze hebben dus ook al veel transport op de weg onmogelijk gemaakt. We hebben al heel wat bruggen genoemd. Dus niet die Kertsbrug richting Rusland, maar de brugverbindingen naar noorden, naar Kherson, dus bezette deel van Oekraïne. Daar is heel veel gesloopt. Burgers kunnen al geen
25: Kherson heeft al een complete krijgen. Blackout gezien, hè? Ja. Gisteren was dat volgens mij. Gewoon helemaal geen elektriciteit meer.
27: Ja. Ja. Er was een andere tijd waarin we het ook veel over de Krim hadden. En toen werd wel genoemd dat de Krim het zwaartepunt van de oorlog was. Dat eigenlijk, dat is eigenlijk een soort plek waar het allemaal samenkomt. Zou hier iets kunnen ontstaan dat echt van strategisch doorslaggevend belang is in de oorlog?
25: Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Want dat zou dus betekenen dat door de Krim en de problemen die daar op dit ogenblik zijn ontstaan, dat Poetin toe gaat geven. Dat zie ik hem niet doen. Op dit ogenblik denk ik dat het nog groter probleem voor Poetin is de grote aanvallen diep in Rusland. Waarbij eigenlijk ook de kwetsbaarheid van Rusland zelf wordt aangemerkt. Ook Zelensky heeft dat dus gezegd, hè? Tijdens de NAVO-top. Die heeft gezegd, wij hebben nu wel de hele mythe doorbroken dat de omvang van Rusland en het achterland van Rusland, dat een strategische asset is van dat land. Het is nu gewoon een kwetsbaarheid geworden. En dat is echt, dat is revolutionair wat hier gebeurt. Hè? Ja. Dus er zijn heel wat landen en leiders die zich kapot hebben gelopen op Rusland. Vanwege het enorme grondgebied. En er begint dus nu een enorm groot probleem te worden. Omdat je met lange afstandswapens. Dus, nu zijn er dus doelen in Siberië geraakt. 1700 kilometer verderop. Ja, dat is echt problematisch voor de Russen. Dat is gewoon niet te verdedigen, dat land.
27: Ja. En de westerse steun blijft dus overeind. Ja. Er is een paar maanden geleden is die 90 miljard van de EU toegezegd. En bij de NAVO-top zijn nog vele miljarden
26: beloofd. 70 miljard dit jaar en 70 miljard volgend jaar. Ja. Dat is dus wel een belofte. Hè? Dat is indrukwekkend. Dat is verankerd nu.
25: Ja. Ja.
26: Dat is belangrijk.
25: Ja. Ja.
26: Even nog over die Krim. Weet je nog 2 jaar geleden met die Kerch-bericht dat er allemaal auto's gingen vluchten? Weet je nog? En wat ik me nu afvraag, is de auto's hebben geen benzine meer, ze kunnen niet vluchten. Maar ik hoor niks van mensen die daar proberen weg te komen. Want zo gezellig moet het daar niet zijn.
27: Ja, ik heb wel wat files weer recent
25: gezien. Ja, ik ook. Ja.
27: Gaan we door naar Iran en het Midden-Oosten. Via de NAVO-top zou ik dat dan maar, zeg maar doen. Want daar zei Donald Trump dat de voorlopige overeenkomst die de VS in Iran hadden voorbij is. En hij zei daarbij, ik citeer, I do not want to deal with them anymore. They are scum, they are sick people, they are vicious, violent people.
25: Ja, dat is wel Trump. Het is duidelijk in ieder geval. Toch?
27: Ja, het is wel duidelijk. En dit kwam dus na echt grote aanvallen over en weer. Hè. Het begon, het is net hoe ver je terug wil gaan, maar gisteren had je dus Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen. Afgelopen nacht voerde het Amerikaanse leger echt grote aanvalsgolven uit op Iraanse doelen, vooral bij de straat van Hormuz.
25: 80.
27: Veel groter dan de andere aanvallen die we tijdens het staakt-het-vuren al hebben gezien. En Iran heeft daarna, naar eigen zeggen, al 85 Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait aangevallen en meer aanvallen aangekondigd. Ja. Nou ja, dan kun je inderdaad op een gegeven moment wel concluderen dat het voorbij is.
25: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, beide partijen hebben niet echt een heel erg groot belang om de strijd te laten escaleren naar een volledige oorlog. Dat is niet goed voor de economie van Iran, want die heeft een deal gemaakt, dat MOU, dat Memorandum of Understanding, waarin eigenlijk hele grote economische voordelen zitten voor Iran. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat toch willen door laten gaan. Amerika zit ook niet te wachten op een heropening van de oorlog. De oorlog is maatloos impopulair. De midterms zitten eraan te komen in Amerika. Het kost onwaarschijnlijk veel geld. En wat nog veel erger is misschien, is dat ze door hun voorraden munitie heen raken. Dus een pak 3 raketten waar we het net over hebben gehad, de Tomahawks. Vele malen de jaarproductie is er doorheen geschoten. En het kost nu pakweg een jaar of 3-4 voordat de Amerikanen alleen al hun voorraden hebben aangezuiverd. Ja. En dan moeten de Europeanen nog een keer komen, inclusief Oekraïne. Dus dat is echt een geweldig probleem. Dit is trouwens, wat daar gebeurd is, wel heel erg belangrijk om dat even in het achterhoofd te houden. Want als de Amerikaanse defensieindustrie niet kan leveren, dan is dat een enorme incentive voor ons om juist 10 passen vooruit te maken en zo snel mogelijk te proberen om die defensieindustrie op te bouwen. Dat is ook precies wat er nu gebeurt. Dus uiteindelijk, weet je, Iran, dat leidt tot een situatie waarin uiteindelijk niet alleen Amerika verliest in zekere zin in Iran, maar ook verliest in Europa. En ook de defensieindustrie verliest. Want je kunt niet wachten tot de defensieindustrie over 10 jaar kan leveren, bij wijze van spreken. Ja. Dat moet je dus nu gaan doen in Europa.
26: Wat ik ook heel opmerkelijk vond, is dat Rutte dan gewoon bij het begin van die NAVO-top expliciet zegt dat die Amerikaanse aanvallen op Iran, die waren absoluut noodzakelijk. Want Iran heeft de staakt het vuren geschonden. We hebben het hier over een oorlog met een bedenkelijke rechtsstatelijke status, internationaal recht. En dan gaat hij doet dat natuurlijk omdat hij heel graag Trump wil paaien. Maar die neemt echt een heel duidelijke positie in.
25: Nou ja, ik vraag me af of een secretaris-generaal dat kan doen. Ja. Want ik denk dat een hele hoop Europeanen het juist niet vinden dat dat gerechtvaardigd is. En secretaris-generaal, dat heeft hij dus vanochtend ook weer gezegd, die is een belangrijke taak is om de boel bij elkaar te houden. Ja. Ja, dat betekent, hij moet ook namens de NAVO-landen spreken. En hij spreekt hier namens Amerika. Ik denk dat de Spanjaarden daar toch anders tegen aankijken.
26: En de Fransen en de Duitsers ook.
25: Ja.
26: Nou, verder zien we dat de olie stijgt weer. Dat moet ook wel gebeuren, al is het 2,5%. En je ziet ook dat de obligatierentes stijgen. En dat geldt dus ook voor de Europese obligaties. Met name dus ook in Engeland, Frankrijk en Italië, de zwakkere landen. Dus de rust die we een beetje hadden is weer weg.
1: Zijn we er?
26: Ik denk het.
25: Nou, we kunnen nog een uur doorgaan, maar misschien is dat niet de bedoeling, Hugo.
1: Morgen meer.
25: Ja? Okay.
1: Dank jullie wel.
25: Gaan we morgen verder.
26: Tot morgen.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
13: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
28: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
13: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
28: Z-Event Chips. Bekijk alle info op zeventchips.nl.
5: BNR Verkeer.
23: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files worden veroorzaakt door werkzaamheden, maar er staat ook file op de Amsterdamse Ring. De A10 West, tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. 3 kilometer met 15 minuten vertraging in de richting van Amersfoort. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk beland je in de file door de Duitse grenscontroles. Reken hier op 10 minuten vertraging. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 20 minuten extra. En de A27 richting Gorkum, want de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum veroorzaken 10 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A37 Duitse grens richting Hogeveen bij hectometerpaal 3,4. De A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,4. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij 24,0.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nieuwe huizen die worden gebouwd sluiten niet aan bij de wensen van kopers. Die willen huizen op de grond, terwijl er juist veel nieuwe appartementen worden aangeboden, zegt makelaarsvereniging NVM. Die denkt dat makelaars meer inspraak moeten krijgen bij bouwplannen. Dat voorkomt mismatches en stuwt doorstroming, is het idee. In de buurt van een Iraanse kerncentrale zijn explosies gehoord. Volgens staatsmedia zijn die het gevolg van een Amerikaanse luchtaanval. Het is niet duidelijk hoe dichtbij de bommen bij de centrale zijn ingeslagen. Afgelopen nacht viel Amerika militaire doelen in Iran aan, waarop weer tegenaanvallen kwamen. Het busvervoer in Flevoland en delen van Gelderland en Overijssel dreigt te verdwijnen wegens geldgebrek. Vervoersbedrijf EBS heeft daarom de provincies gevraagd bij te springen. Sinds een paar jaar verzorgt EBS het vervoer in delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Omdat dat eerst niet goed ging, kreeg het bedrijf een boete van 3,5 miljoen. De regeringsleiders die bij een NAVO-top waren in Ankara kregen van de Turkse president Erdogan een cadeautje waar ze mee in hun maag zitten. Erdogan gaf ze een pistool met kogels. Rob Jette liet het achter bij de ambassade, de Duitse bondskanselier ook. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie geeft het pistool aan een museum. En de Britse premier Starmer heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Hij noemt haar een iconische artiest en liet via een woordvoerder weten dat zijn gedachten bij Tylers familie en vrienden zijn. Bonnie Tyler overleed gisteravond in een Portugees ziekenhuis. Ze was 75. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noordoosten is het nog bewolkt en de temperaturen liggen tussen de 22 en 30 graden. Morgen start in het noorden grijs, daarna schijnt overal de zon en het is opnieuw zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
12: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma.
11: Mogen groeien. Jupiter.
12: NCOI introduceert Op het werk.

0: Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
1: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.

0: het defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast mij zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
1: Hallo.
0: Wat gaan we doen vandaag?
1: Vandaag hebben we Anna van Soest te gast. En zij is directeur van de Atlantische Commissie. En dat is een denktank die zich richt op de transatlantische verhouding tussen Europa en Amerika. En Anna weet dus alles over de NAVO. En dat is lekker handig, want er is natuurlijk een NAVO-top gaande. In Ankara nog wel, in Turkije. En Donald Trump die wilde daar alleen komen vanwege de Turkse president Erdogan, zei hij. De andere bondgenoten die hebben hem in de steek gelaten. In zijn optiek dan vanwege hun gebrekkige hulp in de Iran-oorlog. Dus
0: stof genoeg, denk ik, om zo meteen te bespreken met Anna van Soest. Dus onze derde gast in de serie over de NAVO-top. Maar eerst eventjes wat aandacht voor de defensienota. Die werd vorige week maandag gepresenteerd door de minister en staatssecretaris op vliegbasis Geelse-Rijen. En die nota heeft een flinke focus op drones. En Ria, jij was erbij.
1: Ik was erbij op een snikheet vliegveld in Geelse-Rijen met inderdaad de minister, de staatssecretaris en de commandant der strijdkrachten. En heel wat militairen, waarvan een aantal ook echt flauw viel. Die moesten in de houding achter hen staan en die gingen onderuit.
0: Ja?
1: Was een bizar beeld. Tegelijkertijd zegt dat wel iets over dat we naar een andere krijgsmacht toe moeten. Dat je dus niet alleen maar meer klaar moet staan in gevechten nu, maar dat je ook veel meer jongens en meiden moet hebben die techneuten zijn. Dronepiloten, ethici, die moeten kunnen omgaan met vraagstukken als wat doe je als de vijand killer drones inzet en jij als Nederlands leger hebt nog steeds de doctrine, wij laten de finale beslissing om te vechten en te doden over aan mensen en niet aan machines of drones. En je hebt dus ook allerlei handige jongens en meisjes in die zin nodig en niet meer die fysiek sterke mensen die we associëren met het leger.
0: En daar was dus vooral de focus op, ook in die nota.
1: En satellieten moeten we hebben en digitalisering. Het wordt veel meer een ander tech-leger dan het klassieke vechten met tanks en panzervoertuigen, et cetera.
0: Ja, we waren daarbij niet de enige, want ook vorige week kwam het Verenigd Koninkrijk met hun nota. Ook zij investeren veel geld, een recordbedrag van 300 miljard pond in defensie. Bij een persconferentie zei Afswij en premier Starmer dat hij dat lang verwachte toch wel uitgavenplan voor defensie ging presenteren. Meer dan ooit ook gaan zij investeren in drone technologie. Ja, het is natuurlijk niet echt een grote verrassing. Maar goed, het was wel opvallend dat die twee nota in één week kwamen met zo'n grote focus dus op drones. Over drones gesproken, jij was ook nog, Ria, op een marineschip met de rest van de Nederlandse pers, heb ik begrepen. Hoe was het?
1: Nou, met een aantal Nederlandse journalisten en vooral heel veel marine mensen. Het bedrijfsleger ook, dus ook weer met uiteraard Dame en andere bedrijven. Met TNO, met Marine, de Marine Technische Kennisinstituut. Dat was heel interessant, want zij lieten eigenlijk zien waar de defensienota op ingaat. De

0: De Defensienota zegt dus heel duidelijk, we moeten meer drones hebben. Mm-hmm. En zij zijn echt aan het testen van hoe gaan we dat nou doen. Het idee is dat al die dure dingen die zij nu nog hebben, en houden trouwens ook, hè, die fregatten, die onderzeeërs, et cetera, dat die worden beschermd door technische middelen als drones, zowel in de lucht als op het water, met bijvoorbeeld onbemande bootjes, als onder water, dus met onderzeedrones. En dat klinkt allemaal heel logisch, maar die spullen moeten wel allemaal met elkaar gaan communiceren. Want je wil niet dat de ene drone die kant op vliegt en de andere drone die kant. Nee. Als je op zoek bent naar overlevenden van een ramp, want dat is onder meer een van de taken dan. Dus ze zoeken naar systemen om te zorgen dat al die drones en al die middelen, al die onbemande platforms, dat die met elkaar gaan communiceren. Zodat het idee is dat er dus veel minder mensen op die fregatten hoeven. Dus lichte bemenste fregatten, onderzeeërs, ondersteuningsschepen, gevechtsschepen. En veel meer onbemande systemen. En de eerste test, het was de eerste oefening ooit op dit gebied. En moet jaarlijks traditie worden. Die gingen goed, dus ze waren erg tevreden.
1: Dus het past heel erg in die lijn van dus die nota die eerder werd gepresenteerd.
0: Ja, een beetje onhandig was wel dat ze dan ook hele simpele menselijke dingen ontdekten die juist niet goed gingen. Ja. Onbemande bootjes waren zo onbemenst dat er helemaal niet meer rekening is gehouden met dat er handvaten aan moeten zitten. Want ja, ze moeten op een gegeven moment toch worden vastgemaakt aan dat moederschip. Dus heb je dus handvaten nog, zodat de soldaten, de militairen die dat moeten doen, die zich dan niet meteen in zee storten. Er moet ook heel simpel een bolder zijn om de touw aan vast te maken. Dus al dat soort dingen.
1: Ja,
0: dat
1: is, daar kom je dan achter.
0: Ja, daar kom je achter.
1: Op naar de volgende oefening, denk ik. Laten we ook gaan naar onze gast. Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Welkom, Anna. Leuk dat je er bent.
2: Dank je wel.
1: In jouw rol, het werd net al even geschetst door Ria, hou je je dagelijks bezig met de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Dus daar gaan we het dan maar over hebben, toch?
2: Dat lijkt me wel, met een belangrijk moment deze week in Ankara tijdens de NAVO-top.
1: Waar ga jij op letten? Waar ben jij op aan het letten?
2: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt. Daar hangt voldoende in de lucht om ook een en ander aan drama te veroorzaken. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet gebruiken op een moment dat het bondgenootschap juist eenheid en solidariteit moet uitstralen. We hebben vorig jaar in Den Haag een hele belangrijke bijeenkomst van de NAVO gehad, waar landen afspraken om de defensieuitgaven omhoog te brengen naar 3,5% van het bruto binnenlands product in 2035. Nou, die defensienota die net al genoemd werd, die laat met allerlei staatjes ook heel mooi zien hoe die begroting in Nederland moet gaan groeien de komende jaren. En dat gaat gewoon heel veel geld kosten. Ja, daar gaat deze top dit jaar eigenlijk ook over. Namelijk slagen landen erin om op overtuigende wijze te laten zien dat dat geld er komt. En slagen zij erin om dat geld om te zetten in mensen en in spullen, in capaciteiten. From cash to capabilities, zegt de NAVO dan. En daarom zal je ook tijdens deze top zien dat de defensieindustrie in grote getale aanwezig is. Want ja, die defensieindustrie die moet op een hoger niveau gaan produceren. Die moet afspraken maken, wil ook heel graag afspraken maken met de NAVO-landen over wat er dan inderdaad aan nieuwe spullen gaat worden ingekocht de komende jaren. Want we moeten toch met elkaar ervoor zorgen dat geld verantwoord en goed besteed wordt. Dus dat is een beetje de thematiek die deze week rond de top heen hangt.
1: Het klinkt een beetje als de balans opmaken als je het heel plat slaat. We hoorden ook al eerder, dit wordt misschien wel een beetje een tussentop. We gaan even. Nou, het wordt misschien niet zo spannend, maar jij zegt dus eigenlijk, het wordt wel degelijk spannend.
2: Nou ja, het is wel degelijk een heel belangrijk eikmoment. De Amerikanen spreken over NATO 3.0, ja. NAVO 3.0. Daarmee geven ze aan dat er een NAVO 1.0 was, de NAVO van de Koude Oorlog. Nou, en dan vervolgens een NAVO 2.0, de NAVO van de periode daarna, waarin de NAVO ook juist heel veel en vaak buitengraads actief was. In Afghanistan bijvoorbeeld herinneren we ons allemaal nog heel goed.
0: Irak.
2: Irak. En nu die NAVO 3.0, die moet volgens de Amerikanen toch meer gaan leunen op Europa en Canada. Want de Amerikanen die hebben het gevoel dat ze eigenlijk al veel te lang de regio rekening betalen voor de NAVO. Dat ze heel veel meer geld uitgeven dan alle Europeanen en Canada samen. Nou, dat klopt natuurlijk ook als je kijkt naar de staatjes. De vraag is natuurlijk of die aantijging wel zo terecht is. Want de Amerikanen hebben daar natuurlijk ook van alles voor teruggekregen. Dat is een andere discussie. Maar dat die NAVO Europeeser moet worden nu Amerika andere prioriteiten stelt, dat is iedereen eigenlijk wel duidelijk. En die stip op de horizon die is gezet. Ze zijn binnen de NAVO heel hard aan het werk om te kijken hoe kunnen we de lasten verschuiven. Dus de verantwoordelijkheden die nu nog met name bij Amerika liggen, samen met de spullen die daarbij horen. Denk aan de satelliettechnologie, denk aan de luchtafweer. Capaciteit op het terrein van inlichting. En dat zijn typisch zaken die altijd door de Amerikanen gedaan worden. Belangrijke posities in de commandostructuur van de NAVO. Die zal Europa stukje bij beetje moeten gaan overpakken. En de vraag is telkens, gaat dat lukken? Nou, dat moet lukken, dat moet kunnen. Maar gaat ons dat ook op tijd lukken? En kunnen we dat in goed overleg met de Amerikanen gaan regelen zonder dat er allerlei plotselinge beslissingen uit het Witte Huis komen of uit het Pentagon die erop duiden dat de Amerikanen eigenlijk sneller willen dan de Europeanen kunnen.
0: Laten we dat thema eens een keer uitdiepen. Ten eerste, interessant om van jou te horen, hoe denk je dat de toon gaat worden van de Amerikanen? Wordt dat een beetje bozig, zoals we vaak hebben gezien? Wordt dat toch van plotseling, zodat we wel die gaten kunnen zien? Wat verwacht je?
2: Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse president terug kan komen uit Ankara met een win in zijn zak. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo bij zo'n grote internationale top. Iedereen moet terug naar de hoofdstad kunnen keren en kunnen zeggen, nou, moet je eens kijken wat ik er nu weer uit heb gesleept. En in het geval van de Verenigde Staten is dan natuurlijk al dat nieuwe geld dat vrij gaat komen en waarvan men hoopt dat dat ook voor een groot deel naar de Amerikaanse defensie industrie zal gaan. Dus Mark Rutte, secretaris-generaal van de NAVO, die onlangs in Washington was, die wilde ook vooral die boodschap overgeven van kijk nou eens hoe verschrikkelijk veel geld er besteed gaat worden. Allemaal dankzij u, meneer de president. En daar mogen we trots op zijn met elkaar. Ondertussen speelt er in de Verenigde Staten of in de beleidscirkels rondom de Amerikaanse president toch ook het gevoel dat Europa eigenlijk niet bereid is om echt serieus de lasten te delen, de burden te sharen. En dat heeft ook alles te maken met de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Uh-huh. En het feit dat de Amerikaanse president daarin zich niet genoeg gezien en gesteund heeft gevoeld door Europa. Het feit dat er Europese landen waren die de Verenigde Staten niet graag op hun eigen militaire basis zagen. Het feit dat de Europeanen heel twijfelend waren over of ze wat konden betekenen voor de vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. En dat heeft ertoe geleid dat de Amerikanen het gevoel hebben dat ze weer niet, hè, dat is dan een beetje de tendens, weer niet door Europa gesteund worden. En dat gevoel, dat zou ook nog best wel eens tot uiting kunnen komen tijdens de top en in de periode na de top, want dat is nog niet weggenomen.
1: Nee, die zorgen zijn er nog steeds. Dat die straat van Hormuz haalde Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth ook weer aan tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's op het hoofdkwartier. En toen zei hij ook het volgende.
3: Our allies must step up. And for too long, NATO has been a paper tiger and a one-way street. No more.
1: Dit beschreef jij ook net ook al eigenlijk, deze inhoud. Maar deze toon van Hegseth, dat belooft dan weer weinig goeds, toch?
2: Dit is wel ook vintage Pete Hegseth. Voor Zeker. Zover we dat kunnen zeggen. Ja. Bijna 2 jaar deze administratie in.
1: Hij houdt van een stevige speech met beschuldiging.
2: Ja, het lastige is denk ik toch ook de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse uitingen. En woorden doen ertoe. Woorden doen ertoe, zeker rondom zo'n belangrijk moment dat al die 32 leiders bij elkaar komen, dan wil je eenheid uitstralen. En dan wil je ook vanuit je eigen afschrikkingsdoctrine hard kunnen maken, geloofwaardig kunnen maken, dat bondgenootschap één is, dat we elkaar de hand boven het hoofd houden. En ja, daarin speelt dus ook toonzetting en woordkeuze een rol. En zal iedereen dus ook daar heel erg op letten.
0: We zeiden het al eerder. Hegseth maakt ook een onderscheid tussen goede en slechte landen. Landen die hem hebben geholpen of die hem nastaan, zoals Turkije, we noemden het al eerder. en landen die, zoals Spanje, Italië, Frankrijk, die de basis hebben gesloten tijdens de Iran-oorlog. Hoe kun je dan eenheid uitstralen? Hoe zorgt dat dat er niet een verdere breuk ontstaat in dat NAVO-bondgenootschap?
2: Ja, ik kan ook niet genoeg benadrukken dat deze boodschap dat Europa meer moet doen binnen de NAVO niet nieuw is. Dat hebben voorgaande Amerikaanse regeringen natuurlijk ook heel hard geroepen. Deze administratie verbindt ook consequenties aan de afspraken die gemaakt zijn. En dat zie je ook heel duidelijk terug in de suggestie van deze minister van Defensie dat er misschien wel consequenties
0: van oorlog,
2: zijn.
0: Minister van Oorlog.
2: Minister van Oorlog. Ja. voor die landen die zich niet aan de afspraken houden, die niet hard kunnen maken dat ze Amerika helpen, de defensiebegroting doen laten groeien. Ondertussen probeert natuurlijk iedereen de eenheid te bewaren. Maar het is natuurlijk wel waar dat er een groep bondgenoten is die achterblijft. En dat zie je terug in de cijfers. Een land als Albanië bijvoorbeeld. Nou, dat is een land dat heel graag de volgende NAVO-top zou organiseren. Ja, het is allemaal wel een beetje dun, dat verhaal. En je ziet ook als het gaat over de steun aan Oekraïne, dat het toch een kleine groep landen is dat de toon zet, dat het meeste doet, het meeste geld op de mat legt. Ja, het zou ook niet waar zijn om dat te verstoppen. En daar zit natuurlijk ook in zo'n groep van landen, komt daar frictie over. En ik denk ook dat we hebben het in NAVO-verband vaak over de ingewikkelde relatie tussen de Verenigde Staten en de rest. Maar er zit natuurlijk ook binnen Europa heel duidelijk verdeling tussen, laten we zeggen, de groep landen die de kar trekt voor Oekraïne. Maar ook als het gaat over het bouwen van een sterke Europese defensie. En dan hebben we het over de Scandinavische landen, over de Baltische staten. Nou, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Polen, dan heb je het wel een beetje. Daar zit natuurlijk echt het energetisch centrum van die nieuwe Europese defensieagenda. En ja, dan kijk je verder naar het zuiden en dan blijft het toch een beetje achter. Terwijl in de optiek van die zuidelijke landen het natuurlijk de noordelijke landen zijn die eigenlijk de resources, de middelen en de aandacht ook een beetje wegstelen van de thema's die zij heel erg belangrijk vinden. Van de dreigingen die vanuit het zuiden komen. Terrorisme, mensen smokkel. Wapensmokkel, irreguliere migratie, nou noem maar op. Die hebben het gevoel alsof ze daar een beetje mee blijven zitten. He, dus er is echt wel sprake van een Noord-Zuid-split die zeker ook zorgelijk is als je beseft dat deze landen toch met elkaar weer een weg vooruit moeten vinden.
0: En wat zou Rutte hier voor rol in kunnen spelen? We zeiden het al, hij was in Amerika, heeft dat verhaal nogmaals gehouden van Amerika, moet je eens kijken, dankzij jullie investeren wij in Europa veel meer geld en daar profiteren jullie wel weer van. Zegt hij al sinds 2018, toen hij al premier was van Nederland. Wat voor rol kan hij spelen zodat we nu wel wat meer eenheid krijgen, wat minder Noord-Zuid en ook Oost-West verdeling?
2: Dat is een hele goede vraag. En een van de belangrijkste taken van de secretaris-generaal is al die kikkers in de emmer houden en zeker de Amerikanen erbij houden. Daar gaat natuurlijk heel veel van zijn bandbreedte aan op dit moment. En dan mag je toch hopen dat alle andere 31 landen ook een beetje in de pas blijven lopen. Wat heel lastig is, is de gekantelde publieke opinie in Europa. Ik denk dat is een van de grote gamechangers van de afgelopen maanden. Dat we zien uit onderzoek, de European Council on Foreign Relations had een heel uitgebreid opiniezoek een week of drie geleden, waaruit je heel goed kunt aflezen dat het vertrouwen in de Verenigde Staten en het leiderschap van de Verenigde Staten onder deze regering enorm is gekelderd in alle Europese landen, ook de landen die van origine veel meer transatlantisch georiënteerd zijn. En dat maakt het heel erg lastig voor leiders nieuwe defensieplannen aan te kondigen, nieuwe initiatieven aan te kondigen, als die gezien worden als een antwoord op een vraag van de VS. We hebben natuurlijk gezien allemaal hoe Giorgia Meloni, de premier van Italië, 180 graden gedraaid is. Nou, we snappen ook allemaal waarom. Die voelde zich beledigd. Die kon zich op geen enkele manier vinden in de woorden over de paus van de Amerikaanse president. Maar daarbij is zij natuurlijk ook een politica die gewoon verantwoording aan haar kiezer moet afdragen en ook wel ziet, ik kan het gewoon niet meer verkopen dat ik meebuig met wat deze regering wil. Dus
0: maar daar
2: hebben
0: we het voordeel van Rutte. Die hoeft niet meer gekozen te worden. Tenminste, de komende jaren is hij zeker van zijn baan. Hij hoeft geen kiezers te pleasen, zoals hij dat wel moest als premier. Wat kunnen we van hem verwachten?
2: Nou ja, dat biedt kansen. Hè, want dat betekent dat hij eigenlijk een beetje de good cop, bad cop dynamiek kan spelen met die Europese leiders. Die het misschien ook wel heel prettig vinden dat het geslijm en gepaai richting de Amerikaanse president door iemand anders wordt gedaan. En tegelijkertijd kan hij zich ook niet veroorloven dat hij geloofwaardigheid verliest in de ogen van de Europese bondgenoten. Die moeten zich ook gezien en erkend voelen in wat hij zegt. En we hebben dat gezien rondom de Amerikaanse bombardementen op Iran en de woorden van Rutte waarin hij eigenlijk gewoon steun uitdrukte en zei, maar we zien toch allemaal dat dit nodig was. En heel veel Europese landen zeiden, hey, ho, stop, dat vinden we helemaal niet. We zijn hier helemaal niet in gekend. Niemand heeft ons ooit gevraagd wat we ervan vonden. Hè. Dus hij moet een hele dunne lijn bewandelen waarin hij ook die Europese bondgenoten niet kan verliezen.
0: Doet hij het goed?
2: Ik denk dat hij een hele ingewikkelde taak heeft. En ik denk dat hij erin geslaagd heeft om op een aantal sleutelmomenten net even wat meer tijd te kopen voor het gesprek. Of om ervoor te zorgen dat zaken weer gingen liggen, dat het stof ging dalen. En tegelijkertijd is het ook niet altijd effectief. We hebben te maken met een Amerikaanse president die wispelturig is, die vervolgens nog steeds van alles online knalt. Dus we gaan het zien.
0: Niet effectief, is dat een synoniem voor tenen krommend hier en daar?
2: Nee. Tenen krommend is het sowieso. Mijn tenen komen ervan. Ik benijd hem niet. Effectief, we hebben gezien hoe de Groenland-crisis toch mede dankzij deze secretaris-generaal, dat durf ik echt wel te zeggen, gewoon bezworen is. Tot nu toe.
1: We weten het niet, maar in ieder geval tot nu toe. Even verder over het Midden-Oosten. We hadden het net al eventjes over de straat van Hormuz. Geen NAVO-gebied, maar voor de Amerikanen wel heel belangrijk. Gaan ze dat ook aansnijden op de top in Turkije, wat toch half in het Midden-Oosten ligt?
2: Ja, het is een thema dat eigenlijk op elke NAVO-vergadering terug is gekomen de afgelopen periode. Dus het zou mij niet verbazen dat het ook nu weer in de spreekpunten van de Amerikaanse president en van andere hooggeplaatste functionarissen zal staan. De vraag is hoe Europa hier een antwoord op gaat bieden. De Fransen en de Britten zijn al druk bezig om gewoon eens te kijken van wat zouden we kunnen betekenen. Hè? Als de situatie toestaat, als de omstandigheden toestaan, zouden we dan met een soort coalitie van bereidwilligen kunnen opereren om die straat veilig te houden, te stabiliseren. Dus daar worden voorzichtig stappen toegezet. Daarin blijft natuurlijk de vraag op welk moment is de tijd rijp om daar echt actie op te ondernemen. En in welke mate ga je dan samenwerken met de Amerikanen? Want het is de Europeanen natuurlijk ook heel duidelijk dat de Amerikanen zelf targets zijn. Hè? En in welke mate wil je daarmee verbinden? In welke mate kun je onafhankelijk van de Verenigde Staten ook militair gezien opereren? Dat zijn allemaal vragen die de komende tijd zullen spelen als er inderdaad sprake zou zijn van zo'n missie. Als ook, welke middelen zet je in? Haal je die weg uit NAVO-vlootverbanden? Wat betekent dat dan voor de capaciteiten die je elders kunt inzetten? Dat zijn allemaal vragen die nog behandeld moeten worden. Waarbij, nogmaals, het voor Europese hoofdsteden ook heel belangrijk zal zijn om duidelijk te maken dat ze, als ze meedoen aan zo'n missie, dat niet is omdat de Amerikanen het vragen, maar omdat het gewoon heel erg belangrijk is voor onze eigen economie. Dat we skin in the game hebben, dat we belangen hebben, dat we de prijzen aan de pomp laag willen houden. Dat zal toch de belangrijkste boodschap moeten zijn om ook politiek zo'n bijdrage verkoopbaar te houden.
1: Hartelijk dank. Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
4: Hoge energieprijzen.
5: Oplopende kosten.
4: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR-ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
5: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
6: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
5: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
7: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
8: Ik pak je vast.
9: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
10: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
9: Vandaag is er en morgen weten we niet.
10: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
11: Oom, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
12: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
11: Ja, flexibel ticket, hè?
12: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
11: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
14: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
15: Het AI-Delta-plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
16: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
15: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
16: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
15: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
16: Op BNR en als podcast.
17: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
18: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Er staat 150 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A2 richting Den Bosch. Je komt een kapotte auto tegen tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 10 minuten vertraging. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Vanaf afrit Beek 20 minuten oponthoud. De A16 richting Breda. Er staat file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk door de werkzaamheden op de A20. 15 minuten vertraging. En tot slot de A50. Arnhem richting Os. Je hebt een kwartier oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Duitse grens richting Arnhem bij 139,2. De A35 Enschede richting Almelo bij hectometerpaal 69,3. En de A58 Breda richting Tilburg bij 45,5.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nieuwe huizen die worden gebouwd sluiten niet aan bij de wensen van kopers. Die willen huizen op de grond, terwijl er juist veel nieuwe appartementen worden aangeboden, zegt makelaarsvereniging NVM. Die denkt dat makelaars meer inspraak moeten krijgen bij bouwplannen. Dat voorkomt mismatches en stuwt doorstroming, is het idee. In de buurt van een Iraanse kerncentrale zijn explosies gehoord. Volgens staatsmedia zijn die het gevolg van een Amerikaanse luchtaanval. Het is niet duidelijk hoe dichtbij de bommen bij de centrale zijn ingeslagen. Afgelopen nacht viel Amerika militaire doelen in Iran aan, waarop weer tegenaanvallen kwamen. Het busvervoer in Flevoland en delen van Gelderland en Overijssel dreigt te verdwijnen wegens geldgebrek. Vervoersbedrijf EBS heeft daarom de provincies gevraagd bij te springen. Sinds een paar jaar verzorgt TBS het vervoer in delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Omdat dat eerst niet goed ging, kreeg het bedrijf een boete van 3,5 miljoen. De regeringsleiders die bij een NAVO-top waren in Ankara kregen van de Turkse president Erdogan een cadeautje waar ze mee in hun maag zitten. Erdogan gaf ze een pistool met kogels. Rob Jette liet het achter bij de ambassade, de Duitse bondskanselier ook. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie geeft het pistool aan een museum. En de Britse premier Starmer heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Hij noemt haar een iconische artiest en liet via een woordvoerder weten dat zijn gedachten bij Tylers familie en vrienden zijn. Bonnie Tyler overleed gisteravond in een Portugees ziekenhuis. Ze was 75. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noordoosten is het nog bewolkt en de temperaturen liggen tussen de 22 en 30 graden. Morgen start in het noorden grijs, daarna schijnt overal de zon en het is opnieuw zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Ondernemers Nicole en Daan van het merk Soof willen de frisdrankwereld opschudden. Maar komen behoorlijk onder druk te staan wanneer 200.000 blikjes niet zo goed blijken te smaken. Hoe ze dat hebben opgelost? Nou, dat hoor je zo meteen.
20: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
21: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
23: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
24: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
25: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
26: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
28: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
29: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Maar wat doe je als je bruist van de ideeën, maar door één fout alles plat dreigt te slaan? De ondernemers van deze week wilden de frisdrankwereld opschudden met siropen en frisdrank zonder zooi. Maar dan dreigt een enorme fout hen de kop te kosten. Tja, hoe hou je dan nog je hoofd koel? Welkom Daan en Nicole. Leuk dat jullie er zijn.
30: Hallo.
31: Hallo.
30: Dankjewel.
29: Nicole, wie zijn jullie en wat doen jullie?
31: Nou, wij zijn Daan en Nicole van Softdrinks. En wij maken siropen en frisdranken van 100% natuurlijk fruit en kruiden. En zonder zooi noemen we dat. Want we vinden dat die hele frisdrankenwereld moet veranderen.
29: Daan, waar hebben jullie het goed gedaan?
30: We zijn trots op de eerste 6,5 jaar dat we ons merk exclusief in de horeca hebben opgebouwd.
29: En Nicole, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
31: Nou, we hebben geen kwaliteitscontrole gedaan vorig jaar. Waardoor we 200.000 blikjes hebben moeten vernietigen die afwijkend waren in smaak.
29: Oei, nou gaan we over praten. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, leuk dat jullie er zijn, nogmaals. Softdrinks. Nicole, kun jij uitleggen wat Softdrinks is?
31: Ja, wij maken dus siroop en frisdranken van alleen fruit en kruiden en zonder onnodige toevoegingen. Er zit bij alle frisdranken zitten er of toegevoegde suikers in of zoetstoffen, ingrediënten die je niet kunt uitspreken. En wij vinden dat totaal niet nodig. En het is ook niet nodig, want wij bewijzen al bijna 9 jaar dat het ook zonder kan.
29: Ja, ik zie drankjes, verblikjes. Ik durf het bijna niet te vragen.
8: Kan ik er
30: eentje? Wil je er eentje? Ja, zeker.
8: Wat voor smaak heb je?
30: Ik heb hier een blackcurrant, lavender en appel. Met bruiswater.
8: Ook met bruiswater. Goed. Sparkling. Oh, dat vind ik wel grappig. Er staat 0% crap staat erop. Ja, oké. Okay. Heel goed.
30: Ja, dus ik zei net dat het zwarte bessen is, lavendel en appel en water. En dat is ook het enige wat erin zit.
8: Oh, lekker zeg. Oh ja, no added sugar. Krachtig qua smaak.
31: Ja, het is ook echt een frisdrank. Mm. Dus geen water met een smaakje, echt een frisdrank. Een cassis variant heb je nu.
8: Ja, heerlijk. Oh, dit is echt heel lekker, ja. Oké. Okay. En frisdrank zonder zooi, wie is dan de doelgroep?
30: Ja, dus we hebben eigenlijk niet echt één profiel. We hebben mensen die ons drinken omdat ze het onze missie mooi vinden. Die het fijn vinden dat ze drankjes drinken met ingrediënten die ze herkennen. Maar we hebben ook heel veel mensen die hebben geen idee wat voor missie wij hebben. En die drinken dat gewoon omdat ze het onwijs lekker drankje vinden.
8: Ja, oké. Okay. Maar ik kan me wel voorstellen dat je juist, weet ik veel, de studenten die enorm bezig zijn met hun gezondheid of bakfietsmoeders of dat soort dingen. Of heb je dat helemaal niet zo ingedeeld?
31: Nou, we zeggen altijd onze marketingdoel groep is vrouwen tussen de 25 en 45. Mm-hmm. Maar we zien ondertussen dat iedereen soft drinkt. We hebben heavy users die eerst cola diet verslaafd waren en die nu soft drinken gecombineerd met water. En ja, we staan tegenwoordig op menukaarten bij de lokale haringtent en bij pizzazaken. Dus ja, dat vinden we juist extra leuk.
8: Ja, en waar verkopen jullie allemaal?
30: We liggen in de horeca, daar zijn we 9 jaar geleden zijn we daar begonnen. Dus dat betekent dat we bij schoolcatering liggen, maar ook bij het restaurant om de hoek. En sinds 1,5 jaar liggen we ook in retail. Dat betekent dat we bij Albert Heijn, Jumbo, Spar en Dekamarkt bijvoorbeeld.
8: Ja. Wat kost een blikje?
30: 1,59.
8: Okay.
30: Exclusief statiegeld.
31: Ja, bij Albert Heijn.
8: Ja. En kun je iets zeggen over omzet, winstcijfers, dat soort dingen?
30: Nou, we kunnen iets zeggen over het aantal glazen wat we bijvoorbeeld verkopen per jaar. Over omzet, ja, daar praten we eigenlijk nooit over, behalve met onze boekhouder.
8: Ja.
30: Maar we hebben afgelopen jaar 15 miljoen glazen verkocht.
8: Oké,
31: okay. Ja.
8: Dat is behoorlijk wat.
31: Ja, ja. En dan inderdaad over retail en restaurants, horeca, catering.
8: En jullie zitten hier met z'n tweeën, hoe groot is jullie team?
31: We zijn met 10 personen, mm-hmm. Waar we op dit moment heel trots en tevreden mee zijn.
8: Ja,
31: ja, dus dat is wel eens anders geweest. Dus ja, daar hebben we heel veel vertrouwen in.
8: Ja, en zijn jullie allebei 50% aandeelhouder?
31: Ja,
8: okay.
31: Klopt.
8: Terug naar het begin, want jullie zijn inderdaad een start/scale-up van een aantal jaar oud. Ik begrijp, Nicole, jij bent echt begonnen met het maken aan de keukentafel.
31: Ja, nou, ik kom zelf uit de supermarktwereld. Dus ik heb bij verschillende retailers gewerkt. En toen
8: wat deed je daar bij de supermarkt?
31: Catering manager. Dus ik was verantwoordelijk.
8: Oké, jij was van de inkoop.
31: Ja, nou, ja. Eigenlijk voornamelijk ben ik ook geweest inkoper. Ja. Dus vaak heb je catering management en inkoop heb je los van elkaar. En maar je bent als catering manager ben je verantwoordelijk voor een categorie.
8: Ja.
31: En dan draai je eigenlijk aan alle knoppen: assortiment, prijs, promoties,
8: ja,
31: noem maar op.
8: Ja, ja, alleen het onderhoud. Handelen doe je door de inkoop.
31: Precies.
8: Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Jij kwam uit de supermarktwereld en jij dacht.
31: Ja, en ik werkte toen de tijd bij IKEA en ik drink altijd te weinig. Dus water vind ik super saai. En de hele dag thee drinken was ik ook een beetje klaar mee. Cafeïne word ik nog drukker van, dat vulde ik ook niet. En op een gegeven moment dacht ik van waarom is er niet een siroop zonder al die toevoegingen? Dus als je voor het siropenschap staat, dan zit er overal toevoegde suikers in of zoetstoffen. En ik dacht, ja, dit is toch niet nodig? En toen heb ik mijn wortel, ginger, appel juice heb ik ingekookt.
8: Mm-hmm.
31: En daar kwam een concentraat uit. En dat was zo lekker. En daar heb ik weer water bij gegooid. En dat was nog lekkerder. Had ik gewoon een lemonade zonder toevoegingen van 3 ingrediënten. En nou, ik liet het aan Daan proeven. En die vond het ook superleuk, het idee. En zo zijn wij gestart.
8: Want hoe kennen jullie elkaar?
31: Ja, dat is een verhaal. Ik was zelf altijd een ondernemer binnen de onderneming. Dus bij supermarkten was ik altijd ook dingen aan bedenken en ondernemer. En ik had dus als side business bedacht dat ik ook ging ondernemen. Dus ik was regenjassen, was ik naar Nederland aan het halen en koekjes, zirkel aan het ontwikkelen. Allerlei leuke ideeën had ik. Maar het kwam niet van de grond.
8: Oh.
31: En op een gegeven moment zei ik op een feestje met een gezamenlijke collega, vriend eigenlijk. Ik zei, jongens, wie weet er iemand die met mij samen wil werken? Want ik vind het echt verschrikkelijk om in mijn eentje te werken. En toen zei Kees, die zei, ik weet wel iemand. Bel Daan is. En die heb ik de dag daarna gebeld. En vanaf dat moment zijn we samen begonnen. Ja.
8: Oh, Oké, okay, maar toen was je al met die frisdrank bezig? Of,
31: nee, die had ik, dat idee was dat er toen idee nog, niet was eens. Nog niet. Nee.
8: En jij zei meteen, Daan, oh, dat lijkt me wel leuk om met Nicole te gaan werken. Of heb je nog met je kat uit de boom gekeken?
30: Nee, het was, we hebben echt letterlijk de volgende dag afgesproken. En dat was een hartstikke leuk gesprek.
8: Waar werkte jij dan?
30: Ik werkte bij een drankenmerk eigenlijk ook.
8: Ah, oké. Okay,
31: zeg maar eens even welke, Daan.
8: Ja, welke?
30: Ja. Nee, ik heb 8 jaar bij Monster Energy gewerkt. Niet zo natuurlijk. Daarvoor hebben Innocent Drinks. Dus ik heb eigenlijk altijd in de drankenwereld gezeten.
8: Ja. Was dit de spanning? Want jij vindt dus wat een troep. En ja, dan ga je met Daan praten en die werkte bij Monster.
30: Nee, dat was geen spanning. Nee.
8: Omdat je net zegt, nou zeg maar eens even Daan.
30: Dat is leuk.
8: Ja,
30: zeker ook als je kijkt naar wat wij nu doen. Ja, okay, staat okay. Natuurlijk haaks op hetgeen wat we nu doen. Okay. Nee, goed. Okay. Ik kan ook zeggen, van ik weet hoe het ook niet moet. Hè, dus ik heb daar wat dat betreft ervaring.
8: Oké. Okay. En jullie, dus jij hebt het idee, dit moeten we inkoken. Daar moeten we iets mee. Jij zegt, Daan, hartstikke leuk. Je gaat dan opschalen. Hoe kom je aan die inkopers om die spullen te gaan maken? Is dat een struggle of niet?
30: Nee, absoluut. Nou, wij wilden het ook weer net iets anders doen. Omdat wij zo eigenwijs zijn. Om ieder onderdeel van ons product willen wij graag weten waar het vandaan komt. Dus dat betekent dat wij ook alles direct inkopen. Waar je normaal naar een afvuller toe gaat en zegt, ik heb een idee, kunnen jullie het ontwikkelen? En dan kom ik terug als je het eindproduct er is. Kopen wij de dop in, de sleeves in, de glazen in. We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt. Hè? Maar je weet wel precies waar iets vandaan komt. En dat is ook wel een reden dat we er zo lang over hebben gedaan. Want in dat hele traject zijn er genoeg aanbieders die zeggen, leuk idee, maar jullie moeten het echt anders doen. Want dit is niet heel makkelijk waar jullie voor hebben gekozen.
8: En waarom heb je dan toch doorgezet? Waarom ben je niet op voor de makkelijke weg gegaan?
30: Omdat wij zo enthousiast waren over ons idee.
8: Ja, en dat je het helemaal zelf, de inkoop, het ontwerp, de sleeves, dat allemaal zelf wil doen.
30: Ja, nou, dat geeft je ook wel weer wat vrijheid door van leverancier te switchen als je wil. Als je alles bij één partij neerlegt, dan ben je daar ook afhankelijk van. Dus dat scheelt natuurlijk ook. En we zitten gewoon heel erg op kwaliteit. Dus dat betekent dat je ook gewoon direct contact wil hebben met je aanbieders. Ja. En dat heb je niet op het moment dat je dat bij één partij neerlegt die alles inkoopt.
8: Konden jullie meteen hiervan leven of niet?
31: Absoluut niet. We zijn er ook
30: nog steeds niet.
31: Nee, we zijn erbij blijven werken.
8: Ja.
31: Dus tot... Hoeveel? 2 jaar nadat een
30: jaar nadat we het gelanceerd hebben, toen hebben we onze fulltime jobs opgezegd. En toen zijn we dit gaan doen.
8: Ja.
30: Maar dat betekent dus in die aanloop en het eerste jaar s'avonds buffelen, in het weekend buffelen. Dat is wel even knallen. Ja. Maar goed, wel allemaal met het goede doel om dat vervolgens fulltime te gaan doen.
8: Wat voor reacties krijg je dan? Want je zegt natuurlijk bij de supermarkt waar jij werkte, ik ben bezig met dit. Of was het in het uiterste geheim?
31: Nee, we zijn altijd heel transparant geweest over alles.
8: Ja.
31: Dus, en ik weet nog dat ik bij Jumbo zat. En ik kreeg een hele leuke nieuwe functie aangeboden. Als interimmer zat ik daar. En toen zei een vriendin van mij, die heel slim is en die altijd heel wijs is, ook advies geeft. Die zei, Nicole, als je echt een succes van zoveel maken, moet je nu stoppen met je werk.
8: Hmm.
31: En ik vergeet nooit meer, toen heb ik dus die collega gebeld. En het vertelt, ik ga stoppen. En dat viel niet in goede aarde. En dat is een hele goede beslissing geweest. Want die focus is echt heel belangrijk.
8: Ja. En hoe was dat bij jou?
30: Want heel spannend.
8: Jij zat bij Monster nog.
30: Nee, dat is wel gewoon ook transparant gegaan. Maar ontzettend spannend natuurlijk om je fulltime job op te geven. Zeker op de leeftijd waar wij nu op zitten. Kinderen, hypotheek. Ga maar eens naar je vrouw en zeg maar van, de komende jaren komt er even niks aan mijn kant binnen. Gelukkig werden we daar goed ondersteund thuis.
8: Ja. Dan, ik maak even een sprongetje. Jullie deden volgens mij toen nog siropen. En daar zijn later de frisdranken bijgekomen.
31: Klopt.
8: Dan dit bloed, zweet en tranen. We komen nu echt bij het tranenmoment. Volgens mij zitten jullie ergens zo de corona hebben we dan een beetje gehad. We zitten in 2025. En nu denken jullie, nu komt onze grote doorbraak. Want jullie lagen net bij de Albert Heijn en andere supermarkten. Daan, vertel.
30: Ja, dat was een minder moment. Ik weet het nog heel goed. Vrijdagmiddag. Dit soort dingen gebeuren natuurlijk altijd op vrijdagmiddag.
31: Sorry, dit was donderdagavond. Ah. Ja.
8: Oké, okay, maar dan, even
30: mijn weekend begon op donderdag, denk ik.
8: Ja, oké. Okay. Maar jullie lagen, met hoeveel blikjes lagen jullie in de supermarkt? Hoeveel?
31: Nou, onze hardloper is die bessen die jij net dronk. Heel toegankelijke smaak. En daar liggen we bij
30: 600 winkels? Maar hebben we het nog niet eens over retail zelf. Hè? Maar we hebben natuurlijk ook gewoon cateringen. Dus we lagen bij heel veel verschillende locaties.
0: Echt heel goed.
30: Ja.
0: En dan donderdagavond?
31: Ja, wij zijn natuurlijk een beetje workaholic. Dus op donderdagavond zitten wij af en toe de mail te checken. De hello inbox. Nou, slaat eigenlijk nergens op, moeten we niet meer doen. Maar dat doen we dus wel. En ineens komt er een mailtje van Melissa binnen. Ik vergeet de naam ook nooit meer. Een vaste klant. Zij zegt, ik ben zo hooked. Ik ben super blij met jullie, maar wat er net is ontstaan, dat klopt niet. Ik drink elke dag een blikje bessen. En ik heb er net 9 door de spoelbak gegooid. Hij is echt smerig. En als een vaste klant die verslaafd is aan Sof, dat mailt, dan moet je echt het heel serieus nemen. Ja,
0: dus dachten jullie meteen, dit is foute boel?
31: Ja, ik heb toen Daan geappt met de mail. En nou, de dag daarna is Daan meteen naar het distributiecentrum gereden, want ik had die blikjes niet thuis. En op kantoor hadden we ze ook nog niet staan. En jij bent toen bij het distributiecentrum geweest om daar te testen.
0: Ja, want in het mailtje was, ze vond het echt
31: smerig.
0: Heel smerig.
31: Ja.
0: Ja. Oké, dan op die vrijdag, als jouw weekend al begonnen is, begrijp ik net.
30: Ja, blijkbaar had ik vrij op vrijdag. Ja.
0: Rij jij naar het distributiecentrum?
30: Ja.
0: Dacht jij, nou, dat zal wel zo'n vaart niet lopen? Of dacht je, het is fout?
30: Nee, het is wel met knikkende knietjes.
0: Oh ja?
30: Je hoopt dat het niet zo is. Misschien goed om te weten, wij produceren vaker. Dus dat betekent dat dit is niet één batch die je al een keer geproefd hebt in het begin. Nee, er komen verschillende batches komen er achter elkaar aan. En dan, ja, het gaat eigenlijk altijd goed. Hè? Waarom zou het dan nu verkeerd gaan? Dus nu waren we dus net aan die nieuwe productie waren we begonnen. En toen heb ik dat getest.
0: Jij loopt daar binnen en je zegt, nou, doe maar eventjes de beste batch.
30: Ja, dus ik doe een tray open. Dat is dan een doos waar die blikjes in zitten. En ik proef hem en denk, oh.
0: Ja, dacht je ook,
30: foutenboel.
0: Ja, dacht je echt, dit is ook echt smerig?
30: Nee, ja, nou, dat viel op zich gewoon mee. Want het is niet, het is, het, als we het in cijfers bekijken, dan vinden we onze beste op dit moment een 10. Maar dit was een 5.
31: Ja.
30: Veel mensen aan wie we hem hebben laten proeven, die zeiden, nou, is wel eigenlijk wel oké. Maar echt, als je hem naast het goede product legt, dan het was gewoon echt niet lekker.
31: Nou ja, nee. Wij gaan altijd gewoon echt voor die 10.
0: Ja.
31: En zeker omdat we nog relatief klein zijn, willen we dat mensen die de eerste keer proeven, echt die trial, dan dat het gewoon goed is.
0: Ja, ja. Dus oké, dan denk je, oké, deze is niet goed. Dan pak je nog een blikje. Toch?
30: Ja, zeker. En je race naar Amsterdam toe om het samen te proeven. En dan kijk je elkaar aan en dan zeg je, oké, dit is niet goed. Wat gaan we nu doen?
0: Ja, wat was jouw reactie?
31: Ja, ik vind dat heel moeilijk. Maar je wil gewoon geen... Het is je merk die je aan het opbouwen bent. Dus je wil geen risico nemen. En ja, dan moeten we gewoon de producten terughalen.
0: Ja.
31: En het lag al bij een aantal distributiecentra van supermarketen en groothandels.
30: Winkels.
31: En winkels ook al. Dus dat is funest. Je weet ook wat voor risico het met zich meebrengt. Ook voor ons als ondernemer. Want er zijn echt heel veel bedrijven die dit niet overleven.
0: Mm-hmm. Dus was het meteen bij jullie alarmfase 1? Dat je dacht, jongens, dit kan ons opkosten.
31: Ja. Maar toch ga je ervoor.
0: Wat gingen jullie doen?
31: Nou, ten eerste hebben we contact gehad met de producent van de grondstof. We wisten wel dat het geen effect had op de volksgezondheid. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Dus het is een bewuste keuze vanuit ons geweest om hem alleen de markt uit te halen vanwege smaakafwijking.
0: Ja.
31: En
0: Je gaat bellen met de grondstofleverancier.
31: En dan ga je alle retailers bellen, overal waar het ligt. Hè. Je kan een lijst uit het systeem halen van waar ligt het allemaal, naar wie hebben we het uitgeleverd. En je gaat ze bellen en je gaat vertellen wat voor slecht nieuws er is.
0: Ja.
31: En dan hoop je dat ze positief reageren, of in ieder geval medelevend en mee willen werken.
0: Is dat altijd zo?
31: Nou, het was fantastisch. We hebben echt de grote partijen, Albert Heijn, Sligo, Hanels, iedereen die, hoe groter, hoe meer meewerkend ze waren. Het was echt heel fijn om dat te ervaren. En ik moet zeggen, we hebben het ook heel serieus opgepakt. Dus we hebben een mail gestuurd die zij ook weer door konden sturen intern. Dus we hebben echt voor hun een groot deel uit handen genomen. Want ja, ook als catering manager weet ik hoe fijn dat is. Hè. Wat Daan ook net zegt, terugroepacties komen vaak op vrijdagmiddag. Dat je echt geen zin meer hebt in dit soort evenementen.
0: Ja.
31: Ja, dus nee, we zijn heel goed geholpen.
0: Maar er kwam jouw ervaring als category manager van hoe ga ik dit bij de klant neerleggen, kwam fantastisch van pas. Ja. Dus je hebt alles neergelegd, je kunt dit zo doorsturen, ja, maar dit moet wel echt uit de markt gehaald worden.
31: Exact.
0: Ja, ja, ja. Wat kostte dit geintje?
31: 111.000 euro.
0: Oh, we hebben het helemaal uitgerekend.
31: Ja, helemaal tot in detail.
0: Was dat potentieel killing voor het bedrijf, dit kostenplaatje? Of was het gewoon meer merktechnisch dat het killing voor het bedrijf zou kunnen zijn?
30: Ik vind het moeilijk. Ja. Moeilijk, waarom? Kijk, als je kijkt naar die 111.000 euro kosten die we aan het eind van de rit hebben gemaakt. Die hadden veel hoger kunnen zijn. En gelukkig door de samenwerking met de partijen zoals een Sligo aan als een Albert Heijn is die lager uitgevallen. Hè? Want normaal krijg je boete over boete. Noem maar op. Want schappen zijn leeg, hè, en je hebt nog geen nieuw product.
0: Ah, dan moet je ook de boete betalen.
30: Dus dan mag je dat ook even corrigeren natuurlijk normaal. Want dat is natuurlijk omzetderving. Dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Dus daar zijn we enorm mee geholpen. Dit had potentieel onze kop kunnen kosten.
0: Als zij wel hadden gezegd, we willen schadevergoeding hebben voor...
30: Dat kan nogal oplopen. Ja.
31: Of in ieder geval de kosten vergoeden. Precies. Die zij ook maken. Want zij moeten alles terughalen uit de winkels. Mm. En dat kost ontzettend veel geld. En ook dat hebben ze niet gedaan.
0: Zijn je erachter gekomen wat er nou fout is gegaan uiteindelijk?
30: Kijk, wij werken met alleen maar fruit en kruiden. Dat maakt het wel gelijk heel erg complex. Want er is de reden dat veel partijen juist E-nummers gebruiken en andere onaanspreekbare ingrediënten is gewoon om een product en heel goedkoop te maken. Mm-hmm. Of heel erg makkelijk qua productie. Dus je kan een smaak heel constant jarenlang hetzelfde houden met gewoon E-nummers. En wij gebruiken, gebruiken alleen fruit. Dus het kan zijn dat de ene oogst net even iets afwijkt van de andere oogst. En nou was dit net een partij die bij elkaar is gekomen met verschillende afwijkingen binnen verschillende fruitsoorten en kruiden. En dat bij elkaar opgeteld voor een grote afwijking zorgt.
0: Jullie liggen volop weer in de schappen, gelukkig.
31: Gelukkig.
0: Nicole, wat is de grote ambitie met Sof?
31: We willen die hele frisdrankindustrie opschudden. Dus wij willen gewoon de nieuwe frisdrank worden waar iedereen voor kiest.
0: In Nederland? In het buitenland?
31: Nou, overal. Hè? Ja. Dus het is natuurlijk een heel groot gedacht, maar dat is wel ons doel. En het is gewoon qua smaak echt super lekker. We blijven doorontwikkelen. We zien ook dat iedereen het lekker vindt. En er is voor iedereen wel een smaak. Dus, en qua prijs is het ook niet extreem duur. Hè? Dus we proberen ons op een interessante manier in de markt te zetten. En wij willen gewoon die wereld veroveren.
0: Klinkt heel erg mooi. En ik wens u daar heel veel succes mee. Laatste vraag. Een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Wie heeft hem van jullie twee?
30: Mag het er ook twee zijn? Dat Nicole er eentje doet en ik eentje?
0: Vind ik ook goed. Dan doen
30: we gewoon heel kort.
0: Ja.
30: We zeggen altijd, volg altijd je gevoel.
0: Hmm.
30: En dat is misschien wat simpel gedacht, maar dat is het wel altijd waar we... Nou, als er iets fout gaat, dan komen we bij elkaar en zeggen, zie je nou wel.
0: Ja.
30: Zie je nou
0: je
30: wel.
0: Onderbuik zegt heel veel, hè? Ja. Oké, dat is een mooie. En jij?
31: En ik zeg basis op orde. Want alles wat verkeerd is gegaan, dat komt uiteindelijk door het feit dat de basis niet op orde was.
0: Ik vind het twee hele mooie tegeltjes. Goed dat jullie er twee hebben meegebracht. Dankjewel, Daan en Nicole van het frisdrankmerk, dus Sof. Leuk dat jullie er waren. Tot zover deze uitzending. Volgende week hebben we ook weer twee gasten, maar dan een compleet ander thema. Namelijk Carola en Liane de Ruiter. Die runnen samen familiezaken. Dat is een bedrijf dat familiebedrijven helpt waar bijvoorbeeld oud zeer zit. Maar ja, ook in hun eigen familie zit de nodige frictie. Praten we volgende week allemaal over in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Tot dan.
1: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
2: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
6: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
7: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
9: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
7: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
10: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
11: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
10: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Straks om 4 uur in de avondspits.
18: De Duitse auto-industrie piepte en kraakte al een tijdje en nu vallen er ook nog 100.000 ontslagen bij Volkswagen. Wat is de toekomst? Leuk dat je er was en in de goodiebag vind je een revolver. Ja, cadeautje van Erdogan voor de regeringsleiders die op de NAVO-top waren. Hoe wimpel je zoiets af? En houdt Marokko stand tegen Frankrijk vanavond? Dat en meer zometeen in de avondspits. En al het nieuws vind je natuurlijk ook op bnr.nl en in de BNR-app.
32: BNR Verkeer.
33: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 215 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Je komt een kapotte vrachtwagen tegen tussen Roosteren en Eurmond. Een kwartier vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ypenburg. De berger is aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft gesloten. 40 minuten vertraging. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek. Een kwartier vertraging door een kapotte auto en de rechterrijstrook is er dicht. En dan nog de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Want ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Stamperschat en Zevenbergen. 1 rijstrook is dicht en je doet er een uur langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,5. De A35 Enschede richting Almelo bij 69,3. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 212,8.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
34: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Een lange celstraf voor een liquidatie in het Zeeuwse Rittem. Daar werd 2 jaar geleden een man doodgeschoten en een andere man raakte zwaar gewond. De schutter moet 27 jaar de cel in. Hij had beide slachtoffers in hun auto naar een buitengebied gelokt. De rechter sprak van een kille liquidatie en een poging daartoe. Een wijkagent uit Tilburg komt voorlopig vrij. Hij werd begin dit jaar opgepakt omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Maar hij voelt zich niet veilig in de gevangenis. Hij zegt dat medegevangenen hem met iets scherps wilden doden. De rechter gelooft hem en laat hem nu onder allerlei voorwaarden vrij. 14 Europese landen, waaronder Nederland, hebben afgelopen dagen meegedaan aan een mega-operatie tegen drugsmokkel op zee. Bijna 700 schepen werden gevolgd en 100 schepen werden ook echt gecontroleerd. De douaniers vonden 450 kilo coke en ook zijn 5 mensen opgepakt. De Overijsselse plaats Ommen krijgt toch geen tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De gemeente wilde tot eind september op een voormalig voetbalveld asielzoekers in tenten onderbrengen. Maar het OM is er gaan kijken en is er toch niet zo tevreden mee. Wel waardeert het COA de bereidheid van Ommen. En in Frankrijk is volgende week dinsdag een nationale feestdag, 14 juillet. En het is traditie om dan vuurwerk af te steken. Maar dat mag dit keer niet in sommige plaatsen, omdat het zo droog en heet is. Het gaat vooral om regio's in het zuiden. Frankrijk is bang dat vuurwerk nieuwe natuurbranden veroorzaakt. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en droog, al hangen er op sommige plaatsen wel wat wolken. Het is van noord naar zuid 22 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker en vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Zo dadelijk in BNR De Wereld. Trump stortte de nodige beledigingen over ons uit. Maar aan het eind was hij toch wel blij, voornamelijk met Mark Rutte. We maken de balans op van de NAVO-top met voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
8: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste.
4: Jaap de Hoop Scheffer en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
8: Het aftel is

0: Wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
1: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
0: Ja, flexibel ticket, hè?
1: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
0: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
3: Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. Vandaag geheel in het teken van de NAVO-top in Ankara. De beledigingen vlogen ons om de oren, maar volgens Trump en Rutte is de NAVO-top een groot succes geworden.
4: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara. There was a great sense of unity. Allies warmly welcomed President Trump's leadership that is transforming this alliance and making it stronger.
3: Ik praat erover met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. En ook bij me is Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemiddag, allebei.
5: Hallo.
6: Goedemiddag.
3: Ja, meneer de Hoop Scheffer, we gaan dadelijk de belangrijkste resultaten even op een rijtje zetten, maar zowel voor ons als Oekraïne stond alles toch weer een klein beetje in het teken van, vonden wij, onze onderdanigheid ten opzichte van Trump. Was dat ook uw indruk?
5: Ja en nee, ik leg het uit. Aan de positieve kant zag ik de afgelopen anderhalve dag ook enig Europees zelfbewustzijn ontstaan. Een groter zelfvertrouwen. De redenering, wij zijn op weg om te doen wat u vraagt, meneer de president. Wij doen het op onze manier. En er zijn uiteraard achterblijvers die niet voldoen aan de uitgavennorm van Den Haag. Maar ik vond het eigenlijk samengevat een top met twee gezichten. Een president die in de afsluitende persconferentie, en dat wordt bevestigd ook door mensen die in de zaal zaten en wie ik heb geconsulteerd, dat de Amerikaanse president daar mild was en rustig was. Het probleem is alleen dat hij dat naar buiten toe, op het positieve punt van Oekraïne na, daar komen we nog wel op, dat hij naar buiten toe niet rustig was. En die staatshoofden en regeringsleiders die hebben met het naar buiten toe te maken, omdat die allemaal weer deel uitmaken van hun eigen nationale politieke cirkel.
3: Ja, precies. En u hebt uw contacten. Geert-Jan ook, die zal er straks ook wel over vertellen. Die heeft ook mensen die in die zaal hebben meegekeken. Maar u hebt volkomen gelijk. Wat wij zien is wat er naar buiten wordt gebracht. Daar moeten we het mee doen. En dan, ja, dan valt een beetje op dat we allemaal moeite doen om de Amerikaanse president uit te leggen dat we echt ons best doen. Hij wil ook een soort van nederigheid van ons. Loyaliteit, dat benoemt hij ook steeds. Maar ik hoor niks andersom. Ik hoor de president niet zeggen, jongens, ik ben ook loyaal met jullie. En ik vind jullie eigenlijk ook wel geweldig. Of ik zie ook jullie goede kanten. Waarom werkt het niet twee kanten op?
5: Nou, het werkt allereerst om even, meneer Hammelburg, aan de andere kant te beginnen. Als ik kijk naar Mette Frederiksen, de premier van Denemarken, en het weer heropenen door Trump, publiek, niet kennelijk in de vergadering, maar publiek van het Groenland-dossier. Ja. Toch een van de meest omstreden, ook meest gevaarlijke onderwerpen voor de NAVO. En ik hoor anderen daarover, niet alleen Frederiksen. Dan zeg ik, dat maakt voor mij deel uit van niet te ver gaan, meneer de president. En de andere kant van het verhaal, waar u mij over een vraag stelt, ik vrees dat we dat niet moeten verwachten, want dat past helemaal niet in het karakter en het DNA van de persoon Donald J. Trump. Ja. Die praat alleen maar over eigen successen, hoe formidabel en geweldig hij is, de Verenigde Staten zijn. Maar ik ben met name geïnteresseerd in die andere kant, want we hebben in Europa te veel de neiging in onze schulp te kruipen, en ik zag dus een begin van een ontwikkeling in de goede richting hier.
3: Ja, ja, is nog iets, maar dat is meer misschien een morele of een historische vraag. Maar de Amerikaanse president, zo zijn we allemaal opgevoed, en zo hebben we ook altijd geleefd, is de leider van de vrije wereld en dus onze beschermer. Dat beeld, althans voor mij, was eigenlijk helemaal weg.
5: Ja, dat beeld is voor mij ook, als ik zou in het begin willen zeggen van mijn loopbaan geboren en getogen Atlanticus, ben meer en meer Europeaan geworden.

0: orde en vindt dat ik zelf nog meer Europeaan moet worden onder de huidige omstandigheden. Ja. Maar dat beeld, ja, dat ligt, daar heeft u een punt. Dat beeld, dat ligt voor een deel aan scherven. Ja. En dat is gebaseerd op niet alleen op hoe het gisteren en eergisteren in Ankara ging, maar op de houding, de positie van de president ten opzichte van Europa, waarbij hij één kapitale fout maakt. En dat vind ik, moeten wij hem onder de neus wrijven als Europeanen. De NAVO, het Atlantisch Bondgenootschap, is een groot Amerikaans belang. Amerikanen hebben grote belangen van een goede relatie met Europa. We moeten echt af van het beeld dat Trump de grote mecenas is die ons Europeanen komt helpen. Ja, we hebben onze defensie verwaarloosd. Ja, we leven in een gevaarlijke tijd, omdat onszelf kunnen verdedigen. Maar die andere boodschap moet ook gehouden worden in de richting van de president.
1: Ja, maar waar. We komen er nog wel op, maar hij heeft ook wel makkelijk praten. Want wij hebben ook in het algemeen samenlevingen die erg sociaal bewust zijn. We hebben goede voorzieningen. Dat hebben de Amerikanen niet of nauwelijks. Dus ze kunnen ook makkelijker geld uitgeven aan defensie.
0: Ik denk dat juist is. Ja. Maar het tweede luik van de transatlantische relatie is natuurlijk het waardenverhaal. En daar refereert u indirect aan. De NAVO is een waardengemeenschap. Zo is de Europese Unie ook een waardengemeenschap. En op die waarden mogen we elkaar best aanspreken.
1: Ja. Geert-Jan Haan, over Europa gesproken. Wat heeft deze top nou voor ons opgeleverd?
2: Nou, ten eerste de slotverklaring, daar is weinig aan gesleuteld de afgelopen dagen op de top zelf. Dat wordt vooraf geregeld, gemanaged. En naar mijn weten is er niet heel veel last minute nog aangepast. En dat kun je als positief zien. Want dat betekent dat Rutte en ook veel Europese landen zich daar wel in kunnen vinden. Je zag ook dat de defensieindustrie weer in de spotlights kwam te staan. Dat is nu een terugkerend thema. Dat zal de komende jaren zeker zo blijven. Dat er fora zijn en conferenties die ook om defensieindustrie en bedrijven draaien. Want het is de politiek die bepaalt, maar de bedrijven die het moeten doen. Dus dat die synergie zie je. De steun aan de Oekraïne, daar is weer commitment richting geuit. Ook in de slotverklaring. Dat kwam denk ik wat makkelijker tot stand dan vorig jaar in Den Haag, toen het allemaal wat penibeler was. We moeten wel eerlijk zijn over die slotverklaring, de financiële steun aan de Oekraïne. Ja, hoeveel Amerika daar nou aan bijdraagt, dat kunnen we waarschijnlijk wel een beetje op onze buik schrijven. Dat blijft vooral Europa en Canada zijn. Uit zo'n slotverklaring moet dan eenheid stralen, hè, daar moet eenheid vanaf stralen, van zie ons eens een bondgenootschap zijn. Maar daar wringt denk ik dan weer de schoen. Want de beeldvorming is dat het allemaal niet zo fraai was natuurlijk de afgelopen dagen. En wat de mensen zien is niet een slotverklaring. De meeste mensen die zien Trump die wat zegt over Groenland, Trump die wat zegt over Spanje. Ja. En de NAVO-top moet eigenlijk meer een soort ceremonieel gebeuren zijn, waarbij iedereen een show ziet. Ja. Dat we en plein publiek laten zien, afschrikking richting Rusland, richting China, van goh, wij zijn bij elkaar, waarde gedreven, wat meneer de Hoopscheffer ook zegt. En dat is gewoon mislukt. Ik noemde het gisteren op BNR een shitshow, omdat er geen mooier Nederlands woord voor is. Eufemistisch gezegd, het was gewoon niet vrij, het beeld. En dat straalt op ons af, vind ik.
1: Ja, maar ook jij, net als meneer de Hoopscheffer, hebt je ook je spionnen gehad bij de gesprekken binnenskamer. Zien we dan een andere Trump dan die we buiten op dat sprekersstoel zagen?
2: Ja, dan zien we een andere Trump. En als je het hebt over de Amerikaanse entourage die in Ankara was, dan zie je een afwachtende entourage die niet zo hard iets over artikel 5 bijvoorbeeld durft te zeggen. Die niet zeggen van goh, als een, en daar komen we nog over te spreken, denk ik, als een eiland van Estland wordt aangevallen, springen wij daarvoor dan in de bres? Is het dan één voor allen, allen voor één? Waar artikel 5 van de NAVO voor staat bijvoorbeeld. Dus je ziet een bepaalde terughoudendheid ook achter de schermen onder de Amerikaanse entourage, die we voor de schermen natuurlijk ook op een bepaalde manier zien bij Trump, die eigenlijk zegt van jongens, gaan jullie maar betalen, gaan jullie maar een been bijtrekken. En wij hebben genoeg gedaan de afgelopen decennia. En ja, ik was eigenlijk wel benieuwd, als ik die vraag ook aan u mag stellen, meneer de Hoopscheffer. Wat we net schetsen over achter de schermen lijkt het goed te zijn verlopen, ook qua slotverklaring. En dan het beeld dat we voor de schermen hebben. Heeft u eigenlijk eerder wel eens zo'n bizar contrast gezien op een NAVO-top?
0: Ja, ik heb wel zelf één NAVO-top. Ik ben overigens geen voorstander om jaarlijks NAVO-toppen te houden. Ik vind het hele fenomeen top leidt tot onnodige stress. Maar los even van dat punt heb ik het één keer meegemaakt in 2008 in Boekarest, een NAVO-top, waar geweldige heibel en gedoe ontstond. Dat was ook niet meer te bepleisteren van binnen naar buiten of van buiten naar binnen over het, hier is Oekraïne weer, over het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, waar de toenmalige president George W. Bush geweldig in de clinch kwam te liggen met Angela Merkel, Duitse bondskanselier, en de Franse president Sarkozy. Dus dat was, als ik het netjes diplomatiek zeg, rommelig. Het was een half kooigevecht in politieke zin, als ik het minder diplomatiek zeg. Maar u heeft gelijk, de Haan heeft gelijk, Bernard. Ik begon, geloof ik, mijn eerste zin met een top met twee gezichten. Ja. Het beeld naar buiten toe was natuurlijk beginnend bij de persconferentie, althans het gesprek tussen Trump en Erdogan. Niet fraai. Ik overdrijf niet echt als ik zeg dat het de NAVO-top in ieder geval in het begin tot op zekere hoogte werd gekaapt door de president via Iran. Ja. Dat waren de headlines, dat was het nieuws. Het bestand is voorbij. Nou, we zien dat het vandaag doorgaat. Ook daar misschien twee gezichten binnenskamers doorpraten en ondertussen bombarderen. Maar ik heb het dus één keer meegemaakt. Maar het is niet goed voor een top. Wat u, meneer Haan, terecht aansnijdt, is natuurlijk het positieve punt dat al met al, als je naar de top kijkt en je kijkt naar Oekraïne, en dat is toch onderdeel van de dreiging waar die top helemaal over had moeten gaan, zonder Iran, wat mij betreft, in eerste instantie, dan is dat de dreiging uit het oosten, de agressieve Poetin in Rusland. Dat is het punt waarom we onszelf bewapenen en verdedigen, niet om in de straat van Hormuz te gaan vechten als NAVO.
2: Ja, wat ik alleen niet van bronnen heb begrepen, misschien heeft u daar wat meer zicht op, is hoe de bekering van Ankara dat tot stand is gekomen, namelijk dat de heer Trump aan het eind van de dag plots NAVO-fiel bleek te zijn, ook voor een paar uur was genezen van zijn eurofobie. Alles was weer geweldig, terwijl hij de dag als een olifant in de kamer was begonnen. Wat is daar gebeurd, denkt u?
0: Ik heb geen flauw idee. Maar als ik de Amerikaanse president zie, dan heb ik zelden een flauw idee of een idee. Welke kant hij opgaat. Dus ja. Ik was met u zeer verbaasd na alle verbale activiteit en verbale strenge opmerkingen, om het mild uit te drukken, dat hij daar we love each other, they love us, they love me, natuurlijk iets belangrijker dan us. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar geen verklaring voor.
1: Nee, het woord loyaliteit viel voortdurend. Mijn stelling is, loyaliteit gaat beide kanten op. Maar ik heb ook een soort van algemene vraag. Trump eist loyaliteit. Dat doet hij niet alleen van zijn eigen medewerkers, maar ook van klaarblijkelijk andere regeringsleiders en staatshoofden binnen het bondgenootschap. Maar artikel 5 is toch de definitie van loyaliteit, meneer de Hoopscheffer. Daar heb je verder niks bij nodig.
0: Nee, zei het, maar dat weten wij beiden, dat artikel 5 natuurlijk de kern is van het bondgenootschap. Maar dat onder welke president dan ook, en daar is bij deze president meer zorg over dan ooit, dan bij al zijn voorgangers sinds de oprichting van de NAVO in 1949, dat artikel 5, de potentie van het inzetten van artikel 5 via artikel 4, dat een politiek debat vereist. En dat een politiek debat vergt. Ja. Ook onder Joe Biden, ook onder Barack Obama, ook onder George W. Bush. Toen, zoals wij weten, artikel 5 de enige keer is ingeroepen na 9-11. Dat vergt en vereist een politiek debat. En dan kom ik terug bij uw vraag. Dat politieke debat, indien Poetin de NAVO zou willen gaan testen. En er zijn wel diensten, inlichtingendiensten die goed geïnformeerd zijn, hoop ik dan, die zeggen dat hij dat zou kunnen doen over enige tijd. Ja, de aard van dat politieke debat rond artikel 5 zal met deze president, vrees ik, een ander politiek debat zijn dan onder voorgangerspresidenten.
1: Ja. We komen straks op die mogelijke aanvallen of acties van Rusland graag nog even terug. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jaap de Hoopscheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken.
3: Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it. We need it for protection of the world.
1: Ja, dat is Trump op zijn sterkst, zal ik maar zeggen. De kwestie Groenland, waar u zelf al over begon. Hij blijft het standpunt innemen dat hij daar bezit, dat het eigenlijk Amerikaans bezit is. En daar zette hij dan opnieuw de relatie met Denemarken op scherp. Wat dacht u dat Mark Rutte dacht toen hij dit hoorde?
0: Nou, ik dacht allereerst, ik stuur de president nog een geschiedenisboekje op over het lot van de Deense Joden in de Tweede Wereldoorlog.
1: Juist, want die zijn gered
0: zoals wij alle weten, in tegenstelling tot wat er in Nederland is gebeurd, is het overgrote deel van de Joden gespaard gebleven voor de gaskamers uit Denemarken. Dus dat was mijn eerste gedachte toen hij daarover begon. Mijn tweede gedachte was en is dat... Mark Rutte, tijdens dat fameuze World Economic Forum in Davos, toen Groenland plotseling opkwam, de pin uit de handgranaat heeft kunnen trekken. Dat die pin er wat president Trump betreft kennelijk nog steeds in zit. Als dit onderwerp niet goed gemanaged wordt, dan vind ik dit met afstand de meest serieuze bedreiging voor de NAVO die ik mij kan voorstellen. Ja. In politieke zin. Dat kan natuurlijk nooit gebeuren. En daarom was ik ook blij dat er een aantal regeringsleiders gisteren in Ankara Frederiksen ondersteunde. Die toch vrij duidelijk maakte, hierover valt verder helemaal niet te praten. Ja, er valt te praten over Amerikaanse aanwezigheid, maar verder niet over de verkoop, de verhuur, laat staan het bezetten van Groenland. Dit is een onderwerp, ik herhaal mezelf, wat een indien doorgezet door Trump, wat een grote bedreiging voor de NAVO vormt.
1: Ja, we zien Rutte en de manier waarop hij probeert om de zaak aan te pakken, zal ik maar zeggen. Vindt u dat als je dat allemaal op een rijtje zet en al deze dingen komen voorbij nu zo, ook nu we terugkijken, vindt u dat de aanpak van Rutte goed, slim, verstandig?
0: Kijk, met Mark Rutte, maar dan moet ik niet zeggen Mark Rutte, met de positie van de secretaris-generaal is het zo gesteld dat de marge, en zeker de publieke marge van de NAVO-secretaris-generaal over wat hij, helaas altijd tot op heden en hij, wat hij zegt, wordt bepaald door die functie. Als ik deze inleiding nodig heb, dan kom ik uit bij het punt dat ik Mark Rutte blijf steunen. Hij gaat ver in het prijzen en lof toezwaaien en bewieroken van de Amerikaanse president. Maar het alternatief, namelijk dat hij de Amerikaanse president kwijtraakt tussen aanhalingstekens, dat is echt veel ernstiger. Mag ik een kort uitstapje maken naar de politieke situatie in Nederland? De huidige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sjoerdsma, heeft in zijn verleden als Kamerlid begrijpelijk en tot op grote hoogte terecht kritiek geleverd op China, de Oeigoeren, de Tibetanen en noem nog maar een aantal andere onderwerpen op. Hij is nu minister en hij kan nu niet vlak voordat hij naar China vertrekt dat herhalen. Met andere woorden, je moet altijd van de functie uitgaan en in die functie de marges bepalen. Dat doet Mark Rutte op een bepaalde manier. Daarvoor gaat hij volgens velen over de schreef. Ik verdedig hem en blijf hem verdedigen, omdat het alternatief een ruzie tussen de secretaris-generaal en de Amerikaanse president leidt tot het zijn van de buffer. Mark Rutte is als SG de buffer tussen die bondgenoten, die af en toe natuurlijk ook denken, wat is dit voor gedoe allemaal en in Washington? En wat is hij toch onvoorspelbaar? Wat is hij toch wispelturig? Rutte is de buffer. En de definitie van een buffer is dat een buffer klappen opvangt. Dat is mijn antwoord, meneer Hammelburg. Ik blijf dus de aanpak van Mark Rutte. Hoezeer ik ook af en toe de neiging niet kan onderdrukken, jongen, moet dat nou allemaal? Maar als ik dan even nadenk, dan zeg ik ja, ik denk dat dat toch de juiste aanpak is, Pasaldo.
2: De afgelopen maanden zijn er ook genoeg Europese leiders geweest die dachten, tjonge jonge jonge, in hun eigen taal dan, en ook gesteund door hun achterban, die dan vonden dat Europese leiders en ook Mark Rutte zich wat feller zouden moeten uitspreken tegen Trump, of dat Rutte op zijn minst wat meer voor ze in de bres zou moeten springen als hij weer eens iets over Groenland of Spanje zegt. Heeft u het gevoel dat Rutte wel wat meer in balans is gekomen wat dat betreft, dat hij misschien wat slimmer ook omgaat met de situatie, waardoor hij niet gelijk alleen maar pro-Amerikaans handelt?
0: Jawel, dat is zeker een punt. Laat ik in de eerste zin van mijn antwoord dan op deze terechte vraag zeggen dat en ik kom weer terug op wat ik eerder zei, dat Europese leiders ook in eerste instantie zelf ook publiek moeten zeggen wat ze ervan vinden. Dat heeft onder andere kanselier Merz heeft dat in Duitsland een paar keer gedaan. Nou ja, daar wordt dan haastig op een bepaald moment weer teruggekrabbeld op een of andere manier. Ik denk dat Mark Rutte, maar we hebben het nu onder andere over het dossier Groenland. Dat is natuurlijk het verreweg het meest kwetsbare dossier van alle politieke dossiers die er op de tafel liggen, wat mij betreft binnen NAVO. Ik denk dat Mark Rutte, de secretaris-generaal, wat dat betreft, hij is ook niet doof en hij is ook niet blind, ook wel hoort dat er natuurlijk op zijn aanpak in Europa, bij de Europese bondgenoten, kritiek bestaat. Die kritiek wordt af en toe geuit. Die kritiek zal, als die er is, binnen kamers meer worden geuit dan in het publiek. Maar ik denk dat het antwoord op die vraag uiteindelijk ja is. Dat Mark Rutte zich realiseert, zeker op het Groenland dossier, dat hij daar, als hij al op eieren loopt, op heel veel eieren tegelijk moet lopen.
1: Ja. We gaan straks in het volgende deel van deze aflevering van BNR de Wereld praten over Zelensky en Oekraïne en alles wat ermee samenhangt. Maar ik heb één vraag vooraf al ter inleiding. De doctrine die eigenlijk in 1949 is bedacht en vaststond, dat was de bescherming van het NAVO-gebied. Hè, Canada en Europa, voor zover het tot de NAVO behoorde. Die paraplu is dichtgeklapt, kun je zeggen. Maar het idee daarachter voor de Amerikanen was, wij moeten zorgen dat Europa veilig is, want dat is in ons eigen belang. U hebt daar in het begin van de uitzending ook al op gewezen. Dus dat is niet meer zo. Klaarblijkelijk zien de Amerikanen dat niet zo. Zijn wij als Europa er desondanks nog redelijk uitgekomen op deze top?
0: Ik denk het wel. Ik verwijs weer even naar mijn opmerking eerder over het zelfvertrouwen. Ja. En dat heeft Europa nodig, heeft ook de Europese Unie nodig. Ja, en wat dat Amerikaanse belang betreft, nog even daarover. Ik durf de stelling te verdedigen dat een supermacht als de Verenigde Staten, onder welke president dan ook, ik zou haast zeggen zelfs onder deze president, het zich niet kan permitteren afwezig te zijn op het wereldtoneel. Dat kunnen de MAGA-ideologen wel vinden. Dat vonden de Amerikanen ook in meerderheid in het interbellum tussen Eerste en Tweede Wereldoorlog.
1: Zeker. En het gevolg van die beweging heette America First, notabene.
0: Zo is het, meneer Hammelburg. En de zin die hier wat mij betreft nog bij hoort. Op de stranden van Normandië, waar de Amerikaanse militairen en anderen, waar die vielen en elders, ze kwamen ons bevrijden. Zoals ze ook de Eerste Wereldoorlog waren binnengekomen. Mijn stelling is derhalve, supermacht Amerika kan zich het niet veroorloven afwezig te zijn. Trump zegt terecht, Iran mag nooit over een kernwapen beschikken. Hij hanteert vreemde methoden en vreemde oorlogen. En dan nog niet eens om dat te kunnen afdwingen. Maar in principe blijkt uit Iran vandaag de dag dat Amerika zich het niet kan veroorloven te zeggen, Midden-Oosten, vrienden, daar zijn we niet meer. Dat kan niet.
1: Nee, dat lukt niet. Jaap Toop Scheffer en Geert-Jan Haan, we praten zo meteen verder. Dan gaan we het hebben over Oekraïne, meer over Oekraïne en de steun die de NAVO daarvoor heeft vastgelegd. Tot zo.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Van showvol tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
8: De Friday Move is vrijdag vanuit Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Wietse de Jager is de co-host, ook schuiven Pieter Kobelens en Wietse Snaak aan.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
10: Straks om 4 uur in de avondspits.
11: De Duitse auto-industrie piepte en kraakte al een tijdje en nu vallen er ook nog 100.000 ontslagen bij Volkswagen. Wat is de toekomst? Leuk dat je er was en in de goodiebag vind je een revolver. Ja, cadeautje van Erdogan voor de regeringsleiders die op de NAVO-top waren. Hoe wimpel je zoiets af? En houdt Marokko stand tegen Frankrijk vanavond? Dat en meer zometeen in de avondspits. En al het nieuws vind je natuurlijk ook op bnr.nl en in de BNR-app.
12: BNR Verkeer.
13: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het begint drukker te worden met 300 kilometer file. De meeste vertragingen op dit moment op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat een kapotte vrachtwagen en daarom is de rechterrijstrook afgesloten. Je doet er 30 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A13 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 16,4. En de A35 Enschede Almelo bij 69,3.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
14: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Een lange celstraf voor een liquidatie in het Zeeuwse Rittem. Daar werd 2 jaar geleden een man doodgeschoten en een andere man raakte zwaar gewond. De schutter moet 27 jaar de cel in. Hij had beide slachtoffers in hun auto naar een buitengebied gelokt. De rechter sprak van een kille liquidatie en een poging daartoe. Een wijkagent uit Tilburg komt voorlopig vrij. Hij werd begin dit jaar opgepakt omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Maar hij voelt zich niet veilig in de gevangenis. Hij zegt dat medegevangenen hem met iets scherps wilden doden. De rechter gelooft hem en laat hem nu onder allerlei voorwaarden vrij. 14 Europese landen, waaronder Nederland, hebben afgelopen dagen meegedaan aan een mega-operatie tegen drugsmokkel op zee. Bijna 700 schepen werden gevolgd en 100 schepen werden ook echt gecontroleerd. De douaniers vonden 450 kilo coke en ook zijn 5 mensen opgepakt. De Overijsselse plaats Ommen krijgt toch geen tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De gemeente wilde tot eind september op een voormalig voetbalveld asielzoekers in tenten onderbrengen. Maar het OM is er gaan kijken en is er toch niet zo tevreden mee. Wel waardeert het COA de bereidheid van Ommen. En in Frankrijk is volgende week dinsdag een nationale feestdag, 14 juillet. En het is traditie om dan vuurwerk af te steken. Maar dat mag dit keer niet in sommige plaatsen, omdat het zo droog en heet is. Het gaat vooral om regio's in het zuiden. Frankrijk is bang dat vuurwerk nieuwe natuurbranden veroorzaakt. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en droog, al hangen er op sommige plaatsen wel wat wolken. Het is van noord naar zuid 22 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker en vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
15: President Zelensky heeft op papier aardig wat binnen kunnen halen op de NAVO-top. Maar wat betekent het in de praktijk? En hoe gaan we om met de dreiging uit Rusland? Ik praat zo verder met oud-NAVO-baas Jaap Doopscheffer en Europa-verslaggever Geert-Jan Haag.
16: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
17: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
16: Obli, meer rust, meer rendement.
18: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
19: Top.
12: Thomas van Zijl.
19: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel en een gesprek met Chris Meijers, de CEO van Toodaloo. Ik vraag hem of de wc-keten na een roerig verleden, jaren van verlies, nu eindelijk echt uit de problemen is. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
15: Waar president Zelensky het vorig jaar in Den Haag het moest doen met een bijrol, werd hij in Ankara met alle egards ontvangen.
21: One of the things I think we're going to be talking about today, just a little birdie told me this, about the fact that we'll give them the right to make patriots.
15: Maar wat heeft het nou concreet opgeleverd? Ik praat verder met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken, en ook met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Meneer de Hoop Scheffer, was deze top voor het niet-NAVO-lid Zelensky een succes?
0: Ja. Dat denk ik zeker. De aandacht die er besteed werd in Den Haag was nog geen vergadering van de NATO-Ukraine Council. Dat was hier wel het geval. Zelensky had een prominente plaats, aparte persconferentie waar het veel en lang over Oekraïne ging. Europa, financieel blijvende verplichtingen richting Oekraïne. Ik zou uiteraard erbij moeten noemen het eventuele licentiebouwen van Patriot-raketten. Al lijkt het mij nog enige jaren te gaan duren, ja, voordat dat werkelijk kan. En Trump die is op as we speak, zoals het zo mooi heet, aan het verschieten in het Midden-Oosten. Dus de vraag is even, hoe gaat dat precies? En wie heeft welke Patriot-raketten nodig? Maar ik denk per saldo dat president Zelensky als een tevreden man richting Kiev is gevlogen. Nou, niet gevlogen, richting Kiev is gegaan met de trein.
15: Ja, jouw indruk ook, Geert-Jan?
2: Ja, absoluut. We komen zo nog even over de beeldvorming, denk ik, te spreken. Maar ja, ook als je de cijfers erbij pakt, de ruimte die Oekraïne heeft gekregen in de slotverklaring, waar het ook gaat over toezeggingen ter waarde van 70 miljard euro aan militaire steun voor de komende tijd, of met name voor komend jaar. Ja, dat is natuurlijk aanzienlijk. Ik zeg wel bij, dat is een optelsom van wat de NAVO-leden dan aan Oekraïne geven. En heel veel NAVO-leden overlappen natuurlijk met leden van de Europese Unie. Dus als je ineens ziet dat de cijfers zijn die de Europese Unie naar buiten brengt, ja, logisch dat daar vergelijkbare cijfers zijn. Ja. En er staat wel heel duidelijk in punt 4 van de 6 punten van de verklaring, dat het de Europese leden van de NAVO zijn en Canada die nu met name de financiële steun aan en de veiligheidssteun aan Oekraïne verlenen. Daar is Amerika dan even weggelaten en Turkije ook.
15: Nou, oké, okay, ja, meneer de Hoop Scheffer die had het al even over. Die licentie voor Patriot, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat betekent dat ze een mogen maken. Maar om zo'n productielijn op te zetten, begrijp ik, heb je al iets van $1 miljard nodig. Alleen maar om de fabriek neer te zetten. En dat duurt minstens een jaar. Ja. En dan moet je die raketten gaan produceren. Nou, die hebben ook een gemiddelde kostprijs van weet ik wat, 3-4 miljoen dollar. Het moet dan allemaal worden betaald door Oekraïne en ons.
2: Ja.
15: Dus meneer de Hoop Scheffer, is dit een sigaar uit eigen doos eigenlijk? Wat Trump hier heeft?
0: Je zou nog kunnen toevoegen, waar moet je die fabriek dan neerzetten, waar die raketten in licentie gaan worden gebouwd?
15: Ja.
0: Het is, nou ja, ik beschouw het niet geheel als een sigaar uit eigen doos. Ik zie alleen wel wat u net ook al aangeeft. Gert-Jan Haan aangeeft, ik zie veel beren op de weg. Want je zet niet zomaar dit neer. Bovendien moet je dan, laten we zeggen, de technologie hebben. Ik neem niet aan dat er alleen maar Amerikanen aan die dingen gaan sleutelen als die fabriek er eenmaal zou staan. Dus nee, het is niet een sigaar uit eigen doos. Het is politiek-psychologisch van belang dat dit gebeurt. Ik ben zelf persoonlijk van mening dat afgezien van Patriots, die natuurlijk cruciaal zijn voor de onderschepping van ballistische raketten. Ik vind zelf haast een nog grotere prioriteit de lange dracht gruisvruchtwapen. wapens die Oekraïne moet hebben en nog niet in voldoende mate heeft. Ze zijn die Flamingo aan het ontwikkelen. De Duitse Taurus is er nog steeds niet. Dus met andere woorden, ja, dit is heel belangrijk, want die ballistische raketten doden onschuldige burgers in Oekraïne, want Poetin maakt geen onderscheid tussen militaire en burgerdoelen. Dus ja, de Oekraïne moet vandaag, nu, morgen Patriot-raketten hebben. De vraag is alleen, waar vind je ze nog in voldoende mate? Ja. En Poetin heeft wel in voldoende mate ballistische raketten beschikbaar.
1: Ja, en de Amerikanen hebben natuurlijk ontzettend veel weggeschoten in die oorlog in Iran. Ja. Onwaarschijnlijk veel. Dus dat gaat ten koste van de totale voorraad.
2: Ja, wat we alleen niet moeten vergeten is dat dit een oorlog is die nu al 4,5 jaar duurt. En het einde is niet in zicht. En ook al snap ik helemaal wat jullie zeggen over bijvoorbeeld de licentieverlening, dat moet nog van de grond komen. Trump die zei zelfs in die persco van ik moet het de fabrikant nog even vertellen dat ik dit heb beloofd. Maar alles wat Oekraïne binnenhaalt, dat is natuurlijk al jarenlang de Zelensky-methode. Alles wat ze binnenhalen, daar hebben ze linksom of rechtsom iets aan. Zelfs de F-16's, waar nu inmiddels publiekelijk ook van is bekend dat dat niet het ideale wapen voor Oekraïne is, om het even zo te noemen. Het ideale vliegtuig. Het heeft er wel toe geleid, hè, een paar jaar geleden, die lobby voor die F-16's, dat ze iets hebben kunnen doen en dat nu de overstap naar de Gripen gaat worden gemaakt, naar de Zweedse variant. Ik ben ervan overtuigd, als die lobby van Zelensky niet keer op keer zo sterk is geweest, had hij ook nu niet de Zweedse vliegtuigen gehad, had hij niet nu eventueel een kans op een productie van Patriots gehad. En daar draait het ook om.
1: Ja, je zag ook dat Zelensky er zelf verzekerder bij zat dan een jaar geleden. Waaruit, Geert-Jan, bleek dat volgens jou?
2: De twee dingen die opvielen. Ten eerste, er was een brigadegeneraal, militair adviseur van hem in zijn delegatie, en Trump herkende hem. Bijnaam Hunter van deze soldaat, Petro Palisa. En daar ging Trump ook gewoon mee in gesprek. Een paar minuten, dat zag er heel ontspannen uit. Nou, daaruit bleek dat er weinig, kou in de lucht zat tussen Amerika en Oekraïne. Maar ja, dan heb je inderdaad Zelensky, oud-komiek, laat ik het nog maar eens benoemen, die een opmerking van Trump krijgt, een vraag van, zullen we een keer gaan onderhandelen in Moskou? Want ik heb Poetin gesproken en die zegt eigenlijk, ik wil nergens anders naartoe, kom maar naar Moskou. Volgens mij hebben we daar een quote en een reactie van Zelensky over klaarstaan.
21: Would you go to Moscow?
3: It's difficult, there are a lot of Ukrainian drones there, that's right. It's dangerous.
2: Het is momenteel een beetje te gevaarlijk in Moskou, want er zijn heel veel Oekraïense drones. Ja, je moet er maar durven maken nadat je anderhalf jaar geleden in het Witte Huis nog voor van alles en nog wat bent uitgemaakt. Ik vond het bijna een soevereine Zelensky die in ieder geval goed doorhad op welke momenten hij Trump moest bespelen en wanneer niet.
1: Ja, en meneer Hoopscheffer, dan denken we weer aan dat moment in het Witte Huis van een tijd geleden, toen Trump en Vance hem daar een standje gaven en zeiden, you don't have the cards. Kun je zeggen, meneer de Hoopscheffer, Zelensky heeft nu wel de kaarten?
0: Ja, ik denk dat hij een redelijke hand heeft om in kaartspelerstermen te blijven. Hij heeft een redelijke hand. En laat ik nog één element toevoegen aan datgene wat al is gezegd. Wat je natuurlijk ook ziet, is het integratieproces tussen Oekraïne en de NAVO. Waar het gaat om planning, waar het gaat om procedures. We naderen, daar zijn we nog niet, een kantelmoment. Dat we de conclusie zouden kunnen trekken. Wij hebben Oekraïne evenzeer nodig als zij ons. En de hele politieke discussie die natuurlijk op slot zit rond het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Je kunt natuurlijk een heleboel doen naarmate je de Oekraïnse strijdmacht, strijdkrachten verder integreert qua procedure en planning met de NAVO. Dan heb je een soort sluipend proces waarin men van elkaar kan leren. Wij leren natuurlijk enorm veel van Oekraïne over hoe je precies oorlog voert met drones. Twee NAVO-bataljons hebben daar de zure vruchten van geplukt, omdat ze werden verslagen in een oefening door een paar Oekraïnse dronepiloten. Dus die wat ik noem sluipende, in positieve zin, die sluipende integratie is denk ik van groot belang. Want nogmaals, de dreiging van Poetin, de dreiging van Rusland blijft levensgroot. Ja. Daar is deze top deels over gegaan. Oekraïne is een hele goede uitzondering. Maar die dreiging, dat is prioriteit nummer één. Niet Iran, niet het Midden-Oosten.
2: Ik heb twee vragen voor de heer De Hoopscheffer, waarbij ik u, ik zeg het gelijk, enigszins onterecht misschien positioneer als Trump-fluisteraar. Maar u bent van ons drieën denk ik toch degene die het dichtst bij hem komt. Mijn eerste vraag is eigenlijk, denkt u dat Trump Zelensky in de Oekraïne nu ziet als een serieuzere partij, nu het ook militair beter gaat?
0: Oef, dat is inderdaad een moeilijke. Ik beschouw mijzelf overigens niet voordat dat in de BNR digitale media verschijnt. Ik beschouw mezelf bepaald niet als een Trump-fluisteraar. Wel als iemand die zich realiseert dat hij de president van de Verenigde Staten is. En dat wat hij zegt en doet, hoe wispeltuur en onvoorspelbaar ook, dat ertoe doet in de wereld. In mijn analyse, om op uw vraag terug te komen, meneer Haan, is, en dat hoorde je gisteren ook weer, niet in de persconferentie, maar dat las ik duidelijk tussen de regels door in dat persgesprek met Zelensky. President Trump heeft in zekere mate bewondering voor Poetin. Bewondering voor Xi Jinping, bewondering voor Erdogan. Dat is natuurlijk een autocratische streak, om het op zijn Engels te zeggen, die in president Trump zit. Daarom zul je president Trump ook zelden heel kritisch, en daar is hij toch over het algemeen goed in, heel kritisch in zijn taalgebruik, in zijn woordkeuze horen over Poetin. Ik heb het gisteren wederom niet gehoord. Oekraïne, Poetin. There's an ocean between us. Of iets in die geest, zei de president ook. Ik denk dat hij dat ook vindt. Dus hoe serieus hij de Russische dreiging neemt, ik weet het niet. Ik kan de vraag niet beantwoorden. Maar ik heb het idee dat als die twee echt helemaal zonder medewerkers met elkaar zouden praten, ze tegen elkaar zouden zeggen, ach, dit conflict hebben we toch zo opgelost. Vladimir, jij krijgt wat. Ik laat jou iets aan. Enfin, jullie begrijpen wat ik bedoel, hopelijk.
1: Ja. En zo klonk het over die oceaan die er terug zat.
5: We spent over $1 trillion over the last short period. In order to protect these countries from Russia, and has nothing to do with us. We have an ocean, but it's been a long-term thing, and they haven't treated us right. And Mark understands it.
2: Ja, ik dacht dat Sarah Palin altijd Rusland kon zien vanuit Alaska, maar dan heeft ze goede ogen. Ja. Maar meneer De Hoopscheffer, wat mij dan telkens verbaast, u zegt terecht dat Trump waarschijnlijk meer waardering voor Poetin dan Zelensky zal hebben, ondanks het goede gesprek op de NAVO-top. Waarom belt Trump voorafgaand aan een NAVO-top met Poetin en waarschijnlijk ook na afloop van de NAVO-top met Poetin? Want Rusland is de vijand van het NAVO-bondgenootschap.
0: Dan is mijn antwoord, wat ik indirect al gaf, maar nu in meer heldere taal, vrienden onder elkaar. En ik zet het woord vrienden zet ik dan uiteraard tussen aanhalingstekens. Vrienden onder elkaar. Een zekere mate, nou ja, misschien zelfs een grote mate van respect voor elkaar. Dat is dat als je president Trump hoort over Xi Jinping, de Chinese leider, dan hoor je dezelfde soort taal. Dan hoor je dezelfde soort taal. Ja. En over Erdogan ook. Daar wordt een oppositieleider, er hangt 2300 jaar cel boven het hoofd, geloof ik. Hoe vreemd wil je het hebben? Ik hoor tot de club machtigsten op deze aarde. Dat is natuurlijk ook zo. Dat is zo. Als Amerikaans president, als Russisch president, als Chinese leider, als Turkse president. Dat zijn ook de groten, de machtigen der aarde. Maar die vinden elkaar kennelijk, ook in hun publieke uitingen, richting elkaar, vanuit een zekere basis van respect.
1: Ja. Nou, en Trump gebruikt dan altijd het zinnetje, he's a good friend of mine. Waarvan ik altijd heb geleerd dat hij is een vriendje van me. Dat is eigenlijk een maffia-uitdrukking. Want dat is iets anders. Ja, uitdrukking. Want dat is iets anders dan hij is een vriend van me. Dat is een heel groot verschil. Maar in elk geval, dat is de sfeer die we inderdaad horen. En dan kom je toch weer terug op die opmerking over er ligt een zee tussen ons. Welke zee zou die bedoelen? Want vroeger bedoelden wij daarmee de Atlantische Oceaan. Als Europa maar op verdediging kon rekenen, dan was het goed. Als dat niet meer kon, als dat misging in Europa, dan, zeiden de Amerikanen altijd, dan is er alleen nog maar die oceaan tussen ons. Dat is veel te weinig.
0: Ja. Ja, dat was de redenering. En nu zie je daar, laten we zeggen, het geostrategische, geopolitieke beeld wat Trump op het netvlies heeft. En dat blijkt ook wel uit zijn veiligheidsstrategie en andere documenten. Dat is prioriteit nummer één. Ik domineer op het Westelijk Halfrond. Ja. Dat zit natuurlijk ook achter Groenland ten diepste. Ja. Dat is die zogenaamde Donro-doctrine op basis van de Monroe-doctrine. Wij zijn de baas op het Westelijk Halfrond. Daar hoort Groenland bij. En dat maakt deel uit. Dat is de kern van zijn wereldbeeld. Twee, zoals u weet, is dan hoe houden wij China in de tang? How to contain China? En dan komt er een tijdje niks. En dan komt Europa, komen wij.
1: Ja, en Rusland. In punt 2 van het slotdocument wordt... De Russische dreiging wel benoemd. Voortbordurend op de top van Den Haag van vorig jaar. Hoeveel waarde moet je eraan hechten als Trump vervolgens dit soort dingen roept over de manier waarop hij dan praat over Rusland en die zee en zo? Dan denk je, hij ontkracht zijn eigen beweringen van het vorig jaar.
0: Ja, maar dat is ook weer in de categorie niets nieuws onder de zon. Ik herinner mij een fractievoorzitter, Thijs Wultgens van de Partij van de Arbeid, toenmalig in de Tweede Kamer, die geïnterrumpeerd werd en die toen half grappend zei: u kunt mij op veel betrappen, maar niet op consistentie.
1: Ja.
0: Begrijpt u? Ja. Daar eindig je dus alle discussie mee. Het zijn, hoe je het ook wendt, het zijn dagkoersen. Maar ook een beurs die afhankelijk is van dagkoersen, onder leiding van een man met de invloed en de macht van de Amerikaanse president, dienen wij serieus te nemen. Alleen, ja, het is woensdagochtend iets anders dan dinsdagmiddag. Ja. En dat maakt het niet simpel.
1: Nee, precies. We hadden het al even over Iran. Ik begrijp dat u het betreurt dat die kwestie überhaupt onderdeel werd van deze top. Zeg ik het zo goed?
0: Nou, kijk, je kunt veiligheid is ondeelbaar. En je kunt dus niet zeggen. Je kunt wel zeggen in formeel politieke zin: de NAVO heeft niets van doen met Iran. Dat is juist. Maar als ik dan iets meer nuanceer. Dan zijn de afspraken die in de tijd met Iran zijn gemaakt in het zogenaamde Joint Comprehensive Plan of Action, dat ging dan om die uraniumverrijking, daar was een hele prominente rol van Europa.
1: Ja.
0: Dat waren de permanente leden van de Veiligheidsraad en
1: Duitsland.
0: Duitsland. Ja. Ik herinner me nog dat de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie daarbij betrokken was. Kortom, je kunt ook niet zeggen dat als je het over Europa hebt en over de Europese NAVO-bondgenoten, dat wat daar gebeurt, dat er niet toe doet. Maar het is natuurlijk zonneklaar dat na alle kritische noten van president Trump een passage over Iran in de slotverklaring een essentieel onderdeel was. Dat was volstrekt helder. Omdat de president daar heel anders over denkt en hij de NAVO met name heeft bekritiseerd. Jullie waren niet, ik had jullie niet nodig. Ik vroeg het jullie dus niet, maar jullie waren er niet toen ik je het vroeg. Ook die redenering loopt natuurlijk niet helemaal rond, terwijl ik hem zelf uitspreek. Maar dat is natuurlijk op verzoek van president Trump gebeurd. En daar kan ik me wel wat bij voorstellen, eerlijk gezegd.
1: Ja, is dat zo? Want de werkelijkheid is dat van die, luchtbrug van gevechtsvliegtuigen vanuit Diego Garcia en de Verenigde Staten, gaat ze maar door. Dat is voor een grote gegaan via Europese luchthavens, bases.
2: Ja, ja.
1: Dus de Europese NAVO-partners hebben keurig meegewerkt. Maar zelfs over Spanje gaat het verhaal dat ook daar Amerikaanse toestellen zijn geland.
0: Ja, dat heeft Mark Rutte ook heel expliciet gemaakt in een van zijn publieke optredens. Met Italië dreigde dat een beetje uit de hand te lopen. Omdat de premier Meloni dat niet erg waardeerde. Maar u heeft gelijk, als je alles optelt, heeft Europa krachtig meegedaan. We hebben daar belangen. Laten we daar gewoon helder en duidelijk over zijn. Europa heeft ook grote belangen bij een stabiel en rustig Midden-Oosten. Helaas is het zo dat Iran heeft uitgevonden door president Trump begonnen oorlog, dat in een tijd van waar het woord asymmetrie met hoofdletters moet worden geschreven, ze nog een veel effectiever wapen in handen hebben dan hun uraniumverrijking. Dat is namelijk dat ze met één vingerknip, bij wijze van spreken, de straat van Hormuz kunnen afsluiten.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk een buitenlands politiek wapen wat uiterst relevant is en blijft.
1: Ja, voor de hele wereld, dus ook voor de NAVO, dus ook voor Europa. Nog één ding met u goed vinden. We zijn allemaal erg benieuwd wat wij nu al kunnen in defensief opzicht. He, omdat die strijd zich afspeelt, maar je kunt het ook zien als een gunstige ontwikkeling. Europa en Canada worden zelfbewuster in defensief opzicht. Gesteld nu, en die vraag die zie je wel, dat er een kleine aanval komt van Rusland op Europa. Bijvoorbeeld op de Baltische Staten of bijvoorbeeld op Polen, maar niet verder. Dus een soort van beperkte aanval. Zijn wij, naar uw mening, al goed genoeg om dat te weerstaan, of hebben we dan nog steeds de Verenigde Staten nodig?
0: Dat is een hele moeilijke vraag. Ik ga ervan uit, maar nogmaals, ik moet hier niet pretenderen dat ik over de militaire expertise beschik. Ik ga ervan uit dat indien in zo'n scenario wij Europeanen het een aantal dagen zouden moeten volhouden. Maar dat dat moment komt via militairen die ik dan wel spreek, dat moment komt sneller dan wij wenselijk achten.
1: Ja.
0: Wij steun van de Amerikanen nodig zouden hebben. Eén stap teruggezet, wat mij zorgen baart, en dat komt nog aan de orde, omdat secretary Hegseth 6 maanden heeft genomen om te bezien wat er met de Amerikaanse militaire presentie in Europa moet gebeuren. Ik ben daar in 1974 op afgestudeerd, meneer Hammelburg. Ja. Niets nieuws onder de zon, wat dat betreft. Maar los daarvan. Ter voorkoming van het scenario wat u nu schetst, moeten wij als NAVO, en daar hebben we de Amerikanen voor nodig, zorgen dat wij over een voldoende conventionele afschrikkingsmacht beschikken. Dan heb je het weer over die langere dracht raketten die ik al noemde. Want hoe zwakker je conventionele afschrikking is, je conventional deterrence, des te lager komt de nucleaire drempel te liggen.
1: Ja.
0: En in de Russische doctrine van Poetin, daar zit onder het motto escalate to de-escalate, daar zit een potentiële mogelijkheid in. Ik denk niet dat het zal gebeuren, want Xi Jinping schijnt Poetin gezegd te hebben, denk erom vriend, alles maar niet nucleair. Maar in die strategie zit dat. Korter antwoordend op uw vraag, het is al te lang. Ik zou vinden dat Europeanen het in zo'n scenario enige tijd, laat ik voorzichtig zijn, zouden kunnen volhouden. Maar dan heb je wel je Amerikaanse versterking nodig.
2: Ja, ik heb begrepen dat er in Ankara, waar verschillende panels en conferenties ook waren, ook heel veel is gesproken achter de schermen over wat nu wordt genoemd de European Way of War. Dus er is een studie geweest van International Institute for Strategic Studies. En daar is dat uit voortgekomen. Kan Europa met de huidige capaciteiten zonder Amerika eventueel een deel van Estland verdedigen of daarvoor opkomen? En daar is veel discussie over, wat u ook zegt. In het verlengde daarvan ben ik vooral nog benieuwd tot slot. Kunnen wij als Europa ook Rusland op dit moment afschrikken?
0: Nou, in mijn antwoord is dus wat ik net gaf. Wat mij betreft in onvoldoende mate, omdat ik vrees dat de conventionele component van die afschrikking niet aanwezig is. En twee, komen we even terug in de kruisraketten Pershingstijd. Wij hebben natuurlijk, afgezien van de hele zware wapens, maar dan bestaat de wereld niet meer, die vanuit onderzeeboten en van silo's in Amerika worden afgevuurd. We hebben natuurlijk onze nucleaire taak. Ook Nederland heeft zijn nucleaire taak. Maar dat is een door de lucht gedragen nucleaire taak. En als je die vliegtuigen effectief wil doen zijn, moet je luchtoverwicht hebben. Daarom hecht ik zo aan Hegseth en heb ik de hoop dat de Amerikanen er wel voor zullen zorgen dat de NAVO ook die conventionele afschrikking voldoende op orde houdt.
1: Ja. Dank, Jaap de Hoop Scheffer, voormalig NAVO-secretaris-generaal, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
12: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
12: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
24: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
24: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
23: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
25: Psst, heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuijl van Executive People.
26: Nu in de BNR-app.
27: Trump belooft Oekraïne een licentie om zelf Patriot-raketten te gaan bouwen. Mahmoud Abbas kondigt de eerste Palestijnse parlementsverkiezingen aan sinds 2006. En Porsche ziet de verkopen nog verder kelderen. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
28: Gaan we even kijken hoe druk het is op de weg. Rijn Baartmans bij de ANWB, hoe is het nu?
29: Ja, het is al vroeg druk op de weg. Veel files worden veroorzaakt door werkzaamheden en ongelukken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmaar en knooppunt Ketelplein. Doe je er 35 minuten langer over. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen is het druk tussen Sliedrecht-Oost en afrit Leerdam. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en je kunt er 40 minuten bij rekenen. De A17 Roosendaal-Dordrecht. Een ongeluk tussen Stamperschat en Zevenbergen. De weg is inmiddels weer vrij, maar je hebt 15 minuten vertraging. De N57 tot slot richting Rotterdam tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Ook hier is een ongeluk gebeurd en je doet er een kwartier langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Duitsland richting Arnhem bij hectometerpaal 139,2. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,8.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Bij de rechtbank in Utrecht staan honderden mensen die boos zijn om de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Ze slaan op trommels en roepen leuzen. De zaak draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen een lift kreeg van twee mannen. Zij wilde seks en de rechter vindt dat het meisje duidelijker nee had moeten zeggen. Voor een liquidatie in een drugszaak 2 jaar geleden bij Vlissingen heeft de dader 27 jaar cel gekregen. Hij had al een strafblad en was net vrijgekomen in een andere zaak. Hij schoot van dichtbij iemand dood en een andere man raakte zwaar gebond. Hij moet nu ook €65.000 schadevergoeding betalen. In Iran is vandaag de uitvaart van de vroegere hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei. Volgens Iraanse media zijn in de stad Mashhad miljoenen mensen op de been. Ze staan met vlaggen en spandoeken op de wegen naar het gebouw waar Khamenei wordt bijgezet. Hij werd in februari gedood bij Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. Een wijkagent uit Tilburg komt voorlopig vrij. Hij werd begin dit jaar opgepakt omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Maar hij voelt zich niet veilig in de gevangenis. Hij zegt dat medegevangenen hem willen doden met iets scherps. De rechter gelooft hem en laat hem nu onder allerlei voorwaarden vrij. En de damherten in de Hoekse Waard onder Rotterdam mogen nog altijd niet worden afgeschoten, heeft de rechter bepaald. De provincie wil ze doden omdat ze schade zouden toebrengen aan de landbouw en gevaarlijk zijn in het verkeer. In het gebied ontsnapte ooit herten uit een hertenkamp. Ze hebben zich voortgeplant. En nu leven er 40. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Vanavond blijft het ook nog lang lekker. En vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
28: Kijken we even naar de beurs in Amsterdam. De AEX 0,7% erbij op 1083 punten op dit moment. Grootste stijger, Besi, plus van 5,9%. Magnum is de grootste daler, min 1,8%. De Dow Jones die opent op dit moment onveranderd ten opzichte van de slotstand van gisteren.
27: En zometeen in de avondspits, dan hoor je over het Midden-Oosten, waar het onrustig blijft met beschietingen over en weer vandaag. Er zouden onder andere explosies zijn geweest.

0: Nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga Yorten op Yort.nl.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op Yort.nl. Yort met dubbel T.
4: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
6: Fijn dat je luistert. Dit is het nieuws om mee thuis te komen. Er lijkt wat meer beweging te komen op de woningmarkt. Er zijn namelijk meer huizen te koop. En nieuwbouwwoningen die zijn wat minder populair. Hoe komt dat nou? Wat is de aftronk van de NAVO-top die gisteren eindigde? Dat hebben we gevraagd aan oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. En ook nog wel in opvallend nieuws. De Efteling kondigt zijn duurste attractie ooit aan. Het is een ware thrill ride. Met achtbanen, weet ik veel, hangende karretjes. Allemaal hartstikke leuk. De vraag is wel, hoe gaat de Efteling die investering terugverdienen? Dat gaan we allemaal zo meteen bespreken, maar we beginnen in het Midden-Oosten.
7: De Iraanse revolutionaire garde heeft gezegd dat het recente oplaaiende geweld van de afgelopen 24 uur veroorzaakt wordt door het gedrag van de Amerikanen. Ja, dat is misschien geen verrassing dat zij dat zeggen. Volgens Iran moet de VS stoppen met bemoeien met de vaarroutes in de straat van Hormuz. Die willen ze namelijk zelf controleren. Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Ja, als er oorlog is, dan is het altijd de schuld van de andere partij, toch?
8: Zeker, het is vanuit Teheran natuurlijk ook wel best een klassieke geopolitieke reflex om de schuld bij de VS neer te leggen. Maar de strategische logica is natuurlijk dat Iran de aanwezigheid van de Amerikaanse marine in haar achtertuin eigenlijk als een directe provocatie ervaart. En de kern van waarheid zit hem wel in het feit dat de VS inderdaad die internationale scheepvaartroutes nu beveiligt of probeert te beveiligen via zware militaire presentatie. En dat vindt Iran dat niet haar rol is. Sinds het opladen van de directe oorlog tussen de VS, Israël en Iran in februari gebruikt het Iraanse regime natuurlijk de straat van Hormuz als haar ultieme economische drukmiddel. Dus dat is voor haar ook een manier om elke keer weer druk op de VS te leggen om zich uit die scheepvaartroute te verwijderen.
7: En als het aan Iran ligt, dan wil dat land samen met Oman de regie houden over de straat van Hormuz. Hoe moet dat er dan uitzien? Bepalen zij dan wie er door mag en niet?
8: Ja, daar lijkt tot nu toe wel op, in ieder geval in de praktijk. In het Memorandum of Understanding die getekend is, wordt er eigenlijk een beetje vaag over gedaan. Zoals in heel veel van de punten staat er ook in punt 5, wat over de straat van Hormuz gaat, dat er schepen in mogen doorvaren zonder daarbij kosten te betalen voor 60 dagen. En dat Oman en Iran gaan praten over het regime voor die straat van Hormuz daarna. In de praktijk betekent dat eigenlijk voor deze 2 maanden waarin die onderhandelingen zouden moeten zijn, dat Iran haar vaarroute oplegt. Ze zegt, je mag inderdaad doorvaren, maar dan wel aan de kant van Iran, waar wij controle over hebben. En als schepen dat niet doen, wat inmiddels 48 uur geleden het geval was met 3 schepen die aan de kant van Oman doorvieren, dan beschieten we die. En dat heeft Iran gedaan en dat heeft deze escalatie weer gestart.
7: Ja, die onderdeel van die escalatie zou ook een aanval zijn van Amerika op een kerncentrale in Iran. Wat weet jij daarvan?
8: Ja, dat klopt wel deels, maar er is enige nuance nodig, denk ik, om de paniek te beperken. Volgens lokale Iraanse autoriteiten heeft een Amerikaans projectiel een ruimte naast of een buitengebied van de kerncentrale in Bushehr geraakt. Dus niet de kerncentrale zelf. Het is geen directe hit op de reactor. Maar het is denk ik wel een signaal van de Amerikanen aan de Iraniërs dat ze weten dat hij daar is. Dat is natuurlijk geen geheim. Maar ook dat ze die kunnen raken als ze dat zouden willen. En dat is natuurlijk erg gevaarlijk in verband met nucleaire schade of lekkingen en straling en dergelijke.
7: Ja, maar het gaat de Amerikanen natuurlijk voor een deel ook juist om die nucleaire activiteit van Iran, dus dat is inderdaad niet zo verrassend.
8: Absoluut.
7: Iets anders, Iran voert ook aanvallen in de regio uit. Ja, welke doelen raken ze daar? Met welk doel?
8: Ja, Iran heeft zich eigenlijk de afgelopen dagen ook gericht op Amerikaanse doelen.

0: Een top leidt tot onnodige stress.
1: Ha, ja, gisteren ging het er ook al even over. Dat de volgende top nog niet is afgesproken.
2: Nee, die is in principe in Albanië. Maar de discussie is nu, houden we die wel volgend jaar in de zomer? Of verplaatsen we die naar het najaar? Of stellen we die helemaal even uit? En het zou kunnen dat we weer teruggaan naar hoe het eerder ging bij de NAVO. Niet elk jaar een top, maar bijvoorbeeld één keer in de twee jaar. Met onnodige stress doelt de Hoop Scheffer dan gewoon op alles wat we in Ankara hebben gezien. Een slotverklaring waar je natuurlijk met man en macht aan elke komma en punt moet werken. Maar ook daarna de beeldvorming, die natuurlijk niet fraai was gisteren. Het continu maar blootleggen van de verschillen tussen landen. Dus wil je minder olie op het vuur gooien, dan kun je ook kiezen voor minder bijeenkomsten. De beslissing ligt bij Mark Rutte.
1: Oké, ja, dat is wel een interessante theorie. Dus als je er niet over praat, dan bestaat die onrust ook minder.
2: Nee, aan de andere kant, ja, je houdt het elk jaar om uit te stralen richting Rusland en China dat je een sterk bondgenootschap bent. Alleen dat staat nu elk jaar weer ter discussie.
1: Tot slot, artikel 5 van de NAVO, het één voor alle voor één principe. Ja, dat is ook vaak onderwerp van gesprek.
2: Ja, en ook achter de schermen deze top geweest. Staat Amerika wel voor het NAVO-gebied klaar als bijvoorbeeld een eiland van Estland wordt bezet door de Russen of een ander stuk NAVO-gebied? En op basis van de slotverklaring is het antwoord ja. Maar ja, de Europese landen zijn sowieso natuurlijk bezig met het opkrikken van hun defensieindustrie en het vullen van de gaten die ze hebben. Dus wie weet kan Europa zelf ook wel staan voor een Europees stukje NAVO. In Ankara ging het debat dus ook veel over de European Way of War. Kunnen wij dan dat stukje Estland verdedigen? Het antwoord is, we weten het niet zo goed. Want we weten ook niet wat voor oorlog eventueel op ons afkomt, wat voor dreiging. We denken dat we een deel wel kunnen. En als het een uitputtingsoorlog wordt, ja, dan weet je ook niet wie uiteindelijk aan het langste eind trekt. Maar we missen wel echt Amerikaanse ondersteuning op een aantal vlakken. Tegelijkertijd, je kunt ook oorlog voorkomen door af te schrikken. Dat is het idee van artikel 5. We geven geen millimeter toe en we zeggen tegen Poetin of Xi, haal het niet in je hoofd om op avontuur te gaan in ons gebied. En daarom vroeg ik ook vanmiddag aan de Hoop Scheffer, kan Europa ook in zijn uppie Rusland afschrikken?
0: Wat mij betreft in onvoldoende mate, omdat ik vrees dat de conventionele component van die afschrikking niet aanwezig is. En twee, we hebben natuurlijk onze nucleaire taak, ook Nederland heeft zijn nucleaire taak, maar dat is een door de lucht gedragen nucleaire taak. En als je die vliegtuigen effectief wil doen zijn, moet je luchtoverwicht hebben. Daarom hecht ik zo aan Hexet en heb ik de hoop dat de Amerikanen er wel voor zullen zorgen dat de NAVO ook die conventionele afschrikking voldoende op orde houdt.
1: Dan nog iets heel anders, Gert-Jan. De goodiebag van de NAVO-top, het relatiegeschenk van Erdogan, houdt de gemoederen nogal bezig. Nou, jij hebt even op een rijtje gezet wie van Erdogan allemaal zo'n revolver heeft gekregen, met een ingegraveerde naam, geloof ik. En wat we ermee gaan doen?
2: Ja, ik vond het de total package, want het was niet alleen een revolver met ingegraveerde naam, maar vaak als
3: 6 kogels?
2: Ja, precies. Vaak als ik iets bestel, dan moet ik de uitbreiding zelf regelen. Had Erdogan allemaal gedaan. Nee, 6 kogels, schoonmaaksetje, briefje erbij, mooie verpakking. Alleen iets te mooi, want sommige regeringsleiders kwamen er pas heel laat achter dat er een revolver in zat. Bijvoorbeeld Bart de Wever, premier van België, zag het pas bij thuiskomst. Toen heeft hij het overgedragen aan de luchtvaartpolitie. Er zat ook een exportvergunning bij, had Erdogan ook geregeld, maar voor starmer geld. Hij mag het niet het VK inbrengen vanwege strenge vuurwapenwetten. Rutte heeft het gewoon geweigerd. Hij zei, ik kan het niet aanvaarden, wel bedankt. Jette heeft het nog op de ambassade in Ankara liggen, want daar wordt het onklaar gemaakt.
3: Dat is ook bizar, hè? Het is gewoon in principe schiet klaar. Ja. Het ding was gewoon, stop een kogel in
1: en hij deed het.
3: Lekker schieten.
2: Ja, ik heb vanochtend ook in de podcast Make Europe Great Again gezegd dat ik het belachelijk vind dat dit weer zo'n vorm van machtsvertoon is of bangmakerij, dat ik denk, dit hoort ook niet in een bondgenootschap thuis.
3: Totale intimidatie. Bizar.
2: Ik ben ook heel benieuwd, hebben wij vorig jaar tijdens de top in Den Haag, wat hebben wij gegeven? KLM-huisjes?
3: Nee, handdoeken toch? Handdoeken. Had ik begrepen. Oh. Handdoeken.
2: Oké.
3: Okay. Ja, vond ik dat wel weer heel schattig.
2: Ja. Of karig. Nou ja, even kijken, wie had ik nog van het rijtje? Nou, von der Leyen heeft gezegd, ik geef het aan een militair museum. Dat vind ik ook een mooie bestemming.
1: Vind ik ook.
2: En er zijn er maar weinig leiders heel trots mee op de foto gegaan.
1: Dankjewel, Gert-Jan Haan. En wil je meer Europa, wil je misschien wel dagelijks een briefing ontvangen van het allerlaatste Europese nieuws, dan ga je naar de BNR-podcast Make Europe Great Again.
3: Heel bekend, dit natuurlijk.
1: De Waterlelies.
3: Waterlelies in de Efteling. En we draaien dit omdat de Efteling er weer een nieuwe attractie bij krijgt. De Missie Luminar. Dat is een nieuwe achtbaan, een echte thrill ride. Nou, daar moeten ze wel heel erg veel geld voor op tafel leggen. 50 miljoen euro gaat dat ding zeker kosten. En daarmee is het dus zeker de duurste attractie in het park ooit. 2029 moet die opengaan. Ik denk dat ik weet wie er als eerste

0: in zit. Dat is namelijk onze oud-BNR-collega en maker van de podcast Team Talk, Thomas van Groningen. Thomas, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik denk dat ik in 2029 wel op de openingsdag, ik gok ergens eind mei zo'n beetje, zet ik vast in mijn agenda.
0: Ja, zeker. Nee, want voor de mensen die dat niet weten, die jou natuurlijk wel kennen ook van BNR, van vele andere programma's. Jij bent een absolute liefhebber van pretparken en ook van achtbanen. Even die missie Luminar, voordat we het over het belachelijke bedrag gaan hebben van 50 miljoen. Wat wordt dit voor attractie?
1: Nou, best een uniek iets. Iets wat je in Nederland nog niet kan beleven. Volgens mij zelfs in Europa op deze schaal niet kan beleven. Een lanceerachtbaan kennen we wel. Dus dat je in een achtbaan zit en dat de trein dan afgeschoten wordt. Ja. Alleen dan nu suspended. Dus dat zijn dan karretjes die onder de baan hangen. En de inside informatie die ik doorkreeg is dat het dan ook nog eens keer die karretjes niet zijn dat je zit op je bips, maar dat je op een soort van zadel zit, waardoor je echt een beetje het gevoel hebt dat je
0: vliegt. Op een motor zit, toch? Dus je een beetje op een motor soort wordt gelanceerd.
1: Ja, zo zou je het kunnen omschrijven. Dus alsof je op een motorfiets zit, maar die dan hangt, waardoor je dus echt voorover snelheid gaat maken. En dat gaat wel een adrenaline kick geven, 80 km per uur. Dat wordt wel gaaf, ja.
0: Ja, oké, dus dat is het idee. En dan 50 miljoen, dat is misschien een logisch bedrag ervoor. Aan de andere kant, ik hoor altijd alleen maar verhalen dat de Efteling moeite heeft om uit te breiden, dat ze eigenlijk niet genoeg vergunningen ervoor kunnen krijgen. Hoe zit dat hiermee?
1: Ja, dat is echt wel een interessante situatie. Want de Efteling ligt, als je op de kaart kijkt, pal naast de Loonse en Drunense duinen. En dat is een Natura 2000 gebied. Nou, iedereen die een beetje de stikstofproblemen van Nederland heeft bestudeerd, die weet, die gebieden, daar gaat het om. Die moeten beschermd worden. Dus dat je zo'n pretpark daarnaast hebt, dat is altijd een beetje ongemakkelijk. En dan weten we dat vrij recent het kabinet met nieuwe stikstofplannen kwam. En er is een bufferzone van een kilometer rondom die gebieden aangewezen. Van de meest kwetsbare. Daar hoort die Loonse en Drunense duinen ook bij. En het is heel interessant, als je nu op de kaart kijkt, als je een kilometer vanaf de grens van de Loonse en Drunense duinen trekt, dan valt de hele Efteling daarin op één puntje na. En dat is de fietsenstalling en een soort opslagterrein. En dat is waar ze deze attractie gaan bouwen. Dat valt net te buiten. Denk dat dat geen toeval is. Nee. Ik weet ook dat dat geen toeval is. Dat durf ik eigenlijk met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen. Maar dat dat geen toeval is.
2: Deze attractie wordt dus uniek in Europa qua sensatie en adrenaline kick. Maar 50 miljoen, ik zit niet zo in die attracties. Maar is dat veel geld voor zo'n unieke attractie?
1: Ja, op de schaal voor Nederlandse begrippen is dat een absurd hoog bedrag. Hè. Ter vergelijking, een paar jaar geleden hebben we Dans Macabre geopend in de Efteling. Was 35 miljoen, was eigenlijk 10 miljoen over budget gegaan. We hebben ooit 37 miljoen gehad, dat was dan voor Symbolica. Dat zijn echt absurde bedragen. Baron is een achtbaan, dus dat is misschien vergelijkbaar ook in de Efteling. Die kostte toen, in 2014 werd die aangekondigd, 18 miljoen. Nou, als je met inflatie en bouw heeft iets meer inflatie gekend dan de rest, dus dan zou dat nu zo'n beetje 30 miljoen zijn. Dus dat is alsnog veel meer dan toen. Als je kijkt op internationale projecten, we hebben recent in het voorjaar is in Disneyland een uitbreiding opengegaan. Disneyland Parijs. Met een Frozen themagebied met een meer erbij. Die uitbreiding stond ooit in de boeken voor 2 miljard.
2: Maar hoe verdien je dat terug?
1: Kaartjes verkopen.
0: Ja, maar de Efteling zit toch al vaak gewoon vol? Dat is toch het hele probleem?
1: Ja, daar speelt bij de Efteling wel iets interessants. De Efteling heeft een vergunning om 5 miljoen bezoekers te ontvangen per jaar. Ja. Er lijkt geen ruimte te komen om die te vergroten vanwege die natuurproblemen. En die 5 miljoen halen ze makkelijk, met twee vingers in de neus. Dus nu wordt er weer 50 miljoen geïnvesteerd in een attractie. Ja, ik denk dat je er rekening mee moet gaan houden dat als dit open gaat en die natuurvergunning is niet verruimd, dat inderdaad de entreeprijs wel echt fors omhoog zal gaan.
0: Maar die is al heel hoog, hè? Het is nu €56 entree voor één kaartje voor de Efteling.
1: Ja, mag ik zeggen dat ik dat voor het aanbod dat de Efteling biedt eigenlijk spotgoedkoop vind? Als je het vergelijkt met pretparken in Duitsland, België, Frankrijk, is de Efteling zit echt aan de onderkant van de markt.
0: Echt?
1: Als je
0: gewoon
1: bekijkt. Dus wij denken altijd dat de Efteling duur is, maar we mogen een beetje in onze handjes knijpen. Dat we daar zo goedkoop naartoe kunnen. Als je kijkt hoeveel attracties daar zijn, hoe groot dat park is, hoe groot het entertainment aanbod is. Maar ze kiezen nu wel, denk ik, noodgedwongen voor een strategie van een beter product. Dus weer een luxe grote attractie erbij met een enorm thema gebeuren erbij. Gaat men dus kiezen voor hetzelfde aantal bezoekers, maar die meer betalen. En dat is de strategie. Ze hebben net een heel luxe hotel geopend, het Grand Hotel. Kamers kosten daar beginnen bij €400 per nacht. Ja, dat is de nieuwe strategie. Het wordt een luxe product, de Efteling. Ja.
0: Dus dan gaan we het een beetje toch met de Efteling richting Disneyland Parijs. Ik bedoel, als je daar een weekend naartoe wil, ben je gewoon €2.000-3.000 verder met hotelovernachtingen, et cetera.
1: Absoluut. En je moet voor de grap maar eens kijken op internet buitenlandse influencers, Amerikanen, die dan naar Nederland komen en de Efteling bezoeken, die zijn lyrisch. Het gaat in Amerika met enige regelmaat viral. Dat dus, het klinkt een beetje lullig, maar wij zeggen wel eens in onze podcast over pretparken, Truus uit Delft is niet meer de core business voor de Efteling. Maar dat zijn die
0: toeristen
1: mensen die bereid zijn de portemonnee voor te trekken.
0: Ja. Nou ja, als ik jou zo hoor, dat is ook echt een leuke manier om ernaar te kijken. Mogen we verdomd trots zijn op dit park. En dus ook nog blij zijn dat we nu nog 96 euro
2: allemaal naar de Efteling
0: gaan doen. Dankjewel, Thomas van Groningen van Team Talk, de podcast.
2: Je hebt vast al gehoord, een miljoenenboete voor ABN AMRO omdat de witwascontroles niet op orde zijn. Dat is niet voor het eerst trouwens. Waarom gaat het nu weer mis? Dat hoor je zo.
3: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
4: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
5: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
3: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte. Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
11: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
13: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
14: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
13: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
15: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
17: BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant, werkzaamheden veroorzaken veel vertraging. Op de A4 richting Rotterdam beland je in de file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. Je doet er bijna een uur langer over. De A12 richting de Duitse grens, vanaf 7 naar file 35 minuten extra. De A15 richting Nijmegen, ongeluk zorgt daarvoor vertraging tussen Hardingsveld-Giessendam en Afrit Leerdam. De weg is weer vrij, maar reken op 30 minuten op onthoud. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein vanwege de werkzaamheden op de A20, 40 minuten. En de N325 richting Nijmegen bij het Gelredome, een kwartier vertraging door een ongeluk. ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,1. En de A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,4.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
20: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Bij de rechtbank in Utrecht staan honderden mensen die boos zijn om de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Ze slaan op trommels en roepen leuzen. De zaak draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen een lift kreeg van twee mannen. Zij wilde seks en de rechter vindt dat het meisje duidelijker nee had moeten zeggen. Voor een liquidatie in een drugszaak 2 jaar geleden bij Vlissingen heeft de dader 27 jaar cel gekregen. Hij had al een strafblad en was net vrijgekomen in een andere zaak. Hij schoot van dichtbij iemand dood en een andere man raakte zwaar gewond. Hij moet nu ook €65.000 schadevergoeding betalen. In Iran is vandaag de uitvaart van de vroegere hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei. Volgens Iraanse media zijn in de stad Mashhad miljoenen mensen op de been. Ze staan met vlaggen en spandoeken op de wegen naar het gebouw waar Khamenei wordt bijgezet. Hij werd in februari gedood bij Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. Een wijkagent uit Tilburg komt voorlopig vrij. Hij werd begin dit jaar opgepakt omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Maar hij voelt zich niet veilig in de gevangenis. Hij zegt dat medegevangenen hem willen doden met iets scherps. De rechter gelooft hem en laat hem nu onder allerlei voorwaarden vrij. En de damherten in de Hoekse Waard onder Rotterdam mogen nog altijd niet worden afgeschoten, heeft de rechter bepaald. De provincie wil ze doden omdat ze schade zouden toebrengen aan de landbouw en gevaarlijk zijn in het verkeer. In het gebied ontsnapten ooit herten uit een hertenkamp. Ze hebben zich voortgeplant en nu leven er 40. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Vanavond blijft het ook nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Weer ging het mis bij de witwascontroles bij ABN AMRO. Hoe kan dat? Dat gaan we zo bespreken.
21: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
22: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
23: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
24: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
22: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
0: Het is 4:56. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Fijn dat je luistert naar de Avondspits. Zometeen dan zoomen we in op Spanje. Want waarom willen de Spanjaarden nou niet meer investeren in defensie? Wat is eigenlijk de staat van het Spaanse leger? En hoe groot is de kans dat Spanjaarden na de verkiezingen volgend jaar toch weer gaan meedoen met die nieuwe NAVO-norm van 5%? Dat allemaal zometeen, maar eerst.
2: ABN AMRO heeft opnieuw een miljoenenboete opgelegd gekregen van de Nederlandse bank vanwege structurele tekortkomingen in de anti-witwascontroles. Het gaat in dit geval tussen september 2023 en september 2024. In totaal moet ABN AMRO 8,5 miljoen euro betalen. Had eigenlijk 10 miljoen moeten zijn, maar de DNB geeft nog 15% korting.
0: Op die boete. Dat is lief.
2: Ja. De boete is sowieso opmerkelijk, want in 2021 schikte ABN AMRO voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, waarmee een eind kwam aan een onderzoek naar de structurele gaten en hiaten in de anti-witwascontroles van de bank. We gaan erover praten met advocaat Frank het Hart, gespecialiseerd in financieel recht. Goedemiddag.
25: Ja, goedemiddag.
2: Ja, die enorme vorige boete, dan zou je denken ABN AMRO is een gewaarschuwde bank. Dan ga je alle witwascontroles subiet in orde maken.
25: Ja, dat zou je inderdaad denken. Ik hoorde net in de aankondiging, hè, het gaat opnieuw mis. Strikt genomen gaat het op een ander punt mis. Vijf jaar geleden heeft het Openbaar Ministerie die inderdaad hele grote boete opgelegd aan ABN AMRO, omdat ze zeiden, ja, jullie moeten klanten in risicocategorieën indelen. En dat hebben jullie eigenlijk zonder onderzoek voor sommige klanten gedaan. En waar het nu om gaat, en dat is de Nederlandse bank die de boete oplegt, daarom is hij ook veel lager in verhouding tot die hele grote boete, is dat de Nederlandse bank zegt, ja, je hebt een aantal klanten als hoog risico bestempeld. Mm-hmm. Ja, als je die nou als hoog risico bestempelt, dan moet je ook voortdurend onderzoek doen. En dan moet je allerlei dingen verifiëren. En dat heb je onvoldoende gedaan.
2: Aha, dus het label is wel op de categorieën klanten geplakt. Maar vervolgens is daar dan geen consequentie aan verbonden.
25: Ja, om een voorbeeld te geven, hè, dat lees je ook in het boetebesluit van de Nederlandse bank. Nou, stel dat je een hoog risicoklant hebt, dan moet je bijvoorbeeld kijken waar komt dat geld van die klant vandaan. Hè, dat heet het doen van onderzoek naar herkomst van het vermogen. Ja, en wat een beetje aan ABN AMRO wordt verweten is, je hebt te veel geleund op de verklaring van je eigen klanten. En je had aan je klanten moeten zeggen, nou, als je zegt dat je dat geld uit leningen hebt, ik geef even een concreet voorbeeld, dan moet je ook objectieve informatie hebben. Dus vraag die leningsovereenkomsten op. Ga dus na, aan de hand van verifieerbare informatie, of die klanten de waarheid vertellen.
0: Ja, en nou hebben ze dan boete daarvoor gekregen.
25: En dat is dus onvoldoende gebeurd.
0: Ja, precies. Ja. En dan hebben we dus een boete van 8,5 miljoen euro te pakken tegen 480 miljoen een paar jaar geleden. Dit klinkt wel echt ineens dan als een schijntje of zo.
25: Nou, ik wil niet zeggen, bedoel, anders mag iedereen het op mijn rekening storten deze middag. Het is zeker geen schijntje. Maar kijk, het Openbaar Ministerie is niet gehouden aan een bepaalde wettelijke systematiek. En de Nederlandse bank wel. Nou is het wel zo dat de Nederlandse bank, overigens ook de AFM, steeds meer ruimte heeft gekregen om die boetebedragen te variëren. En dat zie je ook hier gebeuren. Dat ja, de Nederlandse bank zegt, ja, dit is wel een hele grote bank. Dus we gaan meer een omzetgerelateerde boete geven. Maar het is natuurlijk verhoudingsgewijs een stuk minder dan die boete van het Openbaar Ministerie. Ja. Klopt.
2: Nu gaat de boete dus richting ABN AMRO. Ja, liggen er nu ook risico's op de loer voor andere banken? Omdat die misschien hetzelfde doen. Wel indelen in categorieën, je cliëntenbestand, maar vervolgens geen grondig onderzoek doen.
25: Ja, dat risico is er natuurlijk. Kijk, die regel dat je diepgaand onderzoek, zoals ze het noemen, moet doen, die is niet nieuw. Het effect natuurlijk van zo'n boete is natuurlijk, en dat weet een toezichthouder ook, ja, dan gaan die andere banken ook even achter hun oor krabbelen. Gaan ze ook nog even naar hun procedures kijken. Dus in zoverre is het ook een lesson learned voor alle banken.
2: Ja, en wat kan ABN AMRO nu doen om weer op het gewenste niveau te komen naar de wensen van de Nederlandse bank? Know your client.
25: Know your client. Dus de boodschap die de Nederlandse bank aangeeft is, vertrouw niet zonder meer op de verklaring van een klant als die een hoog risico klant is. Dan documenteren, antwoorden zoals dat heet, moet je opvragen. Dus daar ligt ook de oplossing. Zorg als een klant iets verklaart dat je kunt nagaan of dat waar is aan de hand van documenten die je mag vertrouwen. En dat is wat de bank zal moeten doen.
2: Nog even voor Nina en mij hier in de studio. Ja. Tot welke categorie klanten behoren wij?
0: Dat zou ik ook wel willen weten.
2: Ja, maar wat zijn hoogrisico klanten? Radiojournalisten?
25: Nou, kijk, nou ja, of misschien advocaten, hè, dat zou kunnen zijn. Ja. Maar nee, kijk, daar is. Een bank heeft een zekere mate om zelf te bepalen wat nou laag, midden, hoog of onaanvaardbaar is. Hè. Dat zijn de meest gangbare termen. Er wordt wel guidance gegeven door de Nederlandse bank, wie daartoe behoren. Maar wat je bijvoorbeeld moet denken is klanten die uit hoogrisicolanden zijn. Dus landen buiten de EU. Mm. En een voorbeeld wat je hier ook ziet in die boete is dat een klant bijvoorbeeld zaken doet met een land dat als een soort van U-bochtconstructie gebruikt wordt om bijvoorbeeld toch de sancties tegen Rusland te omzeilen. Dan lever je dus dual goods. Hè. Dus dat zijn dan goederen die voor civiele doeleinden, maar ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Aan een land waarvan je weet, die kunnen dat relatief makkelijk doorspelen aan Rusland. Ja, dan moet je gewoon extra alert zijn. Nou, dat soort type klanten zijn hoogrisicoklanten.
2: Duidelijk, dank voor de toelichting, advocaat Frank het Hart.
0: 12 minuten over half 5. We gaan eens even kijken hoe druk het is op de weg. Rijn Baartmans bij de ANWB. Je ziet een ongeluk op de A4.
18: Ja, dat klopt inderdaad. Richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. De hulpdiensten zijn ter plaatse, maar je doet er 35 minuten langer over. Dan nog twee flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Groningen richting Heerenveen bij hectometerpaal 182,0. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen bij 160,6.
19: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
1: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
3: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
4: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
0: Gaan we naar Spanje, want Spanje is een van de weinige NAVO-landen dat niet aan de 5%-norm wil voldoen. Tot woede natuurlijk van Trump en ook tot onvrede van NAVO-chef Mark Rutte. Maar volgens de Spaanse premier Sanchez doet Spanje het eigenlijk bijzonder goed als het gaat om de defensieuitgaven. Dat zei hij gisteren nog in een persconferentie.
5: Decir que España ha venido a la cumbre de la OTAN con los deberes hechos, que nuestro país ha alcanzado sus objetivos de capacidades fijados para el año 2026 y que lo ha hecho además con un grado de cumplimiento superior a la media europea.
0: En Sanchez zegt hier, Spanje heeft zijn huiswerk gedaan, heeft de voor 2026 gestelde doelen bereikt en we hebben het zelfs beter gedaan dan het Europese gemiddelde. Dat was natuurlijk een goed nieuwsshow. En dan is toch de vraag, waar komt dan de aversie tegen defensie vandaan bij de Spanjaarden en kan het anders worden na de verkiezingen volgend jaar? In deze zomerserie lichten wij elke dag een NAVO-land uit en dan zoomen we dus specifiek in op defensie. Vandaag Jorn Lucas, onze correspondent in Spanje, die is bij ons. Hi Jorn.
6: Hi Nina.
0: Nou, gisteren spraken we jou natuurlijk ook over de enorme rant van Trump tegen Spanje. Spanje is een vreselijke partner. We gaan alle handelsrelaties met hen stoppen. Ze kunnen helemaal niks. Heeft Spanje een beetje het hoofd koel weten te houden daarna?
6: Ja, eigenlijk wel. Spanje bleef gewoon keurig netjes kalm. En dat hoorde ook wel een beetje net in zijn bewoordingen van Sanchez net. Hij zei, leg allemaal uit, we hebben het allemaal keurig geregeld. En hij voegde er na dat fragment wat ik had voor je had klaargezet, heeft hij ook nog aan toegevoegd dat Spanje zelfs het 7e best presterende NAVO-land van allemaal is. Dus nummer 7 van de 32. En nou ja, goed, feiten zijn dat Madrid nu op 2% zit. En ze halen hun doelen gewoon. En Trump zelf ook, die stak flink van wal in de ochtend. Maar later werd het allemaal wat kalmer. En ook terug in het vliegtuig op weg terug naar Amerika zei hij dat Spanje enorm veel toezeggingen heeft gedaan. Nou ja, waar hij op doelt is is niet echt duidelijk. Maar voorlopig lijkt die kou wat uit de lucht. En hoewel, je zei het net even over die handelsrelaties die mogen gestopt moeten worden. Politico meldt nu wel dat het Witte Huis bezig is met het opstellen van een lijst. Van met welke Spaanse goederen en diensten allemaal onder zo'n embargo kunnen vallen. Nou, dat is ook weer allemaal vraagtekens natuurlijk. Want je weet, handel is EU. En we hebben natuurlijk nog die EU-Amerika handelsdeal, die Turnberry-deal. Wat dat allemaal daarvoor gaat betekenen, weet ik niet. Tot die tijd even rustig ademhalen. De rust lijkt heel eventjes terug. Kijk hoe lang het duurt.
0: Ja, we zijn het inmiddels ook wel een beetje gewend. Hè? Dit soort heftige termen, krachttermen van Trump. En dat er dan uiteindelijk toch weinig van terechtkomt. Wat wel duidelijk is, wat je zei het al, is dat Spanje zich gewoon houdt aan de 2%. De oude NAVO-norm en dat Sanchez gewoon heel duidelijk zegt, wij gaan niet hoger. Wij doen voldoen dus keurig aan alles. Waarom is daar zoveel aversie tegen? Waarom willen de Spanjaarden niet mee in eigenlijk gewoon het hele Europese gemiddelde?
6: Ja, we hebben destijds analisten vorig jaar, toen die NAVO-top in Den Haag was, zeiden analisten bij ons op BNR ook natuurlijk al, die 5% lijkt het redelijk uit de lucht gegrepen. Dat punt 1. Punt 2, Sanchez zegt eigenlijk, allemaal leuk en aardig, het verhogen naar 5%, dat betekent dat wij ons enorme in de schulden moeten gaan
0: steken.
6: gaan steken. Hogere staatsschuld, forse bezuiniging op de sociale voorziening. En juist die sociale voorzieningen, daar gaat dit, zeker deze regering, die hebben daar, daar gaan ze zeg maar prat op. Weet je, daar willen ze echt niet aan tornen.
0: Linkse regering.
6: Linkse regering, dus daar gaan we niet in mee. En Madrid zegt dus zelf, ja, de capaciteiten, dus wat we doen, is belangrijker dan dat we ons gaan focussen op een 5% percentage, die dus ook volgens Madrid een beetje uit de lucht is gegrepen. En daarnaast zeggen ze ook nog eens, ja, luister, alles wat we doen, bestreden in de Spaanse en dus daarmee ook gewoon de Europese defensieindustrie. Ja. Make Europe great again, wij doen eraan mee. En dat zijn eigenlijk een beetje de argumenten die ze hiervoor aandienen.
0: Oké, en ze zegt inderdaad, wij voldoen eigenlijk aan alle eisen en we gaan niet mee in dat uit de lucht gegrepen getal. Dan, als je dan even kijkt naar de staat van het Spaanse leger, hoe ligt dat erbij?
6: Nou ja, het wordt gezien als een van de krachtigste legers van Europa. Top 20, ruim 130.000 soldaten heb ik vernomen van allerlei defensieplatforma. Belangrijk dus binnen de EU, belangrijk voor de NAVO. Wat een pijnpunt denk ik is voor de langere termijn, dat er is hier geen dienstplicht meer. Die is volledig afgeschaft, dus niet zoals bij ons de opkomst plicht eigenlijk zeg maar afgeschaft, die dus een soort van gepauzeerd is bij ons. Maar hier is het echt volledig afgeschaft. Die discussie over herinvoer wordt heel mondjesmaat gevoerd. En ik betwijfel heel erg of er voldoende draagvlak is om überhaupt dit helemaal weer in te gaan voeren. Aan de andere kant, Spanje is wel heel sterk wat betreft zijn eigen defensieindustrie, waar dus ook flink in wordt geïnvesteerd. Er zijn een groot aantal bedrijven die toch wel in de melk te brokkelen hebben.
0: Noem eens wat in Spanje. Wat kunnen wij kennen?
6: Nou, we hebben Indra. Je moet misschien wel heel erg ingevoerd zijn, maar Indra is een heel groot Spaans bedrijf wat in radarsystemen bijvoorbeeld doet, hè, voor luchtafweer. Navantia, scheepvaart, dus de grote Spaanse oorlogsschepen, die worden daardoor gebouwd. En Airbus, gewoon het Europees bedrijf. Ja. Maar de defensietak, de defensievliegtuigen, die worden hier gebouwd. En een van de signalen van dat de Spaanse defensieindustrie dat groot genoeg is. Spanje heeft gezegd, misschien weet je dat nog, we hebben dat gezamenlijke project om een Europese straaljager te bouwen. Frankrijk en Duitsland wilden dat gaan doen. Dat is geklapt. Ja. En nu heeft Spanje gezegd, wij doen het wel samen met Duitsland. We gaan het oppakken. Dus natuurlijk heel ambitieus dat ze dat uitspreken. Maar ze schuwen het dus ook niet om dat soort ambities uit te spreken. Dat zegt misschien ook wel eens natuurlijk wat over je eigen defensieindustrie. Dat je denkt, nou, dit kunnen wij.
0: Ja, precies. Nou, daar heeft Sanchez dus wel duidelijk gezegd van, wij zijn lekker bezig en we blijven gewoon veel geld uitgeven, maar niet meer. Nou zijn er volgend jaar verkiezingen. In hoeverre kan dat beleid helemaal draaien als er straks ineens een hele andere regering zit?
6: Dat zou best wel kunnen natuurlijk, want we hebben als er straks een regering komt die meer rechts is, die toch ook wel wat meer misschien aan de kant van Trump staat, misschien wat meer aan de kant van rechts-Europa, zou het natuurlijk best kunnen dat er een draai wordt gemaakt. De kans bestaat wel degelijk inderdaad dat Sanchez straks het veld moet ruimen. In principe staan die verkiezingen gepland voor volgend jaar zomer, maar de druk op hem neemt enorm toe om die verkiezingen misschien te vervroegen. Dus dat moeten we allemaal afwachten. Maar die kans bestaat wel degelijk. En aan de andere kant, ook die nieuwe rechtsregering zal met een soort van fluwelen handschoen dit thema moeten aanpakken. Want bijvoorbeeld als je kijkt naar die Spaanse weigering om die Amerikaanse lucht, de Amerikanen
0: die
6: luchtmaas, precies, die te gebruiken. Daar zit natuurlijk ook een historie aan. Dus het is wel een bredere anti-oorloggevoelens in Spanje. Dat zagen we al in 2003 toen Irak werd binnengevallen onder valse voorwendselen. Nou ja, massale protesten. En daar heeft toen ook de rechtse regering heeft toen het veld moeten ruimen als gevolg van die protesten allemaal. Dus ik denk ook, en überhaupt bijvoorbeeld de Palestijnse zaak, die krijgt hier heel veel steun.
0: Oké,
6: dus ook nieuwer, ja.
0: En ook dat is dus ook met betrekking tot een beetje de situatie nu in het Midden-Oosten. Je ziet inderdaad dat Spanje heel ferm staat en zegt, Amerika krijgt geen toestemming om onze militaire basis te gebruiken. Nou, dat was natuurlijk ook weer tegen het zere been van Trump uiteraard. Zie je dan ook dat ze zich afzijdig houden wat betreft verder die hele escalatie in het Midden-Oosten? Of zijn ze daar ook wel weer bij betrokken?
6: Ja, nee, precies wat je zegt. Ze zeggen, nee, we doen niet mee aan die Amerikaanse-Israëlse oorlog. Dus zoek het maar uit. Je mag niet van onze luchtmachtbasis gebruik maken. Maar bijvoorbeeld, ze hebben wel in die missie waar ook Nederland bij betrokken was, naar Cyprus in verband met die spanning in de straat van Hormuz. Daar deed Spanje ook gewoon keurig aan mee. Die hebben een groot fregat gestuurd. In Turkije, daar staat een aantal een bataljon van Spaanse Patriot-raketten. Mm-hmm. Ik weet niet of je nog weet, op een gegeven moment is er een Iraanse raket, nou, misschien wat uit koers geraakt, die kwam het Turkse luchtruim in, die is daar neergehaald door een Spaanse Patriot-raket. Dus ja, ze doen wel degelijk mee. Maar vooral, ja, we gaan ons gewoon, we helpen bij het beschermen tegen de gevolgen van die oorlog. Maar gewoon ruimte bieden aan Amerikanen op de Israëliërs. En überhaupt, de relatie Israël-Spanje is niet echt al te best. Nooit geweest ook echt. Dus, dat is eigenlijk een beetje tweeledig. Ja, we helpen bij de gevolgen, maar we gaan niet Amerikanen of Israëliërs helpen met hun in Spaanse ogen, ja precies.
0: Ze laten zich niet gek maken. Dankjewel, Jor Lucas vanuit Spanje. En volgende week bespreken wij wederom legers in Europa. Maandag trappen we af met het leger van de Balkan. En dat doen we dan met onze correspondent in Hongarije, Stefan Bos.
19: Tech Update.
2: Alles wat we elkaar appen, signalen of mailen, dat kan weer meegelezen worden. Nee, niet signalen, moet ik zeggen. Chat-apps. Die berichten die we daarin versturen, die kunnen weer gescreend worden door de grote techbedrijven. Daarmee is vandaag ingestemd in het Europees Parlement. En wat dat voor onze berichtjes betekent, dat gaan we nu met Joe van Buurik bespreken van BNR's tech-redactie.
7: Dag,
2: hey Joe.
7: Lisbeth en Nina, hallo.
2: Ja, signalen dus niet, dan voor de goede orde?
7: Nou nee, het is nog complexer.
2: Eerst maar eventjes bij het begin dan. Wat betekent dit voor ons?
7: Berichten die jij stuurt via Instagram of Snapchat, maar ook mails via Google of Microsoft, die mogen meegelezen worden. En dat is vooral een juridische kwestie wat er vandaag is gebeurd. Inderdaad, belangrijk om te zeggen, wat je stuurt op Signal, maar ook WhatsApp, niet. Want daar heb je end-to-end versleuteling van de inhoud van je berichten. Dus dat is veilig. Maar wat is er gebeurd?
2: Ja.
7: Precies, vandaag. Een amendement aangenomen in het Europees Parlement, dat die techbedrijven, dus zoals Meta met Instagram, Google en dergelijke, mogen meelezen wat wij sturen. Vrijwillig overigens. En ik zeg, ze mogen dat weer doen, want die regeling was er al tot afgelopen april, maar die liep af. Toch bleven de techbedrijven gewoon lekker dergelijke berichten scannen waar dat kon. Niet meer mocht, maar wel kon, want dat mochten ze immers wel. Onder het mom van, zo bestrijden we online kindermisbruik, oftewel kinderporno. Nou, dat argument is ook waarom dit thema keer op keer blijft opduiken. Ja. We noemen het chat control. Maar dat staat nogal op gespannen voet met privacybescherming. En die is traditioneel juist goed geregeld in Europa. Maar ja, onder het mom van kinderporno bestrijden zijn er toch partijen die keer op keer iets willen doen om dit toch mogelijk te maken. En sterker nog, dat zorgt voor zoveel verdeeldheid binnen de lidstaten en de fracties dat ze het niet eens werden over nieuwe regeling en dus die oude was verlopen.
2: Oké, dus wat is er dan au fond echt veranderd?
7: Nou, vooral de manier waarop de Christendemocraten dit aanpakken. En die zijn in Brussel verenigd binnen de EPP, de Europese
2: EPP,
7: Volkspartij.
2: Ja,
7: die zijn, zeg ik er zelf even bij, altijd wel vrij gevoelig voor argumenten als we moeten onze kinderen beter beschermen. Zelfs wanneer privacy-instanties iedere keer onderbouwen, ja, maar schending van privacy is niet de oplossing. Toch wilde die fractie per se voor het zomerreces in Brussel dit voor elkaar.
2: En het is de grootste?
7: Ja, dus hebben ze een spoedprocedure opgetuigd. En alleen als een absolute meerderheid behaald werd, zou dit tegen te houden zijn. Terwijl het is medio juli, sommige mensen zijn al niet meer aanwezig, want de vakantie is al min of meer begonnen.
2: Die meerderheid haal je helemaal niet.
7: Exact. Okay. Daarbij zouden de bevoegdheden van die techbedrijven worden verruimd. Mogen ze ook met AI gaan zoeken op kinderporno, terwijl traditioneel, of onder de oude regeling, alleen vergeleken mocht worden met een database waar dat soort materiaal in zat. Nou, heel ingewikkeld, maar dat zorgt dus voor dat er weer een juridische basis is en ook nog wat meer bevoegdheden. Nou, boosheid alom, in ieder geval bij partijen zoals D66, Verenigd Binnen Renew, De Groenen, dat zijn mensen die de privacy wat hoger opnemen, zal ik maar zeggen. En die zeggen, er lag juist een nieuw plan op tafel, daar konden we over praten, maar de Christendemocraten hebben ervoor gezorgd dat toch eigenlijk het oude systeem nu weer verlengd wordt tot 2028. Moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese Raad. En als dat niet lukt, moet het toch weer onderhandeld worden. Maar het is toch, ik zeg het even in mijn eigen woorden, een naaistreek van de Christendemocraten.
2: En wat ik me dan nog afvraag, is er inderdaad aantoonbaar meer kinderporno die verstuurd wordt via die bepaalde chat-apps die nu dan aangepakt worden?
7: De Christendemocraten zeggen van wel.
2: Ja?
7: Ik heb niet de onafhankelijke onderzoekscijfers gezien die zeggen dat dat ook zo is. Het kan goed zijn dat ze er zijn.
2: Ja.
7: Dan nog is het een schending van onze privacy. Wij hebben het recht als Europeanen, als democraten, om gewoon vrij te communiceren zonder dat autoriteiten en al helemaal geen bedrijven dat mogen meelezen.
2: Ja.
7: En het feit dat er nu toch weer iets is aangenomen wat, again, vrijwillige, maar juridische basis biedt voor die bedrijven om dat weer te doen, is niet hoe we in Europa met elkaar zouden moeten omgaan.
2: Kun je nog heel kort vertellen wat er gebeurt met mensen die ja, die bestaan, geen lid zijn van Netflix, geen abonnement hebben. Want Netflix wil heel graag dat ze dat wel worden.
7: Ja, laten we nog even met een klein stukje entertainment eindigen. Want tot 2020 kon je een gratis maandje Netflix nemen, als je er nog niet op zat. Ik weet nog dat Netflix begon in Nederland. 2013 was dat. Heb ik zo'n maandje gratis gekeken en geconcludeerd, er zat voor mij niks bij. House of Cards, Arrested Development, niet aan mij besteed. Maar goed, op een gegeven moment ging het goed genoeg met Netflix. Dus in 2020 gelijk betalen als je toch op dat platform wilde. Tot nu, vanaf vandaag, kun je weer een gratis maandje Netflix.
0: Ga jij dat weer doen?
7: Nou ja, mijn vrouw heeft het een jaar later genomen. Dus bij ons is er gewoon Netflix. Maar de luisteraar die denkt, hey, dat Netflix, dat heb ik nog nooit echt geprobeerd. Je kan het nu 30 dagen proberen zonder te betalen.
0: Dit is dus gewoon weer gratis reclame dat jij hier zit te maken voor Netflix.
7: Nou ja, het is of meer dat we een beetje afleiding hebben van de narigheid die ze in Brussel hebben veroorzaakt vandaag.
0: Dat is ook weer heel fijn.
2: Ook daarvoor bedankt. Dank, Jo van Buurik.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Volkswagen staat mogelijk voor de grootste reorganisatie in zijn geschiedenis. Het is daarom vandaag zeer onrustig in de thuisstad Wolfsburg. Onze correspondent is daar ook, we spreken hem zo meteen. En we hebben het dan ook over de gevolgen voor de Duitse industrie.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
11: Thomas van Zijl.
12: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel en een gesprek met Chris Meijers, de CEO van Toodaloo. Ik vraag hem of de wc-keten na een roerig verleden, jaren van verlies, nu eindelijk echt uit de problemen is. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
26: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
27: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
28: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl
29: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
28: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl
30: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
31: Nu in de BNR-app.
0: De Europese Centrale Bank krijgt groen licht van het Europees Parlement. De digitale euro die kan in 2029 komen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar gedaald, ondanks de bevolkingsgroei. En het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement, dat daalt. Ja, ik heb er ook al een tijdje geen meer. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: Ja, want we hebben allemaal radio. Dat is gewoon veel belangrijker.
0: Ja, veel belangrijker. En podcasts ook.
2: Wij gaan naar de ANWB. Rijn Baartmans. Rijn, waar staat het vast?
18: Ja, de meeste files staan op dit moment in de zuidelijke helft van Nederland. Werkzaamheden veroorzaken veel vertraging rond Rotterdam, Utrecht en Gorinchem. Dat zien we op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Prins Klausplein. Er is een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn er dicht. Je doet er 45 minuten langer over. Op de A12 richting de Duitse grens is het erg druk bij Arnhem, 25 minuten oponthoud. De A16 richting Rotterdam, door de werkzaamheden op de A20 staat het vast. Ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. Reken hier op 50 minuten vertraging. En de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Huissen en Elst is je vertraging 15 minuten door een ongeluk. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A44 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 20,4. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,8. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij hectometerpaal 65,9.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Vliegtuigpassagiers moeten boetes kunnen krijgen als ze zich misdragen, vindt het kabinet. Elke dag zijn er in ons land 2 of 3 incidenten en vaak speelt alcohol daarbij een grote rol. Minister Karremans heeft het over een zorgwekkende stijging. Volgens hem werken boetes afschrikwekkend. De Dolomina's hebben een demonstratie georganiseerd bij de rechtbank in Utrecht die 2 mannen vrijsprak voor verkrachting van een meisje van 17. Staan honderden mensen bij de rechtbank, vooral vrouwen. Het meisje zegt dat ze verkracht werd toen ze een lift kreeg van de mannen, maar de rechter vond het bewijs te mager. In het oosten van Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het gebeurde bij het spelen. Mensen hebben een bij het meisje weggehaald, maar ze was al zo zwaar gewond dat ze overleed. De hond, een gespierde American Stafford, is naar een dierenasiel gebracht. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in China zijn veel doden gevallen, bijna 30. Het is niet bekend of er ook gewonden zijn. De regering leeft mee met de slachtoffers en laat onderzoeken hoe de brand kon ontstaan. In de fabriek worden sportschoenen gemaakt, ongeveer 1 miljard paar per jaar. En in heel Frankrijk zijn vanavond zeker 20.000 politieagenten op de been tijdens de WK-wedstrijd tegen Marokko. Alleen al in Parijs zijn het er 8.000, melden Franse media. Wordt rekening gehouden met de ongeregeldheden op plekken waar massaal naar de wedstrijd wordt gekeken. De winnaar gaat door naar de halve finale. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en rond de 25 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker. En vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen weer zo'n mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
2: We kijken naar de beurs in Amsterdam. De AEX staat 0,7% in het groen op 1083 punten. Grootste stijger Besi, 4,9% omhoog. En Magnum, ja, ondanks lekker weer, de grootste daler, de ijsjesmaker, 2% in het rood. En de Dow Jones, een kleine plus van 0,2%.
0: Heel veel ontslagen gaan vallen bij Volkswagen in Duitsland. Wellicht zo'n 100.000 mensen. Wat betekent dat dan voor het Duitse auto-icoon? En wat betekent het voor de Duitse industrie en de economie? Hoor je zo meteen over een paar minuten.
3: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Jort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op jort.nl. Oké, later.
13: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
3: Stop met boekhouden. Start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
15: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
16: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
15: Ja, flexibel ticket, hè?
16: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
15: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Het is 6 minuten over 5. Ja, dit WK voetbal is niet alleen sportief heel interessant af en toe, maar er gebeuren ook heel veel randzaken. En er is nu sprake van een FBI-onderzoek naar witwassen tijdens dat WK. Niet bij het minste voetballand ook. Hoor je zo alles over bij van sportverslaggever Jaap de Groot vanuit Amerika. En we hebben de warmste junimaand ooit achter de rug in West-Europa. En als je het toen al warm vond, nou, maak je borst maar nat. Ook juli dreigt alle records te gaan breken. Maar eerst naar Duitsland, naar Volkswagen.
0: Ja, want vandaag heeft de CEO van Volkswagen, Olivier Blume, een zwaar gesprek voor de boeg in Wolfsburg, toch de thuisstad van dit automerk. Hij moet namelijk de Raad van Commissarissen gaan overtuigen van de grootste reorganisatieplannen, de allergrootste in de geschiedenis van ook de grootste autobouwer van Duitsland. Eerder waren de plannen gelekt. Volkswagen zou 4 fabrieken willen gaan sluiten, 100.000 werknemers wegsturen. Wel over een periode van 5 jaar, dat dan weer wel. Maar het is natuurlijk een mega ingrijpend besluit voor de autobouw. En ook voor de Duitse industrie en economie. Bij ons Duitsland-correspondent vanuit Wolfsburg, Guy Hoeks. Guy, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Nina.
0: En ook bij ons Karsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland. Karsten, jij ook welkom.
5: Hallo, goedemiddag.
0: Guy, om met jou te beginnen, jij bent daar dus. Volgens mij staat het daar behoorlijk op zijn kop, toch? Wat voor dag heb jij daar?
4: Ik ben in Wolfsburg inderdaad, er rijdt net om het hoekje een Volkswagenweg. Het kan geen toeval zijn. Het is wel een bewogen dag, omdat hier honderden werknemers hebben geprotesteerd achter gesloten deuren bij dus de fabriek hier. Hier staat ook het hoofdkantoor natuurlijk. Maar ook op tientallen andere plekken in Duitsland hebben werknemers van het concern Volkswagen, het moederbedrijf, geprotesteerd tegen de bezuinigingsplannen die je zojuist al introduceerde.
0: Ja, het is natuurlijk groot nieuws daar. Aan de andere kant, iedereen voelde dit wel heel lang aankomen. Het gaat al jaren niet goed met de Duitse auto-industrie, met name door de zware Chinese concurrentie. Is dit dan dus nu heel anders, het protest wat je nu ziet, dan pak een beetje 2 jaar geleden, in 2024? Toen wilde namelijk Blume, die topman, die wilde toen ook al fabrieken sluiten.
4: In 2024 kondigde Volkswagen aan dat er toen voor het eerst in 90 jaar fabrieken in eigen land gesloten zouden worden. Nou, dat is uiteindelijk niet uitgekomen. Er is toen ook een CAO-conflict bijgelegd. Er zijn pensioenregelingen getroffen. Het is een beetje met de sisser afgelopen. En je merkte dat het toen heviger was, een stuk heviger dan nu. En ik heb ook een aantal werknemers gesproken rondom de fabriek hier in Wolfsburg. Ja, en die waren eigenlijk gewoon heel ontspannen eronder. Ja, we hebben het meegekregen in de media, maar we hebben het niet concreet gehoord. Dus dat klinkt allemaal niet zo serieus als
0: maar
4: je dan hoort.
0: Geloven ze het dan nog niet? Als in eerst zien dan geloven? Is dat een beetje wat je proeft?
4: Ja, misschien is dat het wel, hè, dat het nog niet zo concreet is. Want Topman Blume die heeft dat natuurlijk gedaan in de uitspraak Manager Magazine. Natuurlijk dat 100.000 banen kunnen verdwijnen en dat die 4 fabrieken ook kunnen sluiten. Nou ja, misschien zet Volkswagen ook gewoon heel hoog in. En ze weten dat ze natuurlijk de vakbond, maar ook de deelstaat Neder-Saxe, dat 20% belang houdt in het concern tegenover zich heeft.
2: Ja, Karsten, ja, potentieel dus 100.000 man op straat bij 1 bedrijf. Als dat allemaal doorgaat, hoe hard raakt dat dan Duitsland zelf?
5: Het raakt natuurlijk wel de economie. Kijk, een paar van deze 140.000 mensen zullen niet in Duitsland zijn, maar die zullen elders zijn, dat is wereldwijd. Er werken gewoon iets meer dan 45 miljoen mensen in Duitsland. Dus van de 100.000 valt er bijna nog mee. Die worden ook niet van vandaag op morgen ontslagen. Dat gaat een aantal jaren duren. Plus, als ik kijk met je naar de leeftijdsstructuur van überhaupt in de auto-industrie, worden een beetje opgevangen door vergrijzing. Dus die mensen zullen waarschijnlijk niet, die belanden niet in de werkloosheid, maar die gaan vervroegd met pensioen. En wat dat betekent is gewoon, dus vandaar er dreigt geen massawerkloosheid. Wat eerder dreigt is natuurlijk wel een geleidelijk welvaartsverlies, omdat er dan als deze mensen werden ontslagen, er gewoon niet mooie nieuwe banen nakomen met hoog en goed betaalde ingenieuren, want nee, die banen verdwijnen. En dat betekent dat er gewoon op termijn een welvaartsverlies gaat komen.
2: Ah, op termijn. Maar de directe economische pijn blijft dan beperkt, als ik je zo beluister.
5: Die blijft beperkt. Je moet Volkswagen eigenlijk veel meer symbool zien van wat er natuurlijk nu al een aantal jaren misgaat in Duitsland. Het is niet alleen maar Volkswagen. Volkswagen is ook de grootste automobielconcern en tijdelijk zelfs de grootste wereldwijd. Het gaat al jaren slecht met de industrie. Het gaat al jaren slecht met de auto-industrie. Het heeft te maken met de concurrentie vanuit China. Mm. Hoge kosten. Soms ook verkeerde beslissingen genomen als bedrijf. En En hier zie je eigenlijk gewoon alles dat gewoon... we hebben nu bijna 7 jaar gemiddeld stagnatie in Duitsland.
0: Ja.
5: En dat komt nu met kosten. En deze kosten gaan we hier zien.
0: Maar zien wij dan, Karsten, toch het begin van het einde van de Duitse auto-industrie? Hmm.
5: Zeker, hoewel het einde niet het einde hoeft te zijn. Wat we wel zien, en dat mag je niet onderschatten... Volkswagen staat symbool van het hele succesmodel van de Duitse economie na de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
5: Dus dit is wirtschaftswunder. Op het hoogtepunt had je zelfs in de VS, want mensen die nog naar de televisie kijken, niet iedereen doet dat meer, begrijp ik. maar dan had je die commercials, das Auto, en in het Engels. En dat was Volkswagen. Dus voor Volkswagen was echt de Volkswagen. Nou, en als zo'n groot bedrijf met zoveel succes nu in duidelijk langere termijn problemen komt, in een soort van herstructurering komt, is dat zeker een probleem. Kijk, het is niet het einde van de Duitse auto-industrie, maar het is natuurlijk wel heel bijzonder. En je kunt je afvragen hoe lang is het vol te houden dat je in één land een aantal heel grote globale spelers hebt in één industrie. Nou, en we zien dat die problemen, die zijn er nu bij Volkswagen, maar die zullen bij andere automakers hebben we die ook al, in mindere mate, want die zitten een beetje in andere niveaus. Maar het is in ieder geval het begin van het einde van de automobielindustrie als de groeimotor van de Duitse industrie, van de Duitse economie.
0: Ja, precies. En Guy, dat zal dan toch ook wel zo gepresenteerd worden in de Duitse media, denk ik. Zie je daar ook inderdaad een beetje dat toch wel dat verdriet dat het op die manier Duitsland zo Volkswagen eigenlijk een beetje langzaam een beetje richting een heel andere imago gaat?
4: Nou, Duitsers zijn heel erg trots op hun eigen auto-industrie. En dat is natuurlijk ook wel met een goede reden. Omdat er gewoon heel veel grote mooie merken hier vandaan komen. Ik was vorig jaar op de autobeurs in München. Nou, daar merkte je ook wel echt dat mensen heel graag gewoon Duitse merken willen kopen. Maar het moet wel betaalbaar zijn. En met die concurrentie uit China, dat merk je ook gewoon. Ja, die modellen die zijn niet alleen goedkoper, maar ook gewoon echt een stuk beter geworden dan een aantal jaar geleden. Dat zeggen ook alle auto-experts hier. En er wordt er toch ook gewoon heel lastig. Maar wat Karsten ook zegt, het is zeker niet het einde van de Duitse auto-industrie. Omdat die auto-industrie natuurlijk heel robuust ook is. Je ziet ook dat chauvinisme misschien ook nog wel kan meespelen. Hè? Het sentiment, ik rij liever in een Volkswagen dan in een BYD of zo.
0: Ja, precies. Karsten, wat zie jij gebeuren ook? Want er is natuurlijk rondom een Volkswagen een enorm toeleveringsnetwerk. Gaat daar niet ook gewoon een deel van verloren als er zoveel mensen bij Volkswagen uitgaan?
5: Zeker. En dat is al begonnen. Dat is al jaren begonnen. Want hoe werkt natuurlijk zo'n groot bedrijf? Die begint natuurlijk eerst een klein beetje bij de toeleveranciers een beetje aan te draaien en proberen daar de kosten te verlagen. Dus er zijn al een aantal toeleveranciers geworden die het niet hebben overleefd. Volkswagen gaat nu ook nog meer op de bezuinigingskoers. Nou, dat gaat hier ook gebeuren. Wat een aantal van deze toeleveranciers wel aan het doen is, en Volkswagen noemt dat zelfs dat ze het misschien ook willen doen, is te draaien richting defensie. En bij de toeleveranciers is het volgens mij ietsje makkelijker dan bij een echte automobielconcern. Maar van de toeleveranciers weten we nu al de afgelopen 2 jaar, zij noemen dat diversificeren. Mm-hmm. En zij gaan dan delen van hun productie, gaan ze nu al richten op de defensieindustrie, die natuurlijk hard groeiend is. Maar ook daar moet je opletten. Hè. Als je kijkt naar de totale grootte van de defensieindustrie in de economie, dan zitten we nog steeds alleen maar bij 0,5% van de hele economie. De auto-industrie in Duitsland, die is verantwoordelijk voor zo'n 5% van de hele Duitse economie. Mm. Dus je kunt niet hopen dat de hele defensieindustrie gaat overnemen van de auto-industrie.
0: Nee. Guy, je zei het al, het zijn dus nog plannen, bezuinigingsplannen. De werknemers van Volkswagen zijn er nogal wat laconiek onder, wat gelaten van we gaan het wel zien hoe dit gaat lopen. Wanneer komt er duidelijkheid?
4: Ja, dat is een goede vraag. Dat zal in ieder geval vandaag niet gebeuren. Dat beraad, dat liep ook kietjes uit. Dus er kwamen ook wel wat mensen naar buiten net. Van de vakbond, maar ook van de ondernemingsraad. En het opmerkelijke daaraan is dat er ook een appel werd gedaan aan de Duitse politiek. Dat die toch wel wat meer voor wat meer duidelijkheid kan zorgen. Maar de Duitse politiek zegt ook weer op haar beurt. Ja, Volkswagen is natuurlijk zelf ook verantwoordelijk voor het eigen even succes.
0: Ja.
4: Maar dit gaat natuurlijk ook over de vraag of Duitsland op dezelfde weg moet verder gaan. Dus de verbrandingsmotor, of moet het toch meer inzetten op elektrisch rijden? En je merkt dat dit duale spoor, niet alleen hier in Wolfsburg, maar ook in de omgeving Stuttgart, waar ik vorig jaar ook ben geweest, ja, dan merk je dat er toch wat onduidelijkheid is, of heel veel onduidelijkheid is.
0: Ja.
4: Ja, wat doet de Duitse bondsregering? Komen ze met subsidies voor elektrisch rijden? Ja, nu dus wel weer. Dus dat is heel lastig. Dus je merkt dat die koers vanuit de politiek heel belangrijk is. Maar tegelijkertijd moet Volkswagen natuurlijk zelf die auto's gaan verkopen.
0: Ja. Dank jullie wel. Guy Hoeks, correspondent vanuit Wolfsburg. En Karsten Bezeski, hoofdeconoom van ING Duitsland.
6: Nina van den Dungen, Liesbeth Staats, BNR.
2: Nieuws van het WK voetbal dan. En dan gaat het niet over de wedstrijd Marokko-Frankrijk, maar over de Argentijnse voetbalbond. Die wordt verdacht van fraude en witwassen door de FBI. Dat meldt een Argentijnse krant vandaag. De Argentijnse ploeg ligt al langer onder vuur, want nadat de scheidsrechter op hun hand leek te zijn in het duel tegen Egypte. En nu staat dus ook nog de FBI aan de deur vanwege geknoei met de financiën. Jaap de Groot vanuit Dallas, Texas. Goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag, Liesbeth.
2: Ja, wat is daar aan de hand? Wat houdt dat onderzoek tegen die Argentijnse bond precies in?
7: Nou ja, de FBI en Argentinië hebben al een relatie met elkaar. Want Argentinië liep ook als rode draad door het FIFA-gate van 2015. Op dit moment is er sprake van onderzoek naar het in Florida gevestigde rode draad door het FIFA-gate van 2015. Op dit

0: Ja, daar is een sterk vermoeden van witwassen.
1: Aha, en want
0: daar
1: mag
0: is nu
1: niet.
0: Een onderzoek naar begonnen.
1: Want ik denk dat er meer bedrijven zijn die sponsordeals regelen voor voetballers.
0: Ja, nee, maar dit is deze Tour Product Enterprise werkt in opdracht van de Argentijnse Bond. En het gaat inderdaad om sponsorcontracten, onder andere die van Adidas. Nou ja, als je de shirtverkoop van Messi gezien hebt tijdens het WK, iedereen loopt hier daarmee rond. Dus het gaat om serieus geld. En ja, het gaat met name om een bedrag van 260 miljoen... wat ze kunnen traceren als zijnde verdacht. Maar er is ook een bedrag van 57 miljoen wat ondefinieerbaar is. Dus en ik heb wel begrepen dat het onderzoek nog in de beginfase zit. Het wordt natuurlijk wel heftig als er tot arrestaties wordt overgegaan, wat in 2015 wel gebeurde. Want Claudia Tapia zit gewoon nu in Amerika. Dus de FBI kan zo bij zijn hotelkamer aankloppen.
1: Ja, maar dan is de timing natuurlijk geen toeval. Midden op dit WK, de Claudia Tapia, de bondsvoorzitter, is erbij, bij het elftal. Waarom doen ze dat nu? Willen ze exposure naar de hele wereld?
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel gebeurd in 2015 met FIFA-gate. Toen heeft de FBI echt het podium gepakt. Alleen ja, nu is het wel naar buiten gekomen via Argentijnse media. Dus je zou zeggen, ja, als het nou via Amerika was gebeurd, dan heb je echt het gevoel van, oké, dit is een publiciteitsstunt. Ook en een mogelijke beïnvloeding van de competitie door de Argentijnen onder druk te zetten. Maar het is via de Argentijnse hoek gekomen. Dus ik verwacht niet echt dat er een link is tussen de prestatiecurve straks van Argentinië.
1: En Claudio Tapia, wat is dat voor man? Ken jij hem? Volg je zijn rijlen en zeilen?
0: Nou ja, hij is topman bij de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. En zeg maar de UEFA van Zuid-Amerika. En hij zit in het FIFA-bestuur.
1: Ah.
0: Dus ja, wat dat betreft. En ja,
2: daar is wel een prominente persoon,
0: sinds,
2: ja.
0: Ja, nee. En er is natuurlijk wel via FIFA-gate natuurlijk wel een grote schoonmaak heeft daar plaatsgevonden. En ja, dus het is wel. De link met FIFA, die betwijfel ik.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, Zuid-Amerika en vooral Argentinië, zijn voorganger Julio Grondola, was de sleutelfiguur binnen FIFA-gate. En ja, die is de dans ontsprongen omdat hij in 2014 overleed.
1: Oh.
0: Maar achteraf, als je dan ziet de dossiers van FBI, ja, het ging allemaal via de grote mannen in Buenos Aires. Oh. En dus wat dat betreft staan ze al een tijdje op de korrel bij de FBI.
1: Leidt dit heel erg af van de prestaties van het Argentijnse elftal? Want die zijn met de hakken over de sloot dus door.
0: Ja, nou ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Het is, ze spelen natuurlijk dit weekend tegen Zwitserland.
1: Ja.
0: Wat je zegt, ze met de hakken over de sloot. Ik verwacht het niet. Het is op dit moment in Amerika nog redelijk onder de radar gebleven. Maar ja, kijk, op het moment dat hier... kijk, en ook, wat ook heel opvallend is dat FBI nog niet bevestigd heeft. Wat een stilte voor de storm kan zijn. Omdat ze dus eigenlijk in een soort verrassing, wat ook toen in jury gebeurde op 27 mei 2015, eigenlijk tot actie willen overgaan. Ja, kijk, en op het moment dat Tapia hier gearresteerd zou worden, ja, dan heeft het wel degelijk een negatieve spin-off richting het nationale elftal.
1: Dankjewel, Jaap de Groot vanuit Amerika.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
2: Nou, het kan je bijna niet verbazen, maar afgelopen maand was de heetste juni ooit gemeten in heel West-Europa. Blijkt allemaal uit gegevens van het Europese Klimaatbureau, Copernicus. Hoewel het in Nederland natuurlijk ook bijna niet uit te houden was op sommige dagen, waren het vooral Frankrijk en Italië waar het echt enorm hoog opliep. Ook heel veel doden bijgevallen door de hitte. We gaan bespreken met Reinoud van der Woorn van Weerverteller.nl. Reinoud, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Nou, ik heb het idee dat we nu juist de komende tijd heel goed wegkomen, want het wordt weer hartstikke heet. En in Nederland blijft het volgens mij allemaal een beetje zo 28, 29, max 30 graden, hè, de komende tijd.
4: Ja, wij zitten gelukkig net aan de rand van dat grote hittegebied. Je beschreef het net al, hè, Frankrijk, Spanje, Italië. Daar kregen ze er echt van langs, ook de afgelopen junimaand. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Maar bij ons is de wind de komende tijd noordoostelijk. Dan is het wel warm, in het zuiden 30 tot 33 graden. Ja. Maar een heel ander verhaal dan Frankrijk en Spanje, waar we gewoon steeds over de 40 graden heen gaan. Ja. En soms zelfs in de buurt van 45 graden uitkomen. Ja, ja. Ja, daar moet je eigenlijk niet aan denken.
2: Nee. En als je dan kijkt naar juni, wat waren de

0: de waardes daar die nu op papier staan?
1: Ja, nou in juni de gemiddelde temperatuur in Europa was 20,74 graden. Dat is ruim 3 graden boven normaal. En dan zie je dat het brandpunt van de hitte inderdaad in Frankrijk en ook in Spanje en deels in Portugal zat. Daar waren de afwijkingen met normaal verreweg het grootst. Maar dat klopt ook wel. Het regende daar eigenlijk zelfs hitterecords, zelfs all-time hitterecords. Ja. En met temperaturen die ook in juni al richting 45 graden gingen.
0: Ja, dat is natuurlijk echt niet normaal. Aan de andere kant, we hebben dit jaar het El Niño weerfenomeen. Dus ja, we hadden al rekening gehouden met toch wel een aardig warmere zomer. Is dit wel wat echt alle verwachtingen overtreft? Of zeg jij nee, we konden dit wel zien aankomen?
1: Ik denk eigenlijk het laatste, dat we het wel konden zien aankomen. We zitten natuurlijk in een klimaat dat aan het veranderen is. Dus elke keer zullen we weer een stapje zetten. En dit jaar was de kans dat we zo'n stap zouden zetten heel erg groot. Door de enorme hoeveelheid extra warmte die in het klimaatsysteem wordt gepompt door die hele sterke El Niño. De afwijking daar is al meer dan 2 graden. Dus ja, het zat er echt heel eerlijk gewoon aan te komen.
0: Ja, ja. Nou, dat neemt niet weg dat het natuurlijk gewoon stevige gevolgen heeft. Hè? Dat je zulke temperatuurverschillen ziet.
1: Klopt. En wat je in Europa vooral ziet is dat het heel erg droog aan het worden is. Ja. We horen de afgelopen tijd al het nieuws uit Frankrijk en Spanje met alle bosbranden. In Nederland staat de Rijn eigenlijk recordlaag. De aanvoer van water is minder dan de helft van normaal in deze tijd van het jaar. Mm-hmm. Nou, in de Alpen is vrijwel alle sneeuw al verdwenen. Alleen de gletsjers liggen daar nog te smelten. En het regent niet. Dus nee. Dat is wat er gebeurt.
0: En het zeewater warmt ook op, hè?
1: Het zeewater is op sommige plekken meer dan 5 graden warmer dan gebruikelijk op dit moment. En dat geldt eigenlijk voor het hele Middellandse zeebekken. Dat ziet er echt diep rood uit als je naar de kaarten kijkt met de afwijkingen van de zeewatertemperatuur.
2: Want hoe warm is het zeewater dan? Als het 5 graden hoger
1: ligt? Dat gaat richting 30, 31 graden geleidelijk aan zo midden in de zomer.
0: Om in de zomer,
1: Daar koel je echt niet meer in af. En ook voor de vissen en al het andere zeeleven is dat...
2: Dat heeft grote gevolgen, toch?
1: Dus hele stukken van de Middellandse Zee zijn gewoon leeg.
0: Ja, want die vissen die trekken natuurlijk weg naar koeler water.
1: Die trekken weg, die zoeken koeler water.
0: Ja, we hebben gehad. We zitten nu begin juli. Er komt dus weer... Wij hebben dan nu nog een beetje mazzel, maar het is weer hartstikke heet in de landen om ons heen. Gaan wij ons gewoon opmaken voor het warmste jaar ooit gemeten?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat ook gezien die zware El Niño het zeer voor de hand ligt dat we dit jaar en anders volgend jaar de warmste jaren ooit gaan aantekenen. Juni was de op 1 na warmste maand ooit wereldwijd. Maar ja, El Niño is nog verder aan het opbouwen. Dus later dit jaar zullen alleen maar warmste maanden ooit volgen, ook wereldwijd. Dus dat zit er gewoon aan te komen, ja.
0: Dan blijven we jou vaak spreken. Dat is wel weer fijn. Dankjewel. Reinoud van der Born van Weerverteller.nl.
2: SpaceX had een spectaculaire beursgang, je weet wel, een paar weken geleden. Maar dat zo'n IPO niet altijd goed gaat, dat bewijst LuxShare. Wat het beursdebuut van het jaar zelfs had moeten worden in Hongkong, liep uit op een totale deceptie. Zometeen hoor je meer.
3: Hoge energieprijzen.
4: Oplopende kosten.
3: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
4: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
3: We stellen korte gerichte vragen
4: over wat er speelt
3: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
4: Ben jij die beslisser?
3: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: 52 min 40.
8: 12 natuurlijk.
7: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
14: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
15: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. En dat merk je onder andere op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Tussen Rosmalen-West en Afrit Den Bosch-West 6 kilometer met 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn er dicht. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij, maar je doet er meer dan een uur langer over. Het verkeer richting Rotterdam en Den Haag kan Wassenaar volgen over de N404. De A44 en de A12. Op de A12 Arnhem richting Den Haag sta je stil tussen Bunnik en Nieuwerbrug. 23 kilometer met 50 minuten oponthoud. En tot slot de A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein sta je een uur in de file door de werkzaamheden op de A20. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A30 Barneveld richting Ede bij 16,4. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij hectometerpaal 213,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Vliegtuigpassagiers moeten boetes kunnen krijgen als ze zich misdragen, vindt het kabinet. Elke dag zijn er in ons land 2 of 3 incidenten en vaak speelt alcohol daarbij een grote rol. Minister Karremans heeft het over een zorgwekkende stijging. Volgens hem werken boetes afschrikwekkend. De Dolomina's hebben een demonstratie georganiseerd bij de rechtbank in Utrecht die 2 mannen vrijsprak voor verkrachting van een meisje van 17. Er staan honderden mensen bij de rechtbank, vooral vrouwen. Het meisje zegt dat ze verkracht werd toen ze een lift kreeg van de mannen, maar de rechter vond het bewijs te mager. In het oosten van Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het gebeurde bij het spelen. Mensen hebben een bij het meisje weggehaald, maar ze was al zo zwaar gewond dat ze overleed. De hond, een gespierde American Stafford, is naar een dierenasiel gebracht. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in China zijn veel doden gevallen, bijna 30. Het is niet bekend of er ook gewonden zijn. De regering leeft mee met de slachtoffers en laat onderzoeken hoe de brand kon ontstaan. In de fabriek worden sportschoenen gemaakt, ongeveer 1 miljard paar per jaar. En in heel Frankrijk zijn vanavond zeker 20.000 politieagenten op de been tijdens de WK-wedstrijd tegen Marokko. Alleen al in Parijs zijn het er 8.000, melden Franse media. Wordt rekening gehouden met de ongeregeldheden op plekken waar massaal naar de wedstrijd wordt gekeken. De winnaar gaat door naar de halve finale. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en rond de 25 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker. En vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen weer zo'n mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Een beursgang die met veel bombarie werd aangekondigd liep uiteindelijk uit op een enorme sof. Nou, wat het was, waar het was, hoe het zat, hoor je over een paar minuten op BNR.
2: Liefde, hartstocht, jaloezie. 2 operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
1: geeft ruimte.
4: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
23: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Het is bijna 5 minuten over 5:30. Ja, sancties tegen Rusland, die gelden nog voor zo'n beetje iedereen in Europa. Maar in de sport lijken de teugels niet meer zo strak aangespannen te zijn. Russen mogen op de volgende Olympische Spelen bijvoorbeeld weer als team meedoen. Tot woede natuurlijk van Oekraïense sporters en ook andere landen spreken daar schande van. Klassiek geval van sportswashing, dat gaan we vragen aan Hubert Smeets. Die is hier dan te gast over die Russische rehabilitatie. Maar eerst naar de beurs.
0: Dat had vandaag de beursgang van het jaar moeten worden in Hongkong. Maar dat liep voor het Chinese bedrijf Luxshare toch net even anders. Het is een belangrijke toeleverancier van Apple. En we gaan erover praten met Milou Brandt van BNR Beurs. Milou, hi.
25: Hoi.
0: Een beursdebuut, ja, dan denk je dit wordt de klapper, een soort SpaceX, maar dan voor Hongkong in dit geval.
25: Ja. Meestal gaat dat ook goed, zo'n beursgang. Dat is een IPO. It's probably overpriced, zeggen ze dan vaak, ja, dat het daarvoor staat. Dat die koers eerst flink oploopt en vaak in de weken daarna zakt dat wel weer een beetje in. Maar vaak gaat zo'n beursgang juist dus wel heel goed. Zagen we natuurlijk ook bij SpaceX. En ook de verwachtingen voor Luxshare, die waren hoog gespannen.
26: Luxshare set to begin trading in Hong Kong next hour after raising $3.1 billion in the city's biggest listing this year so far.
25: Ja, een groot bedrijf. Het begon met het maken van de Apple AirPods. Maar groeide uit tot een bedrijf dat er veel meer nog dan dat ging doen. Mm. Alleen de afhankelijkheid van Apple, die bleef wel. 70% van de omzet, die komt van Apple. En dan even terug dus naar die beursgang. Dat werd best wel een horrordebuut, zou je kunnen zeggen. Want in het begin dook dat aandeel eigenlijk meteen 5% naar beneden. Vrij uitzonderlijk. Uiteindelijk is het wel een beetje goed gemaakt. 1,5% in de min geëindigd.
0: Ja, toch lager, dus dat is gewoon zeker geen succes.
25: Absoluut, ja, precies. Dat is de conclusie toch. Zo'n uitslag op je eerste beursdag. Ja, nee. Dat is ook meestal geen goed voorteken voor het aandeel in het vervolg. En het is in ieder geval niet de beste start.
0: Nee, en iedereen zoekt dan altijd naar redenen hoe dit kon gebeuren. Maar eigenlijk heb je daar het antwoord nooit op. Hè? Het is gewoon het beleggerssentiment.
25: Ja. Ja. Laten we hopen voor het aandeel dat het geen voorteken is voor de rest van de
0: precies.
25: Tijd.
0: Precies. Ja. We gaan even naar AstraZeneca, want dat aandeel dat valt vandaag ook diep. Wat is daar aan de hand?
25: Ja, dat kreeg een flinke tegenvaller te verstouwen, toch wel. De Zweeds-Britse farmaceut die ontwikkelt een medicijn dat bepaalde hartproblemen voor een vrij zeldzame ziekte moet voorkomen. Wainua heet dat medicijn. Maar in de klinische test blijkt het medicijn niet te werken. En dat komt toch wel behoorlijk onverwacht, want AstraZeneca dat staat bekend als toch wel dat het een uitstekend track record eigenlijk heeft. Als zo'n medicijn dan in zo'n klinisch onderzoek terechtkomt, dan werkt het bijna altijd ook gewoon. Mm-hmm. Vrijwel zelden is die uitkomst negatief. Nou ja, nu dus wel negatief. En dat doet pijn, dat imago, dat goede imago van het komt altijd goed. Dat loopt natuurlijk een deukje op, maar bovendien als dat medicijn nu wel goed uit die test was gekomen, dan had dat tot miljarden aan extra omzet kunnen leiden. Ja, dus
0: het is een enorme klap ook voor het aandeel.
25: Klopt. Ja, beleggers die schrikken er ook van. En zet het aandeel toch een stuk lager. 7% in de min vandaag.
0: Ja, 7% lager, dat is dan de afstraffing.
25: Ja.
0: We gaan nog even naar een groot vleesverwerkingsbedrijf. Ja. En dat laat de klimaatdoelen helemaal los.
25: Ik dacht, dit is leuk om nog even te bespreken voor iedereen die de barbecue vanavond al aan heeft en nog een hoop vlees op gaat. Ook eigenlijk vlees gaat verwerken op die barbecue en later die avond in het lichaam. Zonder daarover verder in details te treden. Dat neemt een hele vreemde wending. Ik dacht, we gaan het nog even over JBS hebben. Dus dat is de grootste vleesverwerker ter wereld. En oplettende luisteraars die herinneren het zich nog wel misschien. Want eind april had JBS dus had het aan de stok eigenlijk toch wel met Greenpeace-activisten. Die hadden een aandeelhoudersvergadering op Schiphol bestormd. Hebben we toen ook een verslag van gedaan bij BNR Beurs. En dat zou ook toen komen vanwege hun gebrek aan groene ambities. Ze zouden ook het Amazone zouden ze slopen. Nou ja, ik denk wel dat die aandeelhouders van die vergadering zich ook mag vast zorgen mogen gaan maken voor de volgende. Want ja, JBS hangt de doelstelling om per 2040 CO2-neutraal te zijn in de wilgen. Dat is,
0: ze hadden wel die doelstelling. 2040 stoten wij niet meer uit.
25: Ja, net zoals wel heel veel meer bedrijven die dat allemaal toch een beetje opgelegd krijgen van dit is toch waar we naartoe moeten.
0: Ja. Maar nu zeggen ze, doen we niet meer.
25: Ja, het is te ingewikkeld. Het is gewoon te ingewikkeld. Dus, nou goed.
0: Ze laten het is net Shell. Met de groene ambities.
25: Het verbaast me ook niet heel erg. Het blijft natuurlijk ook een vleesverwerker. Hè. Ik bedoel, dat zal ook niet het beste jongetje van de klas zijn. Ze laten het plan nou niet helemaal varen. Niet alle klimaatdoelstellingen die verdwijnen. Er is een nieuw plan. 70% vermindering. En wel dan pas tegen 2050. Dus dat is toch wel een forse naar beneden bijstelling.
0: Ja.
25: Ik hoop wel voor die aandeelhouders dat ze de beveiliging volgend jaar dan iets meer op orde hebben als ze weer de aandeelhoudersvergadering hebben. Misschien doen er te zijn de tijd ook wel wat beleggers mee, dacht ik nog. Ik heb even gekeken en sinds april is het aandeel met zo'n 30% gezakt. Dus die zullen daar ook niet al te blij mee zijn.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. We gaan even naar de slotkoers van de AEX.
25: We eindigen 17e in de plus vandaag.
0: Dankjewel, Milou Brandt van BNR Beurs. Om 6:30 horen we jou uiteraard in een nieuwe aflevering van BNR Beurs samen met Jelle Maasbach.
2: We kijken naar de avondspits op de weg met Rijn Baardmans. Rijn, bij de ANWB, brandstof op de A12 gelekt?
1: Ja, dat klopt. Er ligt olie of diesel op de rechterrijstrook op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Nieuwerbrug is daarom je vertraging opgelopen tot bijna een uur. Heb ik nog twee flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A28 Zwolle richting Groningen bij hectometerpaal 127,3. En de A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,4.
5: Luister vandaag, begrijp morgen.
6: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
7: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
8: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
2: De Oekraïense tennister Marta Kostyuk die staat waarschijnlijk nu al op de baan. Of ze maakt zich klaar om uit de coulissen de baan Center Court Wimbledon op te lopen. Want ze speelt zometeen de semifinal van Wimbledon. En dan zou je denken, nou, dan zijn al je gedachten en al je energie op het Center Court. Maar ze maakte zich deze week ook nog druk over iets anders.
9: Ja, yeah, I 100% don't agree with this decision. I just want to go out there and hopefully beat every single Russian I play in the Olympics and that's it.
2: Ja, en daarmee reageert ze op het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dus even niet bij Wimbledon, maar de gedachten gingen naar de Olympische Spelen. Want het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité opgeheven. Russische teams zien we straks dus weer gewoon op de Olympische Spelen meedoen. Tennisser Kostyuk staat zeker niet alleen in haar kritiek, zegt onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn.
10: Verschillende Oekraïense sporters en ook mensen uit de Oekraïense overheid hebben zich uitgesproken dat ze het hier heel erg mee oneens zijn. Dat ze dit een bizar besluit vinden, omdat er niks is veranderd ten opzichte van een aantal jaar geleden.
2: Ja, en hoe is dat dan voor Moskou? Nou ja, daar wordt dat besluit als een opsteker gezien, zegt Rusland-correspondent Joost Bosman.
27: De woordvoerder van president Poetin, Dmitri Peskov, die zei: dit is positief nieuws. Een belangrijke stap in de richting van het herstel van de wettelijke rechten van onze atleten, noemde hij het.
2: Ja, wat zien we hier? Is dit besluit misschien een voorzichtig begin van de rehabilitatie van Rusland? We gaan er verder over praten met Ruslandkenner Hubert Smeets. Goedemiddag.
28: Ja, goedemiddag.
2: Ja. Er is dus vanuit Oekraïne logischerwijs heel veel kritiek op dit besluit van het IOC. Hoe kijk jij naar die situatie?
28: Nou, ik denk dat de Oekraïnse kritiek klopt. Er is de afgelopen jaar helemaal niets veranderd wat dit besluit van het IOC rechtvaardigt. De oorlog tegen Oekraïne gaat gewoon door. De illegale bezetting van Oekraïns grondgebied is niet gestopt. Sterker nog, Moskou maakt geen aanstalten om zelfs maar aan een onderhandelingstafel te gaan zitten om te praten over een bestand. Terwijl de aantallen ballistische raketaanvallen en droneaanvallen op Oekraïnse burgerdoelen zelfs verhevigen. Dus er is eigenlijk geen enkele andere reden te bedenken dan dat de IOC de politieke beslissing heeft genomen om Rusland weer toe te laten tot de internationale sportgemeenschap en dat daar een politiek besluit van het Internationaal Olympisch Comité aan ten grondslag ligt.
2: Ja, en dat politieke...
28: En dat is geen verrassing, want dat zagen we eigenlijk ook al bij de winterspelen eerder dit jaar. Ook toen was het IOC er zeer op gebrand om Oekraïnse sporters die protesteerden te bestraffen. Een skeleton-atleet mocht geen namen van omgekomen sportlieden op zijn helm hebben. Dat werd gezien als een politieke uiting. Terwijl tegelijkertijd het IOC toen al bezig was met het voorbereiden van de beslissing die deze week genomen is. Namelijk het opnieuw toelaten van Russische sporters in teamverband.
2: En hoe zit dat met dat politieke besluit? Is het bestuur van het IOC zo nauw verweven dan met het Kremlin? Hoe moet ik dat zien?
28: Nou, dat weet ik niet of er een directe relatie is tussen het Kremlin en Kirsty Coventry, de nieuwe voorzitter van het IOC. Ik denk wel dat het IOC, nu het geleid wordt door een Zimbabweanse, wat minder betrokkenheid voelt bij de oorlog in Oekraïne en tegen Oekraïne. Dat is één. En twee, eigenlijk heeft het IOC altijd al een beetje tegengesputterd. En is het IOC altijd erop uit geweest om van onderop, zoals het dan heet in die termen en in die kringen, van onderop de beslissing tot het straffen en sanctioneren van de Russische teamsporters ongedaan te maken. Bijvoorbeeld via de judobond of andere internationale sportbonden die helemaal niet genegen waren en zijn om Rusland uit te sluiten. En zo is het ook gebeurd. En nu krijgen we het omgekeerde proces. Nu zijn er een aantal internationale sportbonden die geen genoegen nemen met het besluit van het IOC. Bijvoorbeeld de Biathlonbond, dat is een wintersport. Maar ook de Internationale Atletiek Unie. Ja. Die zeggen van nee, wij willen het proces niet beëindigen. Wij willen de sancties voortzetten. En daartegen gaan nu de Russische sportbonden in beroep bij de sportrechtbank, het CAS in Genève. Dus we krijgen nu het omgekeerde proces dat de Russen in de aanval gaan, de Russische sportbestuurders het offensief kiezen en dat de sportbonden die niet mee willen gaan met het IOC in het defensief komen.
2: Ja, nou zeggen we altijd, sport is politiek. Het IOC zegt dan nee, sport moet zoveel mogelijk neutraal blijven. Ja, dit is toch wel een bijzondere illustratie van niet-neutraliteit, toch?
28: Ja, het IOC zegt dat het neutraal staat ten opzichte van de oorlog in Oekraïne. En dat is eigenlijk al een, je zou kunnen zeggen, een politieke positie. Men is natuurlijk niet voor die oorlog in Oekraïne. Men betreurt de slachtoffers. Men is solidair ook met de Oekraïners die de dupe zijn van die oorlog. Maar de neutraliteit die is heel beperkt. Hè. Zo heeft het IOC bijvoorbeeld in dat besluit van gisteren vastgesteld dat de Russen zich zullen houden aan aan hun eigen toezegging en ook aan de eisen die het IOC stelt, dat er geen sportorganisaties en sportevenementen zullen worden georganiseerd in de bezette gebieden. Dan heb je het over de Krim en de provincies Lugansk en Donetsk met name in Oekraïne. Dat is gewoon klinkklare onzin, die eis van die stelling van het IOC. Want in bijvoorbeeld de Russische voetbalcompetitie, in de eerste divisie, spelen clubs uit van de Krim en uit Lugansk. Ah. En die doen gewoon mee in een competitie die eigenlijk legaal verklaard zou moeten worden door het IOC, wat het IOC niet doet. Met andere woorden, men kijkt heel selectief naar de toezeggingen die Moskou doet. Men kijkt heel selectief naar de praktijk van de sportbeoefening in Rusland en in de bezette gebieden. En dat is volgens mij een vorm van politieke blindheid waarvoor gekozen is door Coventry.
0: Ja. Kan dit uiteindelijk leiden tot toch een beetje Eurovisie Songfestival-achtige perikelen met landen die gaan boycotten en zo? Zie jij dat gebeuren?
28: Ja, dat is mogelijk. Ik denk dat Oekraïne voor een heel groot dilemma staat. Gaan ze mee blijven doen aan de Olympische Spelen of haken ze af? Mijn inschatting op dit moment is, gelet ook op basis van wat de tennister zei in jullie uitzending voordat dit item begon, dat men wil gaan proberen om op het sportieve vlak de Russen te verslaan. Dat men ook zal gaan testen of het IOC weigert om Oekraïnse sporters de kans te geven om op persconferenties bijvoorbeeld politieke uitspraken te doen. Wat gebeurde bij de Olympische Spelen. Maar als de Russen meedoen, wordt dat nog veel moeilijker. Ze zullen ook gaan testen of het IOC politieke uitspraken van Russische deelnemers al dan niet zullen straffen. Dat weten we niet, want dat is nog niet, dat is sinds de oorlog begon in 2022 nog niet voorgekomen. Maar in individuele sporten wel, bijvoorbeeld bij tennis. Dus dat is mijn taxatie is eigenlijk dat het niet zal leiden tot boycotts, maar tot een volledige politisering van de Olympische sport. En dat elke wedstrijd voorafgegaan en gevolgd wordt door een persconferentie waarin de helft van de statements niet gaat over de uitslag en over de voorbereidingen, maar over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.
2: En Rusland hecht heel veel belang aan sport. Poetin in persoon ook nog extra, neem ik aan. Maar de sport is toch al vaker een route geweest voor Rusland om mee te doen op het wereldtoneel?
28: Ja, dat heeft zijn geschiedenis, zijn wortels, in de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie werd door heel veel landen niet erkend. En toen de Sovjet-Unie eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog, dankzij de overwinning van de Sovjet-Unie op Hitler-Duitsland, ineens in ere werd hersteld, ook door tal van westerse landen, toen werd de sport voor de Sovjet-Unie dé route naar roem. En dat doel daarvan was om te bewijzen dat het communisme een beter systeem is dan het kapitalisme. Dus elke gouden medaille, in welke sport dan ook, was eigenlijk een vorm van bewijs dat het communisme werkte en dat wij hier in het Westen eigenlijk slimielen waren die in het verkeerde maatschappelijke model opereerden. Dat geldt nog steeds. Zij het niet dat een Olympische medaille voor een Russische sporter nu de superioriteit van het communisme bewijst, maar bijvoorbeeld wel van de Russische orthodoxie, van het christendom of van een samenleving waarin homoseksualiteit niet verboden is, maar wel wordt onderdrukt. Dat is een andere vorm van ideologie, maar het is wel degelijk een ideologie die Rusland nu uitstraalt en dat gaat verbonden worden met de sport. En dat gebeurt door sommige sporters ook. Denk bijvoorbeeld in de bokswereld, waar heel veel poetinistische boksers actief zijn en die kunnen straks weer op de Olympische Spelen hun grote held in het Kremlin gaan toejuichen als ze gewonnen hebben.
2: Ja, als ik dit zo hoor, is sport ooit niet politiek geweest? En kan het IOC sport en politiek scheiden? Want je zou ook kunnen zeggen, door de Russen niet mee te laten doen, dan dat is ook een politieke beslissing.
28: Jazeker. Nou, ik denk dat sport en politiek alles met elkaar te maken hebben. En zij die daar nog niet in geloofden, die moeten toch, denk ik, sinds vorige week, sinds de interventie van president Trump bij de FIFA, definitief genezen zijn van die illusie.
2: Ja,
28: dat is de meest expliciete vorm van politisering van de sport die ik de afgelopen jaren heb meegemaakt. Op afstand, want ik zit niet in Amerika. Maar wat nu gaat gebeuren, kijk, het sanctioneren van Rusland was natuurlijk een politieke beslissing, omdat Rusland het internationale recht in dermate mate had geschonden dat je de Russische teamsporters die onder de Russische vlag komen, die naar het Russische volkslied luisteren, niet kon toestaan om die schendingen van het internationale recht goed te praten, op zijn minst. Wat je nu gaat krijgen is het omgekeerde. Nu ga je volledige politisering krijgen. Het IOC heeft de doos van Pandora opengedaan waarvan alles uit gaat komen. We weten niet wat, maar dat dit muisje een hele lange staart heeft, dat durf ik wel te voorspellen.
2: Nou, dan moeten we nu maar hopen dat in ieder geval deze Marta Kutsjuk, de Oekraïense tennisser, in elk geval in de finale van Wimbledon komt, als sport dan toch politiek is.
28: En als ze die gaat winnen, dan verzeker ik je dat er een keiharde persconferentie komt van haar, waar zelfs de Wimbledon-organisatie van gaat blozen.
2: Aha, ik kijk er naar uit. Dank, Ruslandkenner Hubert Smeets.
3: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
0: Advocatenkantoren zien een deel van hun werk verdwijnen door AI. Het FD schrijft daar vandaag over. En het gaat dan vooral om eenvoudig en routinematig werk. Bijvoorbeeld doordat cliënten zelf AI gaan inzetten om gewoon wat juridische vragen eventjes beantwoord te krijgen. Ja, wat betekent dat allemaal voor de advocatuur? En gaat er straks nog meer werk overgenomen worden door AI? Praten we over met Douwe Groeneveld, legal AI-expert bij Datacation. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Ja, er kan dus al heel veel qua juridisch advies via AI. Dus heb ik u nog wel nodig?
11: Nou ja, zelf ben ik geen advocaat meer. En misschien is dat ook wel de reden, omdat ik het al aan zag komen.
0: Ja. maar geen pepernoot meer te verdienen, dacht u zo meteen.
11: Nou, inderdaad. Ik ben het 20 jaar geweest. Maar toen ChatGPT uitkwam en ik ontwikkelingen in de daaropvolgende jaren echt enorm zag, explosief zag toenemen, dacht ik, ja, misschien moet ik toch maar de overstap maken naar de AI-wereld.
0: Oké, maar even voor de duidelijkheid, hè, als we het hebben bijvoorbeeld over strafzaken. Ik neem aan dat iedereen die in het verdachtenbankje zit toch wel heel graag een mens naast zich wil hebben en niet een AI-model.
11: Nee, zeker. Ik denk ook dat het niet zozeer een kwestie is van of AI het kan. Ik denk zelf dat AI heel veel kan in termen van juridische ondersteuning. Of inderdaad ook wat je zegt, deels bepaalde juridische processen overnemen.
0: Ja.
11: Alleen dat is technisch weliswaar nu al tot op zekere hoogte mogelijk. En in zeker naar de toekomst toe, nabije toekomst toe, zal het steeds meer kunnen. En uiteindelijk ook echt verregaande capabilities krijgen. Maar ik denk dat dan nog steeds de vraag is: wil je door een mens of een machine
0: worden,
11: laten bijstaan?
25: Ja, zou toch de voorkeur geven aan een mens, zeker in het strafrecht bijvoorbeeld.
0: Ja.
25: Ja, ik snap dat heel veel beginwerk of zo wel door AI gedaan kan worden. Maar ik zou me als cliënt toch meer op mijn gemak voelen met een mens. Of is dat ouderwets?
11: Ja, ik snap dat heel goed. En ik zou dat misschien zelf ook wel hebben op dit moment nog. Maar er zijn natuurlijk heel veel studies die uitwijzen dat mensen AI al in bijvoorbeeld een chatbot vorm, als een companion, al soms meer vertrouwen dan mensen. Er zijn ook studies die zijn gedaan onder huisartsen. Nee, precies. Maar er zijn wel echt daadwerkelijk studies onder huisartsen die laten zien waar ze AI hebben gebruikt in huisartsenpraktijken. Waarin wordt aangetoond dat de AI betrouwbaarder overkomt dan de menselijke artsen. Volgens de patiënten die dat dan hebben getest.
0: Okay.
11: Dus.
0: Maar als we dan even kijken naar de klussen die AI dus nu al doet, die eigenlijk gewoon worden overgenomen van een jurist, dan denk ik dus vooral aan administratief werk, toch? Of gaat het echt al verder dan dat?
11: Nou, daar begint het mee, absoluut. En dus het begint bij het eenvoudige werk. Hè. Het werk, het repeterende werk, het simpele uitzoekwerk, het simpele schrijfwerk. Maar naarmate die modellen slimmer worden, maar ook naarmate de mensenstaat is die modellen beter in te zetten, daar schort het nu nog vooral aan. De AI kan al heel veel, maar het adoptievermogen van de mens blijft een beetje achter. Dus daarom zien we nog niet die gigantische efficiëntiewinsten van AI terug in heel veel beroepsgroepen, waaronder de advocatuur. Maar het kan daadwerkelijk wel. Je ziet ook daadwerkelijk op kleine schaal dat wanneer kantoren zich daar vol, advocatenkantoren heb ik het dan over, wanneer die zich echt daar vol op richten. En van het begin tot eind AI op een hele goede manier inzetten.
0: Ja.
11: Dat je dan echt extreme efficiëntiewinsten krijgt.
0: Ja, oké. Dus dat zien we ook al gebeuren. Want het FD heeft 6 advocatenkantoren gesproken die ook zeggen, ja, AI doet al voor ons heel veel dingen. En ook voor bedrijven die dat ook zelf willen doen. Bijvoorbeeld contractbeheer kan AI doen. Eenvoudige compliance zaken, gewoon routinematige werkzaamheden. Dan is natuurlijk de vraag, dit gaat ook lekker goedkoop zijn dan. Bedrijven die dat gewoon door AI kunnen laten doen, die hebben dan de grote kantoren niet meer nodig, toch?
11: Dat is ook zeker een beweging die ik zie. Dus de bedrijven die er zelf goed in zijn, want dat is wel daadwerkelijk het belangrijke natuurlijk, of het essentiële punt, of die bedrijven dat zelf ook goed kunnen. Maar op het moment dat ze het zelf goed kunnen, zie je dat ze minder afhankelijk worden van advocatenkantoren voor heel veel klussen.
0: Ja.
11: En dat zag je ook in het artikel. Dan zie je inderdaad klanten die zeggen, nou, voor deze klus waar we afgelopen jaren altijd bij jou kwamen, dat gaan we intern doen. Dat is inderdaad veel goedkoper.
0: Ja, precies. Dus daar kun je dan op verdienen als bedrijf. Aan de andere kant, er blijven natuurlijk altijd gewoon juridisch complexe zaken waar je toch nog die grote kantoren waarschijnlijk goed voor kan gebruiken. Ja. En die gaan dan daar de hoofdprijs voor vragen, zou ik dan denken. Want anders is er straks inderdaad geen droog brood meer voor juristen te verdienen.
11: Nou, dat heb je niet. Dat heb je inderdaad goed. Dat heb je denk ik goed. Dat zie je denk ik goed. Ik denk dat voor het
25: is toch een mens, Nina.
11: Meest complexe werk.
0: Ja, precies.
11: Ja. Nou ja, voor het meest complexe werk waar je dus waar de echt human judgment en dat menselijke aspect. Ook in termen van, vergeet niet dat advocatuur is niet alleen maar puur technisch juridisch, maar aan de top van de juridische dienstverlening gaat het natuurlijk eigenlijk over het zijn van een bedrijvendokter. Het oplossen van de meest complexe problemen. En dat heeft heel veel andere aspecten, zoals stakeholder management, politiek. En dan gaat dat menselijke judgment nog veel meer gelden of meer tellen.
0: Ja.
11: En voor dat type werk denk ik inderdaad dat de prijs dan misschien wel omhoog gaat. Maar voor het middensegment en zeker voor het ondersegment, ik denk dat het ondersegment meer door, ja, echt door tools, hè, dus niet alleen maar door advocatenkantoren die tools gebruiken, maar rechtstreeks door tools zou kunnen worden gedaan.
2: Ja.
11: En het middensegment ook langzamerhand wordt weggevreten, zodat je echt alleen aan de top misschien nog die mens nodig hebt waar je dan extra veel voor betaalt.
0: Ja, nou, dat gaan we zien. Dankjewel. Douwe Groeneveld is legal AI-expert bij Datacation.
2: Tijdens het zomerreces stemt het Europees Parlement in met een sleepwet voor niet versleutelde berichten in sommige chat-apps. Wat betekent dat voor jouw privacy? Dat gaan we zo bespreken.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
15: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
16: of over de grootste beursgang aller tijden.
15: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
16: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
15: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
14: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
18: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
19: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
18: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
19: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy, met AI.
20: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
29: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
30: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
29: Obli. Meer rust, meer rendement.
20: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
29: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
31: Nu in de BNR-app.
2: De weerbaarheid van onze digitale infrastructuur staat onder druk. Dat stelt een rapport van de Cybersecurity Raad. Maersk vaart weer door de Rode Zee en door het Suezkanaal. En Porsche ziet de verkopen nog verder kelderen. Deze verhalen lees je nu in de BNR-app.
0: 6:01. We gaan nog even kijken bij Rijn Baarmans van de ANWB. Rijn, waar staan de files nu?
1: Nou, onder andere op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Nieuwerbroekbrug ligt er brandstof op de weg. Daardoor is je vertraging 60 minuten en is de rechterrijstrook dicht. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. 40 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. De A27 richting Almere. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hilversum en afrit Almere Haven. Het rijdt langzaam over 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. En tot slot de N201 richting Uithoorn. Een ongeluk zorgt voor vertraging tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. 30 minuten oponthoud. Dan nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A30 Barneveld richting Ede bij hectometerpaal 16,4. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213,0. En de A67 Eindhoven richting België bij 17,9.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
32: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Vierdaagse in Nijmegen gaat over 1,5 week ook door als het heet is, zei burgemeester Bruls op een persconferentie. Het wandelevenement is volgens hem op alles voorbereid. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het warm is. En ook kunnen de routes worden ingekort. Vliegmaatschappijen gaan de strijd aan met passagiers die dronken zijn en voor overlast zorgen. Het wangedrag moet ingedamd worden door het alcoholbeleid aan te passen op vluchten en vliegvelden. De vliegmaatschappijen willen geen verbod op alcohol, maar wel een evenwicht tussen veiligheid en gastvrijheid. De Arnhemse burgemeester Marcouch vraagt Marokkanen in zijn stad zich te gedragen als Marokko vanavond op het WK tegen Frankrijk speelt. Mocht Marokko de halve finale halen, ga dan niet de hele nacht toeterend en racend de straat op, zegt hij. Marcouch wil geen herhaling van wat er zaterdag gebeurde na de winst op Canada. De Dolomina's hadden een demonstratie georganiseerd bij de rechtbank in Utrecht, die twee mannen vrijsprak voor verkrachting van een meisje van 17. Stonden honderden mensen bij de rechtbank, vooral vrouwen. Het meisje zegt dat ze verkracht werd toen ze een lift kreeg van de mannen, maar de rechter vond het bewijs te mager. En in de Tour de France heeft Tadej Pogacar een flinke slag geslagen. Hij won met overmacht de zware Pyreneeënrit en veroverde ook het geel. Pogacar maakte het verschil op de berg Tourmalet en kwam met ruime voorsprong als eerste over de finish. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op bijna 2,5 minuut. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Kijken we nog even naar de AEX. Die is 0,7% hoger gesloten op 1083 punten. De grootste stijger was Besi, plus van 5,6% daar. De grootste daler SBM Offshore, 2,1% lager. En de Dow Jones op dit moment 0,3% op winst.
2: Het Europese parlement is ermee akkoord gegaan dat sommige berichten die je verstuurt via e-mail of Instagram chats gescreend kunnen worden door de techbedrijven zelf. Nou, dat heeft nogal impact op onze privacy. Gaan we zo bespreken.
4: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
4: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het is 6:06. We hebben nu nog het laatste half uurtje van de avondspits voor je. En om 10:00 vanavond, ja, dan is het weer tijd voor een spannende wedstrijd. Marokko tegen Frankrijk op het WK voetbal. De spanning loopt natuurlijk ook aardig op. Het is een wedstrijd tussen twee landen die een lange historische band hebben met elkaar. Zometeen spreken wij iemand die niet kan wachten tot het 10:00 vanavond is.
2: Ik ga kijken trouwens.
0: Ga je kijken?
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja, ik moet morgenochtend vroeg hier zitten. Oei. Dus ik sla hem even over. En AI-bedrijf Anthropic, dat heeft iets afgekeken bij Spotify. En wat dat is, hoor je zo meteen in de Tech Update met Joe van Buurik. Maar eerst even naar Brussel.
2: Want het Europees Parlement heeft ingestemd met een wet die het scannen van niet versleutelde berichten mogelijk maakt. Ja, dat zijn jou en mijn e-mails, Instagram-chats. Die wet is bedoeld om kindermisbruik sneller op te sporen, dus het uitwisselen van kinderporno tegen te gaan. Maar critici die spreken van een omstreden procedure, want toen er gestemd moest worden, waren veel parlementariërs vanwege het zomerreces afwezig. We gaan erover praten met tech-expert Bert Hubert. Goedemiddag, Bert.
10: En goedemiddag.
2: Ja, dit is best een ingewikkeld verhaal, hè? We gaan het toch wel proberen. Want wat is er nu precies aangenomen? Wat mag er nu wel wat techbedrijven eigenlijk niet meer mochten doen?
10: Ja, nou, gedurende de afgelopen maanden mochten de techbedrijven, dus zoals Facebook of Instagram of TikTok, die mochten niet meer jouw berichtjes onderzoeken om te kijken of er misschien kinderporno tussen zat.
2: Ja.
10: En die wet is vandaag, maar de wet waarmee dat mocht, die was ontzettend slordig en ontzettend gevaarlijk. Want er stond bijvoorbeeld ook niet in wat er dan zou gebeuren. Als hun computer had gezegd van joh, dit is de verkeerde soort kinderfoto.
2: Ja.
10: Dan kon er van alles en nog wat gebeuren. En sta je misschien ineens op je vakantiehuisje in Cyprus aan een Cypriotische politieman uit te leggen dat gewoon jouw kinderen in bad waren. Dus het was een hele slechte wet. Gewoon de kwaliteit van de wet was gewoon niet goed. En toen hebben ze gezegd van ja, maar we willen toch weer dat het doorgaat. En toen heeft het Europees Parlement hem al 2 keer weggestemd de afgelopen weken. Want ze vonden het gewoon geen goede wet. En toen heeft men vandaag met een noodprocedure gezegd van nou, we gaan het gewoon toch doen. Tenzij jullie, lieve Europarlementariërs, met een absolute meerderheid tegenstemmen. En daarvoor moeten jullie terugkomen van vakantie.
2: Dan kun je wel raden hoe dat is afgelopen.
10: Er zijn er dus net niet genoeg teruggekomen van vakantie. Dus dat voorstel is nu aangenomen. En dat betekent dus dat Facebook, Instagram, TikTok, Snap en dat soort clubs, die mogen weer naar jou de foto's bekijken die jij verstuurt. En dan met een computer analyseren en dan kijken van nou, is dat misschien het verkeerde soort kinderfoto? En wat er daarna gebeurt, dat weten we helemaal niet.
2: Nee, maar kijk, om even over die kinderporno, daar is iedereen tegen, als het goed is. En zeker als het gaat over het makkelijk verspreiden daarvan. Is er het bewijs dat dit soort methoden, dus dat er je berichten gescreend kunnen worden, dat die distributie tegengaat?
10: Nee, daar is inderdaad helemaal geen bewijs voor. Maar waar wel bewijs voor is dat alle politieafdelingen in Europa die onderzoek doen naar kinderporno, die zeggen allemaal, we hebben het al veel te druk en we hebben te weinig geld en tijd. En daaruit zie je al een beetje wat hier aan de hand is. Als iedereen nou echt zo enorm betrokken was bij kinderen, en dat zou dus natuurlijk heel erg moeten zijn, dan zou je zeggen, we gaan onmiddellijk meer geld geven aan de politie en aan de zedenrecherche, zodat die beter onderzoek kunnen doen. Maar dat doen we niet. De Europese Raad, wat dus eigenlijk de landen zelf zijn, dus het is een beetje flauw, een beetje jammer dat het over de EU gaat. Dit gaat om de landen zelf, dus dit gaat om België en Italië en Frankrijk. Ja. Die willen dit heel graag en die hebben gezegd, wij willen koste wat het kost, dat wij mee kunnen kijken met alle berichten. En in eerste instantie ging dat dan alleen om die berichtjes op Facebook en Instagram. Maar men heeft gezegd, nee, we willen ook mee kunnen kijken met jouw WhatsApp en je Signal-foto's.
2: Mm-hmm.
10: Ook al zijn die gecodeerd, dan willen we dat je die gaat decoderen voor ons. Zodat wij heel Europa kunnen gaan scannen op zoek naar rare dingen.
2: Mm. Ja, maar Signal en WhatsApp, die hebben die
0: encrypted.
2: End-to-end.
0: Ja,
2: encryptie.
10: Ja, nou, en dat is dan het enige stukje goede nieuws van vandaag. In het voorstel stond van, nou ja, de mensen van WhatsApp en Signal, die zouden ook kunnen proberen die encryptie ongedaan te maken. Zodat ze dan met een trucje alsnog konden gaan scannen op de verkeerde soort foto's. En dankzij een aantal oplettende Europarlementariërs is er vandaag een amendement aangenomen. Waarin staat, dus ze konden het hele voorstel niet tegenhouden. Dat lukte niet vanwege die smerige truc om er voor de 3e keer over te gaan stemmen in de vakantie. Maar ze hebben wel een amendement aangenomen waarin staat van ja, maar je mag niet die end-to-end encryptie omzeilen of stuk maken hierdoor. En nou ja, dat is dan een klein beetje goed nieuws.
2: Ja, dus we kunnen gewoon op Signal blijven. Als je privacy je wat waard is, tenminste. Tegelijkertijd moet ik bij dit soort berichten ook denken aan het nieuws van de afgelopen jaren, dat het modereren van bijvoorbeeld Platform X, dat daar door diezelfde techbedrijven heel erg op bezuinigd is. Ook bij Facebook en bij Meta dus. Hoe gaan die techbedrijven dat zelf doen? Gaan die een hele nieuwe afdeling weer openen?
10: Nou, dat is dus ook de angst. Dat als ze dus een soort verplicht worden of aangemoedigd worden of toestemming krijgen, ja, misschien doen ze wel een poging om toch een heleboel van dit soort meldingen te veroorzaken, maar wordt het niet echt kwaliteit? En krijg je dus ook meldingen die niet goed gecontroleerd zijn. Of dingen waar je zegt van ja, deze mensen zijn 17. Dat soort dingen. Dus de angst is dus ook, met name van deze slordige wetgeving, daar staan ook geen kwaliteitseisen in. Dus dat betekent dat als Mark Zuckerberg zin heeft van nou, ik ga gewoon een beetje Europeanen pesten. Dan kan hij hartstikke veel meldingen de deur uit doen. Maar er is geen manier om te zeggen van joh, jullie doen het niet zorgvuldig genoeg.
2: Ja, nou, dus waar moeten we dan van wegblijven? Van al die niet-encrypted chat-mogelijkheden. Nou ja, daar is onze hele samenleving op gebouwd. E-mail, Outlook, Google.
10: Ja, Nee, mee eens. Het is dus ook heel lastig. En er is voorlopig, kijk, Signal is allemaal heel goed. En kijk, maar we begrijpen ook wel dat het belangrijk is om wel goede wetgeving aan te nemen. Want je zou natuurlijk ook niet willen zeggen, het internet is gewoon een vrijplaats voor kinderporno en je doet maar wat. Maar de hoop is dus dat men ooit met betere wetgeving komt, die niet zegt van, joh, laten we 500 miljoen Europeanen de moeder gaan scannen en ze aangeven bij de dorpspolitie in Cyprus.
2: Ja. Of gewoon, zoals je eerder al suggereerde, heel veel meer capaciteit en geld naar de zedenpolitie.
10: Ja, als je nu zou zeggen, we gaan hier 100 miljoen euro in investeren, want we hebben het al heel snel over dat soort bedragen. Ga dan alsjeblieft betere politiemensen opleiden en inhuren. En dat zeggen die mensen ook zelf ook. En dat is toch wel waarom het zo angstig is. Het lijkt er heel sterk op dat er landen zijn die uit principe gewoon willen dat ze met alles mee kunnen kijken. Zodat ze ook gewoon klimaatactivisten op kunnen sporen of zo. Of witwassen, hebben ze zelf gezegd. Ze willen ook heel graag achter witwassen aan. En dat ze daarmee onze bescherming voor kinderen daarmee voor kapen om dat gedaan te krijgen.
2: Ja, kidswashing. Nieuw woord.
10: Ja, dat is het wel. Ja.
2: Dankjewel, Bert Hubert.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
0: Ja, nog minder dan 4 uur, dan is het zover. Marokko versus Frankrijk vanavond, WK voetbal, 10 uur begint het. Het vorige WK eindigde het sprookje voor Marokko in de halve finale en dat was toen ook tegen Frankrijk.
11: Daar het eindsignaal. Frankrijk juicht, Marokko huilt. Marokko verliest van Frankrijk met 2-0.
0: Ja, dat was het vorige WK. Hoe zijn de kaarten vanavond geschud? We gaan vooruitblikken met Nordin Goudani, presentator van de online voetbaltalkshow Mokro Insight. Nordin, goedenavond.
12: Ja, goedenavond.
0: Super gespannen voor vanavond, kan ik me voorstellen.
12: Ja, niet normaal. Het is echt, ik heb de hele dag al honger, maar ik krijg niks door mijn keel.
0: Oh, dat is wel heel erg, ja. Waar ga je kijken?
12: Ja, verschrikkelijk. Nou, ik heb mijn show, hè, dus live in Rotterdam, een talkshow. Met gasten, Sander de Kramer onder andere, het Tigres Maduro, 150 man publiek. Dus eerst lekker voorbeschouwen, ontspannen en dan die wedstrijd met z'n allen kijken.
2: Ja. En wat voor, ja, er zit heel veel spanning op die wedstrijd, hè, want
0: 4 jaar geleden ging het mis.
2: Precies, alleen al daarom. Maar wat voor soort wedstrijd wordt het? Denk je dat dit vanaf het minuut 1 knokken wordt in de fysieke vorm?
12: Ja, ik denk wel dat het een slijtageslag gaat worden. Frankrijk is natuurlijk een ontzettend goede ploeg met hele goede voetballers. Kijk, als je kijkt naar de Marokkaanse elftal, er zitten 6 jongens in die geboren zijn in Frankrijk. Dus je hebt dan een soort van revanche gevoel, broederliefde. Ze kennen elkaar ook allemaal. Ja, niemand wil verliezen. En natuurlijk, iedereen heeft toch die wedstrijd van 3,5 jaar geleden in zijn hoofd. Ja, je wil niet weer verliezen van Frankrijk. Dus dit gaat echt een knalletje worden.
0: Ja, je zegt al slijtageslag. Want vorige keer waren er ook heel veel blessures, hè?
12: Ja, klopt. En tegen Canada was heel, heel pittig, maar ook tegen Nederland zelf al. Dat was ook een slijtageslag, verlenging, penalties.
2: Ja,
12: ik verwacht ook weer dat het vandaag heel lang gaat duren.
2: Oh ja? Reken je op verlenging en penalties?
12: Dat is wat ik heb voorspeld, ja. 1-1, 2-2, verlenging en dan penalties. En dan moeten we ze kunnen pakken met die penalties.
0: Oh ja, serieus? Jij zegt in Marokko gaat dit keer winnen van Frankrijk?
12: Ja, met penalties zijn we sowieso bijna onverslaanbaar. Want we hebben echt een fantastische keeper, Bono. Die is zo goed als het gaat om die penalties. En ik denk dat er best wel veel druk is op die Fransen als ze de penalties moeten gaan nemen. Dus ik zou zeggen, laat maar komen die penalties.
2: Ja, en tijdens de wedstrijd Nederland en tegen Marokko. Toen was er ook al heel veel lof voor het Marokkaanse team. Dat het de kwaliteit was gewoon ontzettend hoog. Waar zie jij dat gebeuren? Sinds hoeveel jaar is dat aan de hand?
12: Nou kijk, kwaliteit was er altijd al. In de zin van, Marokkanen kunnen gewoon ontzettend goed voetballen. Ze zijn super technisch, super begaafd. Dus dat was er
2: snel,
12: altijd al.
2: Wendbaar, ja.
12: Ja. Alleen weet je het probleem
2: was. Je parkeert ondertussen even in, volgens mij.
12: Ja,
0: zet hem aan de kant, Noordin. Dit kan natuurlijk niet.
12: Ik kan niet. Ik parkeer me hier even. Alleen het verschil is dat je nu mentaliteit hebt en discipline. Dus iedereen straalt rust uit, is verstandig. En de coach is ook heel tactisch. Dus die mentaliteit die er nu bij is gekomen en discipline, dat in combinatie met techniek en klas wat we altijd hebben gehad, dat is gewoon eigenlijk een hele gevaarlijke cocktail.
0: Oké. Jij zegt al, Marokko wint, maar wel echt helemaal verlenging, penalties, de hele shabam. Maar dan pakken we ze. Dan is het natuurlijk weer feest. En dan hebben we dan vannacht. Ik zie overal alweer de veiligheidsdriehoek aan de lijn hangen met elkaar. Burgemeester ME klaarstaan. Hoe kijk jij daarnaar?
12: Ja, weet je, dat, kijk, op zich is het niet gek dat ze zich voorbereiden. Dat doen ze ook als PSV kampioen wordt. Of
0: precies.
12: Wat. Dus kijk, als je weet dat de menigte de straat op gaat om feest te vieren, ja, dan moet je je als overheid voorbereiden op eventuele rellen die kunnen ontstaan. Want ja, nogmaals, er hoeven maar 5 of 10 man tussen te zitten die het willen laten escaleren. En dan gebeurt dat. Kijk, 99% gaat gewoon feest vieren en doet dat met alle plezier en liefde. En er zal altijd wel een klein groepje zijn die aanleiding vindt en zoekt om los te gaan. En ja, je moet dat proberen te minimaliseren.
0: Ja. Oké, jij denkt dus vanavond Marokko gaat hem toch pakken. Ik wens jou heel veel plezier, heel veel succes.
2: En goede uitzendingen.
0: En nog even wat eten van tevoren, want anders ga je gewoon knock-out, joh, tijdens die wedstrijd.
2: Ja, penalties niet.
12: Nee, dan val ik meer.
0: Dat denk ik ook. Succes, zet hem op. Noordin Goudani, presentator van de online voetbaltalkshow Mokro Insight.
2: We gingen nog even naar het verkeer. Ik zou het bijna vergeten. Rijn Baardmans bij de ANWB. Is die avondspits al wat aan het afnemen?
1: Ja, hij is iets aan het afnemen, maar er staan nog veel files door werkzaamheden. Dat merk je bijvoorbeeld rond de A20 in Rotterdam en op de A27 Utrecht-Gorkum. Nou, die A16 richting Rotterdam vanwege de boel rond de A20 in Rotterdam en op de A27 Utrecht.

0: stemming in het Europees Parlement, waardoor onze berichten door techbedrijven gescreend kunnen worden. Heel veel over te doen, gaan we vast nog veel meer over horen. Met jou gaan we praten over Meta. Het heeft een nieuwe versie van hun eigen AI-model gelanceerd.
1: Ja.
0: Wil de strijd aangaan met OpenAI en Anthropic. Nou, ambities.
1: Jazeker. Nee, dat gaat om MuseSpark 1.1. Dat is een nieuwe versie van hun AI-model wat ze 3 maanden geleden introduceerden. Toen heette het nog gewoon MuseSpark. En de bedoeling is dat ze daarmee nog veel nadrukkelijker gaan strijden met OpenAI en Anthropic. Zeker, die liggen flink voor. Meta is eigenlijk een beetje, zeg ik een beetje flauw, het sukkeltje van Amerikaanse techbedrijven. Ja, Mark Zuckerberg wil het nog steeds heel graag. Heeft al miljarden geïnvesteerd om met AI er beter voor de dag te komen, maar heel erg gezegd, ik ken eigenlijk bijna niemand die echt graag de AI van Meta wil gebruiken.
0: Nee, die naam, die hoor ik echt nooit.
1: Nee, denk ook aan Meta AI, wat in WhatsApp en Instagram en dat soort dingen zit. En
0: het is alleen maar irritant. Dat wil je de hele tijd weg.
1: Eigenlijk wel, ja. Je wil eigenlijk helemaal niet dat het er is, maar goed. Toch wil Meta laten zien, goh, we kunnen iets met AI. Dus daarvoor hebben ze nu MuseSpark 1.1 uitgerold. Tenminste, in preview, het is allemaal ingewikkeld. Ook die eerste versie was eigenlijk alleen voor geselecteerde partners beschikbaar. Okay. Nu dus die 1.1. Een versie die moet dan iets breder. Ik stel me zo voor dat ook de Amerikaanse overheid dat heel erg in de gaten wil houden. Want we weten, nou, kijk naar Anthropic en ook OpenAI, hoeveel er nu gescreend wordt op last van het Witte Huis. Dus dat is wel interessant om te zien. Overigens is Meta wel druk bezig om aan de weg te timmeren. Want ze hebben eerder deze week ook al een nieuw AI-model, ook onder de naam Muse, uitgebracht om plaatjes mee te genereren. Dat is iets interessanter voor ze. Want daarmee kunnen ze niet alleen gebruikers op bijvoorbeeld Instagram verleiden om meer met AI te doen, wat wij daar zelf dan ook van zouden vinden. Ja. Maar ook adverteerders. Het is een langlopende belofte van Meta om aan adverteerders te zeggen, joh, je hoeft alleen maar aan te geven, wat is je boodschap en wie wil je bereiken? Wij doen de rest. Wij genereren de afbeeldingen.
0: Ja.
1: Again, ook daar kunnen een hoop kritische noten bij plaatsen.
2: Nou ja, je hebt nu binnen Instagram heb je al die feed of die reels met van dit is gemaakt door AI. Ik klik daar nooit op, want het interesseert me geen hol. Nee. Het is toch niet echt. Wat moet ik daarmee?
1: Ja.
2: Ik laat het helemaal links liggen en ik neem eigenlijk aan heel veel mensen met mij.
1: Ja. Nee, je spreekt er meteen in elk geval. En nogmaals, ik ken meer mensen die er niet zoveel mee hebben. Wat meer interessant is, en ook waarom dit nieuws toch wel best significant is om mee te nemen. Meta lijkt ook een soort de zoveelste transitie ingezet te hebben. Ook dat hebben we laatst in het tech-update besproken. Ze hebben best wel wat capaciteit in datacenters die ze nu eigenlijk niet gebruiken. Want, again, zoveel mensen willen hun AI niet inzetten. Dus hebben ze al een beetje laten vallen in de media de afgelopen tijd. Misschien gaan we die capaciteit wel huren aan anderen.
2: Zij huren het al bij waarschijnlijk een grote partij, of zijn dit hun eigen datacenters?
1: Ze hebben wel eigen datacenters als dat ze bij anderen huren. Ja, dat is overigens ook weer een verhaal op zich. Want bijvoorbeeld bij het Nederlandse Nebius huren ze capaciteit.
2: Ja.
1: Dat ging laatst omlaag op de beurs. Want zou Meta dat dan niet meer nodig hebben en de contracten daar af laten lopen?
2: Ja.
1: Nee, maar Meta zou dan eigenlijk zoals Amazon Web Services, de cloudtak van die techreus, dat meer gaan uithuren. En dan is het niet alleen die capaciteit, maar dan is het wel handig als je ook iets van een AI hebt die goed werkt en die je aan de man kan brengen. En met aan de man bedoel ik vooral de zakelijke markt. Want dat is waar vooral Anthropic met Claude heel goed scoort. Softwareontwikkelaars, andere mensen die agentic AI-taken door Claude laten oppakken. Dat is dus ook waar dat MuseSpark 1.1, om daarop terug te komen, nu heel erg voor bedoeld is. Hebben ze echt specifiek ontwikkeld om daar meer een deuk in een pakje boter van AI te slaan, zou ik maar zeggen.
0: Maar wat is dat met Mark Zuckerberg? Die heeft te lang aan de metaverse gesleuteld of zo, dat hij deze boot een beetje gemist heeft.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik denk heel eerlijk gezegd dat hij ook iedere keer maar weer nieuwe dingen moet proberen. Dat is ook een beetje onder druk van aandeelhouders en eigenlijk heel Wall Street. Weet je, Mark Zuckerberg wordt nog steeds als het wonderkind gezien. Laat nou eens zien dat je al die gebruikers, ik geloof dat Meta het zelf al heeft over 3,5 miljard mensen per dag die al hun platforms gebruiken. Dat je daar ook echt iets mee kan doen wat meer verder gaat dan advertenties uitserveren, zeg maar.
2: Ja.
1: Dus het is meer dat Zuckerberg constant achter de volgende belofte aan moet hollen. Zelfs als je eigenlijk zelf niet zo goed weet wat het nou is.
2: Nee.
1: Of dat nou het metaverse is. Iets met videogames. Of iets met crypto. Of toch met
0: een bril.
1: AI. Of een bril, inderdaad. Ja. Dat is ook nog steeds een van. Maar goed, zo blijven we een beetje doorgaan met z'n allen.
0: Dan naar die andere techreus, Anthropic. Dat komt met een nieuwe functie. En die lijkt dan weer een beetje afgekeken van Spotify. Okay. Om te zorgen dat je meer omkijkt naar wat je doet met Claude.
1: Ja, wat doet Spotify?
0: En dan omkijkt heb jij onderstreept.
1: Letterlijk en figuurlijk. Hè? Dus dat je even over je schouder kijkt en ook misschien er nog wat bewuster van wordt. En wat doet Spotify in dat kader elk jaar aan het eind van het jaar?
2: Ja, de wrap-up.
1: Juist, de Spotify Wrapped. Om te laten zien wat je allemaal geluisterd hebt en
2: wat
1: hoeveel.
2: Wat je lievelingsartiest was.
1: Precies,
2: wat
1: je leeftijd
2: je leukste podcast. Je muzikale leeftijd.
1: Dat ook tegenwoordig.
0: Altijd
1: ook van

0: In de podcast. Dat vinden wij dan weer fijn om te weten. Ja. Want dat zijn vaak podcasts van BNR. Maar goed, ja, hartstikke leuk. Gratis marketing voor Spotify in dit geval. En ook die podcast een beetje. En dat is ook waarom tal van andere platforms, ik noem YouTube, Uber, dit soort dingen tegenwoordig ook doen. En Tropic heeft vandaag ook zoiets gepresenteerd. Dat noemen ze Reflect. Nou, wat is dan de bedoeling van Reflect? Dat je dus iets meer inzicht krijgt in wat heb je nou eigenlijk gedaan met Claude afgelopen maand, maanden.
1: Nooit gebruikt.
0: Nou ja, jij niet. Maar ik weet nee, best wel wat mensen, ook collega's van BNR, die steeds vaker graag Claude gebruiken voor allerlei dingen.
1: En dan krijg je een soort overzicht van inhoudelijk wat heb je allemaal besproken of opgezocht.
0: Dat is een beetje dus onderwerpen en nog niet zozeer zeg maar totaal aantal uren dat je mee bezig bent geweest, zoals bij Spotify wel, maar wel van goh, wanneer heb je dat gedaan? Ja. Zou je op bepaalde momenten misschien wat minder willen doen? En dat is natuurlijk cruciaal voor Anthropic. Wat zou je willen dat Claude voor je zou doen en hoe zou dat beter kunnen?
1: Ja, dat is slim.
0: En als je dat dan doet, dan word je ook
2: een ordinaire review verzoek.
0: Marketing zou ik maar zeggen, ja. Maar dan is het ook wel dat als je dat dan vraagt, dat dan het idee is dat je gelijk zeg maar in gesprek komt met Claude om daar even een soort functioneringsgesprek over te voeren.
1: Ja, het klinkt een beetje flauw. Gedaan. Ja, precies.
0: Ja, en tegelijkertijd is het ook wel bedoeld van goh, je kan er wat verstandiger mee omgaan. Ik ken bijvoorbeeld een bepaalde collega op BNR's tech-redactie met een snor die ook heel veel Claude gebruikt. Waarvan ik denk, van, nou, daar zou je misschien. Nee, het is maar een grapje. Maar in ieder geval interessant te zien dat Anthropic dus ja, dit nodig acht. Ja. Om te zien in hoeverre gebruikers die dan of verstandiger met Claude omgaan, ja, of er gewoon
2: maar
0: meer mee moeten
2: even een hypothetische kwestie. Ja. We horen toch heel vaak dat mensen die AI-bots ook een beetje gebruiken als vriend, relatie, psych,
1: ja,
2: of
1: therapeut. Ja.
2: Ja, dus als jij Claude dan het hele jaar als een soort raadgever hebt gebruikt.
0: Ja, als de bevriende collega.
2: Ja, maar krijg je dan in je rapt te zien van hey, misschien moet je eens wat meer met echte mensen omgaan.
0: Ik hoop niet dat je dan gaat zeggen, goh, je hebt 10 keer in de afgelopen 2 maanden de dag begonnen met zeuren over wat je partner allemaal tegen je zei. Dan weet ik niet of die AI-collega van Anthropic nog zo leuk is om bij je te hebben.
2: Nou, ik ben benieuwd. Dankjewel, Joe.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Dit was hem, de avondspits voor deze week.
2: Ja, Nina, jij moet vroeg op morgen. Ja, kort nachtje.
1: Jij zit hier om. De avondspits doe ik weer. En jij kan lekker vanavond Marokko-Frankrijk kijken.
2: Zeker. En maandag dan zijn wij hier weer om 4 uur in deze studio.
1: Fijne avond.
2: Fijne avond.
3: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR. Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: En, hoe ging je leestoets?
5: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
4: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
4: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
3: Lenklen, van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen, LANCLAN.nl.
4: In 14 weken begrijpend leren lezen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
6: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
7: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
8: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
9: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
10: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
7: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: De Nationale Autoshow.
13: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
12: Meindert en Wouter.
14: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
13: Bijna de helft.
14: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
12: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
15: Het kwartje valt nu pas.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
15: BNR Verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter. Bij elkaar staat er toch nog wel zo'n 300 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelofaar Ansveen en Rijswijk is de vertraging een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht, daar ligt namelijk brandstof op het wegdek. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen de afrit De Bilt en knooppunt Everdingen ook 20 minuten vertraging.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
18: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Vierdaagse in Nijmegen gaat over anderhalve week ook door als het heet is. Het zei burgemeester Bruls op een persconferentie. Het wandelevenement is volgens hem op alles voorbereid. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het warm is. En ook kunnen de routes worden ingekort. Vliegmaatschappijen gaan de strijd aan met passagiers die dronken zijn en voor overlast zorgen. Het wangedrag moet ingedamd worden door het alcoholbeleid aan te passen op vluchten en vliegvelden. De vliegmaatschappijen willen geen verbod op alcohol, maar wel een evenwicht tussen veiligheid en gastvrijheid. De Arnhemse burgemeester Marcouch vraagt Marokkanen in zijn stad zich te gedragen als Marokko vanavond op het WK tegen Frankrijk speelt. Mocht Marokko de halve finale halen, ga dan niet de hele nacht toeterend en racend de straat op, zegt hij. Marcouch wil geen herhaling van wat er zaterdag gebeurde na de winst op Canada. De Dolomina's hadden een demonstratie georganiseerd bij de rechtbank in Utrecht die twee mannen vrijsprak voor verkrachting van een meisje van 17. Stonden honderden mensen bij de rechtbank, vooral vrouwen. Het meisje zegt dat ze verkracht werd toen ze een lift kreeg van de mannen, maar de rechter vond het bewijs te mager. En in de Tour de France heeft Tadej Pogacar een flinke slag geslagen. Hij won met overmacht de zware Pyreneeënrit en veroverde ook het geel. Pogacar maakte het verschil op de berg Tourmalet en kwam met ruime voorsprong als eerste over de finish. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op bijna 2,5 minuut. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
19: Straks in BNR-beurs hebben we het over Commerzbank. Dat klinkt Duits, dat is het ook, maar voor hoe lang nog? Want UniCredit heeft inmiddels 48% in handen. En dat terwijl de Duitsers totaal niet zitten te wachten op de Italianen. Dat straks. En dan hoor je ook hoe de topman van Volkswagen uit alle macht een van de grootste massa-ontslagen ooit probeert te verkopen. Blijf luisteren.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
20: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
21: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
22: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
23: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
24: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
23: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
25: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
0: Milou Brandt en Jelle Maasbach.
1: Goed dat je luistert deze donderdag 9 juli, de dag dat we het hebben over banken. Om te beginnen met de Italianen.
2: UniCredit heeft 48% van alle commerzbankaandelen, waarmee het bijna alle macht in handen heeft. En dat terwijl de Duitsers totaal niet zitten te wachten op UniCredit.
1: Hebben we het ook over een Nederlandse bank, ABN AMRO om precies te zijn. Dat krijgt weer een boete voor de falende witwascontrole.
3: Hoor je zo ook meer over Volkswagen. Daar probeert de topman met man en macht het massa-ontslag aan de vakbond en de Raad van Commissarissen te verkopen.
1: En we vertellen waarom Google heel veel heeft aan het WK voetbal.
3: De Amsterdamse beurs sloot 17e in de plus op 1083 punten. Besi voert de lijst van stijgers aan met 5,6% erbij. En ook in de VS zijn de borden groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Jean-Paul van Oudheusten van Markets Are Everywhere. Welkom.
4: Goedenavond.
1: Goed dat je er bent, Jean-Paul. En laten we dan gelijk beginnen met ABN AMRO.
5: ABN AMRO heeft een boete gekregen van 8,5 miljoen euro van de Nederlandse bank. Volgens DNB waren er ernstige en structurele tekortkomingen in de anti-witwascontroles.
1: ABN wordt hard op de vingers getikt door de Nederlandse bank. Volgens de toezichthouder heeft het steek laten vallen en zat het fout met het controleren van klanten. Klanten die juist in een hoge risicogroep vallen. Het gaat om dossiers in de periode van september 2023 tot en met september 2024. Om je een beeld te geven, het ging bijvoorbeeld om grote contante geldopnames. En er waren tekenen dat klanten van ABN mogelijk sancties tegen Rusland probeerden te omzeilen. Nou, DNB noemt de gebreken ernstig. En daarnaast is het trouwens ook vrij pijnlijk, want in 2021 schikte ABN al voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. Toen ook vanwege fouten in die witwascontroles. Jean-Paul, een tweede keer gedonder met die anti-witwascontroles, terwijl daar zoveel geld heen gaat. Aan al die mensen die dat moeten controleren geeft ABN na honderden miljoenen uit. Kan je dan zeggen dat dat weggegooid geld is?
4: Nou, het is geen weggegooid geld, want er is natuurlijk wel heel veel verbeterd in de tussentijd. Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat 5 jaar geleden die eerste torenhoge boete kwam. En dat blijkbaar het nu nog steeds niet loopt zoals de toezichthouder het graag wil hebben.
1: Ja, en dan kijk je naar de beurskoers van vandaag. ABN AMRO is gewoon keurig in de plus gesloten. Het gekke is dus dat het beleggers helemaal niks boeit. Terwijl, ja, je zou kunnen zeggen, het is geen goed teken dat die toezichthouder weer van alles ontdekt. Waarom dat nonchalance van die beleggers? Ja,
4: enerzijds omdat dus eigenlijk gewoon wordt aangenomen voor het runnen van een bank. Heb je nou eenmaal miljoenen kosten om het allemaal goed te doen? Ja, en die 8,5 miljoen euro van die boete, ik heb dat even zo rondgerekend, het is geloof ik anderhalve dag van de winst, zeg maar. Dus het is in die zin een druppel op een gloeiende plaat.
1: Ja.
4: Tot onderaan de streep zie je het niet.
1: Nee, maar je kan wel zeggen van het is geen groot bedrag, maar dat het dus weer misgaat met iets waar heel veel geld aan uit wordt gegeven. Ik dacht misschien een soort van symbolisch dat beleggers dan toch wel schrikken van dat weer gedonder.
4: Die grote klap is 5 jaar geleden gekomen. En toen was de boete ook veel hoger. En wat ik zeg, het is nu eigenlijk gewoon geaccepteerd van, ja, weet je, dat hoort er dus blijkbaar bij. Zeg maar, het is bizar eigenlijk.
3: Dan AstraZeneca, een flinke tegenvaller voor de Zweeds-Britse farmaceut. Het ontwikkelt een medicijn dat bepaalde hartproblemen moet voorkomen voor een heel zeldzame ziekte. Wainua heet dat medicijn, maar in de klinische test blijkt het niet te werken. En dat komt behoorlijk onverwacht. AstraZeneca heeft namelijk een uitstekend track record als het aankomt op hun klinisch onderzoek. Vrijwel zelden is de uitkomst nog negatief als het eenmaal in zo'n klinisch onderzoek belandt. Nu is het dus wel negatief. Ja, en dat doet toch wel pijn. Die imago loopt natuurlijk een deukje op. Maar bovendien, als het medicijn goed uit de klinische test was gekomen, had dat tot miljarden extra omzet kunnen leiden. Dus ja, al met al geen goed nieuws. En ook beleggers slaat de schrik een beetje om het hart. Die zetten het aandeel 7% lager.
1: Goed woordgrapje.
3: Ja, ik dacht, is het te pijnlijk, maar
1: nee, maar kan wel.
3: Ik denk dat het kan.
1: Vliegen we door naar Hongkong. Daar staat de beursgang van het jaar op de agenda. Die van Luxshare, een toeleverancier van Apple.
26: Luxshare set to begin trading in Hong Kong next hour after raising $3.1 billion in the city's biggest listing this year so far.
1: Ja, Luxshare begon met de assemblage van AirPods, maar groeide daarna uit tot een bedrijf dat veel meer ging doen. Alleen de afhankelijkheid van Apple, die bleef. 70% van de omzet komt nog altijd van Apple. Nou, terug naar die beursgang. Dat werd een horrordebuut. In het begin dook het aandeel 5% naar beneden om uiteindelijk 1,5% in de min te eindigen. Ja, en zo'n uitslag op je eerste beursdag, dat is meestal geen goed voorteken. Ik denk dat je daar wel mee eens bent, Jean-Paul, dat je niet wil dalen. Maar zou jij in het algemeen investeren in een bedrijf dat voor 70% van de omzet afhankelijk is van één bedrijf?
4: Ja, dat hangt natuurlijk altijd af van de prijs. Daar heb ik in dit geval niet naar gekeken. Het hoeft niet slecht te zijn. Als het maar gewoon een lange horizon is wat ze samen met elkaar gaan doen. Nou ja, als je daar gewoon de productie op af kan stemmen en je hebt de zekerheid van een klant die heel lang bij je blijft, kan het een goed idee zijn. Maar het is natuurlijk wel een risico wat je moet inprijzen.
1: Dat is echt een open deur die ik intrap met je. Maar mooi dat jij gewoon zegt van, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo gek.
4: Nee, er zijn wel meer. Dit is dan misschien wel heel typisch één bedrijf, 70%. Ja. Maar kijk nou gewoon dicht bij huis naar pak een beetje een ASML. Die heeft ook een aantal hele grote klanten.
1: Dat is waar. Ja.
4: Dat geldt voor Nvidia ook. Ja. Dus.
19: Nou, dan nog even ter ere van iedereen die de barbecue al aan heeft en een hoop vlees te verwerken krijgt vanavond, wil ik het nog even over de grootste vleesverwerker ter wereld hebben, JBS. Dat hangt de doelstelling om CO2-neutraal te zijn per 2040 in de wilgen. Volgens JBS is het te ingewikkeld. Ze hebben een nieuw plan, 70% vermindering per 2050. Ja, fors minder ambitieus dus. En eind april, voor de oplettende luisteraar, had JBS het nog aan de stok met Greenpeace-activisten. Daar hebben wij het dan ook over gehad, Jelle, in de uitzending. Want die Greenpeace-activisten die hebben de aandeelhoudersvergadering van JBS op Schiphol bestormd. Onder andere vanwege hun gebrek aan groene ambitie. Nou, ik denk dat aandeelhouders zich alvast zorgen mogen gaan maken voor de volgende vergadering als dit zo doorgaat. En misschien doen er te zijn de tijd ook wel wat beleggers mee. Ik heb even gekeken en het aandeel staat sinds april, sinds die aandeelhoudersvergadering, dus ook 30% lager.
1: Ai. Straks hebben we het over de overnamegolf in de Europese bankensector. Komt die er nu dan eindelijk aan?
19: En hoor je ook alles over de speciale beursgang van SK Hynix in de VS.
1: Eerst naar Wolfsburg. Daar demonstreerden duizenden werknemers van Volkswagen.
6: Maar ik zeg ook eens. Wir, die Belegschaft, haben diese Krise nicht verursacht.
1: Nou, je hoort het goed. Het personeel en de vakbond is woest. De directie wil 4 fabrieken sluiten en maar liefst 100.000 mensen ontslaan. Een massa-ontslag dat ze bij de Oosterburen nog nooit hebben gezien.
19: Volgens mij nergens.
1: Nee, maar Volkswagen moet wel, zegt de CEO. Anders kan het bedrijf niet blijven bestaan. Vanmiddag probeerde die met man en macht de Raad van Commissarissen te overtuigen van zijn plannen. Het is erop of eronder voor de autobouwer, zegt ook Fred van Putten, zelfstandig adviseur voor de Duitse autosector.
7: En als je nou weet dat gemiddelde salaris bij Volkswagen gemiddeld rond de 75.000 tot 80.000 euro ligt, gemiddeld, dan praat ik over fabrieksarbeiders, alles door elkaar, is dat denk ik een groter probleem dan hoeveel mensen. De structuur is gewoon veel te duur. Zelfs al zou maar 100.000 mensen ontslagen krijgen, dan blijft de verhouding tussen bijvoorbeeld Toyota en Volkswagen nog totaal scheef. Toyota bouwt meer auto's met de helft van de mensen ongeveer.
1: En juist vanmiddag kwam dochterbedrijf Porsche met de verkoopcijfers. Die onderstrepen dat de problemen bij het Volkswagen-concern ernstig zijn. Porsche zag de verkopen in de eerste helft van het jaar namelijk instorten. In Noord-Amerika met 13%, in Europa met 14% en in China met 32%. Jean-Paul, eerst maar even. Gaat het de CEO lukken om zo'n grote ontslag onder er doorheen te krijgen? Milou zei het net al terecht, is nog nooit eerder gezien.
4: Nou ja, het is voor Volkswagen wel te hopen of het er nou 100.000 zijn of niet. Maar als je gewoon kijkt naar de moderne auto-industrie, het gaat gewoon op andere plekken heel veel sneller. Mm-hmm. En er wordt gewoon steeds meer gewerkt met bijna volledig geautomatiseerde fabrieken. Dus ja, er is bij Volkswagen een soort achterstand van het reduceren van het aantal medewerkers. Dus er moet echt wel wat gebeuren, ja.
1: Ja, die directie zegt, als we dit niet doen, dan kan het misschien wel einde oefening zijn voor Volkswagen. Ben je het met ze eens?
4: Nou, dat is wel heel dramatisch. Want ze hebben vorig jaar nog bijna 9 miljoen auto's verkocht. Dus dat er dadelijk geen Volkswagens meer zijn, daar ben ik niet zo bang voor. Maar ja, je loopt wel het risico om dadelijk gewoon een bedrijf te zijn wat eigenlijk, ja, waar nauwelijks winst wordt gemaakt. Ja, dat gaat natuurlijk op lange termijn niet werken.
1: Ja, in verhouding, je hoort het net, verdient het personeel van Volkswagen veel meer en produceren ze ook veel minder dan bijvoorbeeld een Toyota, die nu de grootste autobouwer van de wereld is. Gaan ze die strijd ooit nog wel kunnen winnen van die Aziaten?
4: Je hoeft het in de automarkt niet te winnen. Want er zijn dus ruimte genoeg voor meerdere merken. Maar ja, ze zullen wel gewoon. De Spiegel die had het over die verslankoeking, zeg maar. Dus je zou kunnen zeggen, Volkswagen moet aan de Ozempic. Ze moeten afslanken om gewoon mee te concurreren in de toekomst.
1: Ja, afslanken of zou je kunnen zeggen, ik denk dat het niet een hele populaire optie is in Duitsland, meer productie verplaatsen naar waar de arbeid goedkoper is. Bijvoorbeeld naar Azië.
4: Ja, dat doen ze al, hè, want ze hebben de voor China de strategie in China voor China. Maar ja, in Duitsland hoeft dat niet per se. Ze hebben daar ook fabrieken, die kunnen ze gewoon inrichten volgens de moderne wensen en zorgen dat ze dat productieproces met name versnellen. Want die Chinezen, die produceren in principe zeg maar 2 keer zo snel, hè, als er een nieuw model komt. Ja, dat moet hier in Europa ook gewoon kunnen.
1: Ja, kunnen we dat, denk jij?
4: Nou ja, als iedereen zijn beste beentje voorzet, waarom niet?
1: Ik heb echt het idee dat we het echt al lang hebben afgelegd tegen de Chinezen.
4: Nee, dat ja, het staat er niet best voor. Daarom komt Bloemen ook met zo'n plan. Mm-hmm. Maar dat is zeker nog niet verloren. Je moet wel een beetje strijdbaar zijn als je onder druk staat.
1: Ja, wij spraken vanmiddag, of tenminste de avondspits sprak Karsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland. Die zegt, ja, Volkswagen staat symbool voor alles wat er misgaat in Duitsland. En hij is een Duitser, dus hij mag het zeggen. Hij zegt, er wordt te weinig geïnnoveerd. Ze zijn te groot geworden, te arrogant, te hoge personeelskosten en veel te veel concurrentie. Ben je het met hem eens?
4: Nou ja, dit is wel een bondige samenvatting. En als dat van een Duitser komt die daar werkt, ga ik dat niet tegenspreken. Maar dat is wel waar dus wat aan gedaan moet worden. En dat is ook wat in het voorstel naar voren komt.
1: Ja, je had het over die autosector, dat het breed gedragen is. Dat klopt, ja. De hele autosector heeft er last van, niet alleen Volkswagen. Je kan ook zeggen, die hele Duitse economie gaat het binnenkort zwaar krijgen. Want dat leunt nogal op die oude economie of al die autobouw.
4: Binnenkort, daar zitten we al
1: midden. Nu al.
4: Ja, op allerlei plekken zie je dat naar boven komen.
1: Ze gaan een zwaar deur krijgen.
4: Dus je zou in die zin kunnen zeggen, Volkswagen is bijna een showcase voor wat er nog op andere plekken misschien te wachten staat. Want zoals je zegt, het is gewoon de hele mentaliteit moet anders. Gefocust zijn op het, in slecht Nederlands, lean en mean maken. Zeg maar, mm-hmm. Toyota heeft bijvoorbeeld veel minder merken. Dus je moet bereid zijn om in te grijpen in dingen die in het verleden wel waren en in de toekomst niet meer mee kunnen.
1: Gaat die Duitse beurs dus ook nog wel wat van merken?
4: Nou, dat zag je vandaag op zich ook al flink. Kwam ook wel door een paar grote aan. Rheinmetall kreeg ook weer een klap naar beneden. Mm-hmm. Maar daar ook, hè, dat is bijvoorbeeld die defensieindustrie. Daar zit natuurlijk veel toekomstmuziek in. Omdat er nu hele grote budgetten uit de NAVO komen. Het moet nog wel gedaan worden. Ja. En dat is waarom dat ook daar toch wel een beetje met argusogen wordt gekeken. Gaat ze dat wel lukken?
1: Ze zijn dus nog steeds eigenaar van Porsche, dat een eigen beursnotering heeft. En dan komt Porsche dus met die verkoopcijfers die er echt dramatisch uitzien. Hoe zorgwekkend is het dat dat dochterbedrijf niet goed loopt en waarschijnlijk, binnenkort komen die verkoopcijfers van Volkswagen zelf uit, dat die er ook niet goed uitzien?
4: Maar dat Porsche, dat is wel echt heel zorgwekkend. Want dat is eigenlijk de winstmotor van het hele concern. Daar zitten torenhoge marges op. Maar ja, als je veel minder auto's verkoopt, dan haal je daar dus veel minder aan over. Ja, en bij Porsche, maar dat is denk ik bekend, hebben we het ook hier wel vaker over gehad. Ja, die produceren ze ongeveer als enige automerk alles alleen maar in Duitsland, zeg maar. Dus ja, die krijgen klappen in Noord-Amerika met die importheffingen in China, omdat daar veel goedkopere varianten zijn. Ja, en dan nog natuurlijk ook daar die hoge Duitse arbeidskosten onder andere. Dus ja, dat zit nog in een moeilijker pakket eigenlijk dan Volkswagen.
3: Jeetje, zijn er nog lichtpunten of?
1: Ja.
4: Nou ja, het aantal auto's dat Volkswagen verkoopt, er zijn gewoon heel veel mensen die heel graag in een Volkswagen rijden. Dus de behoefte is er wel. Alleen je moet zorgen dat je ook je organisatie mee laat gaan met waar de wereld naartoe gaat.
1: Dan moet je het dus van de merkwaarde hebben, van de nostalgie eigenlijk onder autokopers.
4: Nou, de nostalgie of gewoon goede auto's in elkaar. Maar die samenwerking die Volkswagen in China heeft met bijvoorbeeld een Xpeng, daar ben ik erg enthousiast over.
1: Ja.
4: Want dat is precies dat onderdeel, die software. Dat hebben we denk ik hier al jaren geleden besproken. Daar slagen ze niet in om dat zelf goed te doen.
1: En Porsche is dus heel belangrijk. Je zegt dat is eigenlijk de goede motor of de winstmotor. De winstmotor, ja. Dat moet je dus als eerste gaan aanpakken daar.
4: Nou ja, dat staat op een hele andere plek dan het merk Volkswagen, wat natuurlijk een massaproductie is. Maar je moet ook bij Porsche wel zorgen dat het uit blijft kunnen.
1: Het aandeel Volkswagen staat op het laagste punt, zag ik, sinds 2010. Zie jij dat dit jaar nog herstellen? Jij vindt het altijd leuk om te voorspellen, dus ik denk, ik ga deze vraag even stellen aan je.
4: Ah ja, wat ervoor nodig is dat Oliver Bloemen met zijn plan, dus dat die komt met een geloofwaardig plan, waardoor beleggers zeggen, ja, weet je, als hier de politiek mee instemt, zijn twee verschillende dingen. Het is een geloofwaardig plan, mm-hmm, en instemming van de politiek. Misschien niet voor 100.000 banen, maar wel van, nou, we gaan mee in de visie. Ja, in het verleden hebben we dat bijvoorbeeld met Herbert Diess, de CEO, mis zien lopen. Ja, we gaan het zien. Politieke sterren.
15: BNR Beurs.
1: Door naar Commerzbank. Dat is een Duitse bank, maar de vraag is voor hoe lang nog?
8: UniCredit has secured around 48% of Commerzbank's shares. It's left the Italian bank close to gaining control of the German lender it's been trying to buy for 2 years.
1: Jawel, de Italianen hebben nu 48% van alle aandelen in handen. Terwijl de Duitsers totaal geen trek hebben in een overname. De directie niet, maar ook de Duitse regering niet. Daar zijn ze weer. Toch is UniCredit de afgelopen weken aandelen van andere aandeelhouders gaan opkopen. En met succes, Jean-Paul, met 48% heb je, las ik, in feite de meerderheid. Want tijdens een aandeelhoudersvergadering komt niet iedereen opdagen. Als je daar zit met 48% van de stemmen, dan heb je heel snel al een meerderheid, toch?
4: Ja, net zoals we vandaag ook in het Europees Parlement hebben. Maar dat was een andere stemming.
3: Nee, wij waren met de beurs bezig.
4: Dat klopt, dat klopt. Het is een duidelijk signaal dat er genoeg aandeelhouders zijn die denken dat het onder management van Andrea Orcel bij UniCredit beter zal gaan met hun belang dan dat het doorgaat op dezelfde voet.
1: Ja, dus de Duitse directie die wil niet, maar veel aandeelhouders dus wel. Dus wat zegt jou dat?
4: Nou ja, dat je dus ook daar weer een verschil hebt tussen de business en de politiek. Dus politiek gezien zegt het management van, nou nee, dat willen wij niet, zeg maar. Omdat ze ook wel weten dat dat natuurlijk gevoelig is en hopen op de politieke steun dat het wordt tegengehouden. Maar ja, dat aandeelhouders toch gewoon kijken van wie heeft het beste plan en wat levert uiteindelijk het meeste op. En een behoorlijk deel daarvan dus meegaat met het plan van UniCredit.
1: Ja, want als die boven de 50% op een gegeven moment komt, dan kan die ook gewoon wijzigingen in de board gaan voorstellen. Dan kunnen ze echt doorpakken.
4: Ja, maar met het belang wat hij nu al heeft, kan die ook al behoorlijk wat dingen voor elkaar krijgen.
1: Hij heeft nog gezegd dat hij dat niet gaat doen, maar hoe lang kan hij dat volhouden?
4: Nou ja, kijk, het is op lange termijn is het naar mijn mening voor de tegenstanders is het onhoudbaar. Dan komt het helemaal in een impasse. Dan gebeurt er dadelijk bijna helemaal niks meer. Dat is voor niemand goed.
1: Dat wil die Duitse regering ook niet hebben natuurlijk.
4: Nee, dus er moet toch ergens iets van een oplossing worden bedacht. En gek genoeg is dat op zich, hoeft dat niet zo moeilijk te zijn. Behalve als je mensen hebt die zeggen, ja, daar werken we niet aan mee.
1: Ja, en ik snap die Duitse regering ook al. Want dan heb je dus die ontslagronde bij Volkswagen. En ik denk dat je ook hem hier wel kan incalculeren dat er wel wat kantoortjes gesloten gaan worden, wat vestigingen dicht moeten.
4: Het is natuurlijk niet nieuw dat er wordt gezegd van er moet consolidatie plaatsvinden in de Europese bankensector. Ja, en nu gebeurt het een keer.
3: En dan zie je dat we toch weer echt allemaal afzonderlijke landjes zijn in plaats van één Europese Unie.
4: Ook dat weer erg langzaam gaat verlopen, waardoor je uit moet kijken. Natuurlijk, zoals overal, maar ook hier, krijg je natuurlijk op een gegeven moment concurrenten die met een, bij wijze van spreken, op een AI-platform gebaseerde bank. Mm. JP Morgan is nu naar Duitsland gekomen, dat merkt Chase. Nou, dat staat natuurlijk niet meteen op de poort te kloppen. Maar daar moet je wel over nadenken. Het gaat niet alleen op het nu.
1: Al heel lang wordt er gesproken over die consolidatiegolf in de bankenwereld. Gaat die er nu dan echt komen? Wordt dit de aftrap?
4: Kijk, dat maakt dit wel interessant. Want het is echt heel lang geleden dat we zo'n overname hebben gezien. Dus als dat uiteindelijk tot stand zou komen, zo'n over de grenzen heen, dan heb je eigenlijk dus meteen eigenlijk, nou ja, misschien een soort blauwdruk van hoe dat dus werkt.
3: Ook een startschot? Ja, dat vraag ik me dan af. De blauwdruk van zo zou het kunnen. Maar is dat ook misschien dat er dan als één schaap over de dam is? Volgende keer?
4: Hou me te goede, want zoiets gaat natuurlijk nog steeds heel lang duren. Zeg maar, hè, want het moet allemaal goedkeuringen hebben, et cetera. Dus dat kan allemaal nog heel lang gerekt worden. Maar als er dus een blauwdruk is, hoe je bijvoorbeeld aan goedkeuring komt voor zo'n overname, ja, dan kan ik me voorstellen dat de andere partijen dan niet denken, hey, heb ik ook nog wel een ideetje bij.
1: Ja, want het is zo'n soap. Je zou zeggen, als dit lukt, dan kunnen die anderen ook wel gaan lukken.
4: Wellicht.
3: En zijn ABN en ING dan de jagers of de prooien?
4: Nou ja, de, als je gewoon de lijstjes afkijkt qua omvang ook, dan zit ING wel in het bakje groot genoeg om zelf in zo'n rondje te rijden. ABN AMRO zit natuurlijk steeds meer ook echt aan de kant van wealth management, vermogensbeheer, andere inkomsten dan alleen maar rente. Ja. Dat vinden heel veel partijen wel erg aantrekkelijk. Dat stukje is minder, maar op zich de commerciële activiteiten die ze goed doen. Die zullen natuurlijk zelf ook hun ambities hebben, maar die moeten nog wel even wat harder een bandje bijzetten om daar een senior rol in te spelen.
1: Zie je veel Europese banken die prima samen kunnen op dit moment?
4: Nou, niet veel, maar als je de kleintjes zegt, dus als je naar de grote kijkt, is het helemaal niet zo dat je zegt, goh, we schrijven er nu even 10 uit. Maar ook daar moet je gewoon, zoals in elke andere sector, gewoon kijken van welke banken worden niet efficiënt genoeg gerund en krijgt het management het blijkbaar niet voor elkaar om het beter te maken.
1: Kijk, tijdens de kredietcrisis kwamen we er met z'n allen achter, we willen geen banken die too big too veel zijn. Aan de andere kant, misschien is voor de ECB ook wel fijner voor toezicht dat er wat grotere spelers zijn. Dat maakt het toezicht ook wel weer makkelijker voor Lagarde en consorten.
4: Nexi Muluno denken, dan hebben ze minder partijen om boetes aan uit te delen. Hè? Dan hebben ze liever meer banken in.
3: Nou, grotere boetes. Ik denk dat kan elkaar ook redelijk uitmiddelt.
4: Dat is weer een pragmatische oplossing.
3: Ja, daar sta ik erin.
15: BNR Beurs.
1: Geen antwoord, maar het is altijd leuk om Milou in het gesprek te betrekken. Dow Jones staat 0,3% in de plus. De S&P 500 wint 0,7%. En de Nasdaq krijgt er 0,9% bij. Dat ziet er allemaal goed uit. Laten we dan iets gaan wat er minder goed uitziet. En dat is het aandeel SpaceX. Dat sloot gisteren onder de $150 per aandeel. Nou, waarom is dat bijzonder? Dat is toch wel een psychologische grens. Want die $150 was de allereerste openingskoers van het aandeel. SpaceX was terug bij af. Beleggers hebben er vandaag iets meer zin in. Het aandeel staat nu 1,9% in de plus op $151. Jawel, $1 boven de allereerste openingskoers.
3: Dus toch symbolisch ook belangrijk. Ja, ja. Ja, ja. Dan SK Hynix, de Zuid-Koreaanse chipmaker, die het afgelopen jaar op de beurs van Seoul keer 7 ging. Die gaat morgen naar de beurs in de VS.
9: SK Hynix plans to raise roughly $28 billion through an American Depository Receipt, so ADRs, on the Nasdaq.
3: Ja, niet alleen is het met 27 miljard de grootste notering in de VS ooit voor een buitenlands bedrijf. Ook de interesse is groot. Het aandeel is namelijk weer keer 7 overtekend.
1: Dat is wel het tovergetal hier.
3: Ja, en ook een beetje bijbels. De 7 zonden, alles
1: mooi.
3: Gooi, ja. Komt in 7, ja. Is de timing nu helemaal ideaal, kun je je afvragen. Want na een daling van 22% sinds het hoogtepunt in Korea is het ophaalbedrag toch wel een miljardje of 2... valt nog even te bezien, naar beneden bijgesteld. Maar ja, ondanks die duik op de thuisbasis zitten er in de VS dus wel mensen, beleggers, daarop te wachten. Het ziet er morgen rooskleurig uit voor SK Hynix wat dat betreft. Ook de aanloop daarnaartoe. Het aandeel staat vandaag 5,3% in de plus. Wat verwacht jij van de notering, Jean-Paul?
4: Ja, ik verwacht wel dat het een succes wordt. Want er zijn toch wel heel veel beleggers die liever een aandeel kopen in Amerika dan op de beurs in Zuid-Korea. Is het al alleen al om praktische redenen dat vaak wat goedkoper is, dat je er wat makkelijker bij kan. En het is gewoon wel interessant dat je dan dus de handel niet alleen maar tijdens Koreaanse tijden hebt, wanneer wij liggen te slapen, maar dat je dus ook 's middags in Amerika erop kan handelen. Dus ik denk dat wel aanslaat, ja.
1: We hebben het nog nooit in Wall Street over voetbal gehad, maar we moeten het toch nog even hebben over deze wedstrijd.
10: Ze buigen 2-0 achterstand om naar een 3-2 voorsprong in de extra tijd van deze wedstrijd. En dompelen Cairo en heel Egypte in diepe rouw.
1: Argentinië-Egypte, de wedstrijd waarin de FIFA er weer alles aan deed om Messi te pleasen en te zorgen dat Argentinië toch doorging. Maar goed, die wedstrijd was wel goed nieuws voor Google. Nu kom ik erop, en dus ook voor moederbedrijf Alphabet. Nog nooit is er per seconde zoveel gegoogeld als tijdens die wedstrijd, zegt Google. Ze geven geen exacte cijfers, maar ze zeggen dat voetbalkijkers massaal de zoekmachine gebruikten. Ze zochten het meest op Argentinië versus Egypte, maar ook hoeveel goals heeft Messi gemaakt en is het Messi's laatste WK? Nou, laten we hopen dat het antwoord op die laatste vraag ja is.
3: En dat was de dag van vandaag. Nu nog die van morgen in 1 minuut. We krijgen TSMC, dat rapporteert omzetcijfers maandelijks. Op de agenda staan die van juni. Vorige maand was het 1,5% erbij ten opzichte van de maand ervoor. In april nog een daling van 1,1%. Het zal zo'n beetje daaromheen hangen. Lijkt er in ieder geval op dat er de eerste helft van dit jaar 30% meer is omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. En dan Delta Airlines, dat heeft kwartaalcijfers voor ons in petto. De winstgevendheid staat daar wat onder druk door onder andere die duurdere brandstof natuurlijk. Toch is het sentiment niet al te somber. De omzet groeit en Delta versloeg de laatste tijd steeds de verwachtingen. Dus we gaan zien of dat ze weer lukt. En dan krijgen we tot slot nog de definitieve inflatiecijfers over juni van Duitsland en Frankrijk voor de kiezen. En hoewel het een warme dag wordt, geldt dat niet voor de inflatie. Die lijkt juist wat af te koelen.
1: Dit was de BNR Beurs van donderdag 9 juli. Wij danken Jean-Paul van Oudheusden, grote man achter Marcus Are Everywhere.
4: Graag gedaan. En als je nou toch met het WK bezig bent, moet je even googlen Erling Haaland. Moet je even 2 seconden wachten en kijken wat je dan ziet.
1: Erling Haaland. Wat leuk, dan zie je allemaal van die roeiende
4: vikingen.
1: Wat goed. Nou, weer wat geleerd.
3: Ach, schattig. Nou, jij bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar. Je kan ook kijken trouwens. Jelle heeft er vandaag speciaal zijn make-up voor gedaan. Staat je ontzettend mooi, die lipstift. Grijp een keer je kans op YouTube. Je kan het gewoon zien. Morgen bijvoorbeeld, dan is Jelle er weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
25: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
16: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
20: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
21: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
20: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
22: BNR Verkeer.
27: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Op de A4 helaas niet van Amsterdam naar Den Haag. Want daar is bij Roelevarensveen een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug een half uur vertraging. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Er ligt brandstof op het wegdek. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein een half uur vertraging. Verder op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen nog 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A27. En de N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Katwijk aan Zee, want daar is een ongeluk gebeurd.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
28: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij sloopwerkzaamheden in Oosterhout is een ongeluk geweest. Een bouwvakker raakte zwaar gewond toen hij een zaag in zijn nek kreeg, meldt Omroep Brabant. Hij kreeg meteen eerste hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het precies kon gebeuren. De Rotterdamse rechtbank heeft 13 boetes geschrapt voor de tol van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Je moet je voor de betaling aanmelden en dan wordt de tol elektronisch afgeschreven, maar wie niet op tijd betaalt krijgt een boete van €35. Bij 13 bestuurders ging dat mis, ze kregen geen herinnering of werden meerdere keren beboet. In het oosten van Tsjechië staat een opslagplaats in brand van een schoenenmerk. Het historische gebouw heeft 10 verdiepingen en is voor een deel ingestort. Er zouden geen gewonden zijn. Het vuur wordt bestreden door honderden brandweermensen en zeker 75.000 paar schoenen zouden zijn verbrand. De Vierdaagse in Nijmegen gaat over anderhalve week ook door als het heet is. Dat zei burgemeester Bruls op een persconferentie. Het wandelevenement is volgens hem op alles voorbereid. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het warm is. En ook kunnen de routes worden ingekort. En wielrenner Tadej Pogacar had veel zin in de Pyreneeënrit die hij overtuigend won. Ik ging ervoor, want ik had niks te verliezen, zei hij na afloop. Hij pakte bijna 2,5 minuut op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, die tweede werd. Pogacar veroverde ook de gele trui en dat had hij vooraf niet gedacht. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
29: Donderdag 9 juli. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde in Frankrijk nog steeds. We houden het nog steeds redelijk met elkaar uit.
0: Tot nu toe gaat het goed, maar als het nu al fout gaat, dan weet ik het ook niet meer.
2: Ja. Maar goed, we doen gewoon wat we normaal doen, zoals elke dinsdag.
0: Ja, maar nu zitten we op elkaars lip.
2: Vragen van onze luisteraars. Ja. Het is wel heel dichtbij dit.
5: Maar gelukkig kunnen we zwemmen.
2: Ja, ja, je bent nog helemaal nat. Heeft een duik genomen, zoals de kijkertjes kunnen zien. ik begin bij Dominique. Weet je wat? Misschien eerst eventjes, want Dominique heeft natuurlijk een vraag over die NAVO-top. Maar gisteren namen we op, toen had Trump nog niet eens een afsluitende verhaal gehouden. Wat is nu eigenlijk de
0: aftronk? We hebben overigens niets aan gemist aan het afsluitende verhaal. Nee. Gewoon helemaal 0, niks. Nee. Nou, wat...
5: Ik verbaas mij erover dat, maar dat komt misschien vanavond toch, of morgen of overmorgen. Ik vind dat Macron en Merz iets moeten zeggen van over de soevereiniteit van Denemarken. Je kan niet alles zomaar laten passeren. Mm-hmm. En tot nu toe heb ik dat nog niet gehoord. En dan wordt het wel een beetje een Trump-show. Vind je
0: niet? Mm-hmm. Is het nou een succes geworden of niet? Wat vind jij nou eigenlijk?
5: Nou ja, we weten dan via Reuters dat gezegd hebben dat Amerika wel lid van de NAVO blijft. Dat zou je dan als een klein succesje. Maar ja, als je dat artikel 5 in zo'n resolutie moet opnemen. Ja, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar als je vervolgens over Spanje tot aan de knieën afbrandt en weer over Groenland begint, dan is het toch ook allemaal taal. Het is taal, holle taal.
0: Dat is ook zo. Ik weet ook nou niet of dit nou een geslaagde top is. Trump was gewoon zichzelf. Het is de schelpartij op iedereen. En iedereen doet het goed en hij doet het fantastisch. Maar tegelijkertijd is hij niet weggelopen. Dus dat is al heel mooi.
5: Daar zijn ze al heel blij mee, denk ik.
0: Dat betekent natuurlijk al dat het woord succes wel op een hele bijzondere manier moet gaan definiëren. Wat denk ik wel goed is dat, en daar heeft Mark Rutte wel absoluut gelijk in gehad, het is wel een implementatietop geworden. Dus in die zin is het wel geslaagd.
2: De implementatie van wat in Den Haag vorig jaar is afgesproken.
0: Ja, dus behoorlijke bedragen zijn er beschikbaar gesteld voor Oekraïne, maar afgezien daarvan ook voor de defensieindustrie zijn er echt behoorlijk wat nieuwe contracten getekend. Waarbij ik echt verrast was door het feit dat er ook een hele hoop Europese contracten in stonden. En Trump die heeft nog een keer heel nadrukkelijk gezegd dat hij bereid is dat raketten, de onderscheppingsraketten van de Patriot, door Oekraïne gefabriceerd mogen worden. Ik denk dat dat een hele grote winst is. En daar zal Zelensky ook blij om zijn. Wat ik ook positief vond is dat het gesprek tussen Zelensky en Trump ontzettend positief verliep. Ja. Maar ja, ik ben het eens met Arie Jan. Als je dit soort presidenten hebt, in dit geval Trump, die maar iedere keer blijft hakken op die bondgenoten. Ja, daarmee ondermijn je natuurlijk wel de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten. Als het gaat om het geven van nucleaire garantie. En als het gaat om de vraag of Trump ons ooit, want hij is opperbevelhebber, wil bijstaan als het helemaal fout gaat in Europa. Ja. Voor mij is het een gemengd beeld.
2: Ja, gemengd beeld. Ik moet dan achteraf altijd een titeltje geven aan zo'n podcast. En dan typte ik automatisch iets van Trump ontspoort weer. Blablabla. Ik heb het toch maar veranderd in Europa en Oekraïne steeds sterker. Want dat was eigenlijk ook een beeld. Dan denk ik dat Trump ontspoort. Ja, dat is normaal. Eigenlijk geen nieuws meer.
0: Nee, dat is normaal. Ja. Het zou pas nieuws zijn als hij het niet zou doen.
2: Ja.
0: Als hij zegt van, jongens, ik heb het helemaal verkeerd gezien. De NAVO, dat is zo'n toffe club. Ja. Daar wil ik bij horen. Ik volledig commitment. Ja, dat doet hij dus niet.
2: Als
0: dus
2: Trump nog het nieuws zou halen in dit programma, dan moet hij toch echt uit een ander vaatje tappen dan er even tijd. Dat kennen we nou zo langzamerhand.
0: Zeker.
2: Laten we eens naar Dominique gaan. Die luistert al sinds aflevering 500 ongeveer vrijwel dagelijks. Dat is een hele prestatie. En die zegt, Trumps nieuwe uitspraak op de NAVO-top in Ankara over het inlijven van Groenland zette mij aan het denken. Stel dat Europa hierop eindelijk eensgezind en hard reageert, bijvoorbeeld door de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa ter discussie te stellen of zelfs door de NAVO-samenwerking met de VS fundamenteel op te blazen. Hoe reëel achten jullie dan het scenario dat Trump zo'n strategische breuk met Europa verder doortrekt en juist toenadering zoekt tot Rusland of zichzelf positioneert in een anti-westers machtsblok?
0: Nou, het zijn twee vragen in één. Hè. Dus er zit, de veronderstelling ligt hier aan de grondslag. Dat we of de NAVO opblazen, of dat Trump dat doet, of de aanwezigheid van Amerika ter discussie stellen. Dat is niet helemaal irreëel om dat te veronderstellen. En dat heeft onder andere te maken met Groenland. Hè. Dus wat Trump gisteren weer heeft gedaan met zijn... wat Adjan net ook heeft gezegd. Wat weer zeggen van Groenland, dat is van ons. En Denemarken, dat wordt hem niet met Groenland. Uiteindelijk, als je dat dus doorzet, dan is het gebeurd met de NAVO.
2: Ja.
0: Hè, dus, en dan is de volgende vraag. Gaat hij dan een bondgenootschap aan met bijvoorbeeld Rusland? Arjan, wat denk jij?
5: Nou, eerst met het eerste te beginnen. Van, ik denk niet dat er in Europa echt de ballen zijn om dan om het zelf te gaan opblazen. Mm. Maar dat is een politieke inschatting. Kan ik fout hebben. Rob zegt terecht dat Groenland natuurlijk zo'n godspe is dat het kan escaleren. Het tweede is dat, kijk, Trump zit vast ook aan MAGA. Hè? En ook aan het congres. Het congres heeft een wet aangenomen dat hij niet zomaar de NAVO uit kan stappen, weet je nog. Dus als Trump werkelijk echt toenadering zou zoeken of een strategische breuk met Europa en naar Rusland, dat wordt niet door alle Amerikaanse politici onderschreven.
2: Nee.
0: Nee, ik denk ook niet dat hij het gaat doen. Ik heb daar twee redenen voor. De eerste is dat hij denkt in invloedssferen. En hij vindt eigenlijk dat de Oekraïne binnen de invloedssfeer van Rusland valt. Ja. Dus hij zal zich veel meer gaan focussen op het westelijk halfrond, met name Zuid-Amerika. Hij heeft nog een appeltje te schillen met Cuba bijvoorbeeld. Ik denk dat zijn prioriteit gaat hebben. Maar een ander deel is dat hij ziet dat Rusland is natuurlijk een handlanger van China. En hij zal eerder proberen om Rusland los te weken van China. Maar weet dus ook dat hij dan een probleem krijgt met China zelf. Dus ik denk dat hij daar ontzettend voorzichtig mee is.
2: Ja, dit is een idee dat wel eens opkomt, ook in vragen van luisteraars. Zou er niet toch een coherent verhaal achter kunnen zitten, in de zin dat de reverse Kissinger wordt het dan toch genoemd? Want in de tijden van de Sovjet-Unie was het Kissinger die door Nixon werd gestuurd om Mao los te weken van Rusland.
0: Ja.
2: Zou je het andersom ook kunnen doen door nu Rusland los te weken van de eigenlijke rivaal?
0: Dat is, heeft hij wel geprobeerd dit te doen door... Maar dat is inmiddels ook alweer 1 of 2 jaar geleden, door allerlei deals aan te kondigen. Die enorme voordelen opleveren voor Rusland.
2: Ja.
0: Grondstoffen en dat soort zaken. Maar dat is niet ideologisch, dat is heel pragmatisch. Wat hier bedoeld wordt, is dat hij een toenadering tot Rusland te zoekt, of zichzelf positioneert binnen een anti-westers machtsblok. Dat laatste dus denk ik niet. Dat hij toenadering zoekt tot Rusland om economische redenen, om grondstoffen vanuit Rusland naar Amerika te kunnen krijgen. Dat zou me niet verbazen als hij dat gaat doen.
2: Mm-hmm.
0: Maar positioneren binnen een anti-westers machtsblok, dat denk ik niet, want dat past niet in het beeld van een president die toch ook behoorlijk isolationistisch is op een aantal gebieden en heel sterk denken in invloedssferen.
2: Maar het zou misschien in die zin een ideologisch verhaal kunnen zijn dat het misschien niet een anti-westers, maar een anti-liberaal machtsblok zou kunnen zijn, waarin Trump en Poetin namens de christelijke waarden strijdt tegen het linkse Europa en gaat voor de tijd toen een man nog een man was en een vrouw greep waar hij wilde. De goede oude tijd.
0: Ik vraag het me ook af, want dit is toch wel geopolitiek. En die ideologie is in belangrijke mate geen geopolitiek. En die ideologie die doet het zolang de geopolitiek dat toestaat.
2: Ja.
0: En dit staat de geopolitiek niet toe, want het heeft gewoon te maken met de fundamentele machtsverschuivingen in de wereld. En ik denk dat de geopolitiek daaraan ondergeschikt is.
2: Ja. Oké, dus het antwoord volgens mij op de vraag van Dominique is nee.
0: Ja.
2: Helder. Gaan we naar Jannes de Jong. Die zegt, jullie hebben al een aantal keer gesproken over Poetin als kat in het nauw. Dat hebben we gisteren zelfs nog weer gedaan. Die wel eens rare sprongen zou kunnen maken. Eén scenario is dan prikacties of zelfs meer ellende richting de noordflank van de NAVO. Maar is Poetin wel in staat om het Westen daarmee te verrassen? Voor de start van het grootschalige inval 2022 wist met name de Amerikanen precies wat de Russen van plan waren. Zijn vraag is, zegt Jannes, is het niet waarschijnlijk dat westerse inlichtingendiensten inmiddels nog verder zijn doorgedrongen in Russische regeringskringen en weten wat ze daar eventueel van plan zijn?
29: Nou, zou dat zo zijn?
0: Ja, als ze verder door zijn gedrongen in de westerse inlichtingendiensten in regeringskringen, dat weet ik niet. Mm. Bovendien is het de vraag of je daarvoor moet doordringen in de regeringskringen. Mm. Dan kun je veel beter proberen om, laten we zeggen, inlichtingen te winnen binnen de inlichtingendiensten of binnen het militaire apparaat van Poetin. Mm. Maar goed, dat is niet te controleren. Daar is geen antwoord op te geven dat het geval is, dat die inlichtingenpositie op zich best wel goed is. En dat doe je onder andere toch met informanten binnen het establishment zitten van Rusland. Dat wil ik wel geloven. En bovendien, je ziet ook, vind ik, dat er ook uit openbare bronnen voldoende aanwijzingen zijn dat er wat aan de hand is. Mm-hmm. We hebben toch vaak genoeg, ook in de podcast het erover gehad, dat er sprake is van een militaire opbouw langs de grenzen. Dat de militaire districten Moskou en Leningrad helemaal worden geherstructureerd en versterkt. En dat ligt ook aangericht tegen het NAVO-verdragsgebied aan. We weten dat er oefeningen worden gehouden die als doel hebben om de NAVO aan te vallen, dan wel zich tegen de NAVO te verdedigen. Althans, dus de NAVO staat in het centrum van die oefeningen. Dat weten we. De aantallen hybride operaties, sabotageoperaties, het kapottrekken van kabels, brandstichting, dat loopt in de honderden sinds het begin van de oorlog. Nederland is nog redelijk de dans ontsprongen, moet ik zeggen. Cyberaanvallen niet, dat overkomt Nederland ook. Maar ja, je moet toch wel echt constateren dat het dus inderdaad zo is dat Rusland volgens eigen doctrine in fase 0 zit. Fase 0 is het voorbereiden op een oorlog, dan wel op een aanvalsoorlog, dan wel op een verdedigingsoorlog. Ja, we zien dat gewoon op dit ogenblik gebeuren. Daar hoef je niet eens inlichting
29: voor te zijn. Net zoals je in 2022 zag dat er wat ging gebeuren. Je weet niet welke kant
0: je weet niet wanneer
29: gaan, maar
0: en of het gebeurt. Ja, ik bedoel, wij zagen natuurlijk in 2022 die militaire opbouw ook wel. Ik dacht in die tijd van, dat gaat het niet doen. Want dan moet je eigenlijk met 150.000 troepen doen in een land dat even groot is als Frankrijk. Dat red je niet. Nou, dat is ook wel gebleken dat hij dat niet redt. Maar toch heeft hij het gedaan. Dus hij kan dus ook een inschatting maken van oké, ik ben hiermee bezig. Maar die NAVO die is zo ver uit elkaar gedreven, onder andere door Poetin. De transatlantische relatie is kapot. Binnen de landen zelf is mijn desinformatie behoorlijk hard aangekomen, waardoor ook een deel van de bevolking aan mijn kant staat, dat kan hij allemaal denken of het waar is of niet. Ja, en dat betekent dus gewoon dat hij bereid is om toch op een of andere manier een stap naar voren te maken. Ja, ik kan niet helemaal inschatten hoe reëel dat scenario is op dit moment. Maar dat het een scenario is waar rekening mee te houden, dat is 100% zeker.
29: Ja. Hier valt in elk geval geen geruststelling uit te halen.
0: Nee, absoluut, absoluut niet. Want daar is gewoon te veel gebeurd. En ik denk dat er ook hier in de vraag wordt gerefereerd aan onder andere wat de Verenigde Staten heeft gezegd tegen Polen. Van hou er rekening mee dat we aan zitten te komen. Ja, die constatering zonder dat wij van de inlichtingendiensten zijn, hebben wij natuurlijk zelf ook al gedaan. En dus op basis van openbare bronnen kan je eigenlijk deze constatering al doen.
5: Het interessante van een prikactie is echt dat je dus, dat in Duitsland gaan mensen daarop reageren. En ook misschien wel in Frankrijk, of God mag weten waar. En dan zeg je, ja, het wordt nou toch wel erg serieus. Hè? Mm. En hij laat zien dat de NAVO op dat moment misschien niet erg slagvaardig is. Ja, dan bereikt hij dus gewoon dat misschien de steun van het Westen aan Oekraïne vermindert.
0: Nou, ik heb wel eens dat was voor mij in Odessa, riep iemand van, er zijn wel meer mensen die dat hebben geroepen, van jullie in het Westen van Europa, die zijn niet zozeer bang voor agressie. Want dan kun je nog wel counteren. Alleen jullie zijn ontzettend bang voor escalatie. En dat is eigenlijk, Arjan, wat jij zegt. Ja. Dus dat je denkt van, nou ja, laat ik toch maar even een beetje kalm aandoen. Want je weet maar nooit. Dat doen we natuurlijk in de richting van Trump ook. Ja. Wij zijn veel en veel te aardig voor Trump. Je moet op een gegeven moment die man eigenlijk een ultimatum geven. En zeggen van, tot hier en niet verder. En anders zwaait er wat. En dat doen wij niet in de richting van Trump. En ik vraag mij af of wij dat gaan doen in de richting van Poetin. Ik denk dat daar de fundamentele zwakte in zit. En dat dat ook voor Poetin de deur opent naar avonturisme. Ja. Dat heeft hij natuurlijk ook
2: gedaan. Want die fundamentele zwakte die is natuurlijk ontzettend helder voor ons, maar ook voor Poetin.
0: Ja, als wij het zien, dan dus, ziet Poetin het ook. En ik mag hopen dat de Russen ook naar deze podcast luisteren. Dan kunnen ze nog wat van leren trouwens.
2: Hallo. Jan Stelwagen heeft een andere insteek. Die zegt, Poetin heeft voor één ding ontzag en dat is macht. Het wordt tijd dat de NAVO het mogelijk NAVO-lidmaatschap van Oekraïne als wapen gaat inzetten. Poetin wordt de keuze geboden om de gevechten te staken en dan zal Oekraïne geen lid van de NAVO mogen worden. Daar kan Poetin mee thuiskomen, want de oorlog met de NAVO heeft hij dan voorkomen. Als Poetin door blijft vechten, wordt Oekraïne wel NAVO-lid en gaat het Westen hulptroepen daarheen sturen. Nou, komt nog het een en ander achteraan, maar mag ik deze zo eens aan jullie voorleggen?
5: Maar dat betekent dus, dan geef je dus Poetin een soort vetorecht over Oekraïns NAVO-lidmaatschap. Ja. Dat lijkt me onhandig, toch? Mm. Mm. Dus ik weet het niet hoor, of dit nou echt handig is.
0: Nou ja, daar heb je helemaal gelijk in. En bovendien is het overgave aan Poetin, want het is precies de eis die hij op tafel heeft gelegd. Die eis die lag al op tafel. En bovendien is het overgave aan Poetin, want het is precies de eis

0: door van de NAVO, omdat ik in staat ben om die Russen tegen te houden. En daar kunnen jullie wat van leren. En ik vecht ook voor jullie veiligheid. En wat wij doen, dat verdient navolging. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. En dan staat hierin dat de NAVO dan als de Oekraïners lid zouden worden van de NAVO, dat de NAVO eerst voor laag risico taken zou worden ingezet. Dat is onderdeel van die vraag. Ja, dat gaat nu ook niet worden, want als je NAVO lid wordt, dan geldt artikel 5. En dat betekent dat artikel 5 ook invulling behoeft op een manier die recht doet aan artikel 5, namelijk collectieve verdediging, want daar gaat het om. Dus dan kan de NAVO, NAVO-landen, die kunnen dat nieuwe NAVO-lid niet op de achtergrond een beetje blijven steunen met een beetje logistiek gedoe. Maar dan zul je dus echt mee moeten vechten. En of dat dan voor Poetin een reden is om op te houden, dat waag ik te betwijfelen. Dan zal hij eerder horizontaal gaan escaleren. Dan maakt hij er een grote puinhoop van. En dan pakt hij waarschijnlijk inderdaad met zijn dienstplichtige krijgsmacht misschien wel de Baltische Staten aan. Dat zou heel goed kunnen.
1: Maar als ik dan van ons drie toch even de Chamberlain-positie mag innemen.
0: Dat doen we.
1: We moeten toch verder met Rusland. Zoiets aan hem toegeven zou een mogelijkheid kunnen bieden voor een uitweg. En tegelijkertijd hoeft het ook weer niet zo heel veel uit te maken. Want je kan ook gewoon met bilaterale veiligheidsgaranties werken. En bovendien, daar komt nog bij, Amerika wil het sowieso niet. Duitsland wil het volgens mij ook niet. Hoe kunnen wij daarna? Dus op dit moment kan het niet eens. Waarom zou je niet iets toegeven aan Poetin dat eigenlijk misschien toch wel niet gaat gebeuren?
0: Ja, politiek gezien kan dat nu op dit ogenblik niet. Je moet die route moet je wel open houden. Want anders geef je toe aan Poetin. Dat is een teken van zwakte. Ik ben er ook van overtuigd dat het een hele lastige weg is voor Oekraïne om lid te worden van de NAVO. Maar als je die weg nu op dit ogenblik al afsluit als een soort gest in de richting van Poetin, dan is het een knieval die het Westen alleen maar zal schaden en mogelijk eigenlijk alleen maar leidt tot meer ellende, omdat Poetin dat als zwakte zal zien en daar door zal gaan.
1: Nu toegeven op dit punt zou natuurlijk gewoon een onrechtvaardig proces zijn, maar zou dit een uitkomst kunnen zijn?
0: Dat zou heel goed een uitkomst kunnen zijn. Ja, dat hangt er helemaal van af hoe die oorlog zich gaat ontwikkelen. Als dit zo blijft op deze manier, dan is het maar zeer de vraag of op een gegeven moment moet het beëindigen. En dan zou best zo'n NAVO-lidmaatschap kunnen worden ingezet als een soort ruilmiddel. Dat zou kunnen. Daar zullen de Oekraïners ongelooflijk zagrijnig van worden. Maar het kan wel.
1: Je zou kunnen zeggen, het enige wat Oekraïne nog nodig heeft is een nucleaire garantie. De rest kunnen ze prima zelf inmiddels.
0: Ja, maar dat is lastig. Kijk, een nucleaire garantie die geven we gewoon niet af. Of er moet iets komen van, ja, je kan dit inderdaad doen op grond van artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties. Dan daarop is ook de NAVO gebaseerd. Dus een beperkt aantal landen zou dat inderdaad kunnen doen. Maar ja, als je dat doet, dan kan je beter het hele land lid maken van de NAVO.
1: Hier zijn we gewoon eigenlijk nog niet. Hè? Ik vind het een interessante vraag om interessant te kijken van wat er zal op een gegeven moment Een afspraak moeten komen met de Russen, met de vijand. En daar zal altijd ook iets toegegeven moeten worden. Dat kan eigenlijk niet anders. Zo gaat het altijd. En dan is het interessant om te denken, zitten daar ook mogelijkheden in om het bloedvergieten dat waar we nu mee zitten, om dat te stoppen?
0: Ja.
1: Nu klink ik als Chamberlain maar als Trump.
0: Maar dat is natuurlijk ook zo. Maar ik vrees dat het een eigen dynamiek heeft gekregen. Kijk, dit was allemaal mogelijk 4 jaar geleden, toen de vijandelijkheden zijn uitgebroken. Toen kon je dit allemaal nog doen. En daar is ook over gesproken. En men was inderdaad heel dicht bij een staakt het vuur en bij een akkoord. Nou, dus om verschillende redenen is dat niet doorgegaan. Eerst wilde Rusland het niet. Vervolgens wilde Oekraïne het weer niet. Nu wil Oekraïne het wel en Rusland het niet. Dat heeft gewoon echt te maken met de situatie op de grond. Dus hoe dit afloopt, dat hangt helemaal af van de situatie op de grond. En dat moet dan leiden tot een akkoord, een staakt het vuren. En hoe zo'n staakt het vuren weer uit gaat te zien, heeft ook weer alles te maken met de situatie op de grond. Dus je kunt het mooiste voor Oekraïners op dit ogenblik eigenlijk een bevroren conflict, waarbij er een staakt het vuren is langs de huidige lijnen. Dan komt er een bestand. En dan moet je gewoon eigenlijk niet willen om dat bestand verder uit te werken in een vredesakkoord. Maar

0: Je laat het gewoon doorschudderen en dan moet de tijd zijn werk doen. En dan hoop je op een gegeven ogenblik dat er een definitieve oplossing komt. Bijvoorbeeld onder andere president in Rusland. Dat lijkt mij op dit ogenblik het meest waarschijnlijke. Nou ja, dan heb je dus de kans van wat ga je dan met die Romstaat of wat het ook is, Oekraïne doen. De resten van Oekraïne. Nou, wordt dat dan lid van de NAVO? Dat kan, want West-Duitsland is ook lid geworden van de NAVO. Oost-Duitsland niet, kwam later bij. Dus je zou dan een Duitsland scenario kunnen krijgen. Maar ja, weet je, dit is echt koffiedik kijken. Ik vind dat echt gewoon niet goed te voorspellen. Dan moet je echt eerst weten hoe, onder welke omstandigheden zo'n oorlog afloopt.
1: Ja, ik denk inderdaad dat het romp-scenario, de romp staat, dat moet dus beschermd worden. Hè? En het tweede wat natuurlijk ook speelt is dat het Westen steeds meer gaat inzien hoe ongelooflijk belangrijk Oekraïne voor onze veiligheid is.
0: Ja.
1: En dan wordt het een beetje lastig om Oekraïne altijd op een afstand te houden. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook. Oekraïne gaat ook eisen stellen. Overigens, als Oekraïne erbij komt, dan zal er ook een land zijn dat politiek zich heel zelfbewust gaat opstellen.
1: Ja.
0: Dus dat wil niet zeggen dat we geen probleem met Oekraïne krijgen. Want je hebt een land dat keihard heeft gevochten, dat gehard is door de oorlog. Het is een land dat absoluut gewoon zal zeggen van hoor eens even, hier ben ik, wij hebben dit gedaan. En wij willen absoluut een vinger in de pap hebben. Zowel binnen de NAVO als binnen de Europese Unie. Dat gaat gewoon gebeuren. Dat leidt per definitie tot gedoe.
1: Ja.
0: Daar ben ik rotsvast van overtuigd. En dan is de grote vraag, is dat een reden om het niet te doen? Nee, dat is geen reden om het niet te doen. Maar je moet er wel rekening mee houden. En dat betekent dus ook dat je een aantal waarborgen moet inbouwen binnen de NAVO en de Europese Unie. Om in ieder geval een te assertieve Oekraïne toch een klein beetje, niet onder de duim te houden. Maar,
2: nee, ik snap het. Ja. Ja. Straks zit Poetin met een assertiever Oekraïne dat hij zelf heeft veroorzaakt. Ja. En Trump zit met een assertiever Europa dat hij zelf heeft veroorzaakt.
0: Wat er gisteren is gebeurd in Ankara, dat is een ding dat zeker is. Ik bedoel, je creëert automatisch een assertiever Europa door wat er op dit ogenblik aan de hand is. En dat zal Poetin niet leuk vinden. Dat zal Trump niet leuk vinden.
2: En Poetin ook niet.
0: En Poetin uiteindelijk ook niet. Nee.
3: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast.
2: Dank voor vandaag weer.
1: Jo.
0: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
5: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
6: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Wij willen niet weg, hè?
8: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
5: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
9: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
10: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
9: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
11: Daar zit Sophie.
12: Hi.
11: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
12: Met Sophie.
11: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
14: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: De Friday Move is vrijdag vanuit Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Wietse de Jager is de co-host. Ook schuiven Pieter Kobelens en Wietse Snaak aan.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
16: BNR Verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna afgelopen. Op de A6 Muiden-Lelystad staat tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport nog wel 7 kilometer file. Daar is de vertraging ongeveer een half uur. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug nog ruim 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht, daar ligt brandstof op het wegdek. En op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging 10 minuten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
18: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij sloopwerkzaamheden in Oosterhout is een ongeluk geweest. Een bouwvakker raakte zwaar gewond toen hij een zaag in zijn nek kreeg, meldt Omroep Brabant. Hij kreeg meteen eerste hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het precies kon gebeuren. De Rotterdamse rechtbank heeft 13 boetes geschrapt voor de tol van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Je moet je voor de betaling aanmelden en dan wordt de tol elektronisch afgeschreven. Maar wie niet op tijd betaalt, krijgt een boete van €35. Bij 13 bestuurders ging dat mis. Ze kregen geen herinnering of werden meerdere keren beboet. In het oosten van Tsjechië staat een opslagplaats in brand van een schoenenmerk. Het historische gebouw heeft 10 verdiepingen en is voor een deel ingestort. Er zouden geen gewonden zijn. Het vuur wordt bestreden door honderden brandweermensen en zeker 75.000 paar schoenen zouden zijn verbrand. De Vierdaagse in Nijmegen gaat over anderhalve week ook door als het heet is. Dat zei burgemeester Bruls op een persconferentie. Het wandelevenement is volgens hem op alles voorbereid. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het warm is. En ook kunnen de routes worden ingekort. En wielrenner Tadej Pogacar had veel zin in de Pyreneeënrit die hij overtuigend won. Ik ging ervoor, want ik had niks te verliezen, zei hij na afloop. Hij pakte bijna 2,5 minuut op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, die tweede werd. Pogacar veroverde ook de gele trui en dat had hij vooraf niet gedacht. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
19: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
20: Een fundraise of een M&A-traject of wat dan ook heeft altijd een negatieve impact op de business.
21: Ik vind in dat geval ook eerlijk gezegd wel dat de opdrachtgever zijn eigen adviseurs ook best mag instrueren.
20: Geniet vooral van de journey, want dat moment van excitement als je naar je bankrekening kijkt is echt een dag.
22: Janneke Niessen is wat je noemt een echte ondernemer. Iemand die al meerdere bedrijven is gestart. Twee daarvan bracht ze naar een exit. En dit verhaal gaat over die laatste deal. Het is een verhaal over toevalligheden, hoogoplopende spanningen, een zwangerschap en een culture clash. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Janneke Niessen. Die vertelt over het moment waarop zij besefte: dit wordt de deal van mijn leven.
20: Nou, heel eerlijk, dat was eigenlijk pas op het moment dat we echt daadwerkelijk tekenden. Toen wist ik pas, het gaat echt gebeuren. Want zo'n traject duurt heel lang en er zijn heel veel momenten waarop het alsnog niet door kan gaan.
22: Dat bedrijf, dat was Improve Digital. Ja. Opgericht in 2007 met als product flitshandel in webadvertenties. Even voor de luisteraars, hoe werkt zoiets?
20: Nou, dat was eigenlijk technologie, met name voor uitgevers. En die konden daarmee de advertentieruimte die zij hadden, konden ze eigenlijk in real-time veilen voor aanbieders van advertenties, dus de adverteerders. En zo konden ze de omzet zoveel mogelijk optimaliseren.
22: Ja, jullie hadden kantoren in meerdere Europese landen. Een omzet van rond de 50 miljoen, las ik ergens.
20: Ja, wel meer hoor, uiteindelijk.
22: Oh, okay,
20: ja,
22: okay.
20: Ja, toen werd bedrijf, toen ik vertrok bij het bedrijf, was het ongeveer 150 miljoen.
22: Kijk.
21: En jij had al ervaring met een exit, toch, daarvoor?
20: Ja, klopt.
21: Hoe is dat
20: ik had mijn aandelen in mijn vorige bedrijf, DQ&A. Ja, voordat ik met dit bedrijf begon, verkocht.
22: Online advertenties was dat?
20: Ja, dat was meer de servicekant. Toen we dat begonnen was eigenlijk online adverteren. Het web was helemaal nieuw. En niemand had eigenlijk genoeg advertentie omzet om één iemand aan te kunnen nemen. Nou, één is geen. Dus ga je dat outsourcen. En heel veel partijen hadden niet de kennis, zagen het niet als een core business. Dus het managen van die advertenties online, dat outsourcen ze dan aan ons.
22: Wanneer kwam bij jullie het idee, want je had dit bedrijf met een compagnon, Joelle Freiters.
20: Ja.
22: Wanneer kwam het idee om ook dit bedrijf in de etalage te zetten?
20: Nee, we hebben het nooit in de etalage gezet. Wij waren bezig met fundraise.
22: En, nieuwe investeringsronde?
20: Ja, nieuwe investeringsronde. En toen kwamen we ook in gesprek met deze partij, die eigenlijk aangaven van, hey, maar we willen investeren en jullie uitkopen.
22: En deze partij was de Public Group?
20: Public Group, ja.
22: Ja.
20: Een Zwitserse bedrijf. En die zaten veel meer in oude media ook. Dus wij waren voor hun een heel belangrijk onderdeel van hun vernieuwingsslag.
22: Ja, want hoe werkt dan zoiets? Ik bedoel, klop je bij hen aan voor geld? Of hoorden zij in de markt van, hey, zij zijn op zoek naar funding en laten we eens gaan kletsen?
20: Ja, we hebben hen toen ontmoet. En dat geeft ook wel, denk ik, aan hoe soms hele kleine beslissingen een grote impact hebben. We hebben hen ontmoet op een event in Barcelona. Ik weet echt niet meer welk event. Ik weet wel dat het in Barcelona was.
22: Ja, en jullie branche zijn heel veel events. Dus
20: veel te veel.
22: Ik kan er iets bij voorstellen, dat je dat niet meer weet.
20: Wij wilden daar eigenlijk helemaal niet naartoe, want we waren gewoon druk en bezig. En toen dachten we, nee, de business gebeurt niet op kantoor. We moeten daarheen. Dus we zijn daar toen naartoe gegaan. En eigenlijk een feestje 's avonds. Daar zijn we met hun in gesprek gekomen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat zij, nou ja, interesse toonde.
22: Dit is
20: om,
22: leuk, hè, David? Want ze zegt hier, op een feestje kwamen we uiteindelijk onze overnamepartner tegen. Vorige week spraken wij met Marcel Broersma. Die sprak zijn voor de eerste keer met zijn overnamepartij op het strand in Zuid-Europa.
21: In de Côte d'Azur, ja. En we horen het eigenlijk wel vaker. Het is natuurlijk toch een relaxte setting.
22: Ja.
21: Beter misschien ook wel dan met allemaal adviseurs erbij.
22: Aanvankelijk zeiden jullie nee.
20: Ja, wij waren dus helemaal niet van plan om te verkopen. We zagen nog heel veel toekomst in het bedrijf. Het was gewoon nog heel leuk. Wij hadden echt een fantastisch team. En, maar naarmate die gesprekken vorderden, dachten we wel van, hey, maar dit zou wel eens een hele goede manier kunnen zijn om het allebei te doen en het bedrijf doorzetten. En eigenlijk voor de toekomst ook behouden. Want zij bestonden al heel lang. Dus dan denk je ook van, nou, die blijven ook nog lang bestaan. En ja, daarmee, je bouwt een bedrijf wel ook om het voort te laten bestaan. En je wordt daarmee ook minder afhankelijk van investeringsrondes. Waarbij het ook weer heel erg speelt van, hey, wat is er nu hot? En hoe gaan die dingen? Dus dat was eigenlijk best wel een heel fijn uitgangspunt. Ook richting de mensen die voor je werken. Die kan je toch meer zekerheid bieden. Dus toen dachten we van, hey, we moeten dit doen.
21: Was dat alleen met deze partij? Of heb je in die periode ook met andere partijen gesproken?
20: Ja, maar voor een investering, niet voor een overname.
21: Okay.
20: Want ja, dat was dus ook helemaal niet de bedoeling.
21: En toen duidelijk werd dat zij wel echt op overnamepad wilden met jullie, zijn er toen ook nog andere partijen naast gezet om te kijken of die misschien ook als koper konden optreden?
20: Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee, want zo'n traject is al, vind ik, heel intensief. Het kost al heel veel tijd. En als je eigenlijk al weet van, hey, dit, we willen wel hetzelfde en dat ziet er goed uit, dan, ja. Nou,
22: als M&A-adviseur is dat soms wel jouw advies, toch? Ik bedoel, ga met meerdere partijen praten om te zien.
21: Ja, al kan ik best een voorstelling maken van hoe Janneke hier dan in is gerold en er al een bepaalde relatie was, een hele duidelijke strategische fit. Dus de vraag is of je in dat geval de hele poppenkast moet omtuigen om er kopers naast te zetten. Maar in de basis klopt het wel wat je zegt. Het is wel vaak mijn advies, omdat je dan ook gewoon met meerdere partijen niet alleen over geld en biedingen, maar ook een klik kunt ervaren en daarmee een afgewogen keuze kan maken.
22: Dan weer even naar die gesprekken die jullie voerden met Public Group. Je neemt dan ook een M&A-adviseur in de arm. Dan beginnen die gesprekken. Hoe werkt zoiets? Zit je dan elke week met elkaar om tafel? Krijg je na elk gesprek ook huiswerk mee?
20: Nou, huiswerk niet. Maar wat ik me met name van herinner zijn de ellenlange juridische documenten.
22: Oké, je zegt het alsof het niet heel plezierig was.
20: Het is niet mijn hobby.
22: Nee.
20: En dat is ook niet de reden waar je een bedrijf voor begint. Maar het is wel heel belangrijk. Maar wat ik soms wel in zo'n gesprek, in die gesprekken heel jammer vind, is dat je heel snel in die juridisch-technische details gaat. En wij gingen dan ook, zeiden heel vaak van, nou, maar kunnen we even terug naar gewoon, welk probleem zijn we hier aan het oplossen? Wat is nu eigenlijk wat we hier willen regelen? Gewoon even terug naar de kernprincipes. Hoe gaan we met elkaar werken?
22: Je bedoelt eigenlijk dat je heel veel gesprekken voerde over situaties die in de toekomst mogelijk zouden gaan gebeuren, maar was zeer waarschijnlijk die je nooit aan de hand zou krijgen.
20: Ja, maar ook, ik denk dat het belangrijk is dat je eerst zeg maar het eens bent over de hoofdlijnen. Wat vind je allebei belangrijk? Wat wil je afdekken? Voordat je echt in die ellenlange juridische documenten gaat. En heel veel dingen regel je inderdaad die niet zo heel boeiend zijn, omdat de kans dat ze gebeuren heel klein zijn. En dat is, nu ben ik investeerder. Zo werken wij nu ook met start-ups. Wij proberen in de documenten, wij doen heel vroege fase. Wij proberen in die documenten te focussen op de dingen die voor ons echt heel belangrijk zijn. Omdat wij ook weten, in een volgende ronde wordt alles weer veranderd. Dus we kunnen daar nu heel veel tijd en geld aan uitgeven. Maar dat is gewoon niet.
21: In mijn ervaring zijn ondernemers ook gewoon heel erg pragmatisch. Die zijn een bedrijf gestart, vaak al een probleem op te lossen. En dat staat echt wel haaks op waar je tegenaan loopt in zo'n juridisch proces. Want het zijn soms 100 pagina's met als dannetjes. En als dat gebeurt, wie is er dan verantwoordelijk en voor welk bedrag dat je dan stelt?
20: Er is een heel mooi voorbeeld, denk ik. Je hebt dan een good leave, bad leave clausules. Nou, die zijn wel vrij relevant.
22: Ja. Horen? A good leave, bad leave consult?
21: Ja, dat betekent je gaat samen door met dat bedrijf, met de investeerder erin. Maar er kan natuurlijk een situatie ontstaan dat Janneke toch weg wil of gaat, of dat er iets gebeurt waardoor ze uit het bedrijf wil starten. Nou, deze bepalingen gaat erover wat er dan gebeurt met je aandelen, tegen welke waardering je die al dan niet moet aanbieden, et cetera.
20: Ja. Nou, en wij wilden daarin opgenomen hebben dat als onze partner of een van onze kinderen ongeneeslijk ziek zouden worden en wij zouden daarvoor gaan zorgen, of heel erg ziek, dat niet zou worden gezien als een bad liever. Nou, dat is denk ik een vrij normaal en menselijk verzoek.
22: Ja.
20: Voor een jurist is dit gewoon een risico ineens. En zo vlogen zij dat ook aan. En ze zeiden, ja, het is een significant increase of the risk. En wij hadden echt zoiets van, hoezo? Weet je, hoezo zouden jullie willen dat wij op kantoor komen? Dat wij moeten denken van, raken we alles kwijt? Of zodat we voor onze kinderen kunnen zorgen, of onze partner? Of gaan we op kantoor zitten om te werken? En dat is dan een discussie heel erg tussen, denk ik, gewoon een menselijke ondernemer versus een technisch kijkende jurist.
21: Ik vind in dat geval ook eerlijk gezegd wel dat de opdrachtgever zijn eigen adviseurs ook best mag instrueren.
20: Ja.
21: Ik vind het niet handig om hier hoog spel in te spelen, want het maakt ook echt emotioneel mogelijk wel iets los van met wat voor mensen krijgen we dan te maken.
20: Nou ja, dat was wel een dingetje inderdaad, dat wij dachten, wat is dit eigenlijk voor club? En dat beschadigt dan potentieel wel de relatie die je met elkaar hebt.
22: Tussendoor, tussen al die onderhandelingen door, ging jij ook nog op vakantie.
20: Ja.
22: In de zomer. Alleen dat was op een plek waar het bereik niet echt bijster goed was.
20: Nee, en je denkt dan van, dat gaat allemaal wel lukken. Die vakantie was natuurlijk al lang geleden geboekt. Tenminste, ik ben nogal een planner. En wij gingen naar Canada. En een deel van die vakantie waren wij echt in the middle of nowhere, waar het bereik niet zo goed was. Zo'n traject duurt heel lang en je verwacht niet dat je dan precies die week iets moet doorlezen wat dan heel relevant is. Dus echt met een satelliettelefoon van alles moeten downloaden, printen.
22: Klonk en dan niet heel ontspannen.
20: Nee, ja, dat was het ook niet. En je denkt dan van, maar het is belangrijk dat het nu gaat en zo. En uiteindelijk heeft het na die vakantie nog meer dan 2 maanden geduurd voordat die deal rond was. Ja. Dus achteraf dacht ik wel van, really? Ja. Maar goed, op zo'n moment doe je gewoon wat nodig is. Maar echt chill is het niet. Zeker ook omdat ik toen ik aan het ondernemen was, altijd wel het bedrijf op één zetten. En ik thuis wel een beetje de deal had tijdens de zomervakantie.
22: Ja. Ja.
20: Sta jij op één? Ja. Nou, dat was toen toch even niet.
22: En ondertussen, tussen al die onderhandelingen door, moest jij natuurlijk ook gewoon nog een bedrijf leiden. En het is hier vaak over gegaan in deze serie. Dat is iets, dat moet je niet onderschatten.
20: Nee, dat... eigenlijk is mijn ervaring dat een fundraise of een M&A-traject of wat dan ook heeft altijd een negatieve impact op de business en het resultaat wat je haalt. Want er gaat gewoon heel veel tijd naartoe en die tijd gaat niet naar klanten en nieuwe deals en je team. En er zijn gewoon maar 24 uur in een dag. Dus hoeveel je ook werkt, je kan dat eigenlijk niet compenseren.
22: Wat betekent dit voor een deal, David? Want dat betekent ook dat je je targets haal je niet. Dus als je minder goede cijfers kunt overleggen over dit jaar, omdat je met die deal bezig bent, komt dat de verkoop ook niet echt ten goede.
1: Nou, daarom vind ik dat als je je cijfers klaarmaakt voor zo'n traject, dat je daar niet opportunistisch in moet zitten. Hè? Ondernemers willen wel eens gouden bergen beloven, maar daar ga je dan tegenaan lopen dat je het niet haalt. Ja, het blijft een lastig punt. We hadden het met andere mensen in deze serie ook over. Je moet je er toch goed op voorbereiden. Goede mensen om je heen, maar de kans is toch groot dat het met je bedrijf toch ietsje minder goed gaat.
20: Ja.
22: Was dat bij jullie ook zo? Dat die targets niet gehaald werden?
20: Ja, het heeft gewoon impact. En wij hadden al een vrij groot team. Dus in die zin hadden we eigenlijk die dingen wel goed geregeld. Wij waren ook wel misbaar. Maar het heeft altijd impact. Ja. En ook bij ons.
22: Er was nog een ander dingetje. Minor detail.
20: Ja, heel minor.
22: Nou, een minor detail werd groot, want jij was ook nog hoogzwanger.
20: Ja, klopt.
22: Ja, maar wel, over timing gesproken.
1: Hoop live events.
20: Ja, van mijn eerste. Dus ik was wel toen ook heel erg bezig met vooral bewijzen dat gewoon...
22: Dat het kan.
20: Kon zonder impact te hebben. En echt ook sommige dingen dat je denkt, jezus, why? Maar... ik bleef bijvoorbeeld gewoon op hakken lopen, terwijl dat heel inconvenient was. Maar ik was echt toen heel erg van overtuigd dat ik moest laten zien dat het helemaal geen impact zou hoeven hebben.
22: Want even voor de duidelijkheid, in november 2012 ben jij bevallen. En een week daarvoor is de deal getekend. Dus dit was echt... En dat heb jij allemaal vol kunnen houden, naast elkaar kunnen doen.
20: Ja, eigenlijk wel. Maar ik denk ook dat het gewoon best wel goed kan. Ik had denk ik met de uitzondering van het einde. Want uiteindelijk ben ik toch met zwangerschapsvergiftiging geëindigd. Maar tot die tijd heb ik me gewoon ook heel erg goed gevoeld. Ik had trouwens wel ook zwangerschapsdiabetes.
22: Oh.
20: Dus dat is wel iets wat minder. Maar,
22: klinkt vrij heftig allemaal.
20: Nou ja, het einde wel. Maar tot die tijd eigenlijk gaat het best wel goed. En je slaapt meer. En ik deed gewoon wat minder social dingen daarnaast. Maar qua werk heb ik het eigenlijk best wel goed kunnen volhouden. Dus het kan wel gewoon. Ik bedoel, je bent zwanger, je bent niet ziek of iets anders. Dus, en het verschilt per persoon. Want sommigen hebben natuurlijk wel een ingewikkelde zwangerschap.

0: Is het nou slim om zelf heel betrokken te zijn bij die onderhandelingen? Janneke zou het een volgende keer in ieder geval anders aanpakken, zo geeft ze nu toe. De spanning aan de onderhandelingstafel loopt een aantal keer namelijk flink op. Zoveel zelfs dat er momenten zijn waarop ze denkt: ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee nu.
1: Zo'n moment bijvoorbeeld dat er moeilijk wordt gedaan over zo'n clausule, hè, over een zieke partner of kinderen, die je gewoon normaal vindt zelf. Maar ook onderhandelingen over de prijs. Je hebt een bepaalde prijs afgesproken. En we hadden toen nog een meeting met de board. En daarna wilden ze nog wat voorwaarden aanpassen. Ja, daar waren wij ook niet amused over, omdat de reden die ze daarvoor gaven, daar kan ik nu helaas verder niet op ingaan, juridisch gezien, maar die zij daarvoor gaven, die was overduidelijk niet waar. Dus er was een andere reden die dan weer niet zo heel vrouwvriendelijk was, dachten wij.
0: Want?
1: Daar kan ik dus eigenlijk niet zo heel veel over zeggen.
0: Okay.
1: Maar dat is ook een moment dat wij dachten van, joh, moeten we dit wel eigenlijk doorzetten? En als je de hele tijd in onderhandelingen zit, je bent gewoon op een gegeven moment moe en klaar ermee. En daar zit meteen natuurlijk ook een risico dat je op zo'n moment dingen gaat toegeven die je niet wil toegeven. Maar je wil gewoon dat het voorbij is en dat je gewoon door kan met je leven en met je bedrijf. En daar hadden wij wel een hele goede adviseur, Michiel Pannekoek. En Van Houthof, en die heeft ons op dat soort momenten wel bij de les gehouden.
0: Dat brengt mij ook bij de vraag, David. In hoeverre moet je nou als ondernemer zelf zo actief bij de onderhandelingen betrokken zijn? En wat laat je over aan je adviseur?
2: Nou, ik zou in de basis alle echt moeilijke dingen of een beetje ruzie maken af en toe vooral ook aan je adviseur overlaten. Ben je toch een beetje good cop, bad cop. Jullie moeten nog door met die partij. Dus laat dat, ik zeg wel eens, misbruik mij nou voor het gesprek wat we zo gaan voeren. En dan zal ik dat op een vriendelijke manier doen, maar dan wordt het misschien wel een onplezierig gesprek. Dan kunnen jullie de relatie goed houden. En wat er in een ander interview ook wel aan de orde kwam, is toch best wel vaak zo in deals dat zo'n koper en een founder elkaar ook even nog nodig hebben of vinden buiten adviseurs om. Ja. Dan luister, die advocaten doen allemaal moeilijk en die adviseurs, maar wat wilden wij samen ook alweer? En dat je dan
0: even
2: samen
0: terug naar de kern.
2: Naar de kern. En dan een stap verder komen.
1: Ja. Nou, en dat is denk ik echt absoluut waar. En dat hebben wij niet, denk ik, altijd goed gedaan. Omdat wij soms bij gesprekken zaten en de mensen waar wij daarna mee moesten werken ook. En dat je dan toch, ja, als alles dan achter de rug is, die relatie wel weer een beetje moet repareren.
0: Ja, ja. Uiteindelijk komt de deal rond.
1: Ja.
0: In november 2012. Hoe werkt zoiets dan? Bedoel, valt er dan iets van je af? Heb je dan een moment van euforie?
1: Ja, maar dat is heel kort. En dat heb ik ook al wel heel vaak met andere ondernemers gedeeld. Geniet vooral van de journey. Want dat moment van excitement, als je naar je bankrekening kijkt, is echt een dag. En echt niet langer.
0: Maar wel even een fotootje gemaakt, toch?
1: Nou, niet eens, denk ik.
0: Nee?
1: Maar wel,
0: maar Janneke, je bent echt de eerste in deze serie.
1: Oh ja, ik heb het wel gevierd. En ik was natuurlijk echt wel heel blij. Maar tegelijkertijd is het ook van, ja, en de volgende dag sta je wel gewoon weer op en het leven gaat weer door en je werk gaat door. En ik ben echt van het genieten en het vieren. En dat heb ik ruimschoots gedaan, no worries. Maar voor een bankrekening stap je 's ochtends niet uit je bed. Maar wel voor een team en wel voor een uitdaging. En dat is wel, denk ik, uiteindelijk veel belangrijker.
2: Ik had vorige week een dinertje met een paar jongens die ik 2 jaar terug heb geholpen met een exit. En die jongens hebben ontzettend veel geld verdiend. En op een gegeven moment zei een van die twee, ja, ik ben er nu achter. Geld maakt echt niet gelukkig. En vroeger dacht ik dat alleen maar rijke mensen dat zeiden, want die hadden makkelijk praten, maar ik weet het nu zelf. Hij zei, ik heb een vakantiehuis gekocht, ik heb het nu al 2 jaar, ik ben er 1 keer geweest. Het geld doet niks, maar heel mooi wat Janneke zegt, hè, voor een team, voor je collega's, dat soort dingen, die zijn eigenlijk belangrijker uiteindelijk.
0: Ja, mooi gezegd. De deal was met een earn-out.
1: Ja.
0: Jij bent een ondernemend type. Daar komen we straks nog even op. Hoe was het om door te gaan als loonslaaf?
1: Nou,
2: mooie term.
1: Ja, dank je. Ja. Ik denk een aantal dingen. Het moment toen wij in eerste instantie bedrijf verkochten, hadden wij zelf ook nog een percentage van de aandelen. En wij hebben toen afgedwongen dat zolang wij nog een deel van het bedrijf hadden, wij het mochten runnen op onze manier. En wij hadden ook allerlei clausules in die contracten, dat als zij bijvoorbeeld iemand in onze C-suite wilden vervangen, dat ze daar hoge boetes voor moesten betalen.
0: Ja, managementfunctie.
1: Ja. En dus wij konden heel lang nog het bedrijf echt runnen op onze eigen manier. En wij waren toen gewoon nog ondernemers. Op het moment dat het publiek groep, het bedrijf wat ons had overgenomen, werd overgenomen door Swisscom, werden ook die aandelen overgenomen. En toen werden wij echt werknemers. En dat werkt dus niet voor mij. Vooral niet omdat de cultuur was zo anders. Wij waren echt heel erg bezig met maximaliseren van de kans. En
0: zij met het minimaliseren van de risico's.
1: Ja, en dat is vanuit hun positie heel logisch. Maar daar past wel een ander type manager bij. Zij hadden gewoon iemand nodig die, als zij zeiden jump, die zou gewoon jumpen. En de meeste ondernemers jumpen alleen als ze denken dat het echt een heel goed idee is. En dus toen hebben we ook aangegeven van, joh, dit is wel het moment dat we beter afscheid kunnen nemen van elkaar, want jullie hebben gewoon een heel ander type persoon nodig. En ja, ik kan me nog wel herinneren dat in dat proces, toen wij ons werknemerscontract moesten tekenen, dat was wel echt heel pijnlijk. En dat, ook al zou de day-to-day niet echt iets veranderen, toch is dat voor een ondernemer gewoon
0: iets voor jou.
1: Dat klopt gewoon niet in je hoofd.
0: Heb jij overigens, David, ik kijk even naar jou, tips over de manier waarop je zo'n earn-out afspreekt? Want ook dat kan weer in vele varianten.
2: Ja, allereerst, een earn-out is niet per se bad news. Ik heb het idee dat ondernemers elkaar dat wel vaak aanpraten, maar het kan ook een hele mooie kers op de taart zijn. Maar ik vind het belangrijkste is dat het zo simpel als mogelijk. Het moet niet te lang duren. Liefst op zo min mogelijk, of op zo'n kort mogelijke periode.
0: Ja, overigens, voor luisteraars die in deze aflevering voor het eerst aanhaken, misschien toch nog even uitleggen, een earn-out in twee zinnen?
2: Is dat je een deel van je deal eigenlijk later betaald krijgt op basis van toekomstige resultaten. En dat moet dus heel goed meetbaar zijn, dat is heel belangrijk. En ik vind het belangrijk dat het een soort schaal in zit. Stel, je krijgt 1 miljoen earn-out. Als je de resultaten X haalt, moet het niet zijn, als je 1 euro minder draait, dat je afscheid moet nemen van die hele earn-out. Want dan weet je één ding zeker, als je daar in de buurt komt, dan komen de verkeerde incentives en dan ga je er ruzie over krijgen.
0: Ja, dus dat wil je inderdaad niet. Is het een ingewikkeld dingetje vaak tijdens de onderhandelingen, de earn-out?
2: Kopers houden er wel van. Want die krijgen daar toch een soort verzekeringspremie mee, met dat je toch toekomstige resultaten, dat de verkoper nog een incentive heeft om toekomstige resultaten neer te zetten. Maar verkopers hebben natuurlijk liever zoveel mogelijk nu. He, dus daar is het nog wel eens een onderhandeling. Maar nogmaals, als het een kers op de taart is, je hebt nu een hele goede deal, maar als je over een jaar dit resultaat krijg je dit er nog bij, ja, dan kan het ook voor verkopers best heel interessant zijn.
0: Wat adviseer jij ondernemers, Janneke, die nu het traject ingaan van verkoop?
1: Nou, bereid je mentaal voor op uren juridische stukken.
0: Dat klinkt als een heel leuk traject om in te gaan.
1: Nee, het is helemaal geen leuk traject, maar het kan wel een hele mooie impact hebben op het bedrijf en de toekomst van je bedrijf. Dus eye on the prize, zou ik zeggen. En probeer vooral echt je goed te realiseren in welke rol je straks terechtkomt en in hoeverre je dat bij je past. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor jezelf, voor de koper en voor het team wat achterblijft.
0: Janneke Niessen over de deal van haar leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe andere ondernemers dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
1: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
2: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
3: Thomas van Zijl.
4: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel en een gesprek met Chris Meijers, de CEO van Toodaloo. Ik vraag hem of de wc-keten na een roerig verleden, jaren van verlies, nu eindelijk echt uit de problemen is. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
7: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 Muiden-Lelystad staat bij Lelystad Airport 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug ook 10 minuten oponthoud. Daar is de rechte rijstrook dicht door brandstof op het wegdek. Maar als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren daar.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De KLM heeft in Denemarken een boete gekregen voor greenwashing. De luchtvaartmaatschappij zond er een reclamespotje uit, waarin werd gesuggereerd dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid tegenviel. Passagiers werden zo op het verkeerde been gezet en daarom moet de KLM nu €400.000 betalen. In China heeft een grote brand gewoed in een fabriek waar sportschoenen worden gemaakt. Het vuur is intussen onder controle, maar er zijn wel bijna 30 doden. De andere werknemers konden op tijd wegkomen. Chinese media melden dat enkele mensen zijn opgepakt die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de fabriek. In Weert bij Nijmegen is een bermbrand geblust dankzij snel ingrijpen van buurbewoners. Ze zagen aan een dijk meters gras in brand staan en ze bedachten zich geen moment. Ze liepen heen en weer met watergevulde gieters om te blussen. En volgens Omroep Gelderland was de brand al uit voordat de brandweer kwam. De Rotterdamse rechtbank heeft 13 boetes geschrapt voor de tol van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Je moet je voor de betaling aanmelden en er wordt de tol elektronisch afgeschreven, maar wie niet op tijd betaalt krijgt €35 boete. Bij 13 bestuurders ging het mis. Ze kregen geen herinnering of werden meerdere keren beboet. En de Wimbledon-finale bij de vrouwen wordt een Tsjechisch onderrondje en gaat tussen Linda Noskova en Karolina Mukova. In de halve finale won Noskova van Marta Kosyuk uit Oekraïne. En Mukova was te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. Voor allebei is het de eerste keer dat ze in de finale van Wimbledon staan. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen. Maar daarna schijnt overal de zon weer en vannacht wordt het ongeveer 14 graden en morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Wil je weten wat er speelt
13: en of waarom?
12: In de BNR-app.
13: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app
12: en blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Hoort Boardroom Panel.
4: Steeds meer beleggers kiezen ervoor om aandeelhoudervergaderingen aan zich voorbij te laten gaan. En Tata Steel Nederland bevindt zich met de gisteren aangekondigde vervolging vol in het vizier van het Openbaar Ministerie. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. Leen Paap is hier, emeritus hoogleraar Corporate Governance verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Commissaris toezichthouder bij verschillende bedrijven. En Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
4: Vanzelfsprekend trappen we af met de zaak Tata Steel. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel namelijk vervolgen. Het OM verdenkt de staalfabrikant uit IJmuiden van opzettelijke vervuiling met mogelijk schadelijke gevolgen voor de openbare gezondheid. En ook verdenkt het OM het bedrijf ervan zijn zorgplicht te hebben geschonden. Het gaat om werken zonder de goede vergunningen. Het gaat om het verzwijgen van incidenten die hebben plaatsgevonden. En dus die opzettelijke vervuiling. Dan is er nog wel iets wat je ten laste wordt gelegd. Begrijpelijk dat het OM na 5 jaar onderzoek dan tot deze vervolgstap overgaat?
15: Ja, zeker. Ervan uitgaande dat datgene wat ze allemaal roepen, dat dat ook te bewijzen valt. Maar dat je dan met dit soort feiten vervolging instelt, dat lijkt me wel een keer terecht.
4: Wat betekent dit dan uiteindelijk voor het bedrijf?
15: Nou ja, dat is natuurlijk nog even te zien. Voor het bedrijf kan het natuurlijk toe leiden dat je of boetes krijgt, of in zekere zin je licentie wordt ingetrokken. Maar dat gaat wel erg ver, hè, want dan stop je in het bedrijf. Kijk, de vraag die nu bij velen natuurlijk opkomt is: wat betekent dit voor de bestuurders? Gaan we die ook nog persoonlijk vervolgd worden? En het antwoord is, dat weet je niet, maar het zou zomaar kunnen. Want ze zijn natuurlijk wel verantwoordelijk voor wat er in die boardroom gebeurt. En natuurlijk zijn het dan mensen die voor hen ook al besluit hebben genomen. Maar ja, je treedt in de rechten van. Dus ja, je hebt dan ook maar te maken met een mogelijke claim en een vervolging. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk.
4: Het is aan het rollen gebracht door Benedikt Fiek. In 2021 deed zij een massa-aangifte namens 800 omwonenden. Ik sprak haar gisteren, gevraagd naar een eerste reactie op deze stap van het OM. En ook de vraag of die persoonlijke vervolging er zou moeten komen. Zij zou dat niet meer dan logisch vinden.
16: Ik vind dat als iemand persoonlijk strafrechtelijk gekoppeld kan worden aan een strafbaar feit, dat die vervolging niet alleen maar het bedrijf zou moeten betreffen, maar dat die vervolging uiteraard de mensen die aan de knoppen zitten, dat die meegenomen moeten worden in de vervolging van de strafzaak die voorgelegd wordt aan de strafrechter.
4: Anton, daar zit geen woord Spaans bij. Voor
17: nee,
4: binnen
17: zeker niet.
4: Is het zo klaar als een klontje voor jou ook?
17: Ik vind het wel logisch. Tot nu toe heb je steeds, je hebt altijd de strijd tussen bestuursrecht en strafrecht. Bestuursrecht gaat voor, hè. Dan krijg je eerst de maatregelen die ze moeten nemen om te zorgen dat het niet gebeurt. Vergunning en dat soort zaken. Maar we hebben natuurlijk zoveel overtredingen gezien. We hebben er ook zo vaak over gesproken in de boardroom panels van de afgelopen jaren. Ik vind het volkomen logisch. Ik denk dat een aantal mensen heel slecht heeft geslapen de afgelopen nachten.
4: Leen?
15: Ja, dat ze slecht slapen is wel zeker waar. Kijk, je kunt een bedrijf niet in de gevangenis zetten. Je kunt een bedrijf wel een boete opleggen, maar dat is het dan. Ja, en uiteindelijk moet je toch als bestuurder je realiseren dat het een keer stopt. En dat je daar ook rigoureuze maatregelen voor moet nemen.
4: Gaan bedrijven pas echt anders handelen als de bestuurders van die bedrijven daarop worden afgerekend en ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden?
15: Het antwoord is, ik denk dat dat een enorm verschil maakt. Dus ik heb ook in mijn afscheidsreden gepleit voor toch een zorgplicht voor ondernemingen naar de samenleving toe. En die is er wel in zekere zin, maar daar wordt zelden goed in opgetreden, of door bedrijven, dan wel door de overheid die het toelaat. En daar hebben we in Nederland meer voorbeelden van. We hebben Gemoers, dat ook allerlei zooi in het milieu kwakt. Overigens nog met een vergunning van de overheid. Dus dat je hier een keer paal en perk aanstelt, dat vind ik ook wel volkomen terecht.
4: Ja. Als het zou blijven bij een financiële straf, dan wordt al vaak gezegd 10% van de omzet, dat is 600 miljoen. Is dat dan iets wat je aftikt en je gaat vrolijk verder? Of kan dat toch ook pijn doen?
15: Nou, dat doet meer dan pijn, want dan heeft dat bedrijf een ongelooflijk serieus probleem. En dan is natuurlijk de vraag, wat betekent dat voor de moeder? Hè? Gaat hij dat ook willen betalen, laten betalen? Ja, of uiteindelijk, als het de continuïteit bedreigt, ja, dan moet je op die gronden een faillissement aanvragen.
4: Maar dan geef je dus aan dat die financiële boete al behoorlijk dat bedrijf midscheeps kan raken.
15: Zeker.
14: Dat het als niet per se afhangt van persoonlijke vervolging.
15: Nee, dat als zo'n boete maar omvangrijk genoeg is. Maar ja, dan is weer even de discussie natuurlijk in Nederland. En die is ook al vaak gevoerd. Ja, het gaat wel over 9000 mensen. Dus op het moment dat je een bedrijf stillegt omwille van een boete of omwille van een vergunning die je intrekt, ja, dan roept iedereen 9000 medewerkers direct en nog tienduizenden daaromheen. Met andere woorden, dan krijg je die dimensie. Ja.
14: Wat is er eigenlijk gebeurd in de verhouding tussen het OM en het bedrijfsleven? Ik kwam ergens een analyse tegen, dat ging wat verder terug. Onder andere over de Libor-fraude van Rabobank. Dat is inmiddels meer dan 10 jaar geleden. Maar toen is er vrolijk geschikt. Werden er honderden miljoenen overgemaakt. Werd ook feitelijk strafrechtelijke vervolging daarmee afgekocht. Dat doen we dus niet meer. Daar laat het OM het ook niet bij zitten.
17: Zeker niet. Ik denk, ik heb bij Leen een jaar op cursus gezeten bij de commissarissen. Daar gaat het ook om stewardship. En over en wat wij in feite doen in de boardroom en als commissaris of als CEO, dat gaat met name om houding en gedrag. En houding en gedrag aanpassen, dat is best wel lastig. En tot nu toe kwam iedereen ermee weg. Er werd een boete betaald. Heel vervelend, die aandeelhouder betaald. Dan toch wel uiteindelijk.
14: Maar het OM heeft dus ook blijkbaar gekozen voor een andere benadering.
17: Zeker, maar dat zal ook echt moeten. Want er gebeurt eigenlijk te weinig. En bovendien heb je ook nog weer een soort verknoping tussen bepaalde lokale overheden en het bedrijf. Kun je nog controleren als je ieder jaar dezelfde discussie hebt. Uiteindelijk is de conclusie, denk ik ook, dat te weinig echte vooruitgang wordt geboekt op basis van de straffen die zijn uitgedeeld. En logischwijs ga je dan traject daarna ga je richting strafrecht. Maar dan moet je het wel kunnen bewijzen. En dat lijkt me buitengewoon lastig.
14: We praten hier dan overigens over een mogelijke boete. Vervolging van de bestuurders. En op een ander schaakbord is nog altijd de deal die eraan zou zitten te komen tussen de overheid en Tata Steel om ervoor te zorgen dat Tata Steel verduurzaamd mee kan in de toekomst van dit land. Komt dat dan ook op losse schroeven te staan?
15: Ja, 2 miljard willen we dat er dan nog in stoppen. Dus de overheid heeft nu gezegd, laten we even pas op de plaats maken en nog eens even rustig nadenken en afwachten wat er hier gebeurt. Ja, die twee dingen zijn natuurlijk wel moeilijk los te koppelen van elkaar. Een bedrijf dat 600 miljoen boete zou krijgen en dan tegelijkertijd 2 miljard overmaken voor het verduurzamen. Die twee dingen, dat komt niet goed over in de pers. Nou vind ik ook wel dat je die twee dingen ook weer niet te veel moet vermengen. Dus het is in die zin een beetje een ongelukkige samenloop dat het nu op dit moment die vervolging komt. Kijk, die 2 miljard erin stoppen, ja, ik weet niet of het verstandig is, maar goed, dat besluit is genomen. Daar is goed over nagedacht, er zijn afspraken over gemaakt en daar moet je ook weer niet al te lichtvaardig van zeggen, we stoppen er maar even mee.
17: Ja, 2 miljard. Ik heb even snel uitgerekend, Leen. Dat is 30.000 euro per werknemer. Hè, wat je dan kunt als overheid ook kunt verspijkeren aan alternatieven voor die mensen.
15: Zeker.
17: Maar ik denk dat ook in
14: het ontmantelen van die fabrieken, dat is ook wel eens uitgerekend. Daar gaan ook miljarden in om.
17: Dat klopt. Maar er is ook iets anders gebeurd. Hè. De oorlog in de Oekraïne hebben ook gemaakt. Dat we hebben gezien dat zeg maar staal strategisch is geworden om te hebben als Europa. Dus ook dat speelt in de hele analyse en het krachtenveld mee. Hè, maar fundamenteel denk ik dat het goed is dat die bestuurders worden aangesproken, uiteindelijk. Dat ze daar ander gedrag gaan vertonen, dat we ook andere cultuur krijgen in Business Nederland. Maar je ziet ook weer aan de reacties van het bedrijf zelf dat ze echt weer in een soort spagaat schieten die we al kennen.
14: Nou ja, het is inderdaad journalistiek ook wel verantwoord om nog even aan te geven hoe Tata Steel heeft gereageerd. Namelijk, wij nemen die zorgplicht serieus. Wij willen een goede buur zijn. Het gaat om een beperkt aantal incidenten. We zijn in voortdurende dialoog met de omgevingsdienst. Een strafzaak voegt niet zoveel toe. En zeggen ze ook nog, letterlijk citaat, bij een industrieel productieproces op deze schaal is het technisch onvermijdelijk dat incidenteel een kooks niet volledig gaart. Waardoor voor het voorkomen van ongare kooks nooit een absolute garantie kan worden gegeven.
17: Dat geldt voor alles in de wereld, Thomas, ben ik bang. En bovendien is het ook een behoorlijk bekende casus dat zeg maar, de omgevingsdienst en de directie van Tata Steel toch wel te veel verknoopt zijn geraakt afgelopen jaar. Waardoor er niet is opgetreden waar het wel had gemoeten. Als je die literatuur erop naast, ik heb het vanmorgen even gedaan, dan schrik je best wel dat van alle signalen die er zijn geweest de afgelopen jaren en dan toch willens en wetens zijn zeg maar, genegeerd.
14: Nou, er zijn ook boetes uitgedeeld, nog dit jaar.
17: Zeker.
14: Maar had die reactie van Tata Steel er anders uit moeten zien?
15: Nee, ik denk dat dit een voor de hand liggende reactie was.
14: Zou had Donald Pols het anders gedaan?
15: Waarschijnlijk wel. Je kunt ook gewoon zeggen dat er fouten zijn gemaakt en dat je je bewust bent van. En dit is natuurlijk politiek correct. Je wil je ook weer niet verder exposen in een juridische procedure door te roepen dat je het inderdaad fout hebt gedaan. Dus dat begrijp ik ook alweer, dat schuld bekennen. En Anton heeft gelijk. Ja, dit soort productie gaat natuurlijk altijd gepaard met uitstoot. En dan moet je wel met de samenleving over in gesprek. Maar ja, weet je, al die incidenten in een lange reeks van jaren. Ja, we hebben natuurlijk het probleem groter gemaakt door niet op tijd in te grijpen. Dus is de tijd helaas misschien verkeerd voor Tata, maar dat het wel een keer gebeurt.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: De leden van het boardroompanel zijn vandaag Leen Paap en Anton Wiggers. Webwinkel Bol heeft een vergunning van de AFM gekregen om diensten aan te kunnen bieden als betaald dienstverlener. Daarover schreef het FD eerder deze week. Het bedrijf wil daarmee achteraf betalen mogelijk maken en verdient ook zelf aan betaald technologie. Ik begin bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen van een andere betaald dienstverlener, P. Leen, dat ben jij.
15: Ja.
14: Goed dat we dat eventjes openbaren.
15: Zo is het.
14: Ben jij daarmee ook een speler in dit hele verhaal of niet?
15: Zeker. P.nl is ook een betaalserviceorganisatie. En daarmee is Bol natuurlijk dat zou een concurrent kunnen worden. Dus het is ook om die reden dat ik dit ook even heb vermeld. En ik snap wel dat Bol dit doet. Dus het is met hun omvang en datgene wat ze aan andere diensten willen ontwikkelen, is het ook alweer een logische stap.
14: Waarom zouden ze het dan doen?
15: Nou ja, uiteindelijk willen klanten natuurlijk geholpen worden in het afhandelen van betalingen. Je wil ook in dit geval faciliteren, eerst kopen dan betalen. Dus dan heb
14: dat
15: je
14: schijn je te willen.
15: Ja, dat schijn je te willen, want dat is namelijk erg lucratief. Hè, als verdienmodel, de rente die je dan kan vragen.
14: Je weet ook dat je het dan goed moet regelen?
15: Jazeker, dus dit op een goede manier regelen vergt een bak aan inspanningen om te voorkomen. Know your customer en witwassen en al die dingen meer, ook je compliance op orde hebben. Dus nee, het is wel een enorme inspanning om dit goed voor elkaar te
14: maken. Maar daar staan dan serieuze verdiensten tegenover. Zeker. Want je haalt je een bak verplichting op de hals.
15: Ja, je haalt je een bak verplichting op de hals. Je staat onder toezicht van de Nederlandse Bank. Nou, je hebt net in het begin ook al even weer melding gemaakt van ABN AMRO. Dus ja, weet waar je aan begint. Maar alweer, als je dit soort dingen wil doen, is dit natuurlijk de enige weg. En de vraag is natuurlijk, ja, er zijn nogal wat aanbieders. In hoeverre zijn ze in staat om dat op te tuigen en ook in het competitieve speelveld een belangrijke speler te worden. Maar ze hebben wel een omvang en wel een apparaat en wel een dikke portemonnee.
14: Want we gaan een aparte dochter in het leven op, geloof ik. Hè? En daar ook heel veel vacatures voor vervullen. Moet zeker allemaal nog gebeuren. Anton, heb je nog iets toe te voegen aan het exposé van Leen?
17: Nee,
14: Zou mooi zijn.
17: Ja, nou ja, misschien vanuit de gedachte. De platformstrategie die Bol zeg maar nastreeft, is het ook zo. Je krijgt ook meer data. Je hebt meer gegevens over de customer journey. En dat wil je ook. Dus je hebt op dat moment kun je zeg maar ook meer waarde creëren voor de toekomstige koper van Bol.com.
14: Waarom zien banken dit dan niet in? Want het komt er ook op neer dat zij kredieten gaan verstrekken, dat zij ondernemers op wat voor manier dan ook gaan helpen. Dat zijn zaken en taken die tot voor enige tijd ook wel bij banken werden belegd. Waarom nu niet meer?
17: Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk dat zij ook de compliance al op orde hebben. Hoeven ze niet meer te doen. Ik denk dat ze het gewoon niet interessant genoeg vinden. Dat het zeg maar te klein is, te veel klein geld.
14: Want Bol had een samenwerking met de Rabobank, geloof ik, om ondernemerskredieten te verstrekken.
17: Ja.
14: Dat had tot in de lengte van dagen zo kunnen blijven.
17: Ja, ik weet niet hoe omvangrijk het is, eerlijk gezegd. Dus ik heb geen data erover. Maar ik denk dat het logisch zou zijn om het daar te laten. Maar gegeven de andere alternatieven die je hebt om zeg maar meer data over je klanten te hebben, ook een stukje financiering en dus hogere marge te genereren. Want in feite het businessmodel van Bol.com is lage marges en volume. Ja, dan voeg je echt iets toe. Maar daar staat tegenover dat je heel veel compliance-achtige organisaties moet gaan
14: concurreren met al die andere spelers van wie we er toevallig weer
17: als zijn nu. Ja, maar zeg maar, hun visie is Alibaba doet het ook, Temu doet het ook. Je hebt Apple Pay. Dus ze gaan in dat kader ook gewoon mee met wat de concurrent is.
14: Maar je gaat iets doen waar niet van oudsher je kracht ligt.
17: Nee.
14: Dus als je het doet, moet je het goed doen.
17: Ja, nou, dat kunnen ze wel.
15: Nou ja, de andere kant van die medaille is natuurlijk de vraag. Inderdaad, data wordt verzameld. Wil jij inderdaad als leverancier of klant dat al jouw data ook op die manier terechtkomt? Ook je betaalgedrag bij, in dit geval, bol.com. De betaalserviceorganisaties zoals we die kennen, banken hebben zich links en rechts laten inhalen door een aantal andere. Adyen, Buckaroo, Pay.nl.
14: Maar dat hebben ze waarschijnlijk laten gebeuren, omdat ze zelf dachten, hier valt geen droog brood meer te verdienen.
15: Nou, ja, dat is misschien één ding. Maar ik denk niet dat het alleen dat is. Een apparaat was zo duur geworden dat ze niet meer konden concurreren met die snelle jongens die even links en rechts ook in staat waren dit op te tuigen. En als je natuurlijk als bol.com nu niet alleen handel doet, verkoopt, inkoopt, leningen verstrekt en ook data verzamelt. Nou ja, dat is vanuit een geïntegreerd model goed voor te stellen. Maar als klant dan wel als leverancier, ja, dan lever je ook wel weer uit aan één platform. En dat is bij die andere betaalserviceorganisaties niet het geval.
14: We gaan naar het derde onderwerp, terwijl we er stilzwijgend bij lachen. Beleggers brachten afgelopen jaar minder vaak hun stem uit bij aandeelhoudersvergaderingen. Vooral bij de midcapbedrijven daalt de opkomst. Blijkt uit een evaluatie van Eumedion. Dat is de belangenbehartiger voor de institutionele belegger. Anton, waar zijn al die beleggers gebleven?
17: Ik denk thuis. Je hebt er gewoon geen zin in.
14: En waarom zouden ze er geen zin in hebben? Want Eumedion zegt, we hebben er ook voor gestreden. Aandeelhouders hebben nu over veel zaken iets te zeggen. Ja. Mogen zich er in ieder geval voor uitspreken. Ja. Maak gebruik van dat recht, verkwansel het niet.
17: Zeker, alleen die vergaderingen die vinden plaats midden op de dag. Dus als kleine aandeelhouder moet je daar een dag vrij voor nemen of een halve dag vrij voor nemen. Ik denk dat het anders zou kunnen en moeten. Ik denk dat ze dat gewoon digitaal moeten gaan doen. En dat het op wat je dat op het moment doet, dat mensen zeg maar het uitkomt. Als je nu ING-aandelen hebt, kun je ook gewoon stemmen als aandeelhouder via je bank.
14: Maar het interesseert je dan blijkbaar ook onvoldoende? Of de offers zijn te groot?
17: Vergis je niet, als je een jaarrekening moet lezen tegenwoordig, dan moet je een halve studie achter de rug hebben om dat goed te kunnen
14: begrijpen. Ja, zeg, wilden we eerst dat er een beetje serieus werd gerapporteerd, is het nu te dik geworden?
17: Ja, maar daarom doen we het ook gewoon niet meer, Thomas. We zijn gewoon een beetje lui geworden en we kijken naar die koersen en we verkopen weer wat en op het moment dat het interessant wordt. Ja,
14: dat stond er ook nog wel fijn inhoudelijk bij. Ze komen niet meer opdagen, maar de winsten nemen toe.
17: Precies. En ik weet nog wel, toen ik heb ooit bij een beurslid fonds gewerkt, daar kwamen met name gepensioneerde mensen naar Amsterdam en die gingen gaan kijken, wat is het cadeautje wat we dit jaar krijgen? Het waren gewoon motieven om naar die vergaderingen te gaan. Die cadeautjes zijn ook minder geworden, Thomas.
15: Ja, kijk, 80-90% van aandelen wordt gehouden door de vermogensbeheerders. Hè. Dus in die zin, de kleine aandeelhouder, ja, die kwam nog wel voor het cadeautje. Het scheerapparaat of iets anders als hij op de aandeelhoudersvergadering kwam. Maar die grote jongens maken het verschil. En ja, daar zie je natuurlijk wel dat dankzij Trump toch er een zekere tendens is om dat woken maar weg te halen. Dus die resoluties die gaan over duurzaamheid, stemmen over de betalingen van de top. Ja, dat zijn ook vaak adviesstemmen. Die worden ook vaak genegeerd door de bedrijven. Dus op enig moment is er wel weer de vraag, wat is je impact als aandeelhouder nu werkelijk op datgene wat in zo'n AVA gebeurt? En dan leert de uitkomst van al die stemmingen dat verrekte weinig impact als aandeelhouder nu werkelijk op datgene wat in zo'n AVA

0: in ieder geval zo laag mogelijk is. Ik citeer uit het bericht van Medion. Institutionele beleggers werden geconfronteerd met uiteenlopende stemdeadlines, omslachtige volmachtprocedures, fouten in registratieprocessen. Het ging met name over een fout bij bodemonderzoeker Fugro. Door een registratiefout circa 39% van de uitgebrachte stemmen onjuist verwerkt. Waardoor ook een voorstel ten onrechte als verworpen werd verklaard. Dit zijn allemaal zaken die je toch wel uit de weg zou kunnen ruimen.
1: Zeker. Kijk, we doen dit sinds COVID. Hè. Daarvoor was het natuurlijk altijd fysiek bij elkaar komen. En daarna mocht het ook digitaal. En dan blijkt dat dat in die aantal jaren die dat nu kan, dat dat nog vaak niet goed is en krakkemikkig. Ik snap dat wel, want het zijn wel complexe stroomlijn of kanalen die je dan moet volgen. En dat daar af en toe wat misgaat, dat is evident. En ja, dat Anton zegt, dat moet je natuurlijk gewoon stroomlijnen verbeteren. Zodanig dat je gewoon vanuit je huiskamer, als je dat wil, ook mee kan stemmen.
0: Maar als je dan niet komt opdagen, dan moet je ook niet gek staan op te kijken als vervolgens een activistische aandeelhouder die er wel is met de buit vandoor gaat. Dit zijn onze beursnerd Jochem Visser daarover.
2: En dan zeggen ze bij Uimedion, ja, u neemt te weinig verantwoordelijkheid. Dat is de stok eigenlijk. En dan ook de wortel. Pas op, straks neemt een activist de boel over als u te weinig stemt.
0: Zou dat kunnen gebeuren?
3: Nou, in ieder geval, ze kapen wel, zeg maar, de nieuwsgaring, zeg maar, die het biedt, weg. Voor, dus je kunt natuurlijk een heel duidelijk stempel drukken op zo'n AVA. En dan komt het ook in de pers. En heb je werk kennelijk goed gedaan. Maar uiteindelijk kan ook een bestuursvoorzitter ook weigeren om dingen op de agenda te zetten en dingen te beantwoorden.
1: Ik denk overigens dat wat Jochem zegt, dat natuurlijk flauwekul is. Want die activisten die waren er altijd al. En ook de Children Fund heeft ooit met de 0,36% aandelen van ABN AMRO ertoe geleid dat er een paar dingen helemaal anders liepen. Dus ook die hele kleine activisten die kunnen zeer wel buiten de AVA een impact hebben.
0: Jochem deelt hier overigens een zorg van Rient Atma van Eumedion.
1: Zeker, en hij moet dat zeggen als de voorman van Eumedion. Maar alweer, dit fenomeen bestaat al lang. En dat gebeurt al lang met hele kleine aandelen. Zoek je gewoon de publiciteit op. En kun je ook enorm veel invloed hebben. En daar hoef je niet voor langs de AVA.
0: Nee, maar wel in een radiostudio staan. Want jullie invloed, nou, niet meer in woorden uit te drukken. Mijn dank wel. Fijn dat jullie er waren. Leen Papen, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nairobi Business Universiteit. Commissaris, toezichthouder bij verschillende bedrijven. En Anton Wiggers was er ook bedrijvendokter. Partner bij Themis Company. Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. Dit panel is terug te luisteren als podcast. Abonneer je gerust.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water. Bij Z-Eventships.
2: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
3: of over de grootste beursgang aller tijden.
2: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
3: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
2: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
1: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De KLM heeft in Denemarken een boete gekregen voor greenwashing. De luchtvaartmaatschappij zond er een reclamespotje uit, waarin werd gesuggereerd dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid tegenviel. Passagiers werden zo op het verkeerde been gezet en daarom moet de KLM nu €400.000 betalen. In China heeft een grote brand gewoed in een fabriek waar sportschoenen worden gemaakt. Het vuur is intussen onder controle, maar er zijn wel bijna 30 doden. De andere werknemers konden op tijd wegkomen. Chinese media melden dat enkele mensen zijn opgepakt die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de fabriek. In Weert bij Nijmegen is een bermbrand geblust dankzij snel ingrijpen van buurtbewoners. Ze zagen aan een dijk meters gras in brand staan en ze bedachten zich geen moment. Ze liepen heen en weer met watergevulde gieters om te blussen. En volgens Omroep Gelderland was de brand al uit voordat de brandweer kwam. De Rotterdamse rechtbank heeft 13 boetes geschrapt voor de tol van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Je moet je voor de betaling aanmelden en er wordt de tol elektronisch afgeschreven, maar wie niet op tijd betaalt krijgt €35 boete. Bij 13 bestuurders ging het mis. Ze kregen geen herinnering of werden meerdere keren beboet. En de Wimbledon-finale bij de vrouwen wordt een Tsjechisch onderrondje en gaat tussen Linda Noskova en Karolina Mukova. In de halve finale won Noskova van Marta Kosyuk uit Oekraïne. En Mukova was te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. Voor allebei is het de eerste keer dat ze in de finale van Wimbledon staan. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen. Maar daarna schijnt overal de zon weer en vannacht wordt het ongeveer 14 graden en morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
8: Hoewel de asbak al jaren uit het straatbeeld is verdwenen, is de sigaret er nog altijd, ondanks schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Toch zien ook tabaksfabrikanten dat de tij begint te keren. Philip Morris International zegt al een tijdje dat de sigaret in een museum hoort. Biedt in plaats daarvan een selectie zogenoemde rookvrije producten aan. Hoe gezond, hoe verantwoord is dat dan? Ik ga erover in gesprek met Rudy van Kleef, commercieel directeur van Philip Morris International in de Benelux. Welkom.
9: Dankjewel. Goedemiddag.
8: Logische eerste vraag. Rook je zelf?
9: Nee, ik rook niet. Ik heb bewust gekozen om niet te roken, want dat is een risicovol product.
8: Nooit een sigaret opgestoken?
9: Nee.
8: En een rookvrij product dat jullie zelf aanbieden wel eens geprobeerd?
9: Nee, ook niet. Omdat die producten die we aanbieden ook niet risicovrij zijn. Dus voor mij als niet-roker zou dat een stapje terug zijn. Daarom zeggen we ook als bedrijf, begin ook niet aan onze alternatieve producten. Het beste is om niet te roken of niet een van onze producten die alternatief zijn te gebruiken.
8: Hoe is het dan om dat toch te verkopen? Want zonder de verkoop van dit soort producten was er geen Philip Morris International.
9: Nou, ik hou van uitdagingen. Ik heb een commerciële achtergrond. En we opereren in een best lastige omgeving. Dat weet je. Stevig gereguleerd. Maar als het tegenwind is, dan vind ik dat juist mooi om nog harder te gaan fietsen, harder te gaan trappen en daartegen in te fietsen. Om ook die transitie waar wij nu als bedrijf in zitten, om die in ieder geval zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.
8: Maar jij werkt al 20 jaar bij een bedrijf waarvan je zegt, ik heb er nooit ook maar een gedachte aan gewijd zelf te beginnen. Ik raad mensen af dat te doen. Als je van een commerciële uitdaging houdt en je weet dat mensen niet gezond genoeg eten, dan kan je toch net zo goed broccoli gaan verkopen. Ja, maar, dat is veel beter.
9: Begrijp ik, die vraag. Maar wat ik mooi vind is om dit van binnenuit bij te dragen aan die verandering. En toen ik werk al 20 jaar bij het bedrijf, maar in 2015 ben ik bijvoorbeeld al benoemd tot directeur rookvrije alternatieven. Toen waren die producten nog niet op de markt in Nederland. Dus die transitie, die verandering is binnen Philip Morris natuurlijk intern al een hele tijd aan de gang. Nou, en dat fascineert me, hoe zo'n groot bedrijf met een miljardenomzet zichzelf opnieuw wil uitvinden.
8: Maar dat zijn nog altijd producten, ik herhaal nu jouw antwoord, waarvan je zelf zegt, als je het niet al doet, begin er niet aan.
9: Klopt. Laat ik me daar glashelder in zijn. Als bedrijf zeggen we, begin niet met roken. En als je rookt, stop. Maar als je niet stopt met roken, stap dan over op een veel minder schadelijk alternatief. Nou,
8: hoe veel minder schadelijk dat is, daar komen we nog over te spreken. Want uiteindelijk, of je rookt of zo'n rookvrij product in jullie optiek koopt, uiteindelijk weet je dat dat schade aan de gezondheid toe kan brengen, dat je daaraan kunt overlijden. Het is toch lastig om daar al 20 jaar van je werkzame leven aan te besteden?
9: Nou, het gaat om die verandering. Kijk, het beleid dat nu wordt gevoerd door de overheden heeft ertoe geleid dat in Nederland nog steeds 18% van de volwassenen rookt. Hoe mooi zou het zijn en hoeveel zou het helpen voor de volksgezondheid als die overstappen op minder schadelijke alternatieven die wetenschappelijk aantoonbaar minder schadelijk zijn. Het huidige beleid verder voortzetten is niet de weg naar een snelle manier van een rookvrije toekomst te realiseren.
8: Zou je zelf graag ergens anders willen werken? Want je gaf net aan, ik werk al 20 jaar bij Philip Morris.
9: Ja.
8: Is het überhaupt mogelijk om ergens anders te werken als je al 20 jaar in de tabaksindustrie werkt?
9: Tuurlijk, ik werk niet bij Philip Morris omdat ik geen andere keuzes had. Ik werk er omdat ik echt gefascineerd ben en geboeid ben door die verandering die plaatsvindt. En elke dag, elke vergadering hebben we over die rookvrije toekomst.
8: En dan zeg je, ik ga harder trappen als ik wind tegen heb. En jullie hebben wind tegen, want de regulering wordt nauwer, wordt strenger. En om dat te voorkomen kun je een lobbyapparaat in werking zetten. Dat begint bij de consultatieronde. Dan kunnen mensen laten weten wat ze van voorgestelde wetgeving vinden. Your voice, your choice. Dat is de campagne van Philip Morris. Moest je wel de kleine lettertjes lezen. Er is veel controverse over ontstaan. In Brussel worden nu de twee grootste Europese tabakswetten herzien. Regels voor tabaksproducten en die voor tabaksreclame. En mensen mogen daar dus hun mening over geven. Wat blijkt, dat hebben ze gedaan via een code, hebben ze kunnen scannen en dan gaven ze aan wat ze ergens van vonden en dan maakte Philip Morris daar een mooi door AI gegenereerd tekstje van met de uitkomst, die strengere tabakswetgeving vindt geen steun. Wat vind je van die modus operandi?
9: Nou, laat ik vooropstellen dat dat artsen, want voornamelijk artsen die je tegen die vraag over hebben gesteld, dat ik die vraag begrijp. Hè? Maar die ophef die eromheen is ontstaan, die draagt niet bij aan de dialoog. Want waar we nou op zoek zijn, is een dialoog.
8: Maar ik begin eventjes bij waarom die artsen in het geweer kwamen. Namelijk omdat ze vonden dat hier dingen gebeurden, een lobby werd bedreven die niet conform de regels is.
9: Ja, we hebben AI ingezet om te faciliteren. Niet om antwoorden en meningen te genereren. En het inzetten van technologie gebeurt al vele jaren op burgerinitiatieven en burgeracties. Als je, en ik weet niet of je het zelf hebt gedaan, maar als je de tool in zou gaan en kijkt naar, zijn er voldoende mogelijkheden geweest om je eigen mening te geven. Er wordt ook heel duidelijk gezegd, dit is door PMI gegenereerd. Kijk de antwoorden goed na. Personaliseer en controleer voordat je indient.
8: Ja. Dus AI is echt gebruikt. Is die tool op dit moment offline, dus ik heb het zelf niet kunnen doen. Mm-hmm. Maar ik ken wel het verhaal van een longarts die uiteraard voor die strengere wetgeving is en dat ook duidelijk dacht te hebben aangegeven en vervolgens de tekst zag en dacht, hé, maar luister eens, dit is helemaal niet wat ik beoog.
9: En dan is er nog zeker ruimte om die tekst aan te passen zodat jouw mening is. En die wordt niet door AI gegenereerd, die wordt puur gefaciliteerd.
8: Ja, het is aan het licht gekomen door onderzoek van Poynter. Ja. Ik citeer even uit hun bevindingen. 11 van de 12 belangrijke aspecten geven je argumenten tegen strengere wetgeving. Ook de verdere zorgen die de gebruiker kan aanklikken zijn allemaal negatief over verdere regulering. Dan stuur je mensen toch heel bewust een kant op, de kant die jou het beste uitkomt.
9: Wat niet betekent dat je nog steeds niet eens kunt of oneens kunt zijn met dat standpunt. Dus een negatieve mening kunt geven. Maar waar het ons om gaat is dat we de dialoog willen hebben. Want uiteindelijk streven we naar hetzelfde. We streven naar het uitfaseren, je zei het in je begin, in je opening, van sigaretten. We willen dat sigaretten in het museum behoren, tot het verleden. Wat daarbij cruciaal is, is dat er verschil wordt, komt in regelgeving tussen sigaretten en de minder schadelijke alternatieven. Dus uiteindelijk streven we allemaal naar hetzelfde doel. Alleen de route er naartoe verschilt.
8: Dat jullie graag die producten waarvan je zelf zegt dat die minder schadelijk zijn, toch wil kunnen verkopen. En dat er politiek wordt gekeken naar, zijn die producten die wat jullie betreft dan veel beter zijn, echt zoveel beter? En als dat niet voldoende bewezen is, dan willen we dat daar een streng regime voor geldt.
9: Ja, nou, als je kijkt naar het onderzoek, dan erkent ook een RIVM en andere onderzoeksinstituten dat die resultaten kloppen, dat het veel minder schadelijke alternatieven zijn. Als we bijvoorbeeld nu naar de FDA kijken, die enkele dagen geleden in Amerika heeft erkend, en dat ging in dit geval over nicotinezakjes, dat het overstappen van sigaretten naar nicotinezakjes een significant minder risico geeft op rookgerelateerde ziektes.
8: Dat is de Amerikaanse toezichthouder. Ik kom echt nog
9: wel terug op onderzoek.
8: Dit dossier, waar ze overigens wel van hebben gezegd, er komen nog altijd veel schadelijke stoffen vrij en we hebben verder onderzoek nodig. Als je dat toch volledig wil citeren, dat is toch zo? De FDA geeft toch nog wel wat kanttekeningen?
9: De FDA heeft inderdaad ook aangegeven dat het niet risicovrij is. Maar nogmaals, significant minder risico op rookgerelateerde ziektes. En ze doen dat na een jaar onderzoek, uitgebreid onderzoek. Dus we kunnen daar ook niet zomaar overheen stappen.
8: Jij zegt het gaat ons om de dialoog. We willen uiteindelijk hetzelfde. Dan toch nog even de opbrengst van deze campagne, hè, die voor een deel door AI is gefaciliteerd. Vragen in de Tweede Kamer over deze werkwijze. Europese Commissie boos. Een groep artsen die een rechtszaak begint. Ja, jij bent hier als commercieel directeur, maar jullie zult toch ook de public affairs wel in de gaten moeten houden. Dan is dit toch volledig uit de hand gelopen. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn geweest?
9: Het gaat ons uiteindelijk om het hebben van die dialoog.
8: Maar die heb je toch helemaal niet gekregen?
9: Die hebben we niet gekregen.
8: Zitten allemaal in de hoogste boom. En misschien wel terecht.
9: Maar die zouden we heel graag willen. Maar die dialoog aangaan, daar heb je twee partijen voor nodig. En helaas heeft de andere partij besloten om niet met ons, bijvoorbeeld hier vandaag, aan te schuiven.
8: Nou, we hebben ze ook niet uitgenodigd overigens, maar dat doen we vaak genoeg. Het is ook wel vaak genoeg besproken inmiddels. Want het is iets wat je toch, jij zegt, het is een techniek die vaker wordt toegepast. En technologie in de lobby is geen nieuw fenomeen. Die wel vragen oproept als je kijkt naar die consultatierondes. Daar gaan ook wel eens consultatierondes voorbij zonder dat mensen reageren. In jullie geval duizenden, tienduizenden reacties. Waardoor mensen ook dachten, wat is hier aan de hand?
9: Nou, laten we het wel in het perspectief juist perspectief plaatsen. In Nederland praat je over 700 reacties op 100 miljoen volwassen rokers in Europa. 700 reacties. Dus je moet het ook wel in het juiste perspectief blijven.
8: Je zou het op dezelfde manier doen een volgende keer.
9: Ik zie niet in waarom we dat niet zouden doen. Want nogmaals, het is een tool die gebruikt is om te faciliteren en niet om meningen te genereren. Maar we roepen iedereen op om nu met ons die dialoog aan te gaan, hoe we samen die rookvrije toekomst kunnen realiseren. Want de standpunten blijven, in de verdediging blijven zitten, dat helpt de roker niet.
8: Nee, overigens nog eventjes inhoudelijk naar die nieuwe wetgeving. Want die tabaksrichtlijn die gaat gelden niet alleen voor tabak, maar ook op nicotine. Wordt strenger wat betreft rookvrije producten.
9: Ja.
8: En dat zijn de producten waarvan jij zegt, daar zit de toekomst in voor ons bedrijf. Ja. Het is dus een heel duidelijk zakelijk en commercieel motief om hierop tegen te zijn, toch? Heb je dan echt wel de volksgezondheid voor ogen?
9: Een gelijke behandeling van ongelijke producten, want er zit een heel duidelijk verschillend risicoprofiel in die producten, klopt niet, is wetenschappelijk onjuist. Daar gaat het ons om.
8: We gaan daarover doorpraten. Nadat jij een dilemma voorgelegd hebt gekregen van mij, als je daar wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
8: Over 100 jaar dan is er geen plek meer voor grote tabaksfabrikanten. Of ook zonder sigaretten heeft de tabaksindustrie een gezonde, tussen aanhalingstekens, toekomst.
9: Tweede.
8: Die gezonde toekomst. En dat gebeurt dan Rudy van Kleef, commercieel directeur van Philip Morris, aan de hand van die rookvrije producten. Ik geef je toch even de gelegenheid om uit te leggen, wat is wat jou betreft rookvrij?
9: Aan de ene kant heb je sigaretten, daar is het tabak en die verbrandt. En alles wat verbrandt, daar komt rook bij vrij en heel veel schadelijke stoffen. En aan de andere kant heb je dus alternatieven, rookvrije alternatieven. Een aantal van deze producten bevat tabak, maar die wordt verwarmd en niet verbrand. En dus als het niet verbrandt, komt er geen rook bij vrij. Of er zijn ook producten waar geen tabak in zit en slechts nicotine. Dan kun je helemaal niet over verbranding spreken.
8: En slechts nicotine?
9: En slechts nicotine.
8: Dat maakt het toch niet per se minder schadelijk?
9: Nicotine is niet risicovrij, maar experts zijn het erover eens dat het niet de primaire oorzaak is van rookgerelateerde ziektes.
8: Goed, jij hebt een legertje experts. Ik heb ook een legertje experts. Ja. Je haalde al het RIVM aan. Ja. Ik ben daar gisteravond nog even geweest. Over verhitte tabak schrijft het RIVM. De gebruiker krijgt van verhitte tabak minder kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen binnen dan van sigaretten. Dat betekent echter niet dat het gezondheidsrisico in dezelfde mate lager ligt. Ook een kleine hoeveelheid kankerverwekkende stof kan kanker veroorzaken. En daarnaast bevat de rook van verhitte tabak juist een grotere hoeveelheid van sommige andere schadelijke stoffen dan de rook van een sigaret. Wat is dan de winst?
9: Maar daarom zeggen we ook, deze alternatieven kun je beter niet gebruiken.
8: Maar jij schermt met het RIVM dat dan duidelijk zou zeggen dat die rookvrije producten wezenlijk anders zijn dan die sigaretten. Terwijl het RIVM staat op hun eigen site over verhitte tabak een tamelijk vernietigend oordeel velt.
9: Ja. Wat wij uit onze onderzoeken, en anders die worden ook onderbouwd door andere onafhankelijke instituten, zeggen, het heeft aantoonbaar minder schadelijke stoffen. En als ik nu even dit mag bruggen richting bijvoorbeeld...
8: Maar dan staat er minder schadelijke stoffen. Dat betekent niet per se dat het gezondheidsrisico in gelijke mate afneemt.
9: Nee, en daarom zeggen we ook, het is beduidend minder schadelijk. We praten ook niet over een percentage, maar het is minder schadelijk dan het roken van sigaretten.
8: Maar je wil dan nog iets afmaken?
9: Ja, als je dit bijvoorbeeld brugt naar een land als Zweden, waar er een gebalanceerd beleid is en goed doordachte regelgeving, en een verschillende regelgeving tussen sigaretten en rookvrije alternatieven, wat je daar ziet, is dat het aantal volwassen rokers onder de 5% is gedaald. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie aangeeft dat Zweden het eerste rookvrije land ter wereld is.
8: En een rookvrije land, dus als het aantal rokers afneemt, dan wil dat niet per se zeggen dat het aantal mensen dat dan die rookvrije producten koopt ook afneemt, want dan zijn ze dus blijkbaar gevlucht naar iets anders, waarvan het RIVM dus ook nog even nogmaals zegt dat die gezondheidsrisico's er wel degelijk zijn en niet in gelijke mate afneemt.
9: Exact. Dan hebben die mensen een bewuste keuze gemaakt om over te stappen op een minder schadelijk alternatief. En wat als laatste heel belangrijk is, Zweden is het land met de laagste percentage rookgerelateerde ziekten in Europa.
8: Het RIVM heeft er ook iets over gezegd tegenover Kassa. Ik keek de uitzending van begin dit jaar terug. Daar zegt de onderzoeker, als je 1 druppel gif neemt, dan ga je dood. Als je er 10 neemt, ga je niet plotseling 10 keer meer dood. Wat is dan de winst van die ene druppel gif nog? Want het effect is hetzelfde, dood is dood.
9: De winst zit hem erin dat er nogmaals vele malen minder schadelijke stoffen in zitten. En laat nogmaals helder zijn, je kunt deze producten ook beter niet gebruiken, want ze zijn niet risicovrij. Maar op dit moment het roken in stand houden en 18% van de volwassenen in Nederland nog steeds roken, is ook geen oplossing. Het RIVM geeft zelf ook aan dat het Nationaal Preventieakkoord en de rookvrije samenleving in 2040 niet gehaald gaat worden op deze manier. Nou, dan kunnen we blijven gaan met verbieden en hele hoge prijzen op sigaretten. Of we kunnen kijken wat rookvrije alternatieven voor een rol kunnen spelen.
8: Die rookvrije alternatieven, daar heeft de Universiteit van Maastricht zich ook over gebogen. Ja. En daar zeggen ze dan bijvoorbeeld dat mensen dit product veel sneller pakken. Dat ze het ook vaker doen. Dus als je dat dan tegen elkaar afweegt, misschien een in jouw ogen minder schadelijk product, maar je gebruikt er meer van, je gaat er sneller naar grijpen. Ja, dan kom je toch op hetzelfde punt uit.
9: Dat ligt natuurlijk aan. Dat komt niet uit onze cijfers naar voren. En ik zou daar graag over in gesprek willen.
8: Waarom kom jij eigenlijk bijna nooit in gesprek? Want dat idee krijg ik in de media, ben je bijna nooit. Er zijn denk ik ook veel media die principieel zeggen, met Philip Morris gaan we niet in gesprek. Klopt. Je zegt RIVM, politiek, universiteiten. Ja. Wanneer heb jij voor het laatst hier dan een goed gesprek over gevoerd?
9: Dat gebeurt veel te weinig. En ik vind het ook nogmaals, dankjewel voor deze uitnodiging. Want er wordt heel veel over ons gesproken, maar heel weinig met ons gesproken. Terwijl we onderdeel willen zijn van de oplossing.
8: Als jij nu gesprekspartners zou mogen uitkiezen, wie zou er dan aan tafel zitten?
9: Ik zou graag met de beleidsmakers om tafel willen. Om te praten over hoe bereiken we die rookvrije samenleving. Want op deze manier komen we er niet.
8: Ja, maar ik snap toch echt wel dat zij denken, een rookvrije samenleving, daarover ga ik niet in gesprek met een tabaksfabrikant. Die geld verdient met het verkopen van dit soort producten.
9: En ik snap daar helemaal niks van.
8: Oh nee?
9: Als je kijkt naar omliggende landen, bijvoorbeeld Zweden, maar ook het Verenigd Koninkrijk, waar je dit soort resultaten dus wel kunt gaan behalen. Als je kijkt naar onze intentie en de onderzoeken die we delen en de data, laten we dan op basis van data en wetenschap die discussie hebben. Maar het negeren van de industrie en dus uiteindelijk ook de rokers niet kunnen informeren over alternatieven, dat is het slechtste wat je kunt doen.
8: Maar het RIVM, dat is toch de wetenschap?
9: Dat is de wetenschap.
8: En de wetenschap hoeft toch niet met jullie in gesprek te gaan om te constateren dat er nog altijd serieuze gezondheidsrisico's kleven aan de producten die jullie verkopen?
9: En daarom zeg ik wil graag ook met de beleidsmakers in gesprek, zodat we de wetenschap, de innovatie en het beleid in één keer kunnen bespreken.
8: Nou, ik begin eens boven aan de apenrot, want minister Hermans heeft ook al gesproken over rookvrije producten en verhitte tabaksproducten. En zij zegt dat is net als een gewone sigaret schadelijk voor de gezondheid, blijkt, haalt zij aan uit dat onderzoek van de RIVM. Hoewel de lange termijn effecten nog niet volledig bekend zijn, blijkt uit het onderzoek dat verhitte tabaksproducten op korte termijn schadelijk zijn voor de gezondheid en daarmee zijn verhitte tabaksproducten geen veilig alternatief voor roken. Het gebruik van die producten moet dus, net zoals bij gewone sigaretten, ten zeerste worden afgeraden. Dat is de minister van Volksgezondheid. Ja. Dat is niet de beleidsmaker, maar wel een lid van het kabinet.
9: Ja, en wat ik alleen maar kan doen is verwijzen naar, kijk naar de onderzoeken.
8: Dat heeft ze gedaan,
9: kijk naar wat er in andere landen gebeurt. En dan zul je zien dat dit feitelijk niet juist is.
8: Maar we komen toch nog altijd teer tegen, we komen nicotine tegen, we komen chemische stoffen tegen. Het zou toch gek zijn als een minister van Volksgezondheid zegt, nou, dit is je go-to place.
9: Producten waarin tabak verwarmt, maar niet verbrandt, lijkt me heel erg lastig dat daar teer in, want het vindt bij verbranding plaats. Maar nogmaals, we kunnen in de details gaan, inderdaad. En ik ben geen wetenschapper en geen onderzoeker.
8: Maar je werkt 20 jaar
9: bij deze werk 20 jaar bij Philip Morris. De dialoog aangaan en samen optrekken om oplossingen te vinden, dat is waar het ons om gaat. En we zijn daar volledig transparant in. We steken onze nek uit. En ik snap voor heel veel mensen dat dat heel vreemd is. En wellicht dat er sceptisch op gereageerd wordt. Maar dit is echt, we zijn van binnenuit veranderd en we willen die rookvrije samenleving. Ja,
8: maar het wordt allemaal gezegd door iemand die zelf niet rookt en die ook niet aan de alternatieven is begonnen, omdat hij zegt het risico is me te groot.
9: Is dat niet het mooiste voorbeeld?
8: Nou ja, het is ook een voorbeeld van de kinderen van de techgiganten die allemaal niet op het scherm mogen zitten. Of de medewerkers van een tabaksfabrikant die er niet over piekeren om te roken. Dat zijn dus mensen die weten wat ze verkopen, die weten wat het teweeg kan brengen. Ja. En dus zeggen, ik begin er nooit aan.
9: Klopt. Omdat we heel duidelijk zijn en zeggen, dit product is risicovol, dus begin er niet aan. Maar het product verbieden en in de illegaliteit drukken is ook geen oplossing voor het probleem.
8: De winst van Philip Morris wereldwijd is alleen maar toegenomen. Er worden op grote schaal nicotinezakjes verkocht.
9: Ja,
8: ja, dat is toch ook, kom ik weer met mijn broccoli, maar bepaalt geen groente en fruit wat je verkoopt. Het is nog altijd gewoon rotzooi, toch?
9: Ja, en daarom zeggen we ook, begin er niet aan.
8: Ja, maar je wil het wel verkopen, neem ik aan.
9: We willen het graag verkopen in het gereguleerde kanaal aan volwassen rokers, maar niet zoals het nu in Nederland gebeurt. En daarom verkopen we ook geen nicotinezakjes en overigens ook geen vapes in Nederland. Omdat die volledig, ze zijn verboden. En wat er allemaal in het illegale circuit gebeurt is een nachtmerrie voor de volksgezondheid. En daar willen we ook heel graag dat de overheid beter handhaaft. Want het is vreselijk wat er op schoolpleinen allemaal gebeurt.
8: Ja, maar goed, dat gaat over schoolpleinen. Uiteindelijk zie je dat het afzetkanaal waar je sigaretten kunt kopen of aanverwante artikelen, dat kleiner wordt. Dus wat gebeurt er dan? In de supermarkt kan het niet meer. Dan komt er op een steenworp afstand van die supermarkt een tabakspeciaalzaak. Ook onderzoek naar verricht, deels undercover, gefinancierd door Philip Morris.
9: Ja, heel goed dat je dat vraagt. Ik wil dat heel graag in perspectief plaatsen. In 2024 is het verbod op tabaksverkoop in de supermarkten van kracht geworden. Daar zijn 6000 verkooppunten verdwenen. Het aantal rokers is relatief gelijk gebleven, 18%. Dan is het logisch dat die rokers op zoek gaan naar andere verkooppunten. Ondernemers springen daarop in en er zijn 150 nieuwe winkelpunten geopend. VWS heeft een SEO-rapport laten opstellen waarin toen al werd aangegeven, er komen 800 nieuwe winkelpunten. Dat is gewoon een logisch gevolg van de economische situatie. Het zijn er 150 geworden.
8: Maar door jullie gefinancierd?
9: Omdat wij op die punten de rokers weer willen informeren over onze minder schadelijke alternatieven.
8: Ja, maar je wilt toch ook gewoon verkopen?
9: Tuurlijk, we zijn uiteindelijk ook een commercieel bedrijf.
8: Ja, maar zeg dat dan ook.
9: Dat zeg ik bij deze. We zijn een commercieel bedrijf en we willen winst maken. Maar wat we niet willen, is niet rokers aanzetten tot het gebruik van onze producten.
8: Maar jij wil een rookvrije generatie. Jij wil mensen ervan afhelpen. Dan is het toch best wel moeilijk met elkaar te rijmen dat jij ondernemers financiert om een winkel te openen of flink te gaan verbouwen.
9: Ondernemers willen graag met ons optrekken.
8: Dat snap ik ook wel, omdat jij ze een ton geeft om het er mooi uit te laten zien. Maar jij wil, zeg je zelf net, hetzelfde beogen als degene die sigaretten wereld uit willen helpen. Ja. En ook het liefst in hun verhaal de rookvrije producten. En dan open jij, in ieder geval gefinancierd door Philip Morris, tabakspeciaalzaken.
9: En denk je dat, Thomas, dat het helpt op het moment dat wij ons terugtrekken? Probleem, de uitdaging is aan de vraagzijde. 2,5 miljoen rokers die hun product dagelijks willen kopen. Op het moment dat wij aan de aanbodzijde zullen stoppen, dat betekent dat de concurrent erin stapt. Of nog veel erger, dat het in de illegaliteit verdwijnt.
8: Nou, die concurrent die erin stapt, dat is. Het moet jou denk ik vooral dan gaan om de illegaliteit.
9: De illegaliteit. Illegaliteit is een groot probleem in Nederland. Inmiddels is 50% van de tabaksverkopen komt niet uit Nederland. Dat betekent dus dat je als klant niet weet wat voor product je koopt. qua regulering en qua controle. Dat we accijns missen.
8: Als jij een pakketje of een pakje sigaretten koopt uit Duitsland, dan heb je denk ik toch een vermoeden van wat erin zit, of niet?
9: Dat klopt. Maar wat er gebeurt is
8: en dat. Dat is een Mobilro, dat komt gewoon op de rekening van Philip Morris.
9: Van Philip Morris. Dat is voor mij als commercieel directeur een probleem in de Benelux, maar dat terzijde. Maar je ziet steeds meer dat de producten in het illegale circuit worden verkocht. En dat is een groot probleem. Het andere probleem dat er is, is dat er 980 miljoen accijns is misgelopen vorig jaar. Daar kun je ongeveer de Van Brienenoordbrug voor neerleggen. Om het even in perspectief te plaatsen.
8: Maar je kunt er ook voor zorgen dat er minder mensen roken of rookvrije producten gebruiken, zodat de zorgkosten naar beneden gaan.
9: En daarom hebben we ook al 16 miljard geïnvesteerd in de technologie en innovatie van deze producten. 16 miljard.
8: Ja, dat is prima. Maar uiteindelijk wordt het toch nog altijd ook gewoon betaald voor mensen die met klachten in het ziekenhuis terechtkomen.
9: Ook, ja.
8: Maar help je nu, zeg je, de laatste generatie rokers of gebruikers van rookvrije producten nog hun leven door dat aan te bieden? En stopt het daarna of niet?
9: Ik hoop dat sigaretten echt zo snel mogelijk tot het verleden behoren.
8: Ja, dat is de sigaret, maar die rookvrije producten. Want uiteindelijk zeg je ook, dat is niet risicovrij. Ik zou het zelf niet gebruiken en begin er niet aan. Als dat op grote schaal zou worden nagevolgd, en je bent hier toch Rudy van Kleef, dus misschien luisteren de mensen wel naar je, dan is er dus over 50, 60 jaar geen bedrijf meer.
9: Nou, voorlopig hebben we onze handen vol aan het omzetten van die 1,2 miljard rokers wereldwijd die er nog zijn. Maar tegelijkertijd ontwikkelen we ook producten voor wellness en lifestyle. Die voorzien in een consumentenbehoefte. Wij hebben natuurlijk heel veel kennis van inhalatie en aerosols. Mm-hmm. Dan praat je bijvoorbeeld over producten die je kunt inhaleren die je beter concentratie geven, minder slaapproblemen, zelfzorg, inhaleren van aspirines, dat soort zaken. Maar dat is echt voor de lange termijn.
8: We hadden natuurlijk een paar jaar geleden ook al, ik geloof, astma-medicatie of astma-machines. Dat is mislukt. Ik denk toch dat mensen dachten, dat is een iets te moeilijke bocht waar Philip Morris zich nu in wringt.
9: Wij richten ons nu inderdaad op wellness.
8: En is
9: lifestyle.
8: Dat toch omdat je dan, ja, als hypocriet de boek komt te staan. Eerst zorg je ervoor dat mensen kortademig worden, last krijgen van astmaklachten, door ze een leven lang te laten roken. En vervolgens komen we met de oplossing.
9: Ja, wat ik nu weet is dat we ons echt richten op die lifestyle, die wellness en die zelfzorg.
8: Ja, maar ook dat is natuurlijk vreemd. Als je deze categorie de openschouw neemt, de rokers of de mensen die een rookvrij product gebruiken, dat zijn misschien niet de mensen die het fitste zijn. En dan zeg je, nou, maar voor de wellness kun je ook bij ons terecht.
9: Kijk. Stoppen met ons product is het beste wat je kunt doen. En daarnaast heb je dan de andere categorie richting wellness, lifestyle.
8: En dat is de levenslijn van Philip Morris?
9: Dat is de levenslijn van Philip Morris. En wij noemen dat beyond nicotine. Want we beseffen ook, nicotine is niet risicovrij. Dus we zijn ook al bezig voor de komende 30, 40 jaar. Waar willen we heen? En dat gaat in deze richting.
8: Rudy van Kleef was hier. Dank voor je komst. De commercieel directeur Benelux van Philip Morris. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met IT-legende Jan Baan. Hij is nu eigenaar van het platform Rapid en hij gaat de strijd aan met de Amerikaanse Big Tech. En hoe het MKB daarvan kan profiteren, dat weet je als je luistert naar de top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan een van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
5: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
6: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek is gedemonstreerd voor de LHBTI-gemeenschap. Vanavond wordt daar het nieuwe, conservatieve college geïnstalleerd dat de regenboogvlag niet meer wil hijsen en het lokale LHBTI-beleid schrapt. Het protest waarbij Pride-vlaggen waren te zien verliep verder rustig. In een vijver in Drachten is een dode gevonden, meldt Omroep Friesland. Politie kan nog niet zeggen of het om de man gaat van 22... die al sinds zaterdagnacht wordt vermist. Hij is toen voor het laatst gezien in Drachten. Het is nog onduidelijk hoe het lichaam in het water is gekomen. Een rechtbank in Denemarken heeft een boete aan de KLM gegeven van 400.000 euro. De luchtvaartmaatschappij zou in een reclame gesuggereerd hebben dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid behoorlijk tegenviel. Dat heet greenwashing. Consumenten worden zo misleid. Minister Sjoerdsma maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgelaaid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt dat tot meer honger en meer vluchtelingen. En voor de Noorse wielrenner Thorsten Traan is de Tour de France waarschijnlijk afgelopen. Hij heeft zijn rib gebroken toen hij vandaag hard ten val kwam. Hij reed toen nog in de gele leiderstrui die hij na de finish kwijtraakte aan Tadej Pogacar. Traan heeft de etappe wel uitgereden met de breuk. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
10: Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. Vandaag geheel in het teken van de NAVO-top in Ankara. De beledigingen vlogen ons om de oren, maar volgens Trump en Rutte is de NAVO-top een groot succes geworden.
11: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara. There was a great sense of unity. Allies warmly welcomed President Trump's leadership that is transforming this alliance and making it stronger.
10: Ik praat erover met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. En ook bij me is Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemiddag, allebei.
12: Hallo.
10: Hallo.
13: Goedemiddag.
10: Ja, meneer de Hoop Scheffer, we gaan dadelijk de belangrijkste resultaten even op een rijtje zetten, maar zowel voor ons als Oekraïne stond alles toch weer een klein beetje in het teken van, vonden wij, onze onderdanigheid ten opzichte van Trump. Is dat ook, was dat ook uw indruk?
12: Ja en nee, ik leg het uit. Aan de positieve kant zag ik de afgelopen anderhalve dag ook enig Europees zelfbewustzijn ontstaan. Een groter zelfvertrouwen. De redenering, wij zijn op weg om te doen wat u vraagt, meneer de president. Wij doen het op onze manier. En er zijn uiteraard achterblijvers die niet voldoen aan de uitgavennorm van Den Haag. Maar ik vond het eigenlijk samengevat een top met twee gezichten. Een president die in de afsluitende persconferentie, en dat wordt bevestigd ook door mensen die in de zaal zaten en wie ik heb geconsulteerd, dat de Amerikaanse president daar mild was en rustig was. Het probleem is alleen dat hij dat naar buiten toe, op het positieve punt van Oekraïne na, daar komen we nog wel op, dat hij naar buiten toe niet rustig was. En die staatshoofden en regeringsleiders die hebben met het naar buiten toe te maken, omdat die allemaal weer deel uitmaken van hun eigen nationale politieke cirkel.
10: Ja, precies. En u hebt uw contacten. Geert-Jan ook, die zal er straks ook wel over vertellen. Die heeft ook mensen die in die zaal hebben meegekeken. Maar u hebt volkomen gelijk. Wat wij zien is wat er naar buiten wordt gebracht. Daar moeten we het mee doen. En dan, ja, dan valt een beetje op dat we allemaal moeite doen om de Amerikaanse president uit te leggen dat we echt ons best doen. Hij wil ook een soort van nederigheid van ons. En loyaliteit, dat benoemt hij ook steeds. Maar ik hoor niks andersom. Ik hoor de president niet zeggen, jongens, ik ben ook loyaal met jullie. En ik vind jullie eigenlijk ook wel geweldig. Of ik zie ook jullie goede kanten. Waarom werkt het niet twee kanten op?
12: Nou, het werkt allereerst om even, meneer Hammelburg, aan de andere kant te beginnen. Als ik kijk naar Mette Frederiksen, de premier van Denemarken, en het weer heropenen door Trump, publiek, niet kennelijk in de vergadering, maar publiek van het Groenland-dossier. Ja. Toch een van de meest omstreden, ook meest gevaarlijke onderwerpen voor de NAVO. En ik hoor anderen daarover, niet alleen Frederiksen. Dan zeg ik, dat maakt voor mij deel uit van niet te ver gaan, meneer de president. En de andere kant van het verhaal, waar u mij over een vraag stelt, ik vrees dat we dat niet moeten verwachten, want dat past helemaal niet in het karakter en het DNA van de persoon Donald J. Trump. Ja. Die praat alleen maar over eigen successen, hoe formidabel en geweldig hij is, de Verenigde Staten zijn. Maar ik ben met name geïnteresseerd in die andere kant, want we hebben in Europa te veel de neiging in onze schulp te kruipen, en ik zag dus een begin van een ontwikkeling in de goede richting hier.
10: Ja, ja, is nog iets, maar dat is meer misschien een morele of een historische vraag. Maar de Amerikaanse president, zo zijn we allemaal opgevoed, en zo hebben we ook altijd geleefd, is de leider van de vrije wereld en dus onze beschermer. Dat beeld, althans voor mij, was eigenlijk helemaal weg.
12: Ja, dat beeld is voor mij ook, als ik zou in het begin willen zeggen, van mijn loopbaan geboren en getogen Atlanticus, ben meer en meer Europeaan geworden en vind dat ik zelf nog meer Europeaan moet worden onder de huidige omstandigheden. Maar dat beeld, ja, dat ligt, daar heeft u een punt. Dat beeld, dat ligt voor een deel aan scherven. Ja. En dat is gebaseerd op niet alleen op hoe het gisteren en eergisteren in Ankara ging, maar op de houding, de positie van de president ten opzichte van Europa, waarbij hij één kapitale fout maakt. En dat vind ik, moeten wij hem onder de neus wrijven als Europeanen. De NAVO, het Atlantisch Bondgenootschap, is een groot Amerikaans belang. Amerikanen hebben grote belangen van een goede relatie met Europa. We moeten echt af van het beeld dat Trump de grote mecenas is die ons Europeanen komt helpen. Ja, we hebben onze defensie verwaarloosd. Ja, we leven in een gevaarlijke tijd, omdat we, laten we zeggen, niet onszelf kunnen verdedigen. Maar die andere boodschap moet ook gehouden worden in de richting van de president.
10: Ja, ja, helemaal waar. We komen er nog wel op, maar hij heeft ook wel makkelijk praten. Want wij hebben ook in het algemeen samenlevingen die erg sociaal bewust zijn. We hebben goede voorzieningen. Dat hebben de Amerikanen niet of nauwelijks. Dus ze kunnen ook makkelijker geld uitgeven aan defensie.
12: Ik denk dat dat juist is. Ja. Maar het tweede luik van de transatlantische relatie is natuurlijk het waardenverhaal. En daar refereert u indirect aan. De NAVO is een waardengemeenschap. Zo is de Europese Unie ook een waardengemeenschap. En op die waarden mogen we elkaar best aanspreken.
10: Ja. Geert-Jan Haan, over Europa gesproken. Wat heeft deze top nou voor ons opgeleverd?
13: Nou, ten eerste de slotverklaring, daar is weinig aan gesleuteld de afgelopen dagen op de top zelf. Dat wordt vooraf geregeld, gemanaged. En naar mijn weten is er niet heel veel last minute nog aangepast. En dat kun je als positief zien, want dat betekent dat Rutte en ook veel Europese landen zich daar wel in kunnen vinden. Je zag ook dat de defensieindustrie weer in de spotlights kwam te staan. Dat is nu een terugkerend thema. Dat zal de komende jaren zeker zo blijven, dat er fora zijn en conferenties die ook om defensieindustrie en bedrijven draaien, want het is de politiek die bepaalt, maar de bedrijven die het moeten doen. Dus dat die synergie zie je. De steun aan de Oekraïne, daar is weer commitment richting geuit. Ook in de slotverklaring. Dat kwam denk ik wat makkelijker tot stand dan vorig jaar in Den Haag, toen het allemaal wat penibeler was. We moeten wel eerlijk zijn over die slotverklaring, de financiële steun aan de Oekraïne. Ja, hoeveel Amerika daar nou aan bijdraagt, dat kunnen we waarschijnlijk wel een beetje op onze buik schrijven. Dat blijft vooral Europa en Canada zijn. Uit zo'n slotverklaring moet dan eenheid stralen. Hè, daar moet eenheid vanaf stralen. Van zie ons eens een bondgenootschap zijn. Maar daar wringt denk ik dan weer de schoen. Want de beeldvorming is dat het allemaal niet zo fraai was natuurlijk de afgelopen dagen. En wat de mensen zien is niet een slotverklaring. De meeste mensen die zien Trump die wat zegt over Groenland. Trump die wat zegt over Spanje. Ja. En de NAVO-top moet eigenlijk meer een soort ceremonieel gebeuren zijn, waarbij iedereen een show ziet. Ja. Dat we en plein publiek laten zien, afschrikking richting Rusland, richting China, van goh, ja, wij zijn bij elkaar, waarde gedreven, wat meneer de Hoop Scheffer ook zegt. En dat is gewoon mislukt. Ik noemde het gisteren op BNR een shitshow, omdat er geen mooier Nederlands woord voor is. Eufemistisch gezegd, het was gewoon niet vrij, het beeld. En dat straalt op ons af, vind ik.
10: Ja, maar ook jij, net als meneer de Hoop Scheffer, hebt je ook je spionnen gehad bij de gesprekken binnenskamers. Zien we dan een andere Trump dan die we buiten op dat sprekersstoel zagen?
13: Ja, dan zien we een andere Trump. En als je het hebt over de Amerikaanse entourage die in Ankara was, dan zie je een afwachtende entourage die niet zo hard iets over artikel 5 bijvoorbeeld durft te zeggen. Die niet zeggen van goh, als een, en daar komen we nog over te spreken, denk ik, als een eiland van Estland wordt aangevallen, springen wij daarvoor dan in de bres? Is het dan één voor allen, allen voor één? Waar artikel 5 van de NAVO voor staat bijvoorbeeld. Dus je ziet een bepaalde terughoudendheid ook achter de schermen onder de Amerikaanse entourage, die we voor de schermen natuurlijk ook op een bepaalde manier zien bij Trump, die eigenlijk zegt van jongens, gaan jullie maar betalen, gaan jullie maar een been bijtrekken. En wij hebben genoeg gedaan de afgelopen decennia. En ja, ik was eigenlijk wel benieuwd, als ik die vraag ook aan u mag stellen, meneer de Hoop Scheffer, wat we net schetsen over achter de schermen lijkt het goed te zijn verlopen, ook qua slotverklaring. En dan het beeld dat we voor de schermen hebben. Heeft u eigenlijk eerder wel eens zo'n bizar contrast gezien op een NAVO-top?
12: Ja, ik heb wel zelf één NAVO-top. Ik ben overigens geen voorstander om jaarlijks NAVO-toppen te houden. Ik vind het hele fenomeen top leidt tot onnodige stress. Maar los even van dat punt heb ik het één keer meegemaakt in 2008 in Boekarest, een NAVO-top, waar geweldige heibel en gedoe ontstond. Dat was ook niet meer te bepleisteren van binnen naar buiten of van buiten naar binnen over het, hier is Oekraïne weer, over het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, waar de toenmalige president George W. Bush geweldig in de clinch kwam te liggen met Angela Merkel, Duitse bondskanselier, en de Franse president Sarkozy. Dus dat was, als ik het netjes diplomatiek zeg, rommelig. Het was een half kooigevecht in politieke zin, als ik het minder diplomatiek zeg. Maar u heeft gelijk, de Haan heeft gelijk, Bernard. Ik begon, geloof ik, mijn eerste zin met een top met twee gezichten. Ja. Het beeld naar buiten toe was natuurlijk namelijk beginnend bij de persconferentie, althans het gesprek tussen Trump en Erdogan, niet fraai. Ik overdrijf niet echt als ik zeg dat het de NAVO-top in ieder geval in het begin tot op zekere hoogte werd gekaapt door de president via Iran. Dat waren de headlines, dat was het nieuws. Het bestand is voorbij. Nou, we zien dat het vandaag doorgaat. Ook daar misschien twee gezichten binnenskamers doorpraten en ondertussen bombarderen. Maar ik heb het dus één keer meegemaakt. Maar het is niet goed voor een top. Wat u, meneer Haan, terecht aansnijdt, is natuurlijk het positieve punt dat al met al, als je naar de top kijkt en je kijkt naar Oekraïne, en dat is toch onderdeel van de dreiging waar die top helemaal over had moeten gaan, zonder Iran wat mij betreft in eerste instantie, dan is dat de dreiging uit het oosten, de agressieve Poetin in Rusland. Dat is het punt waarom we onszelf bewapenen en verdedigen, niet om in de straat van Hormuz te gaan vechten als NAVO.
13: Nee. Ja, wat ik alleen niet van bronnen heb begrepen, misschien heeft u daar wat meer zicht op, is hoe de bekering van Ankara dat tot stand is gekomen, namelijk dat de heer Trump aan het eind van de dag plots NAVO-fiel bleek te zijn, ook voor een paar uur was genezen van zijn eurofobie, alles was weer geweldig, terwijl hij de dag als een olifant in de kamer was begonnen. Wat is daar gebeurd, denkt u?
12: Ik heb geen flauw idee. Maar als ik de Amerikaanse president zie, dan heb ik zelden een flauw idee of een idee welke kant hij opgaat. Dus ja. Ik was met u zeer verbaasd na alle verbale activiteit en verbale strenge opmerkingen, om het mild uit te drukken, dat hij daar we love each other, they love us, they love me, natuurlijk iets belangrijker dan us. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar geen verklaring voor.
10: Nee, het woord loyaliteit viel voortdurend. Mijn stelling is, loyaliteit gaat beide kanten op. Maar ik heb ook een soort van algemene vraag. Trump eist loyaliteit. Dat doet hij niet alleen van zijn eigen medewerkers, maar ook van klaarblijkelijk andere regeringsleiders en staatshoofden binnen het bondgenootschap. Maar artikel 5 is toch de definitie van loyaliteit, meneer de Hoopscheffer. Daar heb je verder niks bij nodig.
12: Nee, zei het, maar dat weten wij beiden, dat artikel 5 natuurlijk de kern is van het bondgenootschap. Maar dat onder welke president dan ook, en daar is bij deze president meer zorg over dan ooit, dan bij al zijn voorgangers sinds de oprichting van de NAVO in 1949, dat artikel 5, de potentie van het inzetten van artikel 5 via artikel 4, dat een politiek debat vereist. En dat een politiek debat vergt. Ja. Ook onder Joe Biden, ook onder Barack Obama, ook onder George W. Bush. Toen, zoals wij weten, artikel 5 de enige keer is ingeroepen na 9-11. Dat vergt en vereist een politiek debat. En dan kom ik terug bij uw vraag. Dat politieke debat, indien Poetin de NAVO zou willen gaan testen. En er zijn wel diensten, inlichtingendiensten die goed geïnformeerd zijn, hoop ik dan, die zeggen dat hij dat zou kunnen doen over enige tijd. Ja, de aard van dat politieke debat rond artikel 5 zal met deze president, vrees ik, een ander politiek debat zijn dan onder voorgangerspresidenten.
10: Ja, we komen straks op die mogelijke aanvallen of acties van Rusland graag nog even terug. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jaap de Hoopscheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken.
14: Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it. We need it for protection of the world.
10: Ja, dat is Trump op zijn sterkst, zal ik maar zeggen. De kwestie Groenland, waar u zelf al over begon. Hij blijft het standpunt innemen dat het eigenlijk Amerikaans bezit is. En daar zette hij dan opnieuw de relatie met Denemarken op scherp. Wat dacht u dat Mark Rutte dacht toen hij dit hoorde?
12: Nou, ik dacht allereerst, ik stuur de president nog een geschiedenisboekje op over het lot van de Deense Joden in de Tweede Wereldoorlog.
10: Juist, want die zijn gered
12: zoals wij alle weten, in tegenstelling tot wat er in Nederland is gebeurd, is het overgrote deel van de Joden gespaard gebleven voor de gaskamers uit Denemarken. Dus dat was mijn eerste gedachte toen hij daarover begon. Mijn tweede gedachte was en is dat Mark Rutte tijdens dat fameuze World Economic Forum in Davos, toen Groenland plotseling opkwam, de pin uit de handgranaat heeft kunnen trekken. Dat die pin er wat president Trump betreft kennelijk nog steeds in zit. Als dit onderwerp niet goed gemanaged wordt, dan vind ik dit met afstand de meest serieuze bedreiging voor de NAVO die ik mij kan voorstellen. Ja. In politieke zin. Dat kan natuurlijk nooit gebeuren. En daarom was ik ook blij dat er een aantal regeringsleiders gisteren in Ankara Frederiksen ondersteunde. Die toch vrij duidelijk maakte, hierover valt verder helemaal niet te praten. Ja, er valt te praten over Amerikaanse aanwezigheid, maar verder niet over de verkoop, de verhuur, laat staan het bezetten van Groenland. Dit is een onderwerp, ik herhaal mezelf, wat een indien doorgezet door Trump, wat een grote bedreiging voor de NAVO vormt.
10: Ja, we zien Rutte en de manier waarop hij probeert om de zaak aan te pakken, zal ik maar zeggen. Vindt u dat, als je dat allemaal op een rijtje zet en al deze dingen komen voorbij nu zo, ook nu we terugkijken, vindt u dat de aanpak van Rutte goed, slim, verstandig?
12: Kijk, met Mark Rutte, maar dan moet ik niet zeggen Mark Rutte, met de positie van de secretaris-generaal is het zo gesteld dat de marge, en zeker die publieke marge van de NAVO-secretaris-generaal over wat hij, helaas altijd tot op heden en hij, wat hij zegt, wordt bepaald door die functie. Als ik deze inleiding nodig heb, dan kom ik uit bij het punt dat ik Mark Rutte blijf steunen. Hij gaat ver in het prijzen en lof toezwaaien en bewieroken van de Amerikaanse president. Maar het alternatief, namelijk dat hij de Amerikaanse president kwijtraakt tussen aanhalingstekens, dat is erg veel ernstiger. Mag ik een kort uitstapje maken naar de politieke situatie in Nederland? De huidige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sjoerdsma, heeft in zijn verleden als Kamerlid begrijpelijk en tot op grote hoogte terecht kritiek geleverd op China, de Oeigoeren, de Tibetanen en noem nog maar een aantal andere onderwerpen op. Hij is nu minister en hij kan nu niet vlak voordat hij naar China vertrekt dat herhalen. Met andere woorden, je moet altijd van de functie uitgaan en in die functie de marges bepalen. Dat doet Mark Rutte op een bepaalde manier. Daarvoor gaat hij altijd van de functie uitgaan en in die functie de marges bepalen. Dat doet Mark Rutte op een bepaalde manier.

0: En wat is hij toch onvoorspelbaar? Wat is hij toch wispelturig? Rutte is de buffer. En de definitie van een buffer is dat een buffer klappen opvangt. Dat is mijn antwoord, meneer Hammelburg. Ik blijf dus de aanpak van Mark Rutte. Hoezeer ik ook af en toe de neiging niet kan onderdrukken. Jongen, moet dat nou allemaal? Maar als ik dan even nadenk, dan zeg ik ja. Ik denk dat dat toch de juiste aanpak is, Pasaldo.
1: De afgelopen maanden zijn er ook genoeg Europese leiders geweest die dachten, jongen, in hun eigen taal dan. En ook gesteund door hun achterban, die dan vonden dat Europese leiders en ook Mark Rutte zich wat feller zouden moeten uitspreken tegen Trump. Of dat Rutte op zijn minst wat meer voor ze in de bres zou moeten springen als hij weer eens iets over Groenland of Spanje zegt. Heeft u het gevoel dat Rutte wel wat meer in balans is gekomen wat dat betreft? Dat hij misschien wat slimmer ook omgaat met de situatie, waardoor hij niet gelijk alleen maar pro-Amerikaans handelt?
0: Jawel, dat is zeker een punt. Laat ik in de eerste zin van mijn antwoord dan op deze terechte vraag zeggen dat en ik kom weer terug op wat ik eerder zei, dat Europese leiders ook in eerste instantie zelf ook publiek moeten zeggen wat ze ervan vinden. Dat heeft onder andere kanselier Merz heeft dat in Duitsland een paar keer gedaan. Nou ja, daar wordt dan haastig op een bepaald moment weer teruggekrabbeld, op een of andere manier. Ik denk dat Mark Rutte, maar we hebben het nu onder andere over het dossier Groenland. Dat is natuurlijk het verreweg het meest kwetsbare dossier. Van alle politieke dossiers die er op de tafel liggen. Wat mij betreft binnen NAVO. Ik denk dat Mark Rutte, de secretaris-generaal, wat dat betreft. Hij is ook niet doof en hij is ook niet blind. Ook wel hoort dat er natuurlijk op zijn aanpak in Europa, bij de Europese bondgenoten, kritiek bestaat. Die kritiek wordt af en toe geuit. Die kritiek zal, als die er is, binnen kamers meer worden geuit dan in het publiek. Maar ik denk dat het antwoord op uw vraag uiteindelijk ja is. Dat Mark Rutte zich realiseert, zeker op het Groenland-dossier, dat hij daar, als hij al op eieren loopt, op heel veel eieren tegelijk moet lopen.
2: Ja, we gaan straks in het volgende deel van deze aflevering van BNR De Wereld praten over Zelensky en Oekraïne en alles wat ermee samenhangt. Maar ik heb één vraag vooraf al ter inleiding. De doctrine die eigenlijk in 1949 is bedacht en vaststond, dat was de bescherming van het NAVO-gebied. Hè, Canada en Europa, voor zover het tot de NAVO behoorde. Die paraplu is dichtgeklapt, kun je zeggen. Maar het idee daarachter voor de Amerikanen was, wij moeten zorgen dat Europa veilig is, want dat is in ons eigen belang. U hebt daar in het begin van de uitzending ook al op gewezen. Dus dat is niet meer zo. Klaarblijkelijk zien de Amerikanen dat niet zo. Zijn wij als Europa er desondanks nog redelijk uitgekomen op deze top?
0: Ik denk het wel. Ik verwijs weer even naar mijn opmerking eerder over het zelfvertrouwen. Ja. En dat heeft Europa nodig, heeft ook de Europese Unie nodig. Ja, en wat dat belang, dat Amerikaanse belang betreft, nog even daarover. Ik durf de stelling te verdedigen dat een supermacht als de Verenigde Staten, onder welke president dan ook, ik zou haast zeggen zelfs onder deze president, het zich niet kan permitteren afwezig te zijn op het wereldtoneel. Dat kunnen de MAGA-ideologen wel vinden. Dat vonden de Amerikanen ook in meerderheid in het interbellum tussen Eerste en Tweede Wereldoorlog.
2: Zeker. En die beweging heette America First, notabene.
0: Zo is het, meneer Hammelburg. En de zin die hier wat mij betreft nog bij hoort. Op de stranden van Normandië, waar de Amerikaanse militairen en anderen, waar die vielen en elders, ze kwamen ons bevrijden. Zoals ze ook de Eerste Wereldoorlog waren binnengekomen. Mijn stelling is derhalve, supermacht Amerika kan zich het niet veroorloven afwezig te zijn. Trump zegt terecht, Iran mag nooit over een kernwapen beschikken. Hij hanteert vreemde methoden en vreemde oorlogen. En dan nog niet eens om dat te kunnen afdwingen. Maar in principe blijkt uit Iran vandaag de dag dat Amerika zich het niet kan veroorloven te zeggen, Midden-Oosten, vrienden, daar zijn we niet meer. Dat kan niet.
2: Nee, dat lukt niet. Jaap Toop Scheffer en Geert-Jan Haan, we praten zo meteen verder. Dan gaan we het hebben over Oekraïne, meer over Oekraïne en de steun die de NAVO daarvoor heeft vastgelegd. Tot zo.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De

0: je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
5: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
4: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
5: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
4: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
5: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijden het verkeer op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Bij Zevenaar is een rijstrook dicht, daardoor 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Op de A28 wordt aan de weg gewerkt vanuit Zwolle naar Groningen bij Staphorst. 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. Die werkzaamheden houden 2 rijstroken dicht.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek is gedemonstreerd voor de LHBTI-gemeenschap. Vanavond wordt daar het nieuwe, conservatieve college geïnstalleerd dat de regenboogvlag niet meer wil hijsen en het lokale LHBTI-beleid schrapt. Het protest waarbij Pride-vlaggen waren te zien verliep verder rustig. In een vijver in Drachten is een dode gevonden, meldt Omroep Friesland. Politie kan nog niet zeggen of het om de man gaat van 22... die al sinds zaterdagnacht wordt vermist. Hij is toen voor het laatst gezien in Drachten. Het is nog onduidelijk hoe het lichaam in het water is gekomen. Een rechtbank in Denemarken heeft een boete aan de KLM gegeven van €400.000. De luchtvaartmaatschappij zou in een reclame gesuggereerd hebben dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid behoorlijk tegenviel. Dat heet greenwashing. Consumenten worden zo misleid. Minister Sjoerdsma maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgelaaid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt dat tot meer honger en meer vluchtelingen. En voor de Noorse wielrenner Thorsten Traan is de Tour de France waarschijnlijk afgelopen. Hij heeft zijn rib gebroken toen hij vandaag hard ten val kwam. Hij reed toen nog in de gele leiderstrui die hij na de finish kwijtraakte aan Tadej Pogacar. Traan heeft de etappe wel uitgereden met de breuk. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
11: Waar president Zelensky het vorig jaar in Den Haag het moest doen met een bijrol, werd hij in Ankara met alle ekaars ontvangen.
12: One of the things I think we're going to be talking about today, a little birdie told me this, about the fact that we'll give them the right to make patriots.
11: Maar wat heeft het nou concreet opgeleverd? Ik praat verder met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken, en ook met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Meneer de Hoop Scheffer, was deze top voor het niet-NAVO-lid Zelensky een succes?
13: Ja. Dat denk ik zeker. De aandacht die er besteed werd in Den Haag was nog geen vergadering van de NATO-Ukraine Council. Dat was hier wel het geval. Zelensky had een prominente plaats, aparte persconferentie waar het veel en lang over Oekraïne ging. Europa, financieel blijvende verplichtingen richting Oekraïne. Ik zou uiteraard erbij moeten noemen het eventuele licentiebouwen van Patriot-raketten. Al lijkt het mij nog enige jaren te gaan duren voordat dat werkelijk kan. En Trump die is op as we speak, zoals het zo mooi heet, aan het verschieten in het Midden-Oosten. Dus de vraag is even, hoe gaat dat precies? En wie heeft welke Patriot-raketten nodig? Maar ik denk per saldo dat president Zelensky als een tevreden man richting Kiev is gevlogen. Nou, niet gevlogen, richting Kiev is gegaan met de trein.
11: Ja. Jouw indruk ook, Geert-Jan?
14: Ja, absoluut. We komen zo nog even over de beeldvorming, denk ik, te spreken. Maar ook als je de cijfers erbij pakt, de ruimte die Oekraïne heeft gekregen in de slotverklaring, waar het ook gaat over toezeggingen ter waarde van 70 miljard euro aan militaire steun voor de komende tijd, of met name voor komend jaar. Ja, dat is natuurlijk aanzienlijk. Ik zeg wel bij, dat is een optelsom van wat de NAVO-leden dan aan Oekraïne geven. En heel veel NAVO-leden overlappen natuurlijk met leden van de Europese Unie. Dus als je ineens ziet dat de cijfers zijn die de Europese Unie naar buiten brengt, ja, logisch dat daar vergelijkbare cijfers zijn. Ja. En er staat wel heel duidelijk in punt 4 van de 6 punten van de verklaring, dat het de Europese leden van de NAVO zijn en Canada die nu met name de financiële steun aan en de veiligheidssteun aan Oekraïne verlenen. Daar is Amerika dan even weggelaten en Turkije ook.
11: Nou, oké. Ja, meneer de Hoop Scheffer die had het al even over. Die licentie voor Patriot, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat betekent dat ze een mogen maken. Maar om zo'n productielijn op te zetten, begrijp ik, heb je al iets van $1 miljard nodig. Alleen maar om de fabriek neer te zetten. En dat duurt minstens een jaar. Ja. En dan moet je die raketten gaan produceren. Nou, die hebben ook een gemiddelde kostprijs van weet ik wat, 3-4 miljoen dollar. Het moet dan allemaal worden betaald door Oekraïne en ons.
14: Ja.
11: Dus meneer de Hoop Scheffer, is dit een sigaar uit eigen doos eigenlijk? Wat Trump hier heeft.
13: Je zou nog kunnen toevoegen, waar moet je die fabriek dan neerzetten? Waar die raketten in licentie gaan worden gebouwd.
11: Ja.
13: Het is nou ja, ik beschouw het niet geheel als een sigaar uit eigen doos. Ik zie alleen wel wat u net ook al aangeeft. En Gert-Jan Haan aangeeft, ik zie veel beren op de weg. Want je zet niet zomaar dit neer. Bovendien moet je dan, laten we zeggen, de technologie hebben. Ik neem niet aan dat er alleen maar Amerikanen aan die dingen gaan sleutelen als die fabriek er eenmaal zou staan. Dus nee, het is niet een sigaar uit eigen doos. Het is politiek-psychologisch van belang dat dit gebeurt. Ik ben zelf persoonlijk van mening dat afgezien van Patriots, die natuurlijk cruciaal zijn voor de onderschepping van ballistische raketten. Ik vind zelf haast een nog grotere prioriteit de lange dracht kruisvluchtwapens die Oekraïne moet hebben en nog niet in voldoende mate heeft. Ze zijn die Flamingo aan het ontwikkelen. De Duitse Taurus is er nog steeds niet. Dus met andere woorden, ja, dit is heel belangrijk, want die ballistische raketten doden onschuldige burgers in Oekraïne, want Poetin maakt geen onderscheid tussen militaire en burgerdoelen. Dus ja, de Oekraïne moet vandaag, nu, morgen Patriot-raketten hebben. De vraag is alleen, waar vind je ze nog in voldoende mate?
11: Ja.
13: En Poetin heeft wel in voldoende mate ballistische raketten beschikbaar.
11: Ja, en de Amerikanen hebben natuurlijk ontzettend veel weggeschoten in die oorlog in Iran.
14: Ja.
11: Onwaarschijnlijk veel, dus dat gaat ten koste van de totale voorraad.
14: Ja, wat we alleen niet moeten vergeten is dat dit een oorlog is die nu al 4,5 jaar duurt en het einde is niet in zicht. En ook al snap ik helemaal wat jullie zeggen over bijvoorbeeld de licentieverlening, dat moet nog van de grond komen. Trump die zei zelfs in die persco van ik moet het de fabrikant nog even vertellen dat ik dit heb beloofd. Maar alles wat Oekraïne binnenhaalt, dat is natuurlijk al jarenlang de Zelensky-methode. Alles wat ze binnenhalen, daar hebben ze linksom of rechtsom iets aan. Zelfs de F-16's, waar nu inmiddels publiekelijk ook van is bekend dat dat niet het ideale wapen voor Oekraïne is, om het even zo te noemen. het ideale vliegtuig. Het heeft er wel toe geleid, hè, een paar jaar geleden, die lobby voor die F-16's, dat ze iets hebben kunnen doen en dat nu de overstap naar de Gripen gaat worden gemaakt, naar de Zweedse variant. Ja. Ik ben ervan overtuigd, als die lobby van Zelensky niet keer op keer zo sterk is geweest, had hij ook nu niet de Zweedse vliegtuigen gehad, had hij niet nu eventueel een kans op een productie van Patriots gehad. En daar draait het ook om.
11: Ja, je zag ook dat Zelensky er zelf verzekerder bij zat dan een jaar geleden. Waaruit, Geert-Jan, bleek dat volgens jou?
14: De twee dingen die opvielen. Ten eerste, er was een brigadegeneraal, militair adviseur van hem in zijn delegatie. En Trump herkende hem. Bijnaam Hunter van deze soldaat, Petro Palisa. En daar ging Trump ook gewoon mee in gesprek. Een paar minuten, dat zag er heel ontspannen uit. Nou, daaruit bleek dat er weinig, kou in de lucht zat tussen Amerika en Oekraïne. Maar ja, dan heb je inderdaad Zelensky, oud komiek, laat ik het nog maar eens benoemen, die een opmerking van Trump krijgt, een vraag van, goh, zullen we een keer gaan onderhandelen in Moskou? Want ik heb Poetin gesproken en die zegt eigenlijk, ja, ik wil nergens anders naartoe, kom maar naar Moskou. Volgens mij hebben we daar een quote en een reactie van Zelensky over klaarstaan.
12: Would you go to Moscow?
15: It's difficult, there are a lot of Ukrainian drones there, that's right. It's dangerous.
14: Het is momenteel een beetje te gevaarlijk in Moskou, want er zijn heel veel Oekraïense drones. Ja, je moet er maar durven maken nadat je anderhalf jaar geleden in het Witte Huis nog voor van alles en nog wat bent uitgemaakt. Ik vond het bijna een soevereine Zelensky die in ieder geval goed doorhad op welke momenten hij Trump moest bespelen en wanneer niet.
11: Ja, en meneer Hoopscheffer, dan denken we weer aan dat moment in het Witte Huis, van een tijd geleden, toen Trump en Vance hem daar een standje gaven en zeiden, you don't have the cards. Kun je zeggen, meneer de Hoopscheffer, Zelensky heeft nu wel de kaarten?
13: Ja, ik denk dat hij een redelijke hand heeft om in kaartspelerstermen te blijven. Hij heeft een redelijke hand. En laat ik nog één element toevoegen aan datgene wat al is gezegd. Wat je natuurlijk ook ziet, is het integratieproces tussen Oekraïne en de NAVO. Waar het gaat om planning, waar het gaat om procedures. We naderen, daar zijn we nog niet, een kantelmoment. Dat we de conclusie zouden kunnen trekken. Wij hebben Oekraïne evenzeer nodig als zij ons. En de hele politieke discussie die natuurlijk op slot zit rond het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Je kunt natuurlijk een heleboel doen naarmate je de Oekraïnse strijdmacht, strijdkrachten verder integreert qua procedure en planning met de NAVO. Dan heb je een soort sluipend proces waarin men van elkaar kan leren. Wij leren natuurlijk enorm veel van Oekraïne over hoe je precies oorlog voert met drones. Twee NAVO-bataljons hebben daar de zure vruchten van geplukt, omdat ze werden verslagen in een oefening door een paar Oekraïense dronepiloten. Dus die wat ik noem sluipende, in positieve zin, die sluipende integratie is denk ik van groot belang. Want nogmaals, de dreiging van Poetin, de dreiging van Rusland blijft levensgroot. Ja. Daar is deze top deels over gegaan. Oekraïne is een hele goede uitzondering. Maar die dreiging, dat is prioriteit nummer 1. Niet Iran, niet het Midden-Oosten.
14: Ik heb twee vragen voor de heer de Hoopscheffer, waarbij ik u, ik zeg het gelijk, enigszins onterecht misschien positioneer als Trump-fluisteraar. Maar u bent van ons drieën denk ik toch degene die het dichtst bij hem komt. Mijn eerste vraag is eigenlijk, denkt u dat Trump Zelensky in de Oekraïne nu ziet als een serieuzere partij, nu het ook militair beter gaat?
13: Dat is inderdaad een moeilijke. Ik beschouw mijzelf overigens niet voordat in de BNR digitale media verschijnt. Ik beschouw mezelf bepaald niet als een Trump-fluisteraar. Wel als iemand die zich realiseert dat hij de president van de Verenigde Staten is. En dat wat hij zegt en doet, hoe wispelturig en onvoorspelbaar ook, dat ertoe doet in de wereld. In mijn analyse, om op uw vraag terug te komen, meneer Haan, is en dat hoorde je gisteren ook weer, niet in de persconferentie, maar dat las ik duidelijk tussen de regels door in dat persgesprek met Zelensky. President Trump heeft in zekere mate bewondering voor Poetin. Bewondering voor Xi Jinping, bewondering voor Erdogan. Dat is natuurlijk een autocratische streak, om het op zijn Engels te zeggen, die in president Trump zit. Daarom zul je president Trump ook zelden heel kritisch, en daar is hij toch over het algemeen goed in, heel kritisch in zijn taalgebruik, in zijn woordkeuze horen over Poetin. Ik heb het gisteren wederom niet gehoord. Oekraïne, Poetin. There's an ocean between us. Of iets in die geest, zei de president ook. Ik denk dat hij dat ook vindt. Dus hoe serieus hij de Russische dreiging neemt, ik weet het niet. Ik kan de vraag niet beantwoorden. Maar ik heb het idee dat als die twee echt helemaal zonder medewerkers met elkaar zouden praten, ja, ze tegen elkaar zouden zeggen: ach, dit conflict hebben we toch zo opgelost. Vladimir, jij krijgt wat. Ik laat jou iets aan. Enfin, jullie begrijpen wat ik bedoel.
11: Hopelijk. Ja. En zo klonk het over die oceaan die er terug zat.
16: We spent over $1 trillion over the last short period. In order to protect these countries from Russia, and has nothing to do with us. We have an ocean, but it's been a long-term thing, and they haven't treated us right. And Mark understands it.
14: Ja, ik dacht dat Sarah Palin altijd Rusland kon zien vanuit Alaska, maar dan heeft ze goede ogen. Ja. Maar meneer De Hoop Scheffer, wat mij dan telkens verbaast, want u zegt terecht dat Trump waarschijnlijk meer waardering voor Poetin dan Zelensky zal hebben, ondanks het goede gesprek op de NAVO-top. Waarom belt Trump voorafgaand aan een NAVO-top met Poetin en waarschijnlijk ook na afloop van de NAVO-top met Poetin? Want Rusland is de vijand van het NAVO-bondgenootschap.
13: Dan is mijn antwoord, wat ik indirect al gaf, maar nu in meer heldere taal, vrienden onder elkaar. En ik zet het woord vrienden zet ik dan uiteraard tussen aanhalingstekens. Vrienden onder elkaar. Een zekere mate, nou ja, misschien zelfs een grote mate van respect voor elkaar. Dat is dat, als je president Trump hoort over Xi Jinping, de Chinese leider, dan hoor je dezelfde soort taal. Dan hoor je dezelfde soort taal. Ja. En over Erdogan ook. Daar wordt een oppositieleider, er hangt 2300 jaar cel boven het hoofd, geloof ik. Hoe vreemd wil je het hebben? Ik hoor tot de club machtigsten op deze aarde. Dat is natuurlijk ook zo. Dat is zo. Als Amerikaans president, als Russisch president, als Chinese leider, als Turkse president, dat zijn ook de groten, de machtigen der aarde. Maar die vinden elkaar kennelijk, ook in hun publieke uitingen, richting elkaar, vanuit een zekere basis van respect.
11: Ja. Nou, en Trump gebruikt dan altijd het zinnetje: he's a good friend of mine. Waarvan ik altijd heb geleerd dat hij is een vriendje van me. Dat is eigenlijk een maffia-uitdrukking. Want dat is iets anders dan hij is een vriend van me. Dat is een heel groot verschil. Maar in elk geval, dat is de sfeer die we inderdaad horen. En dan kom je toch weer terug op die opmerking over er ligt een zee tussen ons. Welke zee zou die bedoelen? Want vroeger bedoelden wij daarmee de Atlantische Oceaan. Als Europa maar op verdediging kon rekenen, dan was het goed. Als dat niet meer kon, als dat misging in Europa, dan, zeiden de Amerikanen altijd, dan is er alleen nog maar die oceaan tussen ons. Dat is veel te weinig.
13: Ja, dat was de redenering. En nu zie je daar, laten we zeggen, het geostrategische, geopolitieke beeld wat Trump op het netvlies heeft. En dat blijkt ook wel uit zijn veiligheidsstrategie en andere documenten. Dat is prioriteit nummer 1. Ik domineer op het westelijk halfrond. Ja. Dat zit natuurlijk ook achter Groenland ten diepste. Ja. Dat is die zogenaamde Donro-doctrine op basis van de Monroe-doctrine. Wij zijn de baas op het westelijk halfrond. Daar hoort Groenland bij. En dat maakt deel uit. Dat is de kern van zijn wereldbeeld. 2, zoals u weet, is dan hoe houden wij China in de tang? How to contain China? En dan komt er een tijdje niks. Komt Europa, komen wij.
11: Ja, en Rusland. In punt 2 van het slotdocument wordt, laten we zeggen, de Russische dreiging wel benoemd. Voortbordurend op de top van Den Haag van vorig jaar. Hoeveel waarde moet je eraan hechten als Trump vervolgens dit soort dingen roept over, ja, nou ja, de manier waarop hij dan praat over Rusland en die zee en zo? Dan denk je, ja, hij ontkracht zijn eigen beweringen van het vorig jaar.
13: Ja, maar dat is ook weer in de categorie niets nieuws onder de zon. Ik herinner mij een fractievoorzitter, Thijs Wultgens van de Partij van de Arbeid, toenmalig in de Tweede Kamer, die geïnterrumpeerd werd en die toen half grappend zei: u kunt mij op veel betrappen, maar niet op consistentie.
11: Ja.
13: Begrijpt u? Ja. Daar eindig je dus alle discussie mee. Het zijn, hoe je het ook wendt, het zijn dagkoersen. Maar ook een beurs die afhankelijk is van dagkoersen, onder leiding van een man met de invloed en de macht van de Amerikaanse president, dienen wij serieus te nemen. Alleen, ja, het is woensdagochtend iets anders dan dinsdagmiddag. Ja. En dat maakt het niet simpel.
11: Nee, precies. We hadden het al even over Iran. Ik begrijp dat u het betreurt dat die kwestie überhaupt onderdeel werd van deze top. Zeg ik het zo goed?
13: Nou, kijk, je kunt, veiligheid is ondeelbaar. En je kunt dus niet zeggen, je kunt wel zeggen in formeel politieke zin, de NAVO heeft niets van doen met Iran. Dat is juist. Maar als ik dan iets meer nuanceer, dan zijn de afspraken die in de tijd met Iran zijn gemaakt in het zogenaamde Joint Comprehensive Plan of Action, dat ging dan om die uraniumverrijking, daar was een hele prominente rol van Europa.
11: Ja.
13: Dat waren de permanente leden van de Veiligheidsraad en
11: Duitsland.
13: En Duitsland. Ja. Ik herinner me nog dat de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie daarbij betrokken was. Kortom, je kunt ook niet zeggen dat als je het over Europa hebt en over de Europese NAVO-bondgenoten, dat wat daar gebeurt, dat er niet toe doet. Maar het is natuurlijk zonneklaar dat na alle kritische noten van president Trump een passage over Iran in de slotverklaring een essentieel onderdeel was. Dat was volstrekt helder. Omdat de president daar heel anders over denkt en hij de NAVO met name heeft bekritiseerd. Jullie waren niet, ik had jullie niet nodig. Ik vroeg het jullie dus niet, maar jullie waren er niet toen ik je het vroeg. Ook die redenering loopt natuurlijk niet helemaal rond, terwijl ik hem zelf uitspreek. Maar dat is natuurlijk op verzoek van president Trump gebeurd. En daar kan ik me wel wat bij voorstellen, eerlijk gezegd.
11: Ja, is dat zo? Want de werkelijkheid is dat van die, nou, ik zal maar zeggen, luchtbrug van gevechtsvliegtuigen vanuit Diego Garcia en de Verenigde Staten, gaan ze maar door. Dat is voor een groot deel gegaan via Europese luchthavens, bases.
14: Ja.
11: Dus de Europese NAVO-partners hebben keurig meegewerkt. Maar zelfs over Spanje gaat het verhaal dat ook daar Amerikaanse toestellen zijn geland.
13: Ja, dat heeft Mark Rutte ook heel expliciet gemaakt in een van zijn publieke optredens. Met Italië dreigde dat een beetje uit de hand te lopen. Omdat de premier Meloni dat niet erg waardeerde. Maar u heeft gelijk, als je alles optelt, heeft Europa krachtig meegedaan. We hebben daar belangen. Laten we daar gewoon helder en duidelijk over zijn. Europa heeft ook grote belangen bij een stabiel en rustig Midden-Oosten. Helaas is het zo dat Iran heeft uitgevonden door president Trump begonnen oorlog, dat in een tijd van waar het woord asymmetrie met hoofdletters moet worden geschreven, ze nog een veel effectiever wapen in handen hebben dan hun uraniumverrijking. Dat is namelijk dat ze met één vingerknip, bij wijze van spreken, de straat van Hormuz kunnen afsluiten.
11: Ja.
13: En dat is natuurlijk een buitenlands politiek wapen wat uiterst relevant is en blijft.
11: Ja, voor de hele wereld, dus ook voor de NAVO, dus ook voor Europa. Nog één ding met u goed vinden. We zijn allemaal erg benieuwd wat wij nu al kunnen in defensief opzicht. He, omdat die strijd zich afspeelt, maar je kunt het ook zien als een gunstige ontwikkeling. Europa en Canada worden zelfbewuster in defensief opzicht. Gesteld nu, en die vraag die zie je wel, dat er een kleine aanval komt van Rusland op Europa. Bijvoorbeeld op de Baltische Staten of bijvoorbeeld op Polen, maar niet verder. Dus een soort van beperkte aanval. Zijn wij, naar uw mening, al goed genoeg om dat te weerstaan? Of hebben we dan nog steeds de Verenigde Staten nodig?
13: Dat is een hele moeilijke vraag. Ik ga ervan uit, maar nogmaals, ik moet hier niet pretenderen dat ik over de militaire expertise beschik. Ik ga ervan uit dat indien in zo'n scenario wij Europeanen het een aantal dagen zouden moeten volhouden. Maar dan dat daar dan wel, en dat moment komt via militairen die ik dan wel spreek, dat moment komt sneller dan wij wenselijk achten.
11: Ja.
13: Wij steun van de Amerikanen nodig zouden hebben. Eén stap teruggezet, wat mij zorgen baart, en dat komt nog aan de orde, omdat Secretary Hegseth 6 maanden heeft genomen om te bezien wat er met de Amerikaanse militaire presentie in Europa moet gebeuren. Ik ben daar in 1974 op afgestudeerd, meneer Hammelburg. Ja. Niets nieuws onder de zon, wat dat betreft. Nee. Maar los daarvan. Ter voorkoming van het scenario wat u nu schetst, moeten wij als NAVO, en daar hebben we de Amerikanen voor nodig, zorgen dat wij over een voldoende conventionele afschrikkingsmacht beschikken. Dan heb je het weer over die langere dracht raketten die ik al noemde. Want hoe zwakker je conventionele afschrikking is, je conventional deterrence, des te lager komt de nucleaire drempel te liggen. Ja. En in de Russische doctrine van Poetin, daar zit onder het motto escalate to de-escalate, daar zit een potentiële mogelijkheid in. Ik denk niet dat het zal gebeuren, want Xi Jinping schijnt Poetin gezegd te hebben, denk erom vriend, alles maar niet nucleair. Maar in die strategie zit dat. Kortere antwoordend op uw vraag, het is al te lang. Ik zou vinden dat de Europeanen het in zo'n scenario enige tijd, laat ik voorzichtig zijn, zouden kunnen volhouden. Maar dan heb je wel je Amerikaanse versterking nodig.
14: Ja, ik heb begrepen dat er in Ankara, waar verschillende panels en conferenties ook waren, ook heel veel is gesproken achter de schermen over wat nu wordt genoemd de European Way of War. Dus er is een studie geweest van International Institute for Strategic Studies. En daar is dat uit voortgekomen. Kan Europa met de huidige capaciteiten zonder Amerika eventueel een deel van Estland verdedigen of daarvoor opkomen? En daar is veel discussie over, wat u ook zegt. In het verlengde daarvan ben ik vooral nog benieuwd tot slot. Kunnen wij als Europa ook Rusland op dit moment afschrikken?
13: Nou, mijn antwoord is dus wat ik net gaf. Wat mij betreft in onvoldoende mate, omdat ik vrees dat de conventionele component van die afschrikking niet aanwezig is. En twee, komen we even terug in de kruisraketten Pershingstijd. Wij hebben natuurlijk, afgezien van de hele zware wapens, maar dan bestaat de wereld niet meer, die vanuit onderzeeboten en van silo's in Amerika worden afgevuurd. We hebben natuurlijk onze nucleaire taak. Ook Nederland heeft zijn nucleaire taak. Maar dat is een door de lucht gedragen nucleaire taak. En als je die vliegtuigen effectief wil doen zijn, moet je luchtoverwicht hebben. Daarom hecht ik zo aan Hegseth en heb ik de hoop dat de Amerikanen er wel voor zullen zorgen dat de NAVO ook die conventionele afschrikking voldoende op orde houdt.
11: Ja. Dank, Jaap de Hoop Scheffer, voormalig NAVO-secretaris-generaal, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
9: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij afrit Everdingen een ongeluk. Dus er is maar één rijstrook open daar. Bij afrit Geldermalsen begint daar 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Twee rijstroken van de A16 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Na een autobrand bij Breda Noord. 4 kilometer file daar en een klein kwartiertje oponthoud. 10 minuten vertraging door werkzaamheden op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij Staphorst. Ook daar zijn twee rijstroken dicht.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een TBS'er heeft eind mei in een natuurgebied bij het Brabantse Herpen iemand doodgestoken, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer was een voetbaltrainer die daar toevallig liep. De verdachte zou erg in de war zijn. Hij was op voorwaarden vrij en werd behandeld omdat hij eerder een andere willekeurige voorbijganger had neergestoken. Op een islamitische school in Amsterdam is sprake van wanbeheer, meldt de onderwijsinspectie. Het gaat om het Cornelius Haga Lyceum, waar het bestuur lange tijd heeft nagelaten om het onderwijs te verbeteren. En daardoor is de leskwaliteit op de school al jaren slecht en mogelijk stopt de financiering nu. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. En dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag. En beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. In China heeft een grote brand geboet in een fabriek waar sportschoenen worden gemaakt. Het vuur is intussen onder controle, maar er zijn wel bijna 30 doden. De andere werknemers konden op tijd ontkomen. Chinese media melden dat enkele mensen zijn opgepakt die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de fabriek. En het wordt steeds spannender op het WK voetbal, want rond dit moment begint in Boston de eerste kwartfinale. Frankrijk-Marokko. En die wedstrijd wordt natuurlijk ook goed bekeken door Nederlandse Marokkanen. Marokko moet het wel doen zonder goaltjesdief Ismaël Saibari. Hij is nog steeds geblesseerd. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen maximaal 30. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Dan moet je deze week luisteren. En hopelijk heb je de hele week al geluisterd. Want misschien is de zomer ook wel echt het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden en nieuwe routines aan te leren. Hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag doe ik dat met Ray Klaasens. Hij is voormalig officier bij de Nederlandse Special Forces. oftewel het Korps Commandotroepen en inlichtingenofficier bij de AIVD is hij geweest. Van harte welkom bij de Big Five. Leuk dat je hier bent, want na jouw werkzaamheden bij Defensie heb je ook samen met je compagnon de Triangular Group opgericht. Dat is een advies- en trainingsbureau gericht op veiligheid, inlichtingen en leiderschap. Dus we gaan heel veel leiderschapslessen van jou leren, denk ik, het komende uur. En dat doe je ook als spreker en coach. Komt dat ook elke keer terug. Maar iedereen kent jou denk ik ook wel, tenminste voor de mensen die tv kijken, als hoofdinstructeur van het programma Kamp van Koningsbrugge.
10: Ja, nou, dat is nou,
9: wat mooie, een intro,
10: een mooie
9: hè?
10: Intro, zeg. Ja.
9: Nu mag jij gaan praten, vooral.
10: Stel ik
9: af en toe wat vragen. Misschien als eerste even, want we gaan straks helemaal praten over leiderschap. Maar als je nu al één tip zou willen meegeven aan onze luisteraar om sterk de zomer in en uit te gaan, wat zou dat zijn?
10: Nou, vergeet vooral niet waar die zomer ook voor bedoeld is. En dat is eventjes een pas op de plaats maken, genieten, ontspannen, het werk even het werk laten, de belangrijke dingen niet vergeten, want dan krijg je daarna weer stress van. Maar ook echt even tijd nemen voor vrienden, familie, je gezin, jezelf. En nou, we komen er nog over te spreken, denk ik. Maar kijk eens of je routines kunt ontwikkelen die je daarna gaan helpen om, nou ja, misschien gezond en sterk te blijven.
9: Ja,
10: of te worden.
9: Want hoe ga jij dat wel doen?
10: Nou, niet zo heel expliciet van ik ga nu met een routine aan de slag, maar het gebeurt eigenlijk. Dus ik heb gewoon meer tijd. De ochtenden zien er anders uit. Minder geleefd door calls, minder geleefd door spreekbeurten die ik vaak door het land doe. En dus kan ik eens kijken van welk stukje sport ga ik nu oppakken? Waar ga ik nu goed op?
9: Ja, maar jij bent een man altijd met een plan. Dat heb ik wel gezien.
10: Ja, en ja, dat klopt wel, ja.
9: Ja.
10: Ja, ik zou, als je me dat zou vragen, dan vind ik het ook wel lekker om te zeggen, nou, dat heb ik niet altijd. Ik ben ook wel impulsief en ik ben toch wel.
9: maar eigenlijk ben je dat niet.
10: Maar als ik terugkijk, denk ik, nee, er is altijd wel iets van een stip op de horizon waar ik naartoe aan het bewegen ben.
9: Ja, wat is jouw stip dan?
10: Nu is een stip om te kijken van wat ga ik nu de komende tijd doen met werk. Ik heb, je zei het al net al, ik ben oprichter en mede-eigenaar van Triangular Group. En nou, wij trainen de Nederlandse overheid met. Voor Defensie,
9: ja.
10: Politie. Daar hebben we best een heleboel mensen in aan de slag. Ik doe daar zelf niet meer zoveel. Er zit een heel kundig bestuur op, die doen het allemaal fantastisch. Dus er komt de tijd vrij. En om dat nou alleen maar bezig te blijven met het verzorgen van keynotes en sparsessies over leiderschap, denk ik van, ik moet iets anders gaan doen.
9: Ja.
10: En wat dat dan is, dat ga ik nu ontdekken. Dus het is voor het eerst een beetje een diffuse stip, waar ik meer tijd heb en wat minder plannen heb. En dat is, dan zou je zeggen, dat is toch heerlijk?
9: Ja.
10: Dan raak ik er ook een beetje van in de wacht.
9: Ja, jij vindt het niet echt comfortabel.
10: Nee,
9: ja.
10: Daar moet iets komen, lijkt het wel.
9: Ja.
10: Dat is natuurlijk niet zo. De tijd zal het leren. Dus ook meer tijd om te sporten. Meer tijd voor de familie. Er ontstaan ook gewoon in één keer andere dingen.
9: En ja, dat is ja, maar jij bent in ieder geval iemand die altijd persoonlijk, als ik jou een beetje heb gevolgd en de dingen die je hebt teruggeluisterd, je bent altijd bezig om je persoonlijk te ontwikkelen. Dat vind je heel erg belangrijk.
10: Ja, dat vind ik belangrijk. En dat is iets wat. Die conclusie die ben ik eigenlijk pas gaan trekken in de afgelopen 5-6 jaar. Dat deed ik altijd al lang. Ik had daar nooit zoveel woorden bij. Niet zo reflectief op dat stuk. Maar als ik terugkijk, dan is dat zo. En daarna ben ik gaan kijken van, kan ik daar een boodschap van maken? En is die boodschap ook over te dragen op anderen?
9: Mm-hmm.
10: Zodat het tot inspiratie leidt. En dat mensen in gaan zien van, hoe werkt die groei nou eigenlijk?
9: Ja, wat moeten we echt weten van hoe groei werkt?
10: Nou, ik geloof dat groeien, beter worden, dat vaak iets te maken heeft met iets doen wat je nog niet eerder gedaan had. En als je iets gaat doen wat je nog nooit gedaan hebt, dan raak je een beetje de weg kwijt. Want ja, je wordt dus geconfronteerd met dingen die niet lukken. Het kan in één keer goed gaan, dan heb je denk ik heel veel geluk. Maar vaak gaat het niet in één keer goed. Dat moet je gewoon ontdekken hoe dat werkt. En dat is niet altijd leuk, want de omgeving die gaat reageren op je. Je kunt op je teentjes getrapt voelen. Je kunt ook voelen dat je gewoon, of denk dat je het vermogen niet hebt om het te doen. Dus de kans dat je daarmee gaat stoppen, die is nogal groot. En dat je weer terugkomt bij het oude wat je wel kent. En dat is geen groei, dat is stilstand. Dat is niet per se slecht. Soms is dat heel belangrijk om af en toe stil te staan.
9: Ja.
10: En gewoon te consolideren.
9: Dat denk ik wel eens bij mezelf. Ik wil altijd persoonlijk weer groeien. Ik wil groeien qua werk, maar ook als mens wil ik altijd groeien. En soms dan denk ik, joh, ga gewoon eens even lekker niks doen.
10: Ja, en ik denk dat, nou, niks doen, misschien is niks doen niet per se wat ik dan zou willen zeggen, maar doe gewoon eens waar je goed in bent en geniet ook eens van wat je wel hebt. En ik denk dat in de meeste gevallen hoef je ook niet te groeien. Maar nooit groeien, of niet weten hoe groei werkt en daar dus een beetje aversief op reageren, of dat maar uit de weg gaan, dat leidt ook niet tot, de wereld trekt aan je voorbij dan, letterlijk. Dus dan wordt het, stilstand wordt achteruit gaan.
9: Ja, zie je veel mensen, als je zo een beetje om je heen kijkt en ook met je werk, die toch een beetje stilstaan?
10: Ja, en ik denk dat het een beetje een eigenschap van de mens is, omdat we het heel spannend vinden om iets te gaan doen wat we nog nooit gedaan hebben. Dus het is een menselijk trekje waar angst of in ieder geval het gebrek aan moed om dat nieuwe te gaan doen, dat heeft niet iedereen. En ik denk dat de luisteraars van dit station, toch bovengemiddeld veel ondernemers, die herkennen dit niet. Die doen dat namelijk wel. Ja. Een onderneming starten is nou precies iets. Je gaat iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. Waarbij je overtuigd bent dat je het kunt, maar je komt ook op plekken waar je nog nooit geweest bent. Dat eerste blauwtje lopen bij een klant is toch niet leuk. En de tweede keer en de derde keer weer. Totdat je erachter komt dat die klanten niet vervelend zijn, maar dat je zelf iets nog niet goed doet.
9: Mm-hmm.
10: En dat is die ontwikkeling.
9: Ja.
10: En dat gaat niet alleen in je werk, maar ook op sport, gezondheid, relaties. Je ziet het eigenlijk overal terug.
9: Dus eigenlijk zijn die ondernemers die naar ons luisteren, dan heb je natuurlijk ook het bedrijfsleven, wat daar nog bij komt, de corporates, komen we zo meteen wel op als het om leiderschap gaat. Maar je zegt, die ondernemers die kunnen dat heel erg goed. Merk je dat ook bij het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, dat juist de mensen zijn die dan excelleren?
10: Ja, het is altijd een beetje moeilijk om dat zo super stellig te zeggen. Want de gevallen bij wie dit dan niet werkt, die halen dit dan onderuit. Het is maar een populatie van 15 mensen elke keer. Maar we hebben er denk ik zo'n 100 gehad inmiddels. En als je ze dan naast elkaar zet, dan zie je toch wel een beetje de wet van de grote getallen ontstaan. Dan klopt dat wel, ja. Dat mensen die vaak in het leven tegenslag hebben ervaren. En of dat nou, we hebben een keer een jongen gehad die was kapper. Dus ondernemer. We hebben wel eens dansers gehad. We hebben mensen van het boerenbestaan gehad. Dat zijn mensen die hebben tegenslag in het leven vaker ervaren. En iemand die sportkampioen is, of Olympisch sporter is, of ontzettend sterke data haalt in sportomgevingen, die zijn niet per se sterk in het omgaan met tegenslag. Omdat ze altijd in zo'n gecontroleerde omgeving.
9: Met een heel team wat voor ze werkt ook, hè?
10: Met een heel team.
9: Ja.
10: In elk geval weten ze wanneer het stopt. Ze weten ook wie de tegenstander is. Ze kunnen de tegenstander bestuderen in allerlei beschikbare footage. Maar de truc is nu, kun je het nou ook als je dat allemaal niet weet?
9: Ja.
10: En dat kan die kapper dus wel. En dat kan die danseres kan dat, en de ondernemer en de boer. En daar zie je toch wel iets ontstaan van dat omgaan met tegenslag. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan ben je er eigenlijk niet weerbaar genoeg voor. En ik durf die stelling wel aan, dat mensen die weerbaarder zijn, die komen in zo'n programma, maar ook in het leven, nou eenmaal gewoon verder.
9: Ja, ja. Voor de mensen die niet het programma kennen, is misschien nog even goed om te schetsen. De laatste keer, volgens mij komt er nu een 7e seizoen alweer aan.
10: Ja.
9: Ja, ongelooflijk. Het is een heel succesvol televisieprogramma. De laatste keer was in Suriname.
10: Ja.
9: Dat is denk ik echt wel next level.
10: Dat was het, ja. Dat was het. Ja. Episch.
9: Ja. Maar voor de mensen die dit programma niet kennen, jullie laten eigenlijk gewone burgers, en er zitten soms ook bekende mensen bij, die gaan jullie trainen, zoals bij het Korps Commando Troepen gebeurt. Hoe heftig is dat?
10: Ja. Ja, het lijkt op wat we proberen te doen, is dat we ze het gevoel laten geven hoe dat voelt in zo'n commando-training, in zo'n selectieopleiding. En dicht bij dat gevoel laten komen. Wij leiden geen militairen op, geen commando's. Het is ook maar 8 dagen, hè, zo'n echte opleiding.
9: Stelt eigenlijk niks voor, hè?
10: Nou, in die zin, het is wel echt anders. En ik wil het ook niet in dezelfde lijn zetten als een commando-opleiding. Daar zou ik deze mannen en vrouwen echt tekort mee doen. Maar tegelijkertijd voelen deze deelnemers zich echt zo. En dat weet ik omdat ik dat aanschouw 24 uur per dag, 8 dagen lang. Waarbij deze mensen de keuze hebben, kies ik voor mezelf of kies ik voor het geheel een missie. En die keuze is eigenlijk waar we ook over spreken met die groei. Dat is namelijk, als je kiest voor jezelf, dan kun je zeggen, ik stop. Of ik eet deze appel zelf op, want niemand kijkt. Ik pak hier een uurtje extra slaap en ik laat in de hoop dat iemand anders wel de moeilijke wacht gaat nemen. En al die keuzes die je voor jezelf doet, daar brokkel je eigenlijk dat geheel mee af, maar ook je eigen weerbaarheid. En zo een aantal keren per dag krijgen ze in dat programma dit voorgespiegeld. Dat is allemaal heel impliciet, dat leggen we niet per se uit. Maar dat is denk ik wel wat iedereen op de bank ook voelt. Je voelt wie de moeilijke taak oppakt voor het team. Wie...
9: Dus eigenlijk de echte leider staat dan op. Ja, dat is wat je heel snel ziet.
10: In elk geval iemand die eigenaarschap of heel sterk persoonlijk leiderschap heeft.
9: Ja.
10: En die staan daarop. En sommige mensen die moeten dat uitgelegd krijgen, van waar zijn wij nou naar op zoek? Je hoeft van ons niet te winnen met dit hardloop-event. Je hoeft van ons niet de moedigste, de sterkste en de slimste te zijn. Maar we willen dat jij die echte teamplayer wordt die, wat er ook gebeurt, altijd zorgt dat dat team er sterker uitkomt. En dat gedrag, ja, dat moet je leren. Zo worden wij niet geboren als mensen. Ja. We zijn toch vrij, en zeker als het lastig wordt, gesteld op ons eigen comfort. En dat nemen we daar weg. En dat maakt ook die tv zo mooi. Dat zag je dus in Suriname. Prachtig in een soort een nacht die ze doorbrachten. Die was bedoeld om op krachten te komen. Waar ze een onderkomen in de jungle moesten bouwen. En deze mensen die kregen dat niet voor elkaar met elkaar. Technisch niet, maar ook niet qua samenwerking. En die zijn maar gewoon gaan liggen. En als je ziet wat er dan 's ochtends wakker wordt. Dat is niet een uitgerust clubje. Maar die waren compleet aan de galamiezen, deze mensen.
9: En wat leert dat ons?
10: Dat samenwerken onder druk, dus ze hebben dat nog nooit gedaan, dat het gaat over luisteren, daadkracht, besluiten durven nemen, weten dat dit nooit mooi wordt, dat we altijd hard moeten werken, dat niet aan slaap toekomen zomaar een optie zou kunnen zijn. Maar dat we dat altijd doen in verbinding en dat we daar geen frictie en ruzietjes laten ontstaan, want die ontstaan vanuit ik, vanuit het ego wat in de weg zit, vanuit ik die pijn gedaan wordt. En als we dat leren, of daar bewust van zijn, dat is misschien nog wel beter, dan kun je dat dus ook parkeren. Dan kun je het in jezelf houden.
9: En dan wordt het eigenlijk voor iedereen leuker. Dat is ook de belangrijke les, denk ik, hiervan.
10: De sfeer blijft inderdaad beter, maar je leert dus ook relativeren.
9: Ja.
10: Er komt een soort humor ontwikkelt zich in zo'n groep. Dat je gaat lachen om je misère. En niet dat die misère leuk wordt, maar doordat het humor wordt, ben je een soort van gezamenlijk vlaggetje op die tijdlijn aan het plaatsen, waarbij iedereen zegt, daar had ik eigenlijk gewoon bij moeten zijn.
11: De Big Five. Diana Matroos.
9: Mijn gast is Ray Klaasens. Hij is oud-commando en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waar we net van hebben gehoord wat dat ongeveer een beetje behelst. Tipje van de sluier, waar gaat volgend seizoen over?
10: Het gaat over hetzelfde. De locatie is alleen heel anders. Het blijven 15 mensen. Ik mag het niet verklappen. Ik zou het graag doen, maar het wordt echt een soort van equivalent van Suriname.
9: Oké.
10: Toch weer heel anders.
9: Maar het wordt dus heftiger. Kan je niet een beetje richting geven?
10: We gaan deze mensen in dezelfde situaties brengen. Maar wij leren natuurlijk ook steeds meer van hoe krijg je nou het effect bij niet-militairen goed.
9: Ja.
10: Voor het voetlicht. En dat gaat ons denk ik lukken.
9: Ja, je gaat gewoon niks zeggen. Je lijkt wel een politicus, joh.
10: Nou ja, we gaan naar een prachtig land toe. Ik mag het niet zeggen.
9: Zeggen. Nou goed. Uiteindelijk zie je mensen ook helemaal stuk gaan. Hè? In zo'n programma, maar ook in jouw werk. Toen je zelf commandoleider was, zie je ook mensen kapot gaan. Wat was een moment dat jij kapot ging?
10: Ja, die heb ik veel gehad. Er blijven natuurlijk een aantal bij die de moeite zijn om te vertellen. En één in de commandoopleiding is er één geweest dat had te maken met iets wat ik helemaal over het hoofd gezien had. Ik was een veldfles waar je uit drinkt, verloren. Op dag 2. Even voor de beeldvorming. Deze opleiding duurt zo'n 75 dagen in die tijd dat ik daar zat. En de tweede dag gebeurde dit. Dus dat is echt aan het begin. En ik verlies een veldfles. We hadden een opdracht gehaald. En een van de commando-instructeurs kwam naar me toe. Hij zegt, is deze fles van jou? Ja. Hij zegt, ja, zo kan ik ook tijden halen. Dus je dondert onderweg alles uit. En dan gaan we het wel redden. Maar dat is het gedrag wat we hier niet tolereren. Dus hij zegt, van overal waar je water in kunt doen, stop er maar eens wat grind in. Waardoor ik een kilo of meer bij had dan de rest.
9: Ja.
10: En toen begon die dag. Maar ja, ik had nogal wat mee te zeulen. En ik moest leiding geven. Maar ik kon het tempo niet bijhouden, ik had de kracht niet meer, ik liep leeg, de voedingsstoffen die gingen sneller op. Ik kon geen leiding meer geven, ik kon nog niet eens meer normaal op adem komen. Dus ik verloor het een beetje in mijn hoofd. Voor het eerst, je hebt een heel voortraject van weken waarin je mentaal en fysiek getraind
9: wordt. Je had echt wel heel veel achter de rug.
10: Ja, en ik was de oudste, maar toch denk ik ook wel een van de fysiek de sterkere. Mentaal ook verder, denk ik, dan veel jonge jongens. Maar dat heeft me altijd ver gebracht, tot dat ene moment. En toen raakte ik dus zelf de weg kwijt in mijn hoofd. Want ik dacht van, ik kan dit niet. Ik red het niet. Het gaat niet lukken. Dit is pas dag 2. Ik ben hier degene die de leiding moet nemen, maar ik word meegesleurd door die hele club. En toen moest ik daarna een vuurtje maken. Ik moest de wapen uit elkaar halen. En dan mislukt dus ook alles. Niet zozeer omdat ik het niet meer weet, maar omdat ik het gewoon echt niet meer kon. En men was dus, en dit is goed om dat te zeggen, zo'n instructiekader die kijkt dus niet mee van, jij kunt dit niet meer. Want dat snappen zij ook wel. Zij snappen wel, als je dus deze belasting geeft, dan gaat dat niet meer lukken.
9: Ja.
10: Maar we willen dus zien, en zij dus ook toen, hoe ga je nou om met het feit dat je nu voelt dat de rest het nog wel kan en jij kunt het niet meer?
9: Ja.
10: Wat doe je met dat gevoel?
9: Ja, dus dat is die tegenslag. Hè? Hoe ga je om met tegenslag? Ja. Daar gaat het uiteindelijk om.
10: En
9: ja.
10: ik was dus echt, dan word je dus, hè, dus in het begin introvert, maar heel emotioneel van binnen. Want het is zo'n machteloosheid eigenlijk. Terwijl je wel moet blijven leveren. En dat kan niet meer, tenminste niet meer op niveau. Dus die dag die stopt niet met. Die stopt eigenlijk niet, maar wel de fysieke onderdelen stoppen. Op een gegeven moment krijg je, gek genoeg, in zo'n opleiding zangles. Om met elkaar saamhorigheid. En dan moet je die teksten leren. Dat gaat over commando's. En in die teksten. Dan zit dus ook alles opgesloten wat die dag gebeurt. Je vuur wil niet branden, je voeten doen pijn, je hebt geen slaap. Nou, eigenlijk al die anekdotes die kwamen voor tijdens die zangles. Nou, dat wordt een beetje ludiek aangelopen. En ik werd dus in één keer, de water landde zo over mijn gezicht. Denk ik zit hier met, ik was nog al 30 jaar, ik had er best al veel gedaan. En ik begaf me eigenlijk gewoon.
9: Ja.
10: En toen werd ik dus uit de klas geplukt door degene die de leiding had van die training. En die nam apart, die zegt, dit is jouw les geweest. En toen dacht ik, dit is toch prachtig, dit is zo'n geweldige reflectie.
9: Ja.
10: En zo, jouw les is niet dat je iets niet kunt. Jouw les is dat je voelt dat je, je raakt het kwijt. En wat moet je doen om te zorgen dat je dus in één keer hulp krijgt en dat het niet meer lukt. Maar dat je dus niet de handdoek in de ring gooit.
9: Ja.
10: Dat je niet je vinger opsteekt van het is voldoende. Want de meeste mensen stoppen namelijk in die eerste 5 dagen.
9: Ja, en dat deed jij niet, maar je brak dus wel.
10: Letterlijk, ja.
9: Ja, en is dat breken dan ook iets wat je nodig hebt? Is dat die pijn waar je van moet houden, waar je het ook vaak over hebt?
10: Ja, ik zeg dat wel eens. Hè. Je moet een beetje van pijn leren houden. Maar wat in ieder geval niet helpt, is om het uit de weg te gaan. En ik hield echt niet van dat gevoel wat ik had. Echt niet. Ik vond het verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd heb ik het wel. Ik herken het nu. Dat gevoel wat ik toen had, heb ik ook nooit meer gehad. Dat krijg je niet elke keer. Dat heb je een keer gehad. Je weet nu wat het is. Ook wat de functie daarvan is. En ook hoe je jezelf daartoe verhoudt. Dat is groei.
9: Ja.
10: Daardoorheen gaan.
9: Maar ik probeer ook een les voor ons daarin te vinden. Hoe heb je ertoe verhouden? Waardoor je dus uiteindelijk er doorheen bent gekomen. Waar anderen misschien, hè, want dat is natuurlijk wat je ziet in zo'n strijd. De een loopt weg en zet niet door. En jij hebt wel doorgezet. Bent gebroken. En
10: dat is een uiteenzetting die ik eigenlijk altijd op deze manier vertel. Als je stopt. Als je besluit om te stoppen in dat moment, want het is gewoon een keuze. Het is een besluit van jezelf. Je kiest om te stoppen. Het is gewoon een mentale toestand die zegt voor tot hier en niet verder. Dat doorgaan is dezelfde keuze. Alleen de uitkomst van die keuze is anders. Mm-hmm. Je kiest namelijk om verder te gaan met het programma. Het lukt niet, oké, tot hier en niet verder. Dat doorgaan is dezelfde keuze. Alleen de uitkomst van die keuze is anders.

0: De mensen van wie je afscheid neemt van jongens, ik ga lekker in bad. Dat zul je nooit zeggen, maar dat is wat er gebeurt. Die mensen die gaan verder in die ellende en die komen een week of zes later aan. En die krijgen daar waar je zelf ooit een droom van had en voor gevochten had.
1: Ja.
0: Alleen die hebben een vinger niet opgestoken. Die hebben ook een zaadje begraven. Door te gaan, een vinger naar beneden te houden, te verbijten, te relativeren, die humor op te zoeken. En dat zaadje, dat heet dan trots. En dat gaat ook groeien. Maar dat groeit niet vanzelf. Dat groeit niet door meningen, dat groeit niet door vooroordelen, dat groeit niet door anderen. Je moet energie blijven leveren om dat te gaan doen.
1: Ja. En je moet dus die pijn omarmen. Dat is heel belangrijk.
0: Pas omarmen als je begrijpt dat die pijn een functie heeft.
1: Ja.
0: En als je er tegen blijft verzetten, wat ik dus ook toen deed,
1: ja.
0: Dan verlies je het van jezelf.
1: Ja. Ja.
0: Dit heeft een doel.
1: Ja.
0: Die tegenslag, die klant die nu nee zegt, die leert mij iets, die klant. Die klant is niet stom. Ik doe iets kennelijk nog niet goed.
1: Ja.
0: En dan heb je.
1: Want dat doen we vaak. Hè? We wijzen vaak naar anderen.
0: Ja, maar dat is denk ik toch ook wel wat we met elkaar kunnen concluderen. Hè? Is het niet naar de politiek, of naar de conjectuur, of naar de economie, of naar de beurs, of naar de concurrent, of de markt? Waar hebben wij hier niet iets te doen?
1: Ja.
0: En dat is voor ondernemers vaak een les die ze al geleerd hebben. Die kunnen dit.
1: Ja.
0: Maar dit is ook de les die je in je organisatie wil vertellen. Wat hebben wij hier te leren? Ga nou niet wijzen naar de chef, de derde verdieping, de directie. Kijk wat je zelf kunt doen. En dat is wat eigenaarschap is. Mm-hmm. Maak je dag mooier door iets te gaan doen. Niet door het weg te laten lopen in een zucht of een klaagzang. Of,
1: ja, wat ik een mooie zin van je vond ergens. Op het moment dat je zegt van deze mensen inspireren mij niet, dan moet je vooral naar jezelf kijken.
0: Ja, ja. Ja. Ja, dat denk ik dus ook. Ja.
1: Ja.
0: En ja, dat denk ik ook.
1: Dat denk je ook. Ja, ja. Nou ja, vertel waarom jij dat denkt.
0: Nou kijk, inspiratie is dat je geraakt wordt door iets wat er al is. He, dus als ik, we kunnen 10 mensen op een rij zetten en ik raak niet door dezelfde mensen geïnspireerd als jij.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je ergens geïnspireerd raakt, dan is er iets latent aanwezig. Er is potentie in je, die is er nog niet uitgekomen. Omdat die op waardeniveau wordt je geraakt. Als ik zie, dit leiderschap vind ik inspirerend, dan zegt dat iets over hoe ik kijk naar leiderschap. En dat ik dat nog moet gaan ontwikkelen door dingen te gaan doen en te bedenken van wat is dan mijn weg naar dat rolmodel of die inspiratiebron. Ja, dat is de zoektocht. Maar ergens op waardeniveau zie ik daar iets wat ik ook heb. Wat ik belangrijk vind of mooi vind of krachtig vind. En dat is niet voor iedereen hetzelfde. Als iemand mij niet inspireert, dan heb ik iets niet van die waarde. Dat wil niet zeggen dat die niet inspirerend is. Dat is mm-hmm. gek. Mm-hmm. Zegt iets van mij.
1: Ja.
0: Het doet mij
1: maar
0: niks.
1: Moet je dan iets met jezelf doen? Moet je met jezelf aan de slag op zo'n moment?
0: Nou, als iemand niet inspirerend is, kan het ook gewoon een gegeven zijn.
1: Ja.
0: Dan hebben we gewoon verschillende.
1: Moet je gewoon wegstappen van zo'n
0: dat
1: iemand.
0: Denk ik, ja.
1: Ja.
0: Dat is dan niet jouw inspiratiebron. Volgens mij zit daar boven die inspiratiebron, ik noem dat vaak ook stuurraketjes, hè, die mensen die je inspireren, die stuwen jou een bepaalde richting op door die waarde voor je te laten werken. Maar je hebt ergens ook een droom of een visie. En dat is een punt wat je misschien gevisualiseerd hebt, misschien ook wel heel al kwalitatief gemaakt van wat is dat doel dan? Maar de weg daarnaartoe, dat is een weg van energie leveren. Ben je bereid en kun je dat ook om dat te gaan doen? En dan is het wel fijn als je mensen hebt onderweg die je inspireren om daar te komen. En zo zie ik die twee dingen tot elkaar verhouden.
1: Ja, ja. Als je kijkt naar leiders in Nederland, ben je dan onder de indruk? Je komt ze veel tegen, je spreekt met raden van bestuur.
0: Ja, en het mooie is, daar waar je onder de indruk raakt, voel je al eigenlijk binnen 10 minuten. En want dan voel je van, er is hier iets anders. Het is prettig, het is krachtig. Mensen gaan hier op een bepaalde manier met elkaar om. Ook hoe ik zelf ontvangen word. Of in een voorgesprek heb ik het vaak al dat ik merk van dit wordt anders. En het vervelende om te constateren is dat het niet in de meeste gevallen zo is. In de meeste gevallen heb ik dat niet. Dan denk ik van hier is wel iets aan de hand. Hier kan ik iets komen brengen. Maar als ik voel dat ik geraakt word, dat ik denk van wauw, dit is echt mooi. En dat zie je vaak ook in het MKB. Soms in familiebedrijven. Ik heb laatst in de groente- en fruitteelt gehad. In het Westland was dat een bedrijf. Waar heb ik echt bijna de hele tijd kippenvel gehad.
1: En wat was dat dan, de kippenvel bij jou?
0: Dat ik het zo herkende. Voor mij zat er gewoon een Special Forces team. Hoe zij met elkaar omgingen. Hoe eerlijk ze waren naar elkaar. Maar ook hoe Nou ja, dat ze wat ze voelden gewoon op tafel durfden te leggen. Naar het leiderschap dat ook terug durfde te leggen. Mensen werden ter verantwoording geroepen. Maar alles in verbinding. Je kon zien dat deze mensen op de lange termijn heel erg zuinig voor elkaar zijn geweest. Die waren er voor elkaar, waardoor ze dit konden doen.
1: Laten we hier precies over verder praten zo meteen. De leiderschapslessen die je daar kunt geven, heeft het ook te maken met al die burn-outs die we zien? Hoe breken we daar doorheen? Ik ga er zo meteen.

0: En over verder praten met oud-commandoleider Ray Klaasens. Blijf luisteren.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.
2: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
3: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
2: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee opera-klassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
9: En ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
8: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
9: Luister daarom naar De Grote Tech-show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
8: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
9: Op BNR en als podcast.
10: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een TBS'er heeft eind mei in een natuurgebied bij het Brabantse Herpen iemand doodgestoken, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer was een voetbaltrainer die daar toevallig liep. De verdachte zou erg in de war zijn. Hij was op voorwaarden vrij en werd behandeld omdat hij eerder een andere willekeurige voorbijganger had neergestoken. Op een islamitische school in Amsterdam is sprake van wanbeheer, meldt de onderwijsinspectie. Het gaat om het Cornelius Haga Lyceum, waar het bestuur lange tijd heeft nagelaten om het onderwijs te verbeteren. En daardoor is de leskwaliteit op de school al jaren slecht en mogelijk stopt de financiering nu. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. En dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. In China heeft een grote brand geboet in een fabriek waar sportschoenen worden gemaakt. Het vuur is intussen onder controle, maar er zijn wel bijna 30 doden. De andere werknemers konden op tijd ontkomen. Chinese media melden dat enkele mensen zijn opgepakt die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de fabriek. En het wordt steeds spannender op het WK voetbal, want rond dit moment begint in Boston de eerste kwartfinale. Frankrijk-Marokko. En die wedstrijd wordt natuurlijk ook goed bekeken door Nederlandse Marokkanen. Marokko moet het wel doen zonder goaltjesdief Ismaël Saibari. Hij is nog steeds geblesseerd. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen maximaal 30. En dat was het nieuws van het ANP.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met vijf kopstukken over hoe je sterk de zomer ingaat en vooral sterker uitkomt. Eerder deze week sprak ik over dat thema met oud-wielrenner Annemiek van Vleuten. Zij is Olympisch kampioen, heel veel successen geboekt. Maar ze had ook veel tegenslagen. En eigenlijk de echte grote successen kwamen pas toen ze heel diep ging na die tegenslagen. Ze heeft daar ook allerlei lessen. Luistert vooral terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Ray Klaasens. Hij is oud-commandoleider, presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Maar je bent ook veel in het bedrijfsleven actief. Je ziet daar leiders, je ziet raden van bestuur, je ziet managers, je ziet ondernemers. En eigenlijk waren we op het punt aangekomen in het eerste half uur dat je zei, ik word zelden op een positieve manier verrast. Dat ik denk, hier gaat iets bijzonders gebeuren. Hoe kan dat het zo weinig gebeurt? Heb je daar een verklaring voor?
13: Ja, het gebeurt minder vaak dan andersom. Het is wel zo dat het gebeurt. En die momenten dat het gebeurt, die onthoud ik ook allemaal. Omdat het mezelf inspireert. En ik krijg dan dus kippenvel.
0: Ja.
13: Kippenvel omdat ik leiderschap zie dat zo verbindend is. En tegelijkertijd gewoon benoemt wat er nodig is. En in het bedrijfsleven gaat de taak, het klinkt al een beetje onaardig om dat zo te zeggen, maar gaat de taak toch voor de mensen. Je bent er met een reden, je hebt positieve cijfers nodig. Je moet jezelf maar overeind zien te houden in die chaotische wereld. En er is leiderschap voor nodig, want anders wint de chaos het. En dat leiderschap, dat moet die taak laten winnen boven de mensen. Maar ook heel goed begrijpen dat op de lange termijn die mensen het moeten gaan doen. Dus je zult wel ontzettend goed voor ze moeten zorgen, heel zuinig op ze moeten zijn. Zorgen dat ze de beste versie van zichzelf kunnen worden. En daar is een bepaalde code voor nodig. Code van leiderschap, dat je daar waar het nodig is, dat je er ook echt bent voor ze.
0: Ja.
13: Dat je voelbaar bent, aanwezig bent. En niet bestuurd vanuit software en e-mails en achter laptops.
0: De Excel-sheet.
13: Maar dat is natuurlijk wat er gebeurt vaak.
0: Ja. He,
13: dat we bedenken iets en we communiceren dat met de memoranda. Of we communiceren dat via, in elk geval niet met raaktijd. En die raaktijd is juist zo belangrijk om die moeilijke boodschappen, die waarom, te vertellen. En ik denk dat het grote verschil is bij die bedrijven waar ik zeg van, waar ik voelde, zoals ik zei dat straks in het vorige half uurtje, dat fruitbedrijf in het Westland, waar rottend fruit aan de orde van de dag is. En rottend fruit is een soort tijdbom van de business. En die tijdbom van de business maakt dat als we niet met urgentie handelen, gaat het mis. Nou, het feit dat die urgentie er is, dat lijkt voor mij sprekend op die urgentie bij een Special Forces operatie.
0: Mm-hmm.
13: De helikopter gaat weg, de gijzelaar die wordt straks vervoerd. En die urgentie die doet iets met gedrag, vraagt iets van leiderschap. En ik zag daar gewoon een gigantische parallel ontstaan.
0: Ja, en wat zag je dan daar waarvan je zegt, dit moeten we allemaal meer gaan doen? Wat deden zij anders?
13: Er waren geen roze olifanten. En dat wat je vaak in de bestuurskamer ziet, dat wat we allemaal voelen, gaan we niet benoemen, want oei, oei, oei, het zou maar eens mislopen. Maar die roze olifanten, die zorgen voor knopen bij iedereen in de maag. We hebben het erover met elkaar, maar tegelijkertijd communiceren we ontzettend slim.
0: Maar geef daar eens een voorbeeld van dat ontzettend slim communiceren wat uiteindelijk niks losmaakt.
13: Hoe slimmer de mensen aan tafel, des te behendiger ze zijn om die woorden te kiezen, dat niemand er eigenlijk wat mee kan. Je kunt iemand er niet op aanspreken, ze nemen gewoon een loopje met je. En dat uur van die vergadering gaat voorbij, het is niet besloten, de roze olifant is er nog steeds, we hebben het er wel over met elkaar, en volgende keer zitten we met dezelfde gebakken peren. Er wordt niet besloten, we proberen eigenlijk dit soort mini-crisis, proberen we te managen. Maar waar het om vraagt is om leiderschap.
0: Maar je zegt ook eigenlijk dat ze dan een heel uur zitten te praten en eigenlijk niks zeggen.
13: Niet zeggen wat er nodig is. Ze praten inderdaad heel veel, maar wat er benoemd moet worden is dat wat er misgaat. Daar waar we eigenlijk wat de sfeer gegijzeld wordt door dat euvel wat maar niet besproken wordt.
0: Ja.
13: Terwijl als je dat benoemt, dan is het dus eventjes ontzettend onprettig. Maar we hebben het wel waar het eigenlijk over moet gaan.
0: Ja.
13: En dat doen die andere bedrijven doen het anders. En die kunnen dat doen omdat ze heel op de lange termijn dus heel goed voor mensen zorgen. Die klappen dus een laptop dicht, 2 dagdelen per week, en gaan dus gewoon koffie drinken.
0: Ja.
13: Wat dus gewoon onderdeel is van hun werk. En hoe gaat het met je? Wat gebeurt er achter de voordeur? Waardoor je dus verbindingen krijgt in het systeem die je gaat begrijpen, omdat je er bent.
0: Mm-hmm.
13: Dus elke keer als je bezig bent met het verbeteren van die PowerPoint en de tekst nog eens een keertje doorlezen.
0: Ga even met iemand praten. Ja.
13: Ga koffie drinken.
0: Ja.
13: Ga koffie drinken of thee als je wil.
0: Maar, ja, maar durf dus ook te benoemen en durf iets te doen. Is dat gewoon, je ziet een beetje uitstelgedrag. We praten eromheen. We gaan uiteindelijk ook niks doen. We praten een beetje met chique woorden over excuses.
13: Ja, zeker. En we verstoppen onszelf. We nemen geen eigenaarschap. Het is niet altijd daadkrachtig. En dat is nou precies wat leiderschap. Ik zeg niet dat je altijd die leider moet zijn die bovenop de bok staat. Sterker nog, in 80% van de gevallen is dat helemaal niet nodig. Maar je voelt al wanneer het wel nodig is. Er zijn de momenten namelijk dat je daar geen zin in hebt. Die momenten ben je nodig.
0: Mm-hmm.
13: En dan die angst die je dan voelt, of die onzekerheid, of dat die boosheid soms. Ja, die heeft woorden nodig. Laat het maar eens even zien. En dat is voor mij leiderschap.
0: Maar hoe zorg je dat je dan niet met elkaar in de boksarena terechtkomt, maar dat je dus daar, hè, want dan ga je de pijn benoemen, dan ga je elkaar ook aanspreken. Misschien op dingen die heel vervelend zijn, die je ook die kwetsend kunnen zijn op een bepaalde manier. Hoe doe je het op een goede manier?
13: Ja, er zijn natuurlijk spelregels voor.
0: Ja.
13: In Rotterdam doen ze dat anders dan in Limburg. Dat is ook helemaal prima om te begrijpen van hoe werkt het hier. Timing is natuurlijk een belangrijke. Maar het allerbelangrijkste voordat je aan gaat spreken of voordat je dingen gaat benoemen of probeert te repareren, is dat je beseft dat dat alleen maar kan als je verbindend bent in de tijd dat er niks aan de hand is. En dus aanwezig bent, voelbaar bent, dat je dat ook echt plant, ziet dat het belangrijk is, dat je zichtbaar bent. En dan ga je dus over de tong. In het begin is dat een beetje raar. Want dan zeg je, is hij er nou alweer?
0: Ja.
13: Is hij er nou alweer? Maar op een gegeven moment wordt het, krijg je vertrouwen? Gaan ze dingen tegen je vertellen? Ga je meer inzicht krijgen in je eigen tent?
0: Ja.
13: Waardoor je vanuit het overzicht wat je hebt de betere beslissingen gaat nemen.
0: Ja, en als je helemaal in een crisis zit, dan werkt dat uiteindelijk niet meer om dat op die manier te doen.
13: Dan ben je eigenlijk te laat. En ik zeg niet dat je er niet mee moet beginnen. Want er is nooit, het beste moment is namelijk nu. En dan moet je het ook gaan doen.
0: Ja. Kan jij dit ook relateren op een bepaalde manier als je kijkt naar cijfers van het RIVM, dat 1 op de 5 werknemers worstelt met burn-outs? Dat is echt gewoon een ziekte van deze tijd.
13: Ja, ik moet al een beetje opletten, want ik heb dat niet onderzocht. Maar door mijn
0: lange. Dit zijn cijfers van de RIVM, hè?
13: Ja, en 600 van dit soort sessies gedaan. Ik durf wel te zeggen dat empirisch kan ik hier ook wel iets van vinden. Dus je kunt dit staven. Mensen die, zeker in leiderschap, die vanuit dat gevoel van ik moet eigenlijk iets doen, maar ik durf het niet, die vereenzamen. Want die krijgen namelijk last van in bed. Hebben minder zin om te gaan. Raken niet uitgepraat hierover met een partner of een vriend. Terwijl waar je het moet bespreken, is daar waar het aan
0: op het
13: tafel.
0: Werk. Ja.
13: En dat spannend is, dat is eigenlijk wat we het de hele tijd over hebben. Dat is dus ook buiten je comfortzone. Ga dat maar eens leren.
0: Ja.
13: En dat de eerste keer gaat dat mis. En de vijfde keer misschien ook nog. Maar hier word je echt vanzelf beter in. Maar daar moet je doorheen. Want anders blijft die knoop zitten en word je doodongelukkig.
0: Ja.
13: En dat ongeluk, dat in je. Hè, wat heb ik toch een lastige baan? Ze vragen zoveel van me en ze doen niet wat ik wil. Dat is toch een beetje de spagaat van veel leiders. Daar zit volgens mij, als je dat combineert met in je eentje. Dan gaat het mis.
0: Ja.
13: Dit moet je samen doen.
0: Je moet echt in verbinding komen. Als je dat dan relateert aan jouw missies, hè, als oud-commandoleider, missies Afghanistan heb ik begrepen. Welke missies heb je nog meer gedaan?
13: Bij het Korps Commandotroepen in Ivoorkust en Libanon. Ik heb nog in Bosnië gezeten, ooit bij een ander onderdeel. En 2 keer in Afghanistan.
0: Ja. Heb je een voorbeeld uit die tijd wat heel exemplarisch is, wat wij hier ook op onszelf kunnen toepassen?
13: Nou, ik vind een mooi voorbeeld Ivoorkust. Ivoorkust was een operatie, dat noemden ze een NEO-operatie, non-combatant evacuatie operatie. Dat betekent, er is wat aan de hand in een land. Er zijn Nederlandse ingezetenen en die moeten er zo snel mogelijk uit. Dat bedenkt niet Nederland, dat bedenkt eigenlijk de hele internationale community. Dus dat zijn een soort van relatief ongecontroleerde operaties waarbij je met weinig middelen zo snel mogelijk een effect probeert te bereiken. En wij zijn toen met 16 mensen. Zonder transport, maar met goed uitgerust verder, zijn we die kant op gegaan en we werden gewoon geconfronteerd met chaos. We hadden een stip op de horizon staan, dat was de ambassade en haar personeel, inclusief alle Nederlanders die nog aanwezig waren, eruit halen. En dan komt het neer op hoe zorgen we ervoor dat dit effect bereikt gaat worden. Terwijl je volledig in onzekerheid zit, dat mensen vermoeid raken, je hebt van alles te weinig, er is altijd schaarste. Nou, als er schaarste is, ja, dan is leiderschap nodig om te kiezen. Kiezen van wat gaan we niet doen, wat gaan we wel doen, wat gaan we sneller doen. En bij die keuzes die je maakt, ga je al die mensen, tussen aanhalingstekens, pijn doen. Je gaat namelijk vertellen Wat ze het liefste zouden doen, dat gaan we nu niet doen. Want dat kan niet, want er is van iets te weinig. En dat leiderschap wat erop zat, dat was deze man is nu generaal. Die heeft dat zo goed doorgehad. Die heeft heel veel vrijheid gegeven. Er gaan ook dingen mis. Heeft die verantwoording over afgelegd. Voelt gewoon aan van, dit is mijn verantwoordelijkheid. Een stukje ga ik delegeren. En ik accepteer dus dat dit nooit helemaal mooi wordt. Maar we gaan dit wel regelen met elkaar.
0: Ja.
13: En die houdt die 16 mensen met zoveel gemak bij elkaar. Er waren geen kikkers die uit de kruiwagen sprongen.
0: Maar hoe deed hij dat dan?
13: Door heel erg betrokken te zijn. En zijn wedstrijd is gespeeld voordat we daar waren. Wij gaan met 16 mensen op pad. Dat is in november geweest. In het jaar 2004. En daarvoor heeft hij zich laten zien als een menselijk leider. Iemand die begrijpt dat die verbinding, die gaat voor de inspanning uit. Ja, dat heeft hij gedaan vanuit zijn buikgevoel of omdat hij zo is. Maar het is ontzettend effectief.
0: Mm-hmm.
13: En het gaat niet meer over welke stijl had hij verder. Maar hij weet dus met schaarste iets te bereiken waarvan ik denk, dat zie ik nog niet iedereen zomaar
0: doen. Nee, en dat is dus ook die olifant in de kamer heel duidelijk benoemen en ook zeggen, we gaan niet doen wat jij wil, het kan niet.
13: En ook daar ontstaan olifantjes. En die krijgen de ruimte, want je hebt niet altijd die raaktijd in zo'n crisis. Maar de basis is goed genoeg, dat op het moment dat het naar voren komt, wordt het benoemd. En dan heeft iedereen zich te verhouden tot dat besluit. En dat gebeurt ook, want het is namelijk dezelfde kerel die voor je knokt als een leeuw in het traject daarvoor. Zeg je, maar ik ga door het vuur, door het vuur voor hem.
0: Ja.
13: En dat moet het leiders zich beseffen. Van hoe zorg ik er nou voor dat ik dat gedrag laat zien als de wedstrijd dan niet gespeeld wordt?
14: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Eerder deze week sprak ik over dit thema met dokter in de psychologie Elke Gerards. Over waarom ons stresssysteem altijd aanstaat. Alsof er een leeuw achter ons aan zit. Ze had een heel mooi verhaal dat we meer de zebra moeten worden. En hoe we ook een beetje van die leeuw afkomen in ons leven. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Ray Klaasens, oud-commandoleider en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waar dus weer nieuw seizoen van aankomt, maar heeft dus ook een adviesbureau. Geef lezingen, de man heeft een hele drukke agenda. Ik denk dat het mooi is om even de kettingvragen bij te pakken, Ray. Want dat gaat ook wel een beetje over die zebra en die leeuw en jouw stelling dat je, om persoonlijk te groeien, uit je comfortzone moet komen. Ik sprak gisteren met voedingswetenschapper Jaap Seidel en hij wilde dit van je weten.
15: Nou ja, dat geldt bij ons natuurlijk ook een beetje. Je gaat iets anders eten, dat is meestal, je kent het niet, je weet niet hoe het gaat bevallen. Mijn vraag is eigenlijk van, moet je voortdurend dan buiten die comfortzone zijn om te kunnen blijven groeien? Of moet je zo nu en dan het opzoeken om even de switch te maken naar een nieuwe gewoonte? En wat dat is uiteindelijk, ja, voortdurend buiten je comfortzone leiden, werken of leven is volgens mij ook heel stressvol. En dat is weer niet goed voor je gezondheid.
0: Ja.
13: Eens met Jaap.
0: Ja?
13: Ja. Nee, dat is ook niet. Groeien doe je buiten je comfortzone is iets anders dan je moet altijd buiten je comfortzone, want je moet altijd groeien. Dat geloof ik ook niet. Ik denk dat het helemaal waar is wat hij zegt. Je moet soms, als je gegroeid bent, moet je ontspannen. Als je gegroeid bent, moet je weer op krachten komen. Die scheurtjes die ontstaan in je, of dat nou fysiek is in je spieren, of dat je eventjes wat stress hebt ervaren door die groei, daar moet je weer van bekomen. In het bedrijfsleven is dat ook zo. Je kunt niet blijven groeien, want dan groei je zelf stuk. De processen die moeten op orde komen met de groei die je doorgemaakt hebt. En dat noemen we dan consolideren. En dan ben je sterker geworden en dan kom je uiteindelijk erachter dat er weer een tijd is om te gaan groeien. En ik denk dat in 20%, ik heb dat getal al vaker genoemd vandaag, in 20% van de tijd mag je best groeien. En in de rest zou ik zeggen, vooral consolideren en zorgen dat je op orde blijft en gezond blijft en onderhoudt de tent.
0: En dus ook eigenlijk het op- en afschalen naar een crisis. Als je kijkt naar een crisis die jij hebt meegemaakt tijdens een missie, hoe ging je dan vervolgens weer afschalen? Wat waren jouw methodieken daarvoor?
13: Ja, kijk, het is niet. Dat is denk ik het goede om. Om daar ook bij te vermelden, dat zo'n crisis ontstaat niet van binnenuit. Bij zo'n speciale operatie. Die ontstaat doordat er iets in de wereld gebeurt waar je geen controle op hebt. En er is een eenheid die heeft als missie om die crisis dan te beslechten. En dan moet je gaan. En dan in die inspanning die geleverd wordt, is er maar één houding, gedrag juist. En dat is namelijk dat het effect gerealiseerd moet worden. Het maakt niet meer uit hoe dat gaat gebeuren, maar we gaan dit met elkaar doen. Er komt een moment dat het dan klaar is. Dan heb je met elkaar wel geleden. Ja. Je spullen zijn versleten, jij bent zelf redelijk versleten. Het is allemaal een beetje op. Sommige mensen lopen en hebben overmatig veel stress gehad. Kunnen zelfs een stoornis van ontwikkelen, PTSS. Je hebt dus eventjes heel goed te kijken naar hoe staan we erbij. Wat is er gebeurd? Dan moeten we brieven aan elkaar, of debrieven. We moeten zorgen dat we daarvan leren. Dus je voelt al in alles wat ik nu zeg, er zit heel veel rust in. Kom op adem, word weer sterker. Repareer het materieel, maar ook de geest, het lichaam. En zorg dat je er weer klaar bent straks.
0: Mm-hmm.
13: Nou is het zo dat bij zo'n militaire eenheid, en zeker als je met een club in Afghanistan bent, moet je je voorstellen dat je daar 5 of 6 maanden zit. En zeker die jongens in de tijd in Uruzgan, die komen ook terug op de kazerne om te herstellen. Maar dan gebeurt er weer wat en moeten ze op pad. Je kiest dus niet wanneer je die wedstrijd speelt.
0: Nee.
13: Maar in die tijd van 5, 6 maanden is de taak van de eenheid om te zorgen dat ze doen wat er moet gebeuren. En het is de rol van het leiderschap om te zorgen dat je opzoek van wat kunnen we nou nog net wel aan.
0: Ja.
13: Want we gaan dit wel doen.
0: En hoe belangrijk is emotie daarbij?
13: Ja, ik geloof dat emotie de component is waar leiderschap zich onderscheidt van een manager. He, dat zijn de 2 zelfde mensen. Maar daar waar je voelt, ik word er onrustig van, er gebeurt iets wat niet helemaal klopt. Ja, dat is toch echt iets van emotie, van zorg, van misschien zelfs onzekerheid of angst of gedrevenheid of passie. Maar daar komt leiderschap uit voort. Dus een manager mag wel vanuit het hoofd en technisch de zaak aanlopen, maar die leider die moet toch eerst even luisteren naar zijn buik. Ja. Ik heb hier iets te doen.
0: Ja.
13: En wat ik te doen heb, ik heb geen idee. Dat is ook zo mooi van leiderschap. Ik weet het niet, want ik heb van iets tekort. Ja, dat is wel een wezenlijk verschil van de tentmanager of iemand door de crisis heen. Die een tent door de crisis heen leidt.
0: Ja, ja. En tegelijkertijd in het bedrijfsleven worden we soms ook overvallen, hè, door een crisis waar we ons nauwelijks op kunnen voorbereiden. Financiële crisis was zo'n voorbeeld. Corona, de pandemie. Hè, dan moeten we ook in 1 keer aanstaan. En nu moeten we ons steeds meer voorbereiden op oorlog dichter bij huis. Het is al dicht bij huis. Als je kijkt hoe dichtbij Oekraïne is. Maar we weten ook dat vanuit NAVO-baas Rutte is gezegd, we kunnen hier ook in Nederland, kunnen we echt met oorlog te maken krijgen. Is dat nog iets waar jij van onder de indruk bent, of ben je zo goed getraind dat je dat niet raakt?
13: Het raakt me als mens wel, want ik vind het allemaal verschrikkelijk wat er gebeurt.
0: Ja.
13: Maar ik heb het geluk, en heel veel mensen met mij, dat ik wel op een bepaalde manier dit probeer te plaatsen, te relativeren. Ik raak er ook niet per se gestrest door.
0: Nee.
13: En als het zover is, dan is dat ontzettend moeilijk en vervelend. En dan gaat er heel veel veranderen. Maar het is nog niet zover. Dus wat heb ik nu te doen om te zorgen dat ik er straks klaar voor ben? En daar staan de kranten ook bol van en de social media. Je kunt jezelf gewoon weerbaarder maken, voorbereiden. Laat jezelf ook niet gek maken. Het is nog niet zover. Ik zeg niet dat het niet kan komen. Misschien is die tijd is die dichterbij dan we denken. Maar het staat in de sterren. We hebben er ook niet zo heel veel invloed op. Maar op iets hebben we wel invloed. En dat is hoe hebben we onszelf verenigd in het gezin? Wat hebben we voor elkaar in huis? Wat hebben we in ons bedrijf voor elkaar? Hebben we onszelf verdedigd tegen cyberaanvallen? Want de voortekenen dit soort conflicten, die zijn er wel degelijk. Je kunt een heleboel wel. Je kunt je ook zorgen maken, maar dat levert sowieso niks op.
0: Mm-hmm.
13: Dus zet dat om, die zorg, dat gevoel, en dan kom je weer in persoonlijk leiderschap om iets te gaan doen. En dan kom je erachter dat je eigenlijk heel veel kunt doen. Ik ben niet onder de indruk.
0: Nee.
13: Dat is helemaal niet een advies of zo. Dat is gewoon meer een weergave van hoe je
0: bijzit. Ja, jij hebt gewoon ook ervaring. Weet je, dat is natuurlijk toch heel anders als je zoveel oorlogssituaties ook hebt meegemaakt.
13: Ja, ik weet niet of het met name daarvan komt. Ik denk dat het ergens is gebeurd in die, ik noem dat gekscherend altijd een stressbestendigheidsopleiding, de commandoopleiding. Daar word je zo onder druk gezet persoonlijk, dat je op een gegeven moment eigenlijk weet kalm te blijven.
0: Ja.
13: En die zijn er heel veel, die mensen.
0: Ja. Dit is wel een mooi punt. Ik sprak met mijn fysio Sanne. Sanne Boeken, ze is echt geweldig. En zij is fan van jou. Ze kijkt ook naar het programma. En ze heeft de podcast van jou geluisterd. En we hadden het een beetje over jou. Nou, ik was ook fan van jou toen ik je zag ook bij dat congres waar we samen stonden. En het klinkt alsof jij alles helemaal together hebt. En we vroegen ons toch af, wat is nou dat stukje waar jij nu nog kwetsbaar bent? Want je lijkt eigenlijk overal een antwoord op te hebben.
13: Ja, dat komt ook omdat ik hier vaak over praat. Laat ik ook eerlijk zijn.
0: Ja. He,
13: dus ik weet ook wel wat ik hiervan vind. En ik kan het onder woorden brengen. Maar ik ben wel degelijk nog kwetsbaar. Ik heb niet zo lang geleden een fietsongelukje gehad. Ik was aan het trainen voor een Ironman, een triathlon is dat. En tijdens een afdaling van een flinke berg ben ik hard onderuit gegaan. Dat was ook echt wel stevig. En ik weet wat ik zou zeggen tegen een ander als haar dit zou overkomen. Van ja, dit is nu wat het is. Laten we eens gaan kijken wat je allemaal nog wel kunt. Nou, denk iedereen, nou, lekker stoïcijns, kunnen we iets mee? En dan gaan we dat doen. Nou, ik zat nu zelf in deze lappenmand en nog steeds een beetje. En dan kom ik er dus achter dat ik dat iets niet kunnen. Dat je dus eventjes minder kunt handelen. Dat als er met mijn gezondheid iets gebeurt. Dit is dan gewoon een ongelukje. Dan, dan werkt dat bij mijzelf dus allemaal niet zo.
0: Nee, want waar kom je dan tegen aan te lopen bij jezelf?
13: Veel te snel willen. Waardoor het probleem groter wordt. Dat heb ik dus ook gehad. Ik heb nu allemaal andere klachtjes die voortkomen uit gewoon niet de rust willen pakken, die gewoon een dokter adviseert. Plannen willen maken. Die Ironman is niet gelukt. Verdorie. Die moet lukken. Ga ik volgend jaar. Nou, dan plan ik hem in de agenda. Ik kan toch niks anders. En dan bedenk ik van ja, maar dan ga ik weer de hele winter 14 uur per week bezig. Heb ik helemaal geen zin in. Dus ik kom eigenlijk tegen diezelfde. Ja, geen zin hebben aan als waar veel mensen mee worstelen met sport bijvoorbeeld. Ja. En ik heb daar ook niet meteen een antwoord op. En langzaam, hè, dat is dan denk ik van, en hoe ga ik daar dan mee om? Dat is dan de reflectie. Laat het er maar gewoon zijn. Ga niet zo stoïcijn zijn, want je bent het nu dus kennelijk niet. Je voelt je even vervelend, dit is zo, het komt wel weer. En kijk maar eens of je van dat gevoel wat je hebt gewoon iets krachtigs kunt maken. In plaats van dat je je eigen dogma mag het leven.
0: Ja.
13: En dan ben ik er weer.
0: Ja.
13: En dat lukt dus ook.
0: Ja, wat ik van mijn stiefvader, psychiater, heb geleerd is juist op de momenten dat je gewoon helemaal even de weg kwijt bent en echt in een crisis zit, op wat voor niveau dan ook, dan kan je juist die enorme transformatie weer maken.
13: Ja, ja.
0: En dat is er mooi aan. Dus dat weet ik nu intussen. Dus als ik in zo'n situatie, ik had het met mijn niertransplantatie, ik weet, ik kom hier uiteindelijk sterker uit. Maar ik ga wel even door een heel diep dal.
13: Ja. Ja. En in dat dal was je nog niet eerder geweest. En er gebeuren dingen. Die gedachten, die zijn er.
0: Ja.
13: En dat is denk ik mijn les. Druk dat nou niet weg. Gun het de tijd. Je bent ook gewoon, net zoals elk ander, daar. Ja. Even slachtoffer van je eigen hoofd.
0: Ja, gelukkig ben jij ook een mens. Dat stelt San en mij ook weer gerust. dat jij het ook af en toe niet weet. Je mag nog een mooie vraag stellen, een kettingvraag aan de gast morgen. Dat is commissaris en investeerder Guido Witpen. Hij heeft heel veel succes geboekt in het leven qua carrière. Bijvoorbeeld door heel succesvol als ondernemer zijn bedrijf te verkopen. Schaapjes op het droge, maar is ook achtergekomen dat rijkdom niet gelukkig maakt. Over die inzichten ga ik morgen met hem praten. Maar wat zou jij hem willen vragen?
13: Ja, ik had even gekeken naar, naar zijn biografie. En wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij... Nou goed, en uiteindelijk komt hij dus nu tot de conclusie dat rijkdom, wat is dat? Het geeft je vrijheid. Hè? Dus dat, en daar trekt hij les uit, daar gaan jullie over spreken. Dus eigenlijk zoomt hij uit bij geld. En kijkt hij, wat kan ik daarmee? En wat zijn dan mijn drijfveren? En toen dacht ik, nou, waar worstel ik? Ik worstel niet, maar het interesseert me enorm op dit moment. Dat zijn een beetje de hele grote levensvragen. Wat gebeurt er als we daar niet meer zijn? Hoe groot is het heelal? Wat is nou dat ene moment wat je beleeft? Terwijl er iedereen heeft gewoon een compleet eigen perspectief. Wat we eigenlijk, het bewustzijn dus eigenlijk. En ik ben mezelf aan het voeden met allemaal inzichten. Aan de ene kant is dat super technisch, quantum fysica. Aan de andere kant is dat hartstikke mystiek. Gewoon, dat kan boeddhistisch zijn. Of. Ik ben gewoon heel benieuwd, hoe kijkt hij naar wat is hierna? En wat is zijn voorkeur om dit te benaderen? Is dat dan een religieuze benadering? Is dat meer een mystieke benadering? Of ook iets heel technisch? Dat we simpelweg nog niet kunnen weten wat we weten. Of wat we niet weten. Omdat we daar gewoon veel te weinig ontwikkeld in zijn.
0: Ja.
13: Ben ik heel benieuwd naar.
0: Prachtige vraag. En nou baal ik dat ik hem niet eerder aan je gesteld heb. Want nu begint eigenlijk het gesprek. Want daar ben jij echt mee bezig.
13: Daar ben ik mee bezig.
0: Maar daar praat ik graag een andere keer met je over.
13: Nodig me uit. Ik kom graag. Ik vind het leuk hier.
0: Mooi. Goed. Je bent hier dus mooi ontvangen ook.
13: Ja,
0: dat is het sfeertje.
13: Dat is zo. Ja. Heel fijn. Ja.
0: Dus je komt terug. Dat is mooi om te horen. Daar zijn we allemaal ontzettend blij mee. Ray Klaasens, oud-commandoleider, presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Maar natuurlijk ook voor het bedrijfsleven beschikbaar als het gaat om leiderschapslessen, coaching met zijn adviesbureau. Luister zeker naar onze andere afleveringen van de Big Five. Ga gewoon naar onze BNR-app. Maar blijf live, vooral op deze zender. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.
17: So, like, hello, you. Wait, so you want me to chase you through this song? You sound crazy.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
6: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
5: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Zaandam is vanavond een dode gevonden en de politie denkt aan een slachtoffer van een verkeersongeluk. De politie had een burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar een auto met een gebroken voorruit. En de auto is intussen aangetroffen. Er heeft zich ook iemand bij de politie gemeld en die is aangehouden. Minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgelaaid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de Straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt het tot meer honger en dus meer vluchtelingen. Het lange wachten is bijna voorbij, want vannacht verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar nummers uitgebracht, waaronder de single In the Stars, en straks volgt de rest. Er doen ook andere grote artiesten mee op het album, zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. Een TBS'er heeft eind mei in een natuurgebied bij het Brabantse Herpen iemand doodgestoken, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer was een voetbaltrainer die daar toevallig liep. De verdachte zou erg in de war zijn geweest. Hij was op voorwaarden vrij en werd behandeld omdat hij eerder ook al een willekeurige voorbijganger had neergestoken. En terwijl het WK nog bezig is, zijn ook de eerste voorrondes voor Europees voetbal begonnen. Het Hongaarse Ferencváros heeft met 2-1 gewonnen van Vojvodina uit Servië in de voorronde van de Europa League. Volgende week is de return. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen FC Twente. De verliezer moet een niveau lager tegen Ajax. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
11: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Maar wat doe je als je bruist van de ideeën, maar door één fout alles plat dreigt te slaan? De ondernemers van deze week wilden de frisdrankwereld opschudden met siroop en frisdrank zonder zooi. Maar dan dreigt een enorme fout hen de kop te kosten. Tja, hoe hou je dan nog je hoofd koel? Welkom Daan en Nicole. Leuk dat jullie er zijn.
12: Hallo.
13: Hallo.
12: Dankjewel.
11: Nicole, wie zijn jullie en wat doen jullie?
13: Nou, wij zijn Daan en Nicole van Softdrinks. En wij maken siropen en frisdranken van 100% natuurlijk fruit en kruiden. En zonder zooi noemen we dat. Want we vinden dat die hele frisdrankenwereld moet veranderen.
12: Daan, waar hebben jullie het goed gedaan?
14: We zijn trots op de eerste 6,5 jaar dat we ons merk exclusief in de horeca hebben opgebouwd.
12: En Nicole, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
13: We hebben geen kwaliteitscontrole gedaan vorig jaar. Waardoor we 200.000 blikjes hebben moeten vernietigen die afwijkend waren in smaak.
12: Oei, nou gaan we over praten. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, leuk dat jullie er zijn, nogmaals. Soft drinks. Nicole, kun jij uitleggen wat soft drinks is?
13: Ja, wij maken dus siroop en frisdranken van alleen fruit en kruiden en zonder onnodige toevoegingen. Er zit bij alle frisdranken zitten er of toegevoegde suikers in of zoetstoffen, ingrediënten die je niet kunt uitspreken. En wij vinden dat totaal niet nodig. En het is ook niet nodig, want wij bewijzen al bijna 9 jaar dat het ook zonder kan.
12: Ja, ik zie drankjes of blikjes. Ik durf het bijna niet te vragen. Kan ik er
14: een? Wil je er eentje? Ja, zeker.
12: Wat voor smaak heb je?
14: Ik heb hier een blackcurrant, lavender en appel. Met bruiswater.
12: Okay, met bruiswater, goed. Sparkling. Oh, dat vind ik wel grappig. Er staat 0% crap staat erop. Ja, okay. Heel goed.
14: Ja, dus ik zei net dat het zwarte bessen is, lavendel en appel en water. En dat is ook het enige wat erin zit.
12: Oh, lekker zeg. Oh ja, no added sugar. Krachtig qua smaak.
13: Ja, het is ook echt een frisdrank. Mm. Dus geen water met een smaakje, echt een frisdrank. Een cassis variant heb je nu.
12: Ja, heerlijk. Oh, dit is echt heel lekker, ja. Oké. En frisdrank zonder zooi, wie is dan de doelgroep?
14: Ja, dus we hebben eigenlijk niet echt één profiel. We hebben mensen die ons drinken omdat ze het onze missie mooi vinden. Die het fijn vinden dat ze drankjes drinken met ingrediënten die ze herkennen. Maar we hebben ook heel veel mensen die hebben geen idee wat voor missie wij hebben. En die drinken dat gewoon omdat ze het onwijs lekker drankje vinden.
12: Ja, okay. Maar ik kan me wel voorstellen dat je juist, weet ik veel, de studenten die enorm bezig zijn met hun gezondheid of bakfietsmoeders of dat soort dingen. Of hebben jullie dat helemaal niet zo ingedeeld?
13: Nou, we zeggen altijd onze marketingdoelgroep groep is vrouwen tussen de 25 en 45. Mm-hmm. Maar we zien ondertussen dat iedereen soft drinkt. We hebben heavy users die eerst cola diet verslaafd waren en die nu soft drinken gecombineerd met water. En ja, we staan tegenwoordig op menukaarten bij de lokale haringtent en bij pizzazaken. Dus ja, dat vinden we juist extra leuk.
12: Ja, en waar verkopen jullie allemaal?
14: We liggen in de horeca, daar zijn we 9 jaar geleden zijn we daar begonnen. Dus dat betekent dat we bij schoolcatering liggen, maar ook bij het restaurant om de hoek. En sinds 1,5 jaar liggen we ook in retail. Dat betekent dat we bij Albert Heijn, Jumbo, Spar en Dekamarkt bijvoorbeeld.
12: Ja. Wat kost een blikje?
14: 1,59.
12: Okay.
14: Exclusief statiegeld.
13: Ja, bij Albert Heijn.
12: Ja. En kun je iets zeggen over omzet, winstcijfers, dat soort dingen?
14: Nou, we kunnen iets zeggen over het aantal glazen wat we bijvoorbeeld verkopen per jaar. Over omzet, ja, daar praten we eigenlijk nooit over, behalve met onze boekhouder. Ja. Maar we hebben afgelopen jaar 15 miljoen glazen verkocht.
12: Oké.
13: Ja.
12: Dat is behoorlijk wat.
13: Ja, ja. En dan inderdaad over retail en restaurants, horeca, catering.
12: En jullie zitten hier met z'n tweeën. Hoe groot is jullie team?
13: We zijn met 10 personen, waar we op dit moment heel trots en tevreden mee zijn.
12: Ja,
13: ja, dus dat is wel eens anders geweest. Dus ja, daar hebben we heel veel vertrouwen in.
12: Ja, en zijn jullie allebei 50% aandeelhouder?
13: Ja, okay. Klopt.
12: Terug naar het begin, want jullie zijn inderdaad een start/scale-up van een aantal jaar oud. Ik begrijp, Nicole, jij bent echt begonnen met het maken aan de keukentafel.
13: Ja, nou, ik kom zelf uit de supermarktwereld. Dus ik heb bij verschillende retailers gewerkt. En
12: wat deed je daar bij de supermarkt?
13: Catering manager. Dus okay. Ik was verantwoordelijk.
12: Oké, okay, jij was van de inkoop.
13: Ja, nou, ja. Eigenlijk voornamelijk ben ik ook geweest inkoper. Ja. Dus vaak heb je catering management en inkoop heb je los van elkaar. Maar je bent als catering manager ben je verantwoordelijk voor een categorie.
12: Ja.
13: En dan draai je eigenlijk aan alle kloppen, assortiment, prijs, promoties,
12: ja.
13: Noem maar op.
12: Ja, alleen het onderhandelen dat doe je door de inkoop.
13: Precies.
12: Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Jij komt uit de supermarktwereld en jij dacht...
13: Ja, en ik werkte toen de tijd bij IKEA en ik drink altijd te weinig. Dus water vind ik super saai. En nou, de hele dag thee drinken was ik ook een beetje klaar mee. Cafeïne word ik nog drukker van, dat wilde ik ook niet. En op een gegeven moment dacht ik van... waarom is er niet een siroop zonder al die toevoegingen? Dus als je voor het siropenschap staat... dan zit er overal toevoegde suikers in of zoetstoffen. En ik dacht, ja, dit is toch niet nodig. En toen heb ik mijn wortel, ginger, appeljuice heb ik ingekookt. Mm-hmm. En daar kwam een concentraat uit. En dat was zo lekker. En daar heb ik weer water bij gegooid. En dat was nog lekkerder. Had ik gewoon een lemonade zonder toevoegingen van 3 ingrediënten. En nou, ik liet het aan Daan proeven. En die vond het ook superleuk, het idee. En zo zijn wij gestart.
12: Want hoe kennen jullie elkaar?
13: Ja, dat is een verhaal. Ik was zelf altijd een ondernemer binnen de onderneming. Dus bij Supermarkt Kees was ik altijd ook dingen aan het bedenken en ondernemer. En ik had dus als side business bedacht dat ik ook ging ondernemen. Dus ik was regenjassen, was ik naar Nederland aan het halen. En koekjes, zirkel aan het ontwikkelen. Allerlei leuke ideeën had ik. Maar het kwam niet van de grond. Oh. En op een gegeven moment zei ik op een feestje met een gezamenlijke collega of vriend eigenlijk. Ik zei, jongens, wie weet er iemand die met mij samen wil werken? Want ik vind het echt verschrikkelijk om in mijn eentje te werken. En toen zei Kees, die zei, ik weet wel iemand. Bel Daan is. En die heb ik de dag daarna gebeld. En vanaf dat moment zijn we samen begonnen. Ja.
12: Oh, oké. Okay, maar toen was je al met die frisdrank bezig? Of,
13: nee, dat idee was
12: dat
13: er toen
12: idee
13: nog niet
12: was
13: eens.
12: Nog niet.
13: Nee, nee, nee.
12: En jij zei meteen, Daan, oh, dat lijkt me wel leuk om met Nicole te gaan werken. Of heb je nog met je kat uit de boom gekeken?
14: Nee, we hebben echt letterlijk de volgende dag afgesproken. En dat was een hartstikke leuk gesprek.
12: En waar dacht jij dan?
14: Ik werkte bij verschillende... Ik werkte bij een drankenmerk eigenlijk ook.
12: Ah, oké. Okay,
13: zeg maar eens even welke, Daan.
12: Ja, welke?
14: Nee, ik heb 8 jaar bij Monster Energy gewerkt. Niet zo natuurlijk. Daarvoor bij Innocent Drinks. Dus ik heb eigenlijk altijd in de drankenwereld gezeten.
12: Ja. Dat is de spanning, want jij vindt dus wat een troep. En dan ga je met Daan praten en die werkte bij Monster.
14: Nee, dat was geen spanning. Nee.
12: Zegt, nou zeg maar eens even dan.
13: Ja, dat juist leuk.
14: Nee,
13: ja,
14: dat is leuk.
12: Klagen. Ja.
14: Ja, zeker ook om als je kijkt naar wat wij nu doen.
12: Ja, okay,
14: er staat natuurlijk haaks op hetgeen wat we nu doen. Okay. Nee, goed. Okay. Ik kan ook zeggen, van ik weet hoe het ook niet moet. Hè. Dus ik heb daar wat over terug ervaring.
12: Oké. Okay. En jullie, dus jij hebt het idee, dit moeten we inkoken. Daar moeten we iets mee. Jij zegt, Daan, hartstikke leuk. Je gaat dan opschalen. Hoe kom je aan die inkopers om die spullen te gaan maken? Is dat een struggle of niet?
14: Nee, ja, absoluut. Nou, ja, wilden het ook weer net iets anders doen. Omdat wij zo eigenwijs zijn. Om ieder onderdeel van ons product willen wij graag weten waar het vandaan komt. Dus dat betekent dat wij ook alles direct inkopen. Waar je normaal naar een afvuller toe gaat en zegt... ik heb een idee, kunnen jullie het ontwikkelen? En dan kom ik terug als je het eindproduct er is. Mm. Kopen wij de dop in, de sleeves in, de glazen in... We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt, hè? Maar je weet wel precies waar iets vandaan komt. En dat is ook wel een reden dat we er zo lang over hebben gedaan. Want in dat hele traject zijn er genoeg aanbieders die zeggen... leuk idee, maar jullie moeten het echt anders doen. Want dit is niet heel makkelijk waar jullie voor hebben gekozen.
12: En waarom heb je dan toch doorgezet? Waarom ben je niet voor de makkelijke weg gegaan?
14: Omdat wij zo enthousiast waren over ons idee.
12: Ja, en dat je het helemaal zelf, de inkoop, het ontwerp, de sleeves... dat allemaal zelf wil doen...
14: Ja, nou, dat geeft je ook wel weer wat vrijheid door van leverancier te switchen als je wil. Als je alles bij één partij neerlegt, dan ben je daar ook afhankelijk van. Dus dat scheelt natuurlijk ook. En we zitten gewoon heel erg op kwaliteit. Dus dat betekent dat je ook gewoon direct contact wil hebben met je aanbieders.
12: Ja, ja.
14: En dat heb je niet op het moment dat je dat bij één partij neerlegt die alles inkoopt.
12: Konden jullie meteen hiervan leven of niet?
13: Absoluut niet. We zijn er ook
14: nog steeds niet.
13: Nee, we zijn erbij blijven werken.
12: Ja.
13: Dus tot... Hoeveel? 2 jaar nadat een jaar?
14: Een jaar nadat we het gelanceerd hebben. Ja. Toen hebben we onze fulltime jobs opgezegd. En toen zijn we dit gaan doen.
12: Ja.
14: Maar dat betekent dus in die aanloop en het eerste jaar... s'avonds buffelen, in het weekend buffelen. Dat is wel even knallen.
12: Ja.
14: Maar goed, wel allemaal met het goede doel om dat vervolgens fulltime te gaan doen.
12: Wat voor reacties krijg je dan? Want je zegt natuurlijk bij de supermarkt waar jij werkte... ik ben bezig met dit. Of was het in het uiterste geheim?
13: Nee, we zijn altijd heel transparant geweest over alles.
12: Ja.
13: Dus, en ik weet nog dat ik bij Jumbo zat. En ik kreeg een hele leuke nieuwe functie aangeboden. Als interimmer zat ik daar. En toen zei een vriendin van mij, die heel slim is... en die altijd heel wijs is, ook advies geeft. Die zei, Nicole, als je echt een succes van zelf wil maken, moet je nu stoppen met je werk. En ik vergeet nooit meer, toen heb ik dus die collega gebeld. En het vertelt, ik ga stoppen. En dat viel niet in goede aarde. En dat is een hele goede beslissing geweest. Want die focus is echt heel belangrijk.
12: Ja. Ja. En hoe was dat bij jou?
14: Want heel spannend.
12: Jij zat bij Monster nog.
14: Nee, dat is wel gewoon ook transparant gegaan. Maar ontzettend spannend natuurlijk om je fulltime job op te geven. Zeker op de leeftijd waar wij nu op zitten. Kinderen, hypotheek. Ga maar eens naar je vrouw en zeg maar van, de komende jaren komt er even niks aan mijn kant binnen. Gelukkig werden we daar goed ondersteund thuis.
12: Ja. Dan, ik maak even een sprongetje. Jullie deden volgens mij toen nog siropen. En daar zijn later de frisdranken bijgekomen.
13: Klopt.
12: Dan dit bloed, zweet en tranen. We komen nu echt bij het tranenmoment. Volgens mij zitten jullie ergens zo de corona hebben we dan een beetje gehad. We zitten in 2025. En nu denken jullie, nu komt onze grote doorbraak. Want jullie lagen net bij de Albert Heijn en andere supermarkten. Daan, vertel.
14: Ja, dat was een minder moment. Ik weet het nog heel goed. Vrijdagmiddag. Dit soort dingen gebeuren natuurlijk altijd op vrijdagmiddag.
13: Dit was donderdagavond. Ah. Ja.
12: Okay, maar dan, even
14: mijn weekend begon op donderdag, denk ik.
12: Ja, okay. Maar jullie lagen, met hoeveel blikjes lagen jullie in de supermarkt? Hoeveel?
13: Nou, onze hardloper is die beste die jij net dronk. Heel toegankelijke smaak. En daar lagen we bij
14: 600 winkels? Maar hebben we het nog niet eens over retail zelf. Hè? Maar we hebben natuurlijk ook gewoon catering. Dus we lagen bij heel veel verschillende locaties.
12: Echt heel goed.
14: Ja.
12: En dan donderdagavond?
13: Ja, wij zijn natuurlijk een beetje workaholic. Dus op donderdagavond zitten wij af en toe de mail te checken. De hello inbox. Nou, slaat eigenlijk nergens op. Moeten we niet meer doen. Maar dat doen we dus wel. En ineens komt er een mailtje van Melissa binnen. Ik vergeet de naam ook nooit meer. Een vaste klant. Ze zegt, ik ben zo hooked. Ik ben super blij met jullie. Maar wat er net is ontstaan, dat klopt niet. Ik drink elke dag een blikje bessen. En ik heb er net 9 door de spoelbak gegooid. Hij is echt smerig. En als een vaste klant die verslaafd is aan Sof, dat mailt, dan moet je echt het heel serieus nemen. Ja,
12: dus dachten jullie meteen, dit is foute boel?
13: Ja, ik heb toen Daan geappt met de mail. En de dag daarna is Daan meteen naar het distributiecentrum gereden. Want ik had die blikjes niet thuis. En op kantoor hadden we ze ook nog niet staan. En jij bent toen bij het distributiecentrum geweest om daar te testen.
12: Ja, want in het mailtje was, ze vonden het echt
13: smerig,
12: heel smerig.
13: Ja,
12: ja. Oké, dan op die vrijdag, als jouw weekend al begonnen is, begrijp ik net.
14: Ja, blijkbaar had ik vrij op vrijdag. Ja.
12: Rij jij naar het distributiecentrum?
14: Ja.
12: Dacht jij, dat zal wel zo'n vaart niet lopen? Of dacht je, het is fout?
14: Nee, het is wel met knikkende knietjes.
12: Oh ja? Ja,
14: je hoopt dat het niet zo is. Misschien goed om te weten, wij produceren vaker. Dus dat betekent dat dit is niet één batch die je al een keer geproefd hebt in het begin. Nee, er komen verschillende batches komen er achter elkaar aan. En dan, het gaat eigenlijk altijd goed. Hè? Waarom zou het dan nu verkeerd gaan? Dus nu waren we dus net aan die nieuwe productie waren we begonnen. En toen heb ik dat getest.
12: Jij loopt daar binnen en je zegt, nou doe maar even. Dus de batch.
14: Ja, dus ik doe een tray open. Dat is dan een doos waar die blikjes in zitten. En ik proef hem en denk, oh.
12: Ja, dacht je ook.
14: Foutenboel.
12: Ja, dacht je echt, dit is ook echt smerig?
14: Nee, dat viel op zich gewoon mee. Dat is niet. Het is, als we het in cijfers bekijken, dan vinden we onze bessen op dit moment een 10. Maar dit was een 5. Ja. Veel mensen aan wie we hem hebben laten proeven, die zeiden, zo eigenlijk wel oké. Maar echt. Als je hem naast het goede product legt, dan het was gewoon echt niet lekker.
13: Nee. Wij gaan altijd gewoon echt voor die 10.
12: Ja.
13: En zeker omdat we nog relatief klein zijn, willen we dat mensen die de eerste keer proeven, echt die trial, dan dat het gewoon goed is.
12: Ja, ja. Dus dan denk je, oké, deze is niet goed. Dan pak je nog een blikje. Toch?
14: Ja, zeker. En je racet naar Amsterdam toe om het samen te proeven. En dan kijk je elkaar aan en dan zeg je, oké, dit is niet goed. Wat gaan we nu doen?
12: Ja, wat was jouw reactie?
13: Ja, ik vind dat heel moeilijk. Maar je wil gewoon geen. Het is je merk die je aan het opbouwen bent. Dus je wil geen risico nemen. En dan moeten we gewoon de producten terughalen.
12: Ja.
13: En het lag al bij een aantal distributiecentra van supermarketens en groothandels.
14: En winkels.
13: En winkels ook al. Dus dat is funest. Je weet ook wat voor risico het met zich meebrengt. Ook voor ons als ondernemer. Want er zijn echt heel veel bedrijven die dit niet overleven.
12: Mm-hmm. Dus dat was het meteen bij jullie alarmfase 1? Dat je dacht, jongens, dit kan ons de kop kosten.
13: Ja. Maar toch ga je ervoor.
12: Wat gingen jullie doen?
13: Nou, ten eerste hebben we contact gehad met de producent van de grondstof. He, we wisten wel dat het geen effect had op de volksgezondheid. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Dus het is een bewuste keuze vanuit ons geweest om hem alleen de markt uit te halen vanwege smaakafwijking.
12: Ja.
13: Je gaat
12: bellen met de grondstofleverancier.
13: En dan ga je alle retailers bellen, overal waar het ligt. Hè. Je kan een lijst uit het systeem halen van waar ligt het allemaal, naar wie hebben we het uitgeleverd. En je gaat ze bellen en je gaat vertellen wat voor slecht nieuws er is.
12: Ja.
13: En dan hoop je dat ze positief reageren, of in ieder geval medelevend en mee willen werken.
12: Is dat altijd zo?
13: Nou, het was fantastisch. We hebben echt de grote partijen, Albert Heijn, Sligo, Hanels, iedereen die, hoe groter, hoe meer meewerkend ze waren. Het was echt heel fijn om dat te ervaren. En ik moet zeggen, we hebben het ook heel serieus opgepakt. Dus we hebben een mail gestuurd die zij ook weer door konden sturen intern. Dus we hebben echt voor hun een groot deel uit handen genomen. Want ja, ook als catering manager weet ik hoe fijn dat is. Hè. Wat Daniel ook net zegt, terugroepacties komen vaak op vrijdagmiddag. Dat je echt geen zin meer hebt in dit soort evenementen.
12: Ja.
13: Ja, dus nee, we zijn heel goed geholpen.
12: Maar dan kwam jouw ervaring als category manager van hoe ga ik dit bij de klant neerleggen, kwam fantastisch van pas.
13: Ja.
12: Dus je hebt alles neergelegd, je kunt dit zo doorsturen, ja. Maar dit moet wel echt uit de markt gehaald worden.
13: Exact.
12: Ja, ja. Wat kostte dit geintje?
13: 111.000 euro.
12: We hebben het helemaal uitgerekend.
13: Ja, helemaal tot in detail.
12: Was dat potentieel killing voor het bedrijf, dit kostenplaatje? Of was het gewoon meer merktechnisch dat het killing voor het bedrijf zou kunnen zijn?
14: Ik vind het moeilijk. Moeilijk waarom? Kijk, als je kijkt naar die 111.000 euro kosten die we aan het eind van de rit hebben gemaakt. Die hadden veel hoger kunnen zijn. En gelukkig door de samenwerking met de partijen zoals een Sligo, Hanels en Albert Heijn is die lager uitgevallen. Hè? Want normaal krijg je boete over boete. Noem maar op. Want schappen zijn leeg, hè? En je hebt nog geen nieuw product.
12: Ah, dan moet je ook de boete betalen.
14: Dus dan mag je dat ook even corrigeren natuurlijk normaal. Want dat is natuurlijk omzetderving. Dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Dus daar zijn we enorm mee geholpen. Dit had potentieel onze kop kunnen kosten.
12: Als zij wel hadden gezegd, we willen schadevergoeding hebben voor...
14: Dat kan nogal oplopen. Ja,
13: of in ieder geval de kosten vergoeden. Precies. Die zij ook maken. Want zij moeten alles terughalen uit de winkels.
12: Mm.
13: En dat kost ontzettend veel geld. En ook dat hebben ze niet gedaan.
12: Zijn je erachter gekomen wat er nou fout is gegaan uiteindelijk?
14: Kijk, wij werken met alleen maar fruit en kruiden. Dat maakt het wel gelijk heel erg complex. Want er is de reden dat veel partijen juist één nummers gebruiken en andere onaanspreekbare ingrediënten is gewoon om een product en heel goedkoop te maken. Mm-hmm. Of heel erg makkelijk qua productie. Dus je kan een smaak heel constant jarenlang hetzelfde houden met gewoon één nummers. En wij gebruiken, we gebruiken alleen fruit. Dus het kan zijn dat de ene oogst net even iets afwijkt van de andere oogst. En nou was dit net een partij die bij elkaar is gekomen met verschillende afwijkingen binnen verschillende fruitsoorten en kruiden. En dat bij elkaar opgeteld voor een grote afwijking zorgt.
12: Jullie liggen volop weer in de schappen, gelukkig.
13: Gelukkig.
12: Nicole, wat is de grote ambitie met Sof?
13: Nou, we willen die hele frisdrankindustrie opschudden. Dus wij willen gewoon de nieuwe frisdrank worden waar iedereen voor kiest.
12: In Nederland? In het buitenland?
13: Nou, overal. Hè? Ja. Het is natuurlijk een heel groot gedag, maar dat is wel ons doel. En het is gewoon qua smaak echt super lekker. We blijven doorontwikkelen. We zien ook dat iedereen het lekker vindt. En er is voor iedereen wel een smaak. Dus en qua prijs is het ook niet extreem duur. Hè? Dus we proberen ons op een interessante manier in de markt te zetten. En wij willen gewoon die wereld veroveren.
12: Klinkt heel erg mooi. En ik wens u daar heel veel succes mee. Laatste vraag. Een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Wie heeft hem van jullie twee?
14: Mag het er ook twee zijn? Dat Nicole er eentje doet en ik eentje?
12: Vind ik ook goed. Ja. Laatste vraag. Een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Wie heeft hem van jullie twee?

0: Dankjewel, Daan en Nicole van het frisdrankmerk, dus Sof. Leuk dat jullie er waren. Tot zover deze uitzending. Volgende week hebben we ook weer twee gasten, maar dan een compleet ander thema. Namelijk Carola en Liane de Ruiter. Die runnen samen familiezaken. Dat is een bedrijf dat familiebedrijven helpt waar bijvoorbeeld oud zeer zit. Maar ja, ook in hun eigen familie zit de nodige frictie. Praten we volgende week allemaal over in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Tot dan.
1: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: lopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
0: We stellen korte gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan...

0: alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
2: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
1: Gelukkig lees jij ze wel.
2: Ja, tot en met de voetnoten.
1: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
2: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
1: Voetnoten. Taaie rapporten.
2: Maar wel helder uitgelegd.
1: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Zaandam is vanavond een dode gevonden en de politie denkt aan een slachtoffer van een verkeersongeluk. De politie had een burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar een auto met een gebroken voorruit. En de auto is intussen aangetroffen. Er heeft zich ook iemand bij de politie gemeld en die is aangehouden. Minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgelaaid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de Straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt het tot meer honger en dus meer vluchtelingen. Het lange wachten is bijna voorbij, want vannacht verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar nummers uitgebracht, waaronder de single In the Stars en straks volgt de rest. Er doen ook andere grote artiesten mee op het album, zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. Een TBS'er heeft eind mei in een natuurgebied bij het Brabantse Herpen iemand doodgestoken, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer was een voetbaltrainer die daar toevallig liep. De verdachte zou erg in de war zijn geweest. Hij was op voorwaarde vrij en werd behandeld omdat hij eerder ook al een willekeurige voorbijganger had neergestoken. En terwijl het WK nog bezig is, zijn ook de eerste voorrondes voor Europees voetbal begonnen. Het Hongaarse Ferencváros heeft met 2-1 gewonnen van Vojvodina uit Servië in de voorronde van de Europa League. Volgende week is de return. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen FC Twente. De verliezer moet een niveau lager tegen Ajax. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
6: Goed dat je luistert deze donderdag 9 juli, de dag dat we het hebben over banken. Om te beginnen met de Italianen.
7: UniCredit heeft 48% van alle commerzbankaandelen, waarmee het bijna alle macht in handen heeft. En dat terwijl de Duitsers totaal niet zitten te wachten op UniCredit.
6: Hebben we het ook over een Nederlandse bank, ABN AMRO om precies te zijn. Dat krijgt weer een boete voor de falende witwascontrole.
8: Hoor je zo ook meer over Volkswagen. Daar probeert de topman met man en macht het massa-ontslag aan de vakbond en de raad van commissarissen te verkopen.
6: En we vertellen waarom Google heel veel heeft aan het WK voetbal.
8: De Amsterdamse beurs sloot 17e in de plus op 1083 punten. Besi voert de lijst van stijgers aan met 5,6% erbij. En ook in de VS zijn de borden groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Jean-Paul van Oudheusten van Markets Are Everywhere. Welkom.
9: Goedenavond.
6: Goed dat je er bent, Jean-Paul. En laten we dan gelijk beginnen met ABN AMRO.
10: ABN AMRO heeft een boete gekregen van 8,5 miljoen euro van de Nederlandse bank. Volgens DNB waren er ernstige en structurele tekortkomingen in de anti-witwascontroles.
6: ABN wordt hard op de vingers getikt door de Nederlandse bank. Volgens de toezichthouder heeft het steken laten vallen en zat het fout met het controleren van klanten. Klanten die juist in een hoge risicogroep vallen. Het gaat om dossiers in de periode van september 2023 tot en met september 2024. Om je een beeld te geven, het ging bijvoorbeeld om grote contante geldopnames. En er waren tekenen dat klanten van ABN mogelijk sancties tegen Rusland probeerden te omzeilen. Nou, DNB noemt de gebreken ernstig. En daarnaast is het trouwens ook vrij pijnlijk. Want in 2021 schikte ABN al voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. Toen ook vanwege fouten in die witwascontroles. Jean-Paul, een tweede keer gedonder met die anti-witwascontroles. Terwijl daar zoveel geld heen gaat. Aan al die mensen die dat moeten controleren geeft ABN na honderden miljoenen uit. Kan je dan zeggen dat dat weggegooid geld is?
9: Nou, het is geen weggegooid geld, want er is natuurlijk wel heel veel verbeterd in de tussentijd. Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat 5 jaar geleden die eerste torenhoge boete kwam. En dat blijkbaar het nu nog steeds niet loopt zoals de toezichthouder het graag wil hebben.
6: Ja, en dan kijk je naar de beurskoers van vandaag. ABN AMRO is gewoon keurig in de plus gesloten. Het gekke is dus dat het beleggers helemaal niks boeit. Terwijl, ja, je zou kunnen zeggen, het is geen goed teken dat die toezichthouder weer van alles ontdekt. Waarom dat nonchalance van die beleggers?
9: Enerzijds omdat dus eigenlijk gewoon wordt aangenomen voor het runnen van een bank. Heb je nou eenmaal miljoenen kosten om het allemaal goed te doen? Ja, en die 8,5 miljoen euro van die boete, ik heb dat even zo rondgerekend, het is geloof ik 1,5 dag van de winst, zeg maar. Dus het is in die zin een druppel op een gloeiende plaat.
6: Ja.
9: Tot onderaan de streep zie je het niet.
6: Nee, maar je kan wel zeggen van het is geen groot bedrag, maar dat het dus weer misgaat met iets waar heel veel geld aan uit wordt gegeven. Ik dacht misschien een soort van symbolisch dat beleggers dan toch wel schrikken van dat weer gedonder.
9: Die grote klap is 5 jaar geleden gekomen. En toen was de boete ook veel hoger. En wat ik zeg, het is nu eigenlijk gewoon geaccepteerd van, ja, weet je, dat hoort er dus blijkbaar bij, zeg maar. Het is bizar eigenlijk.
8: Dan AstraZeneca, een flinke tegenvaller voor de Zweeds-Britse farmaceut. Het ontwikkelt een medicijn dat bepaalde hartproblemen moet voorkomen voor een heel zeldzame ziekte. Wainua heet dat medicijn, maar in de klinische test blijkt het niet te werken. En dat komt behoorlijk onverwacht. AstraZeneca heeft namelijk een uitstekend track record als het aankomt op hun klinisch onderzoek. Vrijwel zelden is de uitkomst nog negatief als het eenmaal in zo'n klinisch onderzoek belandt. Nu is het dus wel negatief. Ja, en dat doet toch wel pijn. Die imago loopt natuurlijk een deukje op. Maar bovendien, als het medicijn goed uit de klinische test was gekomen, had dat tot miljarden extra omzet kunnen leiden. Dus ja, al met al geen goed nieuws. En ook beleggers slaat de schrik een beetje om het hart. Die zetten het aandeel 7% lager.
6: Goed woordgrapje.
8: Ja, ik dacht, is het te pijnlijk, maar
6: nee, maar kan wel.
8: Ik denk dat het kan.
6: Vliegen we door naar Hongkong. Daar staat de beursgang van het jaar op de agenda. Die van Luxshare, een toeleverancier van Apple.
11: Luxshare set to begin trading in Hong Kong next hour after raising $3.1 billion in the city's biggest listing this year so far.
6: Ja, Luxshare begon met de assemblage van AirPods, maar groeide daarna uit tot een bedrijf dat veel meer ging doen. Alleen de afhankelijkheid van Apple, die bleef. 70% van de omzet komt nog altijd van Apple. Nou, terug naar die beursgang. Dat werd een horrordebuut. In het begin dook het aandeel 5% naar beneden om uiteindelijk 1,5% in de min te eindigen. Ja, en zo'n uitslag op je eerste beursdag, dat is meestal geen goed voorteken. Ik denk dat je daar wel mee eens bent, Jean-Paul, dat je niet wilt dalen. Maar zou jij in het algemeen investeren in een bedrijf dat voor 70% van de omzet afhankelijk is van één bedrijf?
9: Ja, dat hangt natuurlijk altijd af van de prijs. Daar heb ik in dit geval niet naar gekeken. Het hoeft niet slecht te zijn. Als het maar gewoon een lange horizon is wat ze samen met elkaar gaan doen. Nou ja, als je daar gewoon de productie op af kan stemmen en je hebt de zekerheid van een klant die heel lang bij je blijft, kan het een goed idee zijn. Maar het is natuurlijk wel een risico wat je moet inprijzen.
6: Ik dacht, dat is een open deur die ik intrap met je. Maar mooi dat jij gewoon zegt van, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo gek.
9: Nee, er zijn wel meer. Dit is dan misschien wel heel typisch één bedrijf, 70%. Ja. Maar kijk nou gewoon dicht bij huis naar pak een beetje een ASML. Die heeft ook een aantal hele grote klanten.
6: Dat is waar.
9: Dat geldt voor Nvidia ook. Ja. Dus.
8: Nou, dan nog even ter ere van iedereen die de barbecue al aan heeft en een hoop vlees te verwerken krijgt vanavond, wil ik het nog even over de grootste vleesverwerker ter wereld hebben, JBS. Dat hangt de doelstelling om CO2-neutraal te zijn per 2040... in de wilgen. Volgens JBS is het te ingewikkeld. Ze hebben een nieuw plan, 70% vermindering per 2050. Ja, fors minder ambitieus dus. En eind april, voor de oplettende luisteraar, had JBS het nog aan de stok met Greenpeace-activisten. Daar hebben wij het dan ook over gehad, Jelle, in de uitzending. Want die Greenpeace-activisten die hebben de aandeelhoudersvergadering van JBS op Schiphol bestormd. Onder andere vanwege hun gebrek aan groene ambitie. Nou, ik denk dat aandeelhouders zich alvast zorgen mogen gaan maken voor de volgende vergadering als dit zo doorgaat. En misschien doen er te zijn de tijd ook wel wat beleggers mee. Ik heb even gekeken en het aandeel staat sinds april, sinds die aandeelhoudersvergadering, dus ook 30% lager.
6: Ai. Straks hebben we het over de overnamegolf in de Europese bankensector. Komt die er nu dan eindelijk aan?
8: En hoor je ook alles over de speciale beursgang van SK Hynix in de VS.
6: Eerst naar Wolfsburg. Daar demonstreerden duizenden werknemers van Volkswagen.
12: Maar ik zeg ook eens. Wir, die Belegschaft, haben diese Krise nicht verursacht.
6: Nou, je hoort het goed. Het personeel en de vakbond is woest. De directie wil 4 fabrieken sluiten en maar liefst 100.000 mensen ontslaan. Een massa-ontslag dat ze bij de Oosterburen nog nooit hebben gezien.
13: Volgens mij nergens.
6: Nee, maar Volkswagen moet wel, zegt de CEO. Anders kan het bedrijf niet blijven bestaan. Vanmiddag probeerde die met man en macht de Raad van Commissarissen te overtuigen van zijn plannen. Het is erop of eronder voor de autobouwer, zegt ook Fred van Putten, zelfstandig adviseur voor de Duitse autosector.
14: En als je nou weet dat het gemiddelde salaris bij Volkswagen gemiddeld rond de 75.000 tot 80.000 euro ligt, gemiddeld, dan praat ik over fabrieksarbeiders, alles door elkaar, is dat denk ik een groter probleem dan hoeveel mensen. De structuur is gewoon veel te duur. Zelfs al zou men 100.000 mensen ontslagen krijgen, dan blijft de verhouding tussen bijvoorbeeld Toyota en Volkswagen nog totaal scheef. Toyota bouwt meer auto's met de helft van de mensen ongeveer.
6: En juist vanmiddag kwam dochterbedrijf Porsche met de verkoopcijfers. Die onderstrepen dat de problemen bij het Volkswagen-concern ernstig zijn. Porsche zag de verkopen in de eerste helft van het jaar namelijk instorten. In Noord-Amerika met 13%, in Europa met 14% en in China met 32%. Jean-Paul, eerst maar even. Gaat het de CEO lukken om zo'n grote ontslag onder er doorheen te krijgen? Milou zei het net al terecht, is nog nooit eerder gezien.
9: Nou ja, het is voor Volkswagen wel te hopen of het er nou 100.000 zijn of niet. Maar als je gewoon kijkt naar de moderne auto-industrie, het gaat gewoon op andere plekken heel veel sneller. Mm-hmm. En er wordt gewoon steeds meer gewerkt met bijna volledig geautomatiseerde fabrieken. Dus ja, er is bij Volkswagen een soort achterstand van het reduceren van het aantal medewerkers. Dus er moet echt wel wat gebeuren, ja.
6: Ja, die directie zegt, als we dit niet doen, dan kan het misschien wel einde oefening zijn voor Volkswagen. Ben je het met ze eens?
9: Nou, dat is wel heel dramatisch. Want ze hebben vorig jaar nog bijna 9 miljoen auto's verkocht. Dus dat er dadelijk geen Volkswagens meer zijn, daar ben ik niet zo bang voor. Maar ja, je loopt wel het risico om dadelijk gewoon een bedrijf te zijn wat eigenlijk, ja, waar nauwelijks winst wordt gemaakt. Ja, dat gaat natuurlijk op lange termijn niet werken.
6: Nee, in verhouding, je hoort het net, verdient het personeel van Volkswagen veel meer en produceren ze ook veel minder dan bijvoorbeeld een Toyota, die nu de grootste autobouwer van de wereld is. Gaan ze die strijd ooit nog wel kunnen winnen van die Aziaten?
9: Je hoeft het in de automarkt niet te winnen. Want er zijn het is ruimte genoeg voor meerdere merken. Maar ja, ze zullen wel gewoon. De Der Spiegel die had het over die verslankoeken, zeg maar. Dus je zou kunnen zeggen, Volkswagen moet aan de Ozempic. Ze moeten afslanken om gewoon mee te concurreren in de toekomst.
6: Ja, afslanken of zou je kunnen zeggen, ik denk dat het niet een hele populaire optie is in Duitsland, meer productie verplaatsen naar waar de arbeid goedkoper is. Bijvoorbeeld naar Azië.
9: Ja, dat doen ze al, hè, want ze hebben de voor China de strategie in China voor China. Maar ja, in Duitsland hoeft dat niet per se. Ze hebben daar ook fabrieken, die kunnen ze gewoon inrichten volgens de moderne wensen en zorgen dat ze dat productieproces met name versnellen. Want die Chinezen, die produceren in principe zeg maar 2 keer zo snel, hè, als er een nieuw model komt. Ja, dat moet hier in Europa ook gewoon kunnen.
6: Ja, kunnen we dat, denk jij?
9: Nou ja, als iedereen zijn beste beentje voorzet, waarom niet?
6: Ik heb echt het idee dat we het echt al lang hebben afgelegd tegen de Chinezen.
9: Nee, dat ja, het staat er niet best voor. Daarom komt Bloemen ook met zo'n plan. Mm-hmm. Maar dat is zeker nog niet verloren. Je moet wel een beetje strijdbaar zijn als je onder druk staat.
6: Ja, wij spraken vanmiddag, of tenminste de avondspits sprak Carsten Bezeski, hoofdeconoom van ING Duitsland. Die zegt, ja, Volkswagen staat symbool voor alles wat er misgaat in Duitsland. En hij is een Duitser, dus hij mag het zeggen. Hij zegt, er wordt te weinig geïnnoveerd. Ze zijn te groot geworden, te arrogant, te hoge personeelskosten en veel te veel concurrentie. Ben je het met hem eens?
9: Nou ja, dit is wel een bondige samenvatting. En als dat van een Duitser komt die daar werkt, ga ik dat niet tegenspreken. Maar dat is wel waar dus wat aan gedaan moet worden. En dat is ook wat in het voorstel naar voren komt.
6: Ja, je had het over die autosector, dat het breed gedragen is. Dat klopt, ja. De hele autosector heeft er last van, niet alleen Volkswagen. Je kan ook zeggen, die hele Duitse economie gaat het binnenkort zwaar krijgen. Want dat leunt nogal op die oude economie of al die autobouw.
9: Binnenkort, daar zitten we al.
6: Ze hebben het nu al. Ja,
9: op allerlei plekken zie je dat naar boven komen.
6: Ze gaan er zwaar door krijgen.
9: Dus je zou in die zin kunnen zeggen, Volkswagen is bijna een showcase voor wat er nog op andere plekken misschien te wachten staat. Want zoals je zegt, het is gewoon de hele mentaliteit moet anders. Gefocust zijn op het, ja, in slecht Nederlands, lean en mean maken. Zeg maar, mm-hmm. Toyota heeft bijvoorbeeld veel minder merken. Dus je moet bereid zijn om in te grijpen in dingen die in het verleden wel waren en in de toekomst niet meer mee kunnen.
6: Gaat die Duitse beurs dus ook nog wel wat van merken?
9: Nou, dat zag je vandaag op zich ook al flink. kwam ook wel door een paar grote aan. Rheinmetall kreeg ook weer een klap naar beneden. Mm-hmm. Maar daar ook, hè, dat is bijvoorbeeld die defensieindustrie. Daar zit natuurlijk veel toekomstmuziek in. Omdat er nu hele grote budgetten uit de NAVO komen. Het moet nog wel gedaan worden. Ja. En dat is waarom dat ook daar toch wel een beetje met argusogen wordt gekeken. Gaat ze dat wel lukken?
6: Ze zijn dus nog steeds eigenaar van Porsche, dat een eigen beursnotering heeft. En dan komt Porsche dus met die verkoopcijfers die er echt dramatisch uitzien. Hoe zorgwekkend is het dat dat dochterbedrijf niet goed loopt? En waarschijnlijk, binnenkort komen die verkoopcijfers van Volkswagen zelf uit, dat die er ook niet goed uitzien.
9: Maar dat Porsche, dat is wel echt heel zorgwekkend. Want dat is eigenlijk de winstmotor van het hele concern. Daar zitten torenhoge marges op. Maar ja, als je veel minder auto's verkoopt, dan hou je daar dus veel minder aan over. Ja, en bij Porsche, maar dat is denk ik bekend, hebben we het ook hier wel vaker over gehad. Ja, die produceren ze ongeveer als enige automerk alles alleen maar in Duitsland, zeg maar. Dus ja, die krijgen klappen in Noord-Amerika met die importheffingen in China, omdat daar veel goedkopere varianten zijn. Ja, en dan nog natuurlijk ook daar die hoge Duitse arbeidskosten onder andere. Dus ja, dat zit in, nog in een moeilijker pakket eigenlijk dan Volkswagen.
13: Keetje, zijn er nog lichtpunten of?
6: Ja.
9: Nou ja, het aantal auto's dat Volkswagen verkoopt, er zijn gewoon heel veel mensen die heel graag in een Volkswagen rijden. Dus de behoefte is er wel. Alleen je moet zorgen dat je ook je organisatie mee laat gaan met waar de wereld naartoe gaat.
6: Dan moet je dus van de merkwaarde hebben, van de nostalgie eigenlijk onder autokopers.
9: Ja, de nostalgie of gewoon goede auto's in elkaar. Maar die samenwerking die Volkswagen in China heeft met bijvoorbeeld een Xpeng, daar ben ik erg enthousiast over.
6: Ja.
9: Want dat is precies, hè, dat onderdeel, die software. Dat hebben we denk ik hier al jaren geleden besproken. Daar slagen ze niet in om dat zelf goed te doen.
6: En Porsche is dus heel belangrijk. Je zegt dat is eigenlijk de goede motor of de winstmotor.
9: Winstmotor.
6: De winstmotor, ja. Dat moet je dus als eerste gaan aanpakken daar.
9: Nou ja, dat staat op een hele andere plek dan het merk Volkswagen, wat natuurlijk een massaproductie is. Maar je moet ook bij Porsche wel zorgen dat het uit blijft kunnen.
6: Het aandeel Volkswagen staat op het laagste punt, zag ik, sinds 2010. Zie jij dat dit jaar nog herstellen? Jij vindt het altijd leuk om te voorspellen, dus ik denk, ik ga deze vraag even stellen aan je.
9: Ah ja, wat ervoor nodig is dat Oliver Bloemen met zijn plan, dus dat die komt met een geloofwaardig plan, waardoor beleggers zeggen, ja, weet je, als hier de politiek mee instemt, zijn twee verschillende dingen. Het is een geloofwaardig plan, mm-hmm, en instemming van de politiek. Misschien niet voor 100.000 banen, maar wel van, nou, we gaan mee in de visie. Ja, in het verleden hebben we dat bijvoorbeeld met Herbert Diess, de CEO, mis zien lopen. Ja, we gaan het zien. Politieke sterren.
3: BNR Beurs.
6: Door naar Commerzbank. Dat is een Duitse bank, maar de vraag is voor hoe lang nog?
15: UniCredit has secured around 48% of Commerzbank's shares. It's left the Italian bank close to gaining control of the German lender it's been trying to buy for 2 years.
6: Jawel, de Italianen hebben nu 48% van alle aandelen in handen. Terwijl de Duitsers totaal geen trek hebben in een overname. De directie niet, maar ook de Duitse regering niet. Daar zijn ze weer. Toch is UniCredit de afgelopen weken aandelen van andere aandeelhouders gaan opkopen. En met succes, Jean-Paul, met 48% heb je, las ik, in feite de meerderheid. Want tijdens een aandeelhoudersvergadering komt niet iedereen opdagen. Als je daar zit met 48% van de stemmen, dan heb je heel snel al een meerderheid, toch?
9: Ja, net zoals we vandaag ook in het Europees Parlement hebben. Maar dat was een andere stemming.
13: Nee, wij waren met de beurs bezig.
9: Dat klopt, dat klopt. Het is een duidelijk signaal dat er genoeg aandeelhouders zijn die denken dat het onder management van Andrea Orcel bij UniCredit beter zal gaan met hun belang dan dat het doorgaat op dezelfde voet.
6: Ja, dus de Duitse directie die wil niet, maar veel aandeelhouders dus wel. Dus wat zegt jou dat?
9: Nou ja, dat je dus ook daar weer een verschil hebt tussen de business en de politiek. Dus politiek gezien zegt het management van, nou nee, dat willen wij niet, zeg maar. Omdat ze ook wel weten dat natuurlijk gevoelig is en hopen op de politieke steun dat het wordt tegengehouden. Maar ja, dat aandeelhouders toch gewoon kijken van wie heeft het beste plan en wat levert uiteindelijk het meeste op. En een behoorlijk deel daarvan dus meegaat met het plan van UniCredit.
6: Ja, want als die boven de 50% op een gegeven moment komt, dan kan die ook gewoon wijzigingen in de board gaan voorstellen. Dan kunnen ze echt doorpakken.
9: Ja, maar met het belang wat hij nu al heeft, kan die ook al behoorlijk wat dingen voor elkaar krijgen.
6: Hij heeft nog gezegd dat hij dat niet gaat doen, maar hoe lang kan hij dat volhouden?
9: Nou ja, kijk, het is op lange termijn is het naar mijn mening voor de tegenstanders is het onhoudbaar. Bedoel je, dan komt het helemaal in een impasse. Dan gebeurt er dadelijk bijna helemaal niks meer. Dat is voor niemand goed.
6: Dat wil die Duitse regering ook niet hebben natuurlijk.
9: Nee, dus er moet toch ergens iets van een oplossing worden bedacht. En gek genoeg is dat op zich, hoeft dat niet zo moeilijk te zijn. Behalve als je mensen hebt die zeggen, ja, daar werken we niet aan mee.
6: Ja, en ik snap die Duitse regering ook al. Want dan heb je dus die ontslagronde bij Volkswagen. En ik denk dat je ook hem hier wel kan incalculeren dat er wel wat kantoortjes gesloten gaan worden. Wat vestigingen dicht moeten.
9: Het is natuurlijk niet nieuw dat er wordt gezegd van er moet consolidatie plaatsvinden in de Europese bankensector. Ja, en nu gebeurt het een keer.
13: En dan zie je dat we toch weer echt allemaal afzonderlijke landjes zijn in plaats van één Europese Unie.
9: Ook dat weer erg langzaam gaat verlopen, waardoor je uit moet kijken. Natuurlijk, zoals overal, maar ook hier, krijg je natuurlijk op een gegeven moment concurrenten die met een, bij wijze van spreken, op een AI-platform gebaseerde bank. Mm. JP Morgan is nu naar Duitsland gekomen, dat merkt Chase. Nou, dat staat natuurlijk niet meteen op de poort te kloppen. Maar daar moet je wel over nadenken. Het gaat niet alleen op het nu.
6: Al heel lang wordt er gesproken over die consolidatiegolf in de bankenwereld. Gaat die er nu dan echt komen? Wordt dit de aftrap?
9: Kijk, dat maakt dit wel interessant. Want het is echt heel lang geleden dat we zo'n overname hebben gezien. Dus als dat uiteindelijk tot stand zou komen, zo'n over de grenzen heen, dan heb je eigenlijk dus meteen eigenlijk, nou ja, misschien een soort blauwdruk van hoe dat dus werkt.
13: Ook een startschot? Ja, dat vraag ik me dan af. De blauwdruk van zo zou het kunnen. Maar is dat ook misschien dat er dan als één schaap over de dam is? Volgende keer?
9: Dan heb je, hou me te goede, want zoiets gaat natuurlijk nog steeds heel lang duren. Zeg maar, hè, want het moet allemaal goedkeuringen hebben, et cetera. Dus dat kan allemaal nog heel lang gerekt worden. Maar als er dus een blauwdruk is, hoe je bijvoorbeeld aan goedkeuring komt voor zo'n overname. Ja, dan kan ik me voorstellen dat de andere partijen dan niet denken, hey, heb ik ook nog wel een ideetje bij.
6: Ja, want het is zo'n soap. Je zou zeggen, als dit lukt, dan kunnen die anderen ook wel gaan lukken.
9: Wellicht.
13: En zijn ABN en ING dan de jagers of de prooien?
9: Nou ja, de, als je gewoon de lijstjes afkijkt qua omvang ook, dan zit ING wel in het bakje groot genoeg om zelf in zo'n rondje te rijden. ABN AMRO zit natuurlijk steeds meer ook echt aan de kant van wealth management, vermogensbeheer, andere inkomsten dan alleen maar rente.
13: Ja.
9: Dat vinden heel veel partijen wel erg aantrekkelijk. Dat stukje is minder, maar op zich de commerciële activiteiten die ze goed doen. Die zullen natuurlijk zelf ook hun ambities hebben, maar die moeten nog wel even wat harder een beentje bijzetten om daar een senior rol in te spelen.
6: Zie je veel Europese banken die prima samen kunnen op dit moment?
9: Nou, niet veel, maar als je de kleintjes weg, dus als je naar de grote kijkt, is het helemaal niet zo dat je zegt, goh, we schrijven er nu even 10 uit. Maar ook daar moet je gewoon, zoals in elke andere sector, gewoon kijken van welke banken worden niet efficiënt genoeg gerund en krijgt het management het blijkbaar niet voor elkaar om het beter te maken.
6: Kijk, tijdens de kredietcrisis kwamen we er met z'n allen achter, we willen geen banken die too big too veel zijn. Aan de andere kant, misschien is voor de ECB ook wel fijner voor toezicht dat er wat grotere spelers zijn. Dat maakt het toezicht ook wel weer makkelijker voor Lagarde en consorten.
9: Nee, ik zie Miluno denken, dan hebben ze minder partijen om boetes aan uit te delen. Hè? Dan hebben ze liever meer banken in.
13: Nou, grotere boetes. Ik denk dat kan elkaar ook redelijk uitmiddelt.
9: Dat is weer een pragmatische oplossing.
13: Ja, zo sta ik erin.
3: BNR Beurs.
6: Geen antwoord, maar het is altijd leuk om Milou in het gesprek te betrekken. Dow Jones staat 0,3% in de plus. De S&P 500 wint 0,7%. En de Nasdaq krijgt er 0,9% bij. Dat ziet er allemaal goed uit. Laten we dan iets gaan wat er minder goed uitziet. En dat is het aandeel SpaceX. Dat sloot gisteren onder de $150 per aandeel. Nou, waarom is dat bijzonder? Dat is toch wel een psychologische grens. Want die $150 was de allereerste openingskoers van het aandeel. SpaceX was terug bij af. Beleggers hebben er vandaag iets meer zin in. Het aandeel staat nu 1,9% in de plus op $151. Jawel, $1 boven de allereerste openingskoers. Dus
13: toch symbolisch ook belangrijk. Ja. Dan SK Hynix, de Zuid-Koreaanse chipmaker, die het afgelopen jaar op de beurs van Seoul keer 7 ging. Die gaat morgen naar de beurs in de VS.
16: SK Hynix plans to raise roughly $28 billion through an American Depository Receipt, so ADRs, on the Nasdaq.
13: Ja, niet alleen is het met 27 miljard de grootste notering in de VS ooit voor een buitenlands bedrijf, ook de interesse is groot. Het aandeel is namelijk weer keer 7 overtekend.
6: Dat is wel het tovergetal hier.
13: Ja, en ook een beetje bijbels. De 7 zonden, alles
6: mooi.
13: Groeien komt in 7. Ja. Is de timing nu helemaal ideaal, kun je je afvragen. Want na een daling van 22% sinds het hoogtepunt in Korea is het ophaalbedrag toch wel een miljardje of 2 valt nog even te bezien, naar beneden bijgesteld. Maar ja, ondanks die duik op de thuisbasis zitten er in de VS dus wel mensen, beleggers, daarop te wachten. Het ziet er morgen rooskleurig uit voor SK Hynix wat dat betreft. Ook de aanloop daarnaartoe. Het aandeel staat vandaag 5,3% in de plus. Wat verwacht jij van de notering, Jean-Paul?
9: Ja, ik verwacht wel dat het een succes wordt. Want er zijn toch wel heel veel beleggers die liever een aandeel kopen in Amerika dan op de beurs in Zuid-Korea. Is het al alleen al om praktische redenen dat vaak wat goedkoper is, dat je er wat makkelijker bij kan. En het is gewoon wel interessant dat je dan dus de handel niet alleen maar tijdens Koreaanse tijden hebt, wanneer wij liggen te slapen, maar dat je dus ook 's middags in Amerika erop kan handelen. Dus ik denk dat dat wel aanslaat, ja.
6: We hebben het nog nooit in Wall Street over voetbal gehad, maar we moeten het toch nog even hebben over deze wedstrijd.
17: Ze buigen 2-0 achterstand om naar een 3-2 voorsprong in de extra tijd van deze wedstrijd. En dompelen Cairo en heel Egypte in diepe rouw.
6: Argentinië-Egypte, de wedstrijd waarin de FIFA er weer alles aan deed om Messi te pleasen en te zorgen dat Argentinië toch doorging. Maar goed, die wedstrijd was wel goed nieuws voor Google. Nu kom ik erop, en dus ook voor moederbedrijf Alphabet. Nog nooit is er per seconde zoveel gegoogeld als tijdens die wedstrijd, zegt Google. Ze geven geen exacte cijfers, maar ze zeggen dat voetbalkijkers massaal de zoekmachine gebruikten. Ze zochten het meest op Argentinië versus Egypte, maar ook hoeveel goals heeft Messi gemaakt en is het Messi's laatste WK? Nou, laten we hopen dat het antwoord op die laatste vraag ja is.
13: En dat was de dag van vandaag. Nu nog die van morgen in 1 minuut. We krijgen TSMC, dat rapporteert omzetcijfers maandelijks. Op de agenda staan die van juni. Vorige maand was het 1,5% erbij ten opzichte van de maand ervoor. In april nog een daling van 1,1%. Het zal zo'n beetje daaromheen hangen. Lijkt er in ieder geval op dat er de eerste helft van dit jaar 30% meer is omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. En dan Delta Airlines, dat heeft kwartaalcijfers voor ons in petto. De winstgevendheid staat daar wat onder druk door onder andere die duurdere brandstof natuurlijk. Toch is het sentiment niet al te somber. De omzet groeit en Delta versloeg de laatste tijd steeds de verwachtingen. Dus we gaan zien of dat ze weer lukt. En dan krijgen we tot slot nog de definitieve inflatiecijfers over juni van Duitsland en Frankrijk voor de kiezen. En hoewel het een warme dag wordt, geldt dat niet voor de inflatie. Die lijkt juist wat af te koelen.
6: Dit was de BNR Beurs van donderdag 9 juli. Wij danken Jean-Paul van Oudheusden, grote man achter Markets Are Everywhere.
9: Graag gedaan. En als je nou toch met dat WK bezig bent, moet je even googlen Erling Haaland. Moet je even 2 seconden wachten en kijken wat je dan ziet.
6: Erling Haaland. Wat leuk, dan zie je allemaal van die roeiende vikingen. Wat goed. Nou, weer wat geleerd.
13: Ach, schattig. Nou, jij bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar. Je kan ook kijken trouwens. Jelle heeft er vandaag speciaal zijn make-up voor gedaan. Staat je ontzettend mooi, die lipstift. Grijp een keer je kans op YouTube. Je kan het gewoon zien. Morgen bijvoorbeeld, dan is Jelle er weer. Tot dan.
6: Tot morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder. Ik pak je
2: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
3: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
2: Vandaag is er en morgen weten we niet.
3: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
1: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. 3 tieners zijn deze week opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie in Amsterdam. Ze komen volgens regiozender NH uit Hoofddorp Amsterdam en Sassenheim. Eerder werden ook al 2 Scandinavische tieners aangehouden met een groot wapenarsenaal op hun hotelkamer. Een van hen is nog minderjarig. De man die eind mei een voetbaltrainer neerstak in het Brabantse Herpen was volgens de Telegraaf een TBS'er met verlof. Hij zou zijn gestopt met innemen van medicijnen en was erg in de war. De man had TBS gekregen omdat hij eerder ook al een toevallige voorbijganger had neergestoken. Het Haga Lyceum in Amsterdam zit diep in de problemen. Volgens de onderwijsinspectie is er al lange tijd sprake van wanbeheer. De kwaliteit van het onderwijs is al jaren slecht en het bestuur heeft niks gedaan om dat te verbeteren. De situatie is zo kritiek dat het niet meer aan de inspectie is om iets te doen, maar aan de minister. En het vliegveld van Palm Beach in Florida heeft de naam van Donald Trump gekregen. Om de naamswijziging te vieren landde zijn zoon met het privévliegtuig van zijn vader op het vliegveld, de Trump Force One. Het landgoed van de president ligt er vlakbij en de belangrijkste weg naar het vliegveld is ook al naar Trump vernoemd. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
6: We merken gewoon in Nederland dat er projecten niet van de grond komen bij gebreken van overheidsingrijpen.
7: Heel Europa wil zo snel mogelijk aan energietransitie. Nou wordt de hardware voor die transitie geleverd door een ander land goedkoper op kosten van de belastingbetaler in dat land. Waarom zouden wij daar in hemelsnaam moeite mee hebben?
8: Spoiler alert, ik ben tegen staatssteun. Maar de vraag is wel, als anderen ervoor zijn en die doen het, kun je je dan permitteren om zelf stil te blijven zitten?
6: Ja. Op het moment dat de sluizen overgaat, dan is er eigenlijk ook wel een versoepeling van het regime nodig.
9: Als je ooit een keertje Monopoly hebt gespeeld, dan weet je een paar dingen zeker. Het kan uren duren en hoogstwaarschijnlijk eindigt het met knallende ruzie. En dan houdt iedereen zich nog aan de regels. Maar stel je voor dat een van je medespelers ook nog eens een keertje heel goedkoop kan lenen bij de bank en in een handopdraai hotels bouwt langs de Kalverstraat en de Leidsestraat. En terwijl jij met je goede gedrag je netjes aan de spelregels houdt, maar toch flink moet aftikken als je op zo'n donkerblauw vakje belandt. Ja, daar had je er natuurlijk al lang een stokje voor gestoken. Is, zo gaan we dit spel niet spelen. Het punt is, in het echt gebeurt dat niet. Volgens de OESO, dat is een samenwerkingsverband van 38 meestal democratische landen, krijgen Chinese bedrijven 6 keer zoveel staatssteun als hun concurrenten in Europa. En daardoor kunnen ze makkelijker concurreren met de rest van de wereld. China is in 20 jaar tijd de dominante speler geworden in markten voor zonnepanelen, schepen, staal en aluminium. In de zonnepanelen is er zelfs sprake van een monopolie van dik 90%. En dat allemaal dankzij staatssteun, als je het aan de OESO vraagt. We roepen in Europa nog altijd dat het hartstikke oneerlijk is. Maar ondertussen is de Kalverstraat allang van iemand anders. Dus is de grote vraag, moeten wij het spel niet gewoon iets Chineser gaan spelen? Waarom doen we niet gewoon mee en zetten we veel meer in op Europese staatssteun? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom zijn we zo blij met onze gast in de studio, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
8: Dag Rens.
9: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
7: Dag Rens.
9: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan eens even aan de gang. Han, volgens de OESO is de hoeveelheid staatssteun in de wereld nog nooit zo hoog geweest. Wat zegt jou dat?
8: Nou ja, ik zie dat toch als een onderdeel van een bredere ontwikkeling waar ook protectionisme onder valt. En ook het aantal protectionistische maatregelen is heel erg hoog. Het zegt waarschijnlijk ook iets over concurrentieverhouding in de wereld en hoe belangrijk iedereen dat vindt. En hoe concurrerend de wereld is. En iedereen toch zijn eigen bedrijfsleven wil laten opstomen in de vaart der volkeren. Mm-hmm. Dus dat zegt het. En de vraag is, die we natuurlijk vandaag proberen te beantwoorden. Moeten we daaraan meedoen, aan dat spel?
9: Ja.
8: Is staatssteun eigenlijk wel goed? Spoiler alert, ik ben tegen staatssteun. Maar de vraag is wel, als anderen ervoor zijn en die doen het, kun je je dan permitteren om zelf stil te blijven zitten?
9: Ja, oké. Okay. Dus maar in principe ben jij tegen staatssteun, waarom?
8: Nou, omdat ik eigenlijk een behoorlijk groot geloof heb in de vrije markt. En ik denk dat de markt beter kan bepalen wat en hoe er geproduceerd moet worden dan dat je dat laat sturen door de overheid.
9: Ja. Edin, hoe kijk jij als econoom naar staatssteun?
7: Ik ben ook een enorm groot voorstander van de vrije markt. Ik vind de laatste ontwikkeling, het laatste jaar over staatssteun, ja, dat komt bij mij over als een soort heel veel pleisters gebruiken. En als je heel veel pleisters gebruikt, dan zegt dat mij dat er onderling een groot probleem is, in dit geval met onze economie.
8: Er zijn er ook veel wonden.
7: Ja, de vraag is of je nog zo ver komt door elke keer als je met een wond te maken krijgt, als je daar een pleister op zou gaan plakken. Hmm. Dus over staatssteun, ik vind het inefficiënt, ik vind het duur, ik vind het heel vaak het soort achterhoede gevecht leveren. Dat gezegd hebbende ben ik een groot voorstander daarvan, zoals je zo meteen zult zien.
9: Ah, oké. Interessant.
8: Hij heeft aandelen in de pleisterfabriek waarschijnlijk.
9: Nou ja, en wat zouden we dan, wat hebben onze gast? We horen hem al een beetje lachen op de achtergrond. Wat willen wij weten van onze gast, Edin?
7: Nou, ik zou graag willen weten wat hier nu al in de eerste minuten als een soort rode draad te spotten is. Als de rest van de wereld daar in toenemende mate gebruik van maakt en wij in Europa kiezen om daarin niet mee te gaan, is het dan per definitie funest voor onze economie in de toekomst?
9: Nou ja, oké. Interessant. Han, wat zou jij willen weten?
8: Nou, dit vind ik een perfecte vraag eigenlijk.
9: Ja, dat is hem, hè. Dus als je nu een bokswedstrijd hebt en één bokser heeft een hoefijzer in zijn handschoen, moet jij er dan ook een hoefijzer in stoppen?
8: Ja.
9: Nee? Een beetje Donald Duck-achtige metafoor.
8: Of zet je een helm op.
9: Ja. Nou, je verzint zelf waar je bij staat. Laten we onze gast introduceren. Hij is advocaat aanbesteding, staatssteun en mededinging. Sjaak van der Heul van advocatenkantoor Dirkzwager. Sjaak, welkom.
10: Dank je.
9: Het staatssteundebat. Merk jij daar veel van in je werk? Klopt het dat heel veel bedrijven staatssteun willen aanvragen?
10: Ja, dat klopt zeker. We merken sowieso dat er in de maatschappij een roep is om meer overheidsinterventie. Nou, dat is denk ik ook de reden of de aanleiding voor deze podcast mede, omdat andere landen dat ook doen. Ja, en we merken gewoon in Nederland dat er projecten Niet van de grond komen bij gebreken van overheidsingrijpen. Althans, dat is de perceptie die in elk geval bestaat. En een van de mogelijkheden die dan wordt gezien om daar iets aan te doen is een zak geld geven.
11: Ja, en is het dan wie kloppen er bij jou aan? Zijn het mensen die zeggen, die andere krijgt onterecht staatssteun? Zijn het mensen die zeggen, ik wil ook staatssteun? Of zijn het overheden die zeggen, wat moet ik met staatssteun?
10: Het is vooral een beetje afhankelijk van je praktijk. Mijn praktijk is vooral een overheidspraktijk. Dat betekent dat bij ons kantoor vaak overheden aankloppen, decentrale overheden, semi-publieke instellingen, met de vraag, hier staat een ondernemer bij ons voor de deur, bijvoorbeeld een vastgoedclub, die zegt van, ja, ik wil hier een project van de grond krijgen, maar een gemeente, u heeft nog een stukje land. Als dat tegen de marktwaarde wordt verkocht, dan krijgen we misschien niet het project niet rond. Mm-hmm. Dus kunnen wij wat steun ontvangen.
11: Ah, okay.
10: En dan kan het ook zo zijn dat dan ineens de andere projectontwikkelaar in het gebied, die zei van, wacht eens even, wij zien daar een project en wij vermoeden dat daar geld heen gaat. Dus die kunnen dan ook weer aan de bel trekken van, wacht eens even, hier is sprake van staatssteun.
11: Ja, dus wat ik het goed begrijp is, jouw praktijk bestaat eruit dat overheden in sommige gevallen wel staatssteun kunnen geven, maar dan moet je het goed juridisch regelen.
10: Ja, je kan eigenlijk verschillende stappen nemen. Je kan 1, voorkomen dat je staatssteun verleent en de transactie zodanig inrichten dat er geen voordeel wordt verschaft. Want een van de voorwaarden om aan de staatssteuntoets te komen is dat er een voordeel wordt verschaft aan een onderneming. Daar heb je verschillende constructies voor. Een andere mogelijkheid is inderdaad dat staatssteun zogenaamd rechtmatig wordt verleend. Want in principe is niet alle staatssteun verboden. Er zijn regelingen in het Europees recht die zeggen van, als de voordelen van die staatssteun de economische bedrijvigheid bij wijze van spreken ten goede komen, dan mag je staatssteun verlenen. Ah. Een andere uitzondering is dat je staatssteun verleent in het algemeen belang. Ja.
11: En zijn we inderdaad scheutiger aan het worden? Zie je dus inderdaad, dan zeg je, we moeten hier iets mee.
10: Ja, dat is niet echt een recente trend. Mm-hmm. En ik denk niet per se dat de subsidieconcurrentie met China daar de aanleiding voor is. Eigenlijk, ik ben in 2008 begonnen als advocaat. En toen was staatssteun echt nog een beetje een ondergeschoven kuntje. Eigenlijk alle staatssteun moest je ter goedkeuring melden in Brussel. Maar net toen ik begon, brak de bankencrisis uit. Mm-hmm. En toen dreigde er heel veel banken om te vallen. En dat moest gered worden met overheidsgeld.
11: Ja.
10: En toen zijn eigenlijk in Europa voor het eerst echt de sluizen in grote hoeveelheden opengegaan. Op het moment dat de sluizen overgaat, dan is er eigenlijk ook wel een versoepeling van het regime nodig.
11: Ja, ja.
10: Dus dat leidt dan ook weer tot een soort versoepeling van het regime. En dat is dan weer moeilijker terug te draaien.
11: Ja. Even definitie. Want ik denk dat een belangrijke is. Wat is precies staatssteun?
10: Ja, ik denk inderdaad dat er wel eens een verkeerd beeld kan ontstaan bij het begrip staatssteun. Omdat eigenlijk vaak wordt gezegd, iedereen die wat voordeeltjes krijgt, die ontvangt daardoor staatssteun. Dat is lang niet in alle gevallen zo. Omdat staatssteun, dat is geregeld in het Europese verdrag. Althans, de definitie zoals wij dat in Europa kennen. En dat houdt eigenlijk in dat staatssteun is ieder selectief voordeel voor een onderneming dat uit staatsmiddelen wordt bekostigd en waardoor de handel tussen lidstaten wordt beïnvloed.
11: Oké, Edin.
7: Onze gast zei daarnet, wat wij in Europa verstaan onder staatsdefinitie is dit. Heb ik het nou goed begrepen als ik de conclusie trek dat de definitie van staatssteun buiten de EU niet
10: dat zou zomaar
7: gelijk
10: kunnen
7: is aan onze?
10: Kunnen, inderdaad, dat zou zomaar kunnen. Want wij hebben in Europa allemaal de regels gelijk getrokken.
7: Ja?
10: Maar andere landen die zijn niet gebonden aan de Europese verdragen en kunnen dus in principe ook hun eigen beleid vaststellen.
7: Wat bij ons staatssteun is, hoeft niet overal staatssteun te zijn en andersom.
10: Nee, dat hoeft niet.
8: Maar internationaal heb je natuurlijk toch wel regels in het kader van de Wereldhandelsorganisatie, toch?
10: Klopt.
8: En als er
7: zou dat toch een beetje uniform moeten zijn?
8: Dat zou je denken van wel. En als er conflicten ontstaan over staatssteun in het buitenland. Je kan natuurlijk bij de Europese Commissie niet gaan klagen. Dat kan wel, maar dat is zinloos. Klagen over
11: of China.
8: Ja, dat gaat niet.
11: Nee.
8: Dus dat moet je bij de WTO, WTO doen.
10: Ja, nu moet ik uit een diep geheugen van mezelf putten. Omdat mijn expertise ligt niet echt op het gebied van WTO. Maar wat ik wel weet, is dat er inderdaad een nou, een appellate body zit van de WTO in Genève.
8: Ja.
10: Toen ik daar studeerde was dat nog een hele grote instantie. Toen kon je daar nog een rondleidingje krijgen. En, maar inmiddels is eigenlijk door gebrek aan draagkracht onder de leden van de WTO is dat... Ja, dat is, Apple Body is...
7: Het is volgens mij de VS die al jarenlang weigeren om hun eigen mensen daarin te zetten, waardoor het eigenlijk geen nut meer heeft.
11: Maar eigenlijk hebben dus, constateren we nu, als we het over staatssteun hebben, hebben we dat Europees gedefinieerd. En dat is dan vooral om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de Franse de Franse president niet zulke Franse bedrijven gaat voortrekken, zodat de Duitsers er last van hebben. Daar hebben wij het in Europa voor geregeld. Als we kijken naar de WTO, die kijken ook op een bepaalde manier van hoe willen wij met elkaar handelen. Daar zit ook een soort definitie onder, maar dat is anders dan de Europese definitie.
10: Ja, en bovendien is die definitie, kijk, je kan ook op basis van de WTO-verdragen, kan je ook andere landen die staatssteun, dat heet dan subsidies in WTO-termen, die staatssteun verlenen, kan je ook sanctioneren. Maar dat sanctioneren, dat kan eigenlijk alleen via dat tribunaal van de WTO. En dat tribunaal, zoals Eden net zei, dat is eigenlijk
8: gewoon
10: dood.
8: Dat is er gewoon niet.
10: Dat is er niet meer.
11: Oké, goed. Dus, interessant. Zijn er, als je nou naar het Europese kijkt, hè, hoe zou je het... Zijn er verschillende smaakjes aan staatssteun of niet?
10: Ja, nou, zoals ik net al zei, staatssteun, hè, dat heeft een hele brede definitie. En op het moment dat je naar staatssteun kijkt, ja, zeker heeft dat verschillende smaakjes. Het kan eigenlijk alle vormen aannemen. Namelijk ieder voordeel dat een onderneming in normale marktomstandigheden niet zou krijgen.
11: Mm-hmm.
10: Nou, dat betekent vaak is een subsidie dan wel staatssteun. Als aan die andere voorwaarden is voldaan die ik net noemde. Maar staatssteun kan ook bijvoorbeeld de vorm aannemen van een douceurtje. Dat je bijvoorbeeld bepaalde diensten afneemt van de overheid en daar geen marktconforme vergoeding voor betaalt. Of op het moment dat de overheid een garantie geeft voor een lening die jij als onderneming hebt aangegaan, maar voor die garantie geen verzekeringspremie vraagt.
11: Ja.
10: Of een lening waarvoor
7: niet,
10: geen...
7: Maar is dat dan niet ontzettend lastig om in Europa überhaupt vast te stellen dat er ergens staatssteun verleend wordt?
10: Dat klopt.
7: Als het zoveel vormen kan aannemen, zichtbaar en onzichtbaar.
10: Nou, dat klopt. Dat klopt. En in Europa hebben we natuurlijk wel een systeem. En dat houdt eigenlijk in de marktinvesteerder toets. Op het moment dat een overheid handelt als marktinvesteerder, en eigenlijk als een partij handelt die... bijvoorbeeld als de overheid als bank financiert, mm-hmm, en ze opereert op een manier waarop een commerciële bank zou opereren, dan is er geen sprake van staatssteun.
11: Ja, maar dan heb je er ook niks aan. Toch?
7: Maar dan zou je als ook net zo goed op de markt kunnen financieren.
11: Net zo goed op de markt financieren, oké.
10: Precies. Maar kijk, in andere situaties ben je... Kijk, dat geldt inderdaad bij leningen. Maar bijvoorbeeld bij grondtransacties, dan ben je soms ook gebonden aan de overheid als aanbieder bijvoorbeeld van die grond.
11: Mm-hmm.
10: En dan kan je ook... Dan moet de overheid eigenlijk vaststellen wat zou een marktinvesteerder voor die grond vragen.
8: Oké, het is allemaal heel erg ingewikkeld. Dus het goud waard voor juristen.
11: Ja, nee, precies.
8: Nou begrijp ik, Jacques, dat jij misschien met anderen een platform hebt opgericht voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn over de rechtsbescherming van staatssteun of zoiets. En kun je daar iets over zeggen? Wat voor mensen sluit zich aan? Wat is de doelstelling van zo'n platform?
11: De Vereniging voor Staatssteunrecht.
8: Ja.
11: Zo heet het.
10: Nou,
11: Alsof een actiegroep, wij willen meer staatssteun. Nou,
7: ik wil graag weten wie is de voorzitter daarvan.
10: ik wil ook wel even een spoiler alert doen, want ik ben zelf ook niet zo'n groot voorstander van staatssteun.
11: Mm-hmm.
10: En dat betekent, kijk, ik ben een jurist. Dus de vereniging heeft eigenlijk meerdere doelen. Eén is inderdaad meer de brede discussie over staatssteunrecht voeren. Van wat willen we met staatssteunrecht? Hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk verstrekken? Maar twee, ook kennis over staatssteun verstrekken. Dus door gewoon kenniscongressen te organiseren. Ja. Hoe moet je staatssteun verlenen? Wat kan je er allemaal mee bereiken? Maar ook hoe pas je het goed toe? Nou, we zijn in mei begonnen. En het gaat eigenlijk heel goed met de aanmeldingen. Inmiddels hebben we al iets van 50 aanmeldingen. En in de praktijk zijn er ook gewoon veel mensen die zich ermee bezighouden. En wat Han ook al zegt, veel mensen ervaren het als ingewikkeld.
11: Ja.
10: Nou, en wij proberen daar eigenlijk verandering in te maken door staatssteun ook behapbaar te maken.
11: Toch eventjes, als het dan, stel je voor, die overheid komt naar jou toe en die zegt, wij willen hier toch staatssteun geven. Stel je voor, die overheid komt naar je toe en die zegt, ik wil hier toch staatssteun gaan geven. Jij moet dat dan verdedigen in Brussel, kan ik me zo voorstellen. Zijn er interessante casussen die je zegt, nou, daar moest ik ook even één in.
7: Mag ik daarachteraan ook een vraag stellen die je misschien tegelijkertijd mee mag nemen? Komt de overheid naar jou toe met, wij willen staatssteun geven? Of komen ze vaak naar jou toe met, we willen in principe staatssteun geven zonder dat er staatssteun is?
11: Ja.
10: Overheden komen vaak naar mij toe en vragen, wij willen dit en dit bereiken.
7: Mag dat.
10: Hoe gaan we dat doen?
11: Ja, zonder dat we op onze vingers worden getikt.
10: Precies. En, ja. En nou ja, vaak is daar inderdaad wel een constructie voor te bereiken. Mits je inderdaad dat vaste stramien met Brussel doorlopen.
8: Maar, ja. Sorry, kun je dat iets concretiseren? Wat willen ze dan bereiken? Bijvoorbeeld?
10: Nou, kijk, overheden die willen natuurlijk altijd bepaalde beleidsdoelstellingen bereiken.
8: Ja, maar is dat een kwestie van, we willen zoveel banen in onze gemeente bijvoorbeeld? Of?
10: Nou, wonen, in mijn praktijk, kijk, dat gemeenten die hebben heel veel mogelijkheden op het gebied van de woningmarkt, maar ook wel bepaalde bedrijven inderdaad in de eigen gemeente houden. En daar zie je inderdaad wel dat gemeenten dan heel erg op mikken.
8: Oké. Okay.
10: Ja, en dan komen ze inderdaad vooral van, wij willen woningen. We zien dat er niks van de grond komt in onze gemeente. We hebben hier een ontwikkelaar, die heeft een leuk idee. Hoe gaan we dat realiseren?
11: Okay. Ik geloof dat je ook wel eens een keer voor een voetbalclub ergens naar Brussel
10: ja,
11: moest, toch?
10: Ja, dat klopt. En dat is misschien ook wel leuk, hè, want een van de aspecten waar we het net over hadden is dat voor de kwalificatie van staatssteun is nodig dat er sprake is van een onderneming. En nou ja, op het moment dat je de lokale amateurvereniging een, nou ja, een subsidie of een zak geld geeft om te ontwikkelen, dan is daar geen sprake van een onderneming. Nee. Maar een profvoetbalclub is daarentegen wel een onderneming.
11: Sorry, dus we hebben het hier over NEC?
10: Nou, er zijn in totaal. In totaal zijn er in Nederland zijn er diverse staatssteun.
11: Nee, maar je bent wel eens een keertje, zei je net het vorige gesprek. Ik ben wel eens een keertje naar Brussel gegaan voor een voetbalclub.
10: Ik weet niet helemaal of dat algemeen bekend is. Maar het is inderdaad zo dat er verschillende voetbalclubs zijn geweest die staatssteun hebben verleend, althans volgens de Europese Commissie. En op het moment
11: hebben gekregen,
10: dat
11: ja, precies. Ja.
10: Hebben verleend gekregen, ja, sorry. Ja, ja. Hebben gekregen. Nou, en dan moet je eigenlijk ter goedkeuring van die staatssteun moet je naar Brussel. En dan moet Brussel, dat is de enige instantie, de Europese Commissie, is de enige instantie die kan zeggen, deze staatssteun mag.
11: Ja, en dat is dan omdat ze het stadion hebben cadeau hebben gekregen? Of,
7: als je van,
10: nou,
7: als de
10: het gaat vaak inderdaad om bekostiging van het stadion.
11: Ja, ja, okay, ja.
7: En als je als de gemeente zegt, wij gaan onze lokale voetbalclub sponsoren, dus staat gesponsord door gemeente Huppelepup, dan zou het geen staatssteun zijn, maar een marketingcampagne?
10: Dat zou inderdaad kunnen.
11: Ja, dat gaat niet boven Emmen.
10: Want,
11: ja.
10: want het zou best kunnen inderdaad dat een onderneming nou, dat ook zou doen tegen een marktconform prijs. Dat zou kunnen.
7: Ja, er is een maas in de wet hier.
11: Ja, er is maas in de wet. Ik weet niet hoe de burgers van Emmen zullen reageren als je FC Emmen gaat sponsoren als gemeente.
7: Wij hebben gewoon genoeg sponsoren. We hebben geen gemeente.
8: Jullie hadden Sextoys als sponsor.
7: Dat leverde heel veel naamsbekendheid op, tenminste.
11: Ja. Voor die Sextoys, ja.
7: En Emmen.
11: Het leuke is dat Edin in Almere woont, maar gewoon elke thuiswedstrijd rij je naar Emmen toe, toch?
7: Zeker, ja. Met mijn zoon.
10: Ja, ja, en het dierenpark. En daar is ook een staatssteundiscussie over geweest. Of nou ja, de hele bijdrage van de gemeente aan het dierenpark Emmen. Ja. Wel
11: en is dat uiteindelijk goedgekeurd geweest of niet?
10: Daar moet ik vanaf zijn. Het zou kunnen dat. Ja, volgens mij zijn ze wel langs Brussel geweest.
7: Goed, oké. Okay. Dus moest dat wel melden. Deze beer wordt gesponsord door de stad Emmen.
8: Het meest evidente voorbeeld van staatssteun, dat is natuurlijk de publieke omroep. Zeg ik maar eventjes als medewerker van BNR.
11: Ja,
8: ja, hoe dat zit, dat is onbegrijpelijk.
11: Dat is omdat je als overheid is vrije nieuwsgaring heel erg belangrijk voor de democratie. En dat kan je niet altijd aan de markt overlaten, want dan krijg je een soort Fox News-achtige dingen. Vrije nieuwsgaring heel erg belangrijk voor de democratie. En dat

0: Oorlog hier, oorlog daar. De wereld heeft het erg zwaar. Mocht je twijfelen aan het einde van de wereld, luister dan naar BNR De Wereld. De enige wereld die ongehinderd doordraait. Met speciale gasten.
1: I ended seven wars. Never happened before.
2: Notre dissuasion nucléaire nous protège.
3: The war in Ukraine for Europe's future.
0: BNR De Wereld. Het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om 3 uur op BNR. En altijd in je podcast-app.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
4: En naar wat er o zo fout is gegaan.
6: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
7: Bloed, zweet

0: en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Drie tieners zijn deze week opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie in Amsterdam. Ze komen volgens regiozender NH uit Hoofddorp Amsterdam en Sassenheim. Eerder werden ook al twee Scandinavische tieners aangehouden met een groot wapenarsenaal op hun hotelkamer. Een van hen is nog minderjarig. De man die eind mei een voetbaltrainer neerstak in het Brabantse Herpen was volgens de Telegraaf een TBS'er met verlof. Hij zou zijn gestopt met innemen van medicijnen en was erg in de war. De man had TBS gekregen omdat hij eerder ook al een toevallige voorbijganger had neergestoken. Het Haga Lyceum in Amsterdam zit diep in de problemen. Volgens de onderwijsinspectie is er al lange tijd sprake van wanbeheer. De kwaliteit van het onderwijs is al jaren slecht en het bestuur heeft niks gedaan om dat te verbeteren. De situatie is zo kritiek dat het niet meer aan de inspectie is om iets te doen, maar aan de minister. En het vliegveld van Palm Beach in Florida heeft de naam van Donald Trump gekregen. Om de naamswijziging te vieren landde zijn zoon met het privévliegtuig van zijn vader op het vliegveld, de Trump Force One. Het landgoed van de president ligt er vlakbij en de belangrijkste weg naar het vliegveld is ook al naar Trump vernoemd. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
4: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over een nieuwe stablecoin die het gras voor de voeten van Circle en Tether wil wegmaaien. En we praten over het bedrijf Securitize, want dat gaat naar de beurs en werd tegelijkertijd het grootste getokeniseerde aandeel ter wereld. Nou, dat belooft wat. CryptoCast 437 is dit. En ik heb twee co-hosts, de grote luxe. Aan mijn rechterhand Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En aan mijn linkerhand Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Heel fijn. Wij gaan het nieuws doornemen, mannen. Het crypto-nieuws, ja. Moet ik zeggen. Een consortium van bedrijven als Visa, Mastercard, Google en Coinbase introduceert de stablecoin OpenUSD. En de munt moet gaan concurreren met andere grote stablecoins en werkt met een gedeelde infrastructuur. En dit is wel een groot verhaal, want nou, de stablecoin-markt hebben we het heel vaak over. Veel concurrentie, veel vraag naar,
5: een
4: veel
5: ontwikkeling. De belangrijkste toepassingen, denk
4: precies,
5: ik.
4: Misschien wel de belangrijkste toepassing, als de bitcoiners dan niet boos worden van blockchain op dit moment. Peter, waarin verschilt OpenUSD dan van die andere stablecoins waar we het zo vaak over hebben, de USDC en de USDT?
5: Ja, kijk, uiteindelijk is OpenUSD gewoon een stablecoin, dus in die zin verschillen ze niet. Ja. Het gaat meer om het model erachter, hoe het bestuurd wordt.
4: Ja. Even voor de mensen die het niet weten, stablecoin, een dollar op de blockchain, met alle voordelen van de blockchain. Dus
5: als je hem helemaal plat slaat, zou het zo kunnen formuleren. Ja. Dollar of een euro, inderdaad. Ja. Of een andere staatsmunt. USDC, USDT, dat is de munt van Tether, USDC van Circle, zijn stablecoins van één uitgever. Die beheert wat er binnenkomt. Die geeft vervolgens een stablecointje uit. En hij legt een reserve aan. En aan die reserve kan hij geld verdienen. En dat geld gaat naar die uitgever toe. Ja. Nou, en bij OpenUSD is het idee, ja, ze noemen het zelf een soort gedeelde infrastructuur, dat daarmee gewerkt wordt. En gedeeld betekent dan vooral dat ze delen in het eigenaarschap, in het bestuur, in de distributie, in de opbrengst. Het gaat dan niet om een nieuw decentraal netwerk of zo, nee, dat ze hebben opgericht.
4: Nee, dus de open is misschien een beetje, ik moet een beetje aan twijfelen.
5: Het woord open AI. Ja, ja. Het woord open wordt altijd heel creatief gebruikt.
4: Ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, ik vond het leuk, Peter, jij schreef in de Bitcoin Alpha nieuwsbrief hier uitgebreid over. Onder meer dat dit een aanval is op het verdienmodel van Circle. Dus dat is de uitgever van de USDC. Waarom is dat?
5: Ja, logisch. Kijk, OpenUSD richt zich eigenlijk op dezelfde markt als waar Circle zich op richt. En dat is meer de institutionele gereguleerde kant van de stablecoin-markt. Dus het is eigenlijk per definitie natuurlijk een aanval op Circle. Dat is de grootste concurrent. En dat doen ze door zich anders te positioneren. Ze zeggen eigenlijk, joh, stablecoins zouden geen cash cow mogen zijn van één commerciële partij, één commerciële uitgever. En dan zeggen ze, joh, wij bieden een open, nou, even tussen aanhalingstekens, toegankelijke infrastructuur. Met Opens Standard, dat is de entiteit die OpenUSD uitgeeft als primaire beheerder. En het storten en het onttrekken van dollars is gratis. En de winst die we maken uit de reserve, die vloeit terug naar de bedrijven die de stablecoin gebruiken. Niet naar degene die hem uitgeeft.
4: Ja.
5: Met andere woorden, nou, voor bedrijven zou het gebruik van OpenUSD goedkoper moeten zijn. En ze kunnen delen in de winst die gegenereerd wordt.
6: En dat gaat om vreselijk veel geld. Hè? Er is nu 350 miljard aan stablecoins als token uitgegeven. Ja, en dat ligt er dus ook aan obligaties in de kluis. Nou ja, als je daar 3% op pakt, reken maar uit. Het gaat om ongelooflijk veel geld. Dus er is wat ook te verdelen. Ja,
4: dat maakt onder meer bijvoorbeeld Tether, dus een privaat bedrijf op dit moment, maakt dat een van de rijkste bedrijven, of tenminste het meest verdienende bedrijf.
6: Ja, per medewerker of zo. Ja, ja.
4: Ik zeg altijd, ze hebben daar 50 schoonmakers en één jurist lopen. En die worden allemaal steenrijk. Want het enige wat ze hoeven te doen is die munt.
6: Dus het is niet gek dat die bedrijven allemaal zeggen, joh, laten we de koppen bij elkaar steken, dan gaan we de buit verdelen op deze manier.
4: Ja, precies, ja. Peter, even die gedeelde infrastructuur, want dat snap ik nog niet helemaal. Wat betekent dat precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
5: Ja, ik vind het ook niet de allerbeste term. Want bij infrastructuur denk je aan technologie, aan iets wat de gebouwde bouwstenen. Maar die zijn allemaal in beheer van Open Standard. Dat is gewoon een aparte entiteit die de rol van uitgever en beheerder vervult. En ja, wat dat betreft verschilt het niet van USDC, waar Circle dat doet. Dat is ook één entiteit. Ik denk dat het belangrijkste verschil is dat de groep aandeelhouders van Open Standard een stuk groter is. En dat noemen ze een consortium. Er is een grote groep aandeelhouders die ook daadwerkelijk zeggenschap hebben. Die besturen dan samen dat netwerk. Ze dragen ook samen bij aan het netwerkeffect dat ontstaat en ze plukken samen de vruchten ervan. Ik denk dat de essentie van het verschil is.
4: Ja, toch is het wel bijzonder, hè? Want als je die lijst doorgaat van de OpenUSD de club, laat het zo maar even noemen, dan het is echt een who's who van de coole financiële wereld, techbedrijven. Eigenlijk bijna iedereen doet mee. Als je niet meedoet, ben je echt een beetje sukkel.
5: Die nu ook gebruik maken van USDC. En dat denk ik het gevoelige
4: is. Ja, dat is leuk. Ik noemde in mijn intro al Coinbase. Toch een van de grote initiatiefnemers van USDC. Ja. Een van de belangrijkste distributeurs. Verdient daar ook geld aan, et cetera. Die gaan nu dit ook ondersteunen.
5: Ah, kijk, voor Coinbase is het heel eenvoudig. Die weten gewoon zeker, stablecoins, die zijn er en die blijven er. Dat wordt een gigantische markt, is het al. Ja. Links of rechts, want wij kunnen het ons niet permitteren om daar niet in het centrum van die stablecoin-markt te zitten.
4: Ja, dus kan je ook maar beter meedoen met dit project.
5: Aan beide blootgesteld zijn is natuurlijk ideaal. Ja,
6: er is geen opportunity cost. Hè? Het is voor hun gratis om aan allebei mee te doen.
4: Ja, ja, precies. Er was ook een beetje ophef, heb ik meegekregen. Niet alle bedrijven die genoemd werden op de website, die bleken toch heel erg betrokken te zijn. Volgens mij wat gedoe in Zuid-Korea. Wat was daar aan de hand?
5: Ja, kijk, dus de aankondiging werd gedaan. Dat is zo'n mooi gelikte aankondiging. Mooie website, gelikte tekst. Heel veel logootjes van de bedrijven die dan meten. Dat is dan dat consortium. 100 plus bedrijven werden genoemd. Ja, en een deel daarvan bleek eigenlijk van niets te weten bij navraag. Ja, dat is wel een beetje een probleem. Dat legt wel een beetje een.
4: Zit jij ook wel eens per ongeluk in een consortium, Peter? Waar je eigenlijk niet van weet.
5: Kijk, ik weet dus niet wat er precies gebeurt. Ik kan me wel voorstellen dat het bedrijven zijn geweest die bij de verkenning of zo betrokken zijn. Dus die er wel al mee verbonden zijn, maar nog niks ondertekend hebben. Maar ja, dit is natuurlijk wel. Ja, dit hoort een beetje bij zo'n grote groep bedrijven die samen iets optuigt. Gaat het lukken om dat georganiseerd te krijgen? Het klinkt heel krachtig, maar het kan ook een spaak in de wielen zijn, juist. Dat er zoveel verschillende meningen en belangen zijn die op een gegeven moment met elkaar gaan schuren.
4: Ja. Gaat het lukken om iedereen alle neuzen dezelfde kant te krijgen? Maar het belang is wel zo groot. En die stablecoin-uitgevers, Tether en Circle met name, hebben zo ongelooflijk veel geld verdiend dat iedereen hier wel aan mee wil lijkt te doen. Wij lopen allemaal al een tijdje mee in de crypto-wereld. Ik moest een beetje denken aan Libra. Het project, toch behoorlijk snel gekild door Facebook destijds. Om ook toch een stablecoin te lanceren.
5: Facebook gaf het uit, hè?
4: Maar met heel veel partners ook.
5: Zeker, met veel partners. Het was ook een consortium. Ja, je zei het werd door Facebook gekild. Dat was niet zo.
4: Hè? Nee. Het werd heel snel gekild. Niet door Facebook, maar vooral door de Amerikaanse politiek.
5: Precies. Eigenlijk was het de context waarin dat gebeurde en waarin dat landde was er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor. Dat was een probleem voor Libra. Dat liep tegenaan. Mark Zuckerberg was te vroeg. Maar het was ook een groot consortium. Ook met een visie voor nieuwe betaalinfrastructuur. Dat wilden ze gaan bouwen. Ook daar stonden grote namen op papier. Maar ik denk toch het grote verschil zijn nu de omstandigheden waarin dit initiatief plaatsvindt. Stablecoins zijn veel normaler geworden. Er is betere regelgeving.
4: Ja, dus, er is een stablecoin-wet zelfs in de VS.
5: Er is een politieke acceptatie van het bestaan van dit soort betaalinfrastructuur. De bedrijven die meedoen, die snappen denk ik ook beter waar ze aan beginnen. Dus de toepassingen zijn duidelijker geworden. Ja. Bert?
6: Ik denk dat het grootste, een wezenlijk verschil ook is dat bij Libra wilde men een mandje aan valuta.
5: Ja.
6: En de Libra die zou dan dat mandje volgen. En hier volgt het de Amerikaanse dollar. Dus dit is juist vanuit Amerikaans perspectief een versterking van de hegemonie van de dollar. Het is ook door de huidige regering als strategisch benoemd van wij willen de dollar op deze manier nog een grotere, langere leven geven. En dat was de Libra was juist een aanval op de dollar. Zo werd het gezien. Ja. Dus daar
4: ik denk wel, ik weet niet hoe jij daarover denkt Bert, maar ik denk dat Mark Zuckerberg af en toe nog wel eens wakker ligt van goh, had ik dat nu maar gelanceerd. Misschien, want hij was natuurlijk wel vroeg bij achteraf.
6: Zeker, ja.
5: Ah, klopt. En het argument gaat ook ten dele op, want ik geloof dat de dollar wel het grootste bestanddeel was van dat mandje. Dus
4: het was gewoon sowieso te vroeg, dat kunnen we wel zeggen. Peter, even conclusie. Denk je dat dit project in staat is om in ieder geval de macht van Circle, dat aandeel ging al flink naar beneden, zagen op de beurs, de macht van Circle, dus de USDC, te doorbreken en zich echt te nestelen in de top van de stablecoins?
5: Ja, in die zin denk ik dat je wel de juiste snaar raakt met die Libra-vergelijking. Ik denk dat die nuttig is als waarschuwing, niet zozeer als voorspelling. Dus als die bestuurslaag als geoliede motor gaat lopen, en ik weet nog niet precies hoe die bestuurslaag eruit komt te zien, en die neuzen gaan dezelfde kant op staan en dit komt van de grond, dan denk ik wel dat het een grote kans van slagen heeft om dat netwerkeffect dat Circle heeft, want het heeft een grote voorsprong. Vertrouwen, liquiditeit, integraties, reputatie, noem maar op, om dat toch te doorbreken. Juist omdat veel van de partijen die nu ook van Circles diensten gebruik maken, dan in één keer overstappen. En dat zou wel echt pijn doen.
4: Ja, goed. Nou, dat gaan we allemaal blijven volgen. Het is in ieder geval leuk dat er weer een beetje opschudding is in die stablecoin-markt die toch een beetje zich leek.
5: Nuttig is hoor, alternatieven.
6: Ja. Ja, later dit jaar lanceert hij, dus we gaan het volgen.
4: Ja, dat gaan we allemaal blijven volgen, zeker. Wat we ook blijven volgen, dat is wekelijks. Ja, Bert, jij zit er eigenlijk de hele dag naar te kijken, weet ik. Dat zijn de koersen, want die gaan we met jou doornemen. Nou, normaal bel je in, nu hebben we in de studio ongekende luxe. $63,000 staan we per bitcoin op dit moment. Dat is eigenlijk best wel prima, want vorige week $58,000. Toen vroeg ik nog aan Tim Stolten van Amdax, hangen we nou in een zijden draadje? En toen zei hij, ja, eigenlijk wel, het voelt een beetje spannend.
5: Ja.
4: Waarom ging die prijs dan toch weer omhoog, Bert? Wat is er gebeurd?
6: Ja, begin juni, met een N van Nico, dus een week of 5 geleden. Juno, moeten we dan zeggen.
4: Ja.
6: Toen daalde de koers heel stevig, hè, van 73.000 naar 60.000. Dat was echt zo'n capitulatie in deze bear market, zo'n klap naar beneden. En sindsdien, de afgelopen 5 weken, gaat het eigenlijk een beetje zijwaarts. Ja, zeg maar rond de $62,000. Wat eronder, wat erboven, wat eronder, wat erboven. En aan de onderkant zie je, ja, inderdaad eerst 60.000, 59.000, 58.000. Op 1 juli geloof ik 57,7, heel eventjes.
4: Ja.
6: Dus dat is aan de onderkant. Ja, nu zitten we weer dan iets boven het midden. Dus ja, ik zou van die stijging niet zoveel vinden.
4: Ja, dat is een beetje pingpongen binnen hetzelfde bereik.
6: Zou ik zeggen. Dus eigenlijk, zeg maar, het signaal is, ja, we zitten nu een week of 4, 5. Ja, laten we zeggen, golfweg tussen de 58 en de 364.
4: Ja, nou, ik heb jou nog niet de belangrijkste term wat mij betreft op dit moment laten horen noemen, namelijk de bodem.
6: Ja.
4: We zitten natuurlijk, nou, dat is overduidelijk, we zitten in een bear market al een tijdje, koers gaan naar beneden. Nou, dat moet een keer stoppen. Het zou ook op
6: als
4: nul
6: Bitcoin
4: kunnen
6: niet verdwijnt, dan stopt het een
4: precies,
6: keer.
4: Ja? Het zou ook op nul kunnen stoppen, maar daar gaan we maar even niet van uit, gemakshalve.
6: Ja,
4: ik zag in de Bitcoin Alpha toch wel de eerste keer dat jij noemde van god, dit zou wel eens de bodem kunnen zijn. We hebben nog niet heel veel concrete signalen, maar
6: ja, klopt. Denk ja, de vorige keer, of de allereerste keer dat we naar de $60,000 vielen, dat was op 5 februari, 6 februari. Toen was het eigenlijk, onze conclusie, dit is niet de bodem. De heel kleine kans dat dit de bodem is. En allerlei argumenten waarom dat nog niet het geval is. En we zitten in een bearmarktregime. Ik denk dat dat even belangrijk is om als startpunt te nemen. Half november werd dat ook ons basisscenario. En dat vanaf dat moment zagen we lagere toppen, lagere bodems, een dalende trend. Dat is de primaire kenmerk van een bearmarkt. En dus verwacht je ook dat die trend zich voortzet. Tot je een omkering ziet van de trend. En wat is de omkering? Nou, weer hogere toppen, hogere bodems en koersen boven het dominante gemiddelde. Wanneer zie je dat? Nou, dan willen we een hogere top zien boven de $83.000 van begin mei. Ja. Daarna een hogere bodem boven die 57,7 van vorige week. En uiteindelijk een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde, boven de $87.000. Dat hebben we allemaal nog niet. Dus we hebben nu nog maar 0 van de 3 vinkjes gezet. Als we dat wel hebben, dan veranderen we ons basisscenario naar: we zitten in een nieuwe poolmarkt.
4: Ja.
6: Voor het eerst deze bearmarkt zien we voortekenen. En dat is denk ik, daarom ik leid hem uitgebreid in om ook niet te vroeg allerlei zekerheden te roepen.
4: Je gaat hier nog niks aankondigen, begrijp ik.
6: Nee, maar we zien wel voor het eerst voortekenen. En Bitcoin heeft de gewoonte om aan het eind van bull- en bearmarkten divergenties te ontwikkelen tussen de koers en indicatoren die iets zeggen over de kracht van de trend, over de overtuiging van de koersbeweging. Dus aan het eind van de bullmarkt dan stijgt de koers nog, maar al die indicatoren zetten eigenlijk al lagere toppen neer. En aan het eind van een bearmarkt dan daalt de koers nog wel, maar de indicatoren laten eigenlijk alweer hogere waarden zien. Ja. En nu zien wij dat ook. Op allerlei verschillende datareeksen zien we die divergentie, dat verschil ontstaan. En dat is een eerste, dat is een signaal zeg maar op een wat grotere tijdschaal. En als we dan kijken naar deze week, en een wat kleinere tijdschaal, dan zien we ook allerlei positieve dingen. Bijvoorbeeld, Bitcoin lijkt heel krachtig, terwijl AI-aandelen heel zwak zijn.
4: Ja.
6: Of op het moment, moet eigenlijk anders zeggen, op het moment dat AI-aandelen zwakte laten zien, laat Bitcoin kracht zien. Op het moment dat Michael Saylor, zijn Bitcoin aan het verkopen is, laat Bitcoin kracht zien.
4: Ja, deze week gewoon 3588 Bitcoin op de markt gedumpt. En eigenlijk veranderde er niets.
6: Sterker nog, het werd bekend en de koers ging omhoog.
4: Ja.
6: Dat is een ander karakter dan we de afgelopen 6, 7, 8 maanden hebben gezien. En dat is interessant, omdat kijk, er nog niet te veel conclusie aan verbinden, maar wel om het even te noemen en zien van, hey, we zien die divergenties ontstaan. We zien een ander karakter van Bitcoin. We zien ook bijvoorbeeld hoe de zone van 60, 59, 58 duizend dollar echt verdedigd wordt. Ja. Op een moment dat Wall Street er niet is. Nee. Michael Saylor verkoopt zijn Bitcoin, ETF's hebben outflows.
4: Ja.
6: En toch zien we nu kracht. Nou, dat zijn wel het signalement van bodemvorming.
4: Ja, precies. Ja. En tegelijkertijd, als ik dan even naar de onderbuik ook kijk, je ziet ook een soort apathie op de markt. Hè. Dat is ook gewoon, mensen zijn Bitcoin, whatever.
6: Klopt.
4: We zitten bij lekker het feestjes bij AI-aandelen. Nou, dat gaat nu niet super eventjes. Maar dat die apathie is er ook volledig ingeslopen. Er is geen enkele hoop meer. Alleen de echte diehards.
6: Ja, dus als je de emoties en de sentimenten van een bearmarkt op een rijtje zet, dan heb je in het begin angst en paniek. En dat gaat op een gegeven moment over in meer capitulatie. En mensen die kappen ermee. En uiteindelijk moedeloosheid en onverschilligheid.
4: Ja, we zien het
6: apathie.
4: Wel.
6: Ja. En we zitten nu echt heel duidelijk in dat stukje. We zien af en toe nog wat capitulatie. Iemand die demonstratief zijn Bitcoin wallet in de wil gehangt. Ja. Maar ook zeker ook die onverschilligheid en die moedeloosheid. Dus in alle opzichten komen we in het laatste stuk van de bearmarkt. En betekent dat we de bodem hebben gezien? Dat weet ik niet. Kan best nog wat lager. Maar we hebben wel het meeste gehad, denk ik zo.
4: Ik zag volgens mij ook een van de collega's van BNR Beurs, een van de analisten, Arend-Jan Kamp, volgens mij, die ook zijn Bitcoin.
6: Dat is een signaal, hè?
4: We hopen allemaal dat hij op de bodem heeft verkocht. Ja. Hè? Dat zou toch heel knap zijn weer. Iemand die een website heet, die Stockwatch. Prima. Wij moeten nog even naar het volgende nieuwtje, Peter. Securitize namelijk. Want die ging deze week naar de beurs, naar de New York Stock Exchange. En tokeniseerde direct zijn eigen aandelen op de netwerken Solana en Avalanche. Nou, daarmee werd het direct het grootste on-chain aandeel ter wereld. En, niet onbelangrijk, ook het eerste bedrijf dat zijn eigen aandelen tokeniseert bij beursgang. Dus dat is ook wel gaaf.
5: Ja.
4: Securitize, Peter, wat is dat voor bedrijf?
5: Ja, het is eigenlijk een beetje saai bedrijf, in de zin van het levert infrastructuur voor de kapitaalmarkt.
4: Ja.
5: En wat doen ze daarmee met die software? Daar helpen ze bedrijven en fondsen mee om hun effecten. Dan moet je denken aan aandelen of een positie in een fondsparticipatie. In gereguleerde vorm uit te geven op een blockchain-netwerk. En dat doen ze bijvoorbeeld al een tijdje voor BlackRock. Volgens mij gaat het intussen al om honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, dat ze op die manier hebben uitgegeven.
4: Ja, ja. Hey, en dat tokeniseren van eigen aandelen, hoe gaat dat in zijn werk?
5: Ja, eigenlijk is het heel simpel. Je moet dit gewoon zien. Het eerste waar je even een streep onder moet zetten, een aandeel blijft juridisch gezien gewoon een aandeel. Eigenlijk is het enige wat veranderd is waar die uitgegeven wordt. Het jasje waar die in is gestoken. Kijk, en wat doet Securitize? Die geeft een tokenversie daarvan uit op een netwerk als Solana of Avalanche. En het nieuwe is dus eigenlijk vooral de jas. En dat is eigenlijk vooral een juridisch proces, juridische innovatie, dat dit mag en dat dit kan gebeuren. En zo'n stoktoken, die daar dus het resultaat van is, moet je ook niet zien als hetzelfde als andere tokens die je bijvoorbeeld op CoinGecko of CoinMarketCap ziet. Ja. Die kunnen vrij rondgaan. En die kan ik even naar jou sturen, jij kan naar Bert sturen en weer terug. Zo'n stoktoken uitgegeven door Securitize, ja, de handel daarvan die vindt plaats in een gereguleerde, besloten omgeving. Dat is ook logisch, want daarachter zit weer de administratie van wie is nou de aandeelhouder, ja, bijvoorbeeld.
4: Ja.
5: En die moet weer aansluiten op de andere administraties die er zijn over aandeelhouders die misschien niet on-chain
4: leven. Ja, maar we hebben voorheen ook al getokeniseerde aandelen, soort derivaten gezien, die dan eigenlijk een soort schaduwmarkt gewoon ook handelen en buiten beurstijden bijvoorbeeld interessant zijn.
5: Maar dat zijn dus heel andere dingen.
4: Ja, maar wat is dan de toegevoegde waarde van dit verhaal? Want als dat alsnog via de oude regeltjes moet...
5: Ja, het zijn dus twee heel verschillende producten. Het één volgt de economische waarde van een bedrijf. Dat is het derivaat en dat is handig als je daar aan blootgesteld wil zijn. Als dat enig is wat je wil, dan kan je zo'n product kopen. Het ander representeert daadwerkelijk een aandeel in een bedrijf. En daar komt dus ook stemrecht bij, bijvoorbeeld. En of het uitkeren van dividenden. Dus het een is echt een aandeel. Het ander volgt puur een aandelenprijs.
4: Ja.
5: Het zijn twee verschillende dingen.
4: Ja.
5: En als je geen waarde hecht aan het kunnen meestemmen, of geen waarde hecht aan het ontvangen van dividenden, bijvoorbeeld, ja, dan heeft het ook niet zoveel toegevoegde waarde voor je.
4: Ja. Denk je dat meer bedrijven dit voorbeeld gaan volgen?
5: Ja, het lijkt mij wel.
4: Het is wel gaaf. Maar ja, is het meer dan dat?
5: Kijk, ik denk de categorie bedrijven die dit nu doet, die tokenized zijn aandelen ook als een soort visitekaartje. En ze zeggen daar ook mee van, kijk eens.
4: Nou, dit is marketing voor Securitize.
5: Ja, voor Securitize, maar ook BlackRock bijvoorbeeld. Wij zitten hier bovenop, wij zien nieuwe infrastructuur. Wij snappen dit en wij doen dit. En we doen dit nu in de eerste instantie met onze eigen aandelen. Kijk, voor een traditioneel bedrijf zullen ook andere afwegingen relevant zijn. Waarom is dit waardevol voor mijn aandeelhouder? Wat doet dit met de liquiditeit rondom mijn aandelen? Wil ik die wel of niet versnipperd hebben? Introduceert het nieuwe risico? Hoe zit het eigenlijk met wet en regelgeving rondom het tokenizen van mijn aandelen? Ik denk dat dat nog net even te vroeg is. Dus ik denk niet dat het morgen gaat gebeuren, maar ik denk wel dat er veel meer bedrijven gaan volgen die dit op deze manier gaan doen.
4: Ja, ja, we weten ook dat de beurswaakhond in de VS dit best wel graag stimuleert.
5: Ja, maar daar leven nog wel allerlei vraagstukken.
4: Ja, maar wat hebben we verder nog nodig om dit nog meer iets een push te geven? Ik kijk ook een beetje met een schuin nog naar Europa, waar het ook allemaal toch wel iets langzamer lijkt te gaan.
5: Nou ja, ik denk dus in de eerste plaats duidelijkheid van toezichthouders. Vragen als wie mag nou echt zo'n aandeel tokenizen? Het bedrijf zelf of de beurs of een broker, een derde partij? Dat is nog niet helemaal duidelijk. En ik denk dat zolang dat niet helemaal duidelijk is, zal de massa voorzichtig blijven. Ja. Ik denk ook dat de infrastructuur nog volwassener moet worden. Ik denk dat beleggers dit allemaal moeten kunnen gebruiken. Zonder dat het aanvoelt als een technisch experiment.
4: Ja.
5: Dus betere wallets, goede platforms, duidelijke custody, gewoon echt een moderne gebruikerservaring. En ik denk dat een boost kan komen van een soort van extra vrijheid in de handel in dit soort stoktokens. Dus dat ze echt aangesloten kunnen worden op een bredere financiële markt. Dat ze als bouwstenen gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld in de DeFi-wereld. Ja. En dat is nu, daar is er echt geen sprake van.
4: Nee,
5: het is
4: allemaal, durven, het is
5: allemaal,
4: zeker
5: het is allemaal permission, het zijn allemaal walled gardens, om het zo maar even te zeggen. En daar is niet de technologie de grootste uitdaging, maar wet en regelgeving.
4: Ja, zoals wel vaker in de cryptowereld op dit moment.
5: Ja.
4: Goed, wij gaan zo meteen ook nog een podcast opnemen. We gaan het hebben over Bitcoin, crypto en dan de wisselwerking met AI. En dat is niet geheel ontoevallig. Want, Bert Slachter, jullie hebben ook namens het Bitcoin Alpha Satoshi Radio Consortium, zou ik maar zeggen, een nieuwe podcast. Turing Station.
6: Ja, Turing Station, genoemd naar Alan Turing, een van de grondleggers van AI. Kijk, wij zien en horen van veel mensen dat ze AI complex en overweldigend vinden. En tegelijk dat ze zich realiseren dat de wereld wel grondig gaat veranderen.
4: Ja.
6: En wij zitten er al jaren met onze neus bovenop, omdat we het interessant vinden, omdat we het zelf gebruiken. En wij willen graag onze luisteraars aan de hand nemen langs de praktische kant. Hoe kun je het toepassen? Hoe werkt het echt? Hoe raakt het je persoonlijke leven of je werk of de maatschappij of de economie? Maar ook een kijkje achter de schermen. Hoe werkt zo'n model nou echt? Ja. Dat vinden we leuk en dat doen we in Turing Station.
4: Ja, tof. En dat heeft misschien dat de luisteraar denkt, ja, wat hebben die crypto jongens nou weer met AI te maken? Het lijkt best wel op crypto, deze wereld.
6: Ja, we gaan zo meteen in de podcast ook bespreken dat het gezamenlijke wortels heeft, ook uit een gezamenlijke wetenschappelijke traditie voortkomt, dat het heel veel met elkaar deelt. Ja. Dus ja, zeker.
4: Ja, en dan gaan we ook gelijk misschien een aantal mythes ontkrachten, want de grote crypto-CEO's die zeggen, joh, AI heeft crypto heel hard nodig op verschillende manieren. Ja, is dat wel zo? Ja. Dat vraag ik me dan wel af.
6: They're talking their book, hè?
4: Ja, precies. Ja. Ze hebben er zelf belang bij om dit te vinden. Maar goed, er zijn heel veel toepassingen en heel veel dingen die we kunnen bedenken. De wisselwerking tussen crypto en AI. En dat is hartstikke interessant. Dat gaan we dus allemaal in de podcast bespreken. Tot zover de CryptoCast nu hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert en Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En ook dus makers van de podcast Turing Station over AI. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Marokko is op het WK-voetbal in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0. Frankrijk was de hele wedstrijd beter en miste zelfs nog een strafschop. Pas in de slotfase schoot Marokko voor het eerst tussen de palen. Op het vorige WK won Frankrijk ook al van Marokko, maar toen gebeurde dat een ronde later, in de halve finale. Op meerdere plekken zijn fans van Marokko de straat op gegaan na de verloren kwartfinale. In de Haagse Schilderswijk reden veel mensen toeterend rond en klonken harde vuurwerkknallen. Dat gebeurde ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Op de meeste plaatsen heeft de politie iedereen opgeroepen naar huis te gaan. Iran zou president Trump willen vermoorden, schrijft de Wall Street Journal. Israël zou Amerika nieuw bewijsmateriaal hebben gegeven van die moordplannen. Trump hintte er zelf ook naar tijdens de NAVO-top in Ankara, door te zeggen dat hij op alle lijsten staat. Hij vindt wel dat hij tot nu toe geluk heeft gehad. En een man heeft in een plaatsje in de buurt van Frankfurt zijn eigen moeder in brand gestoken. Ze heeft het niet overleefd. Het gebeurde tijdens een ruzie waarbij ook zijn 103-jarige oma zwaar gewond raakte. De man is na de aanval op de vlucht geslagen, maar werd na een uitgebreide klopjacht aangehouden. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Vandaag geheel in het teken van de NAVO-top in Ankara. De beledigingen vlogen ons om de oren, maar volgens Trump en Rutte is de NAVO-top een groot succes geworden.
8: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara. There was a great sense of unity. Allies warmly welcomed President Trump's leadership that is transforming this alliance and making it stronger.
7: Ik praat erover met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. En ook bij me is Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemiddag, allebei.
9: Hallo.
7: Hallo.
9: Goedemiddag.
7: Ja, meneer de Hoop Scheffer, we gaan dadelijk de belangrijkste resultaten even op een rijtje zetten, maar zowel voor ons als Oekraïne stond alles toch weer een klein beetje in het teken van, vonden wij, onze onderdanigheid ten opzichte van Trump. Was dat ook uw indruk?
9: Ja en nee, ik leg het uit. Aan de positieve kant zag ik de afgelopen anderhalve dag ook enig Europees zelfbewustzijn ontstaan. Een groter zelfvertrouwen. De redenering, wij zijn op weg om te doen wat u vraagt, meneer de president. Wij doen het op onze manier. En er zijn uiteraard achterblijvers die niet voldoen aan de uitgavennorm van Den Haag. Maar ik vond het eigenlijk samengevat een top met twee gezichten. Een president die in de afsluitende persconferentie, en dat wordt bevestigd ook door mensen die in de zaal zaten en wie ik heb geconsulteerd, dat de Amerikaanse president daar mild was en rustig was. Het probleem is alleen dat hij dat naar buiten toe, op het positieve punt van Oekraïne, daar komen we nog wel op, dat hij naar buiten toe niet rustig was. En die staatshoofden en regeringsleiders die hebben met het naar buiten toe te maken, omdat die allemaal allemaal weer deel uitmaken van hun eigen nationale politieke cirkel.
7: Ja, precies. En u hebt uw contacten. Geert-Jan ook, die zal er straks ook wel over vertellen. Die heeft ook mensen die zeg maar, in die zaal hebben meegekeken. Maar u hebt volkomen gelijk. Wat wij zien is wat er naar buiten wordt gebracht. Daar moeten we het mee doen. En dan, ja, dan valt een beetje op dat we allemaal moeite doen om de Amerikaanse president uit te leggen dat we echt ons best doen. Hij wil ook een soort van nederigheid van ons loyaliteit, dat benoemt hij ook steeds. Maar ik hoor niks andersom. Ik hoor de president niet zeggen, jongens, ik ben ook loyaal met jullie. En ik vind jullie eigenlijk ook wel geweldig. Of ik zie ook jullie goede kanten. Waarom werkt het niet twee kanten op?
9: Nou, het werkt allereerst om even, meneer Hammelburg, aan de andere kant te beginnen. Als ik kijk naar Mette Frederiksen, de premier van Denemarken, en het weer heropenen door Trump, publiek, niet kennelijk in de vergadering, maar publiek van het Groenland-dossier. Ja. Toch een van de meest omstreden, ook meest gevaarlijke onderwerpen voor de NAVO. En ik hoor anderen daarover, niet alleen Frederiksen. Dan zeg ik, dat maakt voor mij deel uit van niet te ver gaan, meneer de president. En de andere kant van het verhaal, waar u mij over een vraag stelt, ik vrees dat we dat niet moeten verwachten, want dat past helemaal niet in het karakter en het DNA van de persoon Donald J. Trump. Ja. Die praat alleen maar over eigen successen, hoe formidabel en geweldig hij is, de Verenigde Staten zijn. Maar ik ben met name geïnteresseerd in die andere kant, want we hebben in Europa te veel de neiging in onze schulp te kruipen, en ik zag dus een begin van een ontwikkeling in de goede richting hier.
7: Ja, ja, is nog iets, maar dat is meer misschien een morele of een historische vraag. Maar de Amerikaanse president, zo zijn we allemaal opgevoed, en zo hebben we ook altijd geleefd, is de leider van de vrije wereld en dus onze beschermer. Dat beeld, althans voor mij, was eigenlijk helemaal weg.
9: Ja, dat beeld is voor mij ook, als ik zou in het begin willen zeggen van mijn loopbaan, geboren en getogen Atlanticus. Ik ben meer en meer Europeaan geworden en vind dat ik zelf nog meer Europeaan moet worden onder de huidige omstandigheden. Ja. Maar dat beeld, ja, dat ligt, daar heeft u een punt. Dat beeld, dat ligt voor een deel aan scherven. Ja. En dat is gebaseerd op niet alleen op hoe het gisteren en eergisteren in Ankara ging, maar op de houding, de positie van de president ten opzichte van Europa, waarbij hij één kapitale fout maakt. En dat vind ik, moeten wij hem onder de neus wrijven als Europeanen. De NAVO, het Atlantisch Bondgenootschap, is een groot Amerikaans belang. Amerikanen hebben grote belangen van een goede relatie met Europa. We moeten echt af van het beeld dat Trump de grote mecenas is die ons Europeanen komt helpen. Ja, we hebben onze defensie verwaarloosd. Ja, we leven in een gevaarlijke tijd, omdat we, laten we zeggen, niet onszelf kunnen verdedigen. Maar die andere boodschap moet ook gehouden worden in de richting van de president.
7: Ja, helemaal waar. En we komen er nog wel op, maar hij heeft ook wel makkelijk praten. Want wij hebben ook in het algemeen samenlevingen die erg sociaal bewust zijn. We hebben goede voorzieningen. Dat hebben de Amerikanen niet of nauwelijks. Dus ze kunnen ook makkelijker geld uitgeven aan defensie.
9: Ik denk dat dat juist is. Ja. Maar het tweede luik van de transatlantische relatie is natuurlijk het waardenverhaal. En ja, daar refereert u indirect aan. Ja. De NAVO is een waardengemeenschap. Zo is de Europese Unie ook een waardengemeenschap. En op die waarden mogen we elkaar best aanspreken.
7: Ja. Geert-Jan Haan, over Europa gesproken. Wat heeft deze top nou voor ons opgeleverd?
10: Nou, ten eerste de slotverklaring, daar is weinig aan gesleuteld de afgelopen dagen op de top zelf. Dat wordt vooraf geregeld, gemanaged. En naar mijn weten is er niet heel veel last minute nog aangepast. En dat kun je als positief zien, want dat betekent dat Rutte en ook veel Europese landen zich daar wel in kunnen vinden. Je zag ook dat de defensieindustrie weer in de spotlights kwam te staan. Dat is nu een terugkerend thema. Dat zal de komende jaren zeker zo blijven, dat er fora zijn en conferenties die ook om defensieindustrie en bedrijven draaien, want het is de politiek die bepaalt, maar de bedrijven die het moeten doen. Dus dat, die synergie zie je. De steun aan de Oekraïne, daar is weer commitment richting geuit. Ook in de slotverklaring. Dat kwam denk ik wat makkelijker tot stand dan vorig jaar in Den Haag, toen het allemaal wat penibeler was. We moeten wel eerlijk zijn over die slotverklaring. De financiële steun aan de Oekraïne. Ja, hoeveel Amerika daar nou aan bijdraagt, dat kunnen we waarschijnlijk wel een beetje op onze buik schrijven. Dat blijft vooral Europa en Canada zijn. Uit zo'n slotverklaring moet dan eenheid stralen, hè, daar moet eenheid vanaf stralen, van zie ons eens een bondgenootschap zijn. Maar daar wringt denk ik dan weer de schoen. Want de beeldvorming is dat het allemaal niet zo fraai was natuurlijk de afgelopen dagen. En wat de mensen zien is niet een slotverklaring. De meeste mensen die zien Trump die wat zegt over Groenland, Trump die wat zegt over Spanje. Ja. En de NAVO-top moet eigenlijk meer een soort ceremonieel gebeuren zijn, waarbij iedereen een show ziet. Ja. Dat we en plein publiek laten zien, afschrikking richting Rusland, richting China, van goh, ja, wij zijn bij elkaar, waarde gedreven, wat meneer De Hoop Scheffer ook zegt. En dat is gewoon mislukt. Ik noemde het gisteren op BNR een shitshow, omdat er geen mooier Nederlands woord voor is. Eufemistisch gezegd, het was gewoon niet vrij, het beeld. En dat straalt op ons af,
7: ja,
10: vind ik.
7: Ja, maar ook jij, net als meneer De Hoop Scheffer, hebt je ook je spionnen gehad bij de gesprekken binnen kamer. Zien we dan een andere Trump dan die we buiten op dat sprekersstoel zagen?
10: Ja, dan zien we een andere Trump. En als je het hebt over de Amerikaanse entourage die in Ankara was, dan zie je een afwachtende entourage die niet zo hard iets over artikel 5 bijvoorbeeld durft te zeggen. Die niet zeggen van goh, als een, en daar komen we nog over te spreken, denk ik, als een eiland van Estland wordt aangevallen, springen wij daarvoor dan in de bres? Is het dan één voor allen, allen voor één? Waar artikel 5 van de NAVO voor staat bijvoorbeeld. Dus je ziet een bepaalde terughoudendheid ook achter de schermen, onder de Amerikaanse entourage, die we voor de schermen natuurlijk ook op een bepaalde manier zien bij Trump, die eigenlijk zegt van jongens, gaan jullie maar betalen, gaan jullie maar een been bijtrekken. En wij hebben genoeg gedaan de afgelopen decennia. En ja, ik was eigenlijk wel benieuwd, als ik die vraag ook aan u mag stellen, meneer De Hoop Scheffer, wat we net schetsen over achter de schermen lijkt het goed te zijn verlopen, ook qua slotverklaring. En dan het beeld dat we voor de schermen hebben. Heeft u eigenlijk eerder wel eens zo'n bizar contrast gezien op een NAVO-top?
9: Ja, ik heb wel zelf één NAVO-top. Ik ben overigens geen voorstander om jaarlijks NAVO-toppen te houden. Ik vind het hele fenomeen top leidt tot onnodige stress. Maar los even van dat punt heb ik het één keer meegemaakt in 2008 in Boekarest, een NAVO-top, waar geweldige heibel en gedoe ontstond. Dat was ook niet meer te bepleisteren van binnen naar buiten of van buiten naar binnen over het, hier is Oekraïne weer, over het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, waar de toenmalige president George W. Bush geweldig in de clinch kwam te liggen met Angela Merkel, Duitse bondskanselier, en de Franse president Sarkozy. Dus dat was, als ik het netjes diplomatiek zeg, rommelig. Het was een half kooigevecht in politieke zin, als ik het minder diplomatiek zeg. Maar u heeft gelijk, de Haan heeft gelijk, Bernard. Ik begon, geloof ik, mijn eerste zin met een top met twee gezichten. Ja. Het beeld naar buiten toe was natuurlijk beginnend bij de persconferentie, althans het gesprek tussen Trump en Erdogan, niet fraai. Ik overdrijf niet echt als ik zeg dat het de NAVO-top in ieder geval in het begin tot op zekere hoogte werd gekaapt door de president via Iran. Dat waren de headlines, dat was het nieuws. Het bestand is voorbij. Nou, we zien dat het vandaag doorgaat. Ook daar misschien twee gezichten binnenskamers doorpraten en ondertussen bombarderen. Maar ik heb het dus één keer meegemaakt. Maar het is niet goed voor een top. Wat u aan terecht aansnijdt, is natuurlijk het positieve punt dat al met al, als je naar de top kijkt en je kijkt naar Oekraïne, en dat is toch onderdeel van de dreiging waar die top helemaal over had moeten gaan, zonder Iran wat mij betreft in eerste instantie, dan is dat de dreiging uit het oosten, de agressieve Poetin in Rusland. Dat is het punt waarom we onszelf bewapenen en verdedigen, niet om in de straat van Hormuz te gaan vechten als NAVO.
10: Nee. Ja, wat ik alleen niet van bronnen heb begrepen, misschien heeft u daar wat meer zicht op, is hoe de bekering van Ankara dat tot stand is gekomen, namelijk dat de heer Trump aan het eind van de dag plots na voor profiel bleek te zijn. Ook voor een paar uur was genezen van zijn eurofobie. Alles was weer geweldig. Terwijl hij de dag als een olifant in de kamer was begonnen. Wat is daar gebeurd, denkt u?
9: Ik heb geen flauw idee. Maar als ik de Amerikaanse president zie, dan heb ik zelden een flauw idee of een idee. Welke kant hij opgaat. Dus ja. Ik was met u zeer verbaasd na alle verbale activiteit en verbale strenge opmerkingen, om het mild uit te drukken, dat hij daar we love each other, they love us, they love me. Natuurlijk iets belangrijker dan us. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar geen verklaring voor.
7: Nee, het woord loyaliteit viel voortdurend. Mijn stelling is, loyaliteit gaat beide kanten op. Maar ik heb ook een soort van algemene vraag. Trump eist loyaliteit. Dat doet hij niet alleen van zijn eigen medewerkers, maar ook van klaarblijkelijk andere regeringsleiders en staatshoofden binnen het bondgenootschap. Maar artikel 5 is toch de definitie van loyaliteit, meneer de Hoopscheffer. Daar heb je verder niks bij nodig.
9: Nee, zei het, maar dat weten wij beiden, dat artikel 5 natuurlijk de kern is van het bondgenootschap. Maar dat onder welke president dan ook, en daar is bij deze president meer zorg over dan ooit, dan bij al zijn voorgangers sinds de oprichting van de NAVO in 1949, dat artikel 5, de potentie van het inzetten van artikel 5 via artikel 4, dat een politiek debat vereist. En dat een politiek debat vergt. Ja. Ook onder Joe Biden, ook onder Barack Obama, ook onder George W. Bush. Toen, zoals we weten, artikel 5 de enige keer is ingeroepen na 9-11. Dat vergt en vereist een politiek debat. En dan kom ik terug bij uw vraag. Dat politieke debat, indien Poetin de NAVO zou willen gaan testen. En er zijn wel diensten, inlichtingendiensten die goed geïnformeerd zijn, hoop ik dan, die zeggen dat hij dat zou kunnen doen over enige tijd. Ja, de aard van dat politieke debat rond artikel 5 zal met deze president, vrees ik, een ander politiek debat zijn dan onder voorgangerspresidenten.
7: Ja, ja, ja. We komen straks op die mogelijke aanvallen of acties van Rusland graag nog even terug. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jaap de Hoopscheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken.
11: Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it. We need it for protection of the world.
7: Ja, dat is Trump op zijn sterkst, zal ik maar zeggen. De kwestie Groenland, waar u zelf al over begon. Hij blijft het standpunt innemen daar bezit, dat het eigenlijk Amerikaans bezit is. En daar zette hij dan opnieuw de relatie met Denemarken op scherp. Wat dacht u dat Mark Rutte dacht toen hij dit hoorde?
9: Nou, ik dacht allereerst, ik stuur de president nog een geschiedenisboekje op over het lot van de Deense Joden in de Tweede Wereldoorlog.
7: Juist, want die zijn gered
9: zoals wij alle weten, in tegenstelling tot wat er in Nederland is gebeurd, is het overgrote deel van de Joden gespaard gebleven voor de gaskamers uit Denemarken. Dus dat was mijn eerste gedachte toen hij daarover begon. Mijn tweede gedachte was en is dat Mark Rutte, tijdens dat fameuze World Economic Forum in Davos, toen Groenland plotseling opkwam, de pin uit de handgranaat heeft kunnen trekken. Dat die pin er wat president Trump betreft kennelijk nog steeds in zit. Als dit onderwerp niet goed gemanaged wordt, dan vind ik dit met afstand de meest serieuze bedreiging voor de NAVO die ik mij kan voorstellen. Ja. In politieke zin. Dat kan natuurlijk nooit gebeuren. En daarom was ik ook blij dat er een aantal regeringsleiders gisteren in Ankara Frederiksen ondersteunde. Die toch vrij duidelijk maakte, hierover valt verder helemaal niet te praten. Ja, er valt te praten. Over Amerikaanse aanwezigheid, maar verder niet over de verkoop, de verhuur, laat staan het bezetten van Groenland. Dit is een onderwerp, ik herhaal mezelf, wat een indien doorgezet door Trump, wat een grote bedreiging voor de NAVO vormt.
7: Ja. we zien Rutte en de manier waarop hij probeert om de zaak aan te pakken, zal ik maar zeggen. Vindt u dat, als je dat allemaal op een rijtje zet en al deze dingen komen voorbij nu zo, ook nu we terugkijken, vindt u dat de aanpak van Rutte goed, slim, verstandig?
9: Kijk, met Mark Rutte, maar dan moet ik niet zeggen Mark Rutte, met de positie van de secretaris-generaal is het zo gesteld dat de marge, en zeker die publieke marge van de NAVO-secretaris-generaal over wat hij, helaas altijd tot op heden en hij, wat hij zegt, wordt bepaald door die functie. Als ik deze inleiding nodig heb, dan kom ik uit bij het punt dat ik Mark Rutte blijf steunen. Hij gaat ver in het prijzen en lof toezwaaien en bewieroken van de Amerikaanse president. Maar het alternatief, namelijk dat hij de Amerikaanse president kwijtraakt tussen aanhalingstekens, dat is erg veel ernstiger. Mag ik een kort uitstapje maken naar de politieke situatie in Nederland? De huidige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sjoerdsma, heeft in zijn verleden als Kamerlid, begrijpelijk en tot op grote hoogte terecht, kritiek geleverd op China, de Oeigoeren, de Tibetanen en noem nog maar een aantal andere onderwerpen op. Hij is nu minister en hij kan nu niet vlak voordat hij naar China vertrekt dat herhalen. Met andere woorden, je moet altijd van de functie uitgaan en in die functie de marges bepalen. Dat doet Mark Rutte op een bepaalde manier. Daarvoor gaat hij volgens velen over de schreef. Ik verdedig hem en blijf hem verdedigen, omdat het alternatief een ruzie tussen de secretaris-generaal en de Amerikaanse president leidt tot het zijn van de buffer. Mark Rutte is als SG de buffer tussen die bondgenoten, die af en toe natuurlijk ook denken, wat is dit voor gedoe allemaal en in Washington, en wat is hier toch onvoorspelbaar, wat is hier toch wispelturig. Rutte is de buffer. En de definitie van een buffer is dat een buffer klappen opvangt. Dat is mijn antwoord, meneer Hammelburg. Ik blijf dus de aanpak van Mark Rutte, hoezeer ik ook af en toe de neiging niet kan onderdrukken, jongen, moet dat nou allemaal? Maar als ik dan even nadenk, dan zeg ik, ja, ik denk dat dat toch de juiste aanpak is, Pasaldo.
10: De afgelopen maanden zijn er ook genoeg Europese leiders geweest die dachten, jongen, in hun eigen taal dan, en ook gesteund door hun achterban, die dan vonden dat Europese leiders en ook Mark Rutte zich wat feller zouden moeten uitspreken tegen Trump, of dat Rutte op zijn minst wat meer voor ze in de bres zou moeten springen als hij weer eens iets over Groenland of Spanje zegt. Heeft u het gevoel dat Rutte wel wat meer in balans is gekomen wat dat betreft, dat hij misschien wat slimmer ook omgaat met de situatie, waardoor hij niet gelijk alleen maar pro-Amerikaans handelt?
9: Jawel, dat is zeker een punt. Laat ik in de eerste zin van mijn antwoord dan op deze terechte vraag zeggen dat en ik kom weer terug op wat ik eerder zei, dat Europese leiders ook in eerste instantie zelf ook publiek moeten zeggen wat ze ervan vinden. Dat heeft onder andere kanselier Merz heeft dat in Duitsland een paar keer gedaan. Nou ja, daar wordt dan haastig op een bepaald moment weer teruggekrabbeld, op een of andere manier. Ik denk dat Mark Rutte, maar we hebben het nu onder andere over het dossier Groenland, dat is natuurlijk het verreweg het meest kwetsbare dossier van alle politieke dossiers die er op de tafel liggen, wat mij betreft binnen NAVO. Ik denk dat Mark Rutte, de secretaris-generaal, wat dat betreft, hij is ook niet doof en hij is ook niet blind, ook wel hoort dat er natuurlijk op zijn aanpak in Europa bij de Europese bondgenoten kritiek bestaat. Die kritiek wordt af en toe geuit. Die kritiek zal, als die er is, binnen kamers meer worden geuit dan in het publiek. Maar ik denk dat het antwoord op uw vraag uiteindelijk ja is. Dat Mark Rutte zich realiseert, zeker op het Groenland dossier, dat hij daar, als hij al op eieren loopt, op heel veel eieren tegelijk moet lopen.
7: Ja, we gaan straks in het volgende deel van deze aflevering van BNR de Wereld praten over Zelensky en Oekraïne en alles wat ermee samenhangt. Maar ik heb één vraag voor afval ter inleiding. De doctrine die eigenlijk in 1990 over Zelensky en Oekraïne en alles wat ermee samenhangt. Maar ik heb één vraag voor af.

0: Amerikanen dat niet zo. Zijn wij als Europa er desondanks nog redelijk uitgekomen op deze top?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik verwijs weer even naar mijn opmerking eerder over het zelfvertrouwen. Ja. En dat heeft Europa nodig, heeft ook de Europese Unie nodig. Ja, en wat dat belang, dat Amerikaanse belang betreft, nog even daarover. Ik durf de stelling te verdedigen dat een supermacht als de Verenigde Staten, onder welke president dan ook, ik zou haast zeggen zelfs onder deze president, het zich niet kan permitteren afwezig te zijn op het wereldtoneel. Dat kunnen de MAGA-ideologen wel vinden. Dat vonden de Amerikanen ook in meerderheid in het interbellum tussen Eerste en Tweede Wereldoorlog.
0: Zeker. En die beweging heette America First, notabene.
1: Zo is het met Hammelburg. En de zin die hier wat mij betreft nog bij hoort. Op de stranden van Normandië, waar de Amerikaanse militairen en anderen, waar die vielen en elders, ze kwamen ons bevrijden. Zoals ze ook de Eerste Wereldoorlog waren binnengekomen. Mijn stelling is derhalve, supermacht Amerika kan zich het niet veroorloven afwezig te zijn. Trump zegt terecht, Iran mag nooit over een kernwapen beschikken. Hij hanteert vreemde methoden en vreemde oorlogen. En dan nog niet eens om dat te kunnen afdwingen. Maar in principe blijkt uit Iran vandaag de dag dat Amerika zich het niet kan veroorloven te zeggen, Midden-Oosten, vrienden, daar zijn we niet meer. Dat kan niet.
0: Nee, dat lukt niet. Jaap de Hoop Scheffer en Geert-Jan Haan, we praten zo meteen verder. Dan gaan we het hebben over Oekraïne, meer over Oekraïne en de steun die de NAVO daarvoor heeft vastgelegd. Tot zo.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.

0: Je voelde hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
1: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Marokko is op het WK voetbal in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0. Frankrijk was de hele wedstrijd beter en miste zelfs nog een strafschop. Pas in de slotfase schoot Marokko voor het eerst tussen de palen. Op het vorige WK won Frankrijk ook al van Marokko, maar toen gebeurde dat een ronde later, in de halve finale. Op meerdere plekken zijn fans van Marokko de straat op gegaan na de verloren kwartfinale. In de Haagse Schilderswijk reden veel mensen toeterend rond en klonken harde vuurwerkknallen. Dat gebeurde ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Op de meeste plaatsen heeft de politie iedereen opgeroepen naar huis te gaan. Iran zou president Trump willen vermoorden, schrijft de Wall Street Journal. Israël zou Amerika nieuw bewijsmateriaal hebben gegeven van die moordplannen. Trump hintte er zelf ook naar tijdens de NAVO-top in Ankara, door te zeggen dat hij op alle lijsten staat. Hij vindt wel dat hij tot nu toe geluk heeft gehad. En een man heeft in een plaatsje in de buurt van Frankfurt zijn eigen moeder in brand gestoken. Ze heeft het niet overleefd. Het gebeurde tijdens een ruzie waarbij ook zijn 103-jarige oma zwaar gewond raakte. De man is na de aanval op de vlucht geslagen, maar werd na een uitgebreide klopjacht aangehouden. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Waar president Zelensky het vorig jaar in Den Haag het moest doen met een bijrol, werd hij in Ankara met alle ekaars ontvangen.
6: One of the things I think we're going to be talking about today, just a little birdie told me this, about the fact that we'll give them the right to make patriots.
5: Maar wat heeft het nou concreet opgeleverd? Ik praat verder met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken, en ook met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Meneer de Hoop Scheffer, was deze top voor het niet-NAVO-lid Zelensky een succes?
7: Ja, dat denk ik zeker. De aandacht die er besteed werd in Den Haag was nog geen vergadering van de NATO-Ukraine Council. Dat was hier wel het geval. Zelensky had een prominente plaats, aparte persconferentie waar het veel en lang over Oekraïne ging. Europa, financieel blijvende verplichtingen richting Oekraïne. Ik zou uiteraard erbij moeten noemen het eventuele licentiebouw van Patriot-raketten. Al lijkt het mij nog enige jaren te gaan duren, ja, voordat dat werkelijk kan. En Trump die is op as we speak, zoals het zo mooi heet, aan het verschieten in het Midden-Oosten. Dus de vraag is even, hoe gaat dat precies? En wie heeft welke Patriot-raketten nodig? Maar ik denk per saldo dat president Zelensky als een tevreden man richting Kiev is gevlogen. Nou, niet gevlogen, richting Kiev is gegaan met de trein.
5: Ja, jouw indruk ook, Geert-Jan?
8: Ja, absoluut. We komen zo nog even over de beeldvorming, denk ik, te spreken. Maar ja, ook als je de cijfers erbij pakt, de ruimte die Oekraïne heeft gekregen in de slotverklaring, waar het ook gaat over toezeggingen ter waarde van 70 miljard euro aan militaire steun voor de komende tijd, of met name voor komend jaar. Ja, dat is natuurlijk aanzienlijk. Ik zeg wel bij, dat is een optelsom van wat de NAVO-leden dan aan Oekraïne geven. En heel veel NAVO-leden overlappen natuurlijk met leden van de Europese Unie. Dus als je ineens ziet dat de cijfers zijn die de Europese Unie naar buiten brengt, ja, logisch dat daar vergelijkbare cijfers zijn. Ja. En er staat wel heel duidelijk in punt 4 van de 6 punten van de verklaring, dat het de Europese leden van de NAVO zijn en Canada die nu met name de financiële steun aan en de veiligheidssteun aan Oekraïne verlenen. Daar is Amerika dan even weggelaten en Turkije ook.
5: Nou, oké, ja, meneer de Hoop Scheffer die had het al even over. Die licentie voor Patriot, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat betekent dat ze een mogen maken, maar om zo'n productielijn op te zetten, begrijp ik, heb je al iets van $1 miljard nodig, alleen maar om de fabriek neer te zetten. En dat duurt minstens een jaar. Ja. En dan moet je die raketten gaan produceren. Nou, die hebben ook een gemiddelde kostprijs van weet ik wat, 3-4 miljoen dollar. Het moet dan allemaal worden betaald door Oekraïne en ons.
8: Ja.
5: Dus meneer de Hoop Scheffer, is dit een sigaar uit eigen doos eigenlijk? Wat Trump hier heeft.
7: Je zou nog kunnen toevoegen, waar moet je die fabriek dan neerzetten? Waar die raketten in licentie gaan worden gebouwd.
5: Ja.
7: Ik beschouw het niet het geheel als een sigaar uit eigen doos. Ik zie alleen wel wat u net ook al aangeeft. En Gert-Jan Haan aangeeft. Ik zie veel beren op de weg. Want je zet niet zomaar dit neer. Bovendien moet je dan, laten we zeggen, de technologie hebben. Ik neem niet aan dat er alleen maar Amerikanen aan die dingen gaan sleutelen als die fabriek er eenmaal zou staan. Dus nee, het is niet een sigaar uit eigen doos. Het is politiek-psychologisch van belang dat dit gebeurt. Ik ben zelf persoonlijk van mening dat afgezien van Patriots, die natuurlijk cruciaal zijn voor de onderschepping van ballistische raketten. Ik vind zelf haast een nog grotere prioriteit de lange dracht kruisvluchtwapens die Oekraïne moet hebben en nog niet in voldoende mate heeft. Ze zijn die Flamingo aan het ontwikkelen. De Duitse Taurus is er nog steeds niet. Dus met andere woorden, ja, dit is heel belangrijk, want die ballistische raketten doden onschuldige burgers in Oekraïne, want Poetin maakt geen onderscheid tussen militaire en burgerdoelen. Dus ja, de Oekraïne moet vandaag, nu, morgen Patriot-raketten hebben. De vraag is alleen, waar vind je ze nog in voldoende mate?
5: Ja.
7: En Poetin heeft wel in voldoende mate ballistische raketten beschikbaar.
5: Ja, en de Amerikanen hebben natuurlijk ontzettend veel weggeschoten in die oorlog in Iran. Ja. Onwaarschijnlijk veel. Dus dat gaat ten koste van de totale voorraad.
8: Ja, wat we alleen niet moeten vergeten is dat dit een oorlog is die nu al 4,5 jaar duurt. En het einde is niet in zicht. En ook al snap ik helemaal wat jullie zeggen over bijvoorbeeld de licentieverlening, dat moet nog van de grond komen. Trump die zei zelfs in die persco van ik moet het de fabrikant nog even vertellen dat ik dit heb beloofd. Maar alles wat Oekraïne binnenhaalt, dat is natuurlijk al jarenlang de Zelensky-methode. Alles wat ze binnenhalen, daar hebben ze linksom of rechtsom iets aan. Zelfs de F-16's, waar nu inmiddels publiekelijk ook van is bekend dat niet het ideale wapen voor Oekraïne is, om het even zo te noemen. Het ideale vliegtuig. Het heeft er wel toe geleid, hè, een paar jaar geleden, die lobby voor die F-16's, dat ze iets hebben kunnen doen en dat nu de overstap naar de Gripen gaat worden gemaakt, naar de Zweedse variant. Ik ben ervan overtuigd, als die lobby van Zelensky niet keer op keer zo sterk is geweest, had hij ook nu niet de Zweedse vliegtuigen gehad, had hij niet nu eventueel een kans op een productie van Patriots gehad. En daar draait het ook om.
5: Ja, je zag ook dat Zelensky er zelf verzekerder bij zat dan een jaar geleden. Waaruit, Geert-Jan, bleek dat volgens jou?
8: De twee dingen die opvielen. Ten eerste, er was een brigadegeneraal, militair adviseur van hem in zijn delegatie, en Trump herkende hem. Bijnaam Hunter van deze soldaat, Petro Palisa. En daar ging Trump ook gewoon mee in gesprek. Een paar minuten, dat zag er heel ontspannen uit. Nou, daaruit bleek dat er weinig, kou in de lucht zat tussen Amerika en Oekraïne. Maar ja, dan heb je inderdaad Zelensky, oud-komiek, laat ik het nog maar eens benoemen, die een opmerking van Trump krijgt, een vraag van, zullen we een keer gaan onderhandelen in Moskou? Want ik heb Poetin gesproken en die zegt eigenlijk, ja, ik wil nergens anders naartoe, kom maar naar Moskou. Volgens mij hebben we daar een quote en een reactie van Zelensky over klaarstaan.
9: Would you go to Moscow?
10: It's difficult, there are a lot of Ukrainian drones there, that's right. It's dangerous.
8: Het is momenteel een beetje te gevaarlijk in Moskou, want er zijn heel veel Oekraïense drones. Ja, je moet er maar durven maken nadat je 1,5 jaar geleden in het Witte Huis nog voor van alles en nog wat bent uitgemaakt. Ik vond het bijna een soevereine Zelensky die in ieder geval goed doorhad op welke momenten hij Trump moest bespelen en wanneer niet.
5: Ja, en meneer Hoop Scheffer, dan denken we weer aan dat moment in het Witte Huis van een tijd geleden, toen Trump en Vance hem daar een standje gaven en zeiden, you don't have the cards. Kun je zeggen, meneer de Hoop Scheffer, Zelensky heeft nu wel de kaarten?
7: Ja, ik denk dat hij een redelijke hand heeft om in kaartspelerstermen te blijven. Hij heeft een redelijke hand. En laat ik nog één element toevoegen aan datgene wat al is gezegd. Wat je natuurlijk ook ziet, is het integratieproces tussen Oekraïne en de NAVO. Waar het gaat om planning, waar het gaat om procedures. We naderen, daar zijn we nog niet, een kantelmoment. Dat we de conclusie zouden kunnen trekken. Wij hebben Oekraïne evenzeer nodig als zij ons. En de hele politieke discussie die natuurlijk op slot zit rond het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Je kunt natuurlijk een heleboel doen naarmate je de Oekraïnse strijdmacht, strijdkrachten verder integreert qua procedure en planning met de NAVO. Dan heb je een soort sluipend proces waarin men van elkaar kan leren. Wij leren natuurlijk enorm veel van Oekraïne over hoe je precies oorlog voert met drones. Twee NAVO-bataljons hebben daar de zure vruchten van geplukt, omdat ze werden verslagen in een oefening door een paar Oekraïnse dronepiloten. Dus die wat ik noem sluipende, in positieve zin, die sluipende integratie is denk ik van groot belang. Want nogmaals, de dreiging van Poetin, de dreiging van Rusland blijft levensgroot. Ja. Daar is deze top deels over gegaan. Oekraïne is een hele goede uitzondering. Maar die dreiging, dat is prioriteit nummer 1. Niet Iran, niet het Midden-Oosten.
8: Ik heb twee vragen voor de heer Doopscheffer, waarbij ik u, ik zeg het gelijk, enigszins onterecht misschien positioneer als Trump-fluisteraar. Maar u bent van ons drieën denk ik toch degene die het dichtst bij hem komt. Mijn eerste vraag is eigenlijk, denkt u dat Trump Zelensky in de Oekraïne nu ziet als een serieuzere partij nu het ook militair beter gaat?
7: Oef, dat is inderdaad een moeilijke. Ik beschouw mijzelf overigens niet voordat in de BNR digitale media verschijnt. Ik beschouw mezelf bepaald niet als een Trump-fluisteraar. Wel als iemand die zich realiseert dat hij de president van de Verenigde Staten is. En dat wat hij zegt en doet, hoe wispelturig en onvoorspelbaar ook, dat ertoe doet in de wereld. In mijn analyse, om op uw vraag terug te komen, aan is, en dat hoorde je gisteren ook weer, niet in de persconferentie, maar dat las ik duidelijk tussen de regels door in dat persgesprek met Zelensky. President Trump heeft in zekere mate bewondering voor Poetin. Bewondering voor Xi Jinping, bewondering voor Erdogan. Dat is natuurlijk een autocratische streak, om het op zijn Engels te zeggen, die in president Trump zit. Daarom zul je president Trump ook zelden heel kritisch, en daar is hij toch over het algemeen goed in, heel kritisch in zijn taalgebruik, in zijn woordkeuze horen over Poetin. Ik heb het gisteren wederom niet gehoord. Kortom, Oekraïne, Poetin, there's an ocean between us. Of iets in die geest, zei de president ook. Ik denk dat hij dat ook vindt. Dus hoe serieus hij de Russische dreiging neemt, ik weet het niet. Ik kan de vraag niet beantwoorden. Maar ik heb het idee dat als die twee echt helemaal zonder medewerkers met elkaar zouden praten, ja, ze tegen elkaar zouden zeggen, ach, dit conflict hebben we toch zo opgelost. Vladimir, jij krijgt wat. Ik laat jou iets aan. Enfin, jullie begrijpen wat ik bedoel.
5: Ja, ja, ja. En zo klonk het over die oceaan die er terug zat.
11: We spent over $1 trillion over the last short period of time. In order to protect these countries from Russia, and has nothing to do with us. We have an ocean, but it's been a long-term thing, and they haven't treated us right. And Mark understands it.
8: Ja, ik dacht dat Sarah Palin altijd Rusland kon zien vanuit Alaska, maar dan heeft ze goede ogen. Ja. Maar meneer De Hoopscheffer, wat mij dan telkens verbaast, want u zegt terecht dat Trump waarschijnlijk meer waardering voor Poetin dan Zelensky zal hebben, ondanks het goede gesprek op de NAVO-top. Waarom belt Trump voorafgaand aan een NAVO-top met Poetin en waarschijnlijk ook na afloop van een NAVO-top met Poetin? Want Rusland is de vijand van het NAVO-bondgenootschap.
7: Dan is mijn antwoord, wat ik indirect al gaf, maar nu in meer heldere taal, vrienden onder elkaar. En ik zet het woord vrienden, zet ik dan uiteraard tussen aanhalingstekens. Vrienden onder elkaar. Een zekere mate, nou ja, misschien zelfs een grote mate van respect voor elkaar. Dat is, als je president Trump hoort over Xi Jinping, de Chinese leider, dan hoor je dezelfde soort taal. Dan hoor je dezelfde soort taal. Ja. En over Erdogan ook. Daar wordt een oppositieleider, er hangt 2300 jaar cel boven het hoofd, geloof ik. Hoe vreemd wil je het hebben? Ik hoor tot de club machtigsten op deze aarde. Dat is natuurlijk ook zo. Dat is zo. Als Amerikaans president, als Russisch president, als Chinese leider, als Turkse president. Dat zijn ook de groten, de machtigen der aarde. Maar die vinden elkaar kennelijk, ook in hun publieke uitingen, richting elkaar, vanuit een zekere basis van respect.
5: Ja. Nou, en Trump gebruikt dan altijd het zinnetje: he's a good friend of mine. Waarvan ik altijd heb geleerd dat hij is een vriendje van me. Dat is eigenlijk een maffia-uitdrukking. Dat is iets anders dan hij is een vriend van me. Dat is een heel groot verschil. Maar in elk geval, dat is de sfeer die we inderdaad horen. En dan kom je toch weer terug op die opmerking over er ligt een zee tussen ons. Welke zee zou die bedoelen? Want vroeger bedoelden wij daarmee de Atlantische Oceaan. He, als Europa maar op verdediging kon rekenen, dan was het goed. Als dat niet meer kon, als dat misging in Europa, dan, zeiden de Amerikanen altijd, dan is er alleen nog maar die oceaan tussen ons. Dat is veel te weinig.
7: Ja. Ja, dat was de redenering. En nu zie je daar, laten we zeggen, het geostrategische, geopolitieke beeld wat Trump op het netvlies heeft. En dat blijkt ook wel uit zijn veiligheidsstrategie en andere documenten. Dat is prioriteit nummer 1. Ik domineer op het westelijk halfrond. Ja. Dat zit natuurlijk ook achter Groenland ten diepste. Ja. Dat is die zogenaamde Donro-doctrine op basis van de Monroe-doctrine. Wij zijn de baas op het westelijk halfrond. Daar hoort Groenland bij. En dat maakt deel uit. Dat is de kern van zijn wereldbeeld. 2, zoals u weet, is dan hoe houden wij China in de tang? How to contain China? En dan komt er een tijdje niks. Komt Europa, komen wij.
5: Ja, en Rusland. In punt 2 van het slotdocument wordt de Russische dreiging wel benoemd. Voortbordurend op de top van Den Haag van vorig jaar. Hoeveel waarde moet je eraan hechten als Trump vervolgens dit soort dingen roept over, de manier waarop hij dan praat over Rusland en die zee en zo? Dan denk je, hij ontkracht zijn eigen beweringen van het vorig jaar.
7: Ja, maar dat is ook weer in de categorie niets nieuws onder de zon. Ik herinner mij een fractievoorzitter, Thijs Wultgens van de Partij van de Arbeid, toenmalig in de Tweede Kamer, die geïnterrumpeerd werd en die toen half grappend zei: u kunt mij op veel betrappen, maar niet op consistentie.
5: Ja.
7: Begrijpt u? Ja. Daar eindig je dus alle discussie mee. Het zijn, hoe je het ook wendt, het zijn dagkoersen. Maar ook een beurs die afhankelijk is van dagkoersen, onder leiding van een man met de invloed en de macht van de Amerikaanse president, dienen wij serieus te nemen. Alleen, ja, het is woensdagochtend iets anders dan dinsdagmiddag. Ja. En dat maakt het niet simpel.
5: Nee, precies. We hadden het al even over Iran. Ik begrijp dat u het betreurt dat die kwestie überhaupt onderdeel werd van deze top. Zeg ik het zo goed?
7: Nou, kijk, je kunt, veiligheid is ondeelbaar. En je kunt dus niet zeggen, je kunt wel zeggen in formeel politieke zin, de NAVO heeft niets van doen met Iran. Dat is juist. Maar als ik dan iets meer nuanceer... Dan zijn de afspraken die in de tijd met Iran zijn gemaakt... in het zogenaamde Joint Comprehensive Plan of Action... dat ging dan om die uraniumverrijking... daar was een hele prominente rol van Europa.
12: Ja.
7: Dat waren de permanente leden van de Veiligheidsraad... En
12: Duitsland.
7: En Duitsland. Ja. Ik herinner me nog dat de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie... daarbij betrokken was. Kortom, je kunt ook niet zeggen dat als je het over Europa hebt... en over de Europese NAVO-bondgenoten... dat wat daar gebeurt, dat er niet toe doet. Maar het is natuurlijk zonneklaar dat na alle kritische noten van president Trump... een passage over Iran in de slotverklaring... Een essentieel onderdeel was. Dat was volstrekt helder. Omdat de president daar heel anders over denkt... en hij de NAVO met name heeft bekritiseerd. Jullie waren niet... Ik had jullie niet nodig. Ik vroeg het jullie dus niet, maar jullie waren er niet toen ik je het vroeg. Ook die redenering loopt natuurlijk niet helemaal rond... terwijl ik hem zelf uitspreek. Maar dat is natuurlijk op verzoek van president Trump gebeurd. En daar kan ik me wel wat bij voorstellen, eerlijk gezegd.
5: Ja, is dat zo? Want de werkelijkheid is dat van die, nou ik zou maar zeggen, luchtbrug van gevechtsvliegtuigen vanuit Diego Garcia en de Verenigde Staten, gaan ze maar door. Dat is voor een groot deel gegaan via Europese luchthavens, bases.
12: Ja.
5: Dus de Europese NAVO-partners hebben keurig meegewerkt. Maar zelfs over Spanje gaat het verhaal dat ook daar Amerikaanse toestellen zijn geland.
7: Ja, dat heeft Mark Rutte ook heel expliciet gemaakt... In een van zijn publieke optredens. Met Italië dreigde dat een beetje uit de hand te lopen. Omdat de premier Meloni dat niet erg waardeerde. Maar u heeft gelijk, als je alles optelt, heeft Europa krachtig meegedaan. We hebben daar belangen. Laten we daar gewoon helder en duidelijk over zijn. Europa heeft ook grote belangen bij een stabiel en rustig Midden-Oosten... Helaas is het zo dat Iran heeft uitgevonden door president Trump begonnen oorlog. Dat in een tijd van waar het woord asymmetrie met hoofdletters moet worden geschreven, ze nog een veel effectiever wapen in handen hebben dan hun uraniumverrijking. Dat is namelijk dat ze met één vingerknip, bij wijze van spreken, de straat van Hormuz kunnen afsluiten.
12: Ja.
7: En dat is natuurlijk een buitenlands politiek wapen... Wat uiterst relevant is en blijft.
5: Ja, voor de hele wereld, dus ook voor de NAVO, dus ook voor Europa. Nog één ding met u goed vinden. We zijn allemaal erg benieuwd wat wij nu al kunnen... In defensief opzicht. He, omdat die strijd zich afspeelt. Maar je kunt het ook zien als een gunstige ontwikkeling. Europa en Canada worden zelfbewuster in defensief opzicht. Gesteld nu, en die vraag die zie je wel... dat er een kleine aanval komt van Rusland op Europa. Bijvoorbeeld op de Baltische Staten of bijvoorbeeld op Polen, maar niet verder. Dus een soort van beperkte aanval. Zijn wij, naar uw mening, al goed genoeg... om dat te weerstaan? Of hebben we dan nog steeds de Verenigde Staten nodig?
7: Dat is een hele moeilijke vraag. Ik ga ervan uit, maar nogmaals, ik moet hier niet pretenderen... dat ik over de militaire expertise beschik. Ik ga ervan uit dat indien in zo'n scenario... wij Europeanen het een aantal dagen zouden moeten volhouden... Maar dat dat moment komt met via militairen die ik dan wel spreek... dat moment komt sneller dan wij wenselijk achten.
12: Ja.
7: Wij steun van de Amerikanen nodig zouden hebben. Eén stap teruggezet, wat mij zorgen baart... En dat komt nog aan de orde omdat Secretary Hegseth 6 maanden heeft genomen... om te bezien wat er met de Amerikaanse militaire presentie in Europa moet gebeuren... Ik ben daar in 1974 op afgestudeerd, meneer Hammelburg. Ja. Niets nieuws onder de zon, wat dat betreft. Maar los daarvan. Ter voorkoming van het scenario wat u nu schetst... moeten wij als NAVO, en daar hebben we de Amerikanen voor nodig, zorgen dat wij over een voldoende conventionele afschrikkingsmacht beschikken. Dan heb je het weer over die langere dracht raketten die ik al noemde. Want hoe zwakker je conventionele afschrikking is, je conventional deterrence, des te lager komt de nucleaire drempel te liggen. Ja. En in de Russische doctrine van Poetin, daar zit onder het motto escalate to de-escalate, daar zit een potentiële mogelijkheid in. Ik denk niet dat het zal gebeuren, want Xi Jinping schijnt Poetin gezegd te hebben: denk erom, vriend, alles maar niet nucleair. Maar in die strategie zit dat. Kortere antwoordend op uw vraag. Het is al te lang. Ik zou vinden dat Europeanen het in zo'n scenario enige tijd, laat ik voorzichtig zijn, zouden kunnen volhouden. Maar dan heb je wel je Amerikaanse versterking nodig.
8: Ja, ik heb begrepen dat er in Ankara, waar verschillende panels en conferenties ook waren, ook heel veel is gesproken achter de schermen over wat nu wordt genoemd de European Way of War. Dus er is een studie geweest van International Institute for Strategic Studies. En daar is dat uit voortgekomen. Kan Europa met de huidige capaciteiten zonder Amerika eventueel een deel van Estland verdedigen of daarvoor opkomen? En daar is veel discussie over, wat u ook zegt. In het verlengde daarvan ben ik vooral nog benieuwd tot slot. Kunnen wij als Europa ook Rusland op dit moment afschrikken?
7: Nou, mijn antwoord is dus wat ik net gaf. Wat mij betreft in onvoldoende mate. Omdat ik vrees dat de conventionele component van die afschrikking niet aanwezig is. En twee, komen we even terug in de kruisraketten Pershingstijd. Wij hebben natuurlijk, afgezien van de hele zware wapens, maar dan bestaat de wereld niet meer, die vanuit onderzeeboten en van silo's in Amerika worden afgevuurd. We hebben natuurlijk onze nucleaire taak. Ook Nederland heeft zijn nucleaire taak. Maar dat is een door de lucht gedragen nucleaire taak. En als je die vliegtuigen effectief wil doen zijn, moet je luchtoverwicht hebben. Daarom hecht ik zo aan Hexet en heb ik de hoop dat de Amerikanen er wel voor zullen zorgen dat de NAVO ook die conventionele afschrikking voldoende op orde houdt.
5: Ja. Dank, Jaap de Hoop Scheffer, voormalig NAVO-secretaris-generaal, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In de Haagse Schilderswijk hebben Marokkaanse voetbalsupporters de uitschakeling op het WK op straat verwerkt. Buurtvrijwilligers zorgden ervoor dat het lang goed ging, maar uiteindelijk moest de politie ingrijpen. In Rotterdam moest de politie ook in actie komen om mensen weg te sturen. Daar waren zo'n 15 busjes en de ME voor nodig. In het zuiden van Spanje zijn zeker 6 doden gevallen door de bosbranden daar. Volgens een lokaal radiostation werden 6 mensen gevonden in hun auto. De bosbranden waren zo hevig dat het dorpje Bedar geëvacueerd moest worden. Daar liep een man brandwonden op. Door de branden was de belangrijkste toegangsweg naar het dorp geblokkeerd. In Iran is voormalig Ayatollah Ali Khamenei begraven, ruim 4 maanden na zijn dood. De begrafenis zelf was besloten, maar Iran had wel een week van nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. En er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens The Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal... over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt... maar die had niks te maken met de originele trilogie. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Boardroom Panel. Steeds meer beleggers kiezen ervoor om aandeelhoudervergaderingen aan zich voorbij te laten gaan. En Tata Steel Nederland bevindt zich met de gisteren aangekondigde vervolging vol in het vizier van het Openbaar Ministerie. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. Leen Paap is hier, emeritus hoogleraar Corporate Governance, verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Commissaris toezichthouder bij verschillende bedrijven. En Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Goedemorgen.
5: Vanzelfsprekend trappen we af met de zaak Tata Steel. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel namelijk vervolgen. Het OM verdenkt de staalfabrikant uit IJmuiden van opzettelijke vervuiling met mogelijk schadelijke gevolgen voor de openbare gezondheid. En ook verdenkt het OM het bedrijf ervan zijn zorgplicht te hebben geschonden. Het gaat om werken zonder de goede vergunningen. Het gaat om het verzwijgen van incidenten die hebben plaatsgevonden. En dus die opzettelijke vervuiling. Dan is er nog wel iets wat je ten laste wordt gelegd. Begrijpelijk dat het OM na 5 jaar onderzoek dan tot deze vervolgstap overgaat?
6: Ja, zeker ervan uitgaande dat datgene wat ze allemaal roepen... dat dat ook te bewijzen valt. Maar dat je dan met dit soort feiten vervolging instelt... dat lijkt me wel een keer terecht.
5: Wat betekent dit dan uiteindelijk voor het bedrijf?
6: Nou ja, dat is natuurlijk nog even te zien. Voor het bedrijf kan het natuurlijk toe leiden dat je of boetes krijgt... of in zekere zin je licentie wordt ingetrokken. Maar dat gaat wel erg ver, hè, want dan stop je in het bedrijf. Kijk, de vraag die nu bij velen natuurlijk opkomt is... wat betekent dit voor de bestuurders? Gaan we die ook nog persoonlijk vervolgen?